0: je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Beleggerspanel. Japanse Softbank heeft met zogeheten junk bonds miljarden opgehaald voor AI-investeringen. En hoe kan het dat de oorlog in het Midden-Oosten zo weinig opschudding veroorzaakt op de financiële markten? Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, leden van het panel.
2: Goedemorgen.
1: En we gooien de volgorde om, want we begonnen deze uitzending met de strategiewijziging van Arcadis. En dan komen we direct bij de laatste transactie van één van de leden van dit panel. Simon.
2: Ja, mooi hè. Wat komt er weer goed uit, Thomas. Wij hebben inderdaad vorige week van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat aandelen Arcadis te kopen. We stonden al langer op ons radarscherm en er is een nieuwe CEO. Hè. Vorig jaar was een beetje een moeilijk jaar voor het bedrijf.
1: Het stond al langer bij jullie op de radar.
2: Ja, wij keken
1: voor
2: al langer.
1: De overname strijd of het overname geruchten dat BSP Global.
2: Ja.
1: Arcadis in het vizier had.
2: Ja, nieuwe CEO is natuurlijk een veteranenbedrijf. Ze werkt al 27 jaar voor het bedrijf. En nu eindelijk sinds 1 mei, of sinds mei, de CEO van het bedrijf. Ze gaat de strategie aanscherpen, zeg maar, reorganiseren. Je zag bij de halfjaarcijfers al een verbetering van het orderboek. De verwachting is dat de komende jaren de marges gaan verbeteren en de groei zal aantrekken.
1: Had jij gedacht dat er serieuze gesprekken zouden plaatsvinden tussen Arcadis en WSB Global? Want dat is dan toch soms ook de hoop van beleggers, zie je wel. Dat pookt het lekker op. En dan uiteindelijk zie je dat terug in de koers. Nu hebben ze gezegd, we sluiten de deur meteen, want het komt ons toch vijandig voor.
2: Ja, nou ja, het bod was ook ongevraagd en daarmee vijandig. Het bedrijf heeft 4 beschermingsconstructies. Hè, dus aan alle kanten is het moeilijk om zo'n bod te laten slagen als het management niet mee wil doen. En een CEO die er net een paar maanden zit en die eigenlijk 27 jaar lang toegewerkt heeft naar deze mooie kroon op haar carrière. Nou, die zal niet
1: dat
2: zelf...
1: mag toch niet echt meetellen of wel?
2: Ik denk dat dat een belangrijk punt is in het wel of niet aangaan van gesprekken met zo'n... partijen die het bedrijf wil overnemen, ja.
1: Lodewijk, geen aandelen Arcadis, denk ik?
3: Nee, we hebben geen aandelen Arcadis, nee.
1: Hoe kijk je naar de casus van een afstandje?
3: Ik denk dat precies wat Simon zegt, dat het niet het meest logische kandidaat is als je die met een vijandig bod van de beurs probeert te halen. Gezien alle beschermingsconstructies die het bedrijf heeft, waar personeel een belangrijke zeggenschap heeft.
1: Ja, personeel gaat het dus niet allemaal meer meemaken, deze nieuwe strategie. Dan gaan mensen uit.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk vervelend voor de 1000 personen die het betreft. Maar het is natuurlijk een groter bedrijf dan dat.
1: De VEB sprak ik afgelopen week nog over het gestrande bod van WSB Global. Daar zeggen ze, je hebt op zijn minst de plicht om het aandeelhouders beter uit te leggen. Sterker nog, als het aan ons ligt, ga je wel praten. Snap jij dat standpunt?
2: Ja, ik snap het wel dat de VEB zegt van wacht eventjes, er is hier een partij die wil minimaal 51,5 euro bieden. En dat is toch zeker 20% boven de huidige koers. En misschien willen ze wel meer bieden dan dat. Als je uit, waarom ga je niet mee praten? Tuurlijk zeggen ze dat, maar waarom zou je aan gesprekken beginnen als je van tevoren het antwoord al weet, hè?
1: We zitten bovenop de actualiteit, dat is wel duidelijk. En daarom vraag ik ook jullie nog eventjes of jullie zijn bijgekomen van het eigen inkoopprogramma van Nvidia. 150 miljard.
3: 150 miljard, ja, dat is een astronomisch bedrag. Maar je moet je wel realiseren dat Nvidia als bedrijf natuurlijk ondertussen 5000 miljard vertegenwoordigt. Dus procentueel valt het dan nog wel mee. Maar het gaat echt om gigantische bedragen. En zij zien het als een manier om aan te geven dat zij alle vertrouwen hebben in de toekomst.
1: Het weerspiegelt ons vertrouwen in de lange termijn kansen van AI. Of probeer je toch zoveel mogelijk mensen maar daar zo lang mogelijk in te laten geloven en ze nu een doseurtje te geven?
3: Nou, ik zou een doseurtje van 150 miljard, die zou ik graag willen ontvangen. Maar nee, ik denk dat het...
1: Als je anderhalf jaar terug gaat, is het nog meer, hè? 235 miljard geloof ik. Dus ze zijn flink bezig met het...
3: En daarnaast inkopen. Stellen ze hun eigen kaststroom ook beschikbaar aan het hele ecosysteem. Dus het is niet alsof ze zeg maar tot op het bot hebben geschraapt om die 150 miljard bij elkaar te vinden. Er spuit gewoon geld uit met marges die, nou volgens mij liggen ze ergens rond de 70-80%.
1: Nog steeds. Eigenlijk. Ja, dus doe je dit soort dingen, Simon?
2: Ja, dus doe je dit soort dingen. Hè? Dus er is dan cash over en blijkbaar... nou ja, geen directe investeringsmogelijkheden. En ja, gekozen voor dan betalen we het aan de aandeelhouders. En dan doen we dat in de vorm van aandelen inkopen. En niet in de vorm van dividend.
1: Maar Lodewijk plaatst het hier meteen in perspectief. Natuurlijk, hè, de waarde van het bedrijf is nog aanzienlijk. Vele malen groter dan dat bedrag dat nu wordt genoemd.
2: Ja, dus het is 3-4% van de totale waarde van het bedrijf. Dus dat is een mooie uitkering. Maar het is ook niet.
3: Het is dan niet zo spannend als je het in die verhouding ziet.
1: Spannend, althans zo zou je het kunnen presenteren. En ik doe mijn best, dat zijn ik junkbonds. Junkbonds, goh, dat je daar je toevlucht toe zoekt. En dat doen natuurlijk veel bedrijven. Softbank doet het ook, Japanse tech-investeerder. Blijft zwaar inzetten, ook op AI. In het bijzonder OpenAI heeft voor 11,1 miljard dollar opgehaald voor investeringen verder in AI. Is dat wel iets waarvan je denkt, nou, daar wil ik iets meer over zeggen dan die 150 miljard van Nvidia?
3: Nou ja, de oprichter van dit bedrijf SoftBank, meneer Son, heeft een reputatie dat hij echt grote risico's wil lopen. Dat vindt hij niet erg. Daar is hij ook heel succesvol mee geweest. Hij heeft ook wel eens Seperts gehad.
1: Het belang in Nvidia verkocht, geloof ik, hè?
3: Het belang in Nvidia heeft hij verkocht. Maar daar heeft hij onder andere allerlei andere AI-gerelateerde investeringen voor gedaan. Onder andere ARM heeft hij gekocht. Daar hadden wij een positie in, vonden wij heel jammer dat toen van de beurs ging. Maar verder staat hij vooral bekend elke keer in het artikel over het onroerend goedbedrijf, waar hij natuurlijk ook veel geld op heeft verloren. Maar ja, als je kijkt naar het bedrijf, dan heb ik er wel heel veel respect voor de man. Hij komt vanuit Koreaanse roots in Japan. Dus hij denkt anders dan de gemiddelde Japanner. Dus hij is altijd van disruptie geweest. En dat zie je in de grote slagen snel thuis die hij ook in zijn investeringsportefeuille nastreeft.
1: En junk bonds, dat is niet per se iets om de bibbers van te krijgen. Dat is prima.
3: Nou, dat klinkt heel eng.
1: Alsof je met nog een keer een poging.
3: Alsof je met een naald in je arm zit, maar dat valt reuze mee. Ook als je ziet wat de rentevergoeding is die ze moeten betalen. Juist vanwege de hele lage rente wereldwijd nog altijd. Ja. Is die vergoeding eigenlijk best beperkt.
1: Ligt wel iets hoger dan de vorige keer dat ze obligaties.
3: Klopt, maar als je denkt dat je een rendement gaat maken van 25% of 30% op die investering, ja, dan maakt een paar procent in de weighted average cost of capital niet echt uit.
1: Oké, mislukte poging, junk bonds, softbank. Allemaal best wel om door een ringetje te halen, Simon, of niet?
2: Nou ja, Lodewijk ook zegt. Het is niet een zo groot risico als dat de naam junkbonds misschien suggereert. Het zijn gewoon obligaties die net een iets hoger risico zijn dan de meeste. En daardoor valt het in een andere categorie. En is er ook wellicht een andere categorie beleggers geïnteresseerd om mee te investeren.
1: En als je het rentepercentage afzet tegen de verwachte rendementen, dan kan je dat prima leiden.
2: Ja, ze gaan het investeren in aandelen OpenAI. En meedoen met investeringsronden, proberen hun belang op 13% te houden. En dat bedrijf gaat dit jaar of volgend jaar naar de beurs. En
1: ja, maar goed, dat wordt al een poosje gezegd natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat wat SoftBank betreft OpenAI liever vandaag dan morgen naar de beurs gaat, of niet?
2: Ja, nou, waarschijnlijk wel, maar binnen afzienbare termijn. En dan zullen zij waarschijnlijk wel wat gaan cashen. En dan maken ze dus vrij snel een mooi rendement.
1: Hier komt het punt aan, ik zie het gebeuren, ja.
3: Nou, kijk, je moet het even in verhouding zien. Hè. 13% van OpenAI, stel nou dat voor de 2000 miljard, wat is het, naar de beurs gaat.
2: Zoiets.
3: Dan is dat goed voor 360 miljard aan marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie van SoftBank op dit moment is 200 miljard. Ze hebben een belang in ARM van 86%. Alleen het belang in ARM is al ruimschoots meer dan de marktwaarde van SoftBank. Dus ook als het gaat om de verhouding tussen die leningen en het boek van SoftBank, lenen ze op dit moment 13% van hun portefeuille tegen de collateral, tegen het bezit wat ze hebben, waarvan je kan zeggen, ja, sommige is liquide, andere is minder liquide. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de leningen die op private equity op dit moment worden gegeven en vandaag in de Financial Times een stuk over staat, dan zijn banken bereid om tot 25% te lenen op private equity. Dus dan zit je als SoftBank zit je eigenlijk nog best wel aan de onderkant. En zij hanteren zelf ook 25% als grens voor voor de hoeveelheid leningen die ze aan willen gaan op hun bezittingen.
1: Ja, ik zag wel dat de kost om SoftBank schuld tegen wanbetaling te verzekeren de afgelopen tijd wat zijn opgelopen, de afgelopen maanden, misschien volstrekt logisch, maar zit er dan toch ook enig wantrouwen in?
3: Nou ja, dat zit natuurlijk altijd in dit soort constructies. Dat was bij Oracle ook.
1: Ja, daarom.
3: Ja, dus alle bedrijven die zeg maar in die junkbondmarkt actief zijn, ja, daar worden CDS op afgegeven. Ja, en dat loopt op het moment dat ze natuurlijk een grote financieringsronde doen. Dus ik denk dat dat aan zich niet zo spannend is.
1: En die beursgang die komt over een paar maanden, kan nog iets langer duren.
3: Nou, vanochtend werd bekendgemaakt dat Anthropic zijn S1-prospectus hebben gelanceerd. De verwachting is dat zij natuurlijk voor OpenAI naar de beurs gaan. Dat is voor OpenAI is dat vervelend, wordt gezegd. Hè? Omdat ze dan de derde in de rij zijn van grote IPO's. Maar ik denk dat het niet heel lang daarna gaat volgen, inderdaad.
1: Want die houden elkaar meer dan gemiddeld in de gaten.
3: Ja, er moet zoveel geld geïnvesteerd worden in rekenkracht. En het is natuurlijk prettig als je naar de beurs kan gaan, niet in de laatste plaats, omdat je het geld ook nodig hebt voor die investeringen die OpenAI en Anthropic zelf moeten doen. En daarnaast hebben ze duizenden aandeelhouders ondertussen. En ze moeten eigenlijk, op het moment dat je als private equity bedrijf zoveel aandeelhouders hebt, dan heb je eigenlijk dezelfde verplichtingen als een beursgenoteerd bedrijf voor wat betreft transparantie en dergelijke. Dus voor wat dat betreft is de stap is ook best wel klein.
1: Jij nog een slotpleidooi wat betreft SoftBank en OpenAI, Simon?
2: Nou ja, ik denk dat SoftBank hier een prima deal doet. En ik verwacht dat ze gaan cashen, zeg maar, na de beursgang. Dus mooi rendement zal het opleveren. Meer dan die 9,75% die ze nu gaan betalen over de obligaties.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Lodewijk van der Groft en Simon van Veen, leden van het beleggerspanel. En dit is traditioneel de plek om iets te zeggen over een laatste transactie. Simon heeft zijn beurt gehad. Lodewijk, ja, kan jij het net zo spectaculair maken?
3: Nou, zo spectaculair vrees ik niet, maar ik blijf wel heel eventjes in Japan. Ik had Japanse collega's over die verantwoordelijk zijn voor de Japan-portefeuille. En wat ik merkte in de mutaties die zij hebben doorgevoerd, en dat zie je eigenlijk ook in allerlei andere regio's los van Japan, dat de exposure, de posities die portfolio managers aanhouden in consumentgerelateerde bedrijven, dat nou, op zijn best gezegd, niet heel enthousiast op dit moment wordt aangehouden. Je ziet, consument is toch niet echt in hele goede doen. Dat geldt voor Japan, maar dat zie je in Europa, zie je dat ook. We gaan dadelijk het volgende onderwerp. Helpt misschien die Europese consument. Maar per saldo zie je dat in het geweld van AI en technologie, farmacie, consumer-related bedrijven eigenlijk allemaal een beetje in het verdomhoekje zitten.
1: Ja, dus eigenlijk alles behalve AI heeft het lastig.
3: Op dit moment is dat, voor dit jaar is dat absoluut het geval. Ja. Als je kijkt naar de ontwikkeling van indices, dan wordt dat primair aangejaagd door alles wat met AI en infrastructuur te maken heeft.
1: Nou, dan is het inderdaad maar een klein bruggetje naar Meta. Lanceerde eerder deze maand als eerste van de grote techbedrijven een nieuwe AI personal assistant, Muse. Kan alles voor je doen, van reizen boeken tot het regelen van verzekeringen. Toch is wel opmerkelijk, omdat Meta, werd in ieder geval gezegd, lange tijd achterliep in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Wie kun je, behalve Meta, hier nog meer als winnaars aanduiden? Of zit het vooral in de hoek van de verliezers?
2: Nou, ik denk dat Meta hier wel iets heeft wat de concurrentie nog niet heeft. Nog niet. Hè. Misschien wel op niet al te lange termijn gaat komen. Ik denk dat de consument efficiënter kan werken. Hè. Die tool kan dingen voor je doen die je zelf minder snel zou doen. Of wat je meer tijd kost, bespaart tijd, efficiënter. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje hoe bedrijven hierop gaan reageren.
1: Maar Amazon heeft erop gereageerd en zegt, wij gaan op deze manier geen zaken doen. Je krijgt geen toegang tot onze gegevens, tot ons platform met jouw nieuwe AI personal assistant.
2: Dus dat hebben ze natuurlijk wel nodig, die hulp. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk als bedrijf bovenaan het ranglijstje wil staan van die app, als die gaat zoeken naar de potentiële nieuwe verzekering die je dan wil boeken, dan heb je daar als bedrijf misschien wel geld voor over om hoog in dat ranglijstje te staan. Dus de vraag is eventjes hoeveel Meta op die manier gaat verdienen aan commerciële advertentieachtige inkomsten.
1: En Lodewijk, Meta komt misschien ook wel een verzetje gebruiken na alle heisa, rechtszaken, wel of niet verslavend, moeten schikken. Daarmee nog weer een grotere eventuele boete afgewend natuurlijk, maar toch?
3: Ja, de reputatie van Meta is niet altijd best. Maar wat Meta wel heeft, is een fantastisch ecosysteem. Iedereen gebruikt WhatsApp, Facebook, allerlei Meta-applicaties. En dat betekent dus dat hun voedingsgebied vrij groot is. En precies wat Simon aangeeft, ja, zijn de klanten, zijn dat nou de producten? Of wie verdient hier aan deze constructie aan? Maar uiteindelijk biedt Meta iedereen een personal assistant. En wie wil er geen personal assistant hebben?
1: Maar als die personal assistant bijvoorbeeld weer geen toegang krijgt tot de data, is het bekendste voorbeeld inmiddels van Amazon, dan is die personal assistant toch onthand.
3: Maar dat betekent ook dat je dus niet meer met Amazon gaat werken en dat je op zoek gaat naar alternatieven.
1: Ja,
3: en
1: de vraag behalve is als niet alleen Amazon de poort sluit, maar daarnaast ook nog andere grote tegenbedrijven.
3: De kans is niet zo groot dat daar collectief zeg maar nee tegen wordt gezegd. Niet in de laatste plaats, omdat er natuurlijk andere technologiebedrijven zijn die soortgelijke assistenten gaan creëren.
1: Oh ja, het is gezegd. Ja.
3: Nou ja, voor Google is het natuurlijk ook heel interessant om zoiets aan te gaan bieden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die personal assistants, dat die here to stay zijn. En dat dit eigenlijk de Ozempic is voor de consumentenmarkt. Waarbij, ja, net zo goed als dat die Ozempic-producten ervoor zorgen dat je minder behoefte hebt aan snacks en chips en dergelijke, gaat dit echt wel consequenties hebben voor heel veel bedrijven.
1: De Ozempic voor de consumentenmarkt. Ja. Simon, je hebt het hier gehoord.
2: Ja, nee, ja, ik vind hem heel mooi. Mooie vergelijking. Ik denk ook dat anderen zullen volgen en dat er een race ontstaat en dat je daar als consument wellicht niet al te veel voor hoeft te betalen. Dus je hebt voor een personal assistant voor weinig geld. Maar je loopt het risico dat je het product bent van de grote techbedrijven die aan de andere kant geld verdienen met jouw voorkeuren en jouw behoeften.
1: En welke bedrijven gaan hier de klappen van opvangen? Is dat de middleman, degene die normaal gesproken misschien jou helpt met het uitzoeken van een reis of het afsluiten van een verzekeraar? Of is dat de verzekeraar zelf in dit geval?
2: Nou, ik denk als je zo'n personal assistant zal gebruiken om een hotel ergens te boeken of een reis te boeken, dan zal die nog steeds gebruik maken van platforms als Booking om dan op het juiste moment of op de juiste plek dat hotel voor jou te vinden. Dus waarschijnlijk zal die marge gedeeld moeten worden door één extra partij. Maar ik denk nog steeds dat diezelfde vergelijkingssites nodig zullen zijn voor die personal assistant.
3: Het probleem is alleen voor de bedrijven die er nu dus zeg maar losgeknipt worden van die eindklant, is dat de mogelijkheid om aan upselling te doen wordt natuurlijk een stuk lastiger. Want nu probeert Booking je ook als je de reis hebt, de accommodatie hebt geboekt.
1: Amusing, zo vrijgevig.
3: Ja, dus ik denk dat het best lastig gaat zijn voor veel bedrijven om zich hierin goed te positioneren. Maar je kan maar beter gewaarschuwd zijn en je daarop voorborduren.
1: Flow traders hadden het ook lastig. In dit lopende kwartaal in ieder geval. Daar worden significant lagere handelsinkomsten verwacht. Het handelshuis moet het namelijk hebben van een drukke beurshandel. En dan kun je wel rekenen op een flinke portie volatiliteit. Maar dat valt allemaal reuze mee. Het is onrustig in de wereld, maar de reacties blijven uit. Het kabbelt een beetje voort. Het is trendmatig. Dus dan heeft flow traders geen beste tijden. Want, Simon, nog eventjes voor de mensen die net aanhaken. Wat doet flow traders ook alweer precies?
2: Nou ja, flow traders is een handelshuis. Hè. Die hebben baat bij volatiliteit op de beurs, dan zal er meer omzet zijn en dan verdienen zij ook meer. En in het afgelopen kwartaal was het op de beurs in ieder geval een stuk minder heftig en minder volatiel dan in bijvoorbeeld het tweede kwartaal, toen we allemaal nog enigszins geschokt reageerden op de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan op aan de ene kant de oliemarkt en aan de andere kant de aandelenmarkt.
1: Zomer is sowieso een slappe tijd.
2: En de zomer is sowieso een slappe tijd. We hebben de warmste zomer ooit gehad. En dan er zijn toch veel mensen veel dagen aan het strand geweest. Hè.
1: Maar laten we niet al te veel inzoomen op flow traders specifiek. Maar het feit dat er dus van alles kan gebeuren in de wereld en dat we dat min of meer ter kennisgeving gaan aannemen, dat niet meer leidt tot grote schokken. Wat is dat?
2: Nou ja, het is nog steeds, als er nieuwe dingen gebeuren, als er verrassende dingen gebeuren op de beurs, dat we met z'n allen wellicht geschokt zijn en massaal richting de uitgang gaan, dan zal de volatiliteit oplopen en zal flow traders meer gaan verdienen. Maar dat is natuurlijk de afgelopen maanden niet het geval geweest. Hè. De uitspraken van de president van Amerika zegt tegenwoordig meer over zijn persoonlijke aandelenportefeuille dan over hoe de onderhandelingen met Iran daadwerkelijk
1: Maar kijk inderdaad naar de effecten van zo'n aankondiging dat er toch weer eens wordt gesproken met Iran en dan twee dagen later blijkt dat een dode mus te zijn, of dan zegt Teheran, we herkennen ons niet in de bewoordingen van Trump. Het zal allemaal wel in toenemende mate.
3: Ja, de markt reageert er nauwelijks op, omdat ze eigenlijk geen vertrouwen in hebben dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus dan ga je er niet op reageren. De laatste keer dat we echt een spike hebben gehad in de volatiliteit was na aanleiding van de tarieven. Dat is ook weer ruim een jaar geleden. Maar je ziet natuurlijk ook dat de Amerikaanse overheid er alles aan doet om die Amerikaanse aandelenmarkt in ieder geval rustig te houden. Dus ja, dat draagt natuurlijk ook niet bij aan de volatiliteit die we op dit moment zien.
1: Dus het is gewoon een beetje bijhouden?
3: Ja, maar dat is, en dan komen we toch weer bij flow traders. Flow traders is echt een aandeel wat moet hebben van die spikes. En ja, het is net als met de onweer. Dat zie je ook niet van tevoren helemaal aankomen. En of het bij jou inslaat, ja, dan ben je blij dat je een positie in flow traders hebt.
1: Ja.
3: En ik denk dat veel beleggers, zeg maar, flow traders zien als een hedge tegen echt neerwaartse bewegingen.
1: Maar los van die geopolitieke omstandigheden, kun je het gevoel hebben, misschien wakkeren wij van de media dat ook wel aan, dat er iets borrelt, dat toch de vraag is, al die investeringen in AI, hoe lang blijft dat nog goed gaan?
3: Dat is terecht dat die vragen worden gesteld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat niet echt een heel groot probleem de komende periode nog gaat zijn. Omdat de kaststroom voor veel van deze investeringen, die is er gewoon. Die komt bij bedrijven die veel geld hebben. En die zijn bereid om dat de komende 2 jaar op te offeren. Maar over 2 jaar, als die investeringen gedaan zijn, ja, dan spuit het geld er weer uit.
2: En als die beursgangen geweest zijn, hè? Want er zijn partijen die heel veel belang hebben bij dat die beursgangen in een rustige beurs doorgang hebben van Anthropic en OpenAI.
1: Ik laat jullie vrij, want jij bent kerstverse aandeelhouder van Arcadis. We moeten van alles blijven volgen natuurlijk vandaag. Heather Polinsky, volgens mij van 2 tot 4. Zorg dat je het niet mist. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Tot een volgende keer maar weer.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
1: Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de app van BNR.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval 1 daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Voor een reis die net even anders is, moet je bij de leden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties zijn. Van specifieke Egypte-reizen tot meditatietrips, er is voor ieder wat wils. Maar hoe boksen kleinere reisorganisaties op tegen hun grotere concurrenten, tegen AI-agents? Ik ga het allemaal vragen aan Kim Noyes, de voorzitter van de Vereniging van Kleine Reisorganisaties. Welkom.
5: Dankjewel.
4: Wat was jouw laatste trip?
5: Mijn laatste trip was een reis deze zomer.
6: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Voor jou blijkbaar geen reden om niet te gaan. Maar ik kan me voorstellen voor het wat grotere publiek dat jullie toch ook proberen te bedienen, de mensen die eventueel interesse hebben, dat een reden is om het een jaartje uit te stellen.
3: Ja, zeker. Dat is het jammer genoeg wel. Ik was in Oeganda toen het nieuws bekend werd van de ebola-gevallen die in Congo werden geconstateerd en naar Entebbe gingen. Maar wat je merkt is dat een land als Oeganda hier dusdanig goed op is voorbereid. Het niet de eerste keer is, dus meteen de nodige voorzorgmaatregelen neemt. En het fijne was dat ik het daar kon ervaren. En ik heb mij geen moment onveilig gevoeld. Maar het lastige is dat het hier heel groot in de media, heel zorgwekkend wordt neergezet. Zodat eigenlijk maakte dat ik meer berichtjes van het thuisfront kreeg die heel ongerust waren dan ik of mijn medereizigers.
2: Maar weet jij, kijkend naar wat er misschien in jouw eigen bedrijven gebeurt of bij leden van de club, of er de afgelopen maanden überhaupt nog reizen geboekt zijn naar dit soort landen, naar Oeganda bijvoorbeeld? Nou, of dat dan de zorg de overhand neemt?
3: Nee, dan neemt de zorg zeker de overhand. Maar dat is het voordeel van onze leden. Het zijn kleinschalige reisspecialisten die eigenlijk altijd in contact staan met de klant. Dus zij kunnen makkelijk bellen, ze kunnen de situatie uitleggen en zij gaan met de reizigers in gesprek. Als het niet goed voelt, niet allemaal, dan gaat het alsof als zij zich daar toch goed bij voelen, durven ze het wel aan. Als zij zich niet goed voelen, dan wordt er gekeken naar een oplossing. Dat kan zijn de reis uitstellen naar een jaartje later, of misschien een andere bestemming die wel beter aanvoelt. Dus dat hangt echt af van de situatie.
2: Bestemming die bij heel veel mensen ongetwijfeld wel ooit een keer in een top 5 heeft gestaan is Amerika. Dat moeten we toch een keer gezien hebben. Daar wordt nu een grote campagne voor gevoerd om Amerika te blijven ontdekken. Ook al is daar ook veel publiciteit over en niet altijd in de positieve zin des woords. Begrijp je dat er volop de trom wordt geslagen?
3: Ja, wat je ziet is dat een aantal mensen, of toch veel mensen, nu hun plannen voor Amerika uitstellen. En dus die reis nu niet willen maken. Terwijl het eigenlijk ook weer een gemiste kans is. Want er is veel minder vraag. Dus dat betekent dat campers, autohuur en dergelijke veel goedkoper is op dit moment. Dus eigenlijk het ideale moment. Het zijn ook minder reizigers, minder toeristen. Dus je hebt verschillende locaties. Die hoef je niet te delen met iedereen.
2: Wanneer zeg jij, dit moet je toch echt niet doen? Kijk je dan naar wat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt, of zijn er andere factoren, elementen die net zo belangrijk zijn?
3: Nee, ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reisadviezen zijn zeker voor ons een heel belangrijke bron. Dus vanaf het moment dat het reisadvies verandert, kijken we daarnaar, nemen we dat serieus en gaan we in gesprek met onze reizigers. En dan moet je ook bepaalde bestemmingen niet aanbieden. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een aantal leden die bieden, of die boden moet ik zeggen, reizen aan waarbij je reist met de Trans-Siberische Express. Nou, die zijn al een paar jaar niet door kunnen gaan.
2: Ja, maar dat is zo evident dat dat niet eens op tafel hoeft te liggen, toch? Dat doe je niet meer.
3: Nee, dat doe je nu niet.
2: Dus zou je kunnen zeggen, nou, dan ga je het voor een belangrijk deel dichter bij huis zoeken. Gebeurt dat eigenlijk? Dat jullie leden ook echt actief vakanties aanbieden, trips aanbieden in eigen land?
3: Ja,
2: of is
3: zeker.
2: Dat niet avontuurlijk genoeg?
3: Nee, dat is absoluut avontuurlijk. Sterker nog, we hebben maar liefst 124 leden die Nederland aanbieden als een bestemming. En ook ikzelf heb een reisorganisatie die daarbij avontuurlijke wandelreizen in Nederland en buurlanden aanbiedt.
2: Oei, BTW op logies van 9% naar 21%.
3: Zeker, vreselijk. En dat merk je zeker in Limburg, in de grensstreken, hebben de Nederlandse accommodatieaanbieders het heel zwaar. Want ja, voor een paar honderd meter verder ben je de grens over. En als je ziet dat in België het btw-tarief 12% is en in Duitsland 7%, ja, dan is die keuze snel gemaakt.
2: Waar is dit instrument nu precies voor ingezet? Want het is genoemd in de context van het tegengaan van massatoerisme. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, bespaar me de verklaring, het is gewoon een makkelijke manier om belasting te heffen. Wat denk jij dat het is?
3: Ja, ik ga dan toch eerder naar het laatste neigen.
2: En jij ziet meteen in je eigen bedrijf dat de klappen daar zijn.
3: Ja, je ziet dat inderdaad. Dus je ziet inderdaad dat mensen veel minder overnachten in Nederland. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld

0: Er stond vandaag een artikel in de Telegraaf dat er wel veel gekampeerd wordt, maar dat de accommodaties waar dus die B2-heffing is, dat die het zwaar te lijden
1: hebben. En dan hebben we ook nog, dat kan van gemeente tot gemeente verschillen, toeristenbelasting.
0: Absoluut.
1: Grote magneet natuurlijk voor binnen- en buitenlandse toeristen.
0: Zeker.
1: Is Amsterdam.
0: Ja.
1: Daar heeft de coalitie ook de nodige plannen om die toeristenbelasting de hoogte in te laten stijgen naar 20% in 2031. Daar geldt natuurlijk wel dat zij af willen rekenen met massale toeristenstromen. Heb je daar in die context wat meer begrip voor?
0: Nou, Amsterdam is een van de bestemmingen die niet zo vaak door onze leden wordt aangeboden, omdat wat we eigenlijk al zeggen, we gaan echt voor de niches en we gaan echt voor het specialistische reizen. We zien ook dat vele Nederlanders die op reis gaan in Nederland niet per se op zoek zijn naar een citytrip, maar eerder vaak de natuur op uitkiezen.
1: Dus geen standpunt.
0: Nee.
1: Je woont alleen in Amsterdam?
0: Ik woon in Amsterdam.
1: Dus je hebt er toch iets mee te maken?
0: Ja, zeker.
1: Heb je liever meer of minder toeristen?
0: Van mij mogen de toeristen wel iets meer gespreid zijn.
1: Heel voorzichtig.
0: Ja, toch?
1: En dan kunnen ze heel avontuurlijk andere plekken in Nederland
0: ontdekken. En dan kunnen ze heel avontuurlijk.
1: En hoe kunnen ze nou aan een goede trip komen?
0: Nou, er is maar één website voor. Ja.
1: Overigens, over het ledenbestand en ook over jouw eigen bedrijven. Ik ben niet eens volledig, maar ik kwam er al 3 tegen.
0: Ja, klopt.
1: Waar jij aan verbonden bent.
0: Ja.
1: Is dat uitzonderlijk? Of zijn er heel veel mensen die op meerdere borden schaken omdat ze op die manier...
0: Nee, we hebben een aantal leden die verschillende reisorganisaties hebben, maar het is niet de hoofdmoot. Dus ik zag een kans. Dus ik ben voor mezelf begonnen in 2015. Ik doe maatwerkreizen Azië en Afrika. Maar 2020, COVID, konden we niet reizen. Vervelende periode voor de hele branche. En toen zag ik wel een mooie kans om reizen te gaan ontwikkelen samen met een andere collega. Dicht bij huis. Ja,
1: ik dacht, en misschien heeft dat ook te maken met de aard van jullie vereniging, het gaat om kleinschalige reisorganisaties. Je moet hopen dat je met verschillende bedrijven genoeg bij elkaar kunt scharrelen. Expeditie Europa, reisbrigade, avontuur dichtbij. En dan ook nog voorzitter zijn van de club. Of je hebt een gigantische werkweek, of je houdt ontzettend van je werk, of je moet op deze manier de eindjes bij elkaar knopen.
0: Ja, ik denk dan toch een combinatie van 1 en 2. Ik werk graag. Ik onderneem heel graag. Ik denk wel dat ik een echte ondernemer ben. En ik zie kansen. En dan wil ik ze toch graag gaan benutten. Dus dat. Maar dat klopt wel. Onze reisspecialisten, een groot aantal doet het al in bijberoep. Een aantal ook in hoofdberoep. Dus we zijn bewust allemaal, of toch de meeste, zijn eenmanszaken.
1: Ja, want kleinschaligheid is misschien toch geen doel op zich. Stel je nu voor dat je per ongeluk succes hebt en je wordt van kleinschalig grootschalig, ja, dan heb je het als ondernemer toch ook goed gedaan?
0: Nee, zeker. En dat is niet de manier waarop wij de kleinschaligheid in onze branchevereniging definiëren.
1: Nou, er zit volgens mij wel een omzetgrens in, toch?
0: Er zit zeker een omzetgrens in. Maar de kleinschaligheid slaat met name op eigenlijk het toerisme, wat het tegenovergestelde is van het massatoerisme. Maar er zit, en dat klopt, dat heb je gelijk.
1: Als je meer dan 2,5 miljoen omzet realiseert, dan ben je geen kleinschalige reisorganisatie
0: meer. Nee, dat klopt. En dan is er gelukkig nog een andere branchevereniging in de reiswereld waar wij denken dat je dan beter terecht kunt, omdat je gewoon te maken hebt met andere vraagstukken.
1: Ja, die grotere reisorganisaties, kan ik me zo voorstellen, die hebben wel een mooie onderhandelingspositie als het gaat om accommodaties, contact met luchtvaartmaatschappijen. Die hebben echt leverage, die kunnen iets meebrengen. Kan dat ook als je een kleinschalige reisorganisatie bent?
0: Minder op dat vlak, dus minder met de grote internationale hotelketens, minder met de luchtvaartmaatschappij. Maar dat is ook niet waar onze specialisten zich in specialiseren. Zij bieden reizen aan in gebieden waar zij vaak al meer dan tientallen jaren komen. Dus zij kennen ook gewoon de hele kleinschalige guesthouses die niet verbonden zijn aan een internationale keten. En ze hebben daar gewoon mooie afspraken mee. En zij zijn ook bereid om daar gewoon een fair bedrag voor te betalen.
1: En waarom zou je als kleinschalige reisorganisatie lid worden van een club met andere kleinschalige reisorganisaties? Zitten daar ook bepaalde garantiefondsen bij waar je dan gebruik van kunt maken? Of de zekerheid dat als het met jou minder gaat, dat er een soort solidariteit bestaat? Ik vraag het maar.
0: Nee, ja, goede vraag. Ten eerste is elke reisorganisatie in Nederland verplicht om een garantieregeling te hebben. Dus dat heeft niks te maken met de branchevereniging. Dat ben je sowieso verplicht. Als je bij ons aangesloten wil worden, dan heb je daar ook nog een aansprakelijkheidsverzekering bij nodig. en algemene reisvoorwaarden. Het voordeel om aangesloten te zijn is dat wij eigenlijk onze kennis delen. Wij informeren onze leden en we hebben een heel netwerk. We hebben 550 leden en het is veel makkelijker, want de meeste mensen zitten toch thuis. De meeste leden zitten toch thuis aan de keukentafel of op het zolder en komen ja, wat
1: kantoren
0: minder.
1: Kantoren komen er niet aan te pas.
0: Minder. Je ziet dat.
1: Maar jij bent betrokken bij 3 bedrijven.
0: Ik heb een
1: Mag
0: kantoor.
1: Mag je toch wel één kantoor hebben?
0: Ik heb zeker ja! één kantoor. Yeah. Een heel mooi kantoor zelf in Midwest, in Amsterdam. Maar dat komt ook omdat ik personeel heb.
1: Maar dan zit je toch een beetje op het randje. Dan zou je bijna lid kunnen worden van die andere club. Moeten worden misschien zelfs wel.
0: Nee, ja, dat is het voordeel.
1: Zij zegt dat de voorzitter te groot is om hier voorzitter
0: ja,
1: te kunnen blijven.
0: Ja, dat stel je voor. Nou, gelukkig zijn het afzonderlijke reisorganisaties.
1: Maar je moet
0: het
1: niet van optellen.
0: Dus ik hoef het niet op te tellen.
1: Maar dan? Als je het zou optellen... kom je dan boven die omzetgrens?
0: Als ik het zou optellen, dan kom ik heel dicht in de buurt van
1: maar,
0: die
1: maar omzet is natuurlijk nog niet per se een maatstaf voor hoe gezond...
0: Klopt.
1: ...de organisatie zijn, nee. De branche is.
0: Nee, want omzet zegt eigenlijk helemaal niet.
1: Dus hoe gezond is die branche?
0: De reisbranche?
1: Ja, met name dan jouw ledenbestand.
0: Is moeilijk om dat in een veralgemeenheid te zeggen. Want je ziet wel dat we hebben ook veel starters. Hè, dus mensen die net de reisbranche binnengaan. Dus die zijn nog heel erg zoekend. Die moeten ook nog de juiste klanten, reizigers vinden. Je ziet ook dat sommigen toch een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dat ze na 2-3 jaar toch besluiten van ja, dit is toch niet hoe ik het voor me zag. Dus ik vind het moeilijk om daar echt...
1: Je kunt misschien wel zien of jij aan het hoofd staat van een groeiende organisatie. En dan niet alleen maar kijken naar de starters die er misschien wel binnen 2-3 jaar weer uitvallen. Of dat je ziet, er zijn toch ook heel veel ondernemers met al wat meer kilometers op de teller. Die toch besluiten, ik red het op deze manier niet meer. Kom je dat regelmatig tegen?
0: Nou, wat we doen is, wat we vragen een jaarlijkse enquête uit bij onze leden. En daar vragen we wel, is een van de vragen die elk jaar terugkomt, overweegt u te stoppen? En wat is dan de reden? En dan kunnen zij dus aangeven om met ons in gesprek te gaan. En dan gaan we samen kijken naar oplossingen. Is het misschien omdat de pensioenleeftijd is bereikt? Is het misschien omdat de goesting weg is? De zin om te blijven ondernemen?
1: Als je pensioenleeftijd hebt bereikt... Hè, we komen zo meteen misschien nog wel te spreken over vergrijzing... dan zou ik me kunnen voorstellen dat als je een reisspecialist bent... dat jij het bedrijf bent, dat jouw kennis en jouw contacten... in een specifiek land of in een specifieke regio... dat dat de meerwaarde is en dat het dus heel lastig is om dat over te dragen.
0: Klopt, dat is ook zo.
1: Dus dan stopt het.
0: Dus dan stopt het. En dat zie je ook wel bij veel van onze leden. Dat ze gewoon heel netjes alles afhandelen. De laatste reizigers op reis sturen. En dan zich afmelden bij de KVK. Terwijl toch wat wij proberen binnen de branchevereniging. Is toch te kijken van ga ook eens op zoek naar andere oplossingen. Ja, jij bent een specialist. Jij hebt al die kennis. Maar misschien kun je al wel 1-2 jaar voor je overweegt te gaan stoppen. Toch met een collega in gesprek. En kan dat weer verder. Want het is natuurlijk ook voor de bestemming hartstikke zonde als dit stopt.
1: Ja. En die mensen die... wel vol goede moet beginnen, maar na 2-3 jaar moeten constateren... dit wordt hem toch niet. Hebben die een te romantisch beeld van reisondernemer zijn?
0: Sommigen wel, denk ik, ja.
1: Wat is dat romantische beeld? Dat ze vooral zelf op pad zijn?
0: Ja, veel zelf reizen. Of dat reizigers heel gemakkelijk de weg vinden naar hun reisorganisatie. Of een ervaring hebben gehad die ze heel graag willen delen... maar het verdere, de marketing misschien wat minder goed op orde hebben.
1: Hoe kom je nu als specialist in het adressenboekje van een intermediair... van een reisadviseur? Want ik kan me voorstellen dat het lastig is... om inderdaad precies de weg te wijzen naar jouw loket, naar jouw reisorganisatie... maar dat het interessant is om te zeggen van ik doe het via een tussenpersoon of een intermediair.
0: Er zijn een aantal van onze leden die inderdaad met reisadviseurs... met zelfstandige reisadviseurs werken. Lang niet heel veel. Dat is wel iets waar wij binnen de branche mee aan het werken zijn. Dat wij ons als VVKR bekender willen maken bij de ZRA's. Bij die zelfstandige reisadviseurs.
1: Gaat natuurlijk wel weer een deel van je commissie naartoe?
0: Gaat inderdaad een deel van je commissie naartoe. En terecht. Maar de meeste van onze leden hebben wel echt gewoon rechtstreeks contact met hun klanten. En dat gebeurt voornamelijk via beurzen. Die toch nog wel bezocht worden. En ook in de omgeving.
1: Klinkt alsof je er zelf ook van staat te kijken. Dat er nog mensen naar een beurs
0: gaan. Nee, zeker. Nee. Je ziet wel natuurlijk dat het aantal bezoekers afneemt. Maar ik sta er zelf ook nog.
1: En dat zijn dan de babyboomers die nog langskomen?
0: Het zijn voornamelijk babyboomers, maar toch ook wel wat jongeren inderdaad. Je merkt toch ook wel dat jongeren steeds vaker de weg naar de reisorganisatie vinden en het niet per se allemaal zelf willen regelen.
1: We gaan naar een dilemma, onvermijdelijk in dit gesprek.
2: Het dilemma.
1: AI is ook voor kleinschalige reisorganisaties een kans. Of ik ben bang dat AI alle kleinschalige reisorganisaties met huid en haar opeet.
0: Nee, ik denk dat het een kans is.
1: En dan nu Kim Nooyens, voorzitter van de vereniging. Wat je er echt van vindt?
0: Nee, het is. Oh. Kijk, nee, we gaan echt niet met huid en haar worden opgegeten. Dat geloof ik niet. Het is wel absoluut een gamechanger. Want dat zie je nu al. Je ziet nu al dat je reisaanvragen krijgt die met Copilot geschreven zijn. Maar ik denk dat onze.
1: En wat zie je dan? Hoe weet je dat?
0: Nou, dat is makkelijk te herkennen in het lange epistel. Vroeger kreeg je 3 woorden. Ik wil naar Afrika. En dan moest je nog vragen welk land in Afrika. Nu krijg je een hele opsomming van allerlei plaatsen.
1: Heb je dan het idee dat jouw klanten ook echt beter op de hoogte zijn? Of hebben ze het zo uitbesteed aan Copilot dat ze feitelijk nog steeds niet weten wat ze willen?
0: Ja, dat laatste. Dus ze weten het eigenlijk nog steeds niet. Ze hebben wat meer onderzoek gedaan. Maar eigenlijk zijn ze nog steeds niet helemaal op de hoogte. En daarom hebben ze ook behoefte aan een kleinschalige reisspecialist. Want ze willen graag sparren. Ze willen graag samen die reis gaan samenstellen om dan tot een mooie reis te komen.
1: Maar ze komen dus wel in een andere positie binnen.
0: Ze hebben in ieder geval even gespart met hun co-pilot. Daar is een heel verslag uitgekomen en dat wordt dan gemaild. En lang niet iedereen hoor, trouwens.
1: Ja, maar dit zijn de eerste schermutselingen. We hebben eerder deze maand gezien dat Meta is gekomen met een eigen AI-assistent. Die wordt gezegd zelfstandig verzekeringen kan afsluiten, maar met iets meer fantasie misschien toch ook wel zelf op zoek gaat naar de beste reis.
0: Zeker. Volgens mij is ook de eerste reisorganisatie die met AI werkt en helemaal je reis kan boeken, is ook al live gegaan. Dus dat is er zeker. En er zullen ook zeker mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Maar dat zijn niet de mensen die op zoek zijn naar een kleinschalige reisspecialist. Want die hoeven niet vooraan in de TikTok-rij te staan. Die willen graag liever de rust opzoeken. Graag de kleine plekjes, de authentieke ervaringen. Dat zijn de mensen die eigenlijk bij een lid van ons terechtkomen.
1: Dus jij hoeft niet te zeilen op de golf van een TikTok-hype, maar sta je ook wel eens ergens van te kijken dat je denkt, waar komt dit nou in één keer vandaan? Waarom wil iedereen plotseling naar Namibië of naar Oeganda van mijn part? Ben je nooit verrast?
0: Nee, je ziet wel dat er echt trends zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld Wie is de Mol was dit jaar de afleveringen in Tanzania. En je ziet ineens een hele grote stijging in je Tanzania-aanvraag. Ja,
1: dus jij bent gewoon vaste kijker van dat programma, beroepshalve.
0: Ja, beroepshalve inderdaad. Maar goed, dat is, vind ik, verrassend. Want ja, ik zou liever dan naar de andere kant gaan. En wat je wel ziet bijvoorbeeld nu van welke trends populair zijn, is bijvoorbeeld Japan, Korea zijn ontzettend populair.
1: Dan moet je allemaal nog wel kunnen betalen.
0: Het zijn ook zeer dure reizen, dat klopt inderdaad.
1: Maar dat hebben mensen er wel voor over.
0: Ja. En dan kun je dus beter, als je toch van plan bent om zo'n reis te gaan maken, dan kun je beter ervoor zorgen dat je bij een specialist boekt die ook met kennis van zaken voor jou een mooi programma
1: uitstippelt. Ik snap het, want dan ga je naar een bijzondere bestemming. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, er is veel geopolitieke onzekerheid, prijzen zijn niet altijd even stabiel. Is er nu aan de andere kant ook meer behoefte aan zoiets als all-inclusive of pakketreizen? Ik snap dat het heel ver weg is van wat jij aanbiedt, hoor. Maar,
0: nee, maar
1: is die beweging er ook?
0: Pakketreizen zijn sowieso erg belangrijk. Ik zou iedereen aanbevelen om een reis te boeken bij een reisorganisatie. Want dan ben je gewoon goed verzekerd.
1: Ik sta paf, toch die reisorganisatie. Toch maar weer eens langsgaan.
0: Absoluut.
1: Ja. En wat was nu, want daar zijn we helemaal niet aan toegekomen, de kans met het oog op die nieuwe technologie?
0: Nou, de kans, Piet, kijk, de kans met AI is dat je heel veel van je taken natuurlijk kan automatiseren, zodat je zelf meer tijd hebt aan de leuke dingen. Dat is het gesprek met de klant, zowel voor, tijdens als na de reis. Daar kan je nu gewoon veel meer je aandacht aan besteden. Wellicht heb je ook meer tijd om nog meer ter plaatse te gaan om al die kleine, mooie,
1: ontdekte pareltjes. Jij gaat ook meer reizen. Je bent van plan meer te gaan reizen.
0: Ik ben niet van plan om meer te gaan reizen, maar misschien heb je wel meer tijd om wat langer te blijven.
1: Kim Noyes kan hier absoluut niet langer blijven. Wat zit erop? Voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Dank voor je komst.
0: Dank je wel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jos van Leeuwen van NBD Biblion over het ondersteunen van bibliotheken en het speciaal samenstellen van pakketten voor christelijke scholen. Toch niet zo'n goed idee? Abonneer je dan op de Top van Nederland. Vind je alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
5: Today we're going to be talking about a company called Adyen. Adyen is a payment provider.
6: Adyen, 20% verlies, ruim 20% verlies. Ongekend, zo'n groot fonds, dat doet pijn.
5: When you take a credit card and tap it, swipe it, or put the chip in, Adyen is there to help make sure that that transaction works.
7: Vandaag lijkt Adyen weer terug bij af. Er zijn weer grote zorgen en die nemen weer een grote hap uit de beurswaarde.
8: Ja, het is een bedrijf waarmee je elke dag te maken hebt zonder dat je het doorhebt. Adyen, elke keer dat je namelijk pint, maak je gebruik van de diensten van dit betalingsbedrijf. Jarenlang was Adyen Nederlands trots en op de beurs ook wel een echte groeibriljant. Maar een paar jaar geleden maakte het aandeel ineens een duik omlaag en sindsdien schiet het alle kanten op. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper opnieuw op deze fintech, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Adyen-aandeel nu waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van 1 Vermogensbeheer.
9: Hallo Nina.
8: Ja, Adyen is een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. Het was een van de eerste die wij doorlichten in dit programma. Een beetje 2023, dus goede 3 jaar geleden. Er is nu veel om gevraagd door luisteraars van Doorgelicht. Die zeiden, kunnen jullie nog een keertje naar Adyen kijken? Onder andere Dirk, Reno, Casper, dank jullie wel voor je mailtje. En ik snap ook wel waarom ze het vragen, want er is natuurlijk heel veel gebeurd sinds wij Adyen in november 2023 als een van de eerste doorgelicht hebben. En toen was de conclusie deze.
10: Ja, je wil wel groei hebben, maar niet tegen te hoge waardering. En bij voorkeur in een winstgevend bedrijf. En je gelooft in online betalingen en de groei daarvan. En dat er allemaal meer transacties zullen worden verwerkt. Ja, dan kan dit wel een interessante belegging zijn. 1 ding moet je wel rekening mee houden. Dat die prijsdruk, dat zal wel blijven. Dus de marges, die gaan niet op een niveau blijven als waar ze nu zijn.
8: Nou, een waarheid als een koe, Jim. Dat klopt. Want die marges staan volgens mij nog steeds onder druk.
9: Ja, maar misschien wel wat minder dan toen werd gevreesd. Dus ik moet zeggen dat de markt in die zin mee is gevallen. Er is nog steeds concurrentie. Dat hele verhaal gaat steeds op. Er is nog steeds prijsdruk. Maar het belangrijkste is wel dat we hier ook hebben gezegd van ja, als je denkt dat de markt van online betalingen groeit, Dan is het interessant. En ja, er is enorm veel groei geweest in de markt van online betalingen. Want ja, de omzet van Adyen is in de tussenliggende periode ongeveer verdubbeld. Dus ja. Ja, vanuit dat perspectief is het allemaal gebeurd. Maar de koers daarentegen... Oh ja, trouwens, die is wel verdubbeld, maar ook weer gehalveerd.
8: Ja, joh, het is gewoon super volatiel gebleven. Want het was een paar maanden voordat wij het doorlichten, had het een mega koersval gehad. En ja, ook daarna bleven het eigenlijk bewogen jaren. Was er eigenlijk een moment nog dat jij het in je portefeuille, want dat had je toen niet uit mijn hoofd. Ja. Heb je het nu wel in portefeuille?
9: We hebben het zaken voor enkele klanten in portefeuille. Privé heb ik het ook, dus dat is goed om te benoemen. Sinds kort weer, want ja, het aandeel dat is opgelopen stond een tijdje terug nog €1800, maar ook weer 800. Mm-hmm. En ja, nog niet zo lang geleden stond het zelfs weer 1100. Dus het is nog steeds een stuiterbal. Beleggers weten nog steeds niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Nou, als je terugkijkt naar de aflevering van toen en een aantal dingen waarvan we zeiden, ja, dat moet wel echt gebeuren. Heel veel is uitgekomen, dus dat gaan we ook wel behandelen. Mm-hmm. Maar ja, sommige dingen ook in negatieve zin. Dus dat komt allemaal aan bod in deze uitzending. Maar voor we daarop ingaan, heel belangrijk om te benoemen, de disclaimer. We geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleg is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nee, precies. En we geven wel een hele hoop informatie waar hopelijk jij wat mee kan en wel overwogen keuze kan maken. En uiteraard heeft Jim weer een feitje meegenomen over Adyen.
9: Ja, iets wat wel leuk is, is dat een hele trouwe belegger in aandelen Adyen, dat is prinses Mabel. En die zit al dankzij haar helaas overleden man, Friso. Die heeft ooit een belang genomen in Adyen. Nou, Mabel Wisse-Smit, of ik moet zeggen Mabel, laat ik het daar maar ophouden. Die heeft ooit aandelen Adyen verkocht bij de beursgang, maar heeft altijd nog zo'n 360.000 aandelen Adyen. Nou, de huidige koers is €1000. Dus daar zit nog 360 miljoen in van prinses Mabel.
8: Ja, maar goed, haar wallet is dus ook redelijk volatiel gebleken de afgelopen tijd.
9: Ja, ze is miljardair geweest in de tussentijd.
8: En toen en niet, nu meer. Nee, dat is fascinerend hoe het ging met Adyen. Als je de volledige ontstaansgeschiedenis van Adyen wil horen, dan moet je even de vorige doorgelicht lezen, luisteren. Dus van november 2023 kun je gewoon opzoeken in je podcast-app. Wij kijken nu even naar hoe het verhaal zich verder ontwikkelde sinds dat moment. En dan gaan we even terug naar die ene dag in augustus 2023, 17 augustus. Historische koersval van bijna 40% op één dag. Het was een hele grote schok voor beleggers, voor Adyen. Want ja, tot dat moment was het echt wel een redelijk stabiel aandeel. Beleggers die waren gewoon niet onder de indruk van de resultaten die op dat moment werden bekendgemaakt. Maar ja, de verwachting was dat op dat moment, na die enorme duikeling van de koers, dat de directie van Adyen het signaal wel oppikte van beleggers. Van oké, hier moeten we wat mee, we moeten ermee aan de slag. En dat het aandeel dus weer redelijk snel zal herstellen. Dat was de verwachting. Is niet helemaal hoe het daarna ging. Adyen is sinds 2023 een bumpy ride. Na die klap ging de koers wel weer gestaag omhoog. Het aandeel herstelt zich redelijk. Maar bij de eerste kwartaalcijfers van 2024 gaat het toch wel weer mis.
7: Ik denk dat veel beleggers in Adyen een flashback moment kregen na vorig jaar, toen de beurskoers zo ontzettend in elkaar klapte van het een op het andere moment. Ja, nu is het opnieuw raak bij de betalingsverwerker. Ruim 18% maar liefst gaat er van het aandeel af. En de aanleiding is nagenoeg hetzelfde. De marges die Adyen pakt vallen tegen. Afgelopen kwartaal verwerkte het weliswaar meer transacties, maar verdiende Adyen dan minder aan. En dat voedt de zorgen bij beleggers dat het bedrijf niet meer zo uniek is. Helemaal niet naarmate de concurrentie ook toeneemt.
8: Nee, beleggers zijn niet blij. De take rate valt tegen, de inkomsten per transactie. Inderdaad, die marges worden krapper omdat er steeds meer concurrentie bij komt. Maar Adyen zegt, ja jongens, wij focussen op omzetgroei. En die komt er ook. Het bedrijf belooft ook om beleggers meer mee te nemen in de verwachtingen. Dus als Adyen bij de halfjaarcijfers de beloofde groei van 20% presenteert, ja, dan zie je ook weer een mooie stijging. Het aandeel gaat dan 12% omhoog, grootste stijger. En dan zijn we 3 maanden later. Adyen laat weer eenzelfde omzetgroei zien. Dan vallen beleggers dus wel weer over die take rate die nog niet verbeterd is. En dan duikelt de koers weer een aantal procent omlaag. Zelfs analisten die kunnen hier eigenlijk geen chocola meer van maken, want de omzetcijfers zijn gewoon zoals verwacht. Jim, als jij dan nu met terugwerkende kracht kijkt, snap jij dan dat sentiment bij die beleggers, waarom het de ene dag wel goed was en de andere dag weer niet?
9: Ja, het lastige bij Adyen is nog altijd dat de informatievoorziening richting beleggers beperkt is. Ze hebben wel in die zin geluisterd. Het bestuur dan heeft geluisterd naar aandeelhouders en analisten dat ze per kwartaal zijn gerapporteerd. Maar bij de kwartaalupdates, dan wordt er geen toelichting gegeven. Er is geen mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is eens per half jaar. Dus elke minieme tegenvaller, op basis van natuurlijk wat er eerder is gebeurd, wordt altijd heel erg uitvergroot. En je ziet dus eigenlijk standaard bij elke cijferpresentatie van Adyen dat het ja of heel positief wordt ontvangen, maar meestal negatief.
8: Nou, en de koers is vooral proberen te groeien, de omzet verhogen, dat lukt. Want in 2025 haalt Adyen voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard in een half jaar. Maar dan is daar blijkbaar toch wel weer een reden om het bedrijf af te straffen op de beurs door beleggers. Dat komt door deze meneer.
11: In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
8: Ja, tariffs, Donald J. Trump en zijn handelstarieven. Adyen heeft daar niet direct last van, maar wel indirect. Want het zijn uiteraard de klanten van Adyen die door de tarieven worden geraakt. Hè? Want als je minder verkoopt, dan betekent dat weer minder transacties. En dat is dan weer minder omzet voor Adyen. Dus die 1 miljard in een half jaar, wel mooi. Maar het is wel minder dan waarop gerekend is. Ja, dus dan zie je eigenlijk een duidelijk verloop. Adyen blijft wel groeien, maar de beleggers reageren toch wel wat grillig. Het ene moment gaat het aandeel de hoogte in, het andere moment duikt het omlaag. En dan doet het bedrijf begin 2026 toch wel iets bijzonders. Voor het eerst neemt Adyen namelijk een ander bedrijf over. Dat is een Duits bedrijf, Talon One. Dat bedrijf biedt een platform voor loyaliteitsprogramma's en beloningen. Nou, dan kun je denken de combinatie met Adyen. Dan zou je bijvoorbeeld een gerichte aanbieding kunnen krijgen bij het afrekenen. Op zich zou het een logische combinatie kunnen zijn, maar de reacties zijn in eerste instantie wat sceptisch, want Adyen staat er juist onbekend dat ze alles zelf ontwikkelen en dat ze niks overnemen. Toch blijft het niet alleen bij die overname van Talon One. Iets later nemen ze ook een Amerikaans factureringsplatform over, Orp. $335 miljoen kost dat dan. En vlak na de overname van Talon One krijgt de koers wel weer een tik als CFO Ethan Tandowsky ineens opstapt. En zelfs de Raad van Commissarissen zag dat niet aankomen. Het is echt heel abrupt gegaan. Dat vertrek zorgt ook voor speculaties, voor onzekerheid. En ja, dan krijg je natuurlijk weer de grillige belegger die daarop reageert. En je ziet een duik in de aandelenkoers, dit keer van 4%. Maar een nieuw dieptepunt voor de Adyen-belegger moet dan nog komen.
12: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Adyen, halverwege de handelsdag op rond het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd.
8: Ja, 5 juni 2026 was dat. Er verschijnt die dag namelijk een rapport van een onderzoeksbureau, Cleveland Research, wat eigenlijk niemand kende. Maar toch, dat zette nogal wat stress ineens bij beleggers. Het verwachtte namelijk dat Cleveland Research dat Adyen marktaandeel gaat verliezen, want het bedrijf zou gevoelig zijn voor betaalproblemen bij klanten. Dat rapport waarschuwt ook voor bredere problemen in de markt voor betaaldienstverlening. En dan zie je inderdaad dat de beleggers een beetje in paniek raken. De koers schiet weer bijna 10% omlaag bij Adyen. Is het dan alleen maar koerspaniek? Nee, want na de presentatie van de halfjaarcijfers maakt de koers weer een sprong omhoog. Want dan maakt Adyen bekend dat ze sneller dan gepland gaan investeren in datacenters. Om op termijn juist kosten te besparen. En dat valt gunstig bij beleggers. Maar goed, Jim zegt het altijd aan het begin. Resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Zeker dus niet bij Adyen. Blijft dit nou een volatiel aandeel of komt er eindelijk misschien wat rust voor deze Nederlandse fintech? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we uiteraard natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken van Adyen. De sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen. Sterke punten, Jim.
9: Nou, dat is altijd nog het eigen platform. Adyen die bouwde eigenlijk vanaf de start altijd alles zelf op een eigen moderne tech stack, zoals we dat dan mooi kunnen noemen. Maar geen verouderde systemen die ze maar achter zich aan blijven slepen. Hypermodern, en dat geeft snelheid, lage kosten en de mogelijkheid om online, in de winkel, in de app, het allemaal te combineren. Unified commerce noemen ze dat. Hè? Dus zowel de offline betaling als de online betaling. En de mogelijkheid om H&M betalingen bijvoorbeeld in de winkel weer terug te brengen.
8: Maar dan meteen met je pinpas weer geld terug te krijgen.
9: Nou, wat Een groot kritiekpunt was 3 jaar geleden, en waarom de koers toen zo hard daalde, was dat de operationele marge, dus eigenlijk gewoon wat blijft er over van elke euro die binnenkomt, ineens gedaald was tot 43%. Daar zat de zorg. Kijk, 43% operationele marge is fantastisch voor de meeste bedrijven, maar bij Adyen was het 60.
8: Ja.
9: Dus dat viel terug naar 43. Maar toen hebben ze een Capital Markets Day verzorgd, waarbij ze zeiden van, no worries, wij verwachten dat we de komende jaren 20-30% gaan groeien. Nou, ze zitten weliswaar aan de onderkant van die bandbreedte, maar hebben wel die groei waargemaakt. En ze hebben gezegd, wij gaan weer terugkeren naar operationele marge van boven de 50%.
8: Ja.
9: De kritiek toen was dat ze te veel mensen hadden aangenomen, te veel geïnvesteringen hadden gedaan. Maar de verwachting is dat de tweede helft van 2026 het richting de 55% zal gaan, die operationele marge. Dus dat is echt wel weer hersteld.
8: Mooie spoiler alert dit.
9: Ja, hoog voor de, hoog voor de sector ook. Dus ze laten wel degelijk zien dat ze nog steeds die schaalvoordelen bezitten.
8: Ja. Nou, dat zijn een hele hoop sterke punten.
9: Nou, er zijn er nog meer, want ik wil echt nog wel even doorgaan.
8: Oh, kom maar dan.
9: Ze bedienen hele grote namen. Eerder werd gezegd dat ze een soort van elephant hunter waren. Dat ze dus heel lang bezig waren om zo'n grote partij binnen te halen. En het voordeel van die grote namen is, zoals Uber, Meta, Spotify, McDonald's, H&M. Ja, die stappen niet zomaar over. Want ja, die paar cent die per transactie naar Adyen gaat, dat is maar een fractie van de totale opbrengst die ze krijgen. Mm-hmm. Maar voor Adyen telt het volume. Dus ze hebben heel veel hele grote klanten die niet zo heel snel zullen overstappen wat complex en duur is. Je had het net terecht over dat rapport van Cleveland Research. En die zeiden van maar de marges staan onder druk en grote klanten die lopen allemaal weg. Nou, Adyen heeft dat toen wel meteen ontkend. Cleveland Research die reageerde niet. Was ook een bedrijf of partij waar ik nog nooit van gehoord had.
8: Iedereen dacht, waar komen deze gasten vandaan?
9: Ja, nou, de roddel wil dat Checkout, dat is een concurrent in het Verenigd Koninkrijk, dat die opdracht zouden hebben gegeven aan Cleveland Research om dus een negatief rapport te schrijven over Adyen. En wat wordt er ook in het rapport gezegd? Dat klanten overstappen naar Checkout. Dus ik weet niet of het waar is.
8: Hebben ze in elk geval niet kunnen aantonen en er loopt voor zover jij weet geen zaak?
9: Ik zeg al van de roddel wil.
8: Ja, de roddel,
9: dus,
8: ja.
9: Maar
8: rumor has it.
9: Ja, en in de cijfers zie je het niet terug als je de halfjaarcijfers over 2026 bekijkt.
8: Ja, heb jij net zo'n lange lijst met zwaktes of valt dat wel mee?
9: Nou, laat ik bovenaan beginnen. Ik heb wel een flinke lijst. Extreem koersgevoelig. Jij noemde het net al eventjes. Ja. Beleggers zitten altijd, die zijn echt op hun hoede. Van ja, er zal toch niet weer zoiets komen dat ze te grote investeringen hebben gedaan, dat de groeiversnelling uitblijft. En de kleinste tegenvaller, dat betekent meteen miljarden beurswaardeverlies. Mm-hmm. Dat zag je in februari dit jaar. Dat zag je na
8: juni.
9: Het Cleveland Report. Inderdaad, ook bij het opstappen van Ethan Tandowski. Elke kleine tegenvaller wordt uitvergroot en leidt tot grote koersdaling. En ja, het is natuurlijk nogal wat. Adyen heeft nog steeds de trofee van grootste waardeverlies van een Nederlands beursbedrijf ooit. 20 miljard in augustus 2023. Dus beleggers zijn wel altijd op hun hoede.
8: Oké, best wel een lijstje.
9: Ja.
8: Maar heb je ook een lijstje kansen?
9: Ik denk dat de ultieme kans voor Adyen is dat ze zelf laten zien, wij vinden ons aandeel goedkoop, we gaan een aandelen terugkoopprogramma lanceren, mm-hmm, of we gaan dividend geven aan die loyale aandeelhouder. Het geld is er, we hebben het niet direct nodig. En daar ligt ook wel een hele grote kans om in elk geval die aandeelhouder weer een beetje tevreden te stellen.
8: Zegt inderdaad de man die zelf ook aandelen heeft. Nogmaals goed om te benoemen.
9: Ja.
8: Even bedreigingen voor Adyen.
9: Nou, dat noemt het Cleveland rapport dus ook. Er is best wel veel concurrentie. Stripe is een grote concurrent.
8: Ja.
9: Die hebben wel ruim een dubbel hoge omzet als Adyen. Dan heb je nog Checkout, Worldline, PayPal.
8: Ja.
9: Er zijn best wel wat concurrenten. Eerder dacht ik wel eens, misschien dat zo'n Stripe ook wel Adyen zou kunnen kopen. Maar daar gaan mededingingsautoriteiten direct voor lichten.
8: Omdat het te groot wordt.
9: Ja, tenminste, dat is mijn inschatting.
8: Ja.
9: Dus heel veel kansen, heel veel bedreigingen, zwaktes en ook heel veel sterktes. Dus
8: in die zin een heel spannend.
9: Ik kan er veel over vertellen.
8: Nou, het is vooral een spannend aandeel als je het dan zo plat slaat. Laten wij de boeken even openen. Je hebt al een kleine spoiler alert gegeven dat de doelen eigenlijk best wel goed gehaald worden. Die marge wordt weer een beetje omhoog gekrikt. Komt boven de 50% uit. Wat zien we verder?
9: Nou, en ook de groei. Want als je het hebt over de omzet. Hè, dat we in 2023 werd wel gezegd bij de Capital Markets Day, we streven naar 20-30% groei. Nou, dat is niet bij de 30 in de buurt gekomen. Altijd een beetje onder in de 20, zelfs een beetje beneden de 20.
8: Is dat te verklaren?
9: Ja, is dat te verklaren? De volumes gingen wel omhoog, maar misschien toch een beetje prijsdruk. Neem niet weg als je belooft 20-30. En afgelopen half jaar is het 21. Ja, dan heb je wel je belofte waargemaakt. En inmiddels is de groei, die zal 2026 uitkomen op 2,9 miljard omzet. Nou, als je dat terughaalt, 2023, jaar waarin we de eerste uitzending maakten, toen was de omzet 1,6 miljard. Dus in 3 jaar tijd, nou, het is nog geen verdubbeling.
8: Nee, maar wel naar 2,9. Dat is toch een hele mooie groei.
9: Het is bizar. Ja, en de verwachting is dus ook wel dat die groei de komende jaren nog doorzet. En dat zou betekenen dat in 2028 de omzet boven de 4 miljard uitkomt. En dat, stel dan dat inderdaad ook nog de operationele marge ruim 50% is, dan maakt Adyen dat jaar dus meer dan 2 miljard operationele winst. Nou, dat is ook een enorme groei, want in 2023 was dat nog 750 miljoen.
8: Mm-hmm.
9: 2026 is de verwachting dat die naar 1,5 miljard gaat. En dus met een marge van 52%. Dus wat dat er gaat, als je teruggaat naar die Capital Markets Day, heeft Adyen toch wel gedaan wat ze beloofde. En dat moet ook gezegd worden. Als je nu kijkt, winst per aandeel, die gaat richting de €40.
8: Ja.
9: Dus de cijfers zijn allesbehalve slecht.
8: Tijd om jouw conclusie van 3 jaar geleden te herzien. Althans, dat zou de kans kunnen zijn. Of misschien zeg je, het staat nog steeds als een huis. Wat is jouw conclusie nu over het aandeel Adyen?
9: Nou, wat ik toen zei was dat beleggers in aandelen Adyen moeten beschikken over een sterke maag. En dat is onveranderd.
8: Ja.
9: Als je kijkt naar de onderliggende cijfers en wat Adyen uiteindelijk heeft waargemaakt van de belofte, dan moet je Adyen daar krulletje voor geven. Want ze hebben dat keurig gedaan. Als je verwacht dat die groei doorzet, en als je ook kijkt naar de financiële stabiliteit van Adyen en de mogelijkheden die er liggen voor wat betreft van integratie van bijvoorbeeld overgenomen partijen zoals Telenor, dan ligt daar nog wel heel veel potentie. Wat ik alleen jammer vind, is dat er ook wel heel veel beloftes 3 jaar geleden al waren, en of eigenlijk kansen waren, die wat minder zijn uitgekomen. Dus ik vind het een heel moeilijk aandeel. Maar op de huidige koers lijkt het niet een al te duur aandeel en is er zeker wel potentie.
8: Dit was Adyen opnieuw doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan heb je de radioversie gehoord. Dan hebben we wat minder tijd. Onze podcast is altijd een stuk langer, dus dan hoor je ook veel meer details, duiding en diepgang over Adyen. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over eBay. Eigenlijk wel heel erg leuk. Toch wel de grootste handelsplatform, denk ik, ter wereld. Ik handel vooral op Marktplaats. Maar eBay is wel een heel grote speler wereldwijd. Leuk om daarover te hebben.
9: Ja, absoluut. En ik vind het ook heel leuk dat hij na de uitzending van Adyen komt. Want eigenlijk is Adyen een beetje de motor van eBay. Want alle betalingen van eBay die verlopen via Adyen.
8: Grappig,
9: ja. Ja, ik denk als je kijkt naar de combinatie eBay en wat Adyen daar levert. Ja, dat onderschrijft wel mooi dat de activiteiten van Adyen heel waardevol zijn.
8: Ja, en wat ik ook heel erg leuk vond en wat ik niet wist, en het is vrij recent, is het eBay stalking verhaal. Fascinerend verhaal. Volgende aflevering kun je het luisteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, stalking.
9: Heel benieuwd.
8: Mocht je willen beleggen, check dan altijd goed de meest actuele cijfers en ook wat analisten vinden. Wij zijn te mailen, Jim en ik, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
9: En ik ben Jim Terpoer.
8: Doei. Doei.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het Kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Knaken, het Rotterdamse cryptobedrijf. Want schuldeisers hebben ruim 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten. En BlackRock, het grote BlackRock, de vermogensbeheerder, ziet een belangrijke rol voor crypto weggelegd in de wereld van de AI-agents. Dit is CryptoCast 449 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Goed dat je er bent, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En we zitten in een gloednieuwe studio tegenover elkaar, dus het wordt een soort kruisverhoor.
9: Ja, heerlijk, geweldig.
8: Schitterend. En wij gaan eens even beginnen met het nieuws, het belangrijkste nieuws van deze week, Bert. Want Knaken, ja, daar hebben schuldeisers dus 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten bij dat bedrijf. En de Rotterdammers werden in juli failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. In totaal is er nog altijd 4 miljoen euro spoorloos, blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. Ja, Bert, dit verhaal begint allemaal...
10: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Toch misgegaan.
3: Ja, want in de periode dat die vergunningsaanvraag liep, is er wat gebeurd, blijkbaar. Volgens een reconstructie van het Financiële Dagblad kwam een door Knaken ingehuurd extern compliancebedrijf, die dus hielp bij die vergunningsaanvraag, die kwam erachter dat er niet voldoende bitcoins in de kluis lagen om de klantengoeden te dekken.
2: Ja.
3: Er waren bitcoins weg, simpel gezegd. Het compliancebedrijf heeft dit bij de AFM gemeld, bij de toezichthouder, en die heeft aangifte gedaan. Dat blijkt uit het bericht van het Openbaar Ministerie. Op 30 juni schreven ze daarover. Daarin vertelt het OM twee dingen. Ten eerste dat het faillissement is aangevraagd door hen. Wat niet vaak gebeurt, maar in dit geval vonden ze dat passend. En ten tweede dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. En bij dat strafrechtelijk onderzoek spreekt het OM over signalen van de AFM over een zeer zorgwekkende situatie. En ook vertellen ze dat fiscale opsporingsdienst FIOD de dag ervoor, op 29 juni dus, doorzoekingen heeft gedaan en gegevensdragers in beslag heeft genomen en dat beslag gelegd is op tegoeden, op vermogen van de onderneming.
2: Ja, er waren dus bitcoins weg. Uit een reconstructie van het FD blijkt nu dat dat initieel om 20 bitcoin ging. En dat is dus al in, dus niet helemaal lekker, maar 2020 is dit dus al gebeurd, dat ze die bitcoin zijn kwijtgeraakt. Wat heeft zich daar voltrokken?
3: Ja, dus eigenlijk wat er misgegaan is, is al 6 jaar eerder gebeurd. Ja. Dus in 2020 werd Knaken gehackt, 20 bitcoins gestolen. Daarna hebben ze een poging gewaagd om die terug te halen, waarbij ze er nog 3 kwijtgeraakt zijn.
2: Ja, in een soort Telegram-scam. Ja, dat is echt, echt goed.
3: Classic.
2: Maar heel handig.
3: 23 bitcoin.
2: Ja.
3: En toen 150.000 euro waard in die periode. Ja. Inmiddels met de koers van vandaag 1,5 tot 2 miljoen euro. Dus een stuk meer. En dat is nog minder dan het ontbrekende bedrag. Dus dat is wel opmerkelijk. Hè. Er is volgens de curator ontbreekt er meer dan 4 miljoen. Nou, daarvan kun je dus zeg maar 1,5 miljoen verklaren door die gestolen bitcoins.
2: Ja.
3: En een gedeelte niet. Hè. Als je de reconstructie van het FD volgt, dus dit is nog niet het onderzoek van politie of de rechter, maar als we die reconstructie volgen, dan lijkt de rode draad te zijn dat ze in die 6 jaar telkens hebben geprobeerd om het gat te dichten door te gaan handelen en door grote bedragen aan marketing uit te geven. Ze sponsorden bijvoorbeeld voetbalclubs.
2: Ja, Feyenoord onder meer.
3: Ja, en in die periode is het dus niet gelukt, blijkbaar, om dat gat te dichten, want het gat is zelfs groter geworden.
2: Ja, want je leest dan in die reconstructie dat er bijvoorbeeld dat Ronald J., de oprichter van Knaken, of medeoprichter van Knaken, die heeft onder meer met hefboomconstructies die bitcoin proberen terug te verdienen. Je knikt al nee. Wat is daar dan gebeurd? Dat lijkt me niet verstandig, hè?
3: Nee, kijk, het idee was, we gaan hedgen. En dat is op zichzelf begrijpelijk. Hè? Als je bitcoins tekort komt, in dit geval kwamen ze 23 bitcoins tekort, dan ben je als bedrijf blootgesteld aan de bitcoinkoers. Want als de koers stijgt, dan wordt jouw gat, jouw probleem in euro's uitgedrukt, groter.
2: Ja.
3: En dus dat gat, dat probleem, dat was in 2020 150.000 euro. Als ze op dat moment 23 bitcoins hadden gekocht, dat was een perfecte hedge geweest. Ja, dan hadden ze wel ergens 150.000 euro vandaan moeten toveren. Maar dan was het gat, dan was het de schade nooit groter geworden dan die 150.000 euro.
2: Ja.
3: Dat is wat hedge doet. Dat wilden ze doen. Alleen blijkbaar hadden ze het kapitaal niet om dat met een verstandige hedge te doen. Ja. Namelijk door gewoon echt 23 BTC aan long exposure te kopen. En hebben ze dat gedaan door hefboomconstructies op te tuigen. Ja, en dan maak je jezelf kwetsbaar voor als de koers tegen je inbeweegt, in dit geval dalen. En dan kan het zijn dat je dus je complete inleg voor die hefboomconstructie kwijt bent. En dan ben je, dan vaar je achteruit. Wordt het gat steeds groter.
2: Ja, interessant hieraan is dat Ronald J., een van de verdachten in de zaak, ervoor heeft gekozen om met het FD te praten. Dat is ook waar we al deze informatie van hebben, van de medeoprichter van Knaken zelf, die dit dus allemaal mede heeft ondernomen. Dat is toch wel opvallend, Bert, dat iemand er dan voor kiest om met de media te praten in deze zaak.
3: Ja, heel opvallend. Ik luister wel eens naar Napleiten. Erg leuke
2: collega's van Napleiten.
3: Over geruchtmakende strafprocessen. En daar wordt geregeld benadrukt dat het riskant is om tijdens een lopende rechtspraak met de media te praten. Omdat, kijk, alles wat je daar zegt, dat is een verklaring die naast het andere bewijs of andere verklaringen gelegd kan worden. En dat kan dus tegen je gebruikt worden in de zaak. Ja. Dus het is niet verboden. Het is ook niet dat het nooit gebeurt. Maar het is wel opvallend.
2: Ja, onhandig misschien, ja. Als we het even een beetje uit

0: zoomen en naar de Nederlandse sector als geheel kijken. Wat betekent het verlies van Knaken dan voor de hele Nederlandse sector? Het is uiteraard heel triest dat mensen vermoedelijk een deel van hun geld kwijt zijn.
1: Ja, als we heel eerlijk zijn, betekent het niet zoveel. Het was echt een hele kleine partij met duizenden klanten gaat het om. Ja. Het gaat om miljoenen aan klanttegoeden. Even voor het beeld. Bitfavo is grofweg 1000 keer zo groot.
0: Ja.
1: En dus het is echt ten opzichte van de complete sector.
0: Miljoenen klanten.
1: Ja, ja, miljoenen klanten en miljarden aan tegoeden. En dus dat is echt een, ja, zeg maar, drie orde groter. Dus voor de sector of voor het speelveld, ja, betekent het niet zoveel. Ik denk ook dat veel beleggers dit zien als een verhaal van het verleden. Dit is een bedrijf zonder Mika-vergunning. Want als we goed gaan kijken naar wat Mika brengt, dan zitten er in Mika allerlei zaken die dit aan het licht hadden. Ja. Moeten brengen. He, bijvoorbeeld in Mika zit via Dora dat je een significante hack moet melden. Je moet ook melden op het moment dat er onvoldoende dekking is. En er zijn allerlei van dat soort, ja, zaken die gewoon naar boven waren gekomen. Ja. En het is ook niet zo gek dat er in het vergunningsproces dit dan aan het licht komt. Dus je zou ook kunnen zeggen, dit is een reliquie van het verleden. En, ja, en ook een bewijs dat de sector zoals die nu gereguleerd wordt, dat het ook zinvol is. He,
0: en misschien hoe pijnlijk ook is dit ook misschien dat toch slachtoffer is geworden van de consolidatieslag die Mika met zich meebrengt. Dat eigenlijk alleen hele grotere of grotere serieuze partijen door het poortje gaan. En dat de andere partijen die dat daar de zaken minder op hoorden hebben, dat gewoon niet halen.
1: Ja, maar dat vind ik wel net iets te positieve lezing. Want dat suggereert een beetje van, hey, dit is een bedrijf die gewoon niet qua bedrijfsactiviteit en omvang niet levensvatbaar is. Maar hier zat ook gewoon een hele grote vieze drol in.
0: Ja. Nou, oké. Daar houden we het bij. De hele grote vieze drol in Rotterdam. Goed, wij gaan eens even naar de prijzen kijken, Bert. Dat is toch een stuk positiever, hè? Want dat doen we iedere week met jou. Nou, nu heb ik je tegenover me in de studio. Als analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha kijk jij altijd naar de koersen. Bitcoin eindigde deze week, en ja, dat klinkt een beetje raar voor een asset die 24/7 verhandeld wordt, maar eindigde deze week op zo'n $85.000. Ja, dan moet je maar even uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is volgens mij goed nieuws.
1: Ja, dat klopt. Ja, ook bij assets die 24/7 verhandeld worden. Ja, dat zijn er tegenwoordig steeds meer. Of 24/5 heb je tegenwoordig, ja, wat vaker. Maar ook, ja, ook de traditionele handelshuizen willen naar 24/7. Dan nog heb je te maken met dag- en weekslot. Dat zijn toch momenten die afgesproken zijn van, hey, hier leggen we de grens. Dus, ja, 2 dagen of 2 weken of maanden. En daar wordt wel naar gekeken. Er zijn allerlei beleggers en strategen die daarop hun strategieën gebaseerd hebben. Omdat je door elke keer naar een bepaalde slotkoers te kijken, een bepaald moment te pakken, ook ruis eruit filtert. Maar goed, dat is bij Bitcoin is dat dan 0 uur UTC. Hè? Dat is voor, ja, ons maandagochtend om 2 uur 's nachts, heel vroeg.
0: Precies. Ja. En ben je wakker gebleven?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat is niet nodig. Maar het weekslot was wel bijzonder deze week. En laten we dat even vanaf de basis opbouwen. We moeten het dan heel even hebben over marktcyclussen die elke financiële markt heeft. Elke financiële markt heeft een cyclus waarin kracht en zwakte elkaar afwisselen. Vaak met een ritme van zo 4, 5, 6 jaar. Hangt vaak samen met de conjunctuur of met herfinanciering of met liquiditeit. Pak een grafiek van de afgelopen 15 jaar van Bitcoin. En iedereen kan met een krijtje aanstrepen. Hier zitten de bodems, daar zitten de toppen. En die toppen en die bodems, ja, daartussen zitten de bull en de bear markten. Zo noemen we die in de Bitcoin-markt. En ja, de afgelopen 11 maanden, ja, ging het omlaag. Lagere toppen, lagere bodems. Je ziet het om de koers omlaag gaan. Ja,
0: het is niemand ontgaan.
1: Ja, en dan heet dat een bear market. En we zitten nu in de fase, ja, dat je allerlei aanwijzingen krijgt van, hey, misschien is die dalende trend wel aan het overgaan in een nieuwe stijgende trend. Misschien zitten we wel rondom de vorming van de bodem. Misschien hebben we hem al gehad op 1 juli op $57.700. En dan ga je speuren naar aanwijzingen dat we misschien wel een nieuwe stijgende trend te pakken hebben. De nieuwe bullmarkt. Eigenschappen van een stijgende trend zijn hogere toppen, hogere bodems en een koers boven het dominante gemiddelde. En ja, 2 van de 3 vinkjes hebben we in de afgelopen 2 weken kunnen zetten. Vorige week zagen we een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Deze week zagen we een weekslot boven de $83.000 van 6 mei. Namelijk, ik geloof dat het 85.000 was of zo, ja, maar de koers was er ook op 87 al geweest. Ja. En die twee feiten bij elkaar zijn voor heel veel beleggers en analisten voldoende om te zeggen, we zitten nu in een nieuw regime, namelijk in een vroege nieuwe boelmarkt. Ja. Niemand werkt met zekerheden, niemand heeft een glazen bol. Je werkt met waarschijnlijkheden. Ja, en er is nu voldoende bewijs of voldoende aanwijzing om dit als basis te
0: nemen. Een heel belangrijk signaal voor je overgang van bear naar boel. Nu toch, als we even nu naar de koers kijken, ja, net boven de $83.000, dan ben ik goed opgevoed door jou en dan zeg ik, dit is ruis. Hier moeten we even nog niet op letten. Dit is Donald Trump die rare sprongen maakt. En dat we nu onder dat niveau staan van zondag op maandagochtend, wat jij heel belangrijk acht, dat is niet zo erg nog.
1: Nou, dat niveau is rond de 83.000. Okay. Hè, dat is eigenlijk de grens. Dat was namelijk de top van 6 mei. Ja. Daar lopen ook nog wel wat andere indicatoren die gevolgd worden. Dus tot nu toe levert dat niveau prima steun. Hè? Dus als je zou werken met steun- en weerstandsniveaus, dan zeg je van, nou, dit is tot nu toe is het nog een prima verhaal. Maar ik ben ook met je eens, stel dat de koers nu verder zou dalen, dan is dat in principe ruis. Hè? Want waar we nu naar kijken, als we het hebben over boel- en bearmarkten, dan zijn dat de trends die zich uitstrekken over vele maanden en kwartalen. En het feit dat daar in die trend nu een hogere top gemaakt is, dat we boven het gemiddelde hebben gezeten, dan is het ook te verwachten dat als we gaan dalen, dat we op weg zijn naar een hogere bodem.
0: Ja, hoger dan 57.700.
1: Ja, dat was pas de bodem, als we daaronder komen, dan moeten we nu met terugwerkende kracht zeggen, ja, het was dus toch nog geen trendomkeer.
0: Precies. Maar wat scenario's betreft is de kans eigenlijk inmiddels nihil dat wij nog een diepere bear market gaan krijgen.
1: Ja, niet heel, dat zeggen analisten eigenlijk nooit. Hè, want dat
0: veronderstelt
1: een bepaalde zekerheid die er niet is. Ja. Maar het is zo, de kansen liggen nu zo dat voor veel mensen zeggen van, ja, we kunnen hierop handelen. Dus we kunnen nu een positie innemen. Het is nu verantwoord om ervan uit te gaan dat we de komende 2 jaar hoofdzakelijk aan het stijgen zijn.
0: Ja. Ja. En als we even naar de macro-economie kijken, dan begint het toch wel te piepen en te kraken, zou ik maar willen zeggen. Wereldwijd stijgt de vooral langlopende rente op staatsobligaties. Dat gaat niet de goede kant op. Je ziet dat de Federal Reserve van de ECB, dat is dan vooral de korte rente, die rentes aan het verhogen zijn. Wat betekent deze situatie nou op de obligatiemarkt, zullen we maar zeggen, voor de cryptosector?
1: Ja, je had het net even over dat het de koers weer ietsjes daalde. Ja, dat hangt hier heel erg mee samen. Ja. Er zijn echt wel wat zorgen op financiële markten. En de stijgende olieprijs, daardoor stijgende inflatieverwachting en daardoor stijgende rente op obligatiemarkten over de hele structuur van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook buiten Amerika. Maar met name de Amerikaanse obligatierente is belangrijk voor de cryptomarkt. Ja. De obligatiemarkt is een gevaarlijk beest, Daniel. Die is met alles verbonden. Overheidsfinanciën, financiële omstandigheden voor bedrijven en voor consumenten. Denk aan de huizenmarkt, denk aan creditcardschulden. Financiële huishouding van verzekeraars, pensioenfondsen. Wisselkoersen tussen verschillende munten. Ga maar door. Dus als die obligatiemarkt snel beweegt, grote schokken laat zien, ja, dan zijn er mensen bij hele grote instellingen die heel zenuwachtig worden. En de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, die maakt zich hier al een tijdje hard op druk over. Dat is opvallend, dat hij publiek zegt, ik maak me hier zorgen over. Stoere taal uitslaan, I am the house now. Symboolmaatregelen nemen, ook om te laten zien, ik ben bereid om iets te doen, op zijn minst.
0: Opkoopprogramma's van enkele miljarden.
1: Ja, de markt die verlangt blijkbaar meer, dat blijkt. Want die rente die blijft maar stijgen. Kijk, de oplossing is dat Trump stopt met die oorlog. En want daar ligt uiteindelijk gewoon de bron van alle van de zorgen die er nu zijn. Dat zou de splinter er denk ik in één keer uithalen. Maar daar lijkt het nu niet naartoe te gaan. En dan blijft het dus als donkere wolk boven de markt hangen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat voor de AI-boom, dus de economische groei of de productiviteitsgroei die AI brengt in de reële economie, en de aandelen van AI-bedrijven, dat daarvoor de rente eigenlijk niet zo vreselijk veel uitmaakt. En neem een Nvidia, als jij 60% bruto marge hebt, dan boeit 1% duurder aan financieringskosten niet. Hè? Dus en we zien ook dat beleggers tot nu toe elke keer de dip kopen. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, we geloven wel links of rechts omdat dat die boelmarkt wel verder gaat, dat de economie wel resilient is, wel veerkrachtig is. En de Nasdaq maakte vorige week nog all-time highs, om maar wat te noemen. En tegelijkertijd zien we toch elke keer weer die schrikreactie als er weer iets escaleert in Iran. En ik denk dat die combinatie van onzekerheid en toch elke keer weer vertrouwen dat het wel goed komt,
0: is dat ook het verhaal voor de cryptosector? Ja. Het sentiment is nu goed, maar Het is gewoon een beetje schokken.
1: Ja, dus op het moment dat je dat dan de rente in één keer weer 10 basispunten stijgt in korte tijd, ja, dan zie je dat het ook even iets doet. Dat het alles even in beweging brengt. Ja,
0: gevoelsmatig toch ook wel de ontwikkeling van de laatste paar jaar, misschien sinds Trump er zit, of sinds Trump de president is, dat we heel vaak schrikken van Trump, maar eigenlijk gaat de markt gewoon omhoog als je een beetje uitzoomt.
1: Klopt. Alleen het punt is dat met de obligatiemarkt, dat je zou kunnen zeggen 90% kans, stel dat je analyse is 90% kans, 95% kans dat het gewoon goed komt. Ja, die 5% is wel heel venijnig. Als het daar misgaat, dan gaat het ook goed
0: dan
1: mis.
0: Dan gaat het goed mis, ja. Wij zijn nog niet uitgepraat over AI. Dit was ons hoofdstuk over de markt, maar de AI, het praten over AI, daar gaan we nog even mee door. Want ja, crypto zal een belangrijke rol gaan spelen voor AI-agents op het gebied van betalingen. Dat stellen analisten van BlackRock, de vermogensbeheerder, in een nieuw rapport. En bij BlackRock zien ze dan dat de economie voor zich, waar AI-agents zelfstandig betalingen kunnen doen, ja, die moeten dan terugvallen op stablecoins. Kan je eens precies uitleggen? Want dit zeggen ze nu wel, allemaal hartstikke leuk. Hoe zie jij dit voor je, Bert? Hoe moeten we dit ons voorstellen? Een economie met AI-agents die betalingen doen met stablecoins.
1: Ja, dus eerst even over AI. We kennen allemaal chat. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is wat we de afgelopen 3 jaar allemaal zijn gaan gebruiken. De volgende stap is de agent. Die geeft je een opdracht om iets uit te voeren of een doel om te bereiken. En dan gaat zo'n agent zelfstandig aan de slag. Denk aan een persoonlijke medewerker, een persoonlijke assistent of een virtuele medewerker, een beetje iets in die geest. En die agents die zullen, als ze namens jou aan de slag gaan, voor jou aan de slag gaan, zullen op allerlei manieren met geld in aanraking komen. En ze zullen misschien voor jou iets bestellen in een webshop of iets boeken of iets in die richting. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze tijdens het uitvoeren van hun taak, van hun opdracht, data of informatie of rekenkracht moeten inkopen. Mm-hmm. Of bij een dienstverlener, hè, of bij een andere AI-agent die bijvoorbeeld ergens in gespecialiseerd is, ergens heel goed in is. En BlackRock die verwacht dat met name voor dat tweede doel, hè, dat daarvoor stablecoins de infrastructuur of het middel gaat worden.
0: Ja, omdat het computer-native geld is, laat ik het zo maar zeggen.
1: Precies, waar je met hele kleine bedragen, heel goedkoop, heel snel en in één keer definitief kunt afrekenen. Kijk, voor het eerste doel, iets kopen in een webshop, kun je gewoon een virtuele creditcard geven en dan kan de agent voor jou dat boeken. Ja. En daar zijn ook allerlei alternatieven voor. Maar specifiek voor dat tweede, ja, daar zouden stablecoins onovertroffen zijn.
0: Maar dan strik ik toch een beetje, Bert. Want ik dacht juist dat we met Bitcoin het geld van de wereld, het geld van de toekomst te pakken hadden. Of Ethereum misschien. Maar nu schrijft zelfs BlackRock over stablecoins als geld voor computers.
1: Ja, dus die stablecoins die zijn uitgegeven op een cryptonetwerk. Dus uiteindelijk, doordat je stablecoins gebruikt, gebruik je ook het Ethereum of het Solana-netwerk. Ja. Dus het is niet zo dat die ineens buiten beeld zijn. En wat je eigenlijk altijd ziet bij die agentic commerce is dat de protocollen daarvoor agnostisch zijn. Die zeggen niet, dit moet met USDC of met die specifieke, of überhaupt met een stablecoin. Ja. Of het moet met dollars. Je kan daar ook gewoon Lightning of Ether betalingen voor gebruiken als je dat zou willen.
0: Bitcoin, ja.
1: Ja, dus het kan allemaal. Hè. Alleen de vraag is, wat willen de agents, wat willen de mensen, wat willen de bedrijven?
0: Ja.
1: En dan kom je op een afstemmings- of een coördinatievraagstuk en dan blijkt het netwerkeffect van de dollar heel erg groot is.
0: Toch wel, hè? Ja, toch handig die dollar. Goed, daar laat het even bij voor nu. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Bert. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
1: We hebben te gast Milou Brandt. Zij heeft een boek geschreven.
0: Zijn collega van BNR Beurs.
1: Ja,
0: ongelooflijk.
1: Ja, ze heeft een ontzettend leuk boek geschreven over beleggen. Ja. En zij constateert eigenlijk dat er ontzettend veel mensen zijn die er goed aan zouden doen om eens te gaan beleggen, maar op een of andere manier daar niet toe komen. En hoe zit dat dan precies?
0: Precies, ja. Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Maar dat gaan we doen dus in de podcast. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen, al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim €3.000 meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Dinsdag 29 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekesteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Vandaag onder andere over het aanpakken van Russische aanvoerlijnen en het Russische narratief. Maar we beginnen bij Herman Willems, die er meteen bij vermeldt plus lid te zijn, ja, dan wordt je vraag toch iets sneller. Maar dat merk je. Die vraagt: hoe lang kan Rusland nog doorgaan met de prikacties in Europa en wanneer heeft Europa daar genoeg van? Ik vind het als burger, zegt hij, moeilijk te verkroppen dat Rusland quasi ongemoeid zijn gang kan gaan in Europa zonder een serieuze reactie van de Europese kant. Het moet toch mogelijk zijn dat bijvoorbeeld Europa een aantal AI-bots richting Rusland stuurt om daar een en ander te dereguleren. Europa kan de resultaten van deze bots altijd ontkennen, zegt Herman erbij. Ik zie in het optreden van Rusland overeenkomsten met de introductie naar de Tweede Wereldoorlog. In zo'n geval komt een oorlog er toch wel. Rusland zal niet ophouden of inbinden met zijn hybride acties. Waar ligt het punt waarop Europa zal zeggen: zo is het genoeg, nu komen er tegenacties?
7: Nou, dat punt is denk ik makkelijk te markeren als er sprake is van een grootschalige rechtstreekse agressie. En een grootschalige rechtstreekse agressie kan ook betekenen dat je, en dat voorbeeld hebben we wel vaker gezegd, met een aantal drones een aanval bijvoorbeeld uitvoert op een militaire basis van de NAVO in een van de Baltische staten. En dus dat is geen rechtstreeks aanval met grondtroepen de Baltische Staten in. Maar dat kun je dus ook op die manier doen. Als je dus echt op die manier van een openlijke aanval, openlijke agressie spreekt, dan kan je verwachten wat er gaat gebeuren. Ik begrijp helemaal dat hij zegt van: ik heb er genoeg van dat die Russen dit kunnen gaan doen zonder dat we wat doen. Dat begrijp ik. Maar hij moet zich ook realiseren dat het interessante is dat de wijze van op hij zijn vraag stelt, betekent al dat er iets gaande is in de maatschappij. Hij heeft er genoeg van. Hij wil dat we tot actie overgaan, maar niet reageren is ook actie. Dus je kunt ook zeggen het zal wel, we halen onze schouders op en we negeren al die desinformatie die er over ons heen komt en al die en we proberen ons tegen al die cyberaanvallen te verdedigen, wat eigenlijk behoorlijk goed lukt. En laten ons in ieder geval niet gek maken, want dat is het punt. Met die overige aanvallen, die oversabotageacties die we de afgelopen tijd zoveel hebben gezien. Als je niet gek laat maken, dat is denk ik het allerbelangrijkste wapen wat je op dit ogenblik hebt in de richting van Poetin. Ja, want als je namelijk niet gek laat maken, dan betekent dat hij zijn doelstellingen niet kan bereiken. De doelstelling is ontregelen. Ontregelen van de maatschappij, ontregelen van de politieke besluitvorming, ontregelen van de besluitvorming tussen landen binnen de NAVO, binnen de Europese Unie. Dus als je niet gek laat maken, dan betekent dat je weerbaar bent en dat dus een enorm probleem begint te worden voor Rusland. Nu even de vraag van wat kan je dan doen? Ja, inderdaad, je kunt cyberaanvallen uitvoeren. Maar dat moet je alleen maar doen op het moment dat je echt geen andere mogelijkheid meer hebt. Een cyberaanval kan je maar één keer uitvoeren. Want dan maak je gebruik van de zwaktes in het systeem en dan weet de tegenstander dat ook en dan kan hij die zwaktes repareren en dan kan het niet meer. Dus je moet dat heel erg gedoseerd doen. En het zou het beste zijn als je een aantal van die digitale bommen kunt implanteren in het Russische cybersysteem, die digitale omgeving van Rusland, en die op een juist moment laten afgaan. Dat juiste moment is nog niet gekomen. Maar dat komt pas als er sprake is van een doelbewuste wat meer grootschalige agressie tegen het NAVO-verdragsgebied.
8: Interessant. Ja. Zou je misschien dus zelfs die aanslagen op de IKEA en zo kunnen zien als een teken van zwakte? Is dat alles wat je... Hè? Zij zeggen, we zijn in oorlog met de NAVO. En wat zij doen is een IKEA en brand steken. En verder komt het niet. Want
7: nee,
8: verder komt het niet.
7: Nee, dat klopt. En hoe minder wij ons laten provoceren, hoe groter de afschrikking is in de richting van Rusland. En dat vereist natuurlijk wel belangrijke stuurmanskunst van de Europese politici. Maar het kan wel. En dat het toch wel enig effect heeft wat hij aan het doen is. Dat blijkt ook wel, dat hebben we natuurlijk afgelopen zondag ook gezien, met demonstraties die misschien niet pro-Putin zijn, maar Poetin wel in de kaart spelen. Kijk, dat is precies wat hij wil hebben, want dat is namelijk de ontmijning, de ontregeling van maatschappijen en de politieke besluitvorming. En dat wil dus nog steeds niet zeggen dat het pro-Putin is, maar mensen zijn wel ongelooflijk naïef soms. Dus hij speelt ook op dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Die heel verklaarbaar zijn, overigens.
8: Ja. Ja. Andere variant van kunnen we niet iets kwam van Roland Mans. Die zegt: Rusland escaleert richting Europa omdat het Oekraïne blijft steunen met geld, hulpgoederen en wapens. Daarbij worden steeds meer de Europese productiefaciliteiten en aanvoerroutes via Polen het doel. China, Iran en Noord-Korea bevoorraden dan weer Rusland, Noord-Korea zelfs met mensen. Moet Europa die aanvoerlijnen niet ook aanpakken? Kan dat? En zo ja, hoe? Kunnen en durven wij China of Iran of Noord-Korea wel aan te pakken? Of zijn we te afhankelijk, zeker als het om China gaat bijvoorbeeld?
9: Nou, het kan natuurlijk wel, maar Europa kan niet zomaar fabrieken of havens of transportlijnen in China, Iran of Noord-Korea militair aanvallen. Dat zou de oorlog geografisch uitbreiden en ook kan tot een direct conflict met die staten leiden. Wat je wel kan doen, en dat doen we gedeeltelijk al, dat je dus bedrijven, banken en tussenhandelaren gaat sanctioneren. Dat je export van microelektronica, allemaal dual-use goederen blokkeert. Dat je dus secundaire maatregelen neemt tegen ondernemingen die Russische sancties omzeilen. Dat je scheepvaart, verzekeringen en financiële transacties probeert aan te pakken. En dat je douane en exportcontrole verscherpt. Dat is denk ik het meeste wat je kan doen. Als je dat echt gaat bombarderen, een haven of een transportlijn, dan heb je dus gewoon oorlog met China, Iran of Noord-Korea.
7: Ja, dat lijkt me ook niet echt de bedoeling. Nou, ik denk dat er niet zoveel mogelijkheden zijn wat dat betreft. Kijk, en wat dat betreft zitten de mondiale bevoorradingsketen nu heel complex in elkaar. En je kan ontzettend veel achter de schermen doen. Dat gebeurt dus ook. Maar realiseer je dat ook de Europese landen, die hebben ook bepaalde kritieke grondstoffen nodig uit bijvoorbeeld Rusland. daar komen we ook wel aan hoor. Maak je geen zorgen. Dus het werkt gewoon aan alle kanten. Ik denk wat hier het gevolg van is, van die oorlogen en die geopolitieke strijd die ontbrand is tussen de grote mogendheden, is dat we veel meer via de achterdeur gaan doen. En via ondergrondse gangen, om het maar zo te zeggen. Daar, dus die exporten die blijven wel op gang. En het is heel moeilijk om die te stoppen. Maar ze worden wel bemoeilijkt. Ja, het is allemaal duurder en het gaat allemaal trager en de volumes zijn kleiner.
8: Oekraïne heeft wel eens een keer een enkel schip op de Kaspische Zee onderweg van Iran naar Rusland aangevallen. Dat zou natuurlijk mooi zijn als westerse landen Oekraïne zouden kunnen helpen met doelinformatie daar.
7: Dat gebeurt ook wel.
8: Ik heb het maar 1 of 2 keer,
7: ja, dat klopt,
8: alweer een jaar geleden zo'n bericht gezien. Het is lastig, begrijp ik.
7: Uh-huh.
8: Gaan we naar wat heet een simpele stafofficier uit Den Haag. Een simpele stafofficier uit Den Haag mailde met het bericht in de podcast afgelopen woensdag. Is kort gesproken over de Defensienota 2026, waarin jij, Rob, heel kritisch was over de inhoud. En hij schrijft, ik begrijp dit als hij zich enkel baseert op het hoofddocument. Maar ik vroeg me af of hij samen met de experts, maar ook andere experts daar in de Kamer, ook over de vertrouwelijke bijlagen en de maatregelennota, die hebben gezien. Want in die stukken staat juist beschreven wat mist in het hoofddocument. En hoe en wanneer de krijgsmacht keuzes maakt op basis van dat stuk, Defensienota. Dat het hoe, wanneer en waarmee in vertrouwelijke stukken staat, is gezien de huidige dreiging niet gek. Het is eigenlijk bijzonder naïef dat we dit vroeger juist zo openbaar publiceerden.
7: Nou, dat laatste is niet helemaal juist. Een van Niels van Willigen, die er ook bij zat, die is bijzonder hoogleraar in Leiden. En ook nog een keer verbonden aan de Militaire Academie, ook als hoogleraar. Die zei van, je kunt ook omdraaien als je duidelijk maakt wat je aan het doen bent. Dan levert dat ook afschrikking op. Dus dat kun je gewoon naar beide kanten uitleggen. Dus dat hoeft helemaal zo niet te zijn. Maar ik begrijp dat je dat doet. Kijk, de vraag die de experts is gesteld door de Kamer is een oordeel te vellen over de defensienota, niet over de geheime bijlagen of de confidentiële bijlagen. Dat hebben wij gedaan en we hebben gezegd, nou, en ik raad iedereen aan om in ieder geval mijn inbreng te lezen op de website van HC6. En die van Klingendaal, die staat gewoon op de Klingendaal website. En wij hebben gezegd van, het is gewoon niet te beoordelen aan de hand van deze nota. Deze nota is zo vaag dat het onmogelijk is om te beoordelen door ons of de maatregelen die worden genomen goed zijn. Het is... Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen dat de afschrikking moet verbeteren. Maar als je vervolgens niet uitlegt hoe, dan is het de cretologie. En daar staat die hele nota vol mee. Dus het is lastig in te schatten. En dat is ook de kern van het betoog. Wat alle experts hebben gehouden. En dan zie je dus dat iedereen het eigenlijk daar wel over eens is. Dat op grond van deze nota er gewoon geen goed oordeel te vellen is. Dat was de boodschap die is uitgedragen. En dat is een waarheid als een koe. Want dat is er ook niet. Dus je kunt dan wel zeggen van, de drone-revolutie is buitengewoon belangrijk. Maar dan zul je wel uit moeten leggen hoe je dat dan in de Nederlandse defensie gaat incorporeren. Nou, dat soort dingen. Dus ik heb ook, volgens mij in onze eigen podcast, maar ik heb het ook in de Kamer gezegd, ik ben het eens met de politieke lijn die gekozen wordt. Alleen, die kan niet beoordelen hoe dat militair geïmplementeerd wordt. Dat is waar het om draait. En ja, dat blijft gewoon zo. Dan zijn er een paar punten waarvan in ieder geval alle experts zeiden van, dat is raar. En dat heeft niets te maken met geheime bijlagen. Dat is bijvoorbeeld het idee dat je aan de ene kant zegt van, we moeten meer Europees. Aan de andere kant zegt van, oké, maar Amerika blijft toch onze betrouwbare grote bondgenoot. Ja, dat kan niet. Het is of het een of het ander. Dus als je Europees gaat, dan betekent dat per definitie dat het ten koste gaat van Amerika. En dan moet je ook uitleggen op welke punten dat ten koste gaat van Amerika. Staat er niet in. Terwijl dat Daar is niks geheims aan. Dat kun je rustig doen. Dus je hebt een probleem. Wat nog een keer wordt vergroot. Doordat in de nota wordt gezegd dat in 2035 het militaire vermogen verbreed en verdiept moet zijn. 2035? Dat is over 10 jaar. En wat gaan we dan op de zeer korte termijnen doen? Dat is ook belangrijk, dat staat er gewoon niet in. Want we hebben nu een probleem. Dus de inlichtingendiensten staat ook in de nota, heel interessant, dat binnen een jaar nadat er een staakt het vuren is, Rusland in staat moet worden geacht om een aanval, een grootschalige aanval op het NAVO-verdragsgebied uit te voeren. Oké, maar stel je nou voor dat we volgende week een staakt het vuren hebben. Wat gaan we dan doen? Want dan moet je dus ergens in 2027, eind 2027, moet je dus in staat zijn om je te kunnen verdedigen tegen Rusland. Dat staat er namelijk zelf in. Nou, dat soort dingen, die vind je niet in de nota terecht. En dat laat onverlet dat die confidentiële of geheime bijlagen erbij zitten. Ja, maar een ordentelijk debat over deze nota binnen de Kamer is niet mogelijk. Onder de experts is hier mogelijk. Er is geen publiek debat over mogelijk. En de nota wordt ook niet, en dat is heel erg interessant, publiekelijk of in het parlement behandeld. Dus een aantal partijen heeft gezegd, we gaan het niet plenair behandelen. Dus het zal dan waarschijnlijk onderdeel zijn van de defensiebegroting. En ook dat vind ik al een hele slechte zaak.
9: Weet je, als Kamerlid kwam het vaak voor dat er een vertrouwelijke bijlage was en dan moest je naar een apart kamertje gaan en dan mocht je daar wat lezen. Je mocht soms ook helemaal geen aantekeningen maken, wat dat soort dingen. Kijk, dat er een vertrouwelijkheidsgrens is, dat begrijp ik in bepaalde situaties, maar ik ben het helemaal met Rob eens. Luister eens, als dit ontslaat Defensie niet van de plicht om publiek duidelijk te maken welke krijgsmacht je voor ogen hebt, wat dat kost en welke strategische keuzes daaraan te gaan. En nu is het zo onvoorstelbaar vaag. Ik zou ook niet weten hoe je daar dan een goed debat over kan houden.
7: Nee, dat kan helemaal niet, Jan.
9: Ja, Kamerleden kunnen ook helemaal niet refereren aan vertrouwelijke stukken in het openbare debat. Hè? Dus het is heel moeizaam, vind ik.
7: Nou ja, dan moet je dus niet gek opkijken dat tijdens die demonstraties van afgelopen zondag de meest grote flauwekul over Defensie wordt verkondigd. Want dit leidt natuurlijk gewoon, als het allemaal zo geheim is, tot allerlei complottheorieën van wat Defensie allemaal wel niet aan het doen is. Dus het heeft ook, het is maatschappelijk is het niet handig, het is voor het publieke debat niet handig en het is voor het politieke debat niet handig. Oftewel, het is voor de democratie niet heel handig. Dat is ook wat ik heb gezegd. En ik geloof best dat knappe koppen daarover hebben nagedacht en hoe die en dat ze prachtige geheime bijlagen hebben geschreven. Maar dat is even niet de vraag geweest van het parlement voor de ronde tafel waar ik bij was en waar nog een behoorlijke aantal andere experts bij zaten.
8: Ja, en die publieke discussie, dus over de keuzes die je maakt, die moet je wel in het openbaar kunnen voeren, los van een geheime maatregelenlijst.
7: Ja, want dan ga je gissen. Dan ga je gissen.
8: Ja, helder. Dank. Gaan we door naar Jasper de Vesje. Ik denk dat ik bij voorbaat maar mijn excuses uitspreek voor hoe ik zijn achternaam verhaspel.
7: Dan iedereen noemt mij Van Wijk. Dat klopt ook niet.
8: Dat is, ja, dat is waar. Jasper vroeg zich het volgende af. We hebben het altijd over het Russische narratief en doe daar dan soms lacherig over. Ik vind, zegt Jasper, het ook altijd heel moeilijk om dat narratief aan te horen en vindt die Lavrov maar een eng mannetje. Maar dat terzijde. Hij vraagt, en het staat ook wel mooi aan op een paar dingen die we vandaag en gisteren al in de podcast behandelden. Zitten er kernen van waarheid in dat Russische narratief? En als dat vol onwaarheden zitten, hoe worden die dan weerlegd of besproken in dus het diplomatieke verkeer?
9: Ja. Nou, in sommige Russische argumenten zitten historische feiten of reële Russische belangen. Maar daaruit volgt niet automatisch de Russische conclusie dat de invasie daardoor gerechtvaardigd was. Hè? Nog preciezer, dat onderscheid is heel essentieel, neem de NAVO-uitbreiding. Het is gewoon waar dat de NAVO sinds de jaren 90 sterk oostwaarts is uitgebreid en dat Russische leiders daar bezwaar tegen maakt. Het is ook waar dat Bush in 2008 Oekraïne en Georgië uiteindelijk NAVO-lid wilden laten worden, maar dat er uiteindelijk geen datum bij is gezet omdat Merkel en Sarkozy dat niet wilden. Nou, dan komen er drie andere feiten En die werden zondag ook niet genoemd tijdens de demonstratie. Ten eerste, Oekraïne was in februari 2022 tijdens de aanval helemaal geen NAVO-lid. En toetreding stond ook helemaal niet op korte termijn voor de deur. Dat is één. Twee, landen in het Midden- en Oost-Europa vroegen zelf om het NAVO-lidmaatschap. Grotendeels omdat ze bang waren opnieuw onder Russische dominantie te komen. Hè? En ten derde, Rusland heeft zelf ook verdragen ondertekend waarin het de soevereiniteit en de grenzen van Oekraïne erkende. Nou, dat maakt het wel een beetje genuanceerder.
7: Nou ja, inderdaad. Nou ja, je moet even teruggaan. Ik ben daar zelf bij geweest in Parijs. Volgens mij was dat 1991, heel lang geleden. Toen werd het handvest van Parijs ondertekend. Dat was een handvest voor een nieuw Europa, waarin de toenmalige Sovjet-Unie nog, want het gebeurde vlak voordat de Sovjet-Unie instortte, erkende dat elk land het recht heeft om zijn eigen keuze te maken, politiek, economisch, maar ook qua bondgenootschappen. Dat is gewoon echt op papier gezet. En daar heeft iedereen zijn handtekening onder gezet. Alle OVSE-landen, dat waren er een hele hoop. En dat was in die tijd van Vladivostok tot Vancouver of iets dergelijks. Weet ik veel, helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten. Dus bijna de hele wereld rond. Nou, dat is niet gehonoreerd. Dan krijg je dus die hele discussie, die zit echt vol met leugens over de uitbreiding van de NAVO, dat de toezeggingen zouden zijn gedaan aan de Russen. Dat is gewoon niet zo. Zelfs zonder nou dieper op in te gaan, Gorbachev die heeft in de nadagen van zijn leven nog gezegd dat het onzin is. Dat er nooit een veto is gekomen door hem, want hij ging erover. Dus het is flauwekul. Maar het Russische narratief is ontzettend sterk. En die zegt van ja, dit komt door die oorlog, die heeft grondoorzaken. En een van de grondoorzaken is de uitbreiding van de NAVO. En als je dus teruggaat naar eind 2021, toen is er een ontwerpverdrag gestuurd aan de Amerikanen en aan de NAVO. En dat voorzag eigenlijk in een gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse en Europese troepen uit de landen die later lid zijn geworden van de NAVO, zoals Polen en de Baltische Staten. Dus je ziet dat er enorm gemarchandeerd is. Maar dat is ingewikkeld. Want je moet dus wel daar boeken over hebben gelezen. Bijvoorbeeld dat beroemde boek Not One Inch door Cerruti. Een prachtig boek. Maar ja, dan moet je dus wel weer door 300 pagina's worstelen. En daar hebben veel mensen gewoon geen zin in. Of geen tijd voor. En dan krijg je dus dat beelden enorm beginnen te werken. Maar het laat onverlet dat Poetin ongelooflijk in zijn zagrijnig is door het feit dat die Sovjet-Unie is ingestort. Ja. En hij ziet het wel als zijn levenstaak om iets van die Sovjet-Unie en die grandeur en het grondgebied, niet alleen van de Sovjet-Unie, maar ook van het Russische Rijk, weer te herstellen. Dat betekent dus ook delen van Polen erbij. Dus het is gebaseerd niet op feiten, veel van die narratieven. Het is gebaseerd op gevoelens. En het heeft ook te maken met het feit dat wij in Europa een heel sterk gevoel hebben voor mensen waarvan wij denken dat ze onrecht zijn aangedaan. En die uitbreiding van de NAVO is een soort van onrecht in de richting van Rusland. En dat onrecht dat buit Poetin uit, ook in zijn narratief in de richting van Europa, waar nogal wat mensen zeggen van ja, je hebt wel gelijk, het is ook gewoon niet rechtvaardig wat daar gebeurt. Maar je moet ook even het omdraaien. Op een moment dat je ervan uitgaat dat deze landen geen lid waren van de NAVO en van de Europese Unie, dan had je dus nu aan onze oostgrenzen één groot Oekraïne gehad. Want die machtsstrijd, die gaat gewoon door. Dat is een wetmatigheid in de internationale betrekkingen, dat invloedssferen cruciaal zijn. En dan had Rusland geprobeerd om in die landen die nu lid zijn van de Europese Unie en de NAVO, die vroeger tot de invloedssfeer behoorden van Rusland, om die toch weer te proberen te trekken in zijn eigen invloedssfeer. En wat er gebeurt met Oekraïne is op dit ogenblik niet veel meer dan invloedssferenpolitiek, waarbij de Russen proberen om Oekraïne uit de invloedssfeer van het Westen te halen en daar heel erg ver in willen gaan.
10: Het is eigenlijk gewoon wat er aan de hand is. En het is een vrije keus geweest van die landen om erbij te komen.
11: Maar het is interessant waar dat dan dus aansluiting bij vindt. Dat je ziet dan wel vaak dat bijvoorbeeld in Afrikaanse landen de Russen gehoor weten te vinden. Omdat die Europa zien als die voormalige koloniale macht. En ja, die proberen nu weer uit te breiden.
10: Inderdaad.
11: Waar tegenover dan weer mensen uit Polen of de Baltische Staten zeggen van ja, maar wij worden juist werden gekoloniseerd door de Russen. En we proberen ons daartegen te beschermen. Dus dat is ook weer...
10: Ja, precies.
11: Mooie dat perspectief is
10: ja, dat, ja. Is waar, dat is waar het om gaat. Maar dat heeft ook gewoon te maken met je eigen plek in de geschiedenis en hoe je tegen het Westen aankijkt. En wat er op dit ogenblik gebeurt, is toch een gezamenlijke actie binnen de wereld tussen een groot aantal landen en veel Afrikaanse landen horen er ook bij, die ongelooflijk gericht is op een afrekening met het Westen. Ja, dat willen wij maar iedere keer niet geloven in het Westen, maar dat is gewoon wel zo. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk China, die Rusland blijft steunen in zijn oorlog in Oekraïne, er makkelijk een einde aan kan maken. En dat is helemaal in lijn met wat de Chinezen altijd gezegd hebben van er moet vrede komen in de wereld, het gaat om harmonie. Ja, behalve dus hier.
11: Ja, dank jullie wel weer voor de antwoorden. Dank aan de vragenstellers voor de vragen. Morgen meer.
10: Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen, al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
7: Dolle dinsdag, want Milou is terug. Welkom. Hoi. Dinsdag 29 september is het de dag dat we opeens de prospectus van Anthropic in handen kregen, met daarin een klein verliesje afgelopen jaar.
8: It reported a $42 billion net loss in 2025, despite revenue growing 12-fold in the year to $4.6 billion. The company reportedly plans to spend $518 billion on cloud, computing and infrastructure obligations in coming years.
7: Oh ja, en een kwart van het hele document was een soort waarschuwing voor de risico's van AI. Nou, probeert de topman investeerders juist weg te jagen? Dat hoor je in deze aflevering.
9: En je hoort ook over Arcadis, het ingenieursbureau dat tekent zijn toekomst uit zonder de overname uit Canada.
10: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value.
9: Ja, er wordt flink in het bedrijf gesneden en de ambities zijn groot, maar zijn ze groot en concreet genoeg? Ook dat zometeen.
7: En we vertellen je over de redding van Novo Nordisk, al dus Novo Nordisk. En dat zijn Chinese pillen.
9: Nou, de Amsterdamse beurs sloot zo'n 0,4% in de plus op 1120 punten. De grootste stijger is Besi met 4,4% en Wall Street staat in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dag Nico.
11: Goedemiddag.
7: Goed dat je er bent, Nico. Ik wil gelijk beginnen en dat doe ik met Shein. Dat is nu eindelijk een paar weken genoteerd aan de beurs van Hongkong. En tot zover dan ook het goede nieuws. Want het aandeel verloor al 35% van zijn waarde na een toch al teleurstellende beursgang. Waarvan vandaag een kleine 11%. En dat heeft alles te maken vandaag met de eerste kwartaalcijfers van Shein.
12: Shein's net profit was down 67% compared to the same time last year, which was a little bit worse than analysts had expected going into these numbers.
7: Ja, die cijfers die waren onder de verwachting. Verkopen daalden terwijl ze hun prijzen verhoogden. Maar ook in de advertentieuitgaven werd gesneden. En dat is dus te zien gelijk. Waardoor de operationele winst halveerde. En dat is allemaal niet leuk om te horen. En vandaar dat flinke verlies op het aandeel vandaag.
9: Ook niet leuk is om te horen is dat er ruzie is. Ruzie in de tent bij Farming. Of, zoals zij het zeggen, een verschil van inzicht over de strategie. Ja, topman Fabrice Chouraqui en de Raad van Commissarissen concludeerden gezamenlijk dat ze onvoldoende op één lijn zaten. Met als gevolg dat de topman per direct vertrekt bij het Nederlandse farma- en biotechbedrijf. Nou, nog geen 2 jaar was hij CEO, maar in die korte tijd heeft de koers toch wel alle hoeken van de kamer gezien. Chouraqui die schoot begin vorig jaar echt uit de startblok.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Af te stoppen.
2: Op het toneel te zetten.
3: Ja. Ja, een spuitje te geven en weer terug erin te zetten. Ja, maar is dat, kan dat het tijd dan nog een keer keren?
2: Nou, dat weet ik niet. Kijk, er is hier van alles aan de hand. Maar Farming heeft in principe twee medicijnen. Eentje loopt goed. Dat was had een beetje een tegenval eerder dit jaar, omdat er een andere medicijn in de markt kwam. Maar dat komt wel weer goed. En die andere, die heeft tijd nodig, maar die gaat wel heel erg goed. En dat is een uniek medicijn. Die heeft geen concurrentie. En dat heeft tijd nodig. Daar zoeken ze ook nieuwe markten voor. Nou, dat kost gewoon een paar jaar. En deze chirurgie die lette in het begin heel goed op de kosten, want het was een beetje uit de hand gelopen in het begin. Dus dat deed hij heel erg goed. Maar had wel een paar tegenvallers met die andere medicijnen. Dus dat moet ook even door de markt. Maar op zich, kijk, ze hebben een behoorlijke kas met geld. Ze hebben goede omzet. De kosten waren wat hoog, maar daar werd er wat aan gedaan. Dus ja, er komen wel dingen aan. Dus dat heeft gewoon wat tijd nodig.
3: Goed, we zullen erop wachten. Tot die tijd een andere farmaceut dan. Ik wil nog even terug naar vorige week. Toen had Novo Nordisk het er maar al te moeilijk mee om beleggers enthousiast te krijgen. En ze verliezen daar rap tempo de strijd met concurrent Eli Lilly op het vlak van obesitasmedicatie. Maar ze doen nu nog een poging in het terugwinnen van het vertrouwen van beleggers. Ze kopen namelijk medicatie uit China in de vorm van een licentie voor obesitaspillen. Een licentie waar ze $2,6 miljard voor neertellen. Daarmee mogen ze in zo ongeveer alle markten behalve China dat medicijn gaan verkopen. Nou, succesvol vinden beleggers het nog niet helemaal, want de koers beweegt uiteindelijk nauwelijks.
1: En straks hebben we het over de prospectus van Anthropic, die is uitgelekt. Maar dat is niet het enige dat prematuur het daglicht ziet. Ik weet niet wat er in het water zit, maar er lekt van alles uit. Want ook belangrijke punten uit een box 3 brief van de minister van Financiën, Eelco Heijnen, die zijn uitgelekt. Ja, die gevraagde en fel bekritiseerde aanwasbelasting, die is dus van de baan. In die brief lezen we dat al vanaf 2028 er een vermogenswinstbelasting komt. Nou ja, dat levert wel weer een gaatje op in de begroting, maar dat gat, dat wordt dan weer gedicht door het belastingvrije rendement flink te verlagen van 1800 naar 1000 euro. Met als gevolg dat er honderdduizenden box 3 belastingplichtigen bijkomen. Nou, is dat ook weer opgelost.
3: Mooi zo. Gaten en lekken en dichten en plamuren. Nou, leuk. Straks hebben we het over Arcadis. Dat beloofde echt beter af te zijn zonder over te worden genomen. Sterker nog, ze willen zelf op overnamepad.
1: En over een beursgang die op het allerlaatste moment wordt uitgesteld.
3: Maar eerst naar Anthropic, want opeens was hij daar. De prospectus voor mogelijk de grootste beursgang ooit. Reuters kreeg hem te pakken. Voor $2 biljoen wil Anthropic na de Amerikaanse midterms naar de beurs. En nu kunnen we dan eindelijk kijken waar al die beleggers hun geld in zouden gaan steken.
1: Ja, nou, let op. Het draaide vorig jaar 42 miljard verlies. Ja. Je zei het al even. Waarvan een deel wel boekhoudkundig is, dat moet erbij gezegd. Maar toch, Anthropic is nog verre van winstgevend. Operationele uitgaven vorig jaar 12,7 miljard, waarvan de helft naar chips, servers en de energie ging die nodig is om de AI-modellen te draaien, maar ook om ze te ontwikkelen. Ja, en de omzet die blijft nog wel flink achter wat dat betreft. Vorig jaar verkocht Anthropic voor 4,6 miljard aan licenties en abonnementen op zijn software. Maar dat was meer.
4: Its prospectus poses the risk of catastrophic or existential risks to humanity. They devoted roughly 80 pages of the 261-page main body of its prospectus laying out risk factors. That's nearly twice the 48 pages it actually used to describe its business.
1: Ja, straks die apocalyps, Nico. Eerst nog even het financiële plaatje. Want Anthropic wil de komende jaren ook nog 518 miljard uitgeven aan rekenkracht. Ik zat te denken, ja, kunnen ze daar ooit tegenop met de omzet?
2: Nou ja, dat zal uiteindelijk wel moeten. Het is natuurlijk wel zo dat zij de omzet die ze draaien, daar maken ze enorm hoge winst op. Ze hebben 2 weken geleden al gezegd van, wij zijn eigenlijk heel erg winstgevend. Toen hebben ze de kosten niet meegerekend. Dat was een
3: beetje... Ja, zo kan ik het ook. Thuis, maar, de kosten niet meerekenen ik ben heel winstgevend.
2: Ja, het is natuurlijk wel zo dat deze bedrijven hebben, als alles draait, hebben ze enorm hoge winstmarges, is de bedoeling.
1: Ja, 50% las ik, hè?
2: Hoeveel?
1: 50. Dat je om het draaien, ja, draaien 50, ja.
2: Netto winstmarge misschien 15%, operationeel 80. Dus we moeten even kijken hoe dat precies uitpakt. Maar ze hoeven niet dus een extreem hoge omzet te hebben. Omdat ze van de omzet die ze halen, maken ze heel veel winst, is de bedoeling straks. Dus, ja. Maar goed, het is een enorme sloot geld die er eerst in moet. En om die data...

0: datacenters op te bouwen. En ja, dat moet wel eerst even betaald worden allemaal.
1: Ja, maar wat is dat, precies dat boekhoudkundige verlies waar ze het in de prospectus over hebben?
0: Ja, hou me even te goed. Ik ben geen accountant. Dus, maar wat ze heel vaak doen met die bedrijven waarvan de aandelenkoers hard oploopt. Die hebben vaak optiepakketten beloofd aan werknemers. Die hebben financieringsinstrumenten uitstaan. En als die aandelenkoers oploopt, dan moeten ze eigenlijk eigen aandelen inkopen om die aandelen uit te geven aan hun werknemers. En omdat die aandelenkoers, tenminste die virtuele aandelenkoers, zo enorm hoog staat. Hè, want ze gaan uit van 2000 miljard. Dat moet allemaal nog gebeuren natuurlijk. Betekent dat zij die instrumenten die ze uitgeven, daar moeten ze heel veel op papier op afboeken. Die worden gewoon aandelen gegeven, dus die mensen gaan het gewoon in de markt verkopen. Dus het kost hun niks, maar boekhoudkundig is het wel een behoorlijke min.
1: Nou, als jij niks verder kunt als aandeelhouder, dan kun je altijd nog als boekhoudkundige aan de slag, hoor, denk ik, Nico. Maar het gaat veel over dat verlies, hè. Maar we zien ook wel een 12-voudige omzetgroei in 2025, naar 4,6 miljard dus. Tweede kwartaal dit jaar al 11,5 miljard. Ja, dat is toch wel veelbelovend als ik daar zo naar kijk. Hoe zie jij dat?
0: Ja, het gaat enorm hard. We zagen vandaag ook de cijfers van OpenAI. OpenAI die deed ook een duit in het zakje. Die hebben natuurlijk hun IPO uitgesteld, maar die zitten nu op een run rate. Hè? Dus als je de huidige omzet keer 12 doet, zou ik maar zeggen, van 70 miljard. Volgens mij zit OpenAI, ik dacht rond de 65 miljard ongeveer. Dus het gaat wel heel erg hard met die groei. En denk ik ook wel enigszins logisch als je kijkt hoe iedereen met AI omgaat en hoe iedereen er gebruik van maakt. Dus het is iets wat niet meer weggaat. Je gaat het alleen maar meer gebruiken als je weet hoe het werkt. Dus ja, ik denk dat die omzet wel hard gaat. En waar die dan precies gaat landen straks is natuurlijk de grote vraag. Maar de groei zit er voorlopig nog wel even heel goed in.
2: Als je dit zo ziet, hè, Nico, is dit dan een interessant financieel plaatje om als belegger in te stappen bij zo'n beursgang?
0: Nee, absoluut niet. Het is, kijk, 2000 miljard is echt een hele hoop geld. En als je kijkt naar de omzet nu, ja, er moet nog heel veel gebeuren. Het is denk ik ook niet alleen dat, maar we kijken ook een beetje naar de concurrentie natuurlijk, hoe het allemaal gaat. Ja. Twee weken geleden was dat akkefietje met die veiligheid. Hè, dat ze zeiden van dat OpenAI en deze jongen, weet je, Dario Amodei, begon te janken over dat het zo risicovol was allemaal. Ja. Het idee was een beetje van, nou, dat roepen ze omdat ze willen dat Amerika de regering een beetje gaat reguleren, zodat de rest er niet bij kan met een open source modellen. Ik denk het allergrootste risico is dat, want AI, dat gaat allemaal door. Dat gelooft iedereen wel, maar wie gaat precies die race winnen? Wat komen er andere modellen? Wat doen de Chinezen? Komen er goedkopere modellen? Er zijn iets van rond de 400 van die language modellen. Dus of zij het gaat winnen, is natuurlijk nog maar de vraag.
2: Ja, nou zeg je het al inderdaad. Ook dat risico voor de mensheid kwam ook in deze prospectus weer naar boven. Sterker nog, er werden 80 van de 260 bladzijden aangeweid. Ja, is ook een beetje raar om dat allemaal in je prospectus te gaan zitten zetten, toch?
0: Ja, maar het moet er allemaal in staan. Kijk, dit is advocatenwerk. En dat is het goede nieuws van AI. Want dit kan je tegenwoordig in 5 minuten doen. In plaats van 3 weken. Met 200 advocaten. Ja. Dus je zegt gewoon van zoek alle risico's op. Zet ze netjes in lijn en dan zijn we klaar. Dus ja, ze zetten dat met IPO's altijd. Hè. Nou, ik heb heel veel prospectussen gelezen. En dan zie je, het is altijd 300-400 kantjes. Met allemaal waarschuwingen, risico's, noem maar op. Ze moeten alles noemen, want dan kunnen ze een jaar later zeggen, het stond in het prospectus.
2: Ja, maar dus, als we aan dat ene probleem 80 bladzijden worden gewijd, dat klinkt ook een beetje als een soort juridisch moeras waar je misschien in gaat begeven.
0: Ja. Uiteraard, maar het is net als op internet met de voorwaarden die je moet lezen. Niemand leest die voorwaarden en dit gaat ook niemand lezen. Het is alleen dat voor hun dat zij over een paar jaar kunnen zeggen als het misgaat van ja, we hebben je wel gewaarschuwd.
2: Hoe staan ze nou voor in vergelijking met OpenAI als je nou naar het totaalplaatje kijkt?
0: Ja, ik neig toch licht naar voordeel voor OpenAI nu. Kijk, wat je ziet is dat die modellen die gaan zich steeds vernieuwen. Ze zijn aan het ontwikkelen natuurlijk heel erg hard met duizenden mensen. Nou, we hebben nu Muse van Facebook, van Meta. Ja. Dat is nu de koploper, die is het meest gedownload. 2 weken geleden was het Astra 6 van OpenAI. Dus Anthropic was daarvoor eigenlijk de leading lady, hè, met de cloud. Dus het is een beetje stuivertje wisselen. Maar de laatste tijd, je ziet toch wel, van de week had je weer Elon Musk, die zei van over een half jaar dan zijn wij de nummer 1. Dus het wisselt heel erg. Je moet zorgen dat je in de kopgroep blijft, want ze moeten nog heel veel geld ophalen. Dus die IPO moet lukken straks. Maar ik denk dat OpenAI toch wordt onderschat en dat daar best wel heel veel gebeurt. En dat die kwamen vandaag ook met dat nieuws van die 70 miljard runrate. Dat daar ook wel heel veel zit aan te komen.
3: BNR Beurs.
2: Nou, waar beleggers er in ieder geval niet enthousiast op worden, is bij Arcadis. Het overnamebod door het Canadese WSP werd ingetrokken en nu moest topvrouw Heather Polinsky bewijzen dat ze het ook zonder WSP konden. En dat ziet er als volgt uit. Een ontslagronde van 1000 banen. De Chinese tak en het merendeel van de architectuuractiviteiten gaan in de verkoop. En Arcadis gaat ook op overnamepad, zegt de CEO tegen collega Jorik Simonides.
4: We have a portfolio of organizations that we work with or talking to, and that creates a real great opportunity for us to have a lot of confidence in our ability to integrate and grow quickly on the back of the acquisitions.
2: En daar zegt ze ook dat de waarde van Arcadis binnen 1 tot 3 jaar het bod van WSP moet hebben overtroffen. Nou, dan zou je denken flinke plannen, maar Gerben Everts van de VEB heeft toch nog wel zijn bedenkingen.
5: We hebben iets te bewijzen als je WSP afwijst, wat toch een heel mooi groot wereldwijd concern zou zijn geweest met een hogere prijs voor de aandeelhouders, dan heb je een goed verhaal nodig. En of dit voldoende is, we zien het aan de koers. De markt reageert nog niet overtuigend.
2: Ja, ook beleggers hebben namelijk hun bedenkingen, want het aandeel daalde ruim 2% vandaag. Ze hebben in ieder geval wel ambitie, Nico, die dat overnamebod overtreffen in een paar jaar tijd. Is dat genoeg ambitie?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, je zag afgelopen week toen Arcadis bekend maakte dat ze definitief niet zouden ingaan op het bod, dat de aandelenkoers nauwelijks daalde. Bleef een beetje hangen op die 40, 41 euro. Nou, de 51,5 is natuurlijk ook niet zo heel ver weg. Laten we eerlijk zijn, het was ook geen knock-out bod. Arcadis heeft al boven de 60 gestaan in het verleden. Best een mooi bedrijf, met potentie. Dus ja, 51,5 was ook niet echt dat je zegt van nou jongens, daar gaan we volop in. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, dan was er natuurlijk wel de mogelijkheid geweest voor Arcadis om te zeggen van joh, we willen best iets doen, maar dan moet je wel even met een normaal bod komen. Dus richting 55, 60 euro, dan hebben we het tenminste ergens over. Dus ja, maar ze zijn nooit in gesprek geraakt, dus dit blijft nu een beetje hangen, die 51,5. En voor Arcadis is het goed, want dit is voor hun inderdaad de lat waar ze nu overheen moeten springen de komende 2 tot 3 jaar. En dat is op zich wel te doen, denk ik.
2: Ja, nou, die architectuuractiviteiten die willen ze grotendeels vanaf. Ze gaan dus ook die ontslagronde uitvoeren. Nou, daar zegt Gerben Everts van de VEB dus het volgende nog over.
5: Ik denk dat de route die nu wordt ingezet, en een beetje met WSP als katalysator achter die beweging, je moet andere keuzes maken. En dat ze de architectuur en de Chinese activiteiten verkopen, hopelijk tegen een goede prijs, maar echt inzetten op die datacenters, die chips, die biotechnologie, ja, dat is wel de toekomst. Dat is de nieuwe economie.
2: Ben je met hem eens, Nico? Is dit de way to go voor Arcadis?
0: Ja, ik denk wat ze gedaan hebben is allemaal niet onlogisch. Ze hebben natuurlijk eerder al gezegd met de halfjaarcijfers wat ze ongeveer wilden doen. Nou, nu wordt even de puntjes op de i gezet. Ik vind ook wel dat, want er zit net een nieuwe CEO, Amerikaanse mevrouw Heather Polinsky. Ik heb vandaag een stukje van die presentatie gezien en die doet het wel heel goed. Legt goed uit wat ze willen. Dat als jij nieuw begint bij zo'n bedrijf als Arcadis stond een beetje bekend als een beetje een woke bedrijf, zou ik maar zeggen.
1: Woke?
0: Waar veel, een beetje woke, een beetje veel geld wegging aan allerlei
2: ESG, duurzaamheid,
0: frivoliteiten. Terwijl wat je in Amerika vaak ziet is dat bij bedrijven veel beter wordt gelet op de winstmarges, weet je wel, de zweep erover. Dat dit voor haar een hele mooie gelegenheid is om het bedrijf wat meer in lijn te brengen. Ook om te zeggen met de stok achter de deur van WSP. Zeggen van nou, we doen dat niet, maar we moeten het nu zelf laten zien. We moeten gaan leveren, dus we moeten nu echt wat gaan doen. En nou, dan kijk ik die ontslagen. Hè. Dat zijn met name, denk ik, banen op kantoor. Een beetje middelmanagement, mensen die vooral vergaderen met elkaar. Die geen uren schrijven, zoals het bij Arcadis gewend is met de mensen in het veld. Dus wordt echt de zweep gaat trouwens een beetje overdreven, maar het wordt wel echt even goed de dingen strak getrokken. En dat was misschien ook wel nodig.
2: Ja, als reden gebruiken dat je anders misschien wel nog zo'n overnamepoging achter je aankrijgt. En dat wil je niet. Ze willen zelf op overnamepad, zeggen ze nu. Wie zijn dan de kandidaat? Is dat een grote partij? Moeten ze meerdere kleine overnames doen? Wat denk jij?
0: Ja, ze hebben een beetje gekeken naar welke sectoren het goed doen en welke niet. Gerben Evers zei dat net ook al, dat klinkt hartstikke logisch. Ik bedoel, datacenters, ja, daar valt de komende jaren natuurlijk heel veel omzet te behalen. Dus ja, daar moet je zijn en dan moet je kijken wie daar goed in is. Nou ja, ik denk niet dat ze nu al bedrijven voor het oog hebben. Je moet je voorstellen, Arcadis is ook groot geworden, de overnames. Als je kijkt, ik heb de afgelopen week een artikeltje geschreven. En sinds 1990 hebben ze 61 overnames gedaan. Dus dat hele bedrijf hangt aan elkaar van de overnames. Dat is één grote overnameverhaal.
1: Zijn er twee per jaar?
0: Dus alleen ze... Ja, inderdaad. Nou ja, dat is, kan je zeggen, dat is misschien niet heel veel. Maar de overnames zijn daar heel normaal. Om gewoon kleinere bedrijven erbij te nemen. En die gaan met jou mee, zeg maar, in de markt waar jij zit. En zo word je groter en groter en groter. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij overnames willen doen in de sectoren waar ze willen groeien. Dan groei je vanzelf. En dat je sectoren of divisies waar het niet zo lekker gaat, denk van, nou, dat doen we dan weg, want daar zijn de winstmarges lager. Zodat we uiteindelijk gemiddeld gezien hogere winstmarges krijgen. En dus, en daar is het om te doen, een hogere beurswaardering.
3: BNR Beurs.
2: Dankjewel, Milou, voor dit rekenkundige wonder.
1: Ja,
2: dat je
1: om en nabij.
2: Laat ik eens gaan rekenen op Wall Street. Gelukkig hoef ik daar alleen maar getalletjes op te lezen. Daar staat alles in het rood. En dat is als volgt: de Dow Jones 0,6% omlaag. De S&P 500 0,3% eraf. En de Nasdaq 0,2% eraf. Nou, ik dacht eigenlijk, Milou, misschien moeten we iets van vormgeving maken voor het droeftoeteralarm. Zoiets,
1: ja,
2: dacht ik.
1: Want?
2: Dat zou bijvoorbeeld goed passen bij het aandeel Unicure. Dat is een biotechbedrijf uit Amsterdam. Met een notering aan de Nasdaq. En dat aandeel staat 37%. In de min. Na tegenvallende resultaten van hun medicijn. Dat is een gentherapie voor de ziekte van Huntington, wat dan weer de afbraak van hersencellen is. Nou, die therapie die blijkt minder effectief op de lange termijn. En daarom verwachten analisten dat de Amerikaanse toezichthouder geen goedkeuring voor het medicijn gaat leveren.
1: Nou, dat is treurig nieuws. Laat ik dat voorop stellen. En over droeftoeters gesproken. De baas van Amerika's grootste bank, JP Morgan Chase, ja, die kan het eigenlijk niet langer aanzien dat arme kleine Europa dat niet meer mee lijkt te komen op het wereldtoneel. En van meneer Trump altijd in de hoek moet staan. Nou, Jamie Dimon, die is het zat. Hij gelooft nog wel in één groot, sterk westers blok. Getuige zijn pitch in de Wall Street Journal, waarin hij betoogt dat de VS en Europa weer moeten samenwerken. Ik citeer: als Europa belangrijke economische en militaire hervormingen uitvoert, dan moeten de VS one big, beautiful economic and free trade agreement met ze sluiten.
2: Mooi in. Ja. Proza ook weer.
1: Ja, ja. Het zou een gamechanger zijn, ook nog een geopolitieke en economische home run die de kracht van de westerse wereld bestendigt voor de komende 250 jaar. Ja, aan superlatieven geen tekort. Ik zeg, ja, vrijhandel, goed idee sinds de 19e eeuw. En ik had ook niet verwacht dit te zeggen, maar misschien moeten we eens naar bankiers gaan luisteren.
2: Misschien gaat Jamie Dimon wel de politiek in als hij dit soort dingen blijft roepen.
1: Mijn stem heeft hij.
2: Ik wil nog even naar een aandeel dat er nog niet is en wel bijna had moeten zijn, maar ja, waar je toch nog even op moet wachten. En dat is dat van Aura. Dat bedrijf dat slimme ringen maakt, een soort gezondheidsgadget. Nou, Aura wilde deze week naar de beurs. Zou zelfs vandaag of morgen gaan gebeuren, was het gerucht. Maar last minute is de hele boel uitgesteld.
6: Company citing uncertainty in the IPO market. It looks like they would have ultimately had relatively strong demand at the lower end of the valuation. That seems to be why they have pulled this IPO.
2: Ja, het lijkt er dus op dat de interesse aan de lage kant was. Al zeggen ze zelf dat de vraag wel echt sterk was. Maar het was toch een slecht moment om de IPO te doen. Dus ze hebben hem alsnog uitgesteld.
1: Helder. Nou, dat was de dinsdag. Daaruit volgt dat het morgen woensdag is. Wat staat er op de agenda? Nou, let op. De week gaat doormidden met de kwartaalcijfers van Micron. Vorige keer verraste de chipmaker nog met enorm positieve resultaten. Voor dit kwartaal wordt op een omzet van 50 miljard gemikt. Meer dan analisten verwachten. Gaan ze dat ook halen? Nou, de koers staat al ruim 230% hoger dan begin dit jaar. Dus de verwachtingen, die zijn hoog gespannen. Verder vooral veel macrocijfers over BBP-groei in de VS, maar ook inflatiecijfers van de grote Europese jongens, Duitsland, Frankrijk, Italië. Hoe gaat het met de wereld? Einde van de dag, dan weten we het. En ook opvallend, een buitengewone aandeelhoudersvergadering bij Avantium. Het chemiebedrijf heeft geld nodig en wil extra aandelen uitgeven, vooral om de opstart van een nieuwe fabriek te bekostigen. Maar ja, een lagere omzet in de eerste helft van dit jaar, een koersdaling van een kleine 30% sinds de start van dit jaar, gaan de aandeelhouders akkoord. Nou, niet iedereen zal daarom zitten te springen. Kan nog spannend worden.
2: Nou, dit was de BNR Beurs van dinsdag 29 september... over de leading lady die bij bij Arcadis aan de top is. En ik wilde zeggen, ja, de leading lady van ons, dat was Nico Inberg van de aandeelhouder. Dankjewel weer.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik dacht twee keer dat je het over mij had, maar dat was niet zo.
0: Dat hoop ik ook eerlijk gezegd.
1: En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Daar doen we het natuurlijk uiteindelijk voor. Abonneer je, dan mis je de volgende aflevering niet. En dat is morgen. Tot dan.
2: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve. Maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Thijs Beddema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Dagelijks gaan er miljarden om op de cryptomarkten. En hoe zorg je nou dat die miljarden naar jou gaan? En dat je een sterke onderneming bouwt in een onzekere wereld? Nou, mijn gast vandaag, Marius Jansen, weet er alles van. Van harte welkom.
9: Dankjewel, Diana.
8: Heel leuk om echt ook een ondernemersverhaal in deze week te hebben. Want vorig jaar heb jij jouw bedrijf verkocht. Dat bedrijf heette Deribit. In 2016 samen met je broer John opgericht. En dat heb je vorig jaar verkocht voor $2,9 miljard aan cryptobeurs Coinbase.
9: Klopt.
8: Weet je dat moment nog dat je de handtekening zette?
9: Er waren niet één handtekening, er waren heel veel handtekeningen bedoel ik. En er zijn meerdere handtekeningen gezet dus. En ik weet nog wel het moment van... Er waren natuurlijk twee essentiële momenten voor ons. Mm-hmm. Meerdere eigenlijk. Eerst steek je een letter of intent. Dat je een intentie hebt om met elkaar iets te gaan doen dus. Hè, dus de overdracht dus. En daarna ga je naar een SPA. En dat is de aankoopovereenkomst.
8: Ja. Yeah.
9: En dan teken je ook weer dingetjes. En dan uiteindelijk doe je de daadwerkelijke overdracht. En voor die tijd heb je allemaal al dingen getekend. En die overdracht die vindt dan op de duur automatisch plaats. Via notarissen. En heb je dus allemaal al je mandaat voor afgegeven.
8: Maar op het moment dat het echt gewoon helemaal rond was. Hè, dev. Wat ging er toen door jou heen?
9: Een opluchting natuurlijk, want je weet dat het staat te gebeuren, maar je wil het ook dat het heel graag gaat gebeuren. En ja, eigenlijk het is een trein die dan dendert, zeg maar, die me niet meer tegen is te houden. Op de dag van closing, hè, dus op de daadwerkelijke overdracht. Voor mij was het augustus vorig jaar, als ik het scherp mijn netvlies heb. En dat was op dat moment een enorme opluchting. En ik weet nog wel, ik heb die avond nog een paar biertjes gedronken. Of wijntjes. En nou ja, dan word je normaal de volgende dag echt heel erg brak wakker, zoals we dat zeggen. Maar ik voelde me echt 100 kilo lichter.
8: Ja, ja. Wat was die lichtheid?
9: Ja, die lichtheid was... Kijk, we zijn in 2016 begonnen met het bedrijf. En misschien een beetje als idealisten. En altijd met een insteek gehad. Altijd de insteek gehad om het zeer professioneel en goed neer te zetten. Nou ja, dat het zo groot zou worden en met zoveel belangen, dat hadden we ook natuurlijk niet helemaal voorzien.
8: Mm-hmm.
9: En de stoutste dromen misschien niet durven hopen ook. En als je dan 10 jaar later dan het bedrijf zo succesvol weet over te brengen en over te dragen. En op het laatst gingen er dagelijks miljarden aan volume door de beurzen heen. De omzetten gingen soms meerdere miljoenen per dag. En de open interest, hoeveel contracten open stonden. Nou, dat is heel belangrijk in verband met risk. En allemaal dingen die theoretisch mis kunnen gaan, zeg maar. Ja. En je beheert miljarden aan Bitcoin en Ethereum van andere klanten. Dus alles is super professioneel ingericht. Maar ja, er bestaan theoretische kansen dat dingen mis kunnen gaan. Zo is onlangs er ook nog, deze week nog recent, BitCat is een beurs weer gehackt. Nou, die zijn voor 385 miljoen uit mijn hoofd dollar nat gegaan.
8: Ja.
9: Dat soort dingen, dat
8: is een druk die je continu voelt eigenlijk.
9: 24 uur per dag. Dus,
8: heel heftig eigenlijk.
9: Ook, ja, ik ben ook gewend om 's nachts wakker te worden. En dan het eerste wat je doet is gewoon die beurs controleren.
8: Ja.
9: En op het moment dat je weet van, hey, dit is nu niet meer van mij, dit is iemand anders' verantwoordelijkheid, is dat heel prettig als je dat na 10 jaar een keer kan doen.
8: Ja, want je bent nu een paar maanden verder, hè, vanaf dat dev moment.
9: Een jaar inmiddels.
8: Een jaar, ja precies, ja. Ja, augustus zei je, 2025. Is je leven dan heel erg veranderd?
9: Zeker, ja.
8: Ja?
9: Ja.
8: Rustiger geworden.
9: Rustiger geworden. Kijk, we hadden het bedrijf zo ingericht dat we niet meer extreem veel operationeel geïnvolved waren in die manier, dat we daar echt, dat ik echt volledige 12 uur per dag aan het vlammen was met e-mails en meetings. Nee, dat bedrijf liep gewoon uitstekend. We hadden echt een heel goed team neergezet, waar ik enorm trots op ben ook natuurlijk. Ja, dat gaf mij destijds al wel vrijheid. Alleen die druk in dat is iets van die verantwoordelijkheid die je voelt voor het bedrijf.
8: Ja, die is gewoon weg. En wat natuurlijk ontzettend mooi is, dat jullie het op een heel goed moment hebben verkocht, waardoor je ook echt met een heel mooi bedrag allebei eruit loopt natuurlijk.
9: Dat is ook prachtig, ja. Maar het is ook heel fijn dat we het aan een partij hebben kunnen verkopen die nu ook echt het bedrijf naar een volgende fase kan duwen.
8: Ja.
9: Waar wij denk ik als bedrijf toch een beetje zo zaten van, hey, hoe moeten we dit nu aanpakken? Ja, weet Coinbase nu gewoon echt, heeft een hele duidelijke visie volgens mij, en die gaan er vol voor. En en ik denk dat ze dat Deribit daarmee in goede hand is.
8: Ja, we gaan zo wel even uitleggen wat het bedrijf precies doet en deed en hoe jullie het ooit hebben bedacht. Maar misschien toch nog even naar het begin, want dat is ook vaak een heel romantisch verhaal natuurlijk. Hoe zijn jullie begonnen? Was dat echt heel klein op een zolderkamertje, moet ik me voorstellen, in 2016?
9: Ja, dat was in 2014 kwam mijn broer dus met het idee om dit te beginnen. En omdat we in 2013 voor het eerst over Bitcoin hoorden. En toen hoorden we iemand erover praten, soort internetgeld was, wat de overheid niet kon aanraken. Nou, en dat werd toen nog heel erg veel geassocieerd met drugshandel die websites, Silk Road en dat soort dingen. Werd er heel veel mee geassocieerd. Maar wat ons toen direct bleef bijhangen, was dat het niet door een third party, dus door een bank, gereguleerd werd. En dus ook niet dus een transactie kon worden tegengehouden. En dat is ook de kracht van het decentrale systeem met Bitcoin, dat je transacties kan doen zonder dat daar een derde partij iets over te zeggen heeft van, ja, dat mag wel of niet. Nou, toen we dat voor het eerst hoorden, vooral mijn broer, die ging daar direct heel erg op aan.
8: Waarom ging die daar zo op aan?
9: Ja, omdat hij begreep het direct. Hij begreep direct dat een product dat dit als eigenschap heeft, dat iets is wat niet aangeraakt kan worden, dat het heel waardevol is. Dus dat had hij.
8: Maar waardevol in de zin van je kan er heel rijk mee worden, of waardevol op een andere manier?
9: Waardevol dat daar een natuurlijke vraag naar zou kunnen ontstaan, dat mensen dit willen bezitten omdat het een betere vorm van geld is.
8: Mm-hmm.
9: Moet je het daadwerkelijk wel als geld kunnen gebruiken? Nou goed, dat is weer een heel ander verhaal. Zouden we misschien later nog even wat in kunnen gaan?
8: Ja, dat een beetje kritisch op Bitcoin, ik weet het.
9: Maar goed, dat was destijds niet. En dat was voor het eerst wat we met onze hele simpele walletjes, dat we transacties deden naar elkaar toe, probeerden we tegelijk transactietjes te doen voor de grap. En alles werkte mega goed. Transacties kwamen in één keer binnen op je telefoon. Het was echt, voelde echt als magie. Dat je iets kon versturen naar een ander zonder dat een derde partij daar dus iets van vond.
8: Ja, en jullie hadden dus, hij had al heel goed het gevoel, dit kan groot worden. Dus dat gevoel speelde. Maar jullie waren ook wel echt libertarisch, toch? Hoe jullie ernaar keken. Kan je daar iets mee over?
9: Ja, klopt. Dus als je een libertariër bent en dan als je dan over Bitcoin hoort, is het een geschenk uit de hemel natuurlijk. Dus dat is iets wat
8: wat ging er bij jullie aan dan?
9: Dat het niet bijgedrukt kan worden. Dus dat je een vast aantal bitcoins hebt, of dat je weet dat hoeveel er nog bij komen. Nou, de 21, bekende 21 miljoen. We zijn nu echt heel erg, komen nu echt in de buurt van die 21 miljoen. Dus de inflatie in Bitcoin wordt steeds minder. Maar goed, dat was van tevoren al duidelijk. Maar toen wij ermee begonnen waren het 12 of 13 miljoen. Ik weet het niet meer precies. Mm-hmm. Maar
8: dat het dus zo beperkt was, want die schaarste, dat sprak je aan.
9: De schaarste en dat je het kan verplaatsen van A naar B zonder dat er een derde partij tussen zit.
8: En waarom vond je die schaarste zo belangrijk, dat je dacht dat vind ik heel waardevol?
9: Nou, alles wat schaarste is, kan als er maar een beperkt aantal van iets is en mensen willen het graag hebben, dan gaat de koers natuurlijk omhoog.
8: Ja.
9: Want dan gaan mensen erop bieden en ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook met klassieke auto's, als er nog maar eentje van
8: is. Dus het was toch echt wel het geld verdienen. Ook daarin de niche in de niche ruiken en wat jullie uiteindelijk hebben gedaan.
9: Natuurlijk was dat ook iets, maar in eerste instantie gingen we erop aan, omdat we dachten van, hey, dit kan de wereld een stukje mooier maken.
8: Ook op welke manier zou het de wereld dan mooier kunnen maken?
9: Bijvoorbeeld door heel veel mensen die geen bankrekening kunnen openen. We noemen het in Afrika of andere landen, dat ze gewoon bij wijze van spreken een walletje kunnen openen. Met twee drukken op de knop en je kan bitcoins behandelen of overmaken naar een andere.
8: En dat misschien ook gewoon de macht van banken aan banden werd gelegd. Dat speelde denk ik ook wel bij jullie.
9: Ja, ik denk niet dat de macht van banken aan banden werd gelegd. Meer dat bitcoin daar niks mee te maken heeft in principe. Dat hij gewoon zijn eigen ding doet. Het is gewoon een los ding naast de banken.
8: Ja.
9: Nou, totdat natuurlijk de regulering inkikt. En dan wordt alles weer een beetje anders. Maar
8: er waren heel veel gedachten eigenlijk die door elkaar gingen bij jullie. Dus de vrijheid. Ik proef ook wat pionieren.
9: Ja, absoluut. Ja.
8: Dat er iets nieuws is waar je nog niet precies weet waar het naartoe gaat. Het kan maatschappelijke waarde hebben. Dus die idealen speelden ook. Ja. Maar ook weten van, hier zit een economische kans.
9: Klopt, want wij dachten van, we zagen dus de kans van bitcoin. En ik was er echt van overtuigd dat bitcoin echt een rol ging spelen in de toekomst. Nou, als bitcoin een rol gaat spelen in het financiële systeem, misschien nu al gebeurt, maar het kan nog veel groter worden. Ja, dan zal daar ook optiehandel plaats op vinden.
0: Diana Matroos.
8: Ja, want dat is natuurlijk precies wat jullie hebben gedaan met Deribit. Jullie zijn in de optiehandel gegaan, of crypto-optiehandel. Het is heel technisch, dus ik heb me ook sinds gisteren gerealiseerd, ik moet me niet in de techniek verliezen. Maar zou je het in basis kunnen uitleggen wat het behelst, jullie businessmodel?
9: Nou ja, laat ik het proberen in Jip en Janneke kadaal te vertellen. Opties kennen we in dagelijkse leven. Heel erg. Je kan bijvoorbeeld je ziet een mooie woning en je wil hem kopen, dan vraag je misschien de makelaar. Nou goed, tegenwoordig is de markt anders, maar je kan je voorstellen dat je zegt van, nou, ik zou graag een optie willen voor 48 uur op dat huis. Zal ik daar een optie op kunnen krijgen?
8: Ja, dat zou toch mooi zijn als dat nog kon, hè?
9: Maar goed, dit voorbeeld kan iedereen begrijpen.
8: Voorbeeld kan iedereen begrijpen.
9: Nou, alleen de makelaar doet dat dan vaker, of de verkopende partij als geste dat je dat gratis krijgt. Nou, in de financiële wereld, als jij een optie wil hebben om iets voor een bepaalde prijs te kopen, ja, dan betaal je daar een premie voor. Dus stel je wil een optie hebben om bitcoin op een later tijdstip voor, laten we zeggen, 70.000 euro te kopen, ja, dan betaal je daar een premie voor. Dus dan kan je eigenlijk ook zien als een soort verzekering tegen prijsstijging. Want als je dan een bitcoin wil kopen, kan je hem altijd nog voor 70.000 euro kopen. Dan heb je ook een put-optie en dat werkt andersom. Dat werkt op de manier van waar je bij wijze van spreken verzekeren. Daar verzeker je tegen een prijsdaling. Nou ja, dan gaan we een stapje verder. Kan je je voorstellen dat je bitcoin miners hebt? Nou, dan gaan we een beetje de diepte in over bitcoin minen. Maar elke...
8: Ja, daar ging ik gisteren de mist in.
9: Okay. Maar elke 10 minuten komen er een paar bitcoins bij. En dat zijn miners. En dat zijn bedrijven die daar heel veel computerkracht voor inkopen. Chips voor inkopen. En hele servers hebben staan die niks anders doen dan proberen de code te kraken van bitcoin, zeg maar. Die elke 10 minuten gebeurt. En dan komen er een paar bitcointjes vrij. En als je een miner hebt, dan weet je hoeveel rekenkracht je hebt. En dan kan je ongeveer een schatting maken van hoeveel bitcoins je in die maand binnen gaat halen. Daar kan je een redelijk eerlijke berekening op loslaten.
8: Want wat gisteren legde hij mij uit dat het ook wel om zo'n stuk te bemachtigen, zo'n blok, dat je daar, ja, dat het ook een beetje raden is. En dat het wel met heel veel rekenkracht gaat, maar dat het heel moeilijk is om daartussen te komen.
9: Ja, dus dan hebben ze gewoon heel veel, voor mij, als ik het goed begrijp, heel veel speciale hardware die dus heel vaak die getalletjes probeert te raden.
8: Ja.
9: En opeens is het bingo.
8: Ja, daar kom je als gewone sterveling niet tussen.
9: Nee, zeker. Nou ja, eenmaal in de op toen Bitcoin in het begin begon, was het gewoon, waren de miners niks meer dan gewoon een computertje van links of rechts van, nou ja, van Satoshi Nakamoto dus.
8: Ja.
9: En een paar andere pioniers destijds.
8: De groep of de persoon die het ooit bedacht heeft.
9: Maar goed, dat werd destijds ook al voorzien in de whitepaper van Satoshi, dat uiteindelijk dat het serverparken zullen gaan worden. Nou, dat is ook gewoon zo ontstaan. Nou goed, terug naar dat verhaal over die opties. Want we,
8: ja, ja.
9: Een miner weet dus ongeveer hoeveel bitcoins hij in een maand, whatever tijdsbestek, zal gaan ontvangen door middel van het minen. Hij weet zijn elektriciteitsrekening, hij weet zijn vaste kosten. Een miner kan zeggen van, nou, ik wil verder niet speculeren op de prijs van bitcoin, maar ik wil wel gewoon geld verdienen aan het minen. Dan wil ik een verzekering afsluiten dat ik bitcoin altijd voor een bepaalde prijs kan verkopen. Dus niet dat je een optie hebt om bitcoin te kopen, maar juist een optie hebt om te verkopen.
8: Ja. En dat is precies het stuk waar jullie aan verdienen, aan die premie eigenlijk. Die verzekeringspremie tegen een prijsdaling of stijging. Ja. Hè? Want dan kan je uiteindelijk zeggen als de prijs enorm daalt. Dus stel je zegt ik wil voor 80.000 mijn bitcoins verkopen. En die optie loopt af en hij is 70.000. Dan kan je zeggen ik verkoop niet, maar dan ben ik wel mijn premie kwijt. Die is dan...
9: Nee, maar als je bitcoin wil verkopen voor 80.000 en de prijs zakt naar 70.000... Ja. Ja, dan is die optie natuurlijk minimaal 10.000 euro waard. Want je kan die bitcoin voor 80.000 verkopen.
8: Ja.
9: Bitcoin is vandaag 70.000 euro waard. Dus die optie die is 10.000 euro minimaal waard.
8: Ja, dus dan
9: heb
8: je
9: verzekerd dat... tegen een prijsdaling.
8: Ja. Ja, en dan kan je nog kiezen of je het wel of niet verkoopt.
9: Ja, kan je kiezen, maar de facto wordt dat allemaal geautomatiseerd. En dat wordt automatisch gezet.
8: Uiteindelijk, dit was echt een niche binnen een niche wat jullie hebben bedacht.
9: Ja.
8: En dat nam een enorme vlucht. Hoe lastig was het om dit bedrijf vervolgens op te zetten? Want dat idee ontstond, maar vervolgens krijg je dat je eigenlijk in een hele onzekere wereld, ook cowboywereld wordt er wel eens gezegd. Herken je dat? Dat cowboygehalte?
9: Jazeker.
8: Ja. Hoe ging dat?
9: Ik herkende dat bij nieuwe producten die werden gelanceerd. Wij keken er best wel kritisch naar ook wel, naar andere beurzen. Waar ik ook wel ondertussen ook wel heel veel respect voor heb. Maar BitMEX is bijvoorbeeld een hele grote beurs. Die was echt een grote pionier in de eerste dagen. Die zijn onlangs heeft hij de deuren gesloten. Dus BitMEX bestaat niet meer. Maar die hadden producten, zeer exotische producten begonnen ze mee met te lanceren. Waarvan je kon afvragen of dat... Ja, of dat wel logisch was en of het wel goede producten waren. Daar waren wij kritisch op. Maar goed, er zullen ook mensen zijn die kritisch op ons zijn. Maar wij vonden die producten iets te exotisch, zeg maar. Met hele hoge leverage, met meer dan 100 keer leverage en dat soort dingen. Dus een hefboom van meer dan 100 keer en dat soort dingen. Ja, dat vonden wij te ver gaan.
8: Ja, wat kwam je nog meer tegen van die cowboywereld onderweg?
9: ICO's. Dus dat je je in kon schrijven om voor een nieuw muntje of een nieuwe coin die dan werd gelist. Maar die kwam dan helemaal niet. Dus dan had je je geld gestort en dat was dan FTSE en dat soort dingen. Het was een cowboy. Ja, het was wel een beetje het Wilde Westen.
8: Ja, hoe gingen jullie daarmee om?
9: Nou, dat was niet echt ons pakje aan verder. Want wij waren gefocust op Bitcoin en Ethereum op de deur. Nou, dat was al. Die waren al redelijk relatief gevestigd. Ook al in 2016 en 17 en 18 wel. Dus daar hadden wij zelf niet zoveel mee te maken. Alleen wij werden, terwijl wij een heel mooi product aan het bouwen waren en naar onze mening ook een heel eerlijk product, werden we natuurlijk wel. Je wordt natuurlijk af en toe wel. Alles wordt onder één kam geschoren. Dus dat heeft dan wel een beetje een nadelig effect. Dat je af en toe moet uitleggen van dat je iets met bitcoins doet, maar dat. De eerste in 2016, 17 zei iedereen alleen maar... oh, je doet iets met bitcoin, je zit zeker met de drugshandel of whatever. Of je zit op de dark web of dat soort dingetjes.
8: Ja.
9: Wat een volledig kullekoek is natuurlijk.
8: Ja.
9: Daar waren we helemaal niet mee bezig.
8: Nee. Dus daar werd je op een negatieve manier mee geconfronteerd.
9: Geassocieerd
8: eigenlijk met dat imago. Maar als je even kijkt wat jullie ook nog onderweg aan die cowboywereld zijn tegengekomen... hebben jullie ook wel tegenslagen meegemaakt met een enorme hack bijvoorbeeld.
9: Klopt, ja.
8: Ja, kan je daar even vertellen? Misschien is het niet leuk om nog over te praten. Ik weet niet, hoe ervaarde je dat op dat moment?
9: Nou, ik heb er geen posttraumatische stressstoornis.
8: Oh, gelukkig.
9: Over, gelukkig. Maar misschien ergens ook wel. Ik denk wel dat dat de dat is wel iets wat je nooit meer vergeet natuurlijk, dat moment.
8: Neem ons mee naar dat moment.
9: Nou, ik zat thuis en een van de jongens die zei van... hey, de beide wallets die staan op nul. En wij hadden zeg maar hot wallets. Daar zat een beperkte hoeveelheid in, relatief gezien. Die hielden we altijd minder dan 1% van al het geld.
8: Ja, dus dan hebben we het over miljoenen of zo?
9: Dat was 30 miljoen destijds.
8: Ja.
9: En de kans dat een wallet precies op nul staat is natuurlijk klein... Want ja, stel je gooit er 100 bitcoin in, er wordt een keer 60 bitcoin opgenomen. En dan komt er weer 5 bitcoin bij. En dan komt er weer 3 bitcoin bij. En dan komt er weer 7 bitcoin opgenomen. Dus ja, dat fluctueert.
8: Precies nul, dat
9: precies
8: is gek.
9: Precies nul is heel gek.
8: Ja.
9: Bij de nul is nog
8: heel
9: veel gekker. Ja, dus toen was het direct boom, de beurs platgelegd van de alarm. Gewoon alarm. En toen zijn we dus onderzoek gaan doen en de hele beurs platgelegd. En volgens mij ben ik toen 24 uur achter elkaar niet geen dutje gedaan.
8: Dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat er dus een hack heeft plaatsgevonden.
9: Dat wisten we eigenlijk direct.
8: Dat wist je direct. Ja. Wat deed dat met jullie, hoe je gewoon naar dat bedrijf... Want je bent in één keer heel kwetsbaar. En dat is dus die kant van die cowboywereld ook.
9: Ik denk dat het... Kijk, als er iets van je afgepakt wordt, is het nooit leuk. Maar het voelt echt alsof iemand in je woonkamer is geweest... en daar de boel heeft lopen leegrommelen. En dat voelt natuurlijk heel raar.
8: Ja. Want je zei, ik heb geen posttraumatische stress... maar misschien toch wel een beetje, zeg je.
9: Nou, ja, god.
8: Of is dat een geintje?
9: Het was een beetje een geintje, ja, maar okay. Laten we zeggen... dat het wel een van de... Dat was wel de zwaarste periode. We hebben daarvoor in dat jaar ook nog een groter verlies gehad. Iets van 80 miljoen. Door een riskinschatting fout van ons. Door een bepaalde klant heel veel krediet te geven. Nou... Dat was, vond ik, minder spannend, eerlijk gezegd, dan die hack. Omdat de hack is ook, je verliest geld, dat is één. Maar ook, mensen zijn echt in je huis geweest.
8: Ja, en voor andere bedrijven die op andere manieren ook met hack te maken krijgen. Hè, want de hele bedrijvensector en de overheid wordt daar natuurlijk ook door getroffen. Heb je een bepaalde tip als ondernemer, wat je dan hoe je zoiets oplost en ook je imago naar buiten toe beschermt?
9: Ja, voorkomen is genezen, beter dan genezen natuurlijk. Maar voor ons is het, ik heb misschien... leer ervan. En dat was ook de tip die wij hebben. Gewoon de les die wij onszelf hebben opgelegd. We zijn toen, de bedrijf is toen als een het is een katalysator geweest. Dus die 28 miljoen was eigenlijk een relatief goedkope les geweest. Ik denk dat we in dat moment is het bedrijf. Binnen no time zijn we allemaal certificaten gaan halen. Hebben security updates. Alles hebben we aangepakt. En iedereen stond aan in het bedrijf. En ik denk dat we toen met het hele team in een jaar iets hebben neergezet... wat anders misschien wel 3 jaar had geduurd.
8: Zometeen praten we verder, want er waren zeker ook andere tegenslagen... maar natuurlijk ook een flinke upside. En die idealistische gedachte waarmee het begon... daar is hij toch een beetje in teleurgesteld. Blijf luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week neem ik een kijkje in de wereld van crypto en bitcoin en uiteraard al die andere cryptomunten en netwerken. En vandaag hebben we een prachtig ondernemersverhaal met Marius Jansen, die zijn cryptobedrijf Deribit samen met zijn broer vorig jaar voor 2,9 miljard dollar verkocht. En Marius, we hebben in het eerste half uur al goed uitgelegd dat jullie in optiehandel zaten, crypto-optiehandel. Je hebt dat systeem uitgelegd, maar hoe kon het uiteindelijk dat jullie zo ontzettend veel geld hebben verdiend?
5: Ja, en wat veel mensen dus denken, dat wij daadwerkelijk als beurs verdienden aan de premie zelf. Nou, dat is niet waar.
0: Die verzekeringspremie?
5: Ja, die verzekeringspremie. Wij verkochten die verzekeringspremies dus zeg maar niet zelf. Die optiepremies verkochten wij niet zelf. Wij brachten alleen de koper en de verkoper bij elkaar. En dat is wat een beurs doet, of een exchange. Net zoals ook de Euronext hier dat doet. Wij zijn puur de tussenpartij. En vaak wordt het wel de markt gemaakt door market makers. Nou, dat zijn professionele partijen. Je kent ze wel, zoals Flow Traders, IMC en Optiver. Ja. In Nederland zijn ze vrij bekend. Nou, die heb je ook in de cryptowereld. En de ene partij biedt het aan, de andere koopt het. En als die transactie daadwerkelijk plaatsvindt op het platform, vragen wij daar weer dan een fee over, die premie.
0: Ja, en berekent dan een beetje de reguliere fee, dat we ook begrijpen dat jij dit voor 2,9 miljard kon verkopen.
5: Ja, wij begonnen volgens mij, op ongeveer, ik weet het niet precies meer, maar ongeveer hielden we op de duur 0,02% per ongeveer hielden we over aan per
0: gage.
5: Per bitcoin die er verhandeld werd. Nou ja, als er dan voor 10, 20 miljard wordt verhandeld, kan je wel uitrekenen wat ongeveer de omzet is op zo'n dag.
0: Ja, en dat zijn natuurlijk de bedragen die in deze markt continu omgaan en waar jullie dus ook op zaten.
5: Klopt, ja.
0: Ja. Uiteindelijk ging dat dus heel goed, waardoor je het uiteindelijk ook op het juiste moment hebt kunnen verkopen. Maar er waren wel wat tegenslagen onderweg. Je hebt die hack al uitgelegd. Ik denk ook wel dat de tijd in 2022 ontzettend zwaar was met die cryptowinter.
5: Ja, dat was voor ons viel het reuze mee. We hebben dus een hack gehad en een riskfout gemaakt. Maar in principe deden wij het qua omzet bijzonder goed. Wij waren ook als bedrijf heel erg lean. We hadden weinig vaste kosten. We deden het met een relatief klein team. Volgens mij zaten we in 2021 nog met 40 man.
0: Mm-hmm.
5: En toen was het omzet al wel boven de 200 miljoen uit mijn hoofd, dollar.
0: Maar merkte je niet dat je aan allerlei mensen, bedrijven ook gekoppeld bent die het wel zwaar hadden in die tijd? Dat je toch op een bepaalde manier raakte?
5: Ik denk dat... Ik heb dat niet zo ervaren op die manier. En ik had ook alle vertrouwen in dat die nieuwe markt wel weer zou komen. Dus die kwam dus uiteindelijk toen Trump aan de macht kwam natuurlijk. Toen kwam de nieuwe bullrun tijd. Maar ik heb wat dat betreft verder niet de crypto winter beleefd als een hele zware periode voor ons.
0: Nee, nou, gelukkig maar.
5: We hebben geen enkele maand gehad waarin we...
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Voor ons was dat zeker het geval. Toen was een nieuwe regelgeving kwam toen. Dat betekende gewoon voor ons, als wij die regelgeving zouden toepassen, dat we gewoon een enorme achterstand zouden opbouwen ten opzichte van de competitie. Ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat als wij in Nederland waren gebleven en aan die regelgeving gingen voldoen, dat we de wedstrijd hadden verloren.
2: Welke regelgeving was het met name wat jullie ontzettend in de weg zat?
1: Volgens mij moesten we op alle transacties moesten we extra verificatie op toepassen. Dus boven bepaalde bedragen. Nou ja, dat waren alleen, wij hadden alleen maar hele grote transacties boven de 10.000 euro volgens mij. Als ik het in mijn hoofd heb. En er waren nog een paar andere dingen. Ik heb ze niet zo scherp op mijn netvlies staan. Maar dat betekende gewoon voor ons dat wij gewoon hier gewoon niet. De competitie deed dat niet in Azië. Dus ja, dan hadden we die slag, die wedstrijd gewoon verloren. En dan waren partijen daar naartoe gegaan. Want het is extra romslomp, extra werk wat je klanten oplegt. En dat was toen nog te vroeg. Dus,
2: en daarom zijn jullie ook, hè, want het zat in de kettingvraag verborgen, zijn jullie ook uiteindelijk met het bedrijf naar buitenland gegaan. Ja. Was dat moeilijk om Nederland te verlaten? Of hadden jullie zoiets, dit is gewoon een no-brainer, we moeten gaan?
1: Uiteindelijk was het wel een no-brainer. We voelden het wel een beetje aankomen. We hadden ook ooit wel een discussie met de AFM. Dus wij voelden ons sowieso niet heel erg welkom hier meer. In Nederland. Wat we heel erg jammer vonden. Want we waren apentrots naar de AFM gegaan om te vertellen wat we aan het doen waren. Maar dat werd niet zo heel erg gewaardeerd, zeg maar. Er is een discussie geweest, maar die is eigenlijk nooit meer opgevolgd. Maar daardoor wisten we eigenlijk wel van, nou, we zijn hier niet welkom. We hebben niet een. Ja,
2: en was dat omdat jullie ook, wat je eerder zei, dat negatieve imago, wat ook een beetje in die cowboywereld, dat je dat ook terugproefde bij de AFM, of zat dat in andere dingen?
1: Ik het gevoel van de AFM wat ik kreeg is van, nou, we begrijpen het niet en we vinden het eng en Bitcoin is een speculatief middel en we moeten de mensen beschermen om hier, dat ze hierin gaan stappen.
2: Maar ze begrepen het eigenlijk niet echt. Dat is een beetje wat je
1: Dat denk
2: zegt.
1: Ik wel, dat denk ik inderdaad.
2: Ja. Wat iedereen kan gebeuren. Want dat is de reden waarom ik graag die week. Ik vind het ook moeilijk te bevatten. Maar als je bij de AFM zit, verwacht je toch wel dat je dat begrijpt.
1: Maar ik begrijp ook dat dit. Het is natuurlijk ook een beetje een moeilijk ding om te begrijpen. Dat waarom heeft Bitcoin nou waarde? Waarom gaan mensen nou op een getalletje op je scherm bieden?
2: Ja,
1: waarom wordt het meer waarde?
2: Vertel maar, leg jij
1: het
2: uit.
1: Omdat je die transacties dus met elkaar kan doen zonder dat een derde partij er wat van vindt. En dat is extreem waardevol.
2: Ja.
1: Dus het is een, zoals Satoshi Nakamoto het omschreef in de white paper, een peer-to-peer digital cash system.
2: Ja.
1: Dus een digitaal betalingssysteem.
2: Ja. Uiteindelijk beseften jullie, we gaan hier de wedstrijd niet winnen. We worden zo ontzettend tegengewerkt dat we gewoon het bedrijf niet meer in leven kunnen houden. Toen zijn jullie naar Panama gegaan.
1: Ja.
2: En later naar Dubai, volgens mij.
1: Ja, dus wij hadden altijd wel het idee dat Panama een tijdelijke oplossing zou zijn. We wisten ook dat regulering wel zou komen. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te gaan timen. Toen waren we zeg maar self-regulated. We deden wat checks op de betalingen. En we controleerden wat dingen. En we controleerden onze klanten. En we controleerden waar het geld vandaan kwam.
2: Maar jullie begonnen natuurlijk in alle eerlijkheid dit bedrijf wel met nul compliance, toch? Zo zijn jullie het bedrijf ooit gestart.
1: Op dag 1?
2: Ja.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat was echt,
1: toen natuurlijk niet. Maar dat ging al snel wel anders. Dus na 1 of 2 jaar werd het steeds anders. Kwam de compliance en due diligence, je moest ook op de klanten doen. En klanten deden het ook op ons. Dus een hele grote onderzoeken.
2: Mm-hmm.
1: Maar
2: hoe was dat in Panama dan uiteindelijk?
1: In Panama, we kregen letterlijk van de Nederlandse bank een brief. Of niet van de Nederlandse bank, van de Panamese bank een brief. Waarin iets, de facto stond erin van, wat je doet met Bitcoin, je zoekt het maar uit. Het interesseert ons niet. Nou, dat is heel gebrand. Ja, dat stond er eigenlijk in. Van,
2: waren er helemaal geen restricties dan?
1: Nee, geen restricties. Nee.
2: Ook niet als je Panamezen ermee benadeelde?
1: Nee, volgens mij was het inderdaad wel dat we. Nou, benadeelden. Mag mensen sowieso mag niemand benadelen. Dus ook.
2: dat je daarmee bemoeit. Hadden ze wel zoiets, blijf op je eigen terrein?
1: Volgens mij stond er wel zoiets van, je mag het in Panama uitvoeren, maar ga geen Panamese klanten accepteren. Voor mij was dat een van de eisen die ze stelden.
2: Ja. Ja. En wat dachten jullie toen jullie dat terugkregen?
1: Toen dachten wij van, we kunnen hier ons bedrijf verder bouwen en dan naar de regulering toe.

0: werken. Kijken waar er wel een goed klimaat is. En toen kwam Dubai. En toen zijn we naar Dubai vertrokken.
1: Wat heeft dit uiteindelijk, die vlucht uit Nederland, betekend? We weten allemaal hoe het is afgelopen met die verkoop van het gigantische bedrag. Maar wat voor push gaf dat toen aan het bedrijf?
0: Nou, niet daadwerkelijk een push. We konden gewoon doorgaan zoals we waren aan het innoveren. En de innovatie die bleef doorgaan. En die verplaatste dus gewoon van Nederland naar Panama.
1: Dat dus was jullie hebben ook niet heel lang aangekeken in Nederland hoe dat ging. Dus jullie hebben eigenlijk heel snel voorzien, we moeten gewoon gaan om te zorgen dat dit niet ontspoort.
0: Ja, klopt. We hebben op de duur best gewoon snel beslist van oké, nu wegwezen. En
1: Dus uiteindelijk ging het helemaal lekker. En toen kwam Trump uiteindelijk aan de macht.
0: We hadden wel wat voorzorgsmaatregelen genomen natuurlijk. Want de duur dachten we van oké, nu moeten we gaan. Dus we hadden wel wat dingen onderzocht. Zouden we naar andere exotische plekken gaan? Nou, uiteindelijk was Panama door ons de beste keuze.
1: Uiteindelijk zie je dan dat het bedrijf gewoon lekker doorgaat met de innovatie. Steeds groter kan worden. Je krijgt steeds meer druk op je schouders. Hè. Dat heb je natuurlijk aan het begin van de uitzending uitgelegd. En op een gegeven moment komt Trump aan de macht. Hoe belangrijk is dat geweest voor jullie bedrijf?
0: Nou ja, Trump is natuurlijk een enorme push geweest voor ons bedrijf. Dat was het moment dat Sean en ik tegen elkaar zagen. Oké, dit is het moment om het hele bedrijf te verkopen. We waren eerst namelijk bezig om gewoon een gedeelte te verkopen. Toen Trump aan de macht kwam, dacht ik van nu krijgt Bitcoin natuurlijk wind in de zeilen. Dus dit is het moment. Iedereen ziet alleen maar dollartekens in zijn ogen. Nu gaan we het hele bedrijf proberen te verkopen.
1: Ja, dus je was eigenlijk heel blij met Trump. Of misschien niet om andere redenen, maar wel voor de money.
0: Wij waren voor onze business was Trump ook een geschenk uit de hemel, ja.
1: Ja.
0: ja, voor onze business wel.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, we hebben de ups en downs van je bedrijf gehoord. Hoe die hele verkoop, hoe je het bedrijf hebt opgebouwd in toch een onzekere wereld. Maar laten we het zeker ook hebben nog waar de cryptowereld zich naartoe gaat bewegen. En of het ooit de idealen gaat waarmaken waarmee het ooit is begonnen. Wat denk jij?
0: Crypto, ik vind dat vandaag de dag dat we crypto en bitcoin los van elkaar mogen zien. En dan crypto bedoel ik dan ook misschien gedecentraliseerd DeFi. Decentralized finance. Ik heb moeite mee het Nederlands uit te spreken.
1: Omdat je zo lang in het buitenland...
0: dit zijn die termen die je altijd in het Engels zegt.
1: Ja,
0: DeFi. Daar zie ik grote mogelijkheden. Maar Bitcoin ben ik zelf minder positief over. Het narratief van vroeger was het een digital peer-to-peer digital cash system. Dus van persoon tot persoon cash systeem. Nou, daar was ik heel positief over. Ook omdat het de wereld kon verbeteren in mijn inziens. Met het oog ook op dat het niet bijgedrukt kon worden door centrale banken. Dus ik zie dan, daarvoor kan ik me voorstellen dat er een natuurlijke vraag vanuit de wereld bestaat om Bitcoin te bezitten. Want ja, als je Bitcoin bezit, kan je hem overal ter wereld uitgeven.
1: Ja, dus dat het geen betaalmiddel is geworden, dat vind jij een hele grote teleurstelling.
0: Ja, en dat is tegengehouden door een groepering. Groepering moet ik het niet noemen, maar gewoon tijdens de block size wars en dat. Nou goed, een heel technisch verhaal.
1: Maar ik vind het wel interessant hoe die discussie toen werd gevoerd. Want jij was ook onderdeel van die bitcoinwereld. Hoe ging die discussie
0: toen? Ja, ik hield mijn mond. Ik heb mijn mening niet geuit.
1: Want?
0: Nou ja, je was een bitcoin-wappie, bij wijze van spreken. Dus dat werd, je kon niet uitspreken wat je vond dat bitcoin grotere blokken moest hebben. Dus dat bitcoin meerdere transacties per seconde.
1: Want wie legde die druk op dan, dat je dan een wappie zou zijn? Ja, ik zat niet in die wereld. Dus.
0: Dat was gewoon de hele crypto-wereld. Er zijn een paar mensen die hebben... werd zich wel hard gemaakt voor die grote blokken, maar die worden uitgekotst. Die werden op wijze van spreken werden die met taten in de neus geduwd op conferenties en dat soort dingen ondergespuugd.
1: Zo ver ging
0: het. Ja, voor mij is het wel zo ver gegaan. En ook mensen zwart gemaakt en dat soort dingen. Dus.
1: Wat voor belang hadden deze partijen om dat op deze manier te doen?
0: Ja, follow the money dan weer. Ik weet niet of het. Of ze dit echt van een belang hebben vanuit een Ik denk ook dat ze er echt in geloofden dat Bitcoin, dat er niet gesleuteld aan Bitcoin mag worden, dat is het allerbelangrijkste.
1: Vanuit die whitepaper en ooit wie het nou is geweest die het bedacht heeft, maar het is op een bepaalde manier bedacht en dat moet je zo laten.
0: Ja, respecteren, blijf je met je poten vanaf in principe. Ja. Maar goed, er zijn wel wat dingen veranderd. Bijvoorbeeld, er zijn wat updates op Bitcoin geweest, zodat het Lightning-netwerk wat makkelijker zijn werk kan doen. Het Lightning-netwerk is een, ja, zeg maar een soort sidechain, dus een zijnetwerkje, maar doe je geen echte transacties op Bitcoin. Mm-hmm. Uiteindelijk moet je.
1: Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat
0: iemand? Nou, omdat het Lightning-netwerk dat kon wel heel schalen. Maar bij Bitcoin wilden ze niet schalen. Dus je moet je voorstellen dat eigenlijk Bitcoin nu elke 10 minuten ongeveer één floppy disk uit de jaren 90 aan transacties doet. Elke 10 minuten. En we leven nu in 2026. Terwijl
1: zwaar verouderd systeem.
0: Ja, ik vind het gewoon volledig ridicule. Het slaat gewoon helemaal nergens op om dat gewoon zo te beperken.
1: Ja.
0: Maar als je hem zo beperkt, zou je dus, als je dan heel veel transacties wil doen, moet je een andere oplossing hebben. Nou ja, goed, degenen die tegen de vergroting van Bitcoin waren, die hadden daar dus ook de oplossing voor. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Als je zegt van, nou, ik wil dat niet, maar ik heb ook de oplossing.
1: Ja.
0: Nou, die oplossing
1: en dat is het deel follow the money wat je bedoelde?
0: Dus de partijen, dus Blockstream zat er toen achter. En de mensen die dus dat Lightning, dus Blockstream was het bedrijf dat Lightning ontwikkelde. Ja, dat Lightning is nooit echt van de grond gekomen. Het wordt nog, ja, je ziet het nu wel in een paar bepaalde landen. Volgens mij Costa Rica wordt het een beetje toegepast. Maar het is zo ingewikkeld. En technisch gezien kan het ook helemaal niet.
1: Mm-hmm.
0: Want je wil uiteindelijk toch settelen op het Bitcoin-netwerk. En je moet, als je echt decentralized je Bitcoin-wallet wil hebben op het Lightning-netwerk, moet je eerst één transactie op het Bitcoin-netwerk doen. Nou, het Bitcoin-netwerk is nu ongeveer gelimiteerd tot 100 miljoen transacties per jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zouden alleen al aan onboarding niet meer dan 100 miljoen wallets kunnen onboarden per jaar met Bitcoin nu op Lightning.
1: Dus dat werkt, dat kan je nooit grote schaal meekrijgen.
0: Dus dat cash-systeem is gewoon, ja, onzin. Kan niet werken decentraal. Dan moet je dus daadwerkelijk een appje gebruiken die jouw bitcoins beheert. Maar dan heb je ze niet in je eigen controle.
1: Ja.
0: En dat is het hele idee van Bitcoin. Is dat je al je money, of je bitcoins zelf bezit.
1: Ja, en dus ook dat het een bepaalde maatschappelijke waarde kon vertegenwoordigen. Terwijl er zijn toch wel. Want wat bedoel je dan qua maatschappelijke waarde? Je had het over ontwikkelingslanden, arbeidsmigranten bijvoorbeeld.
0: Nou, of overal. Dat je overal geld naartoe kan sturen zonder dat een derde partij er wat van vindt. Bedenk bijvoorbeeld de Argentijnen die heel veel moeite hebben om bijvoorbeeld buitenlandse valuta aan te houden. Terwijl voor mij is het nu wel wat anders met de nieuwe president daar. Maar iedereen zat in die peso's die maar devalueerden.
1: Mm-hmm.
0: Of inflateerde, dus die steeds minder waard werd. Die zouden bijvoorbeeld perfect misschien Bitcoin willen hebben. Maar,
1: ja.
0: En dan daarmee transacties kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar ja, jammer dan. Het netwerk laat het niet toe.
1: Ja.
0: Dus dat kan nu dus niet. En ik geloof dat een enorme opportunity voor de wereld is geweest. En die, ja, dit, voor mij is het een doodzonde dat het niet is toegepast.
1: Ja,
0: het
1: gaat ook niet meer gebeuren.
0: Ik zie het niet gebeuren met Bitcoin, maar mogelijk wel met andere chains.
1: Ja. Dus, het is eigenlijk heel dubbel, hè? Want je bent dus eigenlijk heel erg teleurgesteld in idealen. En tegelijkertijd heb je door Bitcoin, ja, heb je wel een leven nu. Dat je gewoon nooit meer hoeft te werken voor je geld. En dat je er gewoon heel goed zakelijk succes mee hebt geboekt.
0: Ja, dat is dubbel.
1: Ja.
0: Ja. Dus voor mij is Bitcoin niet geworden wat ik ervan gehoopt heb. En dat vind ik heel, ja, is doodzonde. Maar het zakelijke succes, ja. Op den duur was het ook. We zijn natuurlijk gewoon het bedrijf begonnen vanuit een idealisme. Maar op den duur gaat het idealisme naar, ja, ben je ook gewoon je business aan het uitvoeren.
1: Ja.
0: En daarom zei ik ook.
1: Ja, want dat vond ik nog een beetje schuren aan het begin. Want je zei echt het idealisme. En dat geloof ik, hoor. Maar het was ook wel van vrij snel. Dit is een economische opportunity voor ons.
0: Uiteraard. Dus ja, en die hebben
1: we gepakt.
0: Het was
1: wel echt ook van, hier kunnen we geld mee verdienen. Toch?
0: Ja, maar we gingen er in eerste instantie op aan. We werden er enthousiast van. Van, hé, hey, dit is ground. Dit gaat de wereld veranderen.
1: Ja.
0: En dat is het enthousiasme. Dat je er gewoon maar over door blijft lezen. En dat je maar informatie over blijft opnemen. En dat is iets wat, ja, natuurlijke interesse.
1: Ja, ja.
0: Daar werden we door getriggerd en toen gingen we de business in.
1: Ik proefde dat ook een beetje bij Bert en ook bij jou, dat ook een beetje dat gevoel van de pionieren is natuurlijk nu weg. Dat het ook een beetje,
0: ja, dat zolderkamer
1: gemis is, toch?
0: Ja, ja, dat is prachtig. Het is te gek om iets te doen wat niemand anders op de wereld ooit eerder heeft gedaan.
1: Ja.
0: Dat hebben wij gedaan.
1: Ja. Zou je ooit nog overwegen om zo'n avontuur aan te gaan?
0: Ik voel het nu niet, maar zeg nooit nooit.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, want nu doe je op dit moment?
0: We hebben een family office, dus we hebben een zak geld gekregen voor de verkoop. En dat wordt nu beheerd door een stel slimme knapen, moet ik zeggen.
1: Ja. En doe je daar dan wel maatschappelijke projecten mee om toch je idealen op een andere manier te verwezenlijken?
0: Nou, we hebben wat met de voetbalclub gedaan in Stadskanaal. En ik sluit niet uit dat we nog meer dingen doen. Meer dingen gaan doen.
1: Nou, dat maar vind ik wel een beetje de commitment die je dan ook jezelf hebt opgelegd. Als je begint vanuit idealen aan zo'n avontuur en dan teleurgesteld bent in Bitcoin. Jullie kunnen nu wel het verschil maken natuurlijk.
0: Ja, ik weet niet of wij het verschil kunnen maken. Dat Bitcoin ook kon maken. Dat verschil
1: dat
0: kunnen,
1: niet.
0: Dat
1: nee,
0: kunnen wij niet,
1: niet
0: maken.
1: Nee, maar je kan wel iets goeds doen voor de wereld.
0: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. En dat zullen we ook zeker doen. We zullen zeker hier en daar de wereld een stukje mooier proberen te maken.
1: Voor de mensen die ooit nog hopen met crypto heel erg rijk te worden, wat zou je tegen ze zeggen?
0: Dan zou ik het niet zoeken in Bitcoin, maar zou ik het zoeken in decentralized finance en nieuwe producten op bepaalde chains. Ja.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
0: Ja, Solana vind ik interessant. Daar kunnen gewoon heel veel transacties plaatsvinden.
1: Dus daar moet men zich maar even in gaan verdiepen als ze naar jou hebben geluisterd nu. We moeten natuurlijk nog de kettingvraag doorpassen naar de gast van morgen. Morgen dan spreek ik met Mauro Hoven. Hij is voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. En daarvoor was hij head of compliance bij crypto vermogensbeheerder Amdax. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, nou Mauro, jij hebt natuurlijk... Jij bent het voor Amdax ben je lang aan de gang geweest. En jullie zijn in Nederland gebleven. Dus ik zou eigenlijk de andere kant van het verhaal van de vraag willen stellen. Van wat heeft de Nederlandse regelgeving jullie juist wel gegeven? En het antwoord mag ook zijn dat het niets is. Maar ik ben benieuwd wat het jullie wel heeft gegeven.
1: Ja, jij bent in ieder geval duidelijk. Je vindt echt dat het innovatie heeft tegengehouden. Daarom moesten jullie de vlucht maken. En heeft Nederland eigenlijk een opportunity gemist.
0: Doodzonde toch? Het was prachtig geweest als Deribit nog vanuit Nederland volledig geopereerd kon worden. Het zou prachtig zijn. Echt prachtig gevonden.
1: Ja, dus voor de politici en de toezichthouders die nu luisteren, wat zou jouw boodschap zijn? Als je kijkt hoe de regelgeving er nu mee omgaat.
0: Ze zet een groep op met ondernemers. Die ook een andere kant van het verhaal vertellen. En ga daarmee in discussie. Om gewoon proberen toch innovatie een kans te geven. Ja. Grotere kans te geven.
1: En dan kunnen ze jou bellen ook.
0: Ze kunnen mij zeker weten bellen.
1: Goed. Ik vond het ontzettend inzichtelijk om jouw verhaal te horen. Dus ik wil je daar heel erg voor danken. Mede oprichter van Deribit. Dat hij vorig jaar met zijn broer voor bijna $3 miljard verkocht. In de crypto-optiehandel.
0: Graag gedaan, Diana.
1: Luister zeker ook onze andere afleveringen over crypto voorbij de hype. De BNR-app is natuurlijk de beste plek. Ik wens je een prachtige dag en tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de ochtendspits. It feels so good inside.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer BOA's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. De huizenprijzen dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde de afgelopen 5 jaar en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de huizenprijzen tot in ieder geval eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
7: Ja, die begroting is er bijna. Hè. Behalve een paar kleine dingetjes, namelijk belastingplan en oh ja, box 3. Hoe gaan we dat aanvliegen? Gaan we zo bespreken met politiek verslaggever Leonard Beckman in de podcast Ochtendnieuws.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controlehouder terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Infrastructuur, onderwijs en innovatie vragen om miljarden investeringen. Maar de staatsschuld, die spreken we niet aan. Is dat wel zo slim? Je hoort het om 10 over 1 van Vincent Ziesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie in de Economische Stand van Nederland.
15: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Bas van Werven.
7: Het is midden van de week en het is de laatste dag van deze maand. Het is woensdag 30 september. Goedemorgen, naast me Maxime van Meel.
16: Goedemorgen.
7: Maxime, goedemorgen. Wat gaan we doen het komende half uur?
16: We hebben het over kleine elektrische auto's, want die zijn duurder dan vergelijkbare brandstofmodellen, terwijl grote juist relatief goedkoper zijn. Dat heeft onze onderzoeksredactie uitgezocht, daar hoor je zo meer over. En het is woensdag, dus staat er een nieuwe column van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg voor je.
7: Maar het doet natuurlijk veel meer, want je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, Binnenhof, rest van de wereld. Ja, en over dat Binnenhof gesproken, laten we daar de vliegende start maar eens gaan maken, want de coalitie staat nog voor twee grote opgaven, namelijk het belastingplan en box 3. En de komende twee dagen hopen ze daar een klap op te kunnen geven tijdens de AFB, de Algemene Financiële Beschouwingen, die beginnen vandaag. En Rob Jetten, onze premier, beseft dat hij nog niet even over de eindstreep is.
17: Nou, zoals ik net aangaf, zetten we nu een forse stap richting partijen, zowel ter rechter als ter linkerzijde van het kabinet. Maar hebben fracties ook aangegeven, zoals het hoort, bij een debat over de financiële beschouwingen, zullen zij ook met aanvullende voorstellen komen. Dat debat gaan we graag in de Kamer aan.
7: Ja, en dus moet er nog heel wat water door de Rijn voordat we een begroting hebben. We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bas en Maxime.
7: Nou, is er in aanloop naar die AFB, die Algemene Financiële Beschouwing, een hele hoop gebeurd. De afgelopen weekend leek er ineens toch wat ruimte te zijn, zowel op links als op rechts, om de oppositie mee te krijgen voor plannen. Als ik Jette zo hoor, denk ik, nou, vandaag komt en morgen komt het er echt op aan. Alle hervormingen zijn van de begroting van de SZW gehaald. Hè. Daar zal Veilbrief blij mee zijn. Is daarmee de grootste hoorde genomen? Of gaan we het inderdaad nog een keer herbeleven in de Kamer tijdens dit debat?
18: Het kan allebei waar zijn, Bas. Want er is een hele hoge hoorde is er genomen. Want de stap die moest wel gezet worden. Ja. Voor steun op de begroting voor sociale zaken en werkgelegenheid. En daarvoor moesten de tabellen van tafel. Gaan technisch dat niet helemaal diep daarop in, maar die zijn nu terechtgekomen op de begroting van Financiën, ja, van Ilko Heijnen. Mm-hmm. Dat is nu van tafel. Dat werd gisteren groots gevierd door Jesse Klaver. Die kwam naar de patatbalie op het moment dat het vragenuur bezig was. Ja, en de victorie, ja, die werd gekraaid, hè, noemen ze dat. Ja, het was pro, we hebben het binnen. Spekman is blij. Deze ochtend wordt er ook nog taart gegeten met het buspersoneel dat mee was gaan staken in Den Haag. Dus ja, bij pro zijn ze echt blij. Alleen er moeten nog twee andere stappen gezet worden. En je zei het zelf al, Bas. Het belastingplan, daar moeten ze het nog over gaan hebben. Nou, als die er niet doorkomt, en dat weet de luisteraar ondertussen, dan ben ik van mening dat het kabinet geen bestaansrecht heeft. Nee. Want in dat belastingplan regel je eigenlijk, hè, dat je die inkomsten uiteindelijk binnenkrijgt, om je plannen mee te financieren. Uh-huh. En box 3, ook zo'n pijnpuntje waar al jaren over gesproken wordt. Nou, op beide gebieden liggen plannen klaar voor de koopkracht. En daar wordt dan over gesproken als het over het belastingplan gaat.
7: Ja, precies.
18: En voor box 3. Maar ja, links en rechts blijven op dit moment nog steeds vinden dat wat er nu op tafel ligt, dat het te weinig is om ervoor te stemmen.
7: Ja.
18: Dus wat dat betreft staan we weer op het punt over links of over rechts.
7: Ja, en dat gaan we dan vandaag weer zien. Eigenlijk is het een heel lastig verhaal, dit minderheidskabinet, omdat het die concties moet sluiten. Pro dus krijgt de victorie. Die hebben binnengehaald wat ze willen eigenlijk. Hè. Inderdaad, het wegtennissen van die bezuinigingen op de sociale zekerheid, op de WW en de WIA. Maar inderdaad, dat belastingplan, box 3, steun zou er zijn zo'n beetje vanuit 50PLUS, jaar 21, ChristenUnie mogelijk. Hoe lopen de hazen daar? Hoe gaat dat met het belastingplan en box 3?
18: Jij zegt, pro heeft binnengehaald wat ze wilden. En ze kraaien victorie. Dat laatste klopt, hè, over de begroting van
7: SZW. Ja.
18: Van een SZW. Maar de andere eis was,
7: nee, die hebben ze niet.
18: Die ligt nu vol op tafel. Ja. Alles moet eerlijker verdeeld worden. Mm-hmm. Dus mensen met vermogen moeten meer gaan betalen.
7: Ja.
18: De grote bedrijven moeten meer gaan betalen. En dat gebeurt niet in het belastingplan.
7: Nee.
18: De werkenden moeten gaan betalen. Mm-hmm. En dat vindt niet alleen pro. Maar dat vinden ze ook op rechts. Bijvoorbeeld bij Jaar 21 en bij BBB.
7: Ja.
18: Partijen die je nodig hebt in de Eerste Kamer om ook zo'n belastingplan er doorheen te krijgen. Nou staan ze wel anders in de wedstrijd. Want bij pro zeggen ze, we moeten iedereen die vermogen heeft om een klein beetje geld gewoon extra gaan belasten. De lasten moeten omhoog. En wat zeggen ze nou bij Jaar 21 en op rechts? Nee, de lasten moeten omlaag. Maar ze zijn het er allebei wel over eens dat de rekening nu te veel bij werkenden komt te liggen. Ja. En daar gaat het debat vandaag over.
3: Okay.
18: Hoe zorgen we ervoor dat die rekening eerlijker verdeeld wordt?
3: Denk jij dat er een brede deal in zit?
18: Nou, op dit moment niet meer. Want we zien dat Jesse Klaver met Pro alles of niets aan het spelen is. Zij hebben de grootste triomf binnen en kunnen alleen nog maar meer winst binnen gaan halen. En ze zetten heel hoog in. Dus voor het belastingplan en box 3 zal het kabinet overeind gaan. En dan zit die brede deal er niet meer in.
3: Nee.
18: En de brede deal zit er eigenlijk ook niet in. Want als ze echt een brede deal willen gaan sluiten, en je wil partijen zowel links als rechts meekrijgen, is dat partijen op rechts allerlei wensen hebben om zover te komen, waar het kabinet gewoon niet gaat inwilligen. Dus BBB, het afzwakken van het stikstofplan, gaat niet gebeuren. Ja 21 wil de spreidingswet bijvoorbeeld van tafel hebben. Dat gaat niet gebeuren. De SGP wil iets met draagmoederschap en abortussen. Dat gaat niet gebeuren. Dus een hele grote brede deal over links en over rechts, die is toch wel ver weg. Dus ja, ze gaan nu zometeen het belastingplan, box 3, maar ook alle andere begrotingen. Daar zal toch per begroting over onderhandeld gaan worden. En dat kan op sommige punten nog wel eens een duur grapje gaan worden.
3: Dankjewel, politiek verslaggever Leonard Beekman. Je straf uitzitten in een Indonesische gevangenis is over het algemeen nog niet echt een pretje. Want Maxime, stel je voor dat je ijskast met alcohol ineens leeg is. Of je golfsimulator hangt ermee op. Ja, of je sofa zakt door. Verschrikkelijk. Over 10 minuten hoor je er meer over.
19: Ochtendnieuws.
16: Ik ben benieuwd. Elektrische auto's zijn in de lagere prijssegmenten duurder dan brandstofauto's. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij voertuigdatabureau RDC. En opvallend genoeg is dat beeld in de hogere segmenten dan weer precies andersom. Daar zijn elektrische modellen juist goedkoper dan vergelijkbare benzine- en dieselauto's. Nou, Bart van Rijswijk van de onderzoeksredactie die is bij ons. Goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen.
16: Bart, hoe groot zijn die prijsverschillen precies?
20: Nou, best wel groot eigenlijk in het A- en B-segment. Dat zijn eigenlijk die compacte stadsauto's. Ja, daar zie je eigenlijk dat gemiddeld elektrische modellen €3000 meer kosten dan brandstofauto's, benzineauto's dan meestal. En kijk je eigenlijk naar de hogere segmenten, ja, dan zie je eigenlijk een precies tegengestelde ontwikkeling. Namelijk elektrische auto's die veel goedkoper zijn dan benzineauto's. En dan zie je gewoon dat die prijsverschillen oplopen tot wel 40.000 euro in aanschafprijs.
16: Ja, dat is best wel stevig. En hoe kan het dat nou juist die kleine auto's zo relatief duurder zijn dan benzineauto's van een vergelijkbare omvang?
20: Nou, dat heeft er ook een beetje mee te maken dat autobouwers heel lange tijd eigenlijk niet zich aan het richten waren op die kleinere modellen. Er waren niet echt hoge marges mee te verdienen. En dus werd er meer gekozen voor de klant met de dikke beurs. Die had iets meer te besteden. Voor de premium modellen, daar werden eigenlijk alle innovaties. In dat segment werden die uitgerold. En dus is de kleine auto een beetje verwaarloosd. Dat geldt niet alleen voor elektrische auto's, maar dat geldt eigenlijk ook voor het autopark in het geheel. Je ziet eigenlijk al een tijdje dat het aanbod in de lagere segmenten, denk aan in het A en B segment, denk dan aan types als de Volkswagen Polo. Dat zie je toch een beetje aan het opdrogen. En elektrische auto's hebben daar net wat meer last van. Ook omdat natuurlijk een bekend verhaal. Een kleine auto betekent ook dat er een kleine accu in past en dus ook een kleinere actieradius. Dus ook consumenten liepen niet echt warm voor die voertuigen.
3: Nee, maar het speelt nu ook een beetje mee dat door alle ingebouwde veiligheidssystemen die moeten vanuit Brussel, zijn die kleine auto's gewoon eigenlijk relatief gezien onbetaalbaar geworden. Je moet daar als fabrikant zoveel techniek in stoppen en dan ook nog een klein batterijtje. Het is niet meer aan te slepen, dus verkoopt het slecht. En dan richt je niet meer op dat soort auto's. En nu komen die kleine stadsauto's als elektrische auto's. Ja, dan kan het misschien wel. Speelt dat niet mee?
20: Nou, precies, inderdaad, wat je zegt. Hè. Dus die marge was echt veel lange tijd echt tegen. Ja. Dat zie je ook in een nieuw verkopen, ook voor benzinemodellen. Zeker voor elektrische modellen. Die hadden het dus extra zwaar. Langzaam, maar zeker is daar wel een kleine verandering op handen. En zie je toch wel weer dat er kleine modellen op de markt worden geïnteresseerd. Dat komt ook door Europees beleid. Hè. Dat wordt ook gestimuleerd om die stadsauto te behouden. En we zien natuurlijk ook eigenlijk hier in Nederland dat er toch weer langzaam wat stimuleringsmaatregelen links en rechts komen. Bijvoorbeeld die inruilregeling om toch weer dat elektrisch vervoer te stimuleren. Want die markt heeft dat wel een beetje nodig.
16: Ja, zit er wel verbetering ook in die prijs als je kijkt over tijd? Worden die kleinere modellen dan ook wel goedkoper? Is er de hoop dat het misschien toch rendabeler gaat worden om elektrisch te gaan rijden, ook in kleine autootjes?
20: Dat is wel de hoop, ja. In principe is dat zelfs de verwachting eigenlijk ook omdat er wordt natuurlijk ook altijd een soort van rekensommetje gemaakt dat je moet kijken naar de total cost of ownership. Hè. Dus je bent iets meer in aanschafprijs kwijt. Maar ja, je ook straks minder aan de pomp. Maar ook, we zien eigenlijk ook voor dingen als de actieradius accu, die worden beter, worden ook goedkoper. Dat blijkt ook uit een laatste trendrapport van het ministerie van INW. Dus ja, de verwachting is wel dat op termijn ook die prijzen gaan dalen en dat die eigenlijk meer vergelijkbaar of meer in lijn komen met die van benzineauto's. Maar vaak is dat ook wel, en wij spraken ook wel met analisten en met experts hierover, en die zeggen wel van, ja, dat is misschien nog niet genoeg om echt elektrisch vervoer, zeker voor mensen met een kleine beurs, aantrekkelijk te maken. Ja, dan moet het kabinet wellicht ook gaan kijken of de overheid naar bijvoorbeeld een lagere motorrijtuigenbelasting en misschien ook nog in combinatie met andere stimuleringsmaatregelen.
16: Ja, daar gaan we later in de ochtendspits nog verder over praten met Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders. Voor nu dank Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie.
7: Werkelijk verhaal, want een van de mannen die opgepakt is in de buurt van die militaire luchtvaartbasis, die RAF-basis in Fairford, blijkt zelf 112 te hebben gebeld. De equivalent in Engeland heet 999. Zo meldt de BBC. Maandag, weet je, werden er 5 mannen aangehouden omdat ze mogelijk explosieven hadden willen plaatsen op die luchtmachtbasis die door Amerikanen wordt gebruikt om onder meer bommen maar de mensvlucht op Iran uit te voeren. Een boerin die belde in de nacht van zaterdag op zondag de politie, ook met de Engelse 112, maar deed dat later dan die mogelijke dader zelf. Die zei van ja, er zijn 3 verdachte voertuigen en mannen met bivakmutsen. Nou, politie onderzoekt het incident nu. Het hoofd van de Britse antiterrorisme-eenheid zegt dat er geen explosieven zijn gevonden. Aanvankelijk was dat wel het verhaal. Er werden ook 85 huizen werden er ontruimd. Die 5 mannen die opgepakt zijn, zijn allemaal op borgtocht inmiddels vrij. Donald Trump vindt dat teleurstellend. Ja, dat is Donald Trump. Marco Rubio, die zei gisteren nog dat er wat hem betreft duidelijk betrokkenheid van een buitenlandse partij zichtbaar was. Al gaf hij daar ook weer een Trumpiaans bewijs voor. Namelijk niets.
16: Zo kan het ook. Er staat weer een nieuwe beursdag op de rol. En mijn goede collega en BNR Beurs vriendin Milou Brandt die bereidt ons voor.
19: De week gaat doormidden met de kwartaalcijfers van Micron. Vorige keer verraste de chipmaker nog met enorm positieve resultaten. Voor dit kwartaal wordt op een omzet van 50 miljard gemikt. Meer dan analisten verwachten. Gaan ze dat ook halen? Nou, de koers staat al ruim 230% hoger dan begin dit jaar. Dus de verwachtingen die zijn hoog gespannen. Verder vooral veel macrocijfers over BBP-groei in de VS. Maar ook inflatiecijfers van de grote Europese jongens, Duitsland, Frankrijk, Italië. Hoe gaat het met de wereld? Einde van de dag, dan weten we het. En ook opvallend, een buitengewone aandeelhoudersvergadering bij Avantium. Het chemiebedrijf heeft geld nodig en wil extra aandelen uitgeven, vooral om de opstart van een nieuwe fabriek te bekostigen. Maar ja, een lagere omzet in de eerste helft van dit jaar, een koersdaling van een kleine 30% sinds de start van dit jaar, gaan de aandeelhouders akkoord. Nou, niet iedereen zal daarom zitten te springen. Kan nog spannend worden.
16: Een verrassing vanavond, weer een nieuwe BNR-beurs. 6:30.
7: Verrassend.
16: Ja, iedere dag zijn we er. Mm-hmm. Ja, het is geen verrassing, het is een zekerheid.
7: Ik
16: ben vanavond lekker in mijn bedje, dat ben ik. En natuurlijk in je favoriete podcast, wanneer je maar wil.
7: Nou, even kijken wat er in de kranten staat. Allereerst in de Financiële Telegraaf. ING ziet groeiend risico op lokale daling van huizenprijzen. Komt de krant tot eind volgend jaar, gaan de huizenprijzen nog maar een klein beetje omhoog. Denken economen van ING. En ook kunnen er lokaal al prijsdalingen ontstaan. Dat komt door de combinatie van gestegen hypotheekrente en het toch ruimere woningaanbod. Want iedereen die zo'n ding verhuurde, die wil hem verkopen.
16: We gaan eens op zoek. Ja. Het FD dan. Salarisinformatie in minder dan helft van de vacatures, schrijft de krant. In minder dan de helft van de Nederlandse vacatures staat informatie over het salaris. Terwijl werkgevers vanaf volgend jaar al verplicht zijn om sollicitanten te informeren over het loon van de baan. En dat blijkt uit onderzoek van Indeed.
3: Ja, nou dan in NRC nog verschillende leiders van vooraanstaande AI-bedrijven. Hè, dan moeten we denken aan Anthropic, meneer Amoedei en de Nvidia. Dat is meneer Jensen Huang. Die hebben met Donald Trump een akkoord ondertekend, schrijft de Amerikaanse president op zijn eigen mediaplatform. En daar staat onder meer in dat er intern en extern toezicht komt op de ontwikkeling. En Trump kondigde aan dat hij ergens een deze dagen weer een nieuwe czar gaat benoemen. Een AI overzichthouder.
16: Adviseur, ja, meneer. Ja, grote koning. Dan Trouw. Asielmigratie daalt spectaculair, maar EU wil instroom nog verder inperkingen. Dat koppen ze. EU-commissaris Magnus Brunner van Migratie die heeft gisteren nieuwe plannen bekendgemaakt om illegale migratie tegen te gaan. Hij wil onder andere meer werk maken van het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Nou, ons werk om illegale migratie verder terug te dringen zal doorgaan, zegt hij. Nou, wij moeten beslissen wie de Europese Unie mag binnenkomen, wie mag blijven en wie vervolgens de EU weer moet verlaten. En niet smokkelaars en mensenhandelaars, zo meent Brunner.
3: Nou, de Telegraaf schrijft dan nog over de voorgenomen verhoging van de BTW van 9 naar 21% op bloemen. Dat zou duizenden banen bedreigen, veel minder geld opleveren dan het kabinet op rekent. En ook is het risico groot dat andere belangrijke exportlanden als Frankrijk en Duitsland gaan volgen en ook hun belastingen zullen gaan verhogen, waardoor de bosbloemen voortaan een luxeproduct wordt.
16: Nou, de Volkskrant nog, die hebben het over twee schilderijen van Johannes Vermeer en dat blijken helemaal geen schilderijen van Johannes Vermeer.
3: Oh, is het AI?
16: Dat stelt kunsthistoricus Adriaan Weiboer in de Volkskrant. Het gaat om de liefdesbrief en het wijnglas. Nou, volgens die historicus is maar liefst 30 details daaraan te zien dat de schilderijen niet van Vermeer zouden zijn. En dat zou grote gevolgen hebben. Zo zou het betekenen dat een van de vier Vermeers in het Rijksmuseum
3: niet van Vermeer is.
16: Niet klopt.
3: Die man had al bijna geen productie, kan je nagaan.
16: Verminder.
3: Het wordt veel minder. Dan nog een leuk verhaal. Een verrassingsbezoekje van ambtenaren van het Indonesisch ministerie van Justitie aan de strafgevangenis Cibinong. In de buurt van Bandung is dat, op West-Java. Heeft een fijne winst opgeleverd. Inderdaad, onaangekondigd en dan naartoe. Wat blijkt, direct grenzend aan de strafgevangenis, die er in Indonesië over het algemeen nog niet echt uitziet alsof je daar heel graag je straf wil uitzitten, ontdekten de ambtenaren niet één, niet twee, nee, maar liefst 16 buitengewoon luxe appartementen voor, nou, zeg maar, speciale gevangenen. Nou, die hadden het stukken beter dan de sloebers aan de andere kant van het hek, zegt ook deze reporter van de BBC.
1: The units were equipped with sofas, air conditioning, televisions, fridges stocked with alcohol, a gym and even a golf simulator with luxury vehicles parked nearby.
3: Ja, dus je kun je auto buiten neerzetten, golf simulatie, gevulde ijskast.
16: Het is gewoon een hele lekkere vakantie.
3: Ja, heerlijk. Nou, huisvest die gevangenis heel wat veroordeelde corruptieplegers en andere bekende criminelen. Die appartementen waren oorspronkelijk bedoeld voor gevangenispersoneel, maar die moesten kennelijk plaatsmaken voor steenrijke gevangenen. De gevangenisdirecteur en vijf van zijn collega's die zijn geschorst en het ministerie verklaart dat er nu wordt onderzocht of die meneren mogen zijn omgekocht door hun cliëntel.
16: Wat zou daar uitkomen?
3: Nou.
21: De column van Bernard Hammelburg.
22: Bekend verhaal, maar altijd weer verrassend. In 1880 vraagt een groep boeren in het Ierse Ballingrobe aan hun rentmeester om verlaging van de pacht, omdat de aardappeloogst al 2 jaar achtereen is mislukt. De rentmeester ontsteekt in grote woede en stuurt een deurwaarder om de pacht te innen. Het gevolg is grote verontwaardiging onder de bevolking en het bedrijfsleven dat weigert nog zaken te doen met de rentmeester. Er wordt zelfs een poging tot moord op hem gedaan. De rentmeester heette Charles Boycott en zijn naam werd als werkwoord en zelfstandig naamwoord aan vele talen toegevoegd. De boycott tegen boycott werkte. Maar hoe zit het met boycotts in het algemeen? Matig, maar ongeveer een kwart heeft succes, meestal omdat de animo om mee te doen ontbreekt of omdat het bedrijf of land dat het doelwit is de verkoop via andere kanalen voortzet. Eén ding staat vast, met een boycott raak je zelden de personen tegen wie de actie is bedoeld. De boycott tegen producten uit de door Israël bezette gebieden, bijna allemaal agrarisch, treft ongetwijfeld een aantal kolonisten, maar vooral Palestijnse kwekers van dadels, avocados, druiven en kruiden. Bibi Netanyahu en de ministers die zijn bezettingsbeleid steunen merken er niets van. De sancties zijn bovendien financieel te verwaarlozen. De Nederlandse uitvoer naar de bezette gebieden bedraagt enkele tientallen miljoenen, de invoer nog geen 15 miljoen. De totale uitvoer naar Israël beloopt 5 miljard euro. De invoer 2 miljard, waarvan meer dan een kwart aan wapens. Het gaat dus om symboliek en die heeft meteen grimmige vormen aangenomen. Israël wijst de diplomaten uit die Nederland in Ramallah vertegenwoordigen. Nederland geeft de Israëlische ambassadeur een diplomatieke veeg uit de pan. Van een aankomend Israëlisch vliegtuig op Schiphol werden 15 passagiers door de douane gecontroleerd op het meebrengen van spulletjes uit bezet gebied, wat in Israël leidde tot een waarschuwing voor reizen naar Nederland. Het Israëlische frame voor het doodrijden van een zwangere vrouw krijg je in Nederland 8 maanden. Op het meebrengen van een doosje dadels uit de Golan of Westbank staat 6 jaar. Dat is onzin, maar zo kijkt de Israëlier naar Nederland. Het doel van de actie is het in het nauw brengen van Netanyahu en het ondermijnen van diens positie bij de verkiezingen van 27 oktober. Het navrante is dat een ruime meerderheid in Israël het met dat doel eens is. Het is jammer dat Nederland het zoekt in boycott-symboliek en niet meer moeite doet om de contacten met de oppositie te verstevigen.
0: Zometeen praten we over, ja, als je je bedrijf verkoopt aan het bedrijf zelf. Hè, waarbij je eigenlijk gewoon de zeggenschap en economisch eigendom van elkaar gaat scheiden. Wat dan? Nou, dat gebeurt steeds vaker. Het heet steward ownership en we gaan er zo over praten in de ochtendspits.
2: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
24: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
25: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
26: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
29: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
30: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
31: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
32: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
33: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar 1 gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
32: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
34: Wat je nu hoort, is jouw tijd.
5: en die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Het is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Opvallend is de file op de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 van Den Bosch naar Os een kwartier vertraging voor knooppunt Paalgaven. Dat komt door een kapotte vrachtwagen iets verderop op de A50 naar Arnhem bij Ravenstein. De rechterrijstrook is dicht. Er zijn op dit moment geen flitsers.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. De huizenprijzen dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde de afgelopen 5 jaar en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de huizenprijzen tot in ieder geval eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zometeen gaan we het hebben over steward ownership. En dat zijn steeds meer bedrijven die dat doen, een verdrievoudiging. Sinds 2020 zijn er nu zo'n 200. Wat ze dan doen en hoe dat dan werkt? Nou, er zijn een paar belangrijke voorbeelden. Gaan we ook bespreken. Zometeen in de ochtendspits.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
19: Het klinkt bijna als een internetgrap. GameStop wil eBay kopen. Het bedrijf dat wereldberoemd werd door de meme-aandelenhype aast dus op een online veilingreus die tientallen miljarden waard is. Waarom doen ze dat? En vooral, wat betekent dat voor beleggers in eBay? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Dankzij AI gaan mensen anders solliciteren. Ze gebruiken niet meer de traditionele route zoals jobboards en social media, maar ze vragen het steeds vaker aan hun grote vriend ChatGPT of Claude of Gemini. Wat betekent dit voor de werkgever en voor de sollicitant? Je hoort het straks om 3:30 in BNR at Work.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is 6:54. We trappen af met deze nieuwsdag. Het is de laatste dag van deze maand, 30 september 2026. Het is woensdag. Morgen is het alweer 1 oktober. Het gaat hard. Maxime van Beel zit naast me.
3: Zeker. Het jaar vliegt voorbij.
0: Nou, het is buiten donker, maar het wordt weer een hartstikke mooie warme dag vandaag.
3: Ja, en we reizen ook in deze studio af naar Spanje. Ja, want je kan een voorbeeld nemen of een manier, ja, of het juist, hoe het juist niet moet, zou je het ook kunnen noemen.
0: Ja.
3: Maar ze zitten daar al 3 jaar zonder begroting. Dus kunnen we en moeten we daar misschien lessen uit gaan trekken? Dat gaan we ons afvragen. En door de extreme droogte deden archeologen in Zwitserland wel heel bijzondere ontdekkingen. En wat dat is, wat die ontdekkingen zijn, dat hoor je ook zo.
0: Ja, en hoe ze het deden, is ook leuk.
3: Ook,
0: ja, mooi. Maar we gaan eerst iets daar waar je ongetwijfeld wel eens van gehoord hebt, naar steward ownership. En dat is waarbij een bedrijfsstructuur eigenlijk in handen brengt van stewards. En dat kunnen medewerkers zijn, dat kan ook een bunch externe mensen zijn of een stichting zijn. Steeds populairder aan het worden, want inmiddels zijn er 200 bedrijven in ons land georganiseerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2020. Nou, een van de
4: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeel

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Soort, bij welk type bedrijven zie je dit met name? Terug bij de kennisintensieve bedrijven?
2: Nou, het is eigenlijk heel divers. Ja. Het zijn van bouwbedrijf tot kennisbedrijf. Mm-hmm. En het gaan eigenlijk vooral veel ondernemers die met pensioen gaan. Ja. Die hun bedrijf als hun kindje zien. Als mm-hmm. iets waarvan ze hopen dat het zelfstandig kan voortbestaan.
1: Ja.
2: En die dan geen opvolging hebben binnen de familie. En mm-hmm. het ook niet willen verkopen bijvoorbeeld aan een investeerder. Ja, dat is de groep ondernemers die je voor kiest.
1: Ja. Ja, waarom doen ze dat dan? Inderdaad, om te zorgen dat het bedrijf daarmee voor de eind der tijden behouden blijft.
2: Ja, precies. Nou ja, het zou kunnen. Je ziet wel dat dit soort bedrijven veel langer bestaan dan niet-steward-owned bedrijven.
1: Ja.
2: En ik denk dat veel ondernemers die hun bedrijf verkopen, die krijgen daar binnen een jaar spijt van. En ja, dat is omdat hun bedrijf dan vaak onherkenbaar verandert. Hè? Iets waar ze misschien wel jaren of decennia aan gebouwd hebben.
1: Ja.
2: Wordt dan opeens heel anders. En bij steward ownership zeg je eigenlijk van nou, dit is mijn missie. Mm-hmm. Ik zoek stewards die de onderneming continuïteit willen geven.
1: Ja.
2: Ja, dus het kan in principe oneindig voortbestaan, zoals jij zegt.
3: Ja, maar is dat een goed of een slecht ding? Want misschien hou je daardoor ook heel veel bedrijven in stand. Ja, die, nou goed, kort door de bocht gezegd, het levenslicht niet per se meer gegund zijn uiteindelijk.
2: Nou ja, elk bedrijf, ook een steward aan het bedrijf, moet natuurlijk winst maken. En zolang een steward aan het bedrijf maatschappelijk relevant is en in staat is om winstgevend te zijn, dan kan het voortbestaan. En wat je ziet is dat dit soort bedrijven financieel veel weerbaarder zijn, doordat er niet zoveel mogelijk naar de aandeelhouder gaat, maar juist zoveel mogelijk winst binnen de onderneming geherinvesteerd wordt, waardoor die onderneming veel grotere kans op overleven krijgt. Dus ja, ik denk dat als je voortbestaat, dan doe je blijkbaar iets wat relevant is.
1: Oké, maar hebben we nu een verdrievoudiging sinds 2020, Gijsbert. Wat is daar de reden voor? Mensen ontdekken dit of zien we steeds meer dat er familiebedrijven, want daar hebben we het vaak over, oprichters van zo'n zaak, die inderdaad kinderen hebben die er niet in willen. En die zeggen, de tent zoals die er is, moet wel doorgaan. Laten we het in het steward ownership model vouwen. Is dat de reden of zijn er andere redenen waarom het ineens toch wat populairder aan het worden is?
2: Ja, ik denk precies wat je zegt. Maar daarnaast zijn er toch ook wel startende ondernemers die voor het model kiezen. Die denken van nou, ik heb een duurzame of maatschappelijke missie. Ik heb investeerders nodig.
1: Ja.
2: Maar als ik hen aan boord wil halen, dan wil ik ze eigenlijk niet zeggenschap over de onderneming geven. Weet je wel, dat wil ik leggen bij mensen die juist de missie van de onderneming kunnen beschermen.
1: Ja. En dat zijn en ook medewerkers
2: dan,
1: misschien.
2: Dan steward ownership. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus het verschilt.
1: Mooi. Dankjewel, Gijsbert Koren van We Are Stewards. En als je er meer over wil weten, vanmiddag luisteren naar baanbrekende businessmodellen tussen 2:30 en 3:00 op BNR. De aflevering staat dan ook volledig in het teken van steward ownership. En ook de podcast over het thema staat inmiddels al online. Dus je kan live luisteren vanmiddag. Dan hoor je eigenlijk een podcast die al online staat. Toch?
4: Ja. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Inderdaad, maar niet nu doen, wachten tot na 10:00. En dan mag dat je naar je podcast-app en dan is het allemaal prima.
1: En vanmiddag tussen 2:30 niet live.
3: Ja. Dat mag ook. Nou, waar het kabinet in Nederland na een lange periode van stevig onderhandelen, geheel in polderstijl, eindelijk een akkoord over een begroting lijkt te misschien bijna hebben, zit Spanje al ruim 1000 dagen zonder een begroting. Nou, dat is bijna 3 jaar. En vandaag verloopt voor premier Sanchez dan ook de grondwettelijke deadline voor het indienen van een begroting voor 2027. Ja, en ook deze gaat hij niet halen. Bij ons is Spanje-correspondent Jorn Lucas. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Maxime.
3: Jorn, waarom krijgt de regering van Sanchez dit er maar niet doorheen, die begroting?
5: Nou, dit heeft allemaal te maken met die enorme parlementaire instabiliteit in het parlement. Zijn coalitie, PSOE, is van de premier Sanchez en Sumar is zijn coalitiepartner. Die regeren, hebben eigenlijk geen meerderheid en zijn volledig afhankelijk van die kleinere partijen. Dan heb je ook nog eens op rechts, heb je de Partido de Popular en Vox. Nou, die gaan überhaupt nergens in mee. Dan heb je nog kleinere partijen, Junts uit Catalonia en Podemos, een linkse partij, die hebben ook allerlei bezwaren. Nou, bij gebrek aan steun, dan maar geen begroting indienen is het idee. En we verlengen gewoon de bestaande begroting. Nou, dan hebben we

0: De begroting die in 2022 is goedgekeurd voor het begrotingsjaar van 2023. En die wordt dus steeds vooruitgeschoven, verlengd, hoe je het noemen wil. Volgens de Spaanse grondwet kan dit gewoon. Meerdere EU-landen hebben die mogelijkheid. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon een noodoplossing. En niet iets wat je eigenlijk bijna 3 jaar moet laten duren natuurlijk.
1: Ja, klinkt wel als een bekend scenario. maar hoe betrouwbaar zijn nou de financiële onderbouwingen van die regeringsplannen dan?
0: Nou ja, het Spaanse ministerie van Financiën zegt dat niet aan de orde is. Ze kunnen nog steeds maatregelen nemen. Er zijn allerlei financiële ramingen. Er zijn langetermijnplannen die bij de EU ingediend moeten worden. Het probleem is alleen dat die begroting uit 2023 dus niet aansluit op nieuwe plannen van de regering. Dus als nu dat woonbeleid, we hebben de protesten in Madrid nu gezien, dat is hartstikke actueel. We hebben een plan is hiervoor in de maak. Er wordt 7 miljard voor uitgetrokken. Maar ja, dat staat natuurlijk niet in die begroting van 2023. Dat sluit niet op elkaar aan. Dus het is eigenlijk. Het laat gewoon zien hoe lastig. Het is eigenlijk gewoon een politiek verhaal zeg, geworden. Enerzijds kan hij gewoon financieel zijn beleid uitvoeren. Maar hoe gaat hij het allemaal financieren? Dat is allemaal een beetje onduidelijk. Economisch gaat het lekker. Dat de inflatie naar 5% is gestegen, komt door andere dingen. En tegelijkertijd zegt Sanchez en zijn ministerie van Financiën, weet je, we kunnen nog steeds maatregelen nemen tegen de gevolgen van Oekraïne-oorlog, Midden-Oosten, hoge energieprijzen. We kunnen het allemaal. Maar hoe het precies allemaal gefinancierd wordt, dat is een beetje onduidelijk.
2: Ja, wat geeft dat voor politieke druk op dit moment? Want ik kan me voorstellen, Sanchez ligt wel onder ongelooflijke politieke druk, de hele tijd al. Dit gaat het niet makkelijker maken. Maar hij zit nog steeds met zijn minderheidskabinet in het zadel.
0: En zo zeg, steeds
2: hoe
0: in
2: kan
0: zadel?
2: Dat dan?
0: Ja, nou ja, het grappige is, of het bizar is eigenlijk, dat Sanchez destijds, min of meer 8 jaar geleden ongeveer, premier is kunnen worden door het verwijt aan toenmalige premier Rajoy, dat die steeds maar geen nieuwe begroting had ingediend. En hij zei zelfs, regeren zonder begroting is eigenlijk niet regeren. Dus het is ook een beetje een enorme boter op zijn hoofd. Ja. Maar hij zit in een politieke hoek. Is hij gedrukt waar hij eigenlijk niet uit kan. Dus een soort van impasse. Waarin hij, inderdaad, wat ik in het begin zei, volledig afhankelijk is van zijn minderheidsregering. En heel erg moet zoeken naar steun. Dat zie je nu bij dat enorme woonprotest die aan de gang is. Hij heeft daar gisteren een decreet voor aangekondigd waar allerlei maatregelen worden genomen. Daar zal vrijdag over gestemd moeten worden. Ik hou mijn hart vast voor hem wat er gaat gebeuren. Maar ook niet. Ja, het is één groot politiek Houdini-spel waar hij aan doet. Hij beheerst het spelletje goed. Hij heeft zich vaker uit knelpunten weten te redden. En deze weet hij wat er is. De begroting dus ook al een paar jaar voor zich uit te schuiven.
1: Ja, en wanneer begint dit nou financieel op Spanje te drukken? Want goed, we zijn nu dus ruim 3 jaar verder. Het land staat nog overeind. Maar de staatskas, wordt dat toch een pijnlijk iets waar je liever niet naar kijkt?
0: Begrotingstekort is erg hoog. Dat is zeker zo. En met die oplopende inflatie gisteren uitgekomen op 5%... is dat natuurlijk wel een probleem. Het ministerie van Financiën zegt, we zijn nog steeds in onderhandeling. We zijn ervan overtuigd dat er binnenkort een begroting goedgekeurd gaat worden. Oppositie zegt natuurlijk, dat moeten we nog maar zien. Maar volgens mij kijkt iedereen eigenlijk gewoon met een schuin oog alvast naar volgend jaar verkiezingen. Ja. Dan wordt alles anders.
2: Maar een ander ding, Brussel, kijkt dat niet mee? Want ja, er wordt nog wel eens wat vanuit Brussel geroepen naar lidstaten van, je moet je begroting op orde hebben, vrienden, kom op.
0: Ja, wat ik begrijp is dat Brussel dit vooral ziet als een soort van binnenlands probleem. Jongens, zoek het lekker, politiek even zelf uit. Ja. En zolang er maar die langetermijnbegrotingen binnenkomen en zolang die plannen er maar in zijn, vinden ze het allemaal prima. En dan gaat het om die overheidsfinanciën, de investeringen die gedaan worden. Spanje heeft dat gedaan, doet dat braaf, zeg ik eventjes in mijn woorden. En dat ze er vervolgens politiek niet uitkomen om een eigen interne begroting af te tikken, dat is een Spaans probleem en niet iets voor Brussel.
1: Ja. Nou is er vandaag dus nog het probleem van die deadline voor die begroting voor volgend jaar. Waar is het deze keer op stuk gelopen? Wat is nu het valpunt?
0: Dezelfde politieke instabiliteit waar ik in het begin over had. De rechts wil niet, de kleine partijen links willen niet. En het is alleen Sanchez en zijn eigen coalitiepartner Sumar die de basis nog vormen. Dus dan maar geen begroting indienen. Dan gaan we gewoon door die van 2023. Mm-hmm. En het wordt vanzelf 2027 in verkiezingen.
2: Doet een beetje denken aan een meneer die ooit op een mottig paard de molens bestreed. Met een klein meneertje daarnaast op een ezeltje.
0: Je bedoelt meneer Quichot volgens mij.
2: Wat zeg je?
0: Meneer Quichot. Je bedoelt met de Don Quichot.
2: Don Quichot, precies. Don Quichot en Sancho Pancha. Hulpje.
1: Dankjewel. Onze Don Quichot. Spanjegos van de Jorn Lucas. Nee.
2: Wijnald Zwaan van de ABB is bij ons. Wijnald, nu al een probleem op de A16. Vertel.
3: Ja, en dat is toch wel een drukke route op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de Moerdijkbrug bij Dordrecht. En dat veroorzaakt file vanaf Ridderkerk 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op zien we vooral dagelijkse drukte vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar is het oponthoud 10 minuten. Bij de Zuurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte is de vertraging nu zo'n 20 minuten. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein 20 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
6: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
7: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
1: Voor het eerst in 18 jaar lijkt er een nieuw luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol te komen. Dat zijn de regels voor geluidshinder en het aantal vluchten waar de luchthaven zich aan moet houden. Nou, een meerderheid van de Tweede Kamer die heeft gisteren met dat nieuwe besluit ingestemd. En Schiphol kan aan de bak. Zo mogen er jaarlijks maar 478.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Minder dan de 499.000 die nu zijn toegestaan. En verder moet de overlast zowel overdag als 's nachts worden teruggebracht. En komen er nieuwe regels rond veiligheid en uitstoot. Nou, wel zou er misschien nog ruimte kunnen zijn voor Schiphol om alsnog te groeien, mits er nieuwe, stillere vliegtuigen komen. Al vinden CDA en D66 dan weer dat de tijd deze kabinetsperiode daar nog niet rijp voor is, die groei van Schiphol, om die toe te staan. Daarbij halen de partijen een advies van de Raad van State aan, waarin staat dat het onzeker is of Schiphol het geluidsoverlast echt kan verminderen de komende jaren. Dus willen ze randvoorwaarden voor die groei zien, zoals het verlagen van geluidshinder en ook het verbieden van groei in het aantal nachtvluchten. Ja, daar staan ze niet alleen in. Ook een aantal oppositiepartijen ziet het toestaan van groei nog niet echt zitten. En die spreken dan weer over een juridisch onzekere weg. Minister Karremans van Infrastructuur die wil groei nog niet uitsluiten. Hij wijst erop dat de luchthaven belangrijk is voor de economie van Nederland, wat dan ook weer steun uit de oppositie krijgt van bijvoorbeeld JA21 en de BBB.
2: En de Amerikanen, want we weten dat die brieven stuurden ze. Als u teruggaat met het aantal vliegbewegingen, dan gaan wij misschien heel Amsterdam wel mijden.
1: Ja, inderdaad.
2: Economen van ING verwachten tot eind volgend jaar nog maar een zeer bescheiden stijging van de huizenprijzen. En sterker nog, ze zeggen dat er lokaal ook prijsdalingen kunnen gaan plaatsvinden. Door de combinatie van sterk gestegen hypotheekrente en het ruimere woningaanbod. Nou, sinds Iran begin dit jaar is verwikkeld in een oorlog, zijn de hypotheektarieven wereldwijd met ongeveer 0,5% opgelopen. En dat heeft normaal een neerwaarts effect op de woningprijzen, omdat kopers minder kunnen of willen lenen. Maar ja, wij weten ook dat het woningaanbod in Nederland nog niet fantastisch is. Dus de vraag is er nog steeds. Maar ook daarbij zie je een kentering. Hier en daar dus, lokaal, loopt dat woningaanbod op. En dat zou de prijsdruk moeten verlagen. Als je kijkt bij de funda's en de NVM's van deze wereld, 37.000 woningen te koop. Dat waren er 5 jaar geleden slechts 18.000. Toen was er druk nog veel groter. ING verwacht nog maar een stijging van 2,5%. Afgelopen jaren zagen we de huizenprijzen stijgen met 9%. Voor 2027 een plusje van 1%. Naast die geopolitieke spanningen is dus ook het terugdringen van de woningnood een reden dat de prijzen wat langzamer de hand beginnen te zakken.
1: Hoopvol. Dat het ooit nog gaat lukken.
2: Ja, zeker. Het is 7:10. We gaan naar de wereld van archeologie.
1: Ja, want archeologen gaan allang niet alleen met een kwastje en schepje te werk. In Zwitserland deden onderzoekers namelijk een bijzondere ontdekking met de hulp van drones. Door de extreme droogte werden oude gebouwen zichtbaar. En met drones kon zo de oude plattegrond van de stad worden vastgelegd. Dat meldt Reuters. We gaan het bespreken over die ontdekkingen met Floris van den Einde, archeoloog en universitair docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Hoe bijzonder zijn deze ontdekkingen nou precies?
8: Nou, op zich is het heel bijzonder dat dit soort resten aan de oppervlakte komen. Hè. Dus vooral omdat dus de droogte die de afgelopen paar jaren, en vooral dit jaar, Europa heeft in zijn greep heeft gehouden. Dus het eigenlijk mogelijk maakt om deze resten vanuit de lucht te zien. Op zich is de techniek waarmee dit gebeurt is niet zo heel erg nieuw. Dit doen we eigenlijk al een hele tijd. Maar dat we zoveel kunnen zien, met name in velden zoals hier in Zwitserland, dat is echt nieuw.
2: Even voor de techniek is me duidelijk. Hè? Met drones kan je inderdaad luchtvochtigheid kan je meten, dan zie je dus wat. Waar is dit? En ja, we rappen over het verhaal een oude plattegrond van een stad. Waar moeten we aan denken? En hoe oud is die stad dan? Is dat iets uit de Romeinse tijd of ver daarvoor? En waar ligt dat precies?
8: Ja, het is dus echt een stad uit de Romeinse tijd. Ja, dus in het Franse gedeelte van Zwitserland, een beetje aan de westkant. En die stad die is gesticht in de tijd van keizer Augustus. Eigenlijk op de plek waar al eerder een Keltische stad heeft gelegen. Dit is het gebied van de Helvetii, dus de Helvetiërs. Ja. Voor sommigen misschien wel bekend uit Asterix en Obelix. Asterix.
2: Ja, precies,
8: inderdaad. Ja, inderdaad. Maar het is een stad die echt op Romeinse manier wordt gesticht. Hè, met dus rechte wegen en met badhuizen en tempels in de Romeinse tijd. En dan dus onder keizer Augustus, ongeveer het begin van onze jaartelling.
2: Ja, en wat zegt dat? Hoe groot was die stad bijvoorbeeld? Weet dat? Hoeveel gebouwen waren er? Was dat een rijke stad?
8: Ja, dat is dus het aardige. Ja. Dus je kent dit soort steden vaak uit literaire bronnen. Dus Romeinse schrijvers die hierover hebben geschreven. Mm-hmm. Nou, dat geeft je een zeker idee van waar zo'n stad ligt en hoe belangrijk die was. Maar die steden die zijn natuurlijk niet allemaal in zijn geheel opgegraven. Hè. Daar zijn ze veel te groot voor. Daar hebben we allemaal de tijd en geld niet voor. Mm-hmm. En het zijn dus precies dit soort luchtfotografie-methoden die het mogelijk maken om te zien wat echt de rijkwijde van zo'n stad is geweest. En dan zie je dus dat die stad veel groter is dan wat archeologen voorheen hebben kunnen vaststellen, simpelweg door op te graven.
1: Ja, dus het heeft een soort voordeel met de grootte en de scope waarin je kan kijken naar zo'n opgraving. Is het ook een soort veiligere optie? Ik kan me best voorstellen dat je als archeoloog toch heel veel moeite moet doen om dingen niet te beschadigen en dat van bovenaf, dat allemaal wat minder moeilijk zit.
2: En je weet ook waar je moet graven.
1: Dat ook nog?
8: Inderdaad, je weet waar je moet graven, inderdaad. Ja. Hè, dus het is precies wat je zegt. Mm-hmm. Archeologen die aan de aarde, het zat het heel paradoxaal, archeologen willen heel graag graven en tegelijkertijd, je kan het maar één keer doen. Hè, dus als je het eenmaal hebt opgegraven, dan kan je niet nog een keer jezelf herhalen. Hè, dus wat dat betreft is controle eigenlijk onmogelijk. Archeologie is destructie, leren we ons studenten altijd. Dus je moet heel voorzichtig zijn met waar je dat doet. En luchtfotografie, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dus zoals bijvoorbeeld grondradar. Ja. Daarmee kun je eigenlijk op een wat wij dan noemen non-intrusieve manier, op een niet vernietigende manier, kun je vaststellen wat er in de grond
2: onder
8: zit.
2: Onder de bodem zit, precies.
8: De bodem zit en dan kan je uiteindelijk besluiten om al dan niet alsnog ergens te gaan graven als je denkt dat er iets belangrijks zit.
2: Ja, het is heel mooi, want dat wordt veel in Zuid-Amerika toegepast in zeer bosrijke gebieden. In de Amazone, waar je onder het bladerdek ineens allerlei structuren tegenkomt van de Inca's, Maya's, noem maar op. Maar even, nou naar Nederland. Nou hebben we die droogte hier in Nederland ook gehad. Zijn de drones al de lucht in, meneer Van der Einde, om ook te kijken of wij ergens nog een badhuis zijn vergeten?
8: Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, deze ontdekkingen in Zwitserland die zijn dus eigenlijk gedaan op plekken waar normaal gesproken de begroeiing heel erg hoog is. En dit jaar dus erg tegenvalt. Ik heb nog niet begrepen dat in Nederland dat die condities op dezelfde manier zijn veranderd. Okay. Maar in potentie kan het. En dit soort onderzoek wordt gewoon in Nederland ook zeker uitgevoerd. Ja.
1: Ja, maar kunnen we dus wel verwachten dat er over het algemeen meer van dit soort opgravingen gaan komen, of meer van dit soort ontdekkingen zullen worden gedaan, nu die droogte heeft gespeeld dus voor de komende tijd en dit soort technologie goed gebruikt wordt?
8: Dat zal zeker her en der op bepaalde plekken. Hè, dus wat ik zeg, waar die omstandigheden net zo rond die kritische, dat kritische punt zitten van tussen droogte en vochtigheid, kan dat zeker een rol gaan spelen. Ja.
1: Dank, Floris van den Einde, archeoloog en universitair docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
2: Ja, hij is helemaal blij, Jesse Klaver. En ook VVD-leider Tilan Jezilgus ziet een overwinning. Maar volgens oud-VVD-campagnestrateg Mark Thiessen is het nog iets te vroeg om de victorie te kraaien. We gaan hem zo spreken in de ochtendspits.
9: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
17: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
18: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
19: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
20: Thomas van Zijl.
21: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de algemene financiële beschouwingen. En Esmond Berkhout is te gast. Topman van Vivid Money in Nederland. Ik vraag hem hoe hij MKB'ers voor zijn betaaldiensten wil winnen in een wereld waarin ze steeds meer keuzes krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
23: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
24: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Nu in de BNR-app.
1: Nederlandse bedrijven ontdekken steward ownership massaal. Bedrijf wordt van zichzelf. Kleine elektrische auto's duurder dan brandstofmodellen. Grote juist relatief goedkoper. En Britse media zeggen terreurverdachten belden zelf met de politie. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: En bij Wijnand Zwaan van de ABB. Wijnand, hoe staat het erbij nu?
0: Ja, het wordt nu snel drukker op de weg. De dagelijkse files zijn aan het groeien. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Duiven. Er staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht een kwartier vertraging. Een 9 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 Eindhoven-Arnhem, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Os. De vertraging is daar nu bijna een half uur. Er wordt geflitst op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij hectometerpaal 47,5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een kleine elektrische auto is gemiddeld ruim 3000 euro duurder dan een vergelijkbare brandstofauto, heeft BNR uitgezocht. Daardoor is elektrisch rijden onaantrekkelijk voor lagere inkomens, zegt ING. Bij dure auto's is het beeld precies andersom. Daar is een elektrisch model juist goedkoper. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
2: De beurzen dan. Azië staat de Nikkei 2,1% winst te draaien. De Hang Seng verliest 0,2% en de Kospi wint 0,2%. Niet heel erg veel. China waarschuwt dat het krachtig zal reageren als de EU beperkingen oplegt aan Chinese bedrijven of producten. En China en EU zijn momenteel verwikkeld in handelsbesprekingen. Maros Sefcovic, de Europese handelscommissaris, gaat deze week naar Beijing. En zei dat hij. Nee, gaat niet naar Beijing. Hij zei dat Beijing voor oktober concrete resultaten moet hebben. Anders komen er strenge maatregelen. Nou, dat geeft dus inderdaad wat stress. Hij reist volgende week naar Beijing om daar die gesprekken voor te zetten. Handelsgesprekken begonnen deze zomer omdat Europa het recordhoog handelstekort met China wil verkleinen. Maar voorlopig zijn de partijen dus. Het tegen het. Al het beursnieuws krijg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, gisteren enorme vreugde bij pro Jesse Klaver. Maar ook de FNV Hans Spekman. Twee handen op één buik. Die zijn helemaal blij met een mogelijk bereikt begrotingsakkoord. Wat nog niet zo is, want vandaag beginnen de algemene financiële beschouwingen. En ook VVD-leider Didier Eerstekus, die hangt de vlag uit. Volgens oud-VVD-campagne-strateeg Mark Thiessen is er weinig op dit moment om over te juichen, echter. Gaan we zo over spreken met hem in de ochtendspit.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
10: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
11: Nee.
12: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
11: Nee, weet ik niet, sorry.
10: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 6:06 op deze laatste dag van september. Het is woensdag 30 september 2026. En naast me zit niemand minder dan Maxime van Meel.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Fijn dat je bent. Ja, wat gaan we doen?
1: Te zijn. We gaan het zo hebben over elektrische voertuigen. Ja, kleinere modellen auto's zijn vaak duurder dan hun brandstofgedreven gelijken. Dus is dan de vraag, kunnen we de vergroening van het wagenpark op onze buik schrijven? En na 23 jaar trekken de Amerikaanse militairen zich terug uit Irak. De laatste gaan er als het goed is vandaag weg. Wat betekent dat voor het land zelf en de strijd tegen terreur? Dat hoor je ook zo.
2: Maar eerst gaan we naar de algemene financiële beschouwingen, want het minderheidskabinet van Jette heeft het nog steeds niet voor elkaar. Een begroting heeft wel gepeild wat er over links en over rechts allemaal te halen is. Nou, links weet het wel hoor. Jesse Klaver en Hans Spekman, op zich een rare verbinding denk ik dan altijd, dat zijn socialisten, alle landen verenigt u. Klaver van Pro en Spekman van FNV, die vieren feest. Want de bezuiniging op de WW en de VIA zijn van tafel. En nu gaan ze met actievoerders eten bij de busrem, taart eten bij de busremies in Den Haag. Maar ook VVD-leider Dylan Jezus presenteert de verspijkerde begroting als een overwinning naar haar achterban. Hoe moeten we dat nou duiden? Daar gaan we over praten met Mark Thiessen, oud-campagnestratege bij de VVD, initiatiefnemer voor Ons Nederland en columnist bij EW. Ergert zich groen en geel kennelijk aan die overwinningsroes. Klopt dat, Mark?
27: Ja, deels wel. Dat klopt. Ja, het is wel grappig wat je zei, want ik kan me wel ook een uitspraak inderdaad van Hans Spekman herinneren. Die zei, nivelleren is een feestje. Dus vandaar dat hij nu waarschijnlijk de taart aan het uitdelen is.
2: Samen met Klaver. En wacht even, Klaver is natuurlijk wel het politieke geweten van het voormalige GroenLinks en PvdA. Maar kan je al slingers ophangen? Want die begroting die is nog niet door juist vandaag en morgen. Volgens mij wordt er nog verder gedebatteerd hierover, toch?
27: Dat klopt. Dus het is ook nog niet zeker allemaal. Hè. Het kabinet presenteert het eigenlijk als een verlaging van haar openingsbod aan de oppositie. Deels aan de linkse oppositie, deels aan de rechtse oppositie.
2: Ja.
27: Maar dit is nog geen werkelijkheid. Hè. Dus er staan heel veel plannen in. Klaver ligt er eentje uit. Dat gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid.
2: Ja.
27: Die omarmt die, maar die andere dingen die daarin staan zijn ook nog niet zeker.
2: Nee.
27: Dus of dit hele pakket er zo doorheen gaat, dat is zeer onzeker. In die zin vind ik dan de reactie van Jessilgus opvallender nog.
2: Mm-hmm.
27: Want ook zij via een feestje, als je ziet wat ze posten ook op sociale media.
2: Ja.
27: Ondernemers zijn, moeten volgens haar volgens mij ook feest vieren. Alleen zij legt dan alleen de maatregelen uit die ook nog niet zeker zijn, die in het voordeel zijn van de ondernemers. De maatregelen die erin staan, die niet in het voordeel zijn van ondernemers,
2: die
27: laten ze volledig buiten beschouwing. En dat vind ik wel een hele flauwe manier van communiceren. Want ik weet niet of je Silkes denkt dat de ondernemers of andere mensen die hierdoor geraakt worden dom zijn.
2: Mm-hmm.
27: Maar die komen er vast op enig moment achter.
2: Dat
27: er ook wat
2: verborgen
27: pijnpunten in zitten.
2: Nou,
27: dus je kan misschien even één like scoren op dag één.
2: Mm-hmm.
27: Maar uiteindelijk ga je hier wel, ook in communicatietermen, de prijs voor betalen, denk ik.
2: Ja, maar dat geldt voor beide kanten. Hè? Zowel voor Pro als VVD, kan ik me voorstellen. Want wat je eigenlijk ziet gebeuren is hier dat we zeggen al van nou, we staan in de finale van het WK voetbal. Want we hebben de eerste wedstrijd in de achtste finale gewonnen. Dat is een beetje het idee.
27: Ja, ja. Absoluut. Maar, absoluut.
2: Maar waarom? Neemt de politiek ons als kiezer dan niet meer serieus? Is dit om de achterban gerust te stellen en zeggen, nou, kijk eens wat we binnengehaald hebben. Terwijl wij kunnen allemaal best rekenen. Hoe moeten we dat zien?
27: Volgens mij in dit geval gaat het niet voor niks over deze twee partijen waar we het nu over hebben. Dat zijn twee partijen die een enorme hekel aan elkaar hebben. Waarschijnlijk de mensen die aan de knoppen zitten, maar ook de kiezers haten de andere partij. Ik gebruik expres het woord haat. Ja. Dat is echt polarisatie. Mm-hmm. Die partijen die hebben heel hoog ingezet. De VVD begon al met in de onderhandelingen in 2025 met het uitsluiten van toen nog GroenLinks PvdA. Ja. Heel hoog inzetten. Ook omdat hun kiezers dat wilden. Er kwamen een paar zetels bij de VVD door het uitsluiten van Frans Timmermans in 2025. Pro daarentegen heeft ook heel hoog ingezet. Die hebben gezegd, er moet eerst heel veel van tafel en dan pas komen wij aanschuiven. Ja. En de reden is dat hun kiezers, zowel die van de VVD als die van Pro, het eigenlijk heel erg vinden wanneer hun partij iets inlevert aan de ander. Ja. En dan moet je dus wel in absolute termen je eisen neer gaan leggen. En als er dan uiteindelijk iets uitkomt, moet je ook net doen alsof je iets helemaal gewonnen hebt.
13: Ja, precies. Toch, ja. In de politieke squeeze die we nu zien ontstaan zit een minderheidskabinet met daarin D66 en CDA en VVD weliswaar. Maar die twee andere partijen, een minderheidskabinet wat heel graag wil dat die begroting er gaat komen. Die deal is er nog niet. Wat gaat dit uiteindelijk brengen? Want je kan het wel vieren, maar dus misschien blijkt over twee dagen dat er niets te vieren viel. Ja.
27: Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dus het eerste wat ik gisteren deed was zoeken in interviews, in media. Maar is er nou een deal dan? En die is er volgens mij niet. Misschien dat ze in achterkamertjes wel wat dingen hebben afgesproken. Ook dat kan ik niet terugvinden. Maar het lijkt erop dat het enkel een voorstel is van de regering die nog geen meerderheid heeft. En er moet op meerdere plekken een meerderheid gevonden worden. In losse begrotingen, in het belastingplan. Het is echt een heel breed voorstel. Mm-hmm. Waar niet makkelijk een meerderheid op ieder punt te vinden is.
13: Waar kan het toe leiden, Mark, die onzekerheid? Want een minderheidskabinet, dat krijgt dus uiteindelijk dan een begroting niet rond. Dan weten we ook niet of plannen realiseerbaar zijn, of die betaalbaar zijn. En dan, dan stokt daarmee. Dat is een stok in de wielen.
27: De crux ligt hier nu, denk ik, bij de oppositie. Aan de ene kant heeft Klaver die bezuiniging die van tafel is, heeft hij omarmd via die feest. Aan de andere kant zegt hij ook over die andere zaken, dat is eigenlijk nog niet genoeg. Hij wil dat de rekening nog meer betaald wordt door mensen met vermogen, door ondernemers, de miljonairs noemt hij die. Ja. Dat zijn ze niet allemaal, maar zo noemt hij die. Nee. Aan de andere kant heb je de rechtse oppositie, 21 bijvoorbeeld. En in het voorstel van het kabinet wordt gedaan alsof zij ook dingen krijgen, maar zelf zeggen ze daarvan dat ze dat niet genoeg vinden en dat ze vinden dat de rekening te hoog is voor de ondernemers en de vermogenden. Mm-hmm. Dus dit gaat nog wel een strijd worden. Ja. En de vraag is ook, is de VVD bereid om nog meer in te leveren? Ja. Dus wil je door met Pro, en dat moet je bijna wel, want je hebt die verzekering van de sociale zekerheid van tafel gehaald, dan moet Pro loslaten dat er toch meer betaald nog wordt door ondernemers en vermogenden. Ja. Of de VVD moet nog meer water erbij de wijn doen. En die grens is ergens wel bereikt, denk ik.
13: Ja. Dus kijken we hier naar een crash van de kabinet in slow motion, Mark? Laatste vraag.
27: Het kan een crash in slow motion zijn. En het kan ook een succesvol begrotingsproces in slow motion zijn. En dat gaan we week na week opnieuw met elkaar bespreken totdat het klaar is, denk ik. En dat is ook de nieuwe manier van zaken doen in Den Haag. Waarschijnlijk.
13: Maar waarschijnlijk, laten we hopen op het laatste. Want anders zitten we weer met gebakken peren. Dankjewel, Mark Thiessen, oud-campagne-strateg bij de VVD, initiatiefnemer voor ons Nederland en columnist bij EW.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Europa heeft steeds vaker te maken met hybride dreigingen. We horen het ene na het andere. Drone-incident, we horen over sabotage, over cyberaanvallen en over desinformatie. Maar hybride dreiging is eigenlijk niet de goede term daarvoor. Dat zegt Jack Twiss-Qualls van Ufford, oud-ambassadeur in Litouwen. En dat zegt hij in de podcast In het Defensief. Hij heeft het liever over all domain operations.
14: Ja, kijk, hybride, daar zit een element in van, je zou het haast zeggen van dat het onschuldig is. En vroeger had je het over hybride auto's. En, het onderschat in zekere zin, of het lijkt te onderschatten, de ernst van de situatie. Want het is inderdaad zo, waar jullie terecht ermee begonnen, dat het aantal incidenten nemen toe. Zeg maar de hoofdactor is bekend. Die motivatie is bekend en die blijft. En verschillende incidenten op verschillende terreinen blijft doorgaan. En daarom denk ik dat je met old domain geeft ook inderdaad aan dat de actor ook schakelt tussen die verschillende aanvalsvectoren, domeinen, zoals dat uitkomt en zoals dat effectief lijkt te zijn en de minste, noem het maar eventjes, politieke kosten heeft ook voor de aanvaller. En ik denk dat je, wanneer je duidelijk praat over on-domain operations, dan kan je gewoon, dan zeg je ook heel duidelijk van, luister, het is onderdeel van één campagne, ja, waarin verschillende domeinen betrokken worden. En hybride lijkt het een beetje van, nou ja, god, dus ik ben een Belarusisch winkeltje in Wilnis een ruit in gegooid en wat lelijke dingen op de muur gespoten.
1: Ja, door hun ligging naast Rusland weten de Baltische Staten als geen ander wat die dreiging precies inhoudt. Nou, wat kunnen we van hen leren? Durf expliciet te benoemen dat Rusland achter de dreiging zit, zegt de oud-ambassadeur.
14: En daar heb je natuurlijk de grote attributiekwestie die je altijd hebt. Hè? Ja. Je wil ook niet inderdaad dingen toeschrijven aan een actor, in dit geval Rusland, die niet van hen zijn. Want dan maak je het nog makkelijker, zeg maar, voor de onrust die sommige dingen kunnen veroorzaken en die hetzelfde effect bereiken wat de Russische actor beoogt, maar niet door de Russische actor zijn ingezet. Als je die gaat toeschrijven aan de Russen, nou, dan heb je natuurlijk helemaal de...
15: Ja, dan zijn mensen nog banger hiervoor.
14: Ja, en dan worden de Russen zijn spekkoper, zoals dat heet.
1: Ja, genoeg lessen nog te leren op dat vlak. Meer horen daarover. Er staat een nieuwe aflevering van In het Defensief klaar in de BNR-app.
2: 16 over 7, we gaan naar Wijnand Zwaan van de AWB. Nog steeds een probleem op de A16, begrijp ik, met Dordrecht.
16: Ja, de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Iets voor de Moerdijkbrug bij Dordrecht. En dat veroorzaakt file vanaf Ridderkerk 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat het nog zo'n 3 kwartier duren. Verder staan de meeste files in het zuiden van het land. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging ruim een kwartier. Er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Assen. Bij hectometerpaal 153. 50,6.
25: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, dan gaan we naar dit verhaal van onze onderzoeksredactie. De cijfers opgevraagd bij voertuigdatabureau RDC. Wat blijkt? Elektrische auto's zijn in de lagere prijsklasse duurder dan hun vergelijkbare brandstoftypetjes. En omgekeerd, elektrische auto's in het hogere segment die zijn juist weer goedkoper dan vergelijkbare benzine- en dieselmodellen. Nou, hoe dat nou te verklaren is, gaan we bespreken met Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Meneer van Biezen, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
2: Ja, de elektrische instapmodelletjes, dan zou je zeggen, ja, dat is een beetje scheefte, want we willen met z'n allen dat ook mensen met lagere inkomens elektrisch gaan rijden en die komen dan uiteindelijk het duurste uit?
17: Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk in aankoop zijn ze wel goedkoper. Maar als je vergelijkt ze met een fossiele evenknie, dus een beetje het alternatief dat je brandstofauto zou kunnen kopen, dan zijn ze duurder, een kleiner segment.
2: Ja, misschien, hoe komt dat?
17: Nou ja, eigenlijk, want die hele ontwikkeling is natuurlijk begonnen in het hoogste segment. Ik denk dat iedereen zich nog wel kan herinneren. De auto's die in het begin elektrisch waren, die waren allemaal zo bijna boven de 50.000 euro.
2: Ja, zeker.
17: En er kwamen veel van dat soort modellen op de markt. Mm-hmm. En die werden gaandeweg wel steeds goedkoper. En op een gegeven moment hebben we ook modellen gekregen pas later in het AMB-segment.
2: Ja.
17: En die auto's zijn tweedehands natuurlijk nog weinig op de markt en nog behoorlijk nieuw. Dus die oudere auto's die zijn nu een stukje ouder en dus ook goedkoper.
2: Precies, want dat kijk je als je naar tweedehands kijkt. Hè, je kan een Tesla kan je voor minder geld kopen dan een dwarsstraat, een nieuwe Renault 4. Ik heb er zelf eentje.
17: Ja,
2: dus,
17: ja zeker.
2: Vandaar.
17: Ja, dat is waar.
2: Ja. Toch, het punt is, dit komt uiteindelijk wel weer goed, hoor ik u zeggen.
17: Ja, het gaat eigenlijk om op de auto's die op de markt verschijnen. Dus die auto's die al een tijdje op de markt zijn, die zijn nu ook tweedehands goed betaalbaar.
2: Ja.
17: Dat betekent dat die auto's, volgens mij is nu echt de meerderheid van de auto's onder de 30.000 euro nieuw te koop, is een elektrische auto. Dus het merendeel van de echt goedkope auto's zijn er, maar tegenwoordig heb je bijna geen echt goedkope nieuwe auto's meer.
2: Nee, precies.
17: Maar die zijn zometeen ook echt goedkoop.
2: Ja, het punt is wel dat die auto's in aanschaf inderdaad misschien nu nog redelijk gelijk zijn, maar straks de total cost of operation, de TCO, of total cost of ownership, die is gewoon lager, omdat die dingen gewoon minder kapot gaan en eenvoudiger in elkaar zitten. Maar Brussel pompt daar natuurlijk alleen maar allerlei veiligheidssystemen in en die maken het allemaal zwaar en duur, toch?
17: Ja, ik denk dat het zwaar en duur. Ik weet niet of dat alleen maar door de veiligheidsmaatregelen komt. Het is al een hele tijd aan de gang.
2: Ja.
17: Wat ik wel zie is dat de kosten vooral. Je noemde zelf de onderhoudskosten en de kosten die gewoon de minder bewegende onderdelen. Maar het zijn vooral de energiekosten die nu op dit moment gigantisch schelen natuurlijk. Ja. Zeker in de zakelijke markt. Ja. Als je 25.000, 30.000, 40.000 kilometer per jaar rijdt, dan bespaar je gewoon al gauw 3.000 tot 5.000 euro alleen op je energie.
2: Ja, precies.
17: Dus ja, de mensen kiezen al wat sneller natuurlijk voor elektrisch.
2: Ja. Kan je langer met vakantie? Moet ook, want je moet er langer tussentijds voor laden. Maar dat terzijde. Het kabinet komt naar verwachting eind dit jaar met een speciale inruilregeling voor mensen die hun auto laten slopen, hun fossiele auto. En die krijgen dan in ruil daarvoor subsidie bij de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Is dat genoeg om dat te stimuleren? Want we weten ook, hè, in het verleden waren er ook allemaal dat soort sloopregelingen en die zijn dan binnen een dag uitverkocht. En dat gaat dan om grosso modo 3000 mensen.
17: Ja, nou ja, dit gaat natuurlijk ook specifiek alleen maar voor lagere inkomensgroepen. Dus deze regeling is alleen maar toegankelijk voor echt lage inkomens. Het is een beetje zoals het social lease schema in Frankrijk. Mm-hmm. Wat je ziet is dat als we daar zo'n 10.000 auto's per jaar uit die regeling zouden kunnen financieren en mensen ruilen dan hun oude auto in. En een oude auto, en dan hebben we het echt over een auto van voor 2010... Die fossiel moet worden ingeruild. Dan is daar denk ik wel een behoorlijk grote groep van die specifieke groep mee te helpen.
2: Ja, maar dan moet je inderdaad wel een flinke ruildeal aanbieden als overheid. Hè? Moeten er echt geld bij.
17: Ja, nou ja, dat klopt. Ja. Dus, de bedragen die daar nu genoemd worden zijn voor de laagste inkomensgroepen 6.000 euro...
2: Ja.
17: En voor ietsjes daarboven 4.000 euro. En dat overbrugt dat het verschil, nou ja, ruim eigenlijk ook wel in het aanbod voor de prijs van een fossiele en een elektrische auto.
2: Duidelijk, dank. Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. En het verhaal van BNR's onderzoeksredactie kun je lezen op onze website bnr.nl.
0: Na 23 jaar vertrekken vandaag de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. De VS viel het land in 2003 binnen om naar eigen zeggen de massavernietigingswapens van Saddam Hussein te vernietigen. En daarna wilde de Amerikanen terreurorganisatie IS aanpakken. Maar hoe veilig laat de VS Irak nou eigenlijk achter? Dat bespreken we met Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Maxime.
0: Hey Patrick, we herinneren ons allemaal nog de chaotische beelden van de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Verwachten we vergelijkbare taferelen hier?
18: Nee, zeker niet, want de huidige regering, dat blijft ook de regering straks als de Amerikanen weg zijn. En in Afghanistan zagen we echt dat de Taliban het ging overnemen. En dat de mensen daar natuurlijk bang voor waren vanwege het optreden van die Taliban. Ja, dat is ook wel waarheid gebleken. Maar hier is het eigenlijk al een proces wat heel lang gaande is. De Amerikaanse troepen die waren al heel lang aan het terugtrekken. Ik geloof dat nog de laatste paar honderd vandaag weggaan. Dus het is heel geleidelijk gegaan. En dat soort taferelen hoeven we zeker niet te verwachten. Het wordt zelfs als een grote feestdag gevierd. Ik geloof 3 dagen feest zelfs in Irak.
0: Nou, dat is in ieder geval goed. De geschiedenis leert ook dat zo'n land niet per se heel stabiel wordt achtergelaten. Hoe stabiel is Irak op dit moment volgens jou?
18: Daar zijn inderdaad wel zorgen over en die heb ik ook wel. We weten dat er natuurlijk allerlei pro-Iraanse organisaties, laat ik het zo noemen, in Irak aanwezig zijn. Militaire organisaties, paramilitaire organisaties. En die zouden in aanloop naar vandaag allemaal hun wapens gaan inleveren of zich aansluiten bij het reguliere Iraakse staatsleger. Nou, dat is grotendeels niet gebeurd. En met name de belangrijkste en gevaarlijkste organisatie die dat niet gedaan heeft is Kataib Hezbollah. De naam zegt het al, is heel nauw gelieerd met Iran. En de angst is eigenlijk dat met het wegvallen van Amerika de Iraanse invloed eigenlijk weer heel snel zal gaan toenemen in dat land. Ja, en wat er dan gebeurt is dat je Irak ziet als een satellietstaat van Iran. Dat er heel veel wapensmokkel via Irak naar Syrië kan gaan. En dat het uiteindelijk leidt tot weer een hele grote onrust in het Midden-Oosten in plaats van rust. Nu de Amerikanen zeggen dat het veilig genoeg is om weg te gaan.
0: Ja, want dat is het ook wel opvallende timing, lijkt mij, met de situatie in de rest van het Midden-Oosten. Hoe moeten we dit nou zien? Is dit Amerika die dit doet omdat ze toch op een bepaald punt in die regio wat minder zich veilig voelen daar? Of hoe zit dat?
18: Nee, deze afspraak dat Amerika weg zou gaan is al heel lang geleden gedaan. Je hoort Trump daar overigens maar nauwelijks over, of eigenlijk helemaal niet. Terwijl het toch wel zou passen in zijn beleid van een no forever wars en minder invloed, minder aanwezigheid ver weg van Amerika. Daar hoor je niet over, waarschijnlijk omdat de echte besluit hierover door de vorige president Biden was genomen. En dat het eigenlijk een soort van onomkeerbaar was. Je zou zeggen, hij zal dit gaan claimen. Dat verwacht ik wel. Nee, het wordt zeker niet veiliger. En ook voor de Koerden in Noord-Irak, ja, die stonden altijd onder bescherming van de Amerikaanse troepen daar, met name de stad Erbil. Daar zijn de Amerikanen al een poosje weg. Hadden daar een zware luchtverdedigingscomponent staan, die is ook voor een groot deel weg. Ja, en de Koerden in Noord-Irak, die verwachten ook dat de aanvallen op hun zullen toenemen. Die kijken natuurlijk wat er in Syrië gebeurt. De Amerikanen gingen daar weg met de bescherming van de Koerden. En vervolgens moesten ze zich wel aansluiten bij de staatsregering. Waardoor ze hun autonomie verloren. En datzelfde geldt eigenlijk ook in Noord-Irak, autonome Koerdische gebieden. Wat blijft daar straks van over? En begint daar ook weer een nieuwe oorlog? Ja, dat zijn allemaal wel spanningen die nog steeds niet zijn weggeëfferd. Maar met het vertrek van de Amerikanen ontstaat er natuurlijk wel een machtsvacuüm daar. En het zal zeker niet rustiger worden, naar mijn mening.
1: Nee. Als je nou terugkijkt op die 23 jaar Amerikaanse aanwezigheid daar in Irak. Wat hebben de Amerikanen en hun bondgenoten uiteindelijk daar bereikt?
18: Ja, dat is altijd lastig. 4.500 Amerikaanse militaire doden. Dat is nogal wat natuurlijk. ISIS is wel verslagen. Grootschalig. Daarvoor was de laatste operatie ook. De laatste 11 jaar van de Amerikanen. Gericht op het bestrijden van ISIS. Nou, dat is een paar jaar geleden gelukt. Het kalifaat bestaat niet meer. Maar er zijn nog wel steeds ISIS-cellen aanwezig. En ook daar wordt van verwacht dat die zich weer kunnen gaan uitbreiden. Omdat die Amerikaanse dempende werking op dat op die rebellengroep weg is. Dus we verschillende risico's. Toename van Iran, bedreiging voor de Koerden en een nieuw opleven van ISIS. Nou ja, zeg dan maar dat het rustig zal blijven. Ik heb er weinig vertrouwen in. En als je dan terugkijkt, wat is er dan bereikt over een jaar? Nou, ik denk bitter weinig.
13: Ja, ze gingen erin om de weapons of mass destruction te ontdekken die nooit gevonden zijn.
18: Ja, dat was in 2003 inderdaad. Ja, inderdaad, die zijn nooit gevonden, Bas. Nee. Die waren er ook niet. Nee. En een heleboel politici die toen voor op de bühne stonden om te zeggen dat we dat moesten doen, die zijn ook wel teruggekomen op hun woorden.
13: Ja,
18: daar is eigenlijk een hoop ellende mee begonnen. Nou. Een grote burgeroorlog in Irak. Ja, onstabiliteit in de regio is alleen maar verder toegenomen. Hadden we het niet moeten doen. Klopt, ja. Maar uiteindelijk begon het eigenlijk in 2001, hè, de War on Terror, nadat de twee vliegtuigen in de
13: Twin Towers gingen.
18: Ja, en toen kon Amerika ook eigenlijk niet anders. Maar ook voor de eigen bevolking, ja. En zo rol je van de ene ellende in de volgende ellende.
1: Dank, Patrick Bolder, defensiespecialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
13: Ja, geopolitieke spanning over rollen van de ene ellende naar de andere. Die kunnen vergaande invloed hebben op de economie. Nou, daar heeft de Nederlandse Bank onderzoek naar gedaan. En dat gaan we uiteraard bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
26: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
8: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
9: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
22: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
28: BNR Verkeer. Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Er staat in totaal zo'n 170 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten extra reistijd in 11 kilometer file. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een half uur. Geflitst wordt er op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
29: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een kleine elektrische auto is gemiddeld ruim 3000 euro duurder dan een vergelijkbare brandstofauto, heeft BNR uitgezocht. Daardoor is elektrisch rijden onaantrekkelijk voor lagere inkomens, zegt ING. Bij dure auto's is het beeld precies andersom. Daar is een elektrisch model juist goedkoper. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, dat geopolitieke spanningen invloed hebben op de economie, nou, dat weten we wel. Maar hoe groot die impact is, dat heeft DNB onderzocht. En dat gaan we zo bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
30: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft,
0: wanneer ze actief zoeken, wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.
14: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Het was nog koud vanochtend.
5: Wat gaan we maar doen?
4: Ik weet niet of jij het wist, maar we onderschatten ons drinkwaterverbruik enorm, Bas. Mm-hmm. En we zijn dan toch wel weer bereid om meer ervoor te betalen dan dat het nu kost. Dan hebben we wel eigenlijk enig idee wat ons drinkwater waard is, is dan de vraag. Die stellen we straks. En het laatste nieuws uit de tegenwereld krijgen we van collega Niels Koloos, met daarin afspraken van AI-bedrijven over het inperken van de risico's van hun eigen software.
6: Ja, die stonden gisteren in een bedrijf vrij bizarre opstelling samen met Donald Trump buiten het Witte Huis.
4: Dat was weer een prachtig gezelschap.
6: Hij wilde zijn helikopterplatform denk ik even laten zien, want bestaat uit graniet sinds we van Xi Jinping's bezoek weten. Maar daar stonden alle mannetjes bij. De Elon Musk's en de Zuckerbergs van deze wereld. Het was helemaal een heel groot feest van AI tech bros.
4: En kennelijk zijn daar toch echt afspraken gemaakt.
6: Ben benieuwd. We gaan eerst naar dit. Want de economen van de Nederlandse Bank hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van geopolitieke spanning op de economie. Zeg je ja, die zijn er natuurlijk, ja. Maar ze kijken er expliciet naar de gevolgen voor de inflatie en de productie van de industrie. Ze proberen dus inderdaad te kwantificeren. We gaan erover praten met onze huiseconoom Han de Jong, die dat onderzoek heeft bestudeerd. Han, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, als je gewoon zegt geopolitieke spanningen zijn slecht voor de economie, dat begrijpen we wel. Maar dit gaat een stapje verder, begrijp ik. Hoe hebben ze dat gedaan?
7: Eigenlijk heel erg interessant. Hè. Mm-hmm. Kijk, wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Hè. Geopolitieke spanningen en vooral schokken, daar gaat het dan eigenlijk in het onderzoek vooral om. Ja. Die kunnen natuurlijk de economie op verschillende manieren beïnvloeden. Je hebt natuurlijk de fysieke invloed als er bepaalde handelstromen worden stilgelegd. Mm-hmm. Maar schokken en spanningen hebben ook invloed op vertrouwen. De vraagkant van de economie kan beïnvloed worden. De aanbodkant kan beïnvloed worden. Ja. Nou, hoe heeft DNB dat nou aangepakt? Nou, ze hebben gewoon een groot aantal schokken op een rijtje gezet. Hè. 9-11, de Irak-oorlog, meer recent de Oekraïne-oorlog. Dan hebben ze gekeken, wat gebeurt er dan met de economie rond die schokken? En vervolgens hebben ze dat ook nog aangevuld met een scenario-analyse. Mm-hmm. Op zich is het natuurlijk al wel duidelijk, hè, dat als je al die verschillende schokken op een rijtje zet, dan zie je natuurlijk ook wel het directe probleem met dit soort onderzoek. Want ja, de ene schok is de andere niet.
6: Nee, precies.
7: Nee, maar goed, het blijft natuurlijk toch wel interessant om ze op een rijtje te zetten. En te proberen het allemaal te kwantificeren.
6: Ja, want dat is het punt. Hè. Als je de impact kan kwantificeren, is dat natuurlijk interessant. Want dan kan je ook misschien wat uit die data wat voorspellende waarden afleiden. Waar komen ze mee? Wat zijn de conclusies?
7: Ja, heel plat geslagen zijn de conclusies dat, je zei al, ze kijken naar de productie van de industrie en de inflatie. Ja. Nou ja, de productie van de industrie, ja, dan becijferen ze dat na 3 maanden na een schok is gedaald met 0,6%. En de inflatie, ja, die gaat de andere kant op. Die wordt juist omhoog geduwd. Ik moet eerlijk zeggen dat de effecten mij dan toch nog wel behoorlijk meevallen. Want DNB becijfert dat de inflatie na een gemiddelde schok, hè, maar wat is een gemiddelde schok? Maar 20 maanden na een gemiddelde schok is de inflatie dan 0,3% hoger dan zonder een schok. Maar ze kijken, dat zei ik al, ook naar verschillende scenario's. En als we dan naar het zeer hoge scenario kijken, ja, dan is het effect op de inflatie na 12 maanden kan het wel oplopen tot 1% meer inflatie. Mm-hmm. Dus dat is best wel significant.
6: Nou en of. En als je dat dan zo ziet, hè, kan je dat over de cijfers van de laatste maanden leggen. Vrijdag krijgen we natuurlijk de snelle raming van de inflatie over september. We weten allemaal dat die oorlog in Iran ook impact heeft. Die wordt ook benoemd door DNB. Kunnen we dat gewoon één op één nu vertalen? En inderdaad zeggen, ja, die zie je wel. Dat klopt, inderdaad. We zien de inflatie stijgen met zoveel.
7: Nou ja, wat we natuurlijk gezien hebben, onze inflatie stond in februari, dus vlak voor het uitbreken van die oorlog, op 2,4.
6: Veel lager.
7: En
6: dus
7: in augustus op 3,3. Ja. Dus in 6 maanden tijd is onze inflatie al opgelopen met 0,9.
6: Precies.
7: Terwijl de becijfering van de Nederlandse Bank suggereert dat het na een jaar tijd op zou kunnen lopen tot 1%. Dus hebben de afgelopen 6 maanden hebben we natuurlijk ook de hitte gehad in de zomer. Dus misschien speelt dat ook een rol. Hè. Er zijn

0: andere factoren die onze inflatie ook beïnvloeden. Maar ja, je moet toch wel zeggen dat onze inflatie dit jaar zich, laat ik het zo formuleren, zich aan de bovenkant van de voorspellingsmarge van DNB beweegt.
1: Zeker.
0: Maar misschien is dat ook weer relevante informatie. Hè? Dat je, als je dus zegt, kijk, nu hebben we een schok, je zou dit en dat verwachten, maar wat feitelijk gebeurt is eigenlijk, wijkt daarvan af. Nou, dat kan dan natuurlijk reden zijn voor de centrale bank om actie te ondernemen.
1: Ja, als je nu dit onderzoek hartstikke mooi hebt, want inderdaad, men probeert te kwantificeren wat er gebeurt. Anderzijds, het CBS komt met de daadwerkelijke cijfers. Je kan ook zeggen, ja, als we die helemaal hebben, dan kunnen we ook iets zeggen over de voorspellende waarde. Daar hebben we geen onderzoek van de DNB voor nodig.
0: Nou ja, maar eigenlijk net wat ik zei. Hè, dat onderzoek maakt toch wel duidelijk dat het belangrijk is om naar verschillende scenario's te kijken. En punt twee, je kunt dan dus zien, als je in zo'n onderzoek hebt vastgesteld wat een normaal patroon zou zijn. Kijk, bij schokken is altijd de vraag of een centrale bank erop moet reageren of niet. Hè, want een schok is eenmalig. De effecten zijn in principe tijdelijk. Maar als je ziet dat ze wat economen dan noemen de persistent worden, dus dat ze hardnekkig blijven, dan is dat dus wel reden voor een centrale bank, denk ik, om actie te ondernemen. Ja. En uiteindelijk is natuurlijk het monetaire beleid, zoals de economen dat noemen, dat is niet een, het is geen exacte wetenschap. Het is niet een science, maar een art. En dat blijft het.
1: Dankjewel. Huiseconoom Han de Jong. 13 overal wacht, we gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Probleem met Den Bosch en dan denk ik meteen A2, au.
2: Ja, A2, nou, deze keer zit het probleem ten oosten van Den Bosch. Okay. Op de A59 en de A50. Maar goed, op die A2 is het ook druk, hoor. Maar goed, de A59 dus, komend vanuit Den Bosch naar Oss tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden ietsje verderop op de A50 naar Arnhem. Daar staat bij Ravenstein 4 kilometer stil met zo'n 20 minuten vertraging. Daar heeft een tijdje een kapotte vrachtwagen gestaan. De rechterrijstrook is nog even dicht. Nou, verder zien we vooral drukte op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Er is een flitser bijgekomen op de A7, Horen-Zaanstad bij hectometerpaal 16,9.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Nederlanders hebben weinig inzicht in hun eigen drinkwaterverbruik. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO in opdracht van bouwbedrijf Heijmans. Nou, de helft schat het dagelijkse verbruik op maximaal 50 liter per persoon. Terwijl dat in werkelijkheid toch echt zo'n 118 liter is. Dus dat is een stukje meer. En ook de betalingsbereidheid die valt op. Want Nederlanders geven aan minstens 5 keer zoveel voor drinkwater te willen betalen als dat het momenteel echt kost. We bespreken het met Harbel de Jonge, directeur duurzaamheid van Heijmans. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe verklaart u dat nou, dat Nederlanders dat verbruik zo enorm onderschatten? Want ja, het is bijna 2,5 keer zo groot wat ze wel eigenlijk besteden.
5: Ja, dat is wel opvallend wat uit het onderzoek naar voren komt. Maar aan de ene kant verbaast het ons eigenlijk helemaal niks, omdat drinkwater te vanzelfsprekend is en we daar niet mee bezig zijn. Dus we weten ook niet wat we verbruiken.
4: Ja.
5: En weten jullie wat jullie verbruiken?
6: Geen idee.
4: Ik zou het echt niet weten.
6: Ik had die 50 liter had ik makkelijk ingeschat. Zo. Ja. Een beetje douchen en een beetje water drinken en de tuin een beetje. 50 liter, dat is wel mooi.
4: Ja, 118.
5: Ja, en energieverbruik, dat weten de mensen de laatste jaren wel goed wat we verbruiken.
6: Ja.
5: Dus, het heeft ook met prijsstelling te maken. Zeker. En met urgentie. Ja.
6: Wat weten we wat een kuubje water kost? Want dat is bijna niks. We zijn hartstikke goedkoop volgens mij.
5: Een kuubje water is 1,5 tot 2 euro per kuub.
4: Ja. Maar Nederlanders zouden... Nee, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Maar we zouden dus bereid zijn om veel meer te betalen. Hoe zit dat dan? Want je zou denken, vraag, aanbod... en dat zich dat toch op een iets natuurlijkere wijze... toch goed met elkaar weten te vinden. En dat mensen dus naar verwachting wel bereid zijn om meer te betalen. Dat dat ook gebeurt.
5: Ja, uit dat onderzoek komt aan voren dat mensen hebben gevraagd, wat bent u bereid te betalen voor 1000 liter, voor een kuub? En dat gaat richting de 10 euro. Maar ik moet erbij zeggen, we zijn wel Nederlanders. Dus we willen het liefst minder betalen.
6: Ja.
5: Maar dat zegt ook wel hoe we naar drinkwater kijken en naar de prijs daarvan.
1: Ja, wat doet dit met de uitkomst? Als u als bouwer hier naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen die data verzamelen omdat we daar iets mee willen als bouwbedrijf. Wat kan dan Heijmans daarmee?
5: Ja, zeker. Wij zeggen altijd vanuit Heijmans, we willen onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem. En wat we willen voorkomen is dat dit een nieuwe congestie gaat worden voor de woningbouw.
1: Ja.
5: En laten we ons voorbereiden. Op dit moment is het goed geregeld. Maar we zien door het toenemende bevolkingsgroei, door droogteperiodes, natte periodes, dat we anders moeten gaan kijken naar het vraagstuk water. En die handschoen die pakken we graag op.
1: Mm-hmm.
5: En die pakken we graag op met andere partijen.
4: En wat is er dan, wat valt er dan nu te doen? Wat staat er voor u te doen nu u weet dat wij ons verbruik onderschatten en we eigenlijk bereid zijn om meer te betalen? Wat kunt u daarmee?
5: Nou, mooie uitkomst van dit onderzoek is dat daar wel uit blijkt dat dit draagvlak is onder de bevolking. Maar dat we ook moeten gaan zoeken naar de component betaalbaarheid en de component veiligheid. Dat moeten we goed gaan regelen met elkaar om te zorgen dat dit ook een opschaalbaar systeem kan worden.
4: Ja, en wat voor uitdagingen zitten daar dan precies in? Want betaalbaarheid en veiligheid, dat klinkt nog redelijk abstract. Wat moet daar concreet gebeuren?
5: Nou, op dit moment zien we dat individuele technische oplossingen, dat die nog te kostbaar zijn. We moeten betaalbare woningen maken. 2/3 in onze gebiedsontwikkeling is betaalbaar. Dus daar moeten we een oplossing voor zoeken. Kan dat naar collectiever? Kunnen we die prijs naar beneden krijgen? En veiligheid gaat over het goed scheiden van het drinkwater en het andere soort water waar je bijvoorbeeld het toilet mee door kan spoelen.
1: Juist, met dat regelmatig
5: moet goed gescheiden zijn van elkaar.
1: Ja, zeker.
5: Ja. Ja.
4: Dank, Harold de Jonge, directeur duurzaamheid van Heijmans.
3: Tech Update.
1: Niels Koolhoos in de studio. Goedemorgen, Niels.
7: Goedemorgen, Bas en Maxime.
1: Trump zegt dat hij een akkoord gesloten heeft met AI-ontwikkelaars, waardoor we meer controle moeten krijgen over AI. Gisteren stonden ze bij het helikopterplatform naast het Witte Huis, met z'n allen, met Trump erbij.
7: Een soort schoolreisje was het.
1: Ja.
7: Nee, het was wel leuk om te zien.
1: En hij zegt, ja, daarmee gaan we onbedoelde hacks door agents niet meer voorkomen. Maar hij was toch tegen extra regels om die op te leggen aan AI?
7: Vandaar dat deze aankondiging misschien een beetje gek klinkt. Ja. Maar volgens mij is Trump nog steeds tegen extra regels.
1: Oh.
7: Want er is nogal wat op en aan te merken over dit jaar, quote-unquote, akkoord. Het blijkt namelijk niet juridisch, maar quote, moreel bindend te zijn. Dus mocht een AI-ontwikkelaar zich niet aan het akkoord houden, dan lijkt de hoogste straf hooguit een slecht gevoel en misschien een slapeloos nachtje en weer door.
1: En niet meer mee naar de volgende schoolreis.
7: Misschien wel, maar toch zegt Trump, dit gaat ons beschermen.
8: It's almost like a constitution in a way.
9: And the biggest
8: people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
7: Ja, nou, laten we deze AI Constitution, oftewel grondwet, dan maar eens openslaan, Bas. Het idee ervan is dat er intern en extern toezicht komt op de ontwikkeling van AI. En daarvoor heeft Trump een viertal punten geformuleerd met al die AI-ontwikkelaars. We beginnen bij punt 1. Die luidt dat AI-bedrijven robuuste interne controles moeten gaan uitvoeren, quote. Punt 2. Er moet bij elk AI-bedrijf een intern team komen dat toezicht gaat houden. Punt 3. Er moeten ook interne inspecteurs aangesteld worden, of externe moet ik zeggen. En punt 4. Binnen de raad van bestuur van een AI-ontwikkelaar moet er een speciale commissie komen die dan met alle hiervoor genoemde partijen gaat communiceren over veiligheid en dergelijke. Maar nogmaals, allemaal op vrijwillige, morele basis dus.
1: Ja, het is gewoon bedrijven moeten het zelf regelen.
7: Het moet inderdaad zelf geregeld worden, ze zoeken het maar met elkaar uit, zegt Trump. Ja. Maar er staat ook wel iets anders opvallends in het akkoord. We lezen onder al die punten namelijk in één kleine zin dat het op quote termijn misschien logisch is om de punten om te zetten in wet en regelgeving. Dus misschien dat het in de toekomst nog wel een wet kan worden. De handtekeningen van Google en Anthropic, Meta, OpenAI, xAI en Nvidia, zeg maar gewoon de grootste jongens in de AI-wereld, die staan er allemaal onder. Die hebben allemaal getekend. Dus misschien dat Trump toch een beetje van mening is veranderd. Wellicht met het oog op de midterms van november. Maar in ieder geval in de eerste instantie een moreel akkoord en geen juridisch akkoord.
1: Oké, en dan mooi opmerkelijk was dat Jensen Huang een keer niet in een zwart leren motorjack stond, maar
7: in een pak.
1: Pak met een das.
7: Met een stropdas.
1: Waarschijnlijk wel een leren pak. Dan moeten we het hebben over één van de AI-bedrijven die dat akkoord ook meetekende. OpenAI, Sam Altman. Gisteren kwam de ontwikkelaar namelijk met een nieuwe manier waarop we AI kunnen gaan gebruiken. En wat is dat dan?
7: Nou, het heet DOTS.
1: Ja,
7: oftewel vertaald
1: punten op kleurtjes.
7: Inderdaad. Nou ja, DOTS zijn AI-agents die constant voor jou aan het werk moeten gaan, Bas. En eigenlijk kan je daarbij denken aan AI zoals we die in science fiction voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan Jarvis van Iron Man, die dan Tony Stark zo goed mogelijk kan helpen met al zijn verzoeken. Mm-hmm. Met DOTS van OpenAI hoef je namelijk niet meer aan ChatGPT te vragen of hij wat wil doen, maar kan je een DOT een opdracht geven. Bijvoorbeeld om je mail gewoon constant in de gaten te houden, of om elke week gewoon je boodschap te doen op basis van jouw wensen. En vervolgens gaat zo'n dot dan met die opdrachten aan de slag en krijg je geregeld een WhatsAppje of op een ander kanaal een update met wat vragen erover. En gaat het gewoon zo door in een soort feedback loop. En hoef je dus niet steeds opnieuw ChatGPT te openen en steeds dezelfde vraag te stellen.
1: Okay.
7: Dat moet allemaal automatisch gaan.
1: Het is een soort dotbot.
7: Ja, het is een dotbot en een soort opvolger van de slimme virtuele assistent zoals Siri en de Google Assistant. Maar de vraag is een beetje, Bas, of dots van OpenAI wel echt zo slim zijn. Want toen de boel gisteravond voor het eerst gepresenteerd werd, gingen de live demo's geregeld mis.
9: What I really wanted to try is how we could change it together in real time with ultra fast. So let's dive in. Taking a second to start my AI here. Let's try again. Live demos.
7: Ja, hij wilde de spraakassistent aanzetten, maar dat werkte steeds niet. Hij deed het niet. Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden van live demos van gisteravond waar het gewoon niet wilde werken. En als klap op de vuurpijl, Bas, heeft Elon Musk ook nog een klein geintje uitgehaald gisteravond. Want terwijl Sam Altman, de baas van OpenAI, op het podium zat te presenteren, kocht hij even gauw het domein dot.com. En als je daar nu heen gaat, dan ga je naar de site van Grokbot. Zeg maar, het slimme AI van SpaceX AI, inderdaad. Maar goed, Bas, ik zie dit soort AI-toepassingen veel sneller nuttig zijn dan wat we nu hebben, want je kan nu daadwerkelijk al die saaie, monotone taken automatiseren.
1: Even weg.
7: Ik kreeg gisteren bijvoorbeeld een signalberichtje van collega Rosanne met allemaal roostervragen en data. En ik zie mij best wel aan een dot gaan vragen. Hekken, even in het rooster kijken, even naar mijn agenda. En laat me even weten of het kan of niet. Dan hoef ik niet zelf alles uit te pluizen en uit te zoeken.
1: Ja, handig.
4: Nou, als hij werkt, hè?
7: Als
4: hij werkt.
7: Als het werkt.
4: Anders inderdaad. Is hij een don't.
7: Een don't.
4: Dat kan ook echt leuk.
1: Doe het. Vanmiddag 3:00 horen we collega's Joe van Buurik en Ben van den Burg in de grote techshow. Wat gaan ze spreken? Met wie?
7: Ze spreken Tom Mulder van Pollen Robotics. Dat is een Frans robotica bedrijf dat tegenwoordig onderdeel is van AI-platform Hugging Face. En niet zonder reden, want de robots van het bedrijf zijn vooral ontwikkeld om fysieke AI te onderzoeken. En gek genoeg, Bas, het zijn geen humanoid robots zoals in China nu helemaal de hype is. Nee, het zijn in de vorm van bijvoorbeeld een eend. Dus een heel interessant gesprek om naar te luisteren, zou ik zeggen. De eendrobot.
1: Dot. Ik begrijp er niks meer van. Dankjewel, Niels Koloos.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
11: De column van Bernard Hammelburg.
12: Bekend verhaal, maar altijd weer verrassend. In 1880 vraagt een groep boeren in het Ierse Ballingrobe aan hun rentmeester om verlaging van de pacht, omdat de aardappeloogst al 2 jaar achtereen is mislukt. De rentmeester ontsteekt in grote woede en stuurt een deurwaarder om de pacht te innen. Het gevolg is grote verontwaardiging onder de bevolking en het bedrijfsleven dat weigert nog zaken te doen met de rentmeester. Er wordt zelfs een poging tot moord op hem gedaan. De rentmeester heette Charles Boycott. En zijn naam werd als werkwoord en zelfstandig naamwoord aan vele talen toegevoegd. De boycott tegen boycott werkte. Maar hoe zit het met boycotts in het algemeen? Matig, maar ongeveer een kwart heeft succes, meestal omdat de animo om mee te doen ontbreekt, of omdat het bedrijf of land dat het doelwit is, de verkoop via andere kanalen voortzet. Eén ding staat vast, met een boycott raak je zelden de personen tegen wie de actie is bedoeld. De boycott tegen producten uit de door Israël bezette gebieden, bijna allemaal agrarisch, treft ongetwijfeld een aantal kolonisten, maar vooral Palestijnse kwekers van dadels, avocados, druiven en kruiden. Bibi Netanyahu en de ministers die zijn bezettingsbeleid steunen merken er niets van. De sancties zijn bovendien financieel te verwaarlozen. De Nederlandse uitvoer naar de bezette gebieden bedraagt enkele tientallen miljoenen, de invoer nog geen 15 miljoen. De totale uitvoer naar Israël beloopt 5 miljard euro. De invoer 2 miljard, waarvan meer dan een kwart aan wapens. Het gaat dus om symboliek en die heeft meteen grimmige vormen aangenomen. Israël wijst de diplomaten uit die Nederland in Ramallah vertegenwoordigen. Nederland geeft de Israëlische ambassadeur een diplomatieke veeg uit de pan. Van een aankomend Israëlisch vliegtuig op Schiphol werden 15 passagiers door de douane gecontroleerd op het meebrengen van spulletjes uit bezet gebied, wat in Israël leidde tot een waarschuwing voor reizen naar Nederland. Het Israëlische frame voor het doodrijden van een zwangere vrouw krijg je in Nederland 8 maanden. Op het meebrengen van een doosje dadels uit de Golan of Westbank staat 6 jaar. Dat is onzin, maar zo kijkt de Israëliër naar Nederland. Het doel van de actie is het in het nauw brengen van Netanyahu en het ondermijnen van diens positie bij de verkiezingen van 27 oktober. Het navrante is dat een ruime meerderheid in Israël het met dat doel eens is. Het is jammer dat Nederland het zoekt in boycott-symboliek en niet meer moeite doet om de contacten met de oppositie te verstevigen.
1: Nou, bij Pro hangt de vlag uit vanwege de Via de WW. Dat doen ze trouwens samen met FNV, Klaver en Spekman dus. Maar over het belastingplan is de partij allesbehalve enthousiast. Waarom is er dan een cadeau? We gaan het zo bespreken met Pro-Kamerlid Luc Stiltjens.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
14: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
17: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
18: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
19: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar 1 gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldje aan.
18: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
20: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
21: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
22: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
23: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
0: in de BNR-app.
2: Kabinet vecht voor belastingplan, zonder akkoord geen bestaansrecht. Huizenprijzen blijven stijgen ondanks hogere hypotheekrente, aldus ING. En Britse media melden terreurverdachten belden zelf met politie. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Naar de ANWB, Wijnand Zwaan. Waar staat het nu vast, Wijnand?
3: Op sommige plaatsen staat het nu vast door ongelukken. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen knooppunt Gouwe en Bodegraven 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam gebeurde een ongeluk op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum nu 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Os, bij knooppunt Paalgraven nog een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerk op de A50, maar de rijbaan is daar inmiddels wel vrij. Er staat een flitser op de A13, Den Haag-Rotterdam, bij hectometerpaal 6,8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. De afgelopen maanden hebben 100.000 mensen de bekende Samenleven-poster besteld. Met zo'n poster achter de ramen willen mensen laten zien dat ze solidair zijn met vluchtelingen. Het valt vluchtelingenwerk op dat de Samenleven-posters vooral worden besteld door inwoners van dorpen en steden met een opvanglocatie. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Gaan we naar de beurs toe. De Dow Jones, de S&P van het Nasdaq, allemaal in het rood gesloten. Maar we kijken natuurlijk met name naar Azië. Want de Nikkei koerst 2% hoger. Hang Seng 0,2% hoger. En de Kospi komt nauwelijks van zijn plek. Dan nog nieuws uit China. Want China en de Europese Unie zijn nog steeds in allerlei handelsbeperkingen en gesprekken verwikkeld. Volgende week reist Maros Sefcovic, de EU-handelscommissaris, naar Beijing om gesprekken die in juni begonnen al voor te zetten. Maar het is allemaal niet zo goed. Europa zegt dat ze het recordhoog handelstekort met China wil verkleinen. En de Chinezen zeggen dat ze krachtig zullen reageren als EU beperkingen oplegt aan Chinese bedrijven of producten. Dus wat dat betreft nog weinig nieuws. De Brent Crude op dit moment staat voor het contract november 96,20 euro. Alle beursnieuws. Ik bedoel dollar, uiteraard $96,17. Au. Alle beursnieuws krijg je uiteraard op BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, bij Pro kan de vlag uit, althans die steken ze uit, vanwege de VIA en WW, want de bezuinigingen daarop zijn weggetennis. Maar over het belastingplan is het nog steeds niet no-go. En dat is voor het kabinet best een beetje een moeilijk dingetje, want we staan aan het begin van de algemene financiële beschouwingen. Hoe nu verder? Pro-Kamerlid Luc Stultjens zometeen.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
8: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
9: Nee, weet ik niet, sorry.
7: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
9: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Het klinkt bijna als een internetgrap. GameStop wil eBay kopen. Het bedrijf dat wereldberoemd werd door de meme-aandelenhype aast dus op een online veilingreus die tientallen miljarden waard is. Waarom doen ze dat? En vooral, wat betekent dat voor beleggers in eBay? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 7 minuten over 8. En naast me zit Maxime van Mil.
14: Goedemorgen.
1: En de zon schijnt buiten. En het wordt 27 graden in de
14: Oostgrond. Alles goed nieuws allemaal.
1: Het is allemaal goed nieuws.
14: Prachtig.
1: Maar er is nog veel meer nieuws. En dat gaan we het komende half uur brengen.
14: Ja, straks hebben we het over arrestaties van terreurverdachten in het Verenigd Koninkrijk. Een van de mannen blijkt namelijk zelf de noodhulpdiensten te hebben gebeld. Hoe zit het nou? Dat vragen we straks aan onze correspondent Lia van Beckhoven.
1: Ja.
14: En in Zwitserland hebben archeologen door de droogte een bijzondere ontdekking gedaan. En ook op een bijzondere manier met drones. En dat kan nog wel eens wat zeggen over de archeologie de komende tijd.
1: Ja, mooi. Maar we gaan eerst even naar dit. Want vandaag en morgen de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. En we weten, het minderheidskabinet van Rob Jet is nog steeds druk op zoek naar steun over links en over rechts. En hebben gezegd, nou, we hebben nu een voorstel liggen waarbij we zowel de linkse als de rechtse oppositie wat naar ons toe kunnen gaan trekken. Nou, gisteren meteen feest gevierd. Taart wordt er vandaag gegeten door Pro samen met FNV. Die gaan met de stakende buschauffeurs aan de taart. Want de bezuinigingen op de WIA en de WW die zijn van tafel. En dat was de inzet die Klaver al een hele tijd had. Maar ja, daar kan je best feest vieren. Op dit moment, er ligt nog niks bekend over het belastingplan, over een oplossing voor box 3. Maar, zegt Pro, gaan we ook niet meer akkoord, is alleen maar een cadeau voor al die multimiljonairs. We gaan daar naar over praten met Pro-Kamerlid en woordvoerder Financiën Luc Stiltjes. Meneer Stiltjes, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Nou, en dus vandaag 2 dagen. Pro ligt dwars op alles behalve de bezuinigingen.
15: Nou, vooral Pro wil de rest van de plannen ook nog beter maken.
1: Ja.
15: En dat is inderdaad gelukt bij sociale zaken. Daar zijn we heel blij mee. Dat zei u al terecht. Maar er valt nog genoeg te verbeteren bij het belastingplan inderdaad.
1: Nou ja, het genoeg te verbeteren of is het alles of niets nu voor Pro?
15: Nou, we hebben steeds gezegd, wij vinden het verstandig als het kabinet een totaaldeal sluit over alle begrotingen en het belastingplan. Dat is denk ik veel stabieler voor het land en ook voor dit najaar. Dus dat zullen wij nog steeds blijven uitdragen. En ik ben benieuwd wat het kabinet gaat doen.
1: Ja, nou, het kabinet heeft al gezegd, we gaan ook de VVD, die bij ons in de regering zit, een beetje tegemoet komen. Want box 3 gaan we niet naar aanwas, maar naar winst kijken. Iets wat voor Pro niet acceptabel is. Waar gaat dit toe leiden? Voor hetzelfde geld, nou, duwt u nu een kabinet naar het randje van de afgrond, hè?
15: Nou, dat laatste is zeker niet de bedoeling. Wij willen graag de plannen socialer en eerlijker maken. En over box 3, kijk, wij hebben gezegd, de wet die er nu ligt in de Eerste Kamer vinden wij goed genoeg. Uiteindelijk, als je met ons gaat praten in een totaaldeal, zijn we best bereid te kijken naar vermogenswinst. Dan maakt nog wel uit, hoe ga je dat betalen?
1: Mm-hmm.
15: En hoe doe je dat juridisch? Dat zijn nog wel een paar belangrijke punten. En daar worden ook nu verkeerde keuzes gemaakt door het kabinet.
1: Ja, en u zegt, nou, dan komen we uiteindelijk uit inderdaad op de essentie. U wil dus eigenlijk alle plannen, zoals Pro die voorstelt, die moeten worden uitgewerkt door het kabinet. Want anders valt er geen zaken met u te doen.
15: Nou, wat we vooral belangrijk vinden, dat hebben we ook al maandenlang gezegd, is dat werkende mensen, gewone mensen erop vooruit gaan. En wat we nu zien in het belastingplan is dat juist die groep een forse belastingverzwaring krijgt. Van wel 8 miljard euro in box 1, in de inkomstenbelasting. Terwijl juist bij die allerrijkste er nog steeds niks wordt gevraagd. Dat vinden wij niet in balans. Dat zeggen ook trouwens alle economen en planbureaus. Laat nou juist werken lonen, zorg dat daar belastingkorting komt. En dan kun je best wat meer vragen bij onverdiend inkomen of bij geld dat komt aanwaaien.
1: Ja, anderzijds, iedereen wordt neergezet als een multimiljonair op het moment dat hij een vermogen box 3 heeft. Zitten heel veel ondernemers bij. Die hebben hard gewerkt hun hele leven, risico gelopen. Die bouwen een vermogen op. Die moeten daar over de aanwas gaan betalen. Of over winst, maar dan wel volgens het pro-systeem. Iedereen wordt neergezet als multimiljonair. Is dat ook niet een beetje... De kiezer is niet helemaal gek, hè, meneer Stultjens?
15: Nou, weet je wat grappig is? Nou, dat zou je dus hopen. Alleen wat het bijzonder is, als wij als pro, en dat zeggen we al jarenlang zeggen, zullen we een belasting heffen op de multimiljonairs? Dan krijgen we steeds verwijt van de VVD. U pakt de kleine spaarder, wat helemaal niet waar is. Wat je nu ziet gebeuren, in het plan wat zij nu voorstellen, is dat juist kleine spaarders gaan veel meer betalen. Wat ik heel raar vind, want waarom zou je die groep gaan pakken? Om uiteindelijk korting te kunnen geven aan de allerrijkste, aan juist de DGA's, juist in box 2. Dus wat je nu ziet, in box 2 wordt het tarief verlaagd. Terwijl kleine spaarders opeens meer moeten betalen. Ja, dat vind ik echt de verkeerde keuzes. En dat hebben we nog niet eens gehad over box 1. Waar natuurlijk heel veel mensen invallen en waar fors meer betaald moet gaan worden.
1: Waar iedereen invalt. Precies. Nou, ja, nu is het precies. Punt, wanneer is het genoeg? Want op het moment, je moet uiteindelijk ook een land bestuurbaar houden en betaalbaar houden. Niet onbelangrijk. De alle begrotingsplannen, ten spijt, die liggen er nu wel. Als u gaat voor going for gold, dan wil dat misschien zeggen dat ons land gewoon een onbetaalbare toestand wordt. Hè? En je kan het niet blijven halen bij een beperkte groep. Of inderdaad, zoals u nu zegt, wij kunnen betogen dat we het bij die hardwerkende Nederlander weghalen. Het is natuurlijk niet prettig, die wordt er ook niet blijer van.
15: Maar kijk, ik denk dat mensen heel blij worden van onze plannen. Omdat wat je nu ziet gebeuren, is dat het juist terechtkomt bij werkende mensen. Terwijl juist heel veel plekken waar je het kan halen, dat wordt eigenlijk door de VVD tegengehouden.
1: Ja, maar dat zijn
15: ook heel veel taboes.
1: Dat zijn maar klein. Maar als ja, je kijkt, de hele begroting met dekken. Met een paar multimiljonairs die echt heel erg wil gaan belasten.
15: Nou, maar, kijk, ik zal u dat vertellen. Wij hebben natuurlijk altijd onze plannen al jarenlang doorgerekend. Dat doen we altijd netjes bij het planbureau. En dan zie je gewoon, er zijn er voor vele miljarden op te halen, juist bij belastingconstructies, juist bij de allergrootste winsten, juist bij belastingontwijking, bij de grote techbedrijven, daar is het geld te halen. Sterker nog, dat ziet ook D66, staat zelfs in hun programma. Zelfs Henry Bontebal zegt in zijn lezingen, alleen het wordt tegengehouden door de VVD. En het gevolg daarvan is, en dat vind ik het meest gekke van een partij die zegt, werken moet lonen, dat nu de belasting op werk voor ze omhoog gaan. Nou, dat moet eerlijker en dat willen wij graag wijzigen.
1: Oké, als we nu dit zo horen en u zegt van er is geen strobreedte te bewegen, eigenlijk in deze algemene financiële beschouwingen. Ja, waar komen we dan uit over 2 dagen? Ligt er dan de begroting? Ligt er een deal?
15: Nou, wij hopen van wel. En ik zou zeggen, we hebben juist een hele positieve grondhouding. Want wij zeggen juist, we steken onze hand uit samen met Volt en we zeggen, wij kunnen jullie een meerderheid bieden in beide kamers. We zijn zelfs bereid te praten over alle begroting en belastingplan. Aan de rechterkant zie ik vooral allemaal dingen worden erbij gehaald over medisch-ethisch, over asiel, over stikstof. Dat lijkt me een stuk ingewikkelder voor het kabinet. Dus ik zou zeggen, wij hebben juist een heel aantrekkelijk aanbod als Volt en Pro zijnde.
1: Ja,
15: en dan moet het kabinet wel gaan kiezen.
1: Ja, precies. Het kabinet kan gaan kiezen. Het kabinet zoekt inderdaad naar meerderheden, ook op andere dossiers. Wil ook in een minderheidscoalitie ook een partij als de VVD te vriend houden. Want anders valt de coalitie uit elkaar, hè?
15: Ja, maar goed, wij hebben niet de VVD te vriend houden. Ja, maar dat is natuurlijk wel de schuld van het kabinet zelf. Hè. Wij hebben van het begin gezegd, we gaan graag mee regeren, ook met de VVD.
1: Ja, dat wilden zij niet. Nee.
15: Daarna hebben wij gezegd, we zijn nog steeds bereid meerderheden te vormen. We steken onze hand uit.
1: Ja.
15: Maar goed, dan moet je wel worden opgepakt.
1: Als het niet lukt, dan laat u het kabinet ook keihard vallen.
15: Nou, laten we hopen dat dit zover komt. Ik denk dat het land niet gebaat bij nieuwe verkiezingen.
1: Nee.
15: Ik hoop juist op stabiel bestuur met goede keuzes. Dus zou ik zeggen, met ons kun je goed zaken doen. Dat hebben we ook bewezen de laatste maanden. Dus ik zou zeggen, het is eigenlijk toen mooi om waard te zijn. Gaan we gewoon met ons samenwerken. Dan komt er geen verkiezingen
1: maar met
15: en beter beleid.
1: Maar met uw zaken doen is een beetje met het mes op de keel ja zeggen.
15: Nou, dat vind ik een beetje een karikatuur. Want wij hebben eigenlijk hele redelijke eisen. We zeggen dat werken moet lonen. Dat de allerrijkste gaan betalen. Ja, dat vinden zelfs
1: de
15: verstandig.
1: De bezuiniging op de VIA en de WW waren echt gewoon een conditie misschien kwam om mee te stemmen met de begrotingsdeal.
15: Ja, we hebben na het één hele harde voorwaarde gekocht. Maar nou, tegelijk zeggen we ook, we zijn vervolgens bereid
1: was
15: om
1: dat
15: over
1: niet
15: alle begrotingen te praten.
1: Toch een beetje wel, hè?
15: Nou ja, dit is stevig onderhandelen. Tegelijkertijd, ook heel logisch als je als oppositiepartij zaken doet met een andere partij, dat je ook bepaalde punten speerpunten maakt. Nou, dat hebben we gedaan.
1: Dank. Luc Stultjens, pro-Kamerlid. Wijnand Zwaan van de ANWB is bij ons. Wijnand, een probleem op de A12 nog steeds.
3: Ja, de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Nu ruim 20 minuten extra reistijd. Daar staat een auto op de rijbaan, die moet toch worden geborgen. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder zitten we midden in de ochtendspits. En die ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. Maar goed, er staan toch heel wat dagelijkse files met zo'n 10 minuten vertraging. Vooral in Zuid-Holland en Brabant. Op de A16 Rotterdam richting Breda zien we een half uur oponthoud bij Dordrecht door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A44... Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 20,4.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
17: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
18: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
14: Een van de vermeende daders van de mislukte aanslag in de Britse Fairford belde zelf het alarmnummer 999 vlak voor het incident. Nou, dit weekend werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis daar, die door het Amerikaanse leger wordt gebruikt voor onder meer de oorlog in Iran. Nou, het laatste nieuws over het zelf bellen bijvoorbeeld, dat bespreken we met Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
14: We horen nu heel veel en rare berichten. Dus de 5 mensen opgepakt. En nou blijkt zelf, 1 van die mensen blijkt de noodhulp
1: 1-2 te hebben gebeld.
14: Ingeschakeld. Wat weten we van deze situatie? Wat is hier nou nu de inschatting van? Wat is hier gebeurd?
19: Precies wat je zegt. En wat er gebeurt, ik bedoel, verwacht van mij geen logische antwoorden, want het is echt een heel bizar verhaal. Zoals je weet, hè, is het afgelopen week einde, zijn er 5 mensen, 5 verdachten aangehouden. De antiterreurpolitie was erbij betrokken, omdat men dacht dat het ging om een mogelijke terreuraanslag op die luchtmachtbasis vanwege, zoals je zegt, de Amerikaanse bommenwerpers die daar zijn en daar gebruik maken van die basis. Die 5 mannen waren gemaskerd, waren aangekomen in 3 witte busjes, waren ook al gezien door een vrouw die in de buurt woonde en die 's nachts thuis kwam van een feestje en inderdaad dacht, wat doen die gemaskerde mannen hier midden in de nacht met die 3 witte busjes? Die had ook de basis gebeld. Toen belde, en nu blijkt inderdaad dat zij niet de eerste was en ook niet de enige was, maar dat 1 van die 5 verdachten zelf de politie eerder belde met via een alarmnummer. Ja. Waarom? Geen idee. Misschien durfde die ene persoon niet verder met wat de groep van 5 ook van plan was. Kan. Andere ontwikkeling is dat in die 3 witte busjes is nu duidelijk geen explosieven zaten. Er zaten 3 soort vaten in, waarvan 1 vol benzine zat, de andere 2 waren leeg. Maar de 5 waren geen benzinedieven en zijn inmiddels ook vrijgelaten.
14: En wat is...
19: We wachten op de serie.
14: Ja, inderdaad. Wat is de conclusie die je daaruit kan trekken? Wat is de conclusie bijvoorbeeld...
1: Wat zegt de politie?
14: De politie, inderdaad.
19: Er is geen conclusie. De politie zegt dat het onderzoek nog steeds gericht is op of de groep opereerde namens Iran. Was wat de groep deed een dry run, weet je wel, een verkenning voor een echte aanslag? Of was het een stunt? Zeker is dat de basis al eerder in de gaten gehouden werd. Hè. Er waren al veel langer speciale voorzorgsmaatregelen. Want er was een indicatie dat de basis beschouwd wordt door Iran als een legitiem doelwit, wat Iran overigens ontkent. Dus dat is wat de politie zegt.
14: Ja, als het een stunt is, dan zou het wel een vrij
1: verkeerd afgelopen stunt zijn.
14: Al helemaal als een van de mensen onder jou zelf de diensten inschakelt.
1: Maar toch liet je even naar 1 dingetje. Gisteren zou Marco Rubio ineens op televisie verschijnen in een vraaggesprek. En die zegt, ja, er zijn buitenlandse actoren. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse actoren hebben hiermee te maken. Hij bracht er geen bewijs bij trouwens. Dat gebeurt vaker met de regering Trump. Maar hoe moeten we dat duiden?
19: Ja, ook weer geen idee. Verwacht van mij geen duidelijkheid. Want het is onduidelijk of weet Rubio meer dan wij?
1: Ja.
19: Of is wat hij zegt ook alleen maar aanname? Want Trump bemoeit zich er ook voortdurend mee. Hè? Ja. Die zei bijvoorbeeld dat hij heel verbaasd is dat die 5 zijn vrijgelaten.
1: Ja.
19: En nogmaals, hij is niet de enige. Omdat die antiterreurpolitie betrokken was, dacht iedereen, nou, dit gaat om een aanslag op de basis.
1: Ja.
19: Maar nu weet niemand het meer. Maar ik dacht eerst dat Amerikanen, ja, sorry, het allemaal denken, vermoeden, aanname. Maar de Amerikanen die roepen dus al veel langer bij monden van Trump en Rubio dat dit bekend was. Dat Amerikaanse inlichtingen ook al heel lang wisten dat er iets met die basis ging gebeuren. Dat zij samenwerken met de Britten. Is dat zo? Geen idee.
1: Het doet een beetje denken aan die oude Amerikaanse televisie-serie Soap. Dus, want zij is altijd net confused. You will be after the next episode. Dat is het, hè?
19: We are very confused. Dat dacht ik. Very confused.
14: Dankjewel, Lien van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: Goedemorgen.
1: De archeologen gaan al lang niet meer alleen met een kwast en een schep te werk. Nee, in Zwitserland deden onderzoekers een bijzondere ontdekking met de hulp van drones. Want nu die extreme droogte er is, kon je veel makkelijker oude structuren, oude gebouwen zichtbaar maken. En zo ontdekten ze ineens in het westen van Zwitserland, ja, eigenlijk een plattegrond van een Romeinse stad. Zo meldt Reuters. Voor van de einde spraken we erover. Archeoloog, universitair docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij zegt, ja, inderdaad, die aanhoudende droogte maakte die ontdekking mede mogelijk.
20: Nou, op zich is het heel bijzonder dat dit soort resten aan de oppervlakte komen. Hè. Dus vooral omdat dus de droogte die de afgelopen paar jaren, vooral dit jaar, Europa in zijn greep heeft gehouden. Ja, dus het eigenlijk mogelijk maakt om deze resten vanuit de lucht te zien. Op zich is de techniek waarmee dit gebeurt is niet zo heel erg nieuw. Dit doen we eigenlijk al een hele tijd. Maar dat we zoveel kunnen zien, met name in velden zoals hier in Zwitserland, dat is echt nieuw.
1: Even voor de techniek is me duidelijk. Hè? Met drones kan je inderdaad luchtvochtigheid kan je meten, dan zie je dus wat. Waar is dit? En ja, we rappen over het verhaal een oude plattegrond van een stad. Waar moeten we aan denken? En hoe oud is die stad dan? Is dat iets uit de Romeinse tijd of ver daarvoor? En waar ligt dat precies?
20: Ja, het is dus echt een stad uit de Romeinse tijd. Ja, dus in het Franse gedeelte van Zwitserland, een beetje aan de westkant. En die stad die is gesticht in de tijd van keizer Augustus. Eigenlijk op de plek waar al eerder een Keltische stad heeft gelegen. Dit is het gebied van de Helvetii, dus de Helvetiërs. Ja. Voor sommigen misschien wel bekend uit
1: Asterix en Obelix.
20: Asterix, ja, precies, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar het is een stad die echt op Romeinse manier wordt gesticht. Hè, met dus rechte wegen en met badhuizen en tempels in de Romeinse tijd. En dan dus onder keizer Augustus, ongeveer het begin van onze jaartelling.
1: Ja, en wat zegt dat? Hoe groot was die stad bijvoorbeeld? Weet dat? Hoeveel gebouwen waren er? Was dat een rijke stad?
20: Ja, dat is dus het aardige. Ja. Dus je kent dit soort steden vaak uit literaire bronnen. Dus Romeinse schrijvers die hierover hebben geschreven. Mm-hmm. Nou, dat geeft je een zeker idee van waar zo'n stad ligt en hoe belangrijk die was. Maar die steden die zijn natuurlijk niet allemaal in zijn geheel opgegraven. Nee, daar zijn ze veel te groot voor. Daar hebben we allemaal de tijd en geld niet voor. Mm-hmm. En het zijn dus precies dit soort luchtfotografie-methoden die het mogelijk maken om te zien wat eigenlijk de rijkwijde van zo'n stad is geweest. En dan zie je dus dat die stad veel groter is dan wat archeologen voorheen hebben kunnen vaststellen, simpelweg door op te graven.
14: Ja, dus het heeft een soort voordeel met de grootte en de scope waarin je kan kijken naar zo'n opgraving. Is het ook een soort veiligere optie? Ik kan me best voorstellen dat je als archeoloog toch heel veel moeite moet doen om dingen niet te beschadigen en dat van bovenaf, dat allemaal wat minder moeilijk zit.
1: En je weet ook waar je moet graven.
14: Dat ook nog?
20: Ja, nee, inderdaad, je weet waar je moet graven, inderdaad. Ja. Hè, dus het is precies wat je zegt. Mm-hmm. Archeologen die aan de erde, dat is heel paradoxaal, archeologen willen heel graag graven en tegelijkertijd, ja, je kan het maar één keer doen. Hè, dus als je het eenmaal hebt opgegraven, dan kan je niet nog een keer jezelf herhalen. Hè, dus wat dat betreft is controle eigenlijk onmogelijk. Archeologie is destructie, leren we ons studenten altijd. Ja, ja. En dus je moet heel voorzichtig zijn met waar je dat doet. Mm-hmm. En luchtfotografie, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dus zoals bijvoorbeeld grondradar. Ja. Daarmee kun je eigenlijk op een, wat wij dan noemen, non-intrusieve manier, op een niet vernietigende manier, kun je vaststellen wat er in de grond
1: onder
20: zit.
1: Onder de bodem zit, precies.
20: Onder de bodem zit, en dan kan je uiteindelijk besluiten om al dan niet alsnog ergens te gaan graven, als je denkt dat er iets belangrijks zit.
1: Ja, dat is heel mooi, want dat wordt veel in Zuid-Amerika toegepast in zeer bosrijke gebieden, hè, in de Amazone, waar je onder het bladerdek ineens allerlei structuren tegenkomt van Inca's, Maya's, noem maar op. Maar even, nou naar Nederland. Nou hebben we die droogte hier in Nederland ook gehad. Zijn de drones al de lucht in, meneer Van der Einde, om ook te kijken of wij ergens nog een badhuis zijn vergeten?
20: Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, deze ontdekkingen in Zwitserland, die zijn dus eigenlijk gedaan op plekken waar normaal gesproken de begroeiing heel erg hoog is. En dit jaar dus erg tegenvalt. Ik heb nog niet begrepen dat in Nederland, dat die condities op dezelfde manier zijn veranderd. Okay. Maar in potentie kan het. En dit soort onderzoek wordt gewoon in Nederland ook zeker uitgevoerd. Ja.
14: Ja, maar kunnen we dus wel verwachten dat er over het algemeen meer van dit soort opgravingen gaan komen, of meer van dit soort ontdekkingen zullen worden gedaan, nu die droogte heeft gespeeld dus voor de komende tijd en dit soort technologie goed gebruikt wordt?
20: Dat zal zeker her en der op bepaalde plekken, hè, dus wat ik zeg, waar die omstandigheden net zo rond dat kritische punt zitten van tussen droogte en vochtigheid, kan dat zeker een rol gaan spelen, ja.
1: Zij Floris van den Einde, archeoloog en universitair docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het enige waar we nog op moeten wachten is een drone die eigenlijk ook meteen als zo'n ding waarmee je munten uit de grond kan halen functioneert.
14: Ja, dus je die dan gelijk ook...
1: Ja, dan kan je gewoon over het veld laten vliegen en zeggen, kijk, daar ligt de goudschat.
14: Een metaaldetector, maar dan op een paar honderd meter hoogte.
1: Die bedoel ik. Gaan we uitvinden. De prijs op de huizenmarkt vlakken af, zegt ING. Met name lokaal kan het zelfs tot prijsdalingen leiden. Bij de NVM zien ze het woningaanbod oplopen. Is dat nou een direct resultaat van het bouwen? Of niet? Hoor je zo meteen op BNR.
2: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Het moment dat alles begint.
23: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
24: Provider, it starts here.
25: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
26: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
22: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
26: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
27: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
28: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
29: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
28: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
29: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair, partners in progress.
4: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
7: Thomas van Zijl.
8: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de algemene financiële beschouwingen. En Esmond Berkhout is te gast, topman van Vivid Money in Nederland. Ik vraag hem hoe hij MKB'ers voor zijn betaaldiensten wil winnen in een wereld waarin ze steeds meer keuzes krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. De meeste dagelijkse files staan nog in Zuid-Holland en Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Een paar files vallen nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Elders op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Kanaleneiland, 8 kilometer file vanaf Driebergen. De vertraging is een kwartier. Door een stilgevallen auto is de rechterrijstrook dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda zien we een half uur vertraging tussen Ridderkerk en Dordrecht in 11 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is afgesloten. Er staan flitsers op onder meer de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,8 en ook op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. De afgelopen maanden hebben 100.000 mensen de bekende Samenleven-poster besteld. Met zo'n poster achter de ramen willen mensen laten zien dat ze solidair zijn met vluchtelingen. Het valt vluchtelingenwerk op dat de Samenleven-posters vooral worden besteld door inwoners van dorpen en steden met een opvanglocatie. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, na jaren te hebben gedacht dat de sky the limit was, beginnen nu toch de huizenprijzen wat af te vlakken. En ING zegt, hier en daar gaan we lokaal zelfs prijsdalingen zien. Ook bij de NVM zien ze het woningaanbod de afgelopen tijd oplopen. Nou, vraag en aanbod betekent dus dat de prijzen weer licht omlaag kunnen. Maar wat betekent dat voor het bouwen-bouwen-bouwen-mantra? Gaan we zo bespreken met de NVM.
15: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven.
0: Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
17: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
16: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 6 minuten over 8:30 geworden. Naast me zit Maxime van Meel.
18: Goedemorgen.
1: Buiten schijnt de zon een beetje. En wordt het wel lekker weer. En is het de laatste dag van deze maand? Het is 30 september, woensdag.
18: Heerlijk. Positieve instelling,
1: ja.
18: Bas.
1: Ja, mooi hè. Wat gaan we doen? Zijn we de helft van de week?
18: Ja, de gebruikelijke zaken gaan we afvinken. Mm-hmm. We kijken naar de opening van de beurs alvast vooruit. De mobility update krijg je van collega Nout Broekhoff. En we hebben het over 2 schilderijen van Johannes Vermeer.
1: Nee, helemaal niet.
18: Ja, die blijken dus niet van Johannes Vermeer.
1: Exact.
18: Ja. Dat zometeen.
1: Steeds verminder.
19: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Verboden werd.
2: Ja.
1: Maar we zien de afgelopen kwartalen dat er steeds wat meer aanbod bij komt.
2: Mm-hmm.
1: En dat is heel positief.
2: Ja, dat het aanbod, dat zien we ook in uw cijfers terug. Hè. Er zijn nu 37.000 woningen te koop. Tegen 5 jaar geleden 18.000. Nou, inderdaad, er komt dus wat verruiming in het aanbod. Maar wat we ook weten is dat sinds de wet op de middenhuur van Hugo de Jonge, dat er veel meer huurwoningen gewoon in de verkoop zijn gegaan. Hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk wel een drama op de huurmarkt.
2: Nou.
1: Want het is enerzijds heel positief dat er meer woningen op de markt komen. Want er is meer keuze voor die grote vraag die er is. En dat is dus de positieve kant van het verhaal. Maar aan de andere kant is er natuurlijk voltrekt zich een drama op de huurmarkt. Want ja, die woningen die zijn niet meer beschikbaar in de huur. Ja, en dat is onder andere natuurlijk een stapeling van regelgeving die daarvoor gezorgd heeft.
2: Ja, zeker. Wat niet fijn is, ook inderdaad wat voor die huurmarkt. Nou, voor de woningmarkt als zodanig wel. Het punt is ook, kunnen we hiervan zeggen dat het bouwen mantra hier ook een beetje meehelpt? Dat ook de prijsdruk daardoor ontstaat? Of is dat niet zo één op één te vertalen?
1: Nou, het is enerzijds dus dat er wat meer aanbod komt en dat er daardoor ook wat meer verhuisbewegingen komen.
2: Ja.
1: Maar positief is natuurlijk als je veel bouwt en als die aantallen gehaald worden die we al een paar jaar voor ogen hebben.
2: Mm-hmm.
1: Dan gaan natuurlijk ook steeds meer mensen doorstromen vanuit een bestaande woning.
2: Ja.
1: Nou, dat zorgt ook weer voor meer aanbod. En als er meer aanbod is, dan levert dat wat minder excessen op in de prijs. En dat zien we eigenlijk al een paar kwartalen gebeuren. Door dat ruimere aanbod zien we dat dat overbieden wat minder excessief is.
2: Mm-hmm.
1: En dat maakt ook dat die prijsstijgingen wat gedempt worden.
2: Ja, precies, want het was 9% en het is nu echt een stukje naar beneden gekomen. Toch, er spelen op de achtergrond nog altijd wat dingen. Er wordt wel eens gezegd, bouwen wel de goede huizen voor de aankomende eigenaren. Dat is één. Twee, kunnen we iedereen van infrastructuur, maar ook met name van stroom voorzien? En hebben we genoeg bouwvakkers en materiaal om het allemaal te kunnen bouwen? Hoe staat het daarmee? Want als we dit zo zien, dan denk je toch van ja, ergens zit er in dat samenspel van zit een aantal onzekere factoren die we niet heel makkelijk kunnen beheersen.
1: Nee, dat is dus een hele goede vraag inderdaad. Van bouw je ook wel het juiste? En wat doet dat bijvoorbeeld met dat stijgen van die kosten? Kijk, dat probleem op het stroomnet, daar is echt de overheid aan zet. Dat moet opgelost worden.
2: Ja.
1: Want anders halen we die getallen niet die we willen halen.
2: Mm-hmm.
1: Maar we hebben ook afspraken met elkaar landelijk gemaakt over bijvoorbeeld de betaalbaarheidsgrenzen.
2: Ja.
1: Als je dat dan combineert met die stijgende loonkosten en de stijgende kosten van bouwmaterialen en grondstoffen, dan zie je dus dat het bouwen van een huis wordt steeds duurder.
2: Hm.
1: En als je dan toch betaalbaar wil bouwen, dan moet het uit de lengte of uit de breedte komen.
2: Ja.
1: En dan zie je dus ook meteen dat die huizen dus steeds kleiner worden.
2: Ja.
1: En dan weer terug naar je eerste vraag. Bouw je dan wel de juiste huizen
2: mm-hmm.
1: voor de juiste mensen?
2: Precies.
1: Dat is nog maar de vraag. De vraag is inderdaad, bouwen we wel wat mensen graag willen?
2: Ja. Nou ziet u in het analyse van uw eigen analyse van het tweede kwartaal van dit jaar, er is een ruimer aanbod op de nieuwbouwmarkt, maar de verkoop blijft achter. En dan denk ik, nou, dat is direct een gevolg hiervan. We bouwen gewoon de verkeerde huizen, of dan niet de huizen die we willen hebben.
1: Nou ja, dat zie je dus inderdaad met name bij de nieuwbouw.
2: Hm.
1: Een record aanbod eigenlijk aan nieuwbouwwoningen, wat ontzettend positief is, want dat hebben we met elkaar gewild.
2: Ja.
1: Maar als je niet bouwt voor de juiste doelgroep, ja, dan blijven die woningen toch lang te koop staan.
2: Ja, heb je leegstand?
1: Bij nieuwbouw speelt bovendien, wat bij nieuwbouw vooral meespeelt, is dat het ook vaak lang duurt. En dat ook het lang wachten op een woning.
2: Ja.
1: Voor heel veel mensen heel veel geld kost in overbruggingskosten.
2: Ja.
1: En tel je dat bij elkaar op, dan kijken mensen toch stiekem ook weer naar die bestaande woningen.
2: Ja, precies. Die vinden wat dat betreft een gretige aftrek nog steeds. Dat weten we, daar hadden we het net al over. Dank.
1: Ja.
2: Lana Goudsmit-Gerse, voorzitter van de NVM.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Oekraïne heeft belangrijke punten vernietigd in de Russische verdediging in het noorden van Donetsk. Ze zijn door de Russische linies gebroken met zelfrijdende kamikazewagens. Hierbij gebruikte de Oekraïnse krijgsmacht oude Sovjet-panzerwagens die geladen waren met explosieven en dus omgebouwd tot een soort kamikazevoertuig.
2: En het is een drone-achtig, dus een onbemand ding.
4: Ja, als ik goed begrijp wel. Volgens het Institute of War is het opvallend dat deze panzerwagens zo ver konden komen, aangezien voertuigen vaak makkelijk prooi zijn voor

0: andere drones.
1: Ja.
0: De Oekraïense opmars is onderdeel van de derde fase van operatie Vivaldi. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen 176 vierkante kilometer aan dorpen en nederzettingen bevrijd. Een gebied ter grootte zo ongeveer van de gemeente Enschede is dat. Intussen heeft Rusland zijn nucleaire commandosysteem Perimeter gemoderniseerd en weer in gebruik genomen. Dat heeft de Britse krant The Sunday Times onderzocht. Perimeter werd tijdens de Koude Oorlog puur ontwikkeld als backup-mechanisme. Ze kunnen daarmee een nucleaire vergeldingsaanval realiseren, zelfs als de politieke en militaire leiding van het land is uitgeschakeld. Dus een soort noodmaatregel. En die wordt alweer opgesteld om klaar te staan. Experts noemen de dreiging dan ook groter dan ooit. Het Russische ministerie van Defensie heeft de status van Perimeter nog bevestigd, nog ontkend.
2: Dan nog even dit. Je zei het al even, twee schilderijen van Johannes Vermeer zijn niet door Johannes Vermeer geschilderd, tenminste. Dat stelt kunsthistoricus Adriaan Waaiboer in een nieuw wetenschappelijk artikel waar de Volkskrant vanmorgen over schrijft. Hij is voormalig hoofd collecties en onderzoek van de National Gallery of Ireland in Dublin en promoveerde eerder op het werk van op het oeuvre van Vermeer en van zijn tijdgenoot Gabriel Metsu. Het gaat om de schilderijen De Liefdesbrief en Het Wijnglas, en die eerste, De Liefdesbrief, hangt in het Rijksmuseum. En dat zou betekenen dat Vermeer niet, ook al waren het maar 34 schilderijen, maar slechts 32 schilderijen heeft geschilderd. Volgens Waaiboer blijkt uit liefst 30 details van die schilderijen dat ze niet van de hand van Vermeer kunnen zijn. En dan zegt hij, gaat niet alleen om kwaliteitsverschil, nee, gaat ook over de manier van schilderen. In de Volkskrant zegt hij bijvoorbeeld dat het schilderij De Liefdesbrief een marmeren vloer laat zien, heel typisch Vermeer, maar helemaal niet in de stijl van de andere werken van Vermeer. Het lijkt erop te liggen in plaats van erin, zoals bij andere werken, want Vermeer kon heel mooi realistisch schilderen en dan leek het echt een echte vloer. Nou, hier lijkt het erop. Waaiboer deed zijn onderzoek trouwens met de kennerschapmethode, een visuele analyse in plaats van pigmentonderzoek of röntgen en infraroodinspectie van de verglaag of AI. Hij zegt, of volgens andere kunsthistorici, is het inderdaad overtuigend bewijs, waarbij de Volkskrant natuurlijk begon te bellen met het Rijksmuseum. En dat zegt, Die Liefdesbrief is gewoon een Vermeer.
0: Dat zou ik ook zeggen.
2: Een aantal jaren geleden deden we er onderzoek naar. En stelt dat toen op basis van onderzoek door een nauwe samenwerking tussen conservatoren, restauratoren en natuurwetenschappers is bevestigd dat het schilderij echt een Vermeer is. De Gemäldegalerie in Berlijn, waar het wijnglas hangt, zegt het onderzoek te gaan bestuderen, maar stelt dat er wat hem betreft meer onderzoek nodig is voor een definitieve beoordeling. Daar wordt een beetje getornd aan het wel of niet een Vermeer zijn van deze vermeende Vermeer. En dan gaan wij naar de enige echte Wijnand Zwaan van de ANWB. En die weet dat er weer problemen zijn op de A16, Wijnand.
3: Ja, inderdaad. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 9 kilometer file met een uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. Twee rijstroken zijn dicht bij de tunnel. Verder op de A12 van Den Haag naar Utrecht meer vertraging tussen Nieuwerbrug en De Meren. 11 kilometer stilstaand verkeer met 20 minuten extra reistijd. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Verder lossen de dagelijkse files aardig op en veroorzaken niet meer dan zo'n 10 minuten extra reistijd. Er staan flitsers op onder meer de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 43,7. En op de A10 de Ring van Amsterdam bij 11,4.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, nog een kwartiertje op de beurs en deuren. Dus kijken we vooruit met de influencerlisten. En dat is woensdag, dan is bijna altijd Martine Hafkamp bij ons, directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Weg van 11,20, wat zegt de future?
5: Nou, dat we iets hoger gaan openen. Dus dan gaan we de recordreeks voortzetten. Dus zo kan je kijken, dat is hartstikke mooi nieuws.
2: Ja, dat is absoluut mooi nieuws. En welke aandelen gaan daarbij die drive te sturen? Waar komt het vandaan, die winst?
5: Nou, we blijven toch een beetje in de tech-sector. Mm-hmm. Want als je ook, als je dan kijkt, je kan altijd kijken hoe Wall Street aandelen van de AEX op Wall Street, hoe die gesloten zijn. Dan zie je al dat ASML daar hoger de dag uitging dan dat het hier de dag uitging. Dus dan kan je weer denken, nou, dan een centimeter. Het sentiment is wel positief geweest, dus dan krijg je alweer snel een hogere opening, want dan gaan we hier ook weer wat hoger openen. Mm-hmm. En verder is het blijft technologie wat de klok slaat. Ja. Je kan ook zeggen, het is een beetje geldophaaldag. Want WDP die heeft voor 400 miljoen euro aan aandelen geplaatst. Basicfit die wil obligaties gaan uitgeven voor 180 miljoen. En OpenAI die denkt, nou, ik wil ook nog wel weer dus een nieuwe investeringsrondje van 30 miljard.
2: Dat was nog niet
5: dus ja, dan gaat het snel, hè? Je hebt altijd baas boven baas, wat dat betreft.
2: Dat blijkt maar weer. Dan even nog naar loonstrookverwerker EBP. Zegt iets over de arbeidsmarkt in Amerika, over werklozen en over salaris en inflatiedruk. Dat moeten we ook in de gaten houden, want die komen met uw cijfers.
5: Ja, dat is altijd het begin van het, het hele rondje. Altijd aan het begin van de maand. Hè. Dus beginnen we met loonstrookverwerker EDP inderdaad. Vrijdag het officiële banencijfer. Voor de Fed niet een heel onbelangrijk gegeven. Nee. Maar we hebben vandaag ook nog de PCE-inflatie. Dat is de andere helft natuurlijk van het mandaat van de Fed. Dus dat is ook heel belangrijk. Nou ja, die staat nog steeds veel hoger dan de 2%. Maar het zou fijn zijn als je dan op termijn dat daar een beetje een daling in komt. Ja. Aan de andere kant is er wel weer wat ontspanning als je dan kijkt naar de obligatiemarkt. Want Fed-bestuurder John Williams van de New York Fed, dat is wel een hele belangrijke Fed-bestuurder, die heeft aangegeven dat er, voor zover het hem betreft, dat er de Fed niet zo'n haast hoeft te maken met verdere renteverhogingen. Dat ze eerst maar eens moeten zien hoe het zich ontwikkelt. Nou ja, hij denkt dan met één rentestapje waarschijnlijk komen we er nog wel. Nou ja, de markt gaat al uit van minimaal 2. Ja. Dus dat zou dan voor wat meer lucht kunnen zorgen. Ja. Dus wat dat betreft, het is nog een combinatie van en bedrijfsnieuws, maar toch vooral macronieuws wat we in de gaten moeten houden vandaag.
2: En meneer John Williams, of die straks een prominente plek aan tafel heeft in de nieuwe balzaal van Trump, wat zo. Kan je dat wel bewerkstelligen, denk ik, door dit soort dingen te roepen.
5: Dan? Ja, ik denk het wel.
2: Martine Hafkamp, dankjewel. Directeur van Fintesse Vermogensbeheer.
4: Mobility Update.
2: Ja, en daarom is onze eigen mobiliteitsexpert Noud Broekhoff aangeschoven.
1: Goedemorgen.
2: Noud, goedemorgen.
1: Hey.
2: De Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof goedkoper kan worden. Heb ik een suggestie voor?
1: Ja, nou, doe eens. Ja.
2: Accijnzen weghalen.
1: Ja, nou, inderdaad. Of elektrisch gaan rijden. Mm-hmm. Was? Ja. Ja, ben je al vaak bij de pomp geweest sinds vorige week?
2: Pomp? Oh nee, niet.
1: Nee, hè. Ja,
6: kent hij niet meer.
1: Elektrisch, dus zakelijk.
2: Nul keer,
1: wauw. Ja. Nou, goed.
2: Nee, wel met de Volvo van mijn vrouw, maar die heeft zijn eigen brandstofpas.
1: Ja, dat geldt. Oh, dat is wel fijn, ja.
2: Doet geen pijn.
1: De hoge brandstofprijzen mogen niet de nieuwe norm worden, zegt de eurocommissaris Jurgensen. Nee, ik help hem even uit de droom. Het is de nieuwe norm. Eigenlijk sinds de oorlog in Oekraïne al 4 jaar geleden. Dus ja, een beetje boter op hun hoofd hebben ze wel in Brussel. En dat onderzoek dat ze dan zogenaamd gaan doen nu. Ja, daar kan ik wel wat oplossingen voor verzinnen. Hè. Minder belasting op brandstof heffen of een maximum prijs instellen in Europa.
2: Dat is de Belgen deden.
1: Belgen doen dat. Vandaag is de maximum prijs voor benzine met bijna 10% verlaagd.
2: Ja.
1: 10 cent, moet ik zeggen. Ja, arme grenspomphouders.
2: En morgen gaan de Duitsers met 17 cent omlaag.
1: Nou, precies.
2: En dan zijn wij een soort eiland waar je goud in je auto gooit.
1: Ja. Er moet veel meer Europese eenheid op dit beleid komen. Dat is er gewoon niet. Nee. En zolang je dat niet hebt en die straat van Hormuz blijft dicht. Ja.
2: Ja.
1: Dan kun je onderzoeken blijven doen wat je wil, maar dat heeft toch geen zin.
2: Precies. Dan, de nieuwe BMW 3-serie is onthuld en die krijgt geen dieselmotor. Dat is voor het eerst in lange tijd.
1: Ja, BMW hield de dieselmotor er eigenlijk altijd bij in leven, maar de nieuwe 3-serie dus niet. Dat kun je vergeten. Er is al een nieuwe elektrische i3 van BMW. Dat is de sedan, niet dat kleine autootje van vroeger. Die moet je vergeten. En vandaag is dus de variant met benzinemotor gepresenteerd, waaronder een 3 liter met 6 in lijn. 443 pk.
2: Ja.
1: En er komt ook een plug-in hybrid. Die is nog niet officieel nu gepresenteerd, maar die komt er wel aan. Maar geen diesel dus. En BMW zegt bewust daarvoor te kiezen om die aandrijflijn eruit te halen. Want diesel verliest nu echt terrein in belangrijke markten, zeggen ze. Ja. Het besluit is dus niet echt genomen vanwege de hoge huidige brandstofprijzen. Heeft er uiteindelijk...
2: Het is marktaandeel aan het verliezen. Ja.
1: BMW heeft de keuze eigenlijk al eerder gemaakt. Omdat zo'n auto heeft een ontwikkelingscycli. En uiteindelijk is dat een keer uitontwikkeld. BMW benadrukt wel dat er niet helemaal afscheid wordt genomen van diesel. De X5 blijft voorlopig leverbaar met een dieselmotor. Dus als je echt een verstokte dieselaar bent, ook in Duitsland, de X5... Die blijft diesel.
2: Dan neemt het aantal fietsdiefstallen in steden toe. En één stad springt er echt uit.
1: Maastricht. Maxime en ik vandaag.
2: Dus dat, de stad van de fietsendieven. Nou, ik zit er met wijn tafel.
0: Trots. Ja. We zijn zo trots op onze thuisstad.
1: Wij hebben er niks mee te maken. Nee, het aantal fietsdiefstallen is met bijna 39% gestegen dit jaar. Blijkt het onderzoek van overstappen.nl. Hebben we daar een verklaring voor, Maxime? Ja, nee. Het is een studentenstad. Je ziet in meerdere studentensteden dat het flink stijgt. Delft plus 30%. Enschede plus 26%. Groningen plus 15%. Utrecht plus 9%. Kijk, genoeg in Amsterdam en Rotterdam daalt het aantal.
0: Maar dan was het heel hoog waarschijnlijk.
2: Alle Limburgers zijn terug naar Limburg waarschijnlijk.
0: Ja, dat is misschien.
1: Dat is wel waar. In Maastricht worden er 850 fietsen gestolen tot nu toe.
2: Ja.
1: Is natuurlijk niet.
2: Is een druppelgroeiende plaats voor lekker Amsterdam. Nee, nee, ja, maar het is niet fijn.
1: Dat is niet fijn.
2: Geen reclame, jongens, voor jullie.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, zeker.
1: Ja.
2: Maar het is dus niet echt te verklaren waarom dat zo is.
1: Niet echt te verklaren. Nee. Ik heb nu niet hier.
2: Het is niet zo dat je kan zeggen dat Limburg zijn van nature criminelen.
1: Ik wist dat je er naartoe wilde, maar dat is niet
0: dicht
1: zo.
0: Bij de grens. Dicht bij de grens en dan is het makkelijk. Wegverscheept.
2: Voor weinig kan je benzine tanken met je fiets.
1: Dat denk ik niet.
2: Studenten van de TU Eindhoven bouwen een auto die fijnstof opvangt.
1: Ja, de Ventra. Elektrische auto's, dat weten we. Die stoten tijdens het rijden geen CO2 uit, maar wel fijnstof vanwege de banden, de remmen, de slijtage van de weg. En het is dus die studenten gelukt om die fijnstof deels op te vangen met een elektrostatisch opvangsysteem rond de wielen. Het is een beetje ingewikkeld, maar die fijnstofdeeltjes krijgen een elektrische lading en worden naar een geaard opvangoppervlak.
2: Magneet voor fijnstof.
1: Ja, inderdaad, een soort stofzuigertje. Zo kun je het eruit filteren, je kunt het schoonmaken en je kunt het ook weer hergebruiken, zeggen die studenten. Wat levert dat op? Ja, uit simulaties blijkt dat bij 50 tot 80 kilometer per uur bijna een kwart van die fijnstofdeeltjes kan worden opgevangen. Hoe lager de snelheid, hoe groter het effect. En daar zit dan ook wel weer het nadeel. Hoe sneller je rijdt, hoe minder je van die deeltjes gaat opvangen. Nou, en een elektrische auto rijdt niet alleen maar tot 80 kilometer per uur, dat weten we ook. Dus bovendien, het zijn simulaties. Dit zijn geen praktijkmetingen. Ik denk ook dat die extra techniek voor toch wel meer complexiteit gaat zorgen in een auto. Je moet het ook schoonmaken, hè, waar we het net over hebben. Kun je dat zelf doen of moet je dan weer naar een dealer of weet ik veel wat. Dus wat haken en ogen, toch tof dat ze dit ontwikkelen.
2: Ja, wel knap, ja. Een fijnstofvangende auto.
1: Ja, een auto die fijnstof opvangt.
2: Dat is, je hebt al pollenfilters.
1: Ja, nou, ja, nee, wat ik goed vind aan dit soort dingen is dat zij wel naar oplossingen zoeken. Want inderdaad, die fijnstof, dat is een probleem bij elektrische auto's. Dus daar moet wel wat aan gedaan worden. Zeker ook met nieuwe regelgeving. Want eind november komt Euro 7-norm voor auto's. En daarin staat dat je fijnstof beter moet afvangen bij auto's. Dus ja, het is zeker een oplossing hiervoor.
2: Dankjewel, Nout Broekhoff, onze mobiliteitsexpert. Geopolitieke spanningen, ja, die hebben, weten we, invloed op de economie. Maar DNB heeft er wat dieper naar gekeken. En die komen met een aantal interessante conclusies die we zo bespreken met onze huiseconoom Hans Jung.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
9: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
10: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
11: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
12: Nee, weet ik niet, sorry.
10: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
9: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
9: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
13: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
17: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
18: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
21: In de BNR-app.
0: Afzetprijzen Nederlandse industrie bijna 7% hoger door dure olie. De laatste Amerikaanse militairen verlaten Irak. Verwacht geen rustig land. En kabinet vecht voor belastingplan. Zonder akkoord geen bestaansrecht. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: We gaan naar Wijnand Zwaan van de AWB. Wijnand, waar staat het nog vast?
3: Vooral op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is nu vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht zien we de nasleep van een ongeluk tussen Bodegraven en De Meren. 20 minuten vertraging in 13 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. En het is behoorlijk druk op de A15 in beide richtingen, de weg Gorkum-Rotterdam. De langste file richting Rotterdam tussen Sliedrecht en Ridderkerk 10 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En dat hangt samen met de afgesloten N214 vanwege wegwerkzaamheden. Er staan flitsers op de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 31,8. En op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Geweld tegen personeel op de trein wordt elk jaar meer en heftiger, zegt de vakbond. Personeel wordt uitgescholden, bedreigd of zelfs tegen de grond geslagen. Dit jaar al ruim 5000 keer. NS belooft al lange extra boa's, maar die zijn er nog altijd niet. De vakbond is er klaar mee en eist nu dat de politiek ingrijpt. En Agda en de Munnik geven volgend jaar zomer een bijzonder concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ook andere artiesten staan dan even op het podium, zoals Maan, Guus Meeuwis en Ronnie Flex. Volgens Agda en de Munnik wordt het hun grootste optreden in 30 jaar. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Kijken we naar de AIX. 0,3% winst op 1124 punten. En waar komt dan de winst vandaan? Nou, uiteraard ook van al die techfondsen. Maar kijken we even naar de sterkste stijgers. Heineken 1,2% hoger. Misschien heeft dat te maken met die 27 graden vandaag. Denk je niet? Maxime? Ja, ik denk het wel. Ahold Delhaize, procentje hoger. Barbecue worst, denk ik dan meteen. IMCD 0,9 erbij. Magnum, ijsjes, gaat ook goed, 0,8%. Zie je, het weer beïnvloedt ons toch en de belegger ook kennelijk. Kijken we naar al die techfondsen. ASM International, 0,5% erbij. ASML, 0,6% erbij. Besi verliest 0,3%. Aan de andere kant zien we het warehuis De Pauw, 3,2% lager koers. UMG staat 1,9% lager. SBM Offshore en Shell, allebei, ja, ook een stukje lager. Alles omdat die onzekerheid in het Midden-Oosten maar aan blijft houden. Dan waarschuwt China dat het krachtig gaat reageren als de EU beperkingen oplegt aan Chinese bedrijven of producten. Op dit moment zijn we nog steeds aan het spreken met de Chinezen, maar EU-handelscommissaris Maros Sefcovic zei deze week dat Beijing voor oktober met concrete resultaten moet komen, omdat er anders strenge maatregelen volgen. En morgen is het oktober. Ze begonnen deze zomer met die handelsgesprekken en volgende week reist hij af naar Beijing om daar de gesprekken voor te zetten. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. We weten allemaal, geopolitieke spanningen zorgen nou eenmaal voor invloed op de economie. Vaak negatief. DNB heeft er een onderzoek naar gedaan. En het aardige is, ze hebben daar toch een aantal hele mooie kwantificeringen aan weten te plakken. Gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
25: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
26: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
25: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
26: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: 6 minuten over 9. Ja, het is zover. Het laatste uur van deze Ochtendspits. Van de woensdag.
0: Je kijkt er al de hele dag uit.
2: Ja, morgen is het 1 oktober, jongen. Dan hebben we donderdag en vrijdag nog. En dan is het weer weekend.
0: Zo snel kan het gaan.
2: Zo snel kan het gaan. Maar tot die tijd hebben we nog hartstikke veel leuks in petto. Maxime van Mil, die zit naast me. We gaan zo meteen praten over de Vermeers.
0: Ja. met de oud-directeur van het Rijksmuseum.
2: Ja, meneer Buijs.
0: Ja, want ja, de Johannes Vermeer, die misschien geen Johannes Vermeer is, die daar hangt.
2: Ik ben benieuwd wat hij zegt.
0: Ja, inderdaad. We gaan eens kijken wat zijn visie daarop is. En uiteraard een update van de stand van zaken op de beurs.
2: Maar eerst gaan we naar dit. Want economen van de Nederlandse Bank hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van geopolitieke spanningen op de economie. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, die zijn er ontegenzeggelijk. Als er geopolitieke spanningen zijn, dan heeft dat directe repercussies op de economie. Ze keken naar de gevolgen voor de inflatie en de productie van de industrie. Onze huiseconom Han de Jong die zegt, ja, inderdaad, die geopolitieke schokken die geven significante gevolgen. Maar het leukste is, DNB heeft dat nu getracht te kwantificeren.
7: Geopolitieke spanningen en vooral schokken, daar gaat het dan eigenlijk in het onderzoek vooral om. Ja. Ja, die kunnen natuurlijk de economie op verschillende manieren beïnvloeden. Je hebt natuurlijk de fysieke invloed, als er bepaalde handelstromen worden stilgelegd. Mm-hmm. Maar schokken en spanningen hebben ook invloed op vertrouwen. De vraagkant van de economie kan beïnvloed worden. De aanbodkant kan beïnvloed worden. Ja. Nou, hoe heeft DNB dat nou aangepakt? Nou, ze hebben gewoon een groot aantal schokken op een rijtje gezet. Hè. 9-11, de Irak-oorlog, meer recent de Oekraïne-oorlog. Dan hebben ze gekeken, nou ja, wat gebeurt er dan met de economie rond die schokken? En vervolgens hebben ze dat ook nog aangevuld met een scenario-analyse. Mm-hmm. En ja, op zich is het natuurlijk al wel duidelijk, hè, dat als je al die verschillende schokken op een rijtje zet, dan zie je natuurlijk ook wel het directe probleem met dit soort onderzoek. Want ja, de ene schok is de andere niet.
2: Nee, precies.
7: Nee, maar goed, het blijft natuurlijk toch wel interessant om ze op een rijtje te zetten. En te proberen het allemaal te kwantificeren.
2: Ja, want dat is het punt. Hè. Als je de impact kan kwantificeren, is dat natuurlijk interessant. Want dan kan je ook misschien wat uit die data wat voorspellende waarden afleiden. Waar komen ze mee? Wat zijn de conclusies?
7: Ja, nou ja, heel platgeslagen zijn de conclusies dat, je zei al, ze kijken naar de productie van de industrie en de inflatie.
2: Ja.
7: Nou ja, de productie van de industrie, ja, dan becijferen ze dat na 3 maanden na een schok is gedaald met 0,6%. En de inflatie, ja, die gaat de andere kant op. Die wordt juist omhoog geduwd. Ik moet eerlijk zeggen dat de effecten mij dan toch nog wel behoorlijk meevallen. Want DNB becijfert dat de inflatie na een gemiddelde schok, hè, maar wat is een gemiddelde schok? Maar 20 maanden na een gemiddelde schok is de inflatie dan 0,3% hoger dan zonder een schok. Maar ze kijken, dat zei ik al, ook naar verschillende scenario's. En als we dan naar het zeer hoge scenario kijken, ja, dan is het effect op de inflatie na 12 maanden kan het wel oplopen tot 1% meer inflatie. Mm-hmm. Dus dat is best wel significant.
2: Nou en of. En als je dat dan zo ziet, hè, kan je dat over de cijfers van de laatste maanden leggen. Vrijdag krijgen we natuurlijk de snelle raming van de inflatie over september. We weten allemaal dat die oorlog in Iran ook impact heeft. Die wordt ook benoemd door DNB. Kunnen we dat gewoon één op één nu vertalen? En inderdaad zeggen, ja, die zie je wel, dat klopt. Inderdaad, we zien de inflatie stijgen met zoveel.
7: Nou ja, wat we natuurlijk gezien hebben, onze inflatie stond in februari, dus vlak voor het uitbreken van die oorlog op 2,4.
2: Veel lager.
7: En in augustus op 3,3.
2: Ja.
7: Dus in 6 maanden tijd is onze inflatie al opgelopen met 0,9.
2: Precies.
7: Terwijl de becijfering van de Nederlandse Bank suggereert dat het na een jaar tijd op zou kunnen lopen tot 1%. Dus de afgelopen 6 maanden hebben we natuurlijk ook de hitte gehad in de zomer. Dus misschien speelt dat ook een rol. Hè. Er zijn andere factoren die onze inflatie ook beïnvloeden. Maar ja, je moet toch wel zeggen dat onze inflatie dit jaar zich aan de bovenkant van de voorspellingsmarge van DNB beweegt.
2: Maar misschien is dat
7: ook weer relevante informatie. Hè, dat je, als je dus zegt, kijk, nu hebben we een schok, je zou dit en dat verwachten, maar wat feitelijk gebeurt is eigenlijk, wijkt daarvan af. Nou, dat kan dan natuurlijk reden zijn voor de centrale bank om actie te ondernemen.
2: Ja, als je nu dit onderzoek hartstikke mooi hebt, want inderdaad, men probeert te kwantificeren wat er gebeurt. Anderzijds, het CBS komt met de daadwerkelijke cijfers. Je kan ook zeggen, ja, als we die helemaal hebben, dan kunnen we ook iets zeggen over de voorspellende waarde. Daar hebben we geen onderzoek van de DNB voor nodig.
7: Nou ja, maar eigenlijk net wat ik zei. Hè, dat onderzoek maakt toch wel duidelijk dat het belangrijk is om naar verschillende scenario's te kijken. Dat punt 1.
2: Ja, precies.
7: En punt, En punt twee, je kunt dan dus zien, als je in zo'n onderzoek hebt vastgesteld wat een normaal patroon zou zijn, dan kijk, bij schokken is altijd de vraag of een centrale bank erop moet reageren of niet. Hè? Want een schok is eenmalig. De effecten zijn in principe tijdelijk. Maar als je ziet dat ze wat economen dan noemen de persistent worden, dus dat ze hardnekkig blijven, dan is dat dus wel reden voor een centrale bank, denk ik, om actie te ondernemen. Ja. En uiteindelijk is natuurlijk het monetaire beleid, zoals de economen dat noemen, dat is niet het is geen exacte wetenschap. Het is niet een science, maar een art. En dat blijft het.
2: Zij onze eigen artiest, BNR's huiseconoom Han de Jong.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, die gaat waarschijnlijk vandaag aankondigen dat er bezuinigd wordt op de top van het leger. Hij wil dat er 20% minder generaals en admiraals zijn. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder CBS News en Fox News. Eerder deze maand kondigde Hegseth bezuinigingen op het leger al aan. De marine en de luchtmacht. En dat blijkt uit documenten die Fox News heeft ingezien. Vandaag wordt Hegseth een toespraak aan militaire officieren op de luchtbasis of de marinebasis Quantico in de staat Virginia. En daar zal hij prioriteiten voor het komende jaar gaan aankondigen. Hegseth is al een tijdje bezig om de structuur van het leger te veranderen, met name op de hoogste niveaus. Precies een jaar geleden gaf hij dan ook een toespraak op diezelfde marinebasis. Hij had honderden generaals en admiraals van over de hele wereld bij elkaar geroepen en gaf daar een spraakmakend speech, waarin hij bezuinigingen toen ook al aankondigde en klaagde over wokeness.
9: We became the woke department, but not anymore. No more climate change worship. No more division, distraction or gender delusions. No more debris.
0: Ja, al dus Pete Hegseth vorig jaar. En vandaag lijkt er dus iets soortgelijks aan te komen dat de hele boel nog verder gaat voortzetten.
2: Ik ben even functioneel stil, dat begrijp je. Nog even naar opvallend transfernieuws. De directeur van de Eiffeltoren die vertrekt eind dit jaar. Verlaat hij zijn kantoor. Dat heeft alles te maken met een bezoekje van een groep conservatieve Hindoestanen die begin deze maand langskwamen bij de toeristische trekpleister van Parijs. Hoe zit dat dan? Nou, het gebeurde op de laatste dag van de grote viering die conservatieve groep Hindoestanen uit India in Parijs hield. 13 dagen aan feest ter ere van de inhuldiging van de nieuwe tempel in die stad. Er was een parade met praalwagens, dansers en een bezoek aan de derde verdieping van de Eiffeltoren. En toen kreeg de directeur van de toren de vraag: vrouwelijke medewerkers, wilt u nu maar even weghalen van die derde verdieping? En dat verzoek heeft hij inderdaad gewoon, daar heeft hij aan voldaan. Heeft hij doorgeplaatst naar zijn personeel ervoor van: wil je even onzichtbaar maken, want dan kan de delegatie van belangrijke Hindoestanen worden ontvangen. Maar dat viel niet goed. Er kwamen protesten van het personeel en er kwam zelfs een onafhankelijk onderzoek. En dat concludeert dat dit door slecht functioneren en tekortkomingen kon gebeuren. En zo is de positie van de directeur onhoudbaar. En dus is een reactie: ik heb niemand daadwerkelijk de opdracht gegeven om weg te gaan, maar hij geeft wel toe dat er gek genoeg die dag geen vrouwelijke medewerkers waren op de derde verdieping.
0: Waar zou het toch aan hebben gelegen?
2: Tot zover.
0: We zullen het nooit weten. Goed, mensen die illegaal vuurwerk in hun huis bewaren, die lopen forse risico's. Niet alleen op lichamelijk letsel. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt namelijk nu dat mensen bij een brand of ontploffing mogelijk niet verzekerd zijn voor de schade aan hun pand en hun spullen. Ook draaien ze mogelijk op voor de schadelast van hun buren. Dus dat kan heel erg stevig in de papieren lopen. Ja. Daarover schrijft de Financiële Telegraaf. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat mensen met illegaal vuurwerk in huis het risico lopen dat hun aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent als buren schade oplopen door vuurwerk. En de veroorzakers van die schade kunnen meestal ook geen beroep doen op hun eigen woningverzekering. Sinds vorige maand kent Nederland een vuurwerkverbod. Daar zijn verzekeraars dus heel blij mee. Want ze verwachten namelijk dat er minimaal 5 miljoen euro minder aan schade is bij de komende jaarwisseling, speciaal door dat verbod.
2: Dan gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB na de spits. Want daar zitten we eigenlijk na, Wijnand. Toch weer een ongeluk op de A10. Ik hoorde Kees Kwaks doctrine.
3: Nou, je zou het bijna zeggen, ja. Inderdaad. Aan het eind van de spits gebeurt het dan allemaal. En dat is in ieder geval het geval op de A10. Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. 6 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Maar voorgoed, voor de rest is het toch echt wel een aflopende zaak. Die ochtendspits op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk. 13 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht. 8 kilometer met daar zo'n 10 minuten op onthoud. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is vrij. Er wordt geflitst op de A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 291,1.
10: Blik op de beurs.
2: Ja, nog steeds een mooi windje op te worden. 0,5% rond erbij, 1125,5 punt. En dan kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Relics, 1,5% hoger. Heineken, 1,3. CBC Capital, 1,1. ArcelorMittal, 1. Ahold Delhaize, 1% erbij. Eigenlijk een beetje de oude economie staat lekker erbij. Wordt gevolgd op de voet door de techfondsen. ASML, een klein winstje van 0,7%. ASMI, 0,8. En Besi verliest 0,1%. Nou, dan vallen er klappen bij het warenhuis De Pauw, 3,1% lager. UMG 2,1% lager. SBM Offshore en Shell staan respectievelijk 0,9% en 0,5% lager. Dat heeft weer te maken met de internationale onzekerheid rond de oliemarkt, met name door het conflict in het Midden-Oosten. Hoewel, we zien dat de future daar wat onder druk staat. Brent Oil staat nu bijna een procentje lager op $95,35.
0: Twee schilderijen van Johannes Vermeer zijn niet door Johannes Vermeer geschilderd. Het zijn dus geen Vermeers. Tenminste, dat stelt kunsthistoricus Adriaan Wijboer in een wetenschappelijk artikel waar ook de Volkskrant over schrijft. Het gaat om de schilderijen De Liefdesbrief en Het Wijnglas. En De Liefdesbrief die hangt in het Rijksmuseum. En bij ons is Wim Pijpens, voormalig directeur van het Rijksmuseum en directeur van Stichting Droom en Daad. Goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
0: Hoe kijkt u naar het onderzoek van meneer Wijboer? Snijdt dit een beetje hout?
11: Dat valt nog te bezien. Het is in elk geval een hele prikkelende stelling, waardoor je in ieder geval opnieuw uitgedaagd wordt om te kijken naar deze twee schilderijen. Eén in Berlijn en één inderdaad in het Rijksmuseum. Wijboer is bekend uiteraard in de kunstgeschiedenis. Hij is een specialist op Gabriel Metsu.
2: Ja.
11: Werkt in Dublin National Gallery, dus dat is op zich allemaal prima. Goede kunsthistoricus. Maar hier gaat hij wat mij betreft net even iets te ver. Hij gaat alleen af op zijn oog en op zijn kennis. En hij gebruikt dus niet, wat tegenwoordig echt gangbaar is in de kunstgeschiedenis, allerlei technieken die tot onze beschikking staan. Infrarood, UV, verfmonsters, nou, noem het allemaal maar op. Waarbij je dus ook achter de verf kan kijken en in de verf kan kijken, letterlijk. Ja. En daarmee dus allerlei informatie tot je beschikking krijgt die evident tot bewijsvoering leidt. En dat gaat verder dan wat hij dan noemt het connoisseurschap. Maar goed.
2: Maar toch, Pijpens, met alle respect voor meneer Wijboer, de 30 details, zegt hij, herken ik in deze twee schilderijen die niet door Vermeer kunnen zijn gemaakt. Dat duidt hij bijvoorbeeld op die iconografische zwart-witte vloer van steen, die erop lijkt te liggen in plaats van erin. Ik zei, misschien heeft hij een off-day gehad. Dat kan natuurlijk ook best een keer, Vermeer. Maar op basis daarvan hebben we jaren, eeuwenlang natuurlijk gekeken naar schilderijen. Daarna zijn we DNA en verfmonsters gaan nemen. Maar kan het niet zo zijn dat er niet toch wel wat in zit, dat als je 30 details ziet die anders zijn, dat je dan kan zeggen, nou, dan moeten we nog eens even heel goed naar kijken.
11: Ja, nou weet je, ik zie er op zondag ook anders uit dan op maandag. Dus,
2: dat weet ik dan niet, maar het zal best. Ja.
11: Nee, die stelling van Wijboer is hartstikke prikkelend. Ja, en natuurlijk neemt hij de god der goden in de schilderkunst op de korrel, dat is Vermeer. Wat er bij Vermeer is, en dat speelt hier natuurlijk wel, er zijn een 35-tal schilderijen of 34, dus net even hoe je telt.
2: Ja.
11: Dus dat is heel weinig, dat is één. Ja. Twee, we hebben geen tekeningen. We weten niks van leerlingen. We weten eigenlijk heel weinig van de man die dan ook bijgenaamd wordt, de Sphinx van Delft. We hebben wat archiefmateriaal. Maar voor de rest weten we gewoon helemaal niets van deze man. Nee. Dus betekent dat, met dat kleine oeuvre, wat heel consistent is en op hoog niveau, al die schilderijtjes zijn gewoon klasse, miniatuur topwerkjes.
2: Prachtig, ja.
11: Dat kan natuurlijk niet dat iemand geen vroege werken heeft gemaakt, of een keer een mislukt schilderijtje, of weet ik veel wat.
2: Ja.
11: Omdat we dus zo weinig weten, staat de deur dus wagenwijd open om te speculeren. Ja. En dat is wat nu ook gebeurt. Dus ik maak me geen zorgen dat deze schilderijen niet van Vermeer zouden zijn. De Volkskrant pakt er groot mee uit. Royale op de voorpagina. Ja. Ja, het is Vermeer. Het is een van onze nationale helden, zal ik maar zeggen. Op een van de helden van de kunstgeschiedenis. Niet eens nationaal, maar het is internationaal de absolute top.
2: Dus
11: als je daar iets over zegt, mm-hmm. en zomaar even twee van de 35, van de 34 afschrijft, dan is dat wel een steen in de vijver.
2: Nou, of dat kan gezegd zijn. Stel dat u nog de directeur was van het Rijksmuseum, zou u vandaag dan inderdaad gewoon de opdracht geven van, joh, ga toch even checken, kijken of we dat verhaal onderuit kunnen halen van Weyboord?
11: Die schilderijen die zijn nagenoeg, die zijn elke centimeter is wetenschappelijk onderzocht en bekeken en beschreven. En daar is geen enkele twijfel dat niet in orde zou zijn. Maar nogmaals, die stelling van Weyboer, die is interessant, omdat je daardoor wel, het zou toch niet zo zijn. Ja. En hij heeft inderdaad een dertigtal details aangewezen die hij afwijkend vindt.
2: Ja.
11: Maar goed, afwijkend wil nog niet zeggen dat het niet van Vermeer is. Ik bedoel, Vermeer had misschien ook een keer een maandagochtend dat het wat anders ging. Dat hij net even iets probeerde of anders deed. En dat kunnen we dus nooit meer achterhalen of dat werkelijk zo in elkaar steekt. Ik durf mijn hand er misschien niet voor in het vuur te steken, want kunstgeschiedenis is nou helemaal geen exacte wetenschap.
2: Nee.
11: Maar ik ga ervan uit dat het Vermeers zijn en ook blijven.
2: Eén ding heeft het wel wellicht tot gevolg, is dat veel meer mensen nu naar het Rijksmuseum gaan kijken. En gaan kijken naar die liefdesbrief. Dus wat dat betreft, hartelijk dank voor deze gratis marketing, meneer Weyboer.
11: Nou ja, zeker. Ik bedoel, slechte publiciteit is ook publiciteit. Tel de kolommen of tel de minuten, wat je wil. Maar het is goed voor Vermeer. Dit zal ook ongetwijfeld, ik denk dat de Volkskrant een exclusieve scoop had of primeur, dus iedereen duikt er nu ook op. Zo gaat dat dan ook in de wereld.
2: Mm-hmm.
11: Dus dit stormpje, dat gaat dan even op. En ik vind het ook dapper van Weyboer dat hij dat zo doet. Zijn naam is nu ook meer dan ooit gevestigd, zal ik maar zeggen. Ja. Dus hij is op die bagagedrager wel wat meer gaan zitten.
2: Ja.
11: Dat is hem gegund.
2: Maar
11: we gaan het zien.
2: Dank. Wim Pijp is voormalig directeur van het Rijksmuseum, tegenwoordig directeur van de Stichting Droom en Daad.
12: De column van Bernard Hammelburg.
13: Bekend verhaal, maar altijd weer verrassend. In 1880 vraagt een groep boeren in het Ierse Ballingrobe aan hun rentmeester om verlaging van de pacht, omdat de aardappeloogst al 2 jaar achtereen is mislukt. De rentmeester ontsteekt in grote woede en stuurt een deurwaarder om de pacht te innen. Het gevolg is grote verontwaardiging onder de bevolking en het bedrijfsleven dat weigert nog zaken te doen met de rentmeester. Er wordt zelfs een poging tot moord op hem gedaan. De rentmeester heette Charles Boycott en zijn naam werd als werkwoord en zelfstandig naamwoord aan vele talen toegevoegd. De boycott tegen boycott werkte. Maar hoe zit het met boycotts in het algemeen? Matig, maar ongeveer een kwart heeft succes, meestal omdat de animo om mee te doen ontbreekt of omdat het bedrijf of land dat het doelwit is de verkoop via andere kanalen voortzet. Eén ding staat vast, met een boycott raak je zelden de personen tegen wie de actie is bedoeld. De boycott tegen producten uit de door Israël bezette gebieden, bijna allemaal agrarisch, treft ongetwijfeld een aantal kolonisten, maar vooral Palestijnse kwekers van dadels, avocados, druiven en kruiden. Bibi Netanyahu en de ministers die zijn bezettingsbeleid steunen merken er niets van. De sancties zijn bovendien financieel te verwaarlozen. De Nederlandse uitvoer naar de bezette gebieden bedraagt enkele tientallen miljoenen, de invoer nog geen 15 miljoen. De totale uitvoer naar Israël beloopt 5 miljard euro. De invoer 2 miljard, waarvan meer dan een kwart aan wapens. Het gaat dus om symboliek en die heeft meteen grimmige vormen aangenomen. Israël wijst de diplomaten uit die Nederland in Ramallah vertegenwoordigen. Nederland geeft de Israëlische ambassadeur een diplomatieke veeg uit de pan. Van een aankomend Israëlisch vliegtuig op Schiphol werden 15 passagiers door de douane gecontroleerd op het meebrengen van spulletjes uit bezet gebied, wat in Israël leidde tot een waarschuwing voor reizen naar Nederland. Het Israëlische frame voor het doodrijden van een zwangere vrouw krijg je in Nederland 8 maanden. Op het meebrengen van een doosje dadels uit de Golan of Westbank staat 6 jaar. Dat is onzin, maar zo kijkt de Israëliër naar Nederland. Het doel van de actie is het in het nauw brengen van Netanyahu en het ondermijnen van diens positie bij de verkiezingen van 27 oktober. Het navrante is dat een ruime meerderheid in Israël het met dat doel eens is. Het is jammer dat Nederland het zoekt in boycott-symboliek en niet meer moeite doet om de contacten met de oppositie te verstevigen.
2: Nou, de vlag ging uit bij Jesse Klaver en bij Hans Spekman. En ook VVD-leider Dylan Jezelgus die zag een overwinning in de onderhandelingen met het kabinet over een begroting. Oud-VVD-campagnestrateg Mark Thiessen zegt, nou, weet je, je kan wel roepen, maar daar is een beetje te vroeg voor. We gaan hem zo spreken in de ochtendspits.
14: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Het klinkt bijna als een internetgrap. GameStop wil eBay kopen. Het bedrijf dat wereldberoemd werd door de meme-aandelenhype aast dus op een online veilingreus die tientallen miljarden waard is. Waarom doen ze dat? En vooral, wat betekent dat voor beleggers in eBay? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
20: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
30: AI is hot, maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
31: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
32: BNR Verkeer.
3: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file door een ongeluk tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Ridderkerk 15 kilometer met daar een half uur oponthoud. Richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 5 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A16 van Rotterdam naar Breda ook een kwartier oponthoud tussen Ridderkerk en Dordrecht. Er wordt geflitst op de A6. Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 43,8.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuws in de
32: Ronde van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn twee vuurwapens gevonden. Bij het drugsgeweld in Overasselt viel begin deze maand 1 dode. In totaal zitten meer dan 30 mensen vast. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. Geweld tegen personeel op de trein wordt elk jaar meer en heftiger, zegt de vakbond. Personeel wordt uitgescholden, bedreigd of zelfs tegen de grond geslagen. Dit jaar al ruim 5000 keer. NS belooft al lange extra boa's, maar die zijn er nog altijd niet. De vakbond is er klaar mee en eist nu dat de politiek ingrijpt. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schoemelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ja, pro-voorman en FNV-voorman, Klaver en Spekman respectievelijk, zitten nu lekker taart te eten met stakende buschauffeurs. Want ze hebben het erdoor, hoor. De bezuiniging op de VIA en de WW, die zijn er vanaf. En daarmee kan de vlag uit. En VVD-leider Dylan Jezogus, ja, die doet haar eigen taartje. Die ziet ook alles als een overwinning. Maar wij spraken oud-VVD-campagne tegen Mark Thies. En die zegt, feestje vieren. Nou, eerst even de algemene financiële beschouwingen vandaag en morgen. We spreken hem zo meteen.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
8: Thomas van Zijl.
4: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de algemene financiële beschouwingen. En Esmond Berkhout is de gast, topman van Vivid Money in Nederland. Ik vraag hem hoe hij MKB'ers voor zijn betaaldiensten wil winnen in een wereld waarin ze steeds meer keuzes krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
23: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: En Maxime van Beel.
0: Ja. Hallo.
4: Ja, inderdaad. Ja, nee.
0: Ja, ik denk je toch op. Normaal lanceer je hier in een klein verhaaltje.
4: 3,5 uur zijn we al bezig. Ja. Nog een half uurtje en dan zit het erop met deze ochtendspits. En dan gaan we naar Diana Matroos.
0: Inderdaad.
4: Die zich door de wereld van Bitcoin laat leiden. En daar niets van begrijpt. Althans, langzamerhand wat. Nee, maar net zoals ik.
0: Ondertussen
4: wel ik begrijp er ook niks van. En nee. Ik zat gisteren te luisteren. Leuk verhaal met Marius Jansen. Die heel rijk geworden is van Bitcoin. Ja. Of in ieder geval van handelen in
2: Nieuwe financiële... Ja.
0: Maar ik heb van onze crypto-kenner gehoord, Daniel Mol, dat als je die van maandag luistert...
2: Dan ben je op de hoogte.
0: Dan en je moet ze van voor naar achter moeten luisteren.
2: Ja, zie je wel. En we horen straks wie ze vandaag heeft.
0: Upbeat.
2: Mooi. Ja. Maar wat gaan we nog meer doen?
0: Inderdaad. We gaan het zo ook nog hebben over Amerikaanse militairen in Irak. Want daar komt vandaag na 23 jaar een einde aan. Wat laten de militairen daarachter? Dat bespreken we zo. En uiteraard krijg je het laatste nieuws uit de techwereld van collega Niels Koloos.
2: Maar eerst gaan we naar de algemene financiële beschouwingen. Die staan vandaag en morgen op de rol. Het minderheidskabinet van Jette heeft het nog steeds niet voor elkaar, een begroting. Wel gepeild wat er over links en rechts mogelijk is. En dat, nou, links heeft het helemaal voor elkaar. Jesse Klaver van Pro en Hans Spekman van FNV die vierden deze morgen feest. Want nu de bezuinigen op de WW en de VIA van tafel zijn, eten ze taart met de actievoerders van de busremise in Den Haag. Maar niet alleen bij Pro worden de slingers opgehangen. Ook VVD-leider Jessel Gus presenteert de verspijkering van de begroting als een enorme overwinning voor de achterban. Maar, zegt Mark Thiessen, oud-campagne-strateeg bij de VVD, initiatiefnemer van Voor ons Nederland en columnist bij EW, daar is het, dames en heren, een beetje te vroeg voor.
10: Het kabinet presenteert dit eigenlijk als een verlaging van haar openingsbod aan de oppositie. Deels aan de linkse oppositie, deels aan de rechtse oppositie.
2: Ja.
10: Maar dit is nog geen werkelijkheid. Hè? Dus er staan heel veel plannen in. Klaver ligt er eentje uit. Dat gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid.
2: Ja.
10: Die omarmt die, maar die andere dingen die daarin staan zijn ook nog niet zeker.
2: Nee.
10: Dus of dit hele pakket er zo doorheen gaat, dat is zeer onzeker. In die zin vind ik dan de reactie van Jessel Gus opvallender nog.
2: Mm-hmm.
10: Want ook zij vieren een feestje, als je ziet wat ze posten ook op sociale media.
2: Ja.
10: Ondernemers zijn, moeten volgens haar volgens mij ook feest vieren. Alleen zij ligt dan alleen de maatregelen uit, die ook nog niet zeker.
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Niet van niks over deze twee partijen waar we het nu over hebben. Dat zijn twee partijen die een enorme hekel aan elkaar hebben. Waarschijnlijk de mensen die aan de knoppen zitten, maar ook de kiezers haten de andere partij. Ik gebruik expres het woord haat. Ja. Dat is echt polarisatie. Mm-hmm. Die partijen die hebben heel hoog ingezet. De VVD begon al met in de onderhandelingen in 2025 met het uitsluiten van toen nog GroenLinks PvdA.
5: Ja.
4: Heel hoog inzetten. Ook omdat hun kiezers dat wilden. Er kwamen een paar zetels bij de VVD door het uitsluiten van Frans Timmermans in 2025. Pro daarentegen heeft ook heel hoog ingezet. Die hebben gezegd, er moet eerst heel veel van tafel en dan pas komen wij aanschuiven.
5: Ja.
4: En de reden is dat hun kiezers, zowel die van de VVD als die van Pro, het eigenlijk heel erg vinden wanneer hun partij iets inlevert aan de ander.
5: Ja.
4: En dan moet je dus wel in absolute termen je eisen neer gaan leggen. En als er dan uiteindelijk iets uitkomt, moet je ook net doen alsof je iets helemaal gewonnen hebt.
5: Ja, precies. Toch, ja. In de politieke squeeze die we nu zien ontstaan zit een minderheidskabinet met daarin D66 en CDA en VVD weliswaar. Maar die twee andere partijen, een minderheidskabinet wat heel graag wil dat die begroting er gaat komen. Die deal is er nog niet. Wat gaat dit uiteindelijk brengen? Want je kan het wel vieren, maar dus misschien blijkt over twee dagen dat er niets te vieren viel. Ja.
4: Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dus het eerste wat ik gisteren deed was zoeken in interviews, in media. Maar is er nou een deal dan? En die is er volgens mij niet. Misschien dat ze in achterkamertjes wel wat dingen hebben afgesproken. Ook dat kan ik niet terugvinden. Maar het lijkt erop dat het enkel een voorstel is van de regering die nog geen meerderheid heeft. En er moet op meerdere plekken een meerderheid gevonden worden. In losse begrotingen, in het belastingplan. Het is echt een heel breed voorstel. Mm-hmm. Waar niet makkelijk een meerderheid op ieder punt te vinden is.
5: Waar kan het toe leiden, Mark, die onzekerheid? Want een minderheidskabinet, dat krijgt dus uiteindelijk dan een begroting niet rond. Dan weten we ook niet of plannen realiseerbaar zijn, of die betaalbaar zijn. En dan, dan stokt daarmee. Dat is een stok in de wielen.
4: De crux ligt hier nu, denk ik, bij de oppositie. Aan de ene kant heeft Klaver die bezuiniging die van tafel is, heeft hij omarmd via die feest. Aan de andere kant zegt hij ook over die andere zaken, dat is eigenlijk nog niet genoeg. Hij wil dat de rekening nog meer betaald wordt door mensen met vermogen, door ondernemers, de miljonairs noemt hij die. Ja. Dat zijn ze niet allemaal, maar zo noemt hij die.
5: Nee.
4: Aan de andere kant heb je de rechtsoppositie, 21 bijvoorbeeld. En in het voorstel van het kabinet wordt gedaan alsof zij ook dingen krijgen. Maar zelf zeggen ze daarvan dat ze dat niet genoeg vinden. En dat ze vinden dat de rekening te hoog is voor de ondernemers en de vermogenden. Mm-hmm. Dus dit gaat nog wel een strijd worden.
5: Ja.
4: En de vraag is ook, is de VVD bereid om nog meer in te leveren?
5: Ja.
4: Dus wil je door met Pro, en dat moet je bijna wel, want je hebt die verzekering van de sociale zekerheid van tafel gehaald, dan moet Pro loslaten dat er toch meer betaald nog wordt door ondernemers en vermogenden.
5: Ja.
4: Of de VVD moet nog meer water erbij de wijn doen. En die grens is ergens al bereikt, denk ik.
5: Ja. Dus kijken we hier naar een crash van het kabinet in slow motion, Mark? Laatste vraag.
4: Het kan een crash in slow motion zijn. En het kan ook een succesvol begrotingsproces in slow motion zijn. En dat gaan we week na week opnieuw met elkaar bespreken totdat het klaar is, denk ik. Dat is ook de nieuwe manier van zaken doen in Den Haag. Hopelijk niet.
5: Ja, precies. Inderdaad, laten we hopen dat dit een proces is wat uiteindelijk tot een goed einde komt. Zij ook Mark Thiessen, oud-campagnestrateg bij de VVD, initiatiefnemer van Voor ons Nederland en columnist bij EW. En de Algemene Financiële Beschouwing beginnen nou over een. Die zijn over een uurtje al net begonnen. Minuutje of 10, 10:30.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Dan even naar over Asselt, want de politie heeft eerder deze week 3 nieuwe verdachten aangehouden, waarvan er 2 direct worden gelinkt aan het geweld in het Gelderse over Asselt eerder deze maand. Het gaat om mannen van 24 en 25 die afkomstig zijn uit Amsterdam. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen daar in over Asselt. Daar kwam een groep zwaar bewapende mannen naar de woning van de veroordeelde Jan G. En zij schoten een beveiliger bij de woning dood en verwonden 2 agenten. De politie heeft maandagochtend ook doorzoekingen gedaan in Diemen, in Hoofddorp en in Amsterdam zelf. Daarbij zijn meer

0: meerdere gegevensdragers en twee vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen, in beslag genomen. In de woning waar de vuurwapens zijn gevonden is de derde verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 19, uit Amsterdam dus. Zijn rol wordt nog verder onderzocht. Het drietal zit in volledige beperkingen en mag dus alleen contact hebben met een advocaat.
1: En dan de Britse premier Annie Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen als het gaat om de komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. En daarmee hint hij er dus ook op dat het VK de terugtrekkende beweging maakt, de Brexit op gaat geven en weer toetreedt tot de Europese Unie op de een of andere manier. Ja, hij zegt, ja, de Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan. Wil daarom bekijken wat haalbaar is om betrekkingen tussen het VK en de EU te herstellen. En op een congres van zijn partij gisteren zei hij dat hij dit jaar een top met de Europese Unie wil organiseren om die verschillende opties te bespreken. En ja, een van de opties die hij noemde was er voorgaan. Een toetreding dus tot de Europese Unie. Maar er is ook een optie dat de situatie blijft zoals die nu is. Dit klinkt als een politicus. Je kan nog alle kanten uit. Wijnand Zwaan van ABB. Nou, je moet in ieder geval één kant niet uit. Dat is op de A10, geloof ik, hè?
2: Ja, inderdaad. Want op de A10 is op de valreep van de spits een ongeluk gebeurd. Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel nu 4 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Bij dat ongeluk zijn 2 auto's betrokken. Voorlopig zijn 3 rijstroken dicht. Nou, voor de rest gaat het wat beter op de weg. Behalve dan op de A15, de Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Hardingswad, Giessendam en Ridderkerk een half uur vertraging in 15 kilometer file. Dat komt een beetje door een combinatie van factoren. De N3 is dicht vanwege werkzaamheden. En er waren vanmorgen extra problemen op de A16. Bij Dordrecht richting het zuiden. Daar stond een tijd lang een vrachtwagen stil. Maar de rijbaan is daar inmiddels vrijgegeven. Dan kijken we even verder wat de rest van de dag ons brengt qua verkeer. Dan zullen we ook zien dat vanmiddag de avondspits niet drukker zal verlopen dan gebruikelijk. En niet drukker dan gebruikelijk betekent in dit geval niet al te druk, want het is woensdag en dat is niet de drukste dag van de week. De meeste files staan vanmiddag op de wegen in de Randstad en in het midden van het land. De laatste file zal rond 7 uur opgelost zijn. Dan gaan we terug naar de flitsers van dit moment. Het zijn er behoorlijk wat. Er staat een camera op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar wordt gecontroleerd bij 43,8. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 45,8.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
5: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
6: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
1: Ja, dat kan zomaar scherp blijven. Dan moet je even luisteren naar BNR's Big Five. Zeker deze week als je geen donder begrijpt van crypto. Zoals ik. En Diana Matroos trouwens ook. Ja, nee, precies. Maar jij laat je opvoeden.
7: Ja, zeker. Ik denk dat ik vrijdag bij mezelf denk. Ja. Nu begrijp ik het pas echt.
1: Nou, kun je mij dan uitnodigen? Dan kunnen we misschien
7: dat even samen erover hebben.
1: Nou, dan kan ik jouw vraag goed zien.
7: Ja, precies.
1: Wie ga je vandaag spreken over crypto?
7: Vandaag heb ik de voorzitter van de branchevereniging van crypto-dienstverleners. Het is belangrijk om erbij te zeggen, gereguleerde crypto-dienstverleners. We gaan het vandaag dus ook heel erg over. Mauro Hoven heet hij trouwens.
1: Veel te gast in de CryptoCast.
7: Ja, zeker. En ook heel belangrijk om van hem te horen wat die regulering allemaal gebracht heeft. Ja. Ik ga ook met hem die cowboywereld schetsen. En dat is natuurlijk ook waar wij het net eventjes tijdens een break over hadden. Van, weet je, in hoeverre is dat nou nog die cowboywereld die we toch ook wel heel erg zien met criminelen, met allerlei hacks die er
1: die
7: zijn geweest.
1: Vragen en
7: drugscriminelen die het gebruiken. Nou ja, hij kan dat heel goed schetsen hoe die wereld ook dankzij de regulering veranderd is. Dus dat.
1: Mooi. Dus weer luisteren vanaf 10 uur. En in totale vertwijfeling achterblijven. Dankjewel, Diana Matroos.
7: Nou, daar moeten we wat aan doen, hoor.
1: Ja, hoor.
7: Bas.
1: Ja. Dag, tot straks. We gaan naar dit.
0: Want... Ja, we hadden het vorige week al even over de achtbaan in Six Flags Magic Mountain. Dat is Amerika. Ja. Ja. Waardoor meer dan 100 bezoekers hersenletsel hebben opgenomen.
1: Ja, in die X2, die achtbaan.
0: Ja, de X2. Ja, die achtbaan die gaat nu permanent dicht. Oh. Want die X2, een achtbaan met een topsnelheid van 122 km per uur, speciale effecten, vlammenwerpers, die heeft allerlei veiligheidstests doorstaan. Maar, zegt de directeur van de pretpark, is toch besloten om de attractie te sluiten, omdat dat het juiste was om te doen. Ja, met 100 gevallen van hersenletsel daar kun je niet licht mee omspringen.
1: Zelfs twee doden.
0: Nee, inderdaad. Het was niet het eerste probleem met de achtbaan. Slechts enkele maanden nadat de attractie in 2002 al opende, onder toen nog de naam X, moest die alweer dicht, omdat er ontwerpfouten waren ontdekt en die moesten worden gerepareerd. Nou, in 2007 werd de attractie opnieuw gesloten om de wagentjes te vervangen voor lichtere exemplaren. En toen werd hij dus heropend tot de X2. CNN meldde vorige maand dat de achtbaan de afgelopen 20 jaar in verband is gebracht met meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen en ziekenhuisopnames en inderdaad dus 2 sterfgevallen zelfs. Een man struikelde na een rit, verloor zijn bewustzijn en overleed kort daarna, doordat hij dus waarschijnlijk zo door elkaar geschud was. En zijn familie spande een rechtszaak aan en schikte in augustus met het pretpark. En in 2010 liep een vrouw van 28 een hersenbloeding op, waarna ze uiteindelijk overleed. Nou, een advocatenkantoor dat civiele rechtszaken tegen het park heeft aangespannen zegt dat ze door ongeveer 400 mensen zijn benaderd die allemaal zeggen dat ze verwondingen hebben opgelopen tijdens het bezoeken van die attractie. Het kantoor zegt de sluiting van de attractie toe te juichen, maar voegt er ook aan toe dat het niets doet, natuurlijk, voor de mensen die al gewond zijn geraakt.
3: Tech Update.
1: We gaan naar Niels Koolhoos. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas en Maxime.
1: Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie mailt met Amerikaanse servers. Uit het onderzoek van de NOS. Maar wacht even, de Europese Commissie maakt zich toch zo'n zorg om de afhankelijkheid die ze willen hebben van Amerikaanse techreuzen. En toch 3/4 doet het nog.
8: Ja, maar blijkbaar wordt de urgentie toch niet zo erg gevoeld.
1: Nee,
8: en nog gekker aan dit verhaal, Bas, is dat de NOS de Europese Commissie dinsdagochtend een mailtje stuurde voor wederhoor. Want ja, dat is wel zo netjes. Maar in plaats van antwoord verwijderde de Europese Commissie ineens 2 Microsoft mailservers en kreeg de NOS dus helemaal niks te horen verder. Dus er lijkt toch een soort schaamte achter te zitten of zo. Een beetje een verdachte move.
1: Antwoord uit van Microsoft uit Amerika op je mailtje.
8: Nou nee, helaas net niet. De Europese Commissie geeft de NOS dus geen antwoord. Nee, maar wat ze dus wel deden, ze hebben die Microsoft-servers even ontkoppeld, inderdaad. Ja. Maar goed, de NOS heeft vastgesteld dat 56% van de mail van EU-instellingen door Microsoft verzorgd wordt. 14% wordt geregeld door andere Amerikaanse bedrijven. En 30% is dus Europees. Er zijn namelijk wel instellingen die alsnog Europese mail gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het Europees Parlement, Europol, de politiesamenwerkingsdienst en het Hof van Justitie van de EU, die zijn allemaal lekker Europees bezig, maar de Europese Commissie en het leeuwendeel dus niet. Europarlementariërs zoals Bart Groothuis en Kim Sparretak die uiten hun zorgen daarover bij de NOS. Zij zeggen dat we de urgentie blijkbaar niet genoeg voelen om los te koppelen van Amerikaanse techreuzen. En dat is ook best wel gek, want Donald Trump die dreigt nu het internationaal strafhof in Den Haag bijvoorbeeld op de sanctielijst te zetten. En als dat gebeurt, Bas, dan mogen Amerikaanse bedrijven er geen zaken meer mee doen. Dus Microsoft ook niet. Dus stel dat het echt een keertje uit de hand loopt en de Europese Commissie komt op zo'n lijst te staan, ja, dan kan de NOS dus helemaal geen wederhoormailtjes meer sturen naar de commissie, want dan kunnen ze gewoon niet meer mailen.
1: Fijn. Dan verwacht Apple dit jaar 6 miljoen iPhone Duo's te verkopen. Dat is die nieuwe opklaptelefoon van de iPhone. Maar ja, voor wat gaat die kosten in Nederland? Boven de 3000 euro?
8: Heel erg veel geld. Boven de 2300 euro inderdaad.
1: Jezus, 6 miljoen.
8: Maar wel nog 6 miljoen inderdaad.
1: Is dat veel?
8: Nou ja, Apple verkocht vorig jaar in totaal 247 miljoen iPhones. Dus in de brede smartphone-wereld is 6 miljoen niet zoveel, Bas.
1: Het is een niche.
8: Het is een niche, ja. Maar in de niche-wereld van opvouwbare smartphones is het toch aardig wat. Volgens Counterpoint Research worden er dit jaar zo'n 23 miljoen opvouwbare telefoons verkocht. En dan is ruim een kwart dus de iPhone Duo, volgens de marktanalyst. Mm-hmm. Nou, dat is dan niet onaardig, dat is best wel veel. Maar toch zien we dat opvouwbare telefoons dus inderdaad een niche blijven. En dat is ook logisch. Ik heb hier de exacte prijs van de iPhone Duo voor je in Nederland. 2339 euro. Hebben jullie dat ervoor over, Maxime en Bas?
1: Ik niet, nee.
8: En dan heb je ook de basiseditie met de minste opslag. Wil je de duurste met 2 terabyte opslag?
0: 3800 of zo, toch?
8: 3839 euro. Nou, daar kan je een kleine tweedehands auto van kopen.
1: Absoluut,
8: wel een benzineauto, want elektrische auto's zijn blijkbaar heel duur. In het goedkope segment, hoorden we vanochtend.
1: Ja, dat is ook niet helemaal waar.
8: Maar alsnog 3839 euro, dat is gewoon heel erg veel.
1: Dat is veel geld.
8: Maar er zijn mensen die het ervoor over hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat collega Joe van Buurik verliefd is op zijn Google Pixel Fold. Die is wel iets goedkoper dan een iPhone Duo, maar alsnog steenduur. Maar ik houd het zelf toch liever bij een simpele, rechthoekige en vooral goedkopere telefoon.
1: Ik ook. Kan je bellen.
8: Nou, dat ook.
1: Als je niet wil bellen, koop je een goedkope auto. Rij je naar je vrienden toe. Veel leuker. Kijk. Dankjewel. Niels Koolhoos.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, en dan nog even, ja, je ziet het hoe het gebeurt. Hè. Op het ministerie van Justitie komt er iemand binnen en zegt, weet je wat we ze moeten doen? Een verrassingsbezoekje brengen aan die, wat we horen rare dingen over die strafgevangenis daar. Dat gebeurde in Indonesië.
0: Een mooie steekproef.
1: Ja, de ambtenaren van het Indonesisch ministerie van Justitie uit Jakarta, die dachten, weet je wat wij doen? Het is niet zo ver rijden, 90 kilometer. We gaan naar de strafgevangenis Cibinong, ligt in de buurt van Bandung, op West-Java. En ze kwamen daar, ja, onaangekondigd en... Wat blijkt, direct grenzend aan de strafgevangenis, die er in Indonesië over het algemeen nog niet echt uitnodigend uitziet om daar graag je straf uit te willen zitten, ontdekten de ambtenaren niet één, niet twee, nee, 16 buitengewoon luxe appartementen voor, ja, hoe zullen we zeggen, speciale gevangenen.
0: 16 ook?
1: Ja, en die hadden het stukken beter dan de sloepers aan de andere kant van het gevangenishek. Laat ook deze reporter van de BBC ter plaatse even zien.
10: The units were equipped with sofas, air conditioning, televisions, fridges stocked with alcohol, a gym and even a golf simulator with luxury vehicles parked nearby.
0: Het klinkt niet als een straf om daar te zitten.
1: Nee, je Lambo staat buiten, je golfsimulator doet het, je ijskast is helemaal, want je bent gewoon moslim, dus vol met drank. En sofa's en airconditioning, heel lekker. Nou, huis die gevangenis, heel wat veroordeelde corruptieplegers en andere bekende criminelen. En die appartementen waren oorspronkelijk bedoeld voor gevangenispersoneel, maar die woonden daar niet. Nee, die moesten plaatsmaken voor steenrijke gevangenen, die dus aan niets ontbrak. Nou, de gevangenisdirecteur en 5 van zijn collega's die zijn nu geschorst. Wat het ministerie verklaarde, we gaan nu onderzoeken of die mogelijk zijn omgekocht door die gevangenen.
0: Ja.
1: Wat denk jij?
0: Misschien.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Maar het is wel zielig voor ze, want zij zijn dus en geschorst en ze zijn uit hun woning gezet.
1: Nee, want daar wonen ze niet, daar zaten de gevangenen.
0: Die zaten daar.
1: Bij dat blikbezoek zaten de gevangenen er ook in. Het is alleen nog niet bekend wie het zijn.
0: Die zaten
1: daar hebben ze waarschijnlijk ook voor betaald dat ze niet in de krant komen.
0: Ze alle blikken.
1: Ja. Zo, nou dat was hem weer.
0: Met de digitale golfclub in de hand.
1: En een biertje. Hey, wat doe jij hier? Zo meteen op BNR. BNR is Big Five. Van crypto, de hype voorbij. Dan spreekt Diana Matroos met Mauro Halve, voorzitter van branchevereniging VBNL. Die ken je ongetwijfeld als je wel naar de Cryptocast luistert, maar doe je dat niet, dan gaat hij je uitleggen waarom het interessant is om daar wel naar te kijken en te luisteren. En wij zijn er al morgen weer om 6 uur met een nieuwe ochtendspits.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
13: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl. Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen. of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl. De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
18: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Twee keer ging Martijn van Dijk, de oprichter van Scorrito, zakelijk in zee met zijn broer. En twee keer liep het mis. Inmiddels hebben ze geen contact meer. Hoe het zover kan komen, wordt het donderdag om 2:30 op BNR.
21: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
22: Nu in de BNR-app.
0: Nederlanders onderschatten drinkwaterverbruik. We hebben ellende nodig om in actie te komen. De helft Europese bevolking ademt slecht tot extreem slecht ozonlucht in. En de laatste Amerikaanse militairen verlaten Irak. Verwacht geen rustig land. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Ja, dan gaan we naar Mandy van der Plas van de AWB. En die weet dat er nog steeds files zijn. Ook in deze al uren voorbij zijn de spits, Mandy. Waar staat het vast?
7: Ja, nou zeg dat inderdaad. Het is eigenlijk heel rustig vanmorgen onderweg. Maar er staan nog steeds een paar opvallende files. Op de A10 onder andere. Dat is de Ring Oost richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. En maar liefst 3 rijstroken zijn hier dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 9:45. Rijkswaterstaat is hier druk bezig met bergen. Op dit moment is de vertraging hier 20 minuten. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam rijdt het langzaam. Bij knooppunt Ridderkerk ruim 20 minuten oponthoud. En verder staan er nu vooral nog wat korte dagelijkse files. Ook meldt Flitsmeister heel wat snelheidscontroles. Onder andere eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 20,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. 2 mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. Rijkswaterstaat is nog druk bezig met het repareren van de weg in Drenthe, waar gisteren een groot ongeluk was. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provinciale weg bij Zuidwolde lag bezaaid met brokstukken. Er is nog altijd zoveel schade dat de weg waarschijnlijk nog de hele dag dicht blijft. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
7: Crypto roept bij veel mensen het beeld op van een cowboywereld. Is dat nou nog terecht? Of is het juist heel betekenisvol voor ons allemaal? Je hoort het zo meteen in de Big Five van crypto voorbij de hype.
24: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
25: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
3: Het klinkt bijna als een internetgrap. GameStop wil eBay kopen. Het bedrijf dat wereldberoemd werd door de meme-aandelenhype aast dus op een online veilingreus die tientallen miljarden waard is. Waarom doen ze dat? En vooral, wat betekent dat voor beleggers in eBay? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
8: Ze maken behoorlijk interessante robotjes bij Pollen Robotics. Tegenwoordig onderdeel van Hugging Face en dus ook onderdeel van Nvidia na meerdere overnames. Dat bespreken we met de Nederlander achter Pollen Robotics in de Grote Tech Show. Vandaag om 3:00 op BNR.
26: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Crypto begon als het digitale wilde westen. Een wereld van hype, schandalen, speculatie. Maar nu is het een streng gereguleerde financiële sector onder Europees toezicht. Deze week onderzoek ik of deze wereld nu echt volwassen is geworden en hoe het ons leven ook van ons allemaal gaat veranderen in de Big Five van crypto voorbij de hype. Vandaag kan ik daar heel mooi over praten met Mauro Hoven. Welkom, fijn dat je er bent.
28: Dankjewel.
7: Ik ga straks helemaal met je over die regulering praten, want je bent voorzitter van de NVC. Dat is de Nederlandse Vereniging van Crypto-dienstverleners. Gaat om de gereguleerde partijen. Kan je heel mooi over praten. Maar laat ik vooral ook eerst beginnen met jouw fascinatie voor crypto. Wat is jouw fascinatie?
28: Ja, ik ben denk ik al na zo'n 10 jaar onverminderd gepassioneerd over eigenlijk alles wat met deze wereld te maken heeft. En dat begon eigenlijk ooit dat mijn economieleraar de eerste les startte met: jongens, jullie worden allemaal miljonair en je hoeft daar niets voor te doen.
7: Oh,
28: toen ging hij uitleggen hoe inflatie werkte. En met een soort formule had hij dan bedacht: nou, met een modaal inkomen, als je straks 80 bent, ja, dan verdien je, of dan heb je miljoenen. Maar die miljoenen zijn niet meer waard wat we nu een miljoen waard vinden. En dat heeft voor mij altijd een soort van geleefd van: ja, ik heb gespaard. Ik heb gewerkt bij de McDonald's en weet ik het allemaal niet. En ja, als dat op de bank staat, ja, het blijven wel dezelfde euro's, maar die wordt minder waard in koopkracht. En zeker als de inflatie hoger is dan de rente. Dus ik heb altijd al zoiets gehad van: ja, ik moet iets met dat geld. Want geld lenen kost geld, maar geld sparen kost eigenlijk ook geld. Dus op die manier heb ik altijd wel een soort fascinatie gehad voor beleggen of geld aan het werk zetten of koopkracht beschermen.
7: En wanneer kwam crypto erbij voor jou?
28: Ja, vrienden van mij die waren op een soort game platform. Die konden eigenlijk het geld wat ze met die game verdienden omzetten naar bitcoin. En daarmee dus naar euro's. En in een ander spel weer verder daarmee. En ja, ik gamede ook wel in mijn middelbare schooltijd. En dan, ja, als ik van de ene game naar de andere game, dan moest ik alles weer opnieuw doen of zo. Dus ik vond dat het geld in spellen eigenlijk niet aansloot op wat er allemaal mogelijk was met het internet. En toen kwam ik met bitcoin in aanraking en toen zag ik dat het een soort onomkeerbaar waardeoverdrachtsysteem is. Bert Slachter noemde dat in de eerste aflevering volgens mij wereldwijd onafhankelijk netwerk. En zonder dat je met de bemoeienis van een derde kon je waarde overdragen. En dat vond ik er überhaupt al heel interessant aan natuurlijk. En
7: ook was het bijna magisch voor je die tijd?
28: Nou, iets later denk ik, omdat kijk, bitcoin, dat is dan de eerste natuurlijk, maar de blockchain in algemene zin, het is niet voor één doel. Het heeft zoveel componenten. En naast dat je dus zonder tussenkomst van derden, en Bert noemde volgens mij Maria, die Nobelprijswinnares voor de vrede, hè, zij is in haar thuisland, wordt zij een terrorist gezien. Wij vinden haar een vrijheidsstrijder of een held. Maar zij mag niet meedoen aan het financiële systeem daar. Dus zij heeft haar missie alleen maar kunnen doen met bitcoin, zoals ze zelf zei. En misschien dichter bij huis, hè, nu met het internationaal strafhof, dat zijn rechters die wij, of althans ik, als helden, zien we zo. Maar Trump of Amerika zet hen op de sanctielijst. En die mogen nu niet meer meedoen aan het financiële systeem. Of in ieder geval niet in Amerika, maar ja, onze banken gebruiken ook Visa en Mastercard. Dus die zijn ook voorzichtig en denken, nou laten we dat maar niet doen. En dus afhankelijk van waar je bent in de wereld en wat je gelooft of wat je nastreeft, wat je beroep is, of je religie of geaardheid is, kan je zomaar door mensen met macht uit het financiële systeem gedrukt worden.
7: En dan is echt die technologie van blockchain heel erg mooi. Hè? Want we moeten dat denk ik ook goed scheiden. Hè? Je hebt de technologie, dat is de blockchain. Daar draait het crypto-netwerk op. En dan heb je ook weer binnen crypto allerlei verschillende munten. Dus Bitcoin is de eerste.
28: Bert deed dat onwijs mooi uitleggen. Het een bestaat niet zonder het ander. Hè? De munt Bitcoin is nodig voor dat Bitcoin-netwerk om natuurlijk in stand te houden. Maar daarnaast is in de ontwerpkeuze, zo maar te zeggen, is natuurlijk ook gezegd, nou, het is schaars.
7: Ja.
28: Er zijn maar 21 miljoen. En je kan het tot 100 miljoenste deel
7: opdelen. Dat is bij Bitcoin opdelen, zo.
28: Bij Bitcoin inderdaad. Dus het is ook een soort waardeopslag tegen die geldontwaarding. Hè, waar mijn economieleraar het over had. Hè. Iets wat je niet kunt bijdrukken. Ja, als de geldhoeveelheid maar blijft stijgen, dan, hè, net zoals dat goud die these heeft natuurlijk. En vandaar dat het naast digitaal geld ook wel digitaal goud genoemd wordt.
7: Ja, en dat waren natuurlijk ook allemaal beloftes in die tijd. En daar ging jij ook heel erg op aan.
28: Zeker.
7: Vind je dat die belofte is waargemaakt?
28: En het feit dat het, je hoeft dus niet een partij te vertrouwen. Het is wiskunde.
7: Ja.
28: Al die componenten die net beschreven zijn, die worden zijn wiskundig verifieerbaar. Hè? Ja. Don't trust, verify is zo'n credo in die cryptowereld. En ik zie nog steeds dat die belofte waargemaakt wordt. Dat bestaat nog steeds allemaal.
7: Ja.
28: Maar stel hè, dat jij aan het eind van deze week denkt, nou, ik ga misschien toch wat crypto kopen.
7: Ja.
28: Dan ga je niet een hardware wallet aanschaffen en een private key opslaan en al die technische dingen die nodig zijn om dat helemaal zelf in eigen beheer te doen, dan ga jij waarschijnlijk eerst voor je eerste stap naar een dienstverlener.
7: Ja.
28: Ja, en daar geldt dus niet dat don't trust verify voor. Hè. Dat is gewoon, daar moet je een partij vertrouwen die dienstverlening eigenlijk op zo'n blockchain-netwerk of eromheen gebouwd heeft.
7: Ja, dan kom je ook op die regulering uit.
28: Daar vind ik het heel goed dat gereguleerd wordt.
7: Ja.
28: Maar die belofte, hè, dat peer-to-peer elektronen, die waardeoverdracht, binnen een seconde kan ik iets naar iemand in Japan sturen met de blockchain.
7: Ja, en dat kan dus voor bepaalde landen kan het ook veel betekenen. Oekraïne is ook zo'n voorbeeld,
28: zeker,
7: denk ik.
28: Absoluut. Hè. Er zijn mensen, slachtoffers, die over de grens konden gaan. Ja, als jij je waarde in goud had opgeslagen, ja, kan je moeilijk die grens over. Terwijl met crypto kan dat veel makkelijker natuurlijk.
7: Ja, dus dat vind jij echt de kracht. Dat was toen al de magie ook die jou trok. Toch merk ik ook dat er best wel, en dat hoor je ook in deze week, er zijn ook teleurstellingen. Bijvoorbeeld mijn gast gisteren, die is echt teleurgesteld in die belofte.
28: Ja, maar ja, misschien heeft dat ook te maken met mijn verwachtingen toen of iets. Maar kijk, ik heb nooit het idee gehad van, oh, ik ga al mijn kopjes koffie afrekenen met Bitcoin. He, ik heb de optionaliteit om dat allemaal in eigen beheer te doen en ook de waarde over te brengen. Maar die optionaliteit is vooral veel waard. Hè? Dus stel dat je op zo'n sanctielijst komt. Of stel dat je onafhankelijk bent van. Ja, en we hebben gewoon zo'n goed betaalsysteem hier. Misschien wel het beste betaalsysteem ter wereld met iDeal.
7: Ja.
28: Nou, dat wordt nu Wero, hè, door heel Europa.
7: Ja.
28: Nou, nog beter. Maar er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden in Argentinië, in Venezuela of zelfs in Turkije, waar dat gewoon niet zo is.
7: Mm-hmm.
28: En waar dit dus juist nog steeds ook als betaling veel gebruikt wordt.
7: Ja, maar toch, hè, waar hij dan inderdaad aan vasthoudt, is dat het eigenlijk gewoon een betaalmiddel had moeten worden voor iedereen. Waardoor het ook een eerlijker systeem, dat ook mensen in ontwikkelingslanden ook de mogelijkheid hebben om die manier te betalen. En ook als spaarmiddel. En dat is natuurlijk niet uitgekomen.
28: Nou, misschien niet voor Bitcoin, maar wel voor de blockchain nog steeds. Want ik zie dat nog steeds mogelijk. En we gaan het vast ook over stablecoins hebben.
7: Zeker.
28: Later. En daar worden er al eerder natuurlijk naar verwezen. Ja, dus eigenlijk die hele technologie, al die voordelen die ik ook net zo gaaf vond, behalve misschien dat schaarse. 24/7, ook als je bank dicht is, op zondagavond kan ik een crypto-dollar of een crypto-euro naar jou sturen. En dat is nog steeds peer-to-peer. En wat mij betreft nog steeds heel veel van die ideologie daarin.
7: Ja, als je dan kijkt, merk je dat er veel misverstanden zijn? Dat bijvoorbeeld crypto weer door de war gehaald wordt met Bitcoin. Hè? Het is een onderdeel daarvan. Merk je dat er veel misverstanden zijn nog?
28: Tuurlijk, en het is natuurlijk ook gewoon een heel complex onderwerp. Hè. Ja. Er is zo'n talkshow host die zei ooit... het is alles wat je niet begrijpt over het internet... gecombineerd met alles wat je niet begrijpt over geld. En zo voelt jij je volgens mij ook een beetje.
7: Want ja, net absoluut. Voorgesprek daarover. Ik denk ook steeds van, ik begrijp het al steeds beter. Dus dat is heel erg fijn.
28: Maar en dan gaat er weer een luikje open.
7: Ja. En dan denk ik, ik ben toch weer vertwijfeling op dit moment.
28: Nee, dat snap ik heel goed. En tuurlijk is daar daardoor ook veel onbegrip of veel verwarring over. Maar de vergelijking met e-mail is denk ik wel geschikt. Wij weten ook allemaal niet hoe e-mail onder de motorkap werkt. Met ICP en met weet ik wel allemaal ingewikkelde dingen. Dat kan je ook allemaal zelf. Maar het is een onafhankelijk wereldwijd protocol. En een soort onafhankelijk digitale snelweg. Net als de blockchain. Maar voor een mailtje naar jou versturen gebruiken wij een dienstverlener. Hè, Gmail of wat dan ook. Dus ik denk dat die vergelijking... Dus je hoeft helemaal niet goed te begrijpen hoe alles onder de motorkap werkt.
7: Nee.
28: Omdat we eigenlijk
7: daar
28: nu zien dat...
7: Daar ook in die technologie echt begrijpen van hoe werkt het dan onder de motorkap, zeg je, is eigenlijk misschien helemaal niet zo belangrijk. En ook...
28: Nou, niet voor de consument.
7: Nee.
28: He, als jij weet ook niet hoe jouw bank onderling dingen regelt met andere banken. En ik denk echt dat over een paar jaar dat allemaal op blockchain technologie gebruikt. Dat zien we nu ook al bij de aandelenbeurzen die zeggen, ja, we vinden het eigenlijk veel handiger om die administratie op een blockchain te doen dan in ons bestaande trage financiële systeem. Maar dus die verschuiving zien we nu. En die gaat er denk ik echt over een jaar of drie echt volledig zijn. En dan hoef jij niet te snappen op welk systeem ze dat doen.
7: Nee.
28: Maar ja, het is wel een verbetering in het systeem wat dat betreft.
7: Terug naar jouw leraar. Ja. Je zei, je kan miljonair worden. Crypto, is het gelukt al bij je?
28: Nou, daar laat ik me niet over uit. We kunnen straks natuurlijk... volgens mij gaan we het zo ook hebben over hoe ik verder in mijn carrière natuurlijk... ik heb een cryptobedrijfje verkocht. Maar ik heb me vooral bezig gehouden met... Ja, hoe ziet die wetgeving er nou uit?
7: Ja,
28: dus ik ben meer de crypto-jurist dan de crypto-investeerder.
7: Maar je hebt ook verloren, toch? Crypto, ja, winnen, verliezen.
28: You win some, you lose some, zeker. Ja.
9: The Big Five. Diana Matroos.
7: Ja, want met dit punt kwam er denk ik ook wel een beetje uit op die cowboywereld. Hè? Want er waren allemaal beloftes over dat je er ontzettend rijk van zou worden. Toch hoor je veel mensen ook zeggen die kijken naar die wereld. Het gaat over fraude, oplichting, witwassen. Toch, hè? Het geeft veel wind in de zeilen, ook aan drugscriminelen. Begrijp je dat beeld?
28: Deels. Ja, kijk, ik moet wel zeggen, hè, ik vind cowboy en wildwesten vind ik prachtige termen. Maar als je ook echt gaat kijken naar hoe dat daar was, hè, het is niet een criminele bende. Het is een plek waar geen sheriff of geen regels waren. En dat trok avonturiers en pioniers en ondernemers zoals Marius en Bert, de nerd, de ideologen die dat prachtig vonden. Maar ook programmamakers, Herbert Blankenstein van BNR, Daniel spreek je morgen.
7: Ja.
28: Ook die werden getrokken door dat Wilde Westen.
7: Overigens kunnen mensen jou kennen van de CryptoCast,
28: ja,
7: je BNR's co-host.
28: In 2012 betonnen ik het eerste Bitcoin-bedrijf. In 2013 een koffiewinkel in Delft die het aannam. Dus zo'n wildwestenperiode zonder regels, die trekt natuurlijk ook heel veel
7: goede
28: mensen.
7: Hoeft niet per se negatief te zijn.
28: Ja. Ja. Maar inderdaad, het nieuws werd vooral overstemd door de paar rotte appels die daar natuurlijk ook bij zaten.
7: Wat heeft het imago echt beschadigd? Wat zou je er dan uitpakken?
28: Ik denk dat de eerste keer dat het van... oh, grappig, digitale flippo's, bla bla bla. Hè, Alexander Klupping in 2013 in DWDD. Hè, Bitcoin op $100 toen nog. Toen werd al gevraagd, ja, is het niet een zeepbel? Nou, we staan inmiddels... hebben we de $100,000 natuurlijk een keer gepasseerd. Maar de eerste keer dat dat omsloeg van... oh, grappig, nerds of iets. Dat was denk ik met Silk Road. Mm-hmm. Dat is de grootste darknet, de drugsmarktplaats op het dark web geweest. Daar zagen natuurlijk ook heel veel criminelen van, hey, dit is een onafhankelijk waardeoverdrachtsysteem waarbij ik een betaling kan doen zonder dat een bank dat kan tegenhouden, die ook direct onomkeerbaar is, geverifieerd is. Dus ik weet zeker dat als ik het geld eenmaal heb, dat het niet kan worden teruggedraaid en chargeback of wat dan ook.
7: Ja.
28: Dus ook daarvoor en internet native geld, ja, bleek dat ineens natuurlijk een hele goede oplossing te zijn. Maar wat ik nog een van de prachtigste use cases ook van die blockchain vind, is dat het natuurlijk een publiek grootboek is. En daar zie je dus dat je ook alle transacties kan volgen. Dus uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel opgepakt of geïdentificeerd, omdat je toch ook altijd weer naar euro's moet krijgen.
7: Ja.
28: Maar het nieuws werd vooral overschaduwd door dat soort criminele marktplaats
7: en ook
28: door hacks.
7: Advertenties nep natuurlijk advertenties, met BN'ers. Hè, dat
28: op
7: was ook
28: Facebook,
7: een grappig...
28: inderdaad BN'ers. En Matthijs van Nieuwkerk, John de Mol. Humbert de Tan investeert in deze nieuwe munt.
7: Ja, nou, maar, Jort Kelder, volgens mij ook.
28: Maar
7: he,
28: daar,
7: zat erbij,
28: daar kwam eigenlijk geen crypto aan te pas.
7: Nee.
28: He, daar werden mensen gelokt met hey, crypto, met grote bergen. Maar het is gewoon beleggingsfraude. Want er wordt euro's gestort. Je krijgt op een soort portaal vaak dan nog te zien. Hey, ja, het gaat wel heel goed. Wil je wat opnemen of wil je bijstorten? Maar er wordt helemaal niet geïnvesteerd. En dit is een soort piramidespel. Maar daar komt helemaal geen crypto aan te pas. Maar dat heeft wel natuurlijk heel veel van de negatieve connotaties daarin.
7: Zeker. En je noemt dus dat Silk Road. Is er nog een andere die je heel erg belangrijk vindt als beschadigend voor het imago?
28: Ja, dat is niet misschien per se crimineel, maar een grote hack, Mt. Gox was dat. Daar is 850.000 bitcoin toen buitgemaakt.
7: Ja.
28: En ook niet in één keer. Dat is een hacker geweest of een groep die dat heel vernuftig heeft gedaan door eigenlijk elke keer kleine beetjes te stelen. En uiteindelijk bleken zij natuurlijk gewoon niet meer genoeg bitcoin op voorraad te hebben om iedereen te kunnen uitbetalen. En dat was in 2013, denk ik.
7: Mm-hmm.
28: Maar de afwikkeling daarvan, van de schadeclaims, die loopt nog steeds. Dus er zijn nog steeds mensen gedupeerd daar. En dat was gewoon, de naam Mt. Gox komt van Magic the Gathering. Dat was dat is een soort kaartspel, volgens mij. Dus dat was gewoon iets waar je dat online kon kopen. En die zagen ook ineens, digitale flippo's werden toen natuurlijk veel genoemd. Laten we die misschien ook kunnen we verkopen. En dat trok zoveel aandacht. Want het was de eerste keer dat je op een hele toegankelijk, consumentvriendelijke manier, op een beurs, een handelsplatform, een soort van, dat kon aanschaffen.
7: Ja.
28: In plaats van al die ingewikkelde dingen natuurlijk. Dus dat trok zoveel mensen en handel. En uiteindelijk, omdat daar geen toezicht op was, omdat dat verloren ze gewoon bijna alles wat ze hadden.
7: Dat heeft ook desastreuze
28: gevolgen gehad.
7: Ja, stond het je ook wel eens tegen? Want je was zelf eigenlijk, begon je met die magie en dat het enorm revolutionair was. Stond het je ergens ook een bepaald moment tegen, die cryptowereld?
28: Nou, ik denk dat dit soort voorbeelden en wat ik later ook heb meegemaakt, gewoon daaraan hebben bijgedragen dat ik juist vind dat als jij als bedrijf iets eromheen bouwt en een bepaalde relatie hebt naar klanten toe, dus jij doet het voor iemand anders, dan moeten daar gewoon regels voor zijn. Om de blockchain, don't trust verify, wiskundig. Maar op het moment dat je een bedrijf gaat vertrouwen, dan moet dat goed zijn. Dan moet daar toezicht op zijn en dan moeten daar spelregels voor zijn, denk ik.
7: Ja, want je bent ook zelf klokkenluider geweest bij het bedrijf Yield.
28: Ik heb misstanden aangekaart.
7: Klokkenluider is altijd een beetje gevaarlijk woord natuurlijk misschien. Maar...
28: Ik heb mijn... ik studeerde rechten, HBO-rechten, en ik richtte een cryptobedrijf op. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel lang over mijn studie heb gedaan. Maar uiteindelijk kon ik mijn bedrijf wel aan mijn stageplek verkopen. Een cryptobedrijf in Rotterdam. Ik zag namelijk al met de wetgeving die er aankwam, dat wat ik deed, cryptovermogensbeheer, dat je daar uiteindelijk een vergunning voor, en maar goed ook natuurlijk.
7: Ja.
28: Dus dat die regels er aankwamen was voor mij een soort trigger om te denken, oké, ik moet andere mensen zoeken waarmee ik dit samen kan doen. Nou, die had ik gevonden. Geen stage lopen. We hebben registratie bij de Nederlandse Bank gehaald. Nou, dan komen we alvast een bruggetje, denk ik, naar de volgende fase. De eerste type regels.
7: Ja.
28: Heb ik geleerd van Daniel.
7: Ja, ja, ja.
28: De eerste type regels, maar die zagen alleen op anti-witwas toezicht.
7: Ja.
28: Maar ik ging daar, ik mocht uiteindelijk zelfs bestuurder daar worden. Nou, en ik kreeg boekenonderzoek. Ik mocht bestuurder worden. Ik was wel nog vrij jong, een redelijk atypische start van een carrière natuurlijk, je bedrijf verkopen. En daar kwam ik wel tegen. En dat heb ik uiteindelijk aangekaart, en aandeelhouders ingelicht en ook een integriteitsmelding bij de toezichthouder daarover gedaan uiteindelijk.
7: Ja, en dat is dan toch even zo'n voorbeeld ook van, het was onbehoorlijk bestuur. Dat hoorde dus ook bij die cowboywereld eigenlijk die wij met elkaar hebben geschetst. Vond je het moeilijk om dit zo aan te kaarten?
28: Ja, tuurlijk.
7: Ja.
28: Ik heb natuurlijk ook de champagne geklonken met mijn familie en met het bedrijf dat ik daar bestuurder mocht worden, chief compliance officer. En een aantal weken later dat je tot conclusie komt en huilend onder de douche zit, omdat je denkt, ik moet dit wel... Ik weet niet of dat mag zeggen op de radio, shit, maar...
7: Dat mag hoor. In dit geval mag je gewoon shit zeggen. Ja,
28: dat was gewoon echt heel shit.
7: Ja.
28: Ik wist natuurlijk wel dat als ik dit ga aankaarten, dat het waarschijnlijk het eind van het bedrijf is. Misschien wel het eind van mijn carrière ook. En dan confronteer je iemand. En dan krijg je ook niet de reactie waar je op hoopt. Dus uiteindelijk moet je dat kenbaar maken met alle gevolgen van dien.
7: En de reactie waar hoopte je op en wat kwam er dan niet uit?
28: Ik had een periode gegeven van, je hebt tot dan de tijd om het recht te zetten. Kijk, er zijn geen klanten benadeeld. En ik moet ook wel zeggen, het was in die periode ook wel heel lastig voor cryptobedrijven, omdat je geen fatsoenlijke bankrekening kreeg. Dus je moest ook wel omwegen zoeken in rekening-courantverhoudingen met bestuurlijke holdingrekeningen. Niet om het goed te praten, maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat heel netjes hebben gedaan. Maar ja, ik kwam daar wat in tegen. En helaas heeft dat ervoor gezorgd dat het ook einde verhaal was daarvoor.
7: Ja, maar niet voor jouw carrière, want daar was je bang
28: dat
7: voor.
28: Dat wist ik toen niet. Ja, en uiteindelijk,
7: maar het is wel moedig dat je het dan toch hebt gedaan.
28: Dank je. Ja, en het heeft uiteindelijk, en nu is het een gaaf verhaal, hè, dat snap ik ook. Maar ik had net een kindje gekregen. Ik had de verdiensten van mijn bedrijf verkopen in een eensgezinswoning kunnen stoppen. Dus het was voor mij ook wel een beetje van, ja, houdt hier niet gewoon een beetje alle zekerheid op. Maar uiteindelijk merkte ik dat er toch wel een hoop cryptobedrijven ook bezig waren met, hoe kunnen wij nou dat imago versterken? Hoe kunnen wij nou laten zien dat wij wel een kosher bedrijf zijn? Ja, dan helpt het om iemand aan te nemen die zoiets heeft gedaan. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel mijn geluk geweest.
7: Ja, jouw verhaal. Uiteindelijk, als je nou naar die cowboywereld kijkt, het was niet allemaal negatief, hè? Dat pionieren wat je benoemde. Maar het heeft denk ik wel een bepaalde fasering gehad. Hoe zie je die fasering in 3 stappen?
28: Ja, dus je hebt helemaal geen regels. Je hebt dan daarna de fase met de eerste regels. Nou, en vanwege de criminaliteit en dat in het nieuws kwam, zagen die eerste regels dus vooral over anti-witwasregels. Dus de fase daarna is eigenlijk de volledige volwassenwording. Maar daar komen we dan straks wel op.
7: Ja.
28: En die eerste set regels, die kwam vanuit de AML D5, de 5e anti-witwasrichtlijn. En het is een Europees type wet, maar je hoort het al, richtlijn. Het geeft eigenlijk aan alle landen weer van, joh, zo moeten jullie je lokale regels ongeveer gaan vormgeven. Een soort minimum vereisten, kan je zeggen. Maar alleen over het witwassen. Dus witwascontroles, transactiemonitoring. Ken je klant? De vraag, deugt je bedrijf wel? Ja, die wordt nog helemaal niet gesteld natuurlijk in dat soort toezicht. En dat heb je dus ook wel gemerkt. En ik denk dat uiteindelijk met een hoop voorbeelden ook de aanleiding is geweest dat er behoefte was aan veel meer regels dan alleen die anti-witwasregels.
7: Ja, dus als we kijken, eigenlijk die cowboywereld is wel een beetje ingedampt, maar is nog niet helemaal weg. We zitten nog in die
28: inmiddels
7: reis.
28: Wel, maar in die fase, dus laten we zeggen 2020, toen die AML-regels kwamen, dan ging je echt naar de poortwachterfase.
7: Ja. Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Over die regulering, wat er is, wat er nog aankomt. En ook wat het voor ons leven allemaal gaat betekenen. Het wordt belangrijker dan we misschien denken. Straks dus, blijf luisteren.
10: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
12: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
13: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
15: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
16: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming.
26: En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
26: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Verkeer.
20: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 8 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Sliedrecht en Aldassardam 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn afgesloten. A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. Er staan flitsers op de A16 Breda-Rotterdam bij hectometerpaal 51,2. En onder andere ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. 2 mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. Rijkswaterstaat is nog druk bezig met het repareren van de weg in Drenthe, waar gisteren een groot ongeluk was. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provinciale weg bij Zuidwolde lag bezaaid met brokstukken. Er is nog altijd zoveel schade dat de weg waarschijnlijk nog de hele dag dicht blijft. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
7: In de Big Five van crypto voorbij de hype wil ik zo weten of de technologie achter crypto, blockchain, straks net zo vanzelfsprekend is als internetbankieren. We gaan het op allerlei momenten voelen, maar niet merken. Je hoort het zo meteen.
21: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Infrastructuur, onderwijs en innovatie vragen om miljarden investeringen. Maar de staatsschuld, die spreken we niet aan. Is dat wel zo slim? Je hoort het om 1:10 van Vincent Ziesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie, in De Economische Stand van Nederland.
8: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
5: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
24: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
25: Allsafe geeft ruimte.
29: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
31: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij 2.5 uur. Ik onderzoek deze week hoe de cryptowereld nu echt in elkaar zit. En mocht je denken, ik begrijp toch niet helemaal iets, ga dan even terug ook naar de eerste aflevering met Bert Slachter. Want die heeft echt de basis gelegd waar wij nu de rest van de week op voortbouwen. Vandaag met de voorzitter van de NVC, de branchevereniging van cryptodienstverleners, Mauro Halve. We hebben de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Marius Jansen. Hij is crypto-ondernemer, medeoprichter van Deribit. En hij vindt dat regels innovatie wel degelijk in de weg zitten. Daarom is hij met zijn bedrijf naar buitenland gegaan uiteindelijk. En het bedrijf voor miljarden verkocht. Dit was zijn vraag aan jou.
32: Jij bent het voor Amdax weer lang aan de gang geweest. En jullie zijn in Nederland gebleven. Dus ik zou eigenlijk de andere kant van het verhaal van de vraag willen stellen. Van wat heeft de Nederlandse regelgeving jullie juist wel gegeven? En het antwoord mag ook zijn dat het niets is. Maar ik ben benieuwd wat het jullie wel heeft gegeven.
28: Ja, best wel een hoop, dat durf ik wel echt te zeggen. Maar ik denk dat het goed is te begrijpen dat voor heel veel verschillende type crypto-dienstverleners het type klanten wat ze proberen aan te spreken heel anders is. Marius heeft een platform voor optiehandel natuurlijk gehad. Maar ik denk dat de consument die veel meer behoefte had aan, ik wil er wel wat mee, maar ik ga niet bij een partij zonder een vergunning zitten. En ik denk, Amdax was dan de eerste die in Nederland de DNB-registratie had. Dus de eerste set regels. Wat echt wel een soort keurmerk al was, een soort schifting. Waarbij je wel op de website van de Centrale Bank van Nederland staat van, jij mag die diensten aanleveren. En dat is voor Amdax, voor het publiek wat zij aanspreken, dus wat meer de vermogende particulier, dat was juist voor heel veel mensen een eerste bevestiging van, ik kan hier wel wat mee gaan doen.
7: Ja, juist heel erg belangrijk om die cowboywereld te verlaten en zeker dat vertrouwen eigenlijk te geven aan de mensen.
28: En ik ben het ook helemaal eens met Marius dat het voor hem niet handig was om te blijven. En dat optiehandels in derivaten, wat meer complexere instrumenten, die ook niet per se voor het Henk en Ingrid bedoeld zijn. En met die regels. Ik zei al, die richtlijn die zorgde ervoor dat elk lidstaat in Europa zijn eigen variant van de regels had. Dat betekent dus ook dat je in elk lidstaat je papiertje opnieuw moest halen. En een ander papiertje in sommige gevallen. In Duitsland veel zwaarder. In Frankrijk moest je kiezen tussen twee routes. Ja. In Nederland een registratie. Dus en dan heb je ook nog de verschillen buiten Europa met alles wat binnen Europa
7: is. En dat is meer glad getrokken uiteindelijk. Er zijn een aantal punten geweest die belangrijk zijn in die discussie rond de regulering. Wat is echt een belangrijk kantelpunt daarin geweest?
28: Ja, dat is dan MiCAR. Dus dat is de Europese verordening. Hè, ja. Dus niet meer zo'n richtlijn, maar wel een wet die in heel Europa op dezelfde manier van toepassing is. Waarmee je dus niet meer de vraag stelt, hè, ken jij je klant? Hè, anti-witwasregels. Maar deugt jouw bedrijf? Hè, dus volledige consumentenbescherming. Zo zou je die wet het beste kunnen samenvatten. Consumentenbescherming.
7: En uiteindelijk zijn er natuurlijk ook schandalen die dat verder hebben gevoed. Is daar ook een bepaald kantelpunt in te vinden?
28: Ja, kijk, die regels waren wel al in de maak toen FTX omviel. Hè, 2022 was een grote internationale beurs gevestigd in de Bahama's, waar heel veel mensen klant waren, ook heel veel consumenten, ook heel veel Europeanen. Omdat zij wel heel erg bezig waren met de beeldvorming. Wij zijn geen cowboy, hè? Wij zijn de nette partij. Die is Sam Bankman-Fried. Nou, volgens mij moet hij 25 jaar zitten. Maar die was heel erg bezig met, ja, ik wil miljardair worden, want dan kan ik nog meer geld weggeven. En wij revolutioneren de aandelenmarkt en de optiemarkt en al die zaken. En wij zijn er, ja, voor de juiste. En hij kwam in het congres en het Capitool. En hij profileerde zich van, hey, wij zijn de goeie.
7: Ja, maar
0: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Op veranderd in de jaren. We zijn opgericht in 2014, echt actief geworden in 2015. Maar dat is dus nog echt in die fase voordat überhaupt die eerste regels er waren. Dus het idee van de oprichting was, we zijn een zelfregulerend orgaan. Wij leggen onze aangesloten partijen, leden, leggen wij bepaalde hogere eisen op, omdat er nog geen regels zijn. Een van de regels is bijvoorbeeld, wij doen nooit dingen met cash en crypto. We doen altijd via het traditionele financiële systeem. Met zelfregulering hou je elkaar in de gaten of je wel aan die eisen voldoet. Een soort keurmerk eigenlijk.
2: Ja, ja. Dus dat hadden jullie al en toen heette het trouwens ook anders. Ja, had het meer naam met Bitcoin.
1: Dat was Bitcoin bedrijven. Ja. Bij de oprichting bestond er alleen maar echt Bitcoin wat dat betreft. Dus we zijn daarin ook mee veranderd. Maar toen kwam die fase met die eerste regels. En ja, toen waren wij natuurlijk ook wel een beetje het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, voor toezichthouders. Van joh,
2: ik merk dat je er trots op bent, omdat het misschien wel
1: absoluut
2: goed dat uiteindelijk deze brancheclub is de eerste in de wereld die het op deze manier heeft geregeld.
1: In ieder geval degene die nu nog bestaat en of het langst bestaande. Ik weet niet of er destijds al andere initiatieven waren, maar die bestaan in ieder geval niet meer. Dus ja, Nederland is daar wat dat betreft wereldwijd ook echt een voorloper in.
2: Als het dan gaat om die bedrijven, hoe moeilijk is het om lid te worden? Aan welke eisen moet je voldoen en welke bedrijven konden daar dus niet aan voldoen?
1: Ja, inmiddels hebben we gezegd, je kan bij ons alleen lid worden als je bij de AFM de vergunning, dus voor de nieuwste type regels hebt. Hè, deugt je bedrijf. En dat zorgt er ook voor dat wij minder op gedragscodes en op zelfregulering hoeven te zitten. En nog meer nu de rol hebben van het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, ministeries, toezichthouders en opsporing. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat er inderdaad een hoop partijen zijn afgevallen die niet door die keuring bij de toezichthouder heen kwamen. We hebben ook een hoop fusies gezien, overnames, zowel in Nederland als door buitenlandse partijen. Dus dat speelveld is enorm veranderd. En daardoor zijn we ook geslonken in het aantal leden, maar wel met de leden die het allemaal heel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar er is denk ik ook wel veel weerstand geweest onderweg, omdat je met regels ook altijd zit van, drukt het ook innovatie de kop in?
1: En de regels moeten wel goed zijn.
2: Dus ben je dan tevreden? Want als brancheclub moet je natuurlijk ook wel even een vuist maken naar de toezichthouder.
1: Nou, zeker, dat hebben we vaak gedaan. Ook wel eens in de rechtbank. Ik denk dat er echt wel een behoorlijk goede eerste set regels met MiCAR toen gekomen is. Nou, inmiddels ligt bij
2: de Europese
1: regels. Nou, inmiddels ligt ook de evaluatie bij de Europese Commissie. Nou, dan mogen alle partijen ook reageren. Nou, dat hebben wij ook gedaan met onze standpunten. En je ziet dus dat we veel meer nu constructief overal aan tafel zitten om wetgevers te helpen van joh, welke regels werken nou niet zoals ze hadden gehoopt in de praktijk en hoe zouden wij dingen anders voorstellen? En op die manier, daarom spendeer ik een hoop tijd zowel in Amsterdam als in Den Haag, kunnen we echt wel van binnenuit zorgen dat er passende regulering is.
2: Maar merk je dan ook, want ik merkte dat Marius, die ik gisteren sprak, ook wel weg is gegaan uit Nederland, omdat hij dan gesprekken met de AFM had en dat hij toch het idee had, dat is zijn verhaal, dat ze het niet begrepen eigenlijk bij de AFM. Wat nou die cryptowereld precies behelst eigenlijk. Waar ik ook een beetje en wij allemaal hiermee zitten te worstelen nu. Was dat zo?
1: Ik denk destijds deels wel.
2: Ja.
1: Ik weet ook wel dat er vanuit natuurlijk de Nederlandse bank, Centrale Bank, natuurlijk ook gewoon altijd heel avers werd gekeken naar onze sector. Nou, daar hebben we ook wel veel moeite mee gehad. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het echt wel een heel lange tijd zowel praktisch onmogelijk was om gewoon een fatsoenlijke bankrekening te krijgen als cryptobedrijf, als bitcoinbedrijf. Dus dat heeft er allemaal niet in meegeholpen. Dus ik snap zeker ook de keuze van Marius destijds, zeker met zijn producten en zijn diensten. Maar ik denk dat voor de consumentendiensten het ook wel heel goed is dat er gewoon regels zijn gekomen.
2: Ja, en je vindt dus niet dat het doorslaat?
1: Er zijn zeker punten waar wij nog steeds kritisch op zijn. Hè?
2: Waar ben je kritisch op dan?
1: Kijk, het moet wel passend en proportioneel zijn. En op het moment dat het voor hele kleine bedrijven niet meer mogelijk is om überhaupt aansluiting te vinden.
2: Voorbeeld?
1: Veel van de eisen. Je kan gewoon bijna niet meer als een bedrijf, als ideologisch bedrijf met 4-5 man, zou je dit kunnen doen. Je hebt hele compliance afdelingen nodig. Je moet aan heel veel regels voldoen. En die regels zijn heel goed. Zeker voor de enorme bedrijven natuurlijk. Maar er mag af en toe best wel wat gekeken worden naar, waar kan het wat proportioneler? Omdat logischerwijs, met alle angst die er

0: over de sector was. Dat zei, nou, we moeten dit gewoon heel zwaar reguleren. En dan kijken we daarna wel waar we een stapje terug kunnen doen. Nou, het is op sommige plekken wel tijd om nu een stapje terug te doen.
1: Oké, en dan is er ook natuurlijk nog regelgeving die er nog aankomt, denk
0: Zeker,
1: ik.
0: Zeker.
1: Ja. Ja, wat komt er nog op ons af? Of op de sector?
0: Er komt ook Europese anti-witwasregels. Dus ook dat die lokale verschillen worden daarin verholpen. Dat harmonized level playing field noemen ze dat dan mooi, dat gelijke speelveld. Daarnaast is nu ook, omdat cryptopartijen nu officieel financiële dienstverleners zijn, ook alle cybersecurity weerbaarheidswetten zijn nu op ons van toepassing. Nou, dus er is een heel pakket, we noemen het wel de regulatory tsunami intern. Maar dat zorgt er wel voor dat we nu gewoon ook echt gezien mogen worden als volwaardige, vergunde financiële dienstverleners.
1: Maro Hoven, zometeen wil ik heel graag van jou weten waar het allemaal naartoe gaat. En dan komen we ook dat die technologie, blockchain, overal in ons leven gaat terugkomen. Maar eerst Thomas van Zijl, wat ga je zometeen
2: nou, blijven moois maken? Een beetje in hetzelfde straatje. Het gaat veel over financiën in ieder geval. Ik kijk al met een schuin oog naar Den Haag, hè, waar de algemene financiële beschouwingen bezig zijn. Dus daar schakelen we uiteraard naartoe met onze politiek verslaggever. Esmond Berkhout is mijn gast. Hij is van Vivid Money, een van de vele neobanks die er tegenwoordig zijn. Dus zie je nog maar eens te onderscheiden. Nou, zij proberen dat te doen door zich te richten op de ondernemers, de MKB'ers in het bijzonder. Maar het is een bikkelharde strijd, denk ik zo. Dus daar gaan we over praten. En het lobbypanel buigt zich ook over wat er nu politiek allemaal voor ligt. De bezuiniging op de sociale zekerheid die van de baan lijkt te zijn. Box 3 verschuivingen. En we hebben twee oud-wethouders. Eén is trouwens nog in functie. Maar Jan Ruigrok over parkeerbeleid van gemeenten. Want op steeds meer plekken in steeds meer gemeenten moet er betaald worden voor parkeren. Ja, is dat nu om de begroting te dichten, om de schatkist te vullen, of heeft het veel met leefbaarheid te maken? Het is maar net wie het vraagt en voor welke lobby je gevoelig bent. Komt allemaal aan de orde. Ben je er zaken doen.
1: Mooi. Boeiende uitzending, zo te horen. Om 11 uur. Dankjewel, Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mauro Hoven, jij voorspelt dat mensen blockchain, de technologie waarop dus de crypto-netwerken ook draaien, dat we dat allemaal gaan gebruiken zonder dat we dat merken. Hoe zit dat?
0: Ja, en dat heeft ermee te maken. Hè. Dat is dus een soort verbetering, denk ik, van ons huidige financiële systeem. En dat huidige financiële systeem, bijvoorbeeld als jij een aandeel koopt, jij denkt dat je dat gelijk gekocht hebt, maar er zitten hele trage processen van afwikkelingen die soms dagen kunnen duren. En die blockchain, daar is dus elke transactie direct onomkeerbaar. En dat hebben grote financiële instellingen ook gezien. En Nasdaq, een van de grootste grootste techbeurs ter wereld, denk ik wel, die is nu aan het experimenteren samen met een toezichthouder om te kijken van, joh, kunnen wij onze hele administratie van aandelen ook niet op die blockchain doen. He, dus dan heb je de voordelen van de blockchain, 24/7, 1 seconde, heel goedkoop, heel efficiënt, en niet de nadelen van een volatiele cryptomunt. Maar dus dat aandeel op de blockchain brengen. Dat noemen we tokenization. En dat hoe kan je niet alleen met aandelen doen. He, ABN AMRO heeft dat al gedaan met een obligatie. Een tokenized bond is dat dan. Maar ook echt geld op de blockchain.
1: En daar stablecoins. Wou ik net zeggen. Stablecoins zijn daarin heel belangrijk. Leg dat even uit in Jip en Janneke taal, alsjeblieft.
0: Een stablecoin is eigenlijk gewoon een crypto-dollar of een crypto-euro. Die dus de voordelen heeft van dat blockchain-netwerk. Dus peer-to-peer, je kan het in een seconde naar de andere kant van de wereld sturen en het is direct onomkeerbaar. Zonder die nadelen van een belegging te hebben. Dus je gebruikt eigenlijk gewoon je normale euro of dollar of welke valuta dan ook. Of misschien wel goud. Er zijn ook goud-stablecoins. Maar het is dus stable, het is vastgezet aan een bestaande waarde. Mm-hmm. Maar wel met de voordelen dat het op de blockchain geadministreerd
1: wordt. En als je dan kijkt, want je noemde net de Verenigde Staten, daar zijn ze al wat verder. Hoe wordt die discussie daar gevoerd rondom stablecoins?
0: Nou, ik vind niet dat de Verenigde Staten verder zijn, maar de dollar stablecoin.
1: Wie is wel verder dan?
0: Nou ja, wij waren hier in Europa wel de eerste met een framework. Nou, die is misschien wel wat streng ingestoken, waardoor het ook de euro stablecoins niet echt hebben kunnen floreren. Er is natuurlijk nu wel een consortium van 37 Europese banken, waaronder Rabobank, ING en ABN AMRO, die zelf een euro stablecoin willen gaan uitbrengen. Nou, die zitten nu in de vergunningsaanvraag daarvoor. Maar ook in de Verenigde Staten zijn inderdaad nu nieuwe regels gemaakt die ook die stablecoins beter moeten huisvesten. En want eigenlijk, die stablecoins die leven natuurlijk op dat onafhankelijke netwerk. Die werken zonder derden, als het
1: zonder tussenkomst van banken. Want daar van is banken. Het ooit, die belofte is wel, als je naar die totale belofte kijkt, ja, rondom de eerste cryptomunt Bitcoin, is dat wel echt overeind gebleven. Ik kan me voorstellen dat de bankenwereld er ook een beetje met huivering naar zit te kijken. Want wat wordt hun rol dan uiteindelijk nog? Merk je dat?
0: Niet meer. Nee, dat hebben ze misschien wel altijd gedaan. Maar inmiddels, ik heb lang op de Zuidas gewerkt ook. En ik kom op bij veel partijen. Maar je ziet ook, en naast die partijen, bijvoorbeeld PayPal. Ja, die doet al gewoon echt ontzettend veel met stablecoins. Visa, ja, en Mastercard, die zijn al bezig met hoe kunnen we die infrastructuur, die rails, die treinrails eigenlijk, die gaan inzetten. Omdat die gewoon sneller, beter, goedkoper werkt dan onze bestaande treinrails.
1: Maar ik begreep wel dat er in de Verenigde Staten een discussie was rondom stablecoins en rente.
0: Zeker. Kijk, de banken zien natuurlijk ook wel van ja, als die partijen die zonder een bankvergunning, maar een beetje de fintech of de stablecoin uitgevers, de PayPal's, als die een stablecoin mogen uitgeven en die mogen ook rente aan hun klanten daarop doorgeven, ja, dan is het dus niet meer een soort betaalinstrument, maar dan wordt het ook een spaarinstrument. En de banken zijn natuurlijk bang dat dat de deposito's bij hen wegtrekt. Maar uiteindelijk zie ik nu ook wel een hoop banken, JP Morgan, met zelf een stablecoin, die toch ook weer denken, ja, als wij dat dan wel weer mogen doorgeven, dan is het broekzak vestzak wat dat betreft. Dus ja, daar zijn nu veel discussies over. En ik zie dat de banken daarin wel catch-up, hoe zeg je dat? Dus,
1: ja, die voelen gewoon, de markt gaat hier gewoon naartoe. Ja. Hè? Dat is uiteindelijk ook wat je zegt.
0: De banken, vooral met stablecoins, alle aandelenplatformen met die getokeniseerde aandelen dan. Dus ja, je kan het op verschillende manieren inzetten wat dat betreft.
1: Ja, uiteindelijk gaan wij dus steeds meer gebruiken zonder dat we het doorhebben. Voor bedrijven gaat dat natuurlijk, los van de financiële sector, gaat die blockchain-technologie ook ontzettend veel opleveren, toch?
0: Absoluut. Ja,
1: wat ik al zei. Het is breder dan die financiële sector.
0: Zeker. En natuurlijk zien we het vooral het eerste nu in de financiële sector. En dat daar de overlap natuurlijk het grootste is. Maar je zou er natuurlijk veel meer mee kunnen doen wat dat betreft.
1: Ja, waar denk je aan?
0: Ja, het tokenizen van, dus een token uitbrengen op de blockchain. Dat hoeft niet alleen maar met een aandeel of een financieel instrument. Dat zou met alles kunnen. Dus op het moment dat je een database zou hebben over, weet ik veel, zeldzame schoenen of vastgoed, wordt natuurlijk nu ook veel naar gekeken. Tokeniseren van vastgoed. Ja, het heeft dus al die voordelen. Het is liquide. Je kan het heel makkelijk opdelen. Het is eigenlijk veel meer internet native database wat dat betreft, waarbij je ook veel meer functionaliteiten daarop kan bouwen.
1: Ja, waar ben jij nou zelf het meest nieuwsgierig naar als je kijkt hoe die wereld zich verder aan het ontwikkelen is?
0: Ja, wat ik gewoon ontzettend gaaf vind, is dat ik elke maand of elk jaar wel weer nieuwe toepassingen tegenkom waarin die blockchain dan gebruikt wordt. En je vroeg net naar voorbeelden. Er zullen volgende maand weer nieuwe voorbeelden bijkomen. En de snelheid van deze sector, en met name ook het gebruik van stablecoins door AI agents. Dat vind ik ook wel echt heel interessant. Je geeft een AI agent niet snel een eigen bankrekening. Ik denk dat het ook nog niet kan in Nederland. Maar een eigen crypto wallet voor hem, haar, voor mijn agent aanmaken. Daar wat geld of wat crypto of wat stablecoins opzetten. En hij kan daarmee aan de slag. Ja, ik vind dat heel erg gaaf.
1: Ja, waar en dat zou je natuurlijk ook op een andere manier kunnen organiseren. Maar waarom is dan juist dit dan beter werkbaar?
0: Omdat het onafhankelijk zonder tussenkomst van derden is. Hij kan aan de slag.
1: Ja.
0: En zonder dat een bank daar dat kan tegenhouden. Of zonder dat het traag is omdat het via een bank werkt of iets dergelijks. Dus ja, ik denk dat daar ontzettend veel kansen ook liggen die ook in deze wereld heel gaaf zijn. Maar daarnaast ook de hele aandelenmarkt die nu toch wel in de komende jaren die evolutie naar de blockchain gaat maken. Ja, super gaaf.
1: Ja. Je hebt een kettingvraag al eerder beantwoord. Morgen dan zal ik spreken met Daniel Mol. Nou, die ken je natuurlijk heel erg goed. Techjournalist, maar presentator van de Cryptocast hier op BNR, waar jij dus co-host bent. Dus je hebt hem natuurlijk al heel veel kunnen vragen, maar wat is echt een mooie vraag die je hem nu zou willen stellen?
0: Nou, kijk, ik zie crypto nu echt alleen maar vanuit mijn crypto-bubbel. Ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Dus jij is Daniel als bredere techjournalist. Ik ben wel benieuwd, hoe kijkt nou de rest van die techwereld naar blockchain, naar crypto, naar die adoptie die ik dus voor me zie? Ja, en wat heeft daar in positieve en negatieve zin het meest aan bijgedragen, hoe zij nu naar die sector kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Mooie vraag, die gaan we zeker stellen morgen. Als je voor mensen zoals ik die nog helemaal bleu zijn en steeds meer wat slimmer worden gedurende deze week, hoe zou je nou adviseren om hier echt mee aan de slag te gaan, concreet? Gewoon om het klein te beginnen.
0: Ja, get off zero. Ja. Nul is het foute getal. Koop gewoon een beetje en ga ermee aan de slag. Mijn eerste stappen 10 jaar geleden waren ook gewoon met een paar tientjes. En ook gewoon eens kijken, oh, ik maak een wallet aan. Wat gebeurt er? Hoe werkt dat? Hoe kan ik die transactie volgen?
1: Ook omdat het belangrijker wordt dan dat we misschien denken nu?
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat heel veel mensen niet gaan merken dat al die systemen op een blockchain draaien. Dus daarvoor is het misschien niet nodig. Maar net zoals het gewoon aan de slag gaan met AI, ga gewoon iets bouwen of zo. Ik zou zeggen, ja, ga ook gewoon eens proberen. Want je leert toch het meeste door te doen.
1: Dankjewel voor al jouw boeiende inzichten het afgelopen uur. Mauro Halven, voorzitter van de branchevereniging NVC. Dat staat voor Nederlandse Vereniging van Gereguleerde Crypto-dienstverleners. Dankjewel.
0: Dank je.
1: Luister zeker ook de andere afleveringen van dit thema. Crypto voorbij de hype. Terug in onze BNR-app, maar blijf live. Zometeen met die belangrijke beschouwingen. Thomas van Zijl in Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga jorten. Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu. Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga jorten.
6: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
11: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
12: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
10: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
11: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
13: En sla je slag.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? 3 experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
13: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
17: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
18: In de BNR-app.
2: Een vliegtuig maakt een noodlanding na ruzie tussen piloten. Israël sluit het luchtruim. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger vanwege de hoge olieprijzen. En de helft van de Europese bevolking ademt slechte tot extreem slechte ozonlucht in. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB is het woord aan Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe druk is het op de weg?
19: Nou, over het algemeen gaat het wel goed op de weg, maar toch zien we wel een paar duidelijke uitzonderingen. In ieder geval op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar staat het nu helemaal stil. Tussen knooppunt Lunetten en De Meren 6 kilometer, met wel een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk en daardoor is er maar één rijstrook open. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel 8 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder nu een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er staan flitsers op onder meer de A13, Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,8. En ook op de A28, Zwolle-Amersfoort bij 63,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. Over 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
2: De algemene financiële beschouwingen zijn begonnen. Valt er nog iets te lobbyen? Is het een politiek steekspel? Je hoort het zo meteen in het lobbypanel van BNR Zaken doen.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Hey ondernemer,
25: hier Nadia van der Vlies
24: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
25: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
24: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
25: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
0: Infrastructuur, onderwijs en innovatie vragen om miljarden investeringen. Maar de staatsschuld, die spreken we niet aan. Is dat wel zo slim? Je hoort het om 1:50 van Vincent Ziesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie in de Economische Stand van Nederland.
1: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je in het lobbypanel meer over de zoektocht van Peter Wennink naar 100 miljard. Edi Mujagic brengt het laatste macro-economische nieuws. En Esmond Berkhout is te gast. Hij is de topman van Vivid Money. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Elektrische auto's in de lagere prijssegmenten zijn nog altijd duurder dan brandstofauto's. In de hogere segmenten is het beeld precies omgekeerd. In dat lagere segment kosten de elektrische versies gemiddeld ruim 3000 euro meer dan de brandstofmodellen. Maar Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders denkt dat het uiteindelijk allemaal goed komt.
6: Het gaat eigenlijk om de auto's die op de markt verschijnen. Dus die auto's die al een tijdje op de markt zijn. Mm-hmm. Die zijn nu ook tweedehands goed betaalbaar. Dat betekent dat die auto's, volgens mij is nu echt de meerderheid van de auto's onder de 30.000 euro nieuw te koop, is een elektrische auto.
2: Stand van de AEX is 1120 punten. Betekent dat die nagenoeg onveranderd staat ten opzichte van de opening. Even naar een en meer van onze beursnerd.
26: Lobbypanel.
2: Voormalig ASML-topman Peter Wennink spokkelt geld bij elkaar voor zijn economische plan voor Nederland. Hoe moeilijk was dat? En de algemene financiële beschouwingen zijn begonnen. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Marja Ruighoek is hier, wethouder Economische Zaken, Luchthavenzaken en Mobiliteit in Haarlemmermeer. Ben ik nog iets vergeten in de portefeuille?
27: Ah, nee hoor, ik ben best wel compleet. Toerisme, evenementen.
2: Best wel compleet.
27: Ja.
2: Nou, ik incasseer het maar weer. Ja. Frits Hoefnagel, ook een uitgebreid verleden in de gemeentepolitiek, onder andere als wethouder. Maar nu verbonden aan Castro, het communicatiebureau. Welkom leden van het panel.
28: Goedemorgen.
27: Dankjewel.
2: De Tweede Kamer is een half uur geleden begonnen met het debat over de begrotingsplan, het belastingplan, de algemene financiële beschouwingen. En gisteren werd al duidelijk dat er vanaf 2028 dan toch echt een vermogenswinstbelasting komt en dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Frits, is daarmee ook een beetje de angel uit het debat, of niet?
28: Ik geloof het wel, hè. Want,
2: nou, gaan er lang over doorpraten.
28: De oppositie die komt weer aan tafel. Die oppositie is natuurlijk heel erg stug. Die moet ook nog een beetje wennen aan het feit dat er een minderheidskabinet is. De partijen van dat minderheidskabinet moeten zelf ook nog een beetje wennen aan het feit dat er een minderheidskabinet is.
27: Wij allemaal moeten er een beetje aan wennen.
28: Want die doen allemaal voorstellen en die denken dan van, nou ja, dat komt er dan wel doorheen. Terwijl, ja, je ziet natuurlijk nu dat als je zo'n afspraak maakt in de coalitie, dan moet je echt aan de slag. En ze wilden niet over links of over rechts met een totaal pakket. Dat wilde de oppositie.
2: Is nog steeds niet aan de orde, toch? Je kunt nu altijd precies, nog zeggen van, ik wil wel steunen, maar dan zijn stikstofplannen van tafel, iets met de abortuswetgeving, noem maar op.
28: Het kabinet heeft nu in ieder geval voor elkaar dat, tenminste zo lijkt het, hè, laten we dat maar even afwachten, maar zo lijkt het, dat ze inderdaad over links afspraken hebben kunnen maken. En dat ze over rechts meerderheid hebben gevonden voor sommige voorstellen. Alleen, dit zijn de financiële beschouwingen. En we hebben natuurlijk op Prinsjesdag gehoord waar er allemaal bezuinigd zou moeten worden, los van hervormingen in de sociale zekerheid. Maar dat er ook bezuinigd moet worden. En dat geld is natuurlijk weer nodig voor andere uitgaven. Neem even defensie. Maar ja, ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe dat dan allemaal
27: nee,
28: gaat.
27: Nee, precies. We weten wel wat de wensen zijn, hè, om juist meer geld uit te geven of minder te bezuinigen. Maar waar dan het wel gevonden moet worden, dat weten we nog niet. En het, ja, het lijkt dus. Ik was op het congres van het VNG nu net. Vanochtend kwam ik daar vandaan. En gisteren was Rob Jette daar die een vlammend betoog hield. En een vriendschap met de gemeente beloofde. En wat was er ook zo zo is. Maar goed, hij was heel, heel optimistisch.
28: Heel verstandig ook.
27: Want ja, we moeten het samen doen. Hè. Wij moeten al die dingen uitvoeren. Nou ja, hij was heel optimistisch over... Hè, we komen er echt wel uit met de oppositie. Maar ja, we moeten het wel eerst nog zien. Hè. Het moet op papier, er moeten handtekeningen bij. En waar moet dan dat geld nog vandaan komen? Nou, het blijft een beetje spannend tot op het laatst.
2: Gisteren lekte via de NOS uit dat er nog van alles te halen valt. Zelfs bij voor bijvoorbeeld D66 een gevoelig onderwerp, een gevoelig thema als onderwijs. Want ja, die sociale zekerheid die lijkt dan nu onaangeroerd te blijven. Victorie Krijn, de vakbonden gisteren natuurlijk. Maar dan nog blijft er wel een miljarden gat over. Moet ergens vandaan gehaald worden. En dan is dus bijna alles bespreekbaar?
28: Ja, nou ja, als je in de politiek zit, dan leer je al heel snel onder druk is alles vloeibaar. Maar wat je nu ziet is dat die voorstellen voor de bezuiniging op sociale zekerheid zijn van tafel. Dat telde op tot 6 miljard.
2: Er waren er ook 3 van prijsgegeven.
28: Ze gaan natuurlijk wel onderhandelen om te kijken van er zitten wel heel veel mensen in de WIA en hoe krijgen we mensen die in de WW zitten eerder aan de slag. Dus daar zal heus nog wel iets, ook al is het doel hervormingen, toch ook wel iets van een bezuiniging in zitten. En ik las inderdaad vanmorgen dat als dat allemaal niet lukt, dus als het vuilbrief niet lukt als minister van Sociale Zaken, dat het dan van de begroting van onderwijs en wetenschap en cultuur komen. En dat is volgens mij, tenminste zo stond het er ook in de krant, dat is een beetje om de druk op D66 op te voeren. Want als jouw ene minister het niet regelt, dan moet je andere minister het regelen. En misschien dat ze daardoor iets minder geneigd zijn om al die...
27: Maar de meest wenselijke...
28: dat hangen naar proot.
27: Maar de meest wenselijke oplossing is natuurlijk wel, hè, waarop ingezet wordt om mensen inderdaad wel eerder weer aan het werk te krijgen.
28: Precies,
27: zodat je dan dus die bezuinigingen niet zou moeten doen. Dat is natuurlijk de idealistische oplossing.
2: Maar kunnen we nu wel stellen, want we staan hier ook om te praten over de lobby, over welke instrumenten je inzet, dat de harde opstelling van de vakbond natuurlijk ook in nauwe samenspraak met pro gewerkt heeft? Want zo is dat wel door de vakbonden gisteren duidelijk naar buiten gebracht.
27: Tuurlijk, ja. Danste de vakbond daarbij. Maar we zijn er echt nog niet, hoor.
28: Ja, het is deels terecht dat ze dat natuurlijk claimen. Want ze hebben gestaakt, dus ze hebben actie gevoerd en we konden niet meer met de trein.
2: Stoppen er nu ook mee?
28: Allemaal ellende, ja. Dus dat houdt nu op. Dus dat is voor
27: onhold,
28: het land.
27: Hè?
28: Voor het land is dat sowieso prettig. Ik zag alleen Hans Spekman gisteravond bij Nieuws van de Dag. En die deed zo ongeveer alsof hij alles had binnengehaald. Terwijl Klaver van Pro, die zei nee, wacht even, dit is niet alles wat we willen. Dus ja, inderdaad, dan ben je er nog niet. Aan de andere kant is het ook zo dat aan de rechterkant, dus waar we Ja 21 hebben en de SGP, waren iets minder hard aan het juichen, maar hebben ook wel iets binnengehaald. Want die vermogensaanwasbelasting waar jij het over hebt, en het hele box 3 verhaal, dat is waar zij aanpassingen
2: wilden.
28: Maar
2: dat komt nu gebeurd. Dat slaat een krater in je begroting. Dat gaat om tientallen miljarden. En dat moet ook ergens vandaan komen.
28: Ja.
2: En wie betaalt dan de rekening? En dat is misschien ook een lastig verhaal om te vertellen. De kleinere spaarder en de belegger.
27: Ja, het moet nog zien hoe het allemaal gaat uitpakken. Dat lijkt nog wel een beetje mee te vallen. Maar goed, ik hoor vanuit mijn achterban ook wel gemor van...
2: Lenen vanuit de eigen BV wordt lastiger.
27: Ja, maar wel weer een stimulans om bijvoorbeeld winst uit je onderneming te halen.
2: Precies.
27: En daar dus belasting van af te tikken.
2: Dat is een tijdelijk lager tarief.
27: Ja, maar dat kan miljarden op gaan leveren. Als mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want meeste ondernemers, en daar ben ik er natuurlijk zelf ook altijd een van geweest, potten op en denken, ja, laat maar lekker in dat bedrijf staan. Maar je moet toch een keer belasting betalen. Dus als je nu een incentive hebt om dan minder belasting te betalen, dan zie ik dat wel gebeuren, dat veel mensen hun winst uit hun bedrijf gaan halen.
28: Ja, volgens mij in dat verhaal van box 3 zit onder andere...
2: Frits, leg het nog één keer goed uit.
28: Vanaf nu... als je meer dan 1800 euro winst hebt gemaakt, moet je belasting betalen.
2: Die vrijstelling gaat naar beneden.
27: Ja.
28: Dat gaan ze verlagen naar 1000.
27: Ja, naar 1000.
28: Nou ja, weet je, dat is toch niet een wereldverschil, zou ik zeggen.
2: Maar dan zou je kunnen denken dat je daar ook niet het hele gat mee dicht.
28: Nou, nee. Dat klopt trouwens. En wat dan ook nog gaat gebeuren is dat de inkomstenbelasting gaat omlaag. Nou, er zijn veel meer mensen die inkomstenbelasting moeten betalen, omdat ze werken, en daar willen we er nog veel meer van, dan dat er mensen zijn die vermogensaanwasbelasting moeten betalen.
2: Goed, uit de eerste berekeningen, na die begroting, bleek dat de rekening voor een belangrijk deel bij werkenden terecht zou komen. Het extra aan belastingen dat binnengehaald zou worden. 6 miljard daarvan zou 5,8 miljard bij werkenden komen. Is ook een lastig verhaal om te vertellen als je
27: zeker,
2: zegt dat
27: want je wil werken loont. Ja, zeker.
28: Dus
27: daar
28: meer, komt mensen aan het
27: meer mensen aan het werk. En dan zijn we er weer alweer een beetje hoor. En laten we dat nou doen, want dat is ook nodig. We hebben mensen nodig in de arbeidsmarkt en de productiviteit.
28: En we gaan het straks nog over wenning hebben. Nou, de veranderingen die daar nog weer nodig zijn. Een van de dingen waar ondernemers al heel lang tegenaan lopen, vooral het MKB heel hard tegenaan loopt, is dat iemand wordt ziek, die moet je 2 jaar lang doorbetalen. En ik hoorde onlangs nog dat als diegene na 2 jaar weer terugkomt op zijn werk en na 4 maanden zich weer ziek
27: moet
28: meldt,
27: je weer opnieuw.
28: Moet je weer opnieuw 2 jaar betalen.
2: Minister Aartsen heeft nu scenario's gepresenteerd aan de Kamer waarin hij zelfs binnen de CAO zou willen ingrijpen. Dus dat staat hoog op de agenda.
28: Dat zou fantastisch zijn, want dat is echt
27: een moeilijk te dragen risico. Zeker voor kleine MKB.
2: We gaan even naar andere ingewikkelde kwesties. En die spelen zich echt niet alleen af op rijksniveau. Nee, gemeenten bijvoorbeeld, die voeren op steeds meer plekken betaald parkeren in. Daarover schreef het FD deze week op basis van CBS-cijfers. Gemeente Rotterdam bijvoorbeeld verwacht daardoor de komende 4 jaar... €236 miljoen extra te verdienen aan dat parkeergeld. Goed voor de schatkist dus. Maar ondernemers vrezen dat hun klanten wegblijven. En ook bewoners hebben er zo af en toe iets over te mopperen. Ik wil toch beginnen bij een voorbeeld uit de praktijk. Marja, want jij hebt er dit jaar nog wel wat mee te stellen gehad. En we betaald parkeren in Nieuw-Vennep.
27: Ja, zeker. Wij hebben een gemeente, Haarlemmermeer, wie kent het niet? 31 gemeenten, 165.000 inwoners, 20.000 bedrijven.
2: Hoeveel auto's?
27: Nou, heel veel auto's, want we zijn echt nog niet zo goed bedeeld in fietspaden, OV, dat je het echt als een goed alternatief kan gebruiken. Dus veel mensen hebben een auto, veel inwonende kinderen, veel parkeerplekken, et cetera. Nou, gingen we een nieuwe woonwijk ontwikkelen, waar we juist geen auto's voor de deur, dus juist mooi groen, speelplekken, buurtactiviteiten. Maar dan moeten mensen in een hub op een op 200, 300 meter van hun huis hun auto gaan parkeren. En daar moet voor betaald worden. Dus om te voorkomen dat die mensen allemaal denken, ja doei, ik ga gewoon lekker 2 straten verder, want daar kan je gratis parkeren, dachten we, goh, nou dan gaan we ook die schilder omheen betaald parkeren voor, jongens, dat kennen jullie hier niet, €40 per jaar.
28: Pardon?
27: €40 per jaar een vergunning om te kunnen parkeren het hele jaar lang. Nou, oorlog. Dus mensen willen dat niet. Dat is echt een persoonlijke woon-leefkwaliteit, sfeer.
2: Is dat plan nu ook naar aanleiding van die protesten nog behoorlijk aangepast?
27: Zeker, dat is nog aangepast.
2: Want ik kwam nog tegen dat jij buitengewoon goed geluisterd zou hebben naar alle bezwaren.
27: Zeker.
2: En toch aan het einde van de rit, en volgens mij heeft de rechter er niks mee gedaan, zijn er mensen naar de rechter gestapt om dit alsnog aan te vechten.
27: Zeker, en de rechter heeft ons in het gelijk gesteld, de gemeente dus. Maar we hebben het aangepast. We hebben gezegd, oké, dan gaan we dat nog niet doen. Dat betaald parkeren in die ring daaromheen. We gaan proberen om mensen echt te verleiden om in die nieuwe woonwijk
2: Maar waarom deden jullie het? Want je presenteert het nu als iets wat je doet om de leefbaarheid te bevorderen. Ja. Terwijl in de berichtgeving van het FD wel werd gezegd, misschien voor de wat grotere steden, is dit ook een manier om gaten in de begroting te dichten.
27: Ja, nou, dat is het bij ons nooit. En dat wordt het ook niet zolang wij daar zitten. Want dat is geen verdienmodel.
28: Maar in die grote steden heb je het ook niet over €40 per jaar, hè?
2: Nee.
28: Heb je het over €40 voor een middagje? Kijk, het probleem is, dit gaat over bewoners. Maar degene die hem echt moet gaan betalen, als je elke keer die parkeren maar verhoogt, dat zijn de bezoekers.
2: Ja, dat zijn de klanten van je winkel.
28: Die bezoekers die wijken dan uit. Dus vandaar, dan krijgen de ondernemers krijgen geen klanten meer. Dan krijg je dat je binnenstad leeg loopt. Bezoek aan oma gebeurt ook niet meer.
2: Hebben ze in Amsterdam en Rotterdam echt te vrezen over een totaal verlaten binnenstad?
28: Nou, ik denk het wel, termijn.
2: Oh, dat is heel bijzonder.
28: Op termijn, ja, want je ziet dat
27: maar
28: over.
27: Maar je kan daar ook nog echt wel
28: in Rotterdam
27: sturen.
28: Valt dat nog wel mee, maar in Amsterdam wordt natuurlijk iedereen en alles weggejaagd.
2: Ja, omdat het er te druk is.
28: Nee, niet omdat het te druk is. Omdat er op sommige momenten, op sommige plekken, overlast is. De discussie hoort niet te gaan over drukte. Afgelopen zomer hadden we nog sale in Amsterdam. Het was heel, heel druk. 2,5 miljoen mensen in vier...
2: Een blijvende herinnering, maar het is alweer 1,5 jaar geleden.
28: Vorig jaar, ja. Nee,
2: ik voel het ook als gisteren. Hoor.
28: Ja. Maar 2,5 miljoen... Nee, daarom, er is onderzoek naar gedaan, dat is er al. Meer dan 2,5 miljoen bezoekers in wat is het, 4 dagen tijd. Het was heel erg druk, Thomas. En niemand heeft erover geklaagd. Weet je waarom niet? Er was geen overlast. De discussie hoort niet te gaan over drukte, die hoort te gaan over overlast.
27: Ja. Nou, en dat is ook precies wat wij doen, hè, in onze gemeente. Zeggen van, nou, het is geen verdienmodel, het gaat om leefkwaliteit. Dus op het moment dat de parkeerdruk heel hoog wordt, dan ga je meten en dan ga je ook vragen aan je inwoners, willen jullie dat we hier wat gaan doen?
2: Maar Marja, stel nu dat het wel bedoeld is om als gemeente wat extra geld te innen, dan kun je als Rotterdam zeggen, en volgens mij blijkt dat dus ook wel uit die berichtgeving, we willen verduurzamen, we willen nieuwe huizen.
28: Het is geen doelbelasting. Doelbelasting, het gaat in de algemene pot.
2: Maar er werd wel gesteld, je kunt bijvoorbeeld, en dat gebeurt op vele plekken ook, de OZB verhogen, maar dan raak je je eigen inwoners. Je kunt ook zeggen...
27: Dit is je bezoekers. Ja. Net als de toeristenbelasting blijft een beetje afschuiven op een ander. Maar
2: gebeurt het of gebeurt het niet?
27: Het gebeurt in grote steden natuurlijk. Maar de vraag is, moet je daar je belasting voor innen? En dan moet je dat op andere manieren doen om te verduurzamen en betere leefkwaliteit te krijgen.
2: Dat jij Frits al eens 10 seconden het slijmoplegt bijzonder, maar dat komt niet, hoor.
28: Foolish. We hebben nu al de situatie dat in de grensregio's dat mensen hun boodschappen in Duitsland doen. Die grensregio die wordt steeds breder trouwens. Ongeveer van, het ligt nu denk ik bij Utrecht. En als dat zo doorgaat, dan ligt die straks bij Zandvoort. En dan kan je vanuit Zandvoort dus ook beter je boodschappen gaan doen. En dan helpt dus parkeertarieven, ook achterlijke parkeertarieven voor bezoekers.
2: Hoe gevoelig is dit onderwerp voor de lobby? Want ik heb het idee dat de emoties vrij snel vrij hoog oplopen.
27: Oh ja, maar iedereen lobbyt hier heel erg op. Hè. Ja. Mensen komen inspreken in de gemeenteraad. Tranen trekkende verhalen, ook echt, echt waar. Maar je kan ook echt sturen. Je kan ook een winkelstraat een laag parkeertarief doen. Ik was gisteren voor nieuwe innovaties met sensoren om te kijken waar staan auto's geparkeerd en waar niet. En dan kan je ook met gedifferentieerd tarief daarop sturen. Zeggen van, joh, ga daar staan. Dan is er minder overlast. En dan hebben toch de winkeliers kunnen dan met kort parkeren wel hun klanten
28: binnenkrijgen. En echt in de echt grotere steden, hè, dan heb ik het niet zozeer over de provincie, want daar heb je gewoon je auto nodig en die moet je kunnen parkeren. Daar kan je natuurlijk wel denken over wijken waar er helemaal geen auto's meer zijn. Dat heb je in Londen. In Londen, als je daar gaat wonen, dan kan je vrij makkelijk aan een woning komen. Alleen je hebt geen parkeerplek, dus
27: in
28: je hebt
27: Barcelona
28: geen auto.
27: Heb je daar ook superblocks die daarop
28: hebben ze heel goed openbaar vervoer.
2: In Londen vrij makkelijk aan een woning komen. Ik ben benieuwd. Ik ga een keer op onderzoek.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Toch maar even afsluiten met Peter Wennink. En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Marja Ruighoek en Frits Hoefnagel zijn hier. Het kabinet gaf eind vorige week het officiële startschot voor de oprichting van de Nationale Investeringsinstelling. En de grote motor achter dat nieuwe vehikel is Peter Wennink. Hij mikte in totaal op een investeringsbedrag van 100 miljard... en een garantie van minister Heijnen. Het FD schreef een paar dagen terug een reconstructie die bol staat van het sprokkelen, van het lobbyen. Wennink is namelijk overal geweest. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, topambtenaren, het groot bedrijfsleven. En uiteindelijk komt die Nationale Investeringsinstelling er, maar noemde hij zelf dit alles een moeilijke bevalling. Maar het kind is er. Is hij nu geslaagd in zijn opzet? En hoeveel heeft dat te maken met dat hij dus op alle borden heeft geschaakt, zichzelf ergens terug zag op een waddeneiland om toch nog geld los te peuteren?
27: Ja, superlobbyist. Peter Wennink echt een held wat dat betreft. Hè? Want hij is gevraagd door het kabinet om met een plan te komen. Hij is met een rapport gekomen, heel stevig ingezet. Niet precies gehaald wat hij wilde. Hè? Hij vindt dat het veel beter meer. Maar er wordt gewoon nu een instelling geopend. Er komt de lobby naar dat private geld. Die 100 miljard, ik denk dat het er gaat komen.
2: Hij was niet bij de lancering, bij dat startschot zelf. Zegt dat iets over of hij het zelf wel zo ontzettend gelukt vindt, of had hij misschien een drukke agenda? We zullen het niet weten, maar ik zou toch denken, ja, als je hier zo voor geijverd hebt en het komt er dan.
28: Ik kan natuurlijk niet in de agenda van meneer Wennink kijken. Het is geen idee waarom dat is. Het is wel duidelijk. Hè? Het begint nu met 6,5 miljard volgens mij. En hij wil door naar 100. Dus het is inderdaad een begin. En het is ook niet, het moet niet alleen van de overheid komen.
27: Nee, maar er is ook veel geld natuurlijk, ja, in die hele markt. Want dit is dan specifiek bedoeld voor die onrendabele top. Want er is echt veel geld om te investeren in bedrijven. Ja. En als mensen echt zien wat de mogelijkheden zijn, dan doen ze dat
2: Peter
27: ook.
2: Peter Winnink zei, ik heb 100 miljard als doelstelling. Dat kan ik mooi koppelen aan een convenant. Daar spreekt commitment uit, daar spreekt ambitie uit. En alles daaronder is eigenlijk toch niet goed genoeg.
27: Ja, maar dat is ook dat is onzin. Ook wat, je zet wat hoger in en dan kom
28: ook
27: je
28: wat dat betreft is het natuurlijk een goede lobbyist. Als je zegt 50 is genoeg, dan kom je nooit naar die 100. Dus dit is
2: hij had wel van meet af aan, vond hij zelf in ieder geval een garantie nodig van minister Heijnen dat een deel van het risico zou worden genomen door de overheid.
28: Ja.
2: Heijnen zei in eerste instantie, ik doe al genoeg. Zoek maar iemand anders.
28: Dat klopt ook. Dat is ook, kijk, Heijnen is natuurlijk een liberaal. Dus die denkt van, hoezo moet de overheid hier nou weer zich er tegenaan bemoeien? Aan de andere kant, kijk, als je naar andere landen kijkt. Kijk naar China. Daar doet de overheid. Kijk even naar China. Daar doet de overheid natuurlijk ontzettend veel. Als daar geen overheidsgeld in zou zitten, dan zou die hele economie niet draaien. Zouden ze veel minder concurrerend zijn. Kijk even naar Amerika. Dat is misschien iets bevriender. Maar ook daar doet de overheid heel veel. En als we nou kijken in Nederland, en daar heeft Wenning natuurlijk zijn rapport ook over geschreven. Het verdienvermogen. Hoe aantrekkelijk is het om te ondernemen in Nederland?
2: Het wordt al heel lang aan het jasje van pensioenfonds getrokken en die hebben ook niet getekend.
27: Nee, die zijn nog een beetje huiverig. Maar die komen er wel bij. Maar ik wilde aangeven dat zelfs op lokaal niveau wij merken dat bedrijven die echt innoveren. We hebben een prachtig bedrijf, ben ik op bezoek geweest, die kleurt textiel zonder water. Nou, en water is, textielindustrie is super vervuilend, juist door dat gebruik van water. Die gaan naar het buitenland. Omdat ze hier dus onvoldoende de middelen en de mogelijkheden krijgen. Nou, dat vind ik een verlies voor onze gemeente Haarlemmermeer, maar dus ook breder voor Nederland.
28: En dat is dan bestaande bedrijven, maar kijk even naar AI. Ik bedoel, Europa en Nederland heeft toch wel een beetje de AI-boot gemist. En dat is onder andere omdat ze in Amerika wel, ook met overheidsgeld, daar heel veel in geïnvesteerd hebben.
2: Ik lag het niet.
28: Jullie hebben
27: heeft goed gelobbyd.
28: Jullie hebben het daar vaak over AI.
2: Ja, dat komt wel eens voorbij. Ja. Leuk dat het ook in dit panel toch een plekje kreeg, Frit. Dat had ik echt even nodig.
28: Alsjeblieft, Thomas.
2: Marjan Ruigrok was hier, wethouder van.
27: Ja, economie, toerisme, evenementen, erfgoed, verkeer en vervoer, lokale burgemeester, luchthavenzaken.
2: In?
27: Haarlemmermeer.
2: Frits Hoefnagel was wethouder in
28: Amsterdam, later in Den Haag. Wil je alle portefeuilles ook nog?
2: Communicatiebureau, dat weet je zelf niet meer.
28: Ja,
2: nou, communicatiebureau Castro.
28: Dat is nu. Communicatie en lobby. Belangrijk. Daar gaat het om.
2: En lobby ook nog, ja. Ja. Terug maar. Ja. Is terug te luisteren allemaal als podcast via de app van BNR. Straks de fietswebwinkel Want to Go Biking heeft de fietsenvoorraad opgekocht van Axel en zegt daar zelf een flink risico mee te nemen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
10: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
10: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Het moment dat alles begint.
14: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
13: Provider, it starts here.
15: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
16: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek.
19: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
17: En ik ben er ook.
18: Dat is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
21: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
22: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
23: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
30: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
31: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
32: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
30: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
31: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
32: En sla je slag.
33: Ze maken behoorlijk interessante robotjes bij Pollen Robotics. Tegenwoordig onderdeel van Hugging Face. En dus ook onderdeel van Nvidia na meerdere overnames. Dat bespreken we met de Nederlander achter Pollen Robotics in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR.
34: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
35: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A15 richting Europoort is dicht bij de Botlektunnel. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De vertraging in de file vanaf knooppunt Benelux is zo'n 20 minuten. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Verder staat er nog file in Brabant op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. Geflitst wordt er op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,8. En ook op de A28 Assen Zwolle bij 112,5.
36: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
37: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. Over 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Is Cuba nog wel een aantrekkelijke reisbestemming nu de Amerikaanse regering het eiland op de korrel neemt? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
38: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Blijf scherp.
36: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Lukt het kabinet om steun te vinden voor de financiële plannen? Dat wordt de komende 2 dagen duidelijk tijdens de algemene financiële beschouwingen. Op de eerste rij zit natuurlijk onze politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas.
2: Tijdje onderweg inmiddels. Hoe verloopt het debat?
10: Ja, we zijn een uur bezig. De grootste oppositiepartij mag, net als 2 weken geleden bij de algemene politieke beschouwingen, beginnen. Die grootste oppositiepartij is pro. Pro kon gisteren een grote overwinning claimen, omdat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid nu definitief van tafel zijn. Dat betekent dat pro de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat steunen. Maar dan hebben we er nog 15 begrotingen en het belastingplan. En daar zit voor pro nog wel het een en ander aan verbetering te behalen.
11: Dit belastingplan is voor pro nog niet sociaal genoeg. Want waarom verhoogt het kabinet de belastingen voor werkende mensen met miljarden, maar wordt er van de allerrijkste niks gevraagd? En waarom verhoogt het kabinet de hypotheekrenteaftrek, terwijl een hele duidelijke Kamermeerderheid aangaf, inclusief D66 en CDA, dit niet te willen?
10: Al dus Luc Stultiens, de financieel woordvoerder van pro, dat dus hier zijn inleg op tafel legt. En pro dat het kabinet nog altijd wil verleiden tot een totaal deal, maar dan het liefst wel over links natuurlijk.
2: Andere grote thema's de komende dagen, wat verwacht je daarvan?
10: Nou, belastingplan dus, box 3, daar zal het uitgebreid over gaan. En, dat hoorden we Luc Stultiens net al zeggen, lastenverdeling, werk tegenover vermogen. En wat ook wel opviel het afgelopen uur al, het ging veel over een thema dat enigszins is ondergesneeuwd de afgelopen maanden, namelijk de zorg. Na sociale zaken en werkgelegenheid is dat de grootste kostenpost, de grootste begroting. Volgend jaar 120 miljard, dat neemt ieder jaar nog toe. En het kabinet wil, net als het bij de sociale zekerheid wilde, dat ook afremmen, die groei. En dus zag je dat Luc Stultiens van pro ook hier en daar wel aangevallen werd op te veel optimisme nu, die overwinning claimen op sociale zaken en werkgelegenheid, maar dan misschien ten koste van de zorg.
2: Maar Stultiens heeft wel iets te vieren, die hebben iets binnengehaald. Wat verwacht je qua toonhoogte van ja 21, de SGP?
10: Ja, vandaag dus de Tweede Kamer en dan is het morgen minister Heijnen die aan het woord komt. Nou, ja 21 is het over één ding met pro wel eens, namelijk dat er te veel bij werkenden gevraagd wordt. Dus daar zit een overeenkomst. Maar goed, dan krijg je wel het politieke verschil dat ja 21 zal zeggen pro, jullie willen vooral belastingen verhogen hier en daar en overal, terwijl ja 21 zojuist omlaag wil hebben. En daar zal het ook veel over gaan, links en rechts zijn als het over box 3 gaat. heel ontevreden over de rekening die nu bij kleine spaarders terecht lijkt te komen. Dus het is afwachten welke beweging Heijnen morgen zal maken, de minister van Financiën, maar ook vandaag wat de coalitiepartijen gaan doen.
2: Michiel, dankjewel.
36: Zaken doen.
2: Fietsenwebwinkel Want to Go Biking heeft de fietsenvoorraad opgekocht van Axel, laten de curatoren van Axel deze ochtend weten. Zowel particuliere consumenten als professionele fietsendealers kunnen voor fietsen van onder andere Batavia, Sparta en Koga bij de fietsenwinkel terecht. Contact met Pieter van den Berg van Want to Go Biking. Goedemorgen en gefeliciteerd, denk ik.
12: Ja, goedemorgen. Ja, dankjewel. Zo ervaren wij dat wel, ja.
2: Ja, nou goed. Ik ben journalist, dus ik moet toch even vragen naar iets waar u waarschijnlijk geen antwoord op gaat geven. Maar wat heeft het mogen kosten?
12: Ja, nee, we hebben afgesproken dat we daar geen uitspraak over doen.
2: Ook niet als ik dus het nog een keer probeer?
12: Nee hoor, geen kans.
2: Okay, ja. Het gaat hier specifiek om de voorraden. Is het nog een overweging geweest om te zeggen, we kijken naar Axel in zijn totaliteit?
12: Nou, Axel in totaliteit is een te groot bedrijf. En dat is natuurlijk een Europees bedrijf. En wij kijken uiteraard wel naar de activiteiten in Nederland. En op dit moment was dit de enige kans die we hadden om de voorraad te kopen. En die kans hebben we benut.
2: Maar u zegt, we kijken ook naar activiteiten in Nederland. Dat gaat dan in principe verder dan alleen die voorraad? Of...
12: Ja, wellicht.
2: Oké, dat ligt dus nog op tafel?
12: Dat ligt op tafel, maar wij zijn niet de enige dingen die daar op tafel liggen.
2: Nee. Want uit eerdere berichtgeving van de curatoren bleek dat er honderden partijen geïnteresseerd waren. 60 partijen die serieuzer waren in dat hele proces, in dat hele traject. Wat gaat u...
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: We doen ook veel zaken met merken die niet behoren tot Accel. Dus ja. Wij nemen hier een zeker risico. Welk risico is dat dan? Want u heeft toch gewoon hartstikke mooie fietsen zo meteen van bekende merken?
2: Nou, we nemen in die zin geen risico. Maar wij nemen wel het risico om de hele voorraad over te nemen. En wij vinden het inderdaad belangrijk om onze relatie met al onze leveranciers goed te houden. En vandaar dat wij ook zeggen van dat is de reden dat we in de branche hebben gehouden. Zodat ook onze leveranciers er geen last van hebben. Wij hebben nu volledig de regie. Ja. En wij proberen dat op een goed mogelijke manier te doen.
1: Maar het is een voorraad waar Accel niet of nauwelijks vanaf kwam. Dat is een deel van de problemen die Accel kende. Waarom gaat het u wel lukken?
2: Nou, Accel kwam er wel van af. Alleen de tempo vergunning moest hoger. Ja. En maar ze zitten in een faillissement. En er moest gewoon geld op tafel.
1: Ja, maar u heeft geen haast?
2: Wij hebben een langere adem, zeker. Wij gaan het gecontroleerd doen, zodat we ook de toekomst ook de consumenten op de juiste manier kunnen helpen.
1: Ja, en als ik u dus goed begrijp, dan zou het kunnen dat we elkaar een volgende keer nog spreken voor iets wat u ook heeft overgenomen van Accel.
2: Nou, laten we het open.
1: Pieter van den Berg van Want to Go Biking, dank u wel.
3: Ongevraagd advies.
1: Nu ingenieursbureau Arcadis het laatste bod van concurrent WSP weer heeft afgewezen, is het aan de leiding om te bewijzen dat Arcadis ook op eigen benen kan groeien. Dat gaat gepaard met hoge verwachtingen, werd gisteren ook duidelijk tijdens de Capital Markets Day. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het management van Arcadis. Komt van Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company en ook lid van ons boardroompanel. Anton, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas.
1: Heeft Arcadis en de CEO Heather Polinsky zichzelf gisteren een goede dienst bewezen? Kwam er een goed verhaal uit?
4: Nou ja, als ik naar de beurskoers kijk van vandaag, was het wat teleurstellend, want hij is wat verder weggezakt.
1: Ja. Wat is er bij jou blijven hangen? Want dit was natuurlijk het uitgelezen moment, het podium om te pakken, om te zeggen hoe je het dan zelf beter gaat doen. Wat heb jij daarvan onthouden?
4: Nou ja, kijk, de board zegt eigenlijk met het afwijzen van de bieding van 51,50 van het Canadese BNP, dat ze zelf meer beter bereid zijn en in staat zijn om de aandelenkoers te laten stijgen. Dus ze hebben zichzelf eigenlijk een heel hard target in het vooruitzicht gesteld. En wat ik tegen vond vallen was heel concreet aangeven hoe je dat dan gaat bereiken. Kijk, 1000 banen schrappen is geen strategie.
1: Maar ook activiteiten afstoten in China, geloof ik?
4: Zeker, zeker. Dat is ook goed. Hè. Ze hebben activiteiten ook in Canada die zeg maar tegenvallen. Dat hebben ze ook gerapporteerd. Dus een van de beste dingen om snel geld te verdienen is afstoten van verlieslatende activiteiten. Maar ik zou heel graag willen hebben gehoord gisteren wat dan de concrete stappen zijn. Wat is dan de impact van AI? Is het een kostenbesparing of voor de doorbelast van de klant? Dat mis ik een beetje. Ik geloof best wel in de strategie die ze nu hebben gepresenteerd. Ze hebben ook echt wel laten zien in het verleden dat ze organisch heel hard kunnen groeien. Alleen die is in 2025 gedaald van 8,9% ooit naar min 0,5%. Dus daar zit het probleem.
1: Ja, maar er zijn toch al initiatieven ontplooid ook de afgelopen jaren. Je geeft er al iets over aan. Arcadis GPT, geloof ik, bestaat. Dus kunstmatige intelligentie is natuurlijk ook door dit bedrijf al wel ontdekt.
4: Nee, ze zijn echt buitengewoon succesvol geweest in groeien op de drie pijlers waar ze nu ook in gaan investeren. Dat kun je ook gewoon zien in projecten die ze hebben gedaan. In Brazilië en Duitsland hebben ze echt hele goede en mooie dingen gedaan en zijn ze opgegroeid. Maar wat ik mis is de stap van de beurskoers nu naar de WSP-koers. Die was beloofd van 51,50. Dus ik zou het veel concreter hebben benoemd en in stappen aangegeven hoe je dat gaat doen. Dat mis ik. Ik vind het niet duidelijk genoeg en niet expliciet gemaakt.
1: Hadden ze dan toch, als dit verhaal jou enigszins teleurstelt, de deur wat meer open moeten zetten voor WSP?
4: Nou ja, dat is ook het commentaar geweest van de aandeelhouders. En ze hebben eigenlijk gezegd van ja, we zijn zelf in staat meer geld te verdienen met onze bestaande organische groeiplannen. En bovendien past de cultuur niet. Nou, dat laatste is natuurlijk altijd de drogreden om een overname niet te laten slagen.
1: Toch zei de CEO wel dat de president-commissaris en zij, nog voordat dat eerste bod werd gedaan, hebben gesproken met WSP. En mijn collega van het FD vroeg toen, dan is daar blijkbaar toch de indruk ontstaan, aan de andere kant van de tafel, dat een bod niet per definitie kansloos was?
4: Nou ja, die informatie zul je natuurlijk nooit boven water krijgen. Hè. Dus dan krijg je altijd nog het escape-model, de cultuur, waar natuurlijk de meeste overnames op stranden. Maar cijfermatig denk ik dat ze best wel in staat moeten zijn om die koers weer te herstellen en ook de performance.

0: Maar ja, het hele duidelijke verhaal, beeld en geluid, dat vond ik niet terug in de boodschappen die ze gisteren hebben afgegeven.
1: Nou, dan ben ik nu benieuwd naar jouw geluid in de vorm van een ongevraagd advies. Hoe luidt dat?
0: Nou ja, dat ik hem als recept van de bedrijventokter presenteren in drieën. Kijk, die 51-50 is in feite twee keer afgewezen. Dus in feite heeft de Raad van Bestuur een hele concrete meetlat gepresenteerd. Dus daar zullen ze ook op moeten performen het komende jaar. Dus ik stel voor dat ze daar ook echt op terugkoppelen hoe ze dat gaan bereiken. Dat is één. Twee, 1000 banen schrappen is geen strategie. Ze moeten echt kiezen waar ze nou echt willen winnen. Ze hebben aangegeven water, energy and power, technology and life science. Daar zijn ze best wel goed in. Maar dan vind ik ook dat ze heel rigoureus moeten zijn met activiteiten waar ze geen leidinggevende positie kunnen bereiken of leidende positie kunnen bereiken. Dus verkopen niet alleen wat tijdelijk tegen zit, maar verkopen wat structureel geen recht heeft om onderdeel van Arcadis te zijn. Daar moeten ze duidelijk over zijn wat het oplevert. Bijvoorbeeld de activiteiten in Canada. En het derde punt, het AI-verdienmodel. Ik zou heel duidelijk in kaart brengen en laten blijken of er nou een kostenbesparing is of extra geld oplevert. Ze hebben 34.000 professionals in dienst. En AI gaat hun businessmodel fundamenteel veranderen. Gaan ze dat voordeel geven aan de klant of houden ze dat in hun eigen pocket?
1: Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Ook voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Lid van ons Boardroom Panel. Dank voor jouw ongevraagde advies.
2: Film en reclame.
1: Elke week gaat het in dit programma over film en reclame met onze vaste gast Britt Kenter van We Agency. Britt, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thomas.
1: Dag, jongen, wat een stralend geluid weer.
3: Ongelooflijk, hè?
1: Past een beetje bij wat we gaan bespreken.
3: Nou, inderdaad.
1: Denk ik, een opbeurende boodschap komt van Kruidvat.
3: Ja.
1: Wel vaker hier natuurlijk een compliment mogen ontvangen. Wat een herkenbaar merk.
3: Ja, klopt. Ik ben echt wel een beetje fan, maar dat weet je inmiddels. Dus ik probeer zo objectief mogelijk er wel naar te kijken. Dus dat gaan we doen.
1: Er is een reden om het erover te hebben. Welke reden precies?
3: Ja, ze hebben een campagne vorige week gelanceerd. En die campagne heet Wat beauty is, bepaal je mooi zelf. Vind ik een mooie zin. Ja, zeg het nou zelf. Die copywriter, heel goed gedaan. En met deze nieuwe campagne wil Kruidvat consumenten bewuster maken van de beautybeelden die zij dagelijks op hun feed zien en de rol daarin van algoritmes. Best lastig, zou je zeggen. Maar wat ze dus hebben gedaan is, allereerste campagne met een TVC gelanceerd met Lies. Lies is natuurlijk de persoon van Kruidvat die al meerdere jaren
1: is TV-commercial.
3: Sorry, inderdaad. Goed dat je me daarvan betert. Dat is een TV-commercial. Ja. En laten we er eventjes, naar gaan luisteren.
4: Ja, als het om beauty gaat, heeft social media meer invloed dan je denkt.
5: Top 2 is de glaze.
4: Want als je een look liked,
5: het geeft een supervolle lippen.
4: Ben je voor je het weet?
6: Mama?
4: Een lookalike.
1: Ja, want we zien aan het einde van de rit heel veel Liesen.
3: Ja, precies. En dat kan natuurlijk algoritmes met je doen. Dat je een bepaald beeld krijgt van wat beauty is in een beautybubbel blijven zitten. En Kruidvat wil met deze campagne mensen dus daar bewust van maken dat dat kan bestaan. En hoe bestaat dat nou precies? En hoe gaat dat ontwikkelen?
1: Maar hier hink je misschien toch op twee gedachten. En moet je maar kijken welk been ervoor staat. Want Kruidvat verdient natuurlijk ook gewoon geld aan al die producten. En ook aan een hype zo af en toe.
3: Nou, daar heb je dus helemaal goed punt, Thomas. En laten we vooral even kijken naar hoe de campagne is opgebouwd. En vaak doe je dat in een soort van drietrap. Dus wat Kruidvat al meerdere jaren doet, is echt zich inzetten voor alle beauties van Nederland. Dat is echt hun merkstrategie. Als je deze campagne dan op wil bouwen, wil je natuurlijk kijken, valt dit onderwerp daaronder? Nou, check. Dat is natuurlijk zo. Het is een soort van taboe. Hoe werkt het? Neemt ook de weg dat buiten de tv-commercial, a.k.a. de TVC, ze natuurlijk de campagne nog groter hebben opgebouwd. Dus er is een online contentvideo met Diva, een content creator, die gaat uitleggen over hoe het werkt met de algoritmes. Wat ze nog meer hebben gedaan en wat mij heel erg heeft geïnspireerd en zelf ook mee in de commercials, is dat ze de campagnebeelden geschoten hebben met echt street photography. Dus met mensen die op straat hebben gelopen.
1: Dat is consistent.
3: Dat is consistent en dat is leuk om te horen. Ze hebben daarna nog andere soort van manieren om de socials te vullen met video's van Get Ready With Me. Weet je wel wat dat is, Thomas, of niet?
1: Jij gaat me helpen.
3: Oh, dat zijn video's waarin je dus vaak meiden op TikTok ziet om zich op te maken in het begin van de dag met allemaal spulletjes.
1: Ik voel me al net iets minder beschaamd.
3: En wat zij dus hebben gedaan, Get Ready With Me For Real. Dus wat is het nou echt en hoe doe je dat? Dus dat is allemaal heel goed gegaan. Maar het wringt een klein beetje bij de doorvertaling van de commerciële spullen. En dat heeft te maken met het feit dat ik natuurlijk even op de socials heb gekeken en dan vervolgens dus een video zie wat 6 dagen na de campagne live is gezet, waarin ze dus de producten die ze bij Kruidvat verkopen op een manier neerzetten Wat dus op een manier is hoe het op TikTok gaat in een beautybubbel. Dus misschien kunnen we er eventjes naar luisteren.
2: We hebben nieuwe beauty arrivals en ik laat ze jullie zien.
6: Milky Beauty is momenteel overal. Denk zachte kleuren, glossy finishes en die clean girl meets glazed donut uitstraling. Tubing mascara is de mascara trend van dit moment.
1: Maar is dit nu om er de draak mee te steken of niet?
3: Nou, dat vroeg ik me dus af.
1: Want als dat zo is, dan is maak dat je punt alsnog. Maar ja, dan moet je daar iets langer over nadenken.
3: Ja, alleen, daar wringt het dus een klein beetje. Ik denk het dus niet. Dit is een aanname dus op basis van gevoel. Omdat Kruisvel daar altijd heel oprecht in is. En ook dus wat ik net vertelde, hoe ze de campagne hebben opgebouwd. Fantastisch. En toen zag ik dit en toen dacht ik, ah, dit is nou denk ik precies hetgene dat overschakelen naar je commerciële producten. Hoe je dat oprecht gemogen doet, is een vrij harde knip. En het is helemaal niet erg, hè. Je kan een maatschappelijke boodschap hebben samen koppelen met je commerciële boodschap. Dat is echt helemaal niet erg als het oprecht is. Maar ik had hen misschien even geadviseerd dat iets later te gaan doen en niet vanuit een stijl wat dus echt dat TikTok beauty ritme milky glaze et cetera achtig is. Dus ja, dat is eigenlijk hetgene wat me een beetje opviel.
1: Is bijna zo over de top of is dit normaal tegenwoordig?
3: Nou ja, dat hangt er vanaf in welke beauty bubbel jouw algoritme heeft op TikTok. Maar bij mij komt hij wel eens voorbij, Thomas. Ja.
1: Dus wat doet hij nu met jouw fanschap, jouw supporterschap van Kruidvat?
3: Nee, er is nog steeds heel veel liefde, hoor. Dus je kan soms een klein foutje maken, want ik wil echt aan benadrukken dat de campagne verder heel goed in elkaar zit. En dat ik misschien had gehoopt dat die link naar de commerciële iets oprechter was. Maar voor de rest, ik kan niet wachten om het weer een volgende keer over Kruidvat te hebben.
1: Britt Kenter van We Agency, dankjewel.
7: Het MKB praat mee.
1: Is Cuba nog wel zo'n fijn vakantieland nu het direct en indirect onder vuur ligt van de regering Trump? Van oproepen tot een regime change, tot brandstofblokkades, bekvechten bij de Verenigde Naties. Cuba is de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. Willen toeristen dan nog wel genieten van een Cubaanse sigaar als de stroom regelmatig uitvalt? Contact met Michael Acosta van Reizen for All. Goedemorgen.
8: Hi, goedemorgen.
1: De vraag stellen is een beantwoorden, zeker als ik weet dat jullie naam veranderd is van Cuba for All naar Reizen for All. Dus reizen naar Cuba, dat is opgedroogd?
8: Ja, sinds wat ik net zei, sinds Trump aan de macht is, de relatie tussen Amerika en de wereld met Cuba is veel minder. En de reizen naar Cuba is veel minder geworden in de laatste maanden.
1: Nou, hoe belangrijk was toerisme voor Cuba?
8: Cuba is altijd heel belangrijk voor Cuba geweest. Het is een van de eerste inkomsten voor de regering. Dus dat bijna toerisme nu is een heel groot probleem voor de inkomst voor Cuba.
1: Wanneer wisten jullie als ondernemers, als bedrijf, dat het jullie direct zou raken en moest je dus gaan ingrijpen?
8: Ja, die was niet te verwachten. Met de tijd van de regering van Obama en Biden, die ging veel soepeler. En sinds Trump aan de macht is, dan is veel minder geworden. En dit was gewoon onvoorspelbaar.
1: Ja, maar als er nu nog iemand belt en die zegt, ik ga door roeien en ruiten, Cuba staat gewoon op mijn lijstje, ik moet er nu heen. Kan dat dan? Adviseren jullie nog om dat onder bepaalde condities toch te doen? Of zeg je, nee, daar trekken wij onze handen vanaf?
8: Ja, wij zeggen altijd dat een reis naar Cuba is wel mogelijk en veilig. Alleen gezien de huidige omstandigheden, het is niet ons advies. Als jullie een echte Cubaanse avontuur vol met missen van goede voorzieningen, dan zeggen we niet doen. Als je echt een hele leuke vakantie wil hebben, dat is op dit moment niet aan te raden.
1: Nee, wat doe je dan nu wel? Want Cuba valt dus eigenlijk af. Dat betekent dat je je assortiment hebt verbreed, denk ik?
8: Ja, omdat wij onze expertise is meer het contact met de lokale mensen. Wij hebben een vergelijkbare bestemming gevonden de laatste maanden. Dat is de Dominicaanse Republiek. Daar hebben we nu heel goede contacten gemaakt. En dat kunnen we nog een soort vergelijkbare reizen aanbieden. Met de doel weg van de lokale massa, weg van de all-inclusive resorts, meer contact met de lokale mensen.
1: Ja, de Dominicaanse Republiek spreekt denk ik toch al wel een breder publiek aan, toch? Dat is niet helemaal onontdekt.
8: Ja, dat klopt. Helemaal.
1: Ja. Wanneer, want je gaf net aan, het is buitengewoon onvoorspelbaar en het is al een paar jaar. Wanneer verwacht jij dat het toch wel weer op gang zal kunnen komen, die toeristenstroom naar Cuba?
8: Ja, wij denken, en dat is natuurlijk heel onvoorspelbaar, maar wij denken dat zolang Trump aan de macht is en Marco Rubio, het is een ook van zijn belangrijkste rechterhand man in de politiek. Hij heeft een Cubaanse aankomst. Dus ze willen echt nog. Ze doen heel veel dingen tegen Cuba. Dus zolang deze regering aan de macht is in Amerika, ik denk dat wij zien geen bright toekomst voor Cuba op dit moment.
1: Maar tot die tijd alle ballen op de Dominicaanse Republiek.
8: Ja, dat is de bedoeling. Ja.
1: Wordt er al geboekt?
8: Wij hebben al alleen maar 2 maanden geleden begonnen en we hebben al 1 boeking gehad. En we gaan zoveel mogelijk nu reclame maken om deze bestemming te promoten.
1: Michael Acosta van Reizen for All, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen Edi Mujagic met het laatste macro-economische nieuws. En er is een blik op de wereld.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
9: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
11: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Dankzij AI gaan mensen anders solliciteren. Ze gebruiken niet meer de traditionele route zoals jobboards en social media, maar ze vragen het steeds vaker aan hun grote vriend ChatGPT of Claude of Gemini. Wat betekent dit voor de werkgever en voor de sollicitant? Je hoort het straks om 16:30 in BNR at Work.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
18: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
19: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 14:30 op BNR.
20: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
18: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Nu in de BNR-app.
1: Volgens de Nederlandse Bank lijkt het effect van geopolitieke schokken op de industriële productie mee te vallen. Schumann Software in campers van Stellantis leidt tot een rechtszaak. En na 23 jaar vertrekken vandaag de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, rijdt het nog steeds allemaal lekker door?
0: Ja, op de meeste plaatsen wel. Toch zien we wat uitzonderingen. Bij Rotterdam op de A15 richting Europoort, tussen Rotterdam-Charloos en de Botlektunnel, 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is een auto met aanhanger geschaard. De weg is helemaal dicht en het verkeer wordt er langs geleid via de Botlekbrug. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Moergestel. Dat veroorzaakt file vanaf Best, 9 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de N35 Almelo-Zwolle zien we vertraging bij Raalte. Daar is een ongeluk gebeurd. Hou daar rekening met zo'n 20 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,7.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. Het zijn drukke dagen in de Tweede Kamer. Die praat met minister Heijnen van Financiën over wat alle kabinetsplannen kosten en hoe ze worden betaald. Oppositiepartij PRO vindt dat er te veel geld wordt weggehaald bij werkenden en te weinig bij grote vermogens. PRO is belangrijk voor het minderheidskabinet om genoeg steun te krijgen. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Neobank Vivid Money begon in 2020 met het veroveren van de consumentenmarkt, maar koos al snel voor MKB'ers en de freelancers die ook betaaldiensten nodig hebben. Hoe je met zo'n niche opbokst tegen nieuwe reus als Revolut hoor je zo. En wat een flesje shampoo te maken heeft met de penibele begroting in Frankrijk, ook dat hoor je van Ede Mouyegiets in BNR Zaken doen.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
25: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
26: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Ze maken behoorlijk interessante robotjes bij Pollen Robotics. Tegenwoordig onderdeel van Hugging Face. En dus ook onderdeel van Nvidia na meerdere overnames. Dat bespreken we met de Nederlander achter Pollen Robotics in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt
5: en of waarom?
4: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen met zometeen een uitgebreid gesprek met Esmond Berkhout van Vivid Money, maar nu eerst.
4: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
1: En jij wilt toch nog maar eens een diagnose loslaten op de patiënt van Europa, op Frankrijk?
6: Nou, je kunt tegenwoordig een nieuwe rubriek gaan starten. Wat is de stand van de Franse 10-jarige rente vandaag? En wat is de stand van de spread tussen de Franse en de Duitse rente vandaag? En dat, ja, dat zou een hele interessante rubriek zijn.
1: Wat is de spread op dit moment?
6: Dat gaan we niet doen. 116 basispunten. Oeh. Dat is behoorlijk.
1: Geslaagd voor de test.
6: Franse 10-jarige rente, bijna 4,8%. Even ter vergelijking, Italiaanse rente 4,5%. Dus Italië viert feest. We zijn niet meer de zwakste schakel van de eurozone. En Frankrijk is eigenlijk een soort schoolvoorbeeld van hoe je met onverantwoord beleid, inderdaad jarenlang onverantwoord beleid, in een soort neerwaartse spiraal kunt komen. Je hebt te maken met hele hoge staatsschuld. Onderzoeken uit het verleden die wijzen erop dat als de staatsschuld van een land ongeveer tussen de 75 en 100% van de economie komt, dat is het moment waarop het een beetje een negatieve uitwerking op de economie krijgt. Nou, Franse staatsschuld gaat door 120%, dus je bent daaruit, zeg maar, boven die range. Ja, en dan gaat het dus een eigen leven leiden. Wat je dan krijgt is dat financiële markten zich in toenemende mate zorgen gaan maken over, is het allemaal houdbaar? Als de markten zich zorgen maken, jagen ze de rente omhoog. Nou, dan gaat de rente omhoog. Dat remt de economische groei af. Lage economische groei betekent minder inkomsten voor de overheid. Dat zorgt dus voor oplopend begrotingstekort. Daar moet je iets aan doen. Frankrijk heeft al hele hoge belastingen, dus dat is een beetje lastig.
1: Ja, er komen andere maatregelen.
6: Maar goed, je moet dus wel wat maatregelen gaan nemen. Hoe hoog die belastingen ook zijn, toch is men in Frankrijk eerder voorstander van die nog verder verhogen dan, God behoede, de omvang van de Franse overheid te gaan reduceren. Dus wat je dan krijgt is, even heel concreet voorbeeld, in 2023 hadden ze ook financiële problemen, maar dat is geen nieuws. En toen hebben ze dat geprobeerd op te lossen door onder andere een eenmalige extra winstbelasting in te voeren voor wat grotere Franse bedrijven. Nou, in een jaar later hebben ze gezegd, wordt toch niet zo eenmalig als wat we dachten. We verlengen het nog met 1 jaar. En het laatste geluid is, we gaan het permanent maken.
1: Ja, er is dus niet wat eenmalig. Dat is een tijdelijke maatregel.
6: Daarom. Dat zorgt voor een aantal dingen. In de eerste plaats, die geluiden hoor je uit Frankrijk, van het Franse bedrijfsleven. Het vertrouwen in die overheid neemt af, want je houdt je niet aan de afspraken. 2 jaar geleden zei je tegen ons, eenmalig soort solidariteits-extra belasting. Ja, dat is dus nu permanent gemaakt. Maar nog belangrijker, het zorgt ervoor dat die Franse bedrijven, die al hele grote moeite hebben te concurreren met andere bedrijven uit andere landen, ja, dat wordt nu alleen maar lastiger. Want je krijgt te maken met hogere lasten.
1: Ja. Hoe komt dit nu uiteindelijk ook jouw portemonnee binnen, Edin?
6: Mijn portefeuille binnen.
1: Portefeuille binnen.
6: Nou ja, een van de zaken die waar ik dus heel dichtbij hiermee te maken heb gehad is, je merkt dat Frankrijk in die negatieve spiraal zit. Dus steeds lagere groei, steeds grotere financiële problemen, wat weer extra belastingen oplevert. Ik beleg ook in mijn dagelijks leven. En een van de bedrijven waar ik een hele grote fan van ben, is het Franse bedrijf L'Oréal.
1: Ja, waardevolste bedrijf van de Franse beurs.
6: Inderdaad. Sterker nog, het wordt nu gezien als meer kredietwaardig dan de Franse overheid zelf. Dat bedrijf betaalt lagere rente om geld te lenen dan de Franse staat. Dat wil wel wat zeggen. Toch heb ik er laatst een behoorlijk stuk van verkocht. Niet omdat ik minder vertrouwen in dat bedrijf heb, maar deze grote en stijgende problemen in Frankrijk. Die stralen af op de Franse economie. En uiteindelijk ook op bedrijven zoals L'Oréal. Dus als belegger dacht ik, ik voel me niet... ik ben niet al te positief over dat Frankrijk binnenkort stappen zal zetten om uit deze situatie te komen. Bovendien, punt 2 is, we hebben het wel hier over Frankrijk. En alles wat zich in Frankrijk afspeelt, straalt ook af op de rest van de eurozone. Want het is het tweede grootste land van de muntunie. Dus waar ik niet alleen minder vertrouwen in Frankrijk en Franse bedrijven krijg, ik krijg ook steeds minder vertrouwen, dat vertrouwen was al niet hoog, maar steeds minder vertrouwen in de hele eurozone aan zich.
1: Dus jij laat Europa links liggen in je beleggingsbeleid?
6: Het overgrote deel van mijn portefeuille is belegd in Zwitserland en de VS. En dan weet ik dat wij van alle kanten de oproep krijgen om meer in Europa te gaan beleggen. En velen zouden dat ook graag willen doen. Maar mijn verantwoordelijkheid is uiteindelijk rendement maken voor diegene wiens geld ik aan het beleggen ben. En conclusie is, de eurozone is een risico voor mij. Wordt een steeds groter risico in de toekomst. Mede, maar niet alleen door de problemen in Frankrijk. En als ik een risico in de toekomst spot, dan probeer ik daar omheen te lopen. Zo simpel is dat. En nu heeft dat ertoe geleid dat ik dus een behoorlijk stuk van L'Oréal heb moeten verkopen.
1: Edin Mujagić loopt morgen gewoon weer deze studio in.
6: Tot dan. Zeker.
21: Blik op de wereld.
1: Rusland probeert via een partnerschap met Madagaskar strategisch voet aan de grond te krijgen in de Indische Oceaan. Het gaat de Russen vooral om een diepzeehaven. Daarover schrijft een Amerikaanse denktank. Europa kijkt er met argusogen naar. Buitenlandredacteur en Afrika-kenner Mark van Harreveld is hier. Goedemiddag, Mark.
5: Goedemiddag, Thomas.
1: De Russische interesse in een diepzeehaven in Madagaskar. Waar komt die vandaan?
5: Nou, Madagaskar ligt heel strategisch, hè, voor de kust van Zuid-Afrika en Mozambique. Het kanaal van Mozambique is een van de drukst bevaarde zeeroutes. De kaapvaart verbindt het met het Midden-Oosten. Het is een hele gasrijke regio, offshore gaswinning. En het heeft natuurlijk een venster op de Indische Oceaan. En Rusland heeft daar eigenlijk helemaal geen maritieme aanwezigheid.
1: Dus het is om die maritieme aanwezigheid te doen. Maar wat wil je dan met die haven? Wat kan Rusland daar?
5: Nou, ze zouden het liefst natuurlijk een marinebasis willen, maar dat kan niet, want dat is te duur. En Madagaskar kan zich dat ook niet veroorloven naar zijn westerse donoren toe. Dus ze zullen gebruik gaan maken van faciliteiten vooral. Reparatiefaciliteiten, ervoor zorgen dat hun schepen daar kunnen aanmeren. Maar het allerbelangrijkste is wel de olieopslag. En daar komt de aap uit de mouw. Volgens deze denktank is het de bedoeling dat die haven een outlet wordt voor gesanctioneerde Russische olie.
1: Nou, maar hoe ver is deze samenwerking al? Want ik begrijp dat er al een gezamenlijke economische zone in die haven is. Dat die aangekondigd
5: Klopt.
1: Is in ieder
5: ja,
1: geval.
5: Ja, die is in ieder geval aangekondigd. Of die er al is, weet ik nog niet. Want dat heeft natuurlijk wel enorme consequenties. Het gevolg van die economische zone is dat dus Madagaskar en Rusland gaan samenwerken op dat gebied. Het eerste project is brandstofopslag. Madagaskar heeft ook een eigen staatsbedrijf opgericht om de import van olie en de verkoop van olie te faciliteren. Nou ja, dat zet de deur wagenwijd open naar de verkoop van Russische olie, denk ik dan.
1: Maar je gaf net aan, vind ik wel interessant, dat er natuurlijk ook door westerse donoren naar gekeken wordt. En dat die Madagaskar niet aan een touwtje hebben, maar wel kunnen verhinderen dat het een al te grote romance wordt.
5: Ja, Europa en de Verenigde Staten die hebben best wel wat economische leverage. Madagaskar is straatarm. 80% leeft onder de armoedegrens. Ongeveer 90% van alle hulp en alle bilaterale handel komt van westerse democratieën. Frankrijk investeert iets van 40 miljoen euro in die haven, in het civiele gedeelte.
1: Maar dan is er dus ook wel iets aan gelegen die relatie goed te houden.
5: Voor Madagaskar wel, want die weten wat er gebeurt als dat geld wegvalt. Rusland kan geen goed substituut zijn, omdat Rusland zelf eigenlijk best arm lastig aan het worden is.
1: Maar toch merk jij ook, en wordt dat door die denktank geconstateerd, dat die Russische invloed toeneemt.
5: Ja.
1: Blijkbaar is daar een voedingsbodem voor.
5: Onvrede. De Russische invloed in Madagaskar die Is verlopen volgens eigenlijk een vast draaiboek zoals het overal in Afrika is gegaan. In de Sahellanden en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er is politieke instabiliteit. Vorig jaar had je wereldwijd al die Gen Z-protesten.
1: Mm-hmm.
5: Nou, toen moest de president het veld ruimen. Militairen namen de macht over. Die vormen dan een overgangsregering. Ja, goed. Dat krijgt een schijnbaar permanent karakter nu. Maar daarna, echt een paar dagen na die overname, landen al de eerste vliegtuigen met Russen, met wapens, met Afrika-korps, met militaire inlichtingen, functionarissen.
1: Ja.
5: En die maken zich eigenlijk onmisbaar voor dat regime. Ze gaan het leger opleiden, ze zorgen voor wapens, ze leiden de presidentiële garde op.
1: Maar ligt het hele veld nu open, of ligt het toch voor de hand te denken dat Madagaskar eieren voor zijn geld kiest en toch vooral die Europese westerse relatie in stand probeert te houden?
5: Ja, dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Ik vraag me af wat er gebeurt op het moment dat Madagaskar een soort sanctieomzeiling gaat plegen van die Russische olie. Wat dan Europa? Ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan die hulp stopzetten, lijkt mij.
1: Mark van Arreveld, onze buitenlandredacteur, Afrika-kenner. Dank voor jouw blik op de wereld.
21: De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Esmond Berkhout Topman van Vivid Money in Nederland. Neobank richt zich vooral op betaaldiensten en beleggingen voor MKB'ers. Martine, ik begin bij jou. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Met de cijfers van het Amerikaanse Carnival Corporation. Cruises, daar zijn ze vooral bekend van.
8: Ja.
1: Winstverwachting naar boven bijgesteld.
8: Alles, ja.
1: Alles,
8: record,
1: ja.
8: Nou ja, als je gewoon kijkt, waren allemaal records. Record omzet, record winst. De winst per aandeel kwam beter uit dan verwacht. Inderdaad, verwachtingen voor het rest van het jaar naar boven bijgesteld. Denk, nou, het is allemaal hosanna. Als je dan weer verder kijkt, dan, we hebben het heel vaak over Amerikaanse consumenten die toch iets minder willen gaan uitgeven om wat somberder worden. Maar daar zie je bij die cruisemaatschappij helemaal niks van, want voor volgend jaar zijn ze ook al meer dan 100%
1: volgeboekt. Is dit dan de bovenkant? Zijn dit de rijken die toch nog denken, ik laat het rollen?
8: Nou, het is een combinatie van factoren. Natuurlijk moet je wel geld hebben om te kunnen cruisen, maar aan de andere kant zie je dus ook dat er nog steeds wel heel veel geld uitgegeven wordt, niet alleen door de Amerikaanse overheid, maar dat komt ook weer bij consumenten terecht, waardoor er wel geld uitgegeven kan gaan worden. Nou, Carnival komt natuurlijk ook uit een heel diep dal, want in corona hebben ze alleen maar heel veel schulden opgebouwd. De schuldenlast bedroeg op een gegeven moment $36 miljard dollar. Dat is toch aanzienlijk. Dat is ook een beetje een heet hangijzer voor beleggers, is dat een hele tijd geweest. Maar ze zijn er toch wel redelijk snel aan het terugbrengen. De teller staat nu nog op iets van 23 miljard.
1: Oh, en ze hebben gezond.
8: Nou ja, ze hebben in ieder geval wel weer investment grade gekregen. En ze doen het ook heel goed met dat aflossen. Want nou, de vrije kaststroom die doet het ook weer heel goed. Dus, ze verdienen ook niet alleen natuurlijk aan de tickets van, maar ook alles wat consumenten aan boord uitgeven. En dat is ook weer meer dan verwacht. En ze investeren in nieuwe schepen, nieuwe bestemmingen. Wat ze ook doen is dan bijvoorbeeld echt zelf zeg maar hubs creëren. Dus waar dan de boten wel aan kunnen leggen. Maar dat je als toerist dus dan wel dat eiland op kan, maar eigenlijk dus niet buiten het ecosysteem van Carnival Cruises uitkomt. Zodat als er dan geld uitgegeven wordt, dat dat ook weer bij Carnival Cruises terechtkomt. En die schulden die ze dan afbouwen, daar zijn ze wel heel selectief in. Dus ze beginnen dus met de schulden met de hoogste rente.
1: Dat zou ik ook doen.
8: Ja, nou, dat is dus heel verstandig. En daarom hebben ze dus weer die investment grade gekregen. En wat dan weer daar weer het voordeel is, is dat je geen onderpand meer hoeft aan te houden. Zodat je dus ook weer meer te besteden krijgt.
1: Krijgen zij nog te maken met verscherpte duurzaamheidswetgeving of varen ze daar doorheen?
8: Nou, ze varen sowieso, maar ze zijn er zo al lang mee bezig. Want zij zijn een van de weinige cruisemaatschappijen die bijvoorbeeld brandstofkosten niet afdekken. Nou ja, dat is toch ook wel een puntje van zorg voor heel veel mensen. Als je dan ziet dat die prijzen aardig gestegen zijn.
1: Nou, verstandig maar, beleid en dan dit niet
8: nou,
1: doen.
8: Nou ja, dat, ze zeggen zelf, dat vinden we juist wel heel verstandig. Want we zijn aan de andere kant zijn we dus heel hard aan het, zeg maar, aan het kijken waar het efficiënter kan. En op de lange termijn is volgens onze eigen studies gebleken dat dat helemaal niet zoveel invloed heeft op de winst per aandeel. En dat het natuurlijk ook heel vaak geld kost om dat wel af te dekken. En ze hebben nog als extra escape mogelijkheid dat als het dan nog weer extra zou gaan stijgen, dat je dan een brandstoftoeslag kan gaan invoeren. Dan wil je dat natuurlijk niet zo heel snel doen, want dat komt dan het klanttevredenheidsgevoel gaat dat wat ondermijnen. Maar er zijn dus wel
1: heeft u onze kleine lettertjes goed goed gelezen? Ja,
8: ja, nou ja, dat, bedoel, dat bestaat natuurlijk wel. Want dat heb je bij vliegmaatschappijen natuurlijk ook soms wel. Maar op zich, als je gewoon verder kijkt en als je dan ziet waar ze allemaal mee bezig zijn, en dat ze dus ook wel degelijk inzetten op dus efficiënter varen. En ook dat de brandstof, überhaupt het brandstofverbruik is sinds 2020 ook met bijna ruim 20% gedaald. Dus ze zijn er al veel langer mee bezig om dat wel voor elkaar te krijgen.
1: Wat ook zou moeten dalen, Esmond, goedemiddag.
9: Hallo,
1: goedemiddag. Is hoeveel water wij per dag gebruiken. Er is onderzoek naar verricht door Ipsos, waaruit blijkt dat Nederlanders relatief weinig inzicht hebben in hun dagelijkse drinkwatergebruik. De helft van de ondervraagden denkt dat je per persoon zo'n 118 liter kan en mag gebruiken, maar om het een beetje op peil te houden zouden we ons moeten beperken tot 50. Hoe zit jij in de wedstrijd? Hou je het bij?
9: Nou, ik ben allereerst geen expert op het waterverbruik zelf.
1: Dat kan nog wat moeilijke vragen zijn.
9: Maar wat ik, een van de dingen die mij altijd heel erg opvalt in Nederland, en zijn provincies of steden die er wel mee bezig zijn, is dat wij over het algemeen drinkwater gebruiken om onze toiletten mee door te spoelen. En dat vind ik nog steeds in de huidige klimaatomstandigheden wel een hele bijzondere omstandigheid.
1: Ja, maar het gesprek over water, drinkwater, is ook aan de hand van droogte, klimaatverschijnselen wel iets veranderd, toch?
9: Ja, ik mag het hopen van wel. De Nederlandse waterbeheerders geven afgelopen zomer meerdere keren signalen af dat het niet zo goed gaat. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Nou, dat helpt dan altijd weer niet als je mensen in beweging wil krijgen. Maar ja, dat er iets moet gebeuren. Dat staat er als een
1: bepaalde. En welke beweging heb jij zelf al genomen?
9: Nou ja, de klassieke zaken. De waterbesparende douchekop. Tegen mijn dochter en mezelf overigens ook zeggen: 5 minuten onder de douche. Niet langer. Ik hou me er niet altijd aan, moet ik ook eerlijk zeggen.
1: Maar je dochter wel natuurlijk.
9: Absoluut, absoluut. Ja, anders krijgt ze meteen straf. Nee, en de tuin sproeien. Dat zijn allemaal van die klassieke dingen. Daar probeer je dan gewoon wel rekening mee te houden.
1: Zwembadje volgen. Na de afgelopen zomer?
9: Nee.
1: We gaan naar Target. Wat is Target ook alweer, Martine?
8: Nou, dat is een van de grote natuurlijk retailbedrijven in de Verenigde Staten. Je hebt ook Walmart, dat is 7 keer groter. Maar Target doet ook leuk mee. Maar wat doet Target nog meer? Die is op de prijsbewuste consument zich altijd aan het richten. Ze zitten wel in een ander ook. Vooral ze zitten niet helemaal in elkaars vaarwater als je kijkt met Walmart. Maar ze zitten meer in de toebehoren. Dus zeg maar kleding en ze hebben wat meer eigen merken en zo. Maar ze zijn al een poosje geleden begonnen met dan prijzen te verlagen. En ze hebben daar een nieuwe tranche overheen gedaan van weer 2000 artikelen die in prijs verlaagd worden. En dan minstens 20%. Dan denk je nou, oh, dat is allemaal wel heel erg mooi. Maar ze kunnen dat ook weer makkelijker. Omdat ze de importheffingen die niet doorgingen en zo. En waar ze de geld voor terug hebben gekregen. Ze hebben bijna 1 miljard teruggekregen vanuit de Amerikaanse overheid. En dan denk ze, nou, die gaan wij dus besteden ook aan de Amerikaanse consument. Dus dat die daar een voordeel bij heeft. Want op zich, zeg maar, hun kleding en ook de home, zeg maar, dus het wonen, dat staat, nou, het gaat op zo'n hoogst gaat dat zijwaarts, de verkopen daarvan. En om dat dan een nieuwe impuls te geven, denk ik, nou, dan gaan we op die manier weer eens wat terug. Ook in het kader van de komende, het holiday season en alle actiedagen die eraan komen.
1: Niet eigenlijk gebeurt hier zoals Trump het had uitgetekend.
8: Nou ja, ik denk niet dat hij het zo had bedacht, maar er gebeurt in ieder geval iets nuttigs mee met dat geld. En als je dan weer kijkt, je hebt natuurlijk de Target Days en je hebt Walmart de dagen en de Amazon Prime nog een big deal days. Dus er is ook wel wat voor te zeggen. Alleen Amazon doet het dan tijdelijk, zeg maar.
1: Bespaar me, Martine. Zitten we alweer in die tijd van het jaar?
8: Ja, man. Volgende week begint het allemaal. Barst het los. Dan kunnen we daar weer uitgebreid over hebben. Maar ja, ook Walmart, die heeft ook bijna 3 miljard teruggekregen. En die doet eigenlijk hetzelfde. Alleen dit zijn dan permanente prijsverlagingen. Omdat ze dus echt wel die consument weer naar zich toe willen trekken. En of het dan echt invloed zal gaan hebben op de komende verkopen, dat zal de tijd moeten leren.
1: Dan nog even tot slot een knap staaltje Europa. Want wat blijkt, veel Europese instellingen gebruiken nog Amerikaanse servers. Dus het geluid van de State of the Union van Ursula von der Leyen is enigszins verstomd. Want dit was natuurlijk ook een moment om te werken aan strategische autonomie, om die ontkoppeling voor elkaar te krijgen. Ja. Mag het verbazen dat dan toch nog veel Europese instellingen en instanties gebruik maken van die Amerikaanse servers?
9: Ja, ik vind van wel. Als je als Europese overheid oproept tot actie op dit vlak, ook alle instellingen onder je toezicht, et cetera, verplicht om data in Europa aan te houden. En dat je dan zelf alles neerzet in Amerika. Verbaast me wel.
1: De NOS brengt dat naar buiten. Is er ook nog onderzoek gedaan naar waarom het zo is? Blijkt het nou helemaal moeilijk te zijn om de knopen door te hakken? Of is het een kwestie van prijs?
9: Daarover vraag je me, Thomas. Maar mijn vermoeden zou wel zijn dat het gewoon ontzettend lastig is. Want je wil je historie vasthouden. Ja. En de historie is enorm groot. En dat zomaar even overtanken ergens anders heen is niet zo makkelijk.
1: Ja, dan toch nog even met het gevaar af dat ik je weer overvraag en dat het koffie te kijken is. Maar stel dat we over een jaar dit gesprek weer voeren.
9: Ja.
1: Denk je dat het dan veranderd is?
9: Nee.
1: Martine?
8: Ik denk het ook niet. Ik denk dat het heel veel gemakzucht is. Inderdaad, Microsoft is bijvoorbeeld zo'n dominante speler. Als je eenmaal in zo'n web zit, is het toch lastig eruit te komen.
1: Er is ook vandaag nieuws over hoeveel geld er via gemeente naar Microsoft gaat. Zit er natuurlijk ook allemaal in het infuus. Maar verander het maar eens. Ja. Die historie is ook wat waard.
9: Het wordt ook erger, want tegenwoordig AI is 90% Amerikaans. En daar gebruiken we ook in Europa allemaal lustig ChatGPT en andere bedrijven. Dus of het minder gaat worden? Nee, absoluut niet.
1: Nou, de stemming zit erin. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogen weer. Dank voor je komst en tot volgende week. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie 0,1% eraf. Dat resulteert dan in een stand van 1119 punten. Even na ene meer van onze beursnerd. Zometeen gaat het over de heftige concurrentie tussen online banken in Europa. Te gast is de topman van Vivid Money in Nederland, Esmond Berghout.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
16: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
17: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
27: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
28: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
2: Twee keer ging Martijn van Dijk, de oprichter van Scorrito, zakelijk in zee met zijn broer. En twee keer liep het mis. Inmiddels hebben ze geen contact meer. Hoe het zover kan komen, wordt het donderdag om 2:30 op BNR.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Staan de file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en de Botlektunnel een half uur vertraging. Dat komt de opruimwerkzaamheden. Het verkeer rijdt om via de Botlekbrug. Op de N35 Zwolle richting Almelo voor Raalte een kwartier vertraging door een ongeluk. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 74,9. A28 Zwolle-Assen bij 153,7. En op de A44 Den Haag-Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 20,4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. Het zijn drukke dagen in de Tweede Kamer. Die praat met minister Heijnen van Financiën over wat alle kabinetsplannen kosten en hoe ze worden betaald. Oppositiepartij PRO vindt dat er te veel geld wordt weggehaald bij werkenden en te weinig bij grote vermogens. PRO is belangrijk voor het minderheidskabinet om genoeg steun te krijgen. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Revolut, Bunk, N26. De consument heeft nogal wat neobanken om uit te kiezen. Daar bedacht Vivid Money wat op. Want het koos ervoor om zich vooral te richten op MKB'ers. Maar is de concurrentiestrijd daarmee te winnen? En willen die MKB'ers eigenlijk wel beleggen met hun zuurverdiende geld? Je hoort het in BNR Zaken doen.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
7: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
6: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
13: Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Vivid Money begon in 2020 als een neobank voor consumenten, maar al snel werd de ommezwaai gemaakt naar het bedienen van MKB'ers en freelancers met rekeningen, betaalkaarten en beleggingen die passen bij ondernemers. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 MKB'ers uit heel Europa aangesloten op het platform. Is dat genoeg om nieuwe reuzen als Revolut te lijf te gaan, met nu al 1,5 miljoen klanten alleen al in Nederland? Ik bespreek het met de topman van Vivid Money in Nederland, Esmond Berkhout. Fijn dat je er bent.
14: Dankjewel.
4: En we beginnen heel vlijend met een bloemlezing uit jouw cv. Gewerkt bij de AFM onder andere, bij de Giro, een halfjaartje Bunk. En ik ben niet volledig, maar gaat dat nooit vervelen? Je blijft een beetje in dezelfde hoek plakken?
14: Ik heb het mezelf wel eens afgevraagd, maar er gebeurt zoveel in de sector. Of dat nou regelgeving is, nieuwe producten, marktontwikkelingen. Dus nee, ik vermaak me uitermate goed nog steeds.
4: En dat halfjaartje Bunk, dat is nu toevertrouwd aan het papier. Hè? Er is een boek verschenen over Ali Niknam.
14: Ja.
4: Behoefte om het te lezen?
14: Nee.
4: Heb je eraan bijgedragen?
14: Nee.
4: Denk je dat je erin voorkomt?
14: Nee.
4: Waarom niet?
14: Nee, 6 maanden is een relatief overzichtelijke periode. Ja. En Ali heeft een prachtig mooi bedrijf opgezet. Dus ik hoop dat daar mooie dingen in staan.
4: Dat is zo'n overzichtelijke periode dat het bijna moeilijk is om er geen vragen over te stellen. Want waarom bleef het bij 6 maanden?
14: Nou, ik ben daar begonnen met een bepaald doel voor ogen. En ik denk dat we elkaar een klein beetje verkeerd begrepen hebben in de sollicitaties. Dan kom je op een gegeven moment achter. Dan kun je erover in gesprek gaan. En toen heb ik tegen Ali gezegd van, dit werkt voor mij niet. Dus dan ga ik wat anders doen. En Ali en ik zijn prima on speaking terms. Ik vind het persoonlijk ook gewoon een hele fijne gast. Maar zakelijk gingen onze wegen uit elkaar.
4: En wanneer kwam Vivid Money dan op jouw pad? En hoe?
14: Vrij snel eigenlijk. Ik had mezelf voorgenomen om wat rust in te bouwen. Maar een zeer goede oud collega van mij bij een van mijn vorige werkgevers, die hoorde dat ik beschikbaar kwam. Die was bij Vivid op dat moment begonnen met de eerste heipalen slaan. En die belde me en die zegt van, iets met beleggen, iets met bouwen, heb je daar zin in? En de rest is historie.
4: Want dat is genoeg voor jou. Iets met bouwen en iets met beleggen. Dan teken jij.
14: Het is genoeg om geprikkeld te krijgen. Natuurlijk zijn daar meerdere gesprekken over gevoerd. En wil je weten waar stap ik in? Wat is de achtergrond van het bedrijf? Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen? Maar dat allemaal is genoeg geweest om te laten tekenen. Ja.
4: De achtergrond van het bedrijf die leidt al snel naar Rusland. Naar oud-medewerkers van de destijds genoemde Russische bank Tinkoff. Heet nu volgens mij T-Bank.
14: Ja.
4: Hoe bepalend is dat geweest voor jouw keuze?
14: Nou, op zich, op het moment dat ik met de heren in gesprek raakte, was eigenlijk alles nog redelijk pais en vree in de wereld. Tussen Rusland en de omringende landen. Dus in die gesprekken en tegen het ja zeggen heb ik daar geen enkel moment bij stilgestaan. Uiteindelijk brak uiteraard helaas de oorlog uit. En hebben we daar met elkaar uitgebreid over gesproken.
4: Heeft dat dingen bemoeilijkt?
14: Bedrijfsmatig zeker. Ja, bedrijfsmatig zeker. Omdat je toch in eerste reactie, ondanks dat er geen sancties zijn, ondanks dat er geen andere maatregelen zijn tegen de personen of de bedrijven, veel nationale en internationale bedrijven toch voorzichtig worden. En dan wordt er gepauzeerd of er wordt nog een keer nagedacht.
4: Dus zonder die oorlog was Vivid op een ander pijl geraakt dan waar het nu staat?
14: Ik vind het moeilijk om daarop terug te kijken, maar ik durf met aan zekerheid, grens onder waarschijnlijkheid, ja te zeggen. Ja. Ja.
4: Hoe direct is nu jouw contact met die twee oprichters uit Rusland?
14: Dagelijks. Dus de een woont hier in Amsterdam, de ander woont in Berlijn. Zijn nauw betrokken bij het bedrijf en de bedrijfsvoering. Hebben uiteraard hun ideeën en hun meningen over klantbediening, over de producten die we ontwikkelen. En daar overleggen we regelmatig.
4: Wat zit er daar eigenlijk in het water in Rusland? Knap, heel groot land. Grootste land ter wereld als je het alleen in vierkante kilometers meet. Maar volgens mij is de oprichter van Revolut ook een Rus.
14: Correct.
4: Zijn er meer Russische initiatieven die raken aan de financiële sector? Hebben ze daar een andere mentaliteit? Hebben ze ontdekt hoe het moet?
14: Goeie vraag, maar er zijn ook Bulgaren die mooie bedrijven bouwen. Er zijn ook Amerikanen die hele mooie bedrijven bouwen.
4: Zijn er genoeg Nederlanders die mooie bedrijven bouwen?
14: Te weinig in mijn ogen. Maar Rusland heeft natuurlijk wel een ontzettend goed onderwijssysteem. Dus het MIT in Amerika is denk ik vergelijkbaar met wat ze daar hebben. Dus er komen gewoon hele slimme mensen.
4: Wij hebben dat niet gezien, maar het was er al.
14: Ja. Ik denk de geslotenheid van de economie maakte dat het niet altijd zichtbaar was voor ons. Maar het zijn ontzettend ondernemende en slimme mensen, ja.
4: Toen jij aan boord stapte, was Vivid Money nog een bank, online bank, met vooral retailklanten. Vanwaar de toch vrij snelle ommezwaai naar het bedienen van het MKB?
14: Ja. Wij zaten in het begin, werkten wij samen met Solarisbank in Duitsland. Dan kun je de boeken erop naslaan. Dan zie je dat Solaris...

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: En hoe je die inzet. En wij dachten dat we die veel effectiever konden inzetten met het bedienen van de MKB.
4: Ja, dat is ook duidelijke kleur bekennen. Dan sla je een richting in.
3: Ja.
4: Maar toch nog eventjes, en het gaat over Vivid Money, maar je komt Revolut dan tegen ergens onderweg. Dat is ook de reden dat jullie die weg hebben afgeslagen. Daar kun je nu van zeggen, kleine 6 miljard euro aan omzet, return on equity, 40%, 50%. Financial Times heeft daarover bericht. Verovert Nederland nu, 1,5 miljoen klanten. Zegt ook, wij willen er, wat was het, per maand 50.000 klanten bij. Ga je die dan verslaan door te zeggen, nou, maar wij doen het anders, wij bedienen het MKB?
3: Het is een onjuiste vergelijking, Thomas. Zij doen voornamelijk retail, of eigenlijk uitsluitend retail. En MKB, daar zien wij hen ook helemaal niet als concurrent. Hun platform wordt niet ontwikkeld.
4: Er is Revolut Business, geloof ik?
3: Er is Revolut Business, absoluut. Maar wat ik zeg, dat is niet vergelijkbaar met de diensten die wij aanbieden. Qua prijsstelling niet, qua inhoud niet. Dus wij zien hun...
4: Jullie zijn scherper geprijsd.
3: Ja.
4: Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, alle waar naar zijn geld. Als je iets te bieden hebt, dan mag het ook wat kosten. Ik vraag me bij jullie wel eens af. Ja, cashbacks, gratis beginnen. Je geeft het weg.
3: Dat kan een indruk zijn.
4: Dat is niet zo.
3: Dat is niet zo. Nee, we verdienen nog steeds gewoon geld. En het is een keuze. En dat heeft te maken ook gewoon met hoe je je bedrijf wil laten groeien. Doe je dat heel snel? Doe je dat heel langzaam? Doe je dat over de as van eerst wel klanten aan me binden? En dan vervolgens opschalen met volume? Of doe je dat gewoon door je prijzen te verhogen?
4: 100.000 MKB'ers in Europa.
3: Ja.
4: Is dat dan veel of weinig?
3: Weinig.
4: Ja.
3: Ja.
4: En de omzet die erbij hoort?
3: Ja, die is genoeg. Maar nog niet genoeg.
4: Komt uit op ongeveer?
3: Daar ga ik geen uitlating over doen.
4: Ja. Ja. Maar ben je dan op dit moment nog zo klein dat je voor sommigen ook niet alleen onbekend bent, maar daarmee ook onbetrouwbaar, want slechts een hele kleine speler. Dus daar gaan wij niet onze financiële zaken beleggen?
3: Onbetrouwbaar vind ik een heel naar woord. We zijn uiteraard gewoon een gereguleerde...
4: Nee, maar niet stabiel genoeg. Je hebt natuurlijk toch ook een zekere reputatie nodig. Je moet toch tegen een stootje kunnen.
3: Absoluut, maar we bestaan ook al 7 jaar. Dus we zijn niet een net startende neobank. We hebben vergunningen in 2 landen. We zijn geregistreerd in heel Europa. En we bedienen dus gewoon wel netjes die 100.000 klanten.
4: Ja, en wat krijgen die dan? Want het is dus niet de retailklant. Het is die MKB'er die producten en diensten afneemt, die wil beleggen. Maar op welke manier verschilt dat van, zoals mijn gewaardeerde collega Jochem Visser dat altijd noemt, Joep op de Hoek, die ook wil beleggen?
3: Ja, nou, ik denk het hele klassieke onderscheid, volgens mij speculeren is meer de particulier. Beleggen is meer de MKB'er. In de zin dat de MKB'er is bezig met het managen van zijn bedrijfskapitaal. Die wil zekerstellen dat hij de volgende maand de rekeningen kan betalen, volgend jaar kan investeren.
4: Maar speculeren, die particulieren die kiezen toch gewoon een ETF'je, die maken een mooi mandje en die hoeven er ook niet elke keer naar om te kijken, toch?
3: Dat is, ik denk, een goede aanname, Thomas. Maar ik weet niet of het op de waarheid baseert. Je kent mijn verleden. We weten dat veel beleggers, particuliere beleggers, ook gewoon in individuele aandelen beleggen.
4: Ja, en op welke manier verdient Vivid dan geld aan die MKB'er die liever op safe kiest en die wil weten hoe hij zijn werkkapitaal kan financieren, hoe hij dat volgende maand veilig stelt? Ja, ergens moet er ook nog iets aan de strijkstok blijven hangen voor jullie.
3: In die zin zijn neobanken onder de streep toch hetzelfde als een normale bank. We verdienen commissie over transacties. We verdienen service fee over geld wat ons wordt toevertrouwd. We hebben transactiekosten aan de kant van de betalingstellingen op kaarten. Dus in die zin verdienen we op alle aspecten van onze bedrijfsvoering verdienen we geld.
4: Ja, maar een traditionele bank, daar kun je natuurlijk ook terecht voor deposito's, voor leningen. Ja, dat slaan jullie over.
3: Correct. Ja. Ja, dat is een vergunningvraagstuk.
4: Jij bent niet gestikt in je eerste vergunningsvraagstuk.
3: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar een bankvergunning, we hadden het toevallig ook over Bunk.
4: Dat komt omdat jij daar gewerkt had.
3: Ja, maar Bunk is 6 jaar bezig geweest om zijn bankvergunning te verkrijgen. Ja. Dus dat is iets van de lange adem.
4: Maar vergroot wel je mogelijkheden.
3: Ja, absoluut.
4: Nu ben je altijd, dat kan niet anders, ben je nooit de eerste bank van een ondernemer.
3: Niet altijd. Dus we zien heel vaak inderdaad dat wij de tweede bank zijn. Door de producten die je net noemt. Het is ook niet voor niets. En dat zie je om je heen. En het is ook een publiek geheim. Dat de meeste neobanken willen uiteindelijk ook gewoon die bankvergunning
4: krijgen. Ja, maar als het een publiek geheim is, dan kunnen we het nu ook in de openbaarheid brengen. Jullie willen

0: dan ook die bankvergunning?
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Maar je weet dat dat, afgaande op bijvoorbeeld de ervaring van Ali Niknam, jaren kan duren.
1: Absoluut.
0: Dus is het startschot om aan die procedure te beginnen al gegeven of niet? Zijn jullie onderweg om
1: wij zijn daar intern goed naar aan het kijken, ja.
0: Ja, en wat moet je dan tegen het licht houden?
1: Ja, dat zijn toch zaken als wat voor kapitaal heb je nodig? Hoe ga je je balansen managen? Is je bedrijfsvoering op orde? Er zijn allerlei zaken. De Nederlandse Bank kijkt ook heel goed naar het verleden. Hoe stabiel ben je? De vraag die jij net op tafel lag. En dat zijn zaken die moeten we gewoon allemaal goed in kaart brengen om te kunnen zeggen van nou, wij zijn er klaar voor.
0: En er bestaat ook een afweging die ertoe leidt dat je er toch vanaf ziet, of niet? Is het aantrekkelijk om misschien wel zonder vergunning te doen? Omdat je zegt, ja, het is ook wel een lange hobbelige weg die je moet afleggen. Terwijl je ook nog aan het groeien bent.
1: Voor nu zullen we het zonder die vergunning moeten doen. En wij groeien. We groeien op een hele gezonde manier. Alleen als je de doelstelling hebt die wij hebben, en dat is dus die MKB erin zijn bedrijfsvoering op alle facetten kunnen ondersteunen. En daar hoort dus ook kredietverlening bij, en daar hoort dus ook andere vorm van financiering bij. Dan kan dat helaas niet anders dan met een bankvergunning. Ja,
0: zit er nu al een soort weggetje van jullie naar een andere bank? Hè? Dat je zegt, nou, wij zijn de tweede bank. Wij doen dit stuk voor jou, maar voor deposito's, voor leningen moet je ergens anders zijn. En als jullie actief zouden doorverwijzen naar wat we dan de eerste bank noemen, zouden jullie dan ook nog een deel van een commissie kunnen opstrijken?
1: Ja, het zijn wel dingen die we bestudeerd hebben. Maar helaas, ook met mijn regelgevende achtergrond, dingen als doorverwijzen naar consumptief kredietverstrekkers of doorverwijzen naar banken, daar zijn weer vergunningen voor nodig. En dit is net het ene stukje in Europa wat niet paspoortbaar is. Je kan niet zeggen van ik haal hem in Nederland en ik mag in Frankrijk mijn diensten aanbieden. Dus je moet land voor land het loketje af. En dat zijn processen daar, ja, van hebben we gezegd, dat gaan we op dit moment gewoon niet doen.
0: Als jij nu in een ideale wereld één partij zou kunnen wegtoveren. Ik dicht jouw bijzondere kwaliteiten toe. Welke zou het zijn?
1: Als ik al namen zou noemen, want ik hou er niet van om te verwijzen naar collega's, dan is dat omdat ik dat doe vanuit een compliment. Want het feit dat ze een collega zijn die ik weg wil toveren, betekent dat we misschien wel last van ze hebben. Wil ik eigenlijk twee noemen. Eén op het vlak van de betalingskant. Daar hebben we een hele mooie partij als Konto in Frankrijk. Die heeft helaas ook wat onregelmatigheden meegemaakt. Maar die zou ik graag willen laten verdwijnen. Als het gaat over de beleggingskant.
0: Dat heb ik even gemist. Die hebben onregelmatigheden meegemaakt.
1: Zij zijn volledig verdwenen uit Italië bijvoorbeeld. En dat is niet omdat ze besloten hebben dat ze daar zelf weg willen. Dus zo zie je dat al die partijen hebben gewoon hun eigen struggles. En de Revolut die je noemde, is dat ook niet vreemd. Dus het kan iedereen overkomen.
0: Oké, dus Konto is genoemd?
1: Ja, aan de beleggingskant, dus aan de kant waar ik dan verantwoordelijk voor ben binnen Nederland. Dan vind ik een partij als Trade Republic. Een partij die ik dan graag zou zien verdwijnen.
0: Mm. En je gaf net aan, en zo bijzonder is dat niet, zeker niet als je snel groeit en er nog een hele wereld voor je open ligt, dat iedere partij zo zijn struggles kent.
1: Ja.
0: Wat is dan de voornaamste struggle van Vivid op dit moment?
1: Nou, de voornaamste struggle van Vivid is eigenlijk de struggle waar we onze klanten ook in willen helpen. We groeien goed, we groeien hard. En dat betekent dat zaken als controle houden op je processen, controle houden op je betalingen, controle houden over je IT-infrastructuur, dat zijn uitdagingen.
0: En dit klinkt alsof het gierend uit de hand loopt.
1: Nee. Dat zijn gewoon gezonde groeicurves. Ik kan me niet voorstellen dat je een bedrijf kan laten groeien zonder dat je tegen dat soort dingen aanloopt. En dat is ook precies de reden waarom wij in ons productassortiment producten opnemen die onze klanten daarbij kunnen helpen.
0: Ja, maar je neemt iets op voor je klanten, want die kunnen dat goed gebruiken, maar je zou het zelf ook goed kunnen gebruiken.
1: Nou ja, misschien komt het voort uit het feit dat wij gedacht hebben van, hé, dit is een mooi product wat we zelf kunnen gebruiken. Laten we het bouwen voor onze klanten. Ja.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Ik moet klanten te vaak teleurstellen vanwege regeldruk of extra regels, zie ik zeker vanuit mijn achtergrond bij de AFM graag tegemoet.
1: Dat eerste.
0: Esmond Berkhout is hier, topman van Vivid Money in Nederland. Online bank richt zich op betaaldiensten voor MKB'ers en freelancers. Ken je klantbeleid, know your customer, anti-witwasbeleid. Je bent er al heel lang mee bezig. We hebben er ook over gesproken destijds toen jij nog aan de Giro verbonden was.
1: Ja.
0: Is dat beleid nu te zwaar? Is dat een monster geworden dat steeds groter is? Of zeg je nee, het is gepast?
1: Ik vind het gepast. Ik vind uiteindelijk staan wij met elkaar, alle financiële instellingen, in dienst van de klant. En die klant heeft recht op bescherming. En daar hoort een vrij rigide framework bij. En gelukkig, dat vind ik wel een goede ontwikkeling, komt er binnenkort een Europese richtlijn die het in ieder geval in heel Europa gelijk trekt. Dus niet meer de uitzonderingen van land tot land.
0: Maar die trekt gelijk of verhelt die er ook de scherpe kantjes vanaf?
1: Nee. Ik denk trekt gelijk. Ja.
0: Toch vroeg ik jou in een dilemma of je te vaak mensen teleur moest stellen of dat je extra regels graag tegemoet zou zien. Extra regels is misschien ook wat veel gevraagd, maar waar bestaat de teleurstelling uit?
1: Nee, er zit in die regelgeving en ook in de regelgeving die jij net noemt verboden om sommige zaken met je klant te communiceren.
0: Ja, want je hoeft niet heel erg je best te doen. Je struikelt erover op het internet. Mensen die zeggen, nou ja, het is bevroren. Ja. Ik niet weet niet.
1: Ja, klopt. En dat is gewoon, dan zou je graag tegen een klant willen zeggen, nou ja, we kijken even goed naar uw transactie. Maar helaas mag je daar niet al te veel over zeggen. 99,9% van de transacties gaan vlekkeloos. Dat merken mensen helaas niet. Hè, dus, want dat gaat zoals verwacht. De regels schrijven wel voor dat we goed moeten kijken naar patronen en naar transacties en waar komt het vandaan. En dat doen we.
0: Waarom zou je daar niet onderweg transparant over mogen communiceren?
1: Nou, je kunt transparant zijn over hoe je proces inricht. Ja, dus dat alleen het lullige is, de klant interesseert het eigenlijk niet. Ja, dus hoe ga je een klant interesseren in een onderwerp waar die geen interesse voor heeft, want hij wil gewoon geld van A naar B schuiven. Hij wil het kunnen opnemen bij de pinautomaat. Hij wil ermee kunnen betalen. Ja, hoe wij dat aan de achterkant regelen, dat boeit ze over het algemeen niet zo. Dus er is best veel transparantie. En dat zie je ook in Nederland, ook ING, ook Rabo, ook ABN. Die worstelen daar ook allemaal mee. De transparantie is er wel. Alleen ja, als de klant het niet interesseert, wordt het een moeilijke discussie.
0: En als je zegt, verreweg de meeste van die transacties, daar is niks meer aan de hand om door een ringetje te halen. Als je echt fraudegevallen naar nul zou willen brengen.
1: Onmogelijk. Onmogelijk.
0: Maar is dat ook niet het streven?
1: Nee, kijk, ik denk, je kunt er altijd naar streven. Maar kijk, als je alles op nul wil zetten, dan worden de kosten en de inspanningen zo disproportioneel groot, dat de kosten niet meer, of de baten niet meer genoeg zijn om de kosten te dekken. Dus ik denk dat je ook gewoon realistisch moet zijn. Dus de regels zijn de regels, die voert iedereen uit. Maar daarin moet je ook accepteren dat je gewoon niet feilloos bent. En je kan niet alles tegenhouden en alles ontdekken, hoe goed je ook je best doet.
0: De jouw welbekende Ali Niknam heeft daarvoor gestreden, tot aan de rechter aan toe. Heeft gezegd, hoe wij op dit moment ons toezicht hebben georganiseerd, ja, dat is eigenlijk buitenproportioneel. Bovendien kan er veel met technologie gebeuren. Dat heeft hij gewonnen, als ik het me goed herinner. Wat verwacht jij wat dat betreft? Ja, we ontkomen toch niet helemaal aan de portie kunstmatige intelligentie, want je had het net al over het herkennen van patronen.
1: Ja.
0: Dat zou je natuurlijk ook voor een deel, en dat gebeurt vermoedelijk al, uit kunnen besteden aan het systeem.
1: Absoluut. Ja.
0: En lever je dan in op accuratesse of niet?
1: Nee, wij hebben daar, vind ik zelf, een hele mooie toets voor gebouwd. Kijk, klassiek doen mensen het. Mensen zijn ook niet feilloos. En wij laten onze modellen, onze agent als je ze zo wil noemen, net zo lang trainen tot ze minimaal dezelfde nauwkeurigheid halen als de medewerker. En dan stoppen we niet, dan gaan we door. Maar dat is wel de toetssteen die we daartegen aanhouden.
0: Wat zou jij toezichthouders op dit moment, als je dat beleid nog eventjes voor een deel zou kunnen vormgeven, wat zou je ze willen adviseren?
1: Ja, ik denk, er is de afgelopen periode best wel veel beweging geweest al. Hè. Na die afspraak die je aanhaalde net in de zaak Punk, heeft DNB best wel stappen gezet om meer risico gestuurd daarnaar te kijken. Ik denk dat dat gewoon de juiste weg is. Alleen we moeten met elkaar wel alert blijven dat het gebruik van AI, het gebruiken van modellen, wel goed gecontroleerd moet worden. En ik denk, ik zou dan ook tegen de toezichthouder zeggen van, ga dan kijken naar dat soort zaken. En ja, wel daar een oordeel over.
0: Wat staat er de komende tijd op jouw agenda wat Vivid echt vooruit gaat helpen? Wat die groei nog verder gaat aanjagen? Of zeg je, we hoeven niet per se meer te groeien dan we nu doen?
1: Nee, we willen graag meer groeien. De ambitie is daar. We willen graag ons klantenbestand verdubbelen.
0: 100.000 MKB'ers in heel Europa op dit moment.
1: Ja, naar 200.000 volgend jaar.
0: Hoeveel ervan komen uit Nederland?
1: Nou, laten we het op 10.000 houden.
0: Want hoeveel zijn dat er nu?
1: Het zijn er nu iets minder. We hebben we zijn relatief onbekend in Nederland. Onze grootste markt is Duitsland. Daarna Italië, Spanje, Frankrijk. En dan komt Nederland pas. En in Nederland hebben we meer dan 1500 actieve klanten. Dat zijn er te weinig in onze ogen. Dus wij zijn ook bezig met een campagne intern. En daar doen we roadshows en we doen marketing. Om ons naam wat verder te vergroten.
0: Van 1500 naar 10.000. Staat genoteerd. Esmond Berkhout, topman van Vivid Money in Nederland. Dank voor je komst.
1: Dankjewel.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Kim Nooyens. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Onder andere over veranderende reisbestemmingen nu het geopolitiek onrustig is. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Terwijl de AEX record na record verbreekt, is de Koreaanse evenknie het derde kwartaal ingezakt als een mislukte soufflé. Je hoort het in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: Later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
8: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
10: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
11: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
18: Nu in de BNR-app.
0: Luchtalarmen kosten Oekraïne $45 miljoen per uur en die staan soms wel 16 uur lang te loeien. Nederlandse bedrijven ontdekken massaal steward ownership. En Pro vindt het belastingplan niet sociaal genoeg en wil het nog niet steunen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het was rustig, is het nog altijd rustig?
19: Daar staat maar één file, op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Spijkenisse. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 9,0. A27 Utrecht-Almere bij 108,4. En op de A58 Breda-Tilburg wordt geflitst bij hectometerpaal 57,4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijne van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. In België heeft de Vlaamse regering na veel gedoe een begrotingsakkoord gesloten. Het overleg liep uit door een rekenfout en een zieke minister. Er moet ruim €1,5 miljard worden bezuinigd. De premier geeft vanmiddag om 2 uur zijn septemberverklaring, de Vlaamse troonrede. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wat betekenen de Box 3-plannen voor de kleine belegger? En niet eerder kreeg in EU-land een boete voor het overtreden van de begrotingsregels. Waarom klampt Nederland zich er dan toch zo aan vast? Je hoort het in BNR Zaken doen.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar 1 gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
25: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
26: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
3: Download de BNR-app
2: en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: En dit half uur begint met een analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
0: Kijk, verwachtingsvol naar onze beursnerd van vandaag. Economie-redacteur Sam van Zuilen. Sam, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat doet de AEX op dit moment?
4: Nou ja, ik begon op een gegeven moment heel erg verwachtingsvol inderdaad. Maar ondertussen is het weer gewoon, is de moed me weer een beetje in de schoenen gezonken. Want het was een record van 1127 punten.
0: We missen het.
4: Aller tijden. Hoogste record aller tijden. En toen heeft Warehouses, de Pauw, WDP het naar beneden getrokken. Die staat nu op -4,4. En daarom staat de AIX nu op 1118,8 punten. Een tiende van een procent in de min.
0: Maar ook historisch, misschien dan toch...
4: Box 3.
0: Een beslissing over box 3.
4: Ja, het is mijn beurt. Ik moet eraan geloven. Ik moest er toch een keertje induiken. Maar goed, het komt vandaag ook weer naar voren in de algemene financiële beschouwingen. Dus het is wel echt heel erg relevant. Nederland heeft Bloomberg er ook mee gehaald. Wat voor mij persoonlijk een belangrijke maatstaaf is. En we beginnen maar eventjes bij het begin.
0: Dat is 2021, kerstarrest.
4: Ja, maar dat zal ik je dan weer net niet aandoen. Want dan moeten we helemaal inderdaad naar 2021. Het begin begint vandaag gewoon bij gisteren. Want toen werd bekendgemaakt dat het kabinet toch kiest voor die vermogenswinstbelasting in plaats van de vermogensaanwasbelasting. Toch een grote opluchting, denk ik, voor veel beleggers in Nederland. Want ze hoeven nu pas te verzilveren als ze afrekenen. Nou, daar zitten dus wel wat kosten aan verbonden. En die worden opgehaald bij, jawel, de beleggers. Want als deze wet doorgaat en het gaat over 2 jaar in, dan worden de belastingen nu ook aangepast. Die aanpassingen komen neer op een verlaging van het heffingsvrije inkomen uit je beleggingen. Waar je eerst €1800 dividend op kon strijken zonder daar belasting over te betalen, wordt dat nu €1000. Ook het heffingsvrije vermogen gaat naar beneden, naar €30.000. En het forfaitaire rendement stijgt van 6 naar 7,5%. Toch een lastenverzwaring voor de kleinere beleggers. Zeker dat forfaitaire rendement is best enthousiast. Als je een ton hebt in beleggingen, dat is wat de gemiddelde Nederlander blijkbaar heeft. Wist ik niet, vond ik toch enthousiast.
0: Een ton gemiddeld in beleggingen, gemiddelde Nederlander?
4: Ja, een gemiddelde Nederlander. Maar het mediaan is €15.000.
0: Oh.
4: Dus je ziet meteen hoe dat verschuift. Maar als je dus een ton hebt, als je Jan Modaal van de beleggers bent, dan zou je in de huidige situatie €877 belasting betalen. Maar in het nieuwe stelsel zou je uiteindelijk €1950 betalen. Ik laat even aan de luisteraar of ze dat veel vinden of niet. Maar hoe je het went of keert, dat is toch weer €1000 die je niet kan laten renderen dat jaar. Maar ja, het plan is ook nog niet door de Tweede Kamer. Rechts wil meer praten over migratie voordat ze het belastingplan goedkeuren. En als ik dan kijk in de app van BNR, dan zie ik... Pro vindt het belastingplan niet sociaal genoeg en wil het ook nog niet steunen. Dus we gaan het nog zien. Zometeen een update vanuit Den Haag, geloof ik. Dus beste belegger, wacht nog heel even met je pv'tje oprichten in box 2. Trap er vooral niet in als je online broker het aanbiedt, want we weten echt nog niet waar dat schip precies gaat stranden.
0: Dan naar de echt grote bedragen. Kom je uit in Amerika, kom je uit in de AI-branche, kom je uit bij OpenAI, wil extra geld zien van investeerders.
4: Ja, komt door de uitgestelde beursgang, dus moet toch een beetje geld bijkomen. Altman wil nog 30 miljard ophalen bij investeerders. Dat lijkt een vreemd toeval na de gelekte beursgangdocumenten van Anthropic van gisteren. In die prospectus van de grootste concurrent werd gerept over existentiële risico's voor de mensheid. Ja. En het is ook een gek toeval, maar OpenAI had eigenlijk al gezegd dat ze uit gingen stellen. Die 30 miljard, dat is nieuw.
0: Sam van Zuilen voor het nieuws, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
2: Zaken doen.
0: Sam zei het al, we moeten weer even naar Den Haag. D66 ligt onder vuur tijdens de algemene financiële beschouwingen. Aanleiding, mogelijke bezuinigingen op onderwijs. Politiek verslaggever Michiel Jurgens volgt het debat. Bezuinigingen op onderwijs. De onderwijspartij de grootste op dit moment. Ja, zeg het maar, Michiel.
5: Ja, goedemiddag, Thomas. Ja, hoe zit dat met die... Ja, hi. Net al mooi door Sam aangekondigd. Dankjewel nog, Sam, daarvoor. Bezuinigingen op sociale zekerheid. Daar komt dit uit voort. Die stonden in de plannen, daar is het maandenlang over gegaan. En inmiddels weten we dat die geparkeerd zijn. Het kabinet hoopt op een sociaal akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Dat zou er dan toe moeten leiden dat er minder mensen in de via terechtkomen? Of als ze daarin zitten, dat ze daar eerder weer uit kunnen komen, gedeeltelijk of helemaal, zodat daar dan uiteindelijk een kostenbesparing ontstaat en bezuinigen niet meer nodig zou zijn. Maar goed, in de tussentijd moet de boekhouding wel op orde zijn. Dus, wat is er gebeurd? Mocht zo'n akkoord tussen bonden en werkgevers en kabinet, zo'n sociaal akkoord, er niet komen, of mocht het niet opleveren wat men zou willen dat het oplevert, dan moet je een ander plan hebben. En dat plan is geld ophalen bij andere ministeries. Nou meldde de NOS gisteravond dat er tussen de coalitiepartijen een deal gesloten zou zijn over hoe die verdeling er dan uit zou zien bij die andere ministeries.
0: Tabelletje, ja hoor.
5: Precies, ja. En de Tweede Kamer wilde vanochtend aan het begin van de algemene financiële beschouwingen, die nu dus aan de gang zijn, die tabel zien. Nou, de Kamer heeft hem gekregen. En daarmee heeft de hele wereld hem. En dan kunnen we erin kijken. En daarin zie je dat dat geld dan opgehaald zou worden voor een deel bij het Klimaatfonds. 9%, 8% bij wonen, 7% op het, bij de begroting van het ministerie van Landbouw, maar tot wel 49% bij de onderwijsbegroting.
0: Ik noemde het net al, een partij die onderwijs heel belangrijk vindt, zichzelf heeft geprofileerd de afgelopen jaren als onderwijspartij, is D66.
5: Ja, en de financieel woordvoerder van die partij is Henk-Jan Oosterhuis. Hij is net bijna 2 uur lang aan het, ruim 1,5 uur lang is hij aan het woord geweest tijdens de algemene beschouwingen. Een groot deel daarvan ging over die bezuinigingen die mogelijk in de lucht hangen op onderwijs. Werd hard aangevallen, onder andere door Dokan Erkin van Denk.
6: Gisteren was het geen optie en vandaag is het opeens optie dat er weer 1,2 miljard mogelijk wordt weggehaald bij het onderwijs. Als de hele exercitie van de stelposten waar bezuinigingen nu geparkeerd zijn. Dus de vraag is, het mag toch überhaupt geen optie zijn om te bezuinigen op het onderwijs?
7: De heer Oosterhuis. Ja, ik ben volgens mij heel duidelijk hier. De situatie is dus als volgt. Er wordt nu gesproken over een sociaal akkoord. De ombuigingen zijn van de SZW-begroting en geparkeerd bij financiën. Als we in het voorjaar zien welke rekening er nog is, dan wordt het op dat moment bekeken. De tabel, verder wat er nu staat, is niets anders dan wat we hier in Haagse jargon een placeholder noemen. En heeft verder geen politieke waarde.
5: Ja, dus D66 probeert dit meteen te sussen. Geen politieke waarde, zegt Oosterhuis dan. Nou, Thomas, je begrijpt, daar denkt de oppositie natuurlijk anders over. Dat dit geen politieke waarde zou hebben. Het klopt wel dat dit nu niet aan de orde is. Bijvoorbeeld direct voor volgend jaar of het jaar daarna. Maar het is wel zo dat dat backup plan, of zoals Oosterhuis het dan noemt, een placeholder, die ligt er wel degelijk. Dat gaat dan over de jaren 2029 tot en met 2031. En dan als dat nodig is, de kaasschaafmethode, wordt dat dan genoemd, die zou gebruikt gaan worden. Gaat dan over bijna alle ministeries. We noemden al klimaat, wonen. Nou, onderwijs is een groot deel. Er is wel een uitzondering voor defensie. Ook voor justitie en veiligheid, waar onder andere de politie onder valt. En ook de fondsen voor infrastructuur, dat is het mobiliteitsfonds. En ook het Deltafonds, dat heeft te maken met bescherming tegen water.
0: De rest van het debat, hoe verloopt het?
5: Nou, het kabinet kwam gisteren dus met nieuwe handreikingen richting de oppositie. Daardoor weten we dat de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dus een meerderheid zal krijgen, omdat PRO die begroting zal steunen, omdat die bezuinigingen nu echt van tafel zijn. Maar daarmee is het kabinet er nog niet. Het ging net bij Sam al even over box 3. Rechtse partijen zijn op zich blij met die vermogenswinstbelasting in plaats van een aanwasbelasting, maar rechtse partijen zijn niet blij met hoe de kosten van die overstap gedekt zouden gaan worden. Links en rechts zijn tegen het plan om kleine spaarders meer te gaan laten betalen. En dan is links ook nog ontevreden met het tijdelijke voordeel dat er ontstaat voor ondernemers om zichzelf winst uit te keren. Dus het belastingplan, daar wordt half oktober over gestemd in de Tweede Kamer. Steun daarvoor is nog altijd niet binnen.
0: Michiel Jurgens, onze politiek verslaggever, dankjewel.
20: De economische stand van Nederland.
0: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor en welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over de Nederlandse staatsschuld, die relatief gezien nog altijd laag is. Maar het doen van extra investeringen in bijvoorbeeld onderwijs of infrastructuur lijken binnen de Europese begrotingsregels toch niet mogelijk. Te gast Vincent Ziesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Welkom.
8: Dankjewel.
0: Als je er door je oogharen naar kijkt, dan denk je inderdaad, we blijven onder die 3% staatsschuld en onze of begrotingstekort en de staatsschuld ruim onder die 60%. Waar zit dan de haar in de soep?
8: Nou, we zitten wel vrij dicht tegen die 3% aan te sturen. Dat is denk ik één. Dat beperkt hoeveel ruimte je dan dus nog hebt. Het andere is dat die begrotingsregels vooruitblikken. Die zijn recent hervormd. Vroeger ging de aandacht heel erg uit naar die 3%. Tegenwoordig wordt er veel meer gekeken van, goh, als we een projectie maken van wat de staatsschuld gaat doen de komende jaren, de komende decennia, gaan we dan op termijn niet toch over die 60% heen. En als je naar projecties van de Nederlandse overheidsfinanciën kijkt, niet alleen uit Europa, maar ook van het CPB, of ook die ik zelf wel eens heb gemaakt, ja, dan zie je wel dat je eigenlijk op termijn verwacht dat de schuldquote, dus de schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product, gaat stijgen. En dan, ja, als je het lijntje heel ver doortrekt, dus ook ver boven de 60% uit
0: gaat
8: komen. Ja.
0: Maar het gaat om die projecties. Je hebt er een stuk over geschreven, onder andere over de projecties vanuit Europa. Dan wordt er echt best lang vooruit gekeken, 14 jaar. En als je het er niet mee eens bent en ik heb wat tijd nodig om de boel te repareren, 17 jaar.
8: Klopt.
0: Heeft het überhaupt zin om zo ver vooruit te kijken indachtig dat er onderweg van alles kan gebeuren?
8: Ja, het is heel lastig inderdaad. Dus wat het moeilijke aan dit onderwerp is dat ik alle elementen van zo'n vooruitblik zijn onzeker. Dus ja, de rente is onzeker, de economische groei is onzeker. We weten wel ongeveer wat ons primaire saldo nu is. Dus zeg maar de overheidsuitgaven min inkomsten als je de rente buiten beschouwing laat. Maar dan ja, weten we eigenlijk nog niet wat dat zegt over volgend jaar, omdat daar ook nog een economische ontwikkeling weer tussen zit. Dus ja. Kortom, klopt.
0: Maar we moeten ons er wel aan houden.
8: Nou ja, je moet ergens op sturen. Dus dat is het lastige aan deze discussie. Dus ik denk dat wat je in de politiek ziet, is dat aan de ene kant mensen zijn die zich toch wel zorgen maken over die overheidsfinanciën op lange termijn. Omdat daar dus, ja, niet alleen zitten we nu al te sturen op die 3% tekorten, maar er komt ook nog wat vergrijzing aan.
0: Die vergrijzing leidt er wel toe dat je plannen maakt die niemand kan uitvoeren, waardoor er geld op de plank blijft liggen.
8: Ja, dus dat is een ander issue inderdaad. Wat hier ook doorheen loopt, is dat de afgelopen tijd best vaak dramatische voorspellingen van het overheidssaldo werden gepubliceerd. En dan bleek vervolgens dat het allemaal wel meeviel, omdat het niet lukte om dat geld uit te geven.
0: Is ook niet per se alleen maar goed nieuws?
8: Nee, en ook de vraag of dat dan niet op een gegeven moment toch wel gaat lukken, zeg maar. Dus op een gegeven moment, als je het lang genoeg probeert, dan zou je op een gegeven moment denken dat je wel mensen in dienst krijgt, bijvoorbeeld bij Defensie, en het geld dan dus ook uitgeven. Maar ja, dus de lastige politieke afweging zie je dat aan de ene kant, ja, als je vooruit kijkt, dan ziet het beeld er best wel negatief uit. En aan de andere kant hoor je ook iedereen roepen van, hé, maar we komen geld tekort om onze snelwegen te onderhouden. Ja. We willen allerlei andere problemen
0: 80
8: oplossen.
0: 80 miljard, om maar even een bedrag te noemen, tot 2040. Hè? Dan gaat het over infrastructuur. Ja. En zou je dan ook nog kunnen zeggen, die nieuwe weg die je aanlegt, kost natuurlijk geld. Je zou kunnen zeggen, het is een investering. En die investering leidt misschien wel tot economische groei, verdient zichzelf dus terug.
8: Ja, ik denk dat het bij sommige maatregelen zo is, maar dat het niet zo is dat je miljarden kan uitgeven en dat zich allemaal maar zelf terug gaat verdienen, zeg maar. Misschien voor een stukje, maar dat zal ook echt wel gewoon geld kosten. Maar inderdaad, dus dat zijn soort wel een beetje de bloemlezingen die je in de politiek allemaal voorbij ziet komen. Van, nou, we doen het gewoon en dan komt het wel goed. Ik denk dat een realistische vraag is gewoon, aan de ene kant, het is denk ik gek om te zeggen, we geven gewoon uit wat we willen en dan, na ons de zondvloed, zeg maar, dan moeten de komende kabinetten dat maar oplossen. Er zijn denk ik wel twee argumenten die wat beter zijn voor waarom je misschien toch zou willen kijken wat er dan kan. Eén is dat we in het verleden misschien wel te weinig hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld infrastructuur. En daardoor nu in deze discussie zitten en daardoor ook de staatsschuld is teruggelopen. Dus een argument dat je zou kunnen maken is, ja, we hebben dat verkeerd gedaan en we gaan dat nu terugdraaien. Dus we gaan tijdelijk even proberen die infrastructuur weer wat op orde te brengen. En dan draaien we eigenlijk de eerdere keuze terug. Dus we doen meer infrastructuur en ook een wat hogere staatsschuld.
0: Ja, en maakt dat indruk in Brussel?
8: Nou ja, het gekke is, Duitsland doet dit dus.
0: Daar hebben ze die zwarte nul overboord gekieperd en hebben gezegd, wij gaan nu toch groots investeren.
8: En dat zit hem deels in die infrastructuur. En het andere onderwerp is defensie. Dus je hebt een heleboel lidstaten die willen meer gaan doen aan defensie, waaronder Nederland. Maar Nederland is een van de weinige landen die zegt, dat gaan we dan ook structureel doen. Dus we gaan vanaf nu tot het einde der tijden 3,5% van BBP aan defensie uitgeven. Wat ongekend is buiten oorlogstijd. De meeste landen zeggen gewoon, we gaan dit doen. En dan is er een clausule in die Europese begrotingsregels die ons toestaat om dat een tijdje buiten beschouwing te laten.
0: Maar dat geldt voor defensie, geldt volgens mij iets minder voor infrastructuur waar je mee begon.
8: Klopt. En wat ze bijvoorbeeld in Duitsland doen is, ze gaan gewoon geld uitgeven en zolang ze door die defensieuitzondering niet in de problemen komen, komen ze ermee weg.
0: Maar je komt er eigenlijk
8: vermoedelijk
0: overal
8: krijg je op een gegeven moment wel ruzie met Brussel.
0: Ja, en dan? Wat is die ruzie met Brussel?
8: Ja, dat is ingewikkeld inderdaad aan die begrotingsregels, want die begrotingsregels, normaal bij het woord regels denk je, als ik me er niet aan hou, dan komt er een agent en die geeft me een boete of ik moet in de gevangenis of zo. Maar al deze Europese constructies hebben veel weg van een internationaal verdrag, zeg maar. En zolang iedereen het mooi vindt en zich eraan houdt, geeft het richting. Feitelijk kan niemand je dwingen. Al die lidstaten zijn soeverein. Wat die regels eigenlijk doen is, die bepalen een soort van waar gaan we naar kijken en waarover gaan we een gesprek voeren. Dus wat voor informatie komt er op tafel? Maar uiteindelijk zijn het de lidstaten zelf die elkaar moeten aanspreken op of ze zich wel of niet aan die regels.
0: Maar dat doe je natuurlijk alleen als je zelf door de test komt.
8: Ja, dus het lastige is dat Nederland zich altijd was eigenlijk altijd het strengste land als het op dit thema aankwam. We was altijd streng andere landen aan het toespreken. En in de praktijk werkte dat vaak niet zo heel goed. Omdat je toch wel zag dat andere landen geneigd waren een dealtje te maken en die regels dan even opzij te schuiven als dat een hele hoop lidstaten zo uitkwam. En het gekke is nu natuurlijk dat Nederland zelf steeds minder goed aan die regels voldoet.
0: Dan gaan we iets terug in de geschiedenis. Kreeg een reprimande. Er werd gezegd, de plannen die jij nu inlevert, die doorstaan niet de toets der kritiek.
8: Ging zelfs nog wat verder, want daar werd eigenlijk een plan naar Brussel gestuurd waarin stond, wij snappen dat jullie gaan zeggen dat dit niet aan de regels voldoet en daar leggen wij ons dan nu alvast bij neer.
0: Maar dus dat ging, Jette heeft dan blijkbaar zijn huiswerk beter gemaakt, want die kwam er zonder die reprimande vanaf. Is er dan iets veranderd? Luistert Nederland hiernaar?
8: Men heeft wel duidelijk meer moeite gedaan om het plan langs de commissie te laveren. En dat heeft ook wel weer een tik op de vingers van de Raad van State opgeleverd. Die er dan op wees dat het eigenlijk toch echt de bedoeling is dat je gewoon de cijfers van het CPB naar Brussel stuurt. En het kabinet heeft daar een beetje ruimte in gezocht door af en toe eens een inflatiecijfer bij te stellen. Een beetje gesmokkeld.
0: Dan de Europese inflatiecijfers handgenomen, dan weer eens naar het CPB gekeken en daar de beste mix van gemaakt.
8: Ja, en volgens mij in de ramingen van het CPB nu komen ze ook in, ik geloof 2027, niet meer door die regels heen. Maar daar zijn we nog niet. Dus dat is dan toch weer een beetje de Duitse aanpak. Maar
0: zou je, want er wordt volgens mij op meerdere plekken nu discussie gevoerd over hoe er in Nederland überhaupt wordt begroot. En of je moet kijken naar een kaststelsel, of dat je toch een duidelijker onderscheid moet maken tussen kosten en investeringen. Ik geloof dat in het eerste basisdocument CDA en D66 dat ook van plan waren. Klopt. Als je kiest voor een andere begrotingssystematiek, en dat gaan we nu niet in twee minuutjes nog oplossen, maar krijg je dan meer ruimte?
8: Ja, het is niet eens zo ingewikkeld om dat uit te leggen. Hè? Want eigenlijk wat daar wordt gezegd is, zullen we eens vragen aan de overheid om op dezelfde manier de boekhouding te voeren als ieder bedrijf in Nederland. Namelijk met een balans.
0: Dat kwam ook van Peter Wenning onder andere, die zo'n bedrijf heeft geleid.
8: Wat gebeurt als je zo'n balans hebt? Dan kan je investeringen doen en dat activeer je dan op de balans en vervolgens ga je het afschrijven. En dat zorgt ervoor dat als je tijdelijk heel veel gaat investeren, dat dat niet meteen allerlei kosten oplevert. Dus dan zou je denken, dan ziet je saldo er beter uit. Bij een bedrijf is dat ook zo, als je naar de winst- en verliesrekening kijkt. Maar de Europese begrotingsregels, die hebben ook weer hun eigen regels over hoe de boekhouding hoort te werken. En die boekhoudingsregels van de EU, die staan eigenlijk geen ruimte toe op dit terrein, zeg maar. Dus het helpt je niet richting Europa.
0: En afgezien van de goedkeuring vanuit Brussel, zoals jij erover praat, denk ik te kunnen veronderstellen dat jij voorstander bent van toch eens kijken naar die begrotingssystematiek.
8: Ja, ik denk wel dat je dat om de juiste inhoudelijke redenen moet doen. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop politieke wensen waarvan je denkt, dit is leuk, maar als je dit wil, dan moet je gewoon zorgen dat je het financiert. Hè. Dus dan moet je ergens bezuinigen of belastingen verhogen. Waar het misschien in mijn hoofd wel anders zou kunnen gaan, is als je zegt, Ja, ik denk eigenlijk dat we die defensieuitgaven maar tijdelijk nodig hebben. Ja, dan is er ook niet echt een reden om dan structureel dat te gaan inpassen. Hetzelfde geldt bij infrastructuur. Als je zegt, ja, we willen een tijdelijk wat verhoogd investeringsniveau. Ja, dan zou je ook nog eens creatief kunnen kijken of dat dan niet toch wat politiek haalbaarder wordt. Door goed te kijken naar de uitzonderingen in die begrotingsregels. Dus het zit hem voor mij wel ergens in de onderbouwing van waarom doen we dit dan en waar gaat dat geld dan uiteindelijk naartoe.
0: Vincent Hiesema van het Instituut voor Publieke Economie, dank voor je komst.
9: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
0: Vanzelfsprekend terug te luisteren in je favoriete podcast-app. En om 4 uur al te luisteren, de avondspits. Lisbeth Staats, Niels Heidhuis presenteren het ook vandaag weer.
10: Goedemiddag.
0: Fijn dat jullie er zijn.
10: Thomas.
0: In je eigen belang, hou het kort, maar wel wervend.
10: Nou, we gaan het ongelooflijk veel en vaak over geld hebben. Geld dat er niet is, geld waarmee gefraudeerd is.
0: Oh?
10: Manchester City,
0: ah, ja.
10: tien
0: de
10: jaar lang.
0: Die om de hoek,
10: de algemene financiële beschouwingen natuurlijk. Michiel Jurjens houdt die voor ons bij. En
11: ja, geld dat er niet is in de zin. Nou ja, dat er wel is, maar in de vorm van een staatsschuld.
10: Ja.
11: Ja. Want de staatsschulden en ook de obligatierentes lopen natuurlijk erg op. En onder andere voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, wordt dat een groot vraagstuk. Dus we willen weten of dat een probleem wordt, ook voor ons.
0: Nog een dotje optimisme ergens?
10: Laat maar dan.
11: Er komt een leuk interview. Wat wou je zeggen?
10: Ik wou zeggen dat we het ook gaan hebben over die hijjack. Of vermeende hijjack. Wat is daar gebeurd in dat toestel dat van Dubai naar Tel Aviv?
11: We zaten er niet in, dus we hebben het ook weer overleefd. Dus.
0: Okay. Lisbeth en Niels, in de avondspits om 4 uur. Veel plezier alvast. Morgen dan is mijn gast Menelie Gesteranis, de topvrouw van Invest International, over de voortgang van de fusie met InvestNL en die nieuwe investeringsinstelling. Zometeen Boekestein in de Wijk en daarna de avondspits. Tot morgen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
14: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch? Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
15: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
27: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
29: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
30: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
31: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
32: of over de grootste beursgang aller tijden.
31: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
32: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
31: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
32: of in de BNR-app.
33: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
4: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
16: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het Rotterpolderplein. 10 minuten op onthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. 1 rijstrook is dicht. De A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Afrit Brielen en Europoort is de vertraging 10 minuten. Daar is het wegdek beschadigd. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,3. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij 74,9. En op de A30 Ede-Barneveld wordt geflitst bij hectometerpaal 16,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijne van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. In België heeft de Vlaamse regering na veel gedoe een begrotingsakkoord gesloten. Het overleg liep uit door een rekenfout en een zieke minister. Er moet ruim 1,5 miljard euro worden bezuinigd. De premier geeft vanmiddag om 2 uur zijn septemberverklaring, de Vlaamse troonrede. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
23: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
24: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
25: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
24: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
0: Ze maken behoorlijk interessante robotjes bij Pollen Robotics. Tegenwoordig onderdeel van Hugging Face. En dus ook onderdeel van Nvidia na meerdere overnames. Dat bespreken we met de Nederlander achter Pollen Robotics in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
18: Dinsdag 29 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Vandaag onder andere over het aanpakken van Russische aanvoerlijnen en het Russische narratief. Maar we beginnen bij Herman Willems, die er meteen bij vermeldt pluslid te zijn. Ja, dan wordt je vraag toch iets sneller. Dat merk je. Die vraagt: hoe lang kan Rusland nog doorgaan met de prikacties in Europa en wanneer heeft Europa daar genoeg van? Ik vind het als burger, zegt hij, moeilijk te verkroppen dat Rusland quasi ongemoeid zijn gang kan gaan in Europa zonder een serieuze reactie van de Europese kant. Het moet toch mogelijk zijn dat bijvoorbeeld Europa een aantal AI-bots richting Rusland stuurt om daar een en ander te dereguleren. Europa kan de resultaten van deze bots altijd ontkennen, zegt Herman erbij. Ik zie in het optreden van Rusland overeenkomsten met de introductie naar de Tweede Wereldoorlog. In zo'n geval komt een oorlog er toch wel. Rusland zal niet ophouden of inbinden met zijn hybride acties. Waar ligt het punt waarop Europa zal zeggen, zo is het genoeg, nu komen er tegenacties?
5: Nou, dat punt is denk ik makkelijk te markeren als er sprake is van een grootschalige rechtstreekse agressie. En een grootschalige rechtstreekse agressie kan ook betekenen dat je, en dat voorbeeld hebben we vaker gezegd, met een aantal drones een aanval bijvoorbeeld uitvoert op een militaire basis van de NAVO in een van de Baltische staten. Dus dat is geen rechtstreeks aanval met grondtroepen de Baltische Staten in. Maar dat kun je dus ook op die manier doen. Als je dus echt op die manier van een openlijke aanval, openlijke agressie spreekt, dan kan je verwachten wat er gaat gebeuren. Ik begrijp helemaal dat hij zegt van ik heb er genoeg van dat die Russen dit kunnen gaan doen zonder dat we wat doen. Dat begrijp ik. Maar hij moet zich ook realiseren dat het interessante is dat de wijze waarop hij zijn vraag stelt, betekent al dat er iets gaande is in de maatschappij. Hij heeft er genoeg van. Hij wil dat we tot actie overgaan, maar niet reageren is ook actie. Dus je kunt ook zeggen het zal wel, we halen onze schouders op en we negeren al die desinformatie die er over ons heen komt en al die en we proberen ons tegen al die cyberaanvallen te verdedigen, wat eigenlijk behoorlijk goed lukt. En we laten ons in ieder geval niet gek maken, want dat is het punt, met die overige aanvallen, die overige sabotageacties die we de afgelopen tijd zoveel hebben gezien. Als je niet gek laat maken, dat is denk ik het allerbelangrijkste wapen wat je op dit ogenblik hebt in de richting van Poetin. Ja, want als je namelijk niet gek laat maken, dan betekent dat hij zijn doelstellingen niet kan bereiken. De doelstelling is ontregelen. Ontregelen van de maatschappij, ontregelen van de politieke besluitvorming, ontregelen van de besluitvorming tussen landen binnen de NAVO, binnen de Europese Unie. Dus als je niet gek laat maken, dan betekent dat je weerbaar bent en dat dus een enorm probleem begint te worden voor Rusland. Nu even de vraag van wat kan je dan doen? Ja, inderdaad, je kunt cyberaanvallen uitvoeren. Maar dat moet je alleen maar doen op het moment dat je echt geen andere mogelijkheid meer hebt. Een cyberaanval kan je maar 1 keer uitvoeren. Want dan maak je gebruik van de zwaktes in het systeem en dan weet de tegenstander dat ook en dan kan hij die zwaktes repareren en dan kan het niet meer. Dus je moet dat heel erg gedoseerd doen. En het zou het beste zijn als je een aantal van die digitale bommen kunt implanteren in het Russische cybersysteem, die digitale omgeving van Rusland, en die op een juist moment laten afgaan. Dat juiste moment is nog niet gekomen. Maar dat komt pas als er sprake is van een doelbewuste, wat meer grootschalige agressie tegen het NAVO-verdragsgebied.
18: Interessant. Ja. Zou je misschien dus zelfs die aanslagen op de IKEA en zo kunnen zien als een teken van zwakte?
6: Is dat alles wat je... Hè? Zij zeggen, we zijn in oorlog met de NAVO. En wat zij doen is een IKEA en brandsteken. En verder komt het niet. Want verder komt kennelijk het niet.
5: Nee, dat klopt. En hoe minder wij ons laten provoceren, hoe groter de afschrikking is in de richting van Rusland. En dat vereist natuurlijk wel belangrijke stuurmanskunst van de Europese politici, maar het kan wel. En dat het toch wel enig effect heeft wat hij aan het doen is, dat blijkt ook wel, dat hebben we natuurlijk afgelopen zondag ook gezien, met demonstraties, die misschien niet pro-Putin zijn, maar Poetin wel in de kaart spelen. Kijk, dat is natuurlijk precies wat hij wil hebben. Want dat is namelijk de ontmijning, de ontregeling maatschappijen en de politieke besluitvorming. En dat wil dus nog steeds niet zeggen dat het pro-Putin is. Maar mensen zijn wel ongelooflijk naïef soms. Dus hij speelt ook op dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Die heel verklaarbaar zijn, overigens.
6: Ja, ja. Andere variant van kunnen we niet iets kwam van Roland Mans. Die zegt Rusland escaleert richting Europa omdat het Oekraïne blijft steunen met geld, hulpgoederen en wapens. Daarbij worden steeds meer de Europese productiefaciliteiten en aanvoerroutes via Polen het doel. China, Iran en Noord-Korea bevoorraden dan weer Rusland, Noord-Korea zelfs met mensen. Moet Europa die aanvoerlijnen niet ook aanpakken? Kan dat? En zo ja, hoe? Kunnen en durven wij China of Iran of Noord-Korea wel aan te pakken? Of zijn we te afhankelijk, zeker als het om China gaat bijvoorbeeld?
7: Nou, het kan natuurlijk wel, maar Europa kan niet zomaar fabrieken of havens of transportlijnen in China, Iran of Noord-Korea militair aanvallen. Dat zou de oorlog geografisch uitbreiden en dat kan ook tot een direct.
8: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Die hebben ook bepaalde kritieke grondstoffen nodig uit bijvoorbeeld Rusland. Daar komen we ook wel aan hoor. Maak je geen zorgen. Dus het werkt gewoon aan alle kanten. Ik denk wat hier het gevolg van is. Van die oorlogen en die geopolitieke strijd die ontbrand is tussen de grote mogendheden. Is dat we veel meer via de achterdeur gaan doen. En via ondergrondse gangen, om het maar zo te zeggen. Dus die exporten die blijven wel op gang. En het is heel moeilijk om die te stoppen. Maar ze worden wel bemoeilijkt. Het is allemaal duurder en het gaat allemaal trager en de volumes zijn kleiner.
2: Oekraïne heeft wel eens een keer een enkel schip op de Kaspische Zee onderweg van Iran naar Rusland aangevallen. Dat zou natuurlijk mooi zijn als westerse landen Oekraïne zouden kunnen helpen met doelinformatie daar.
1: Dat gebeurt ook wel.
2: Ik heb het maar één of twee keer,
1: dat klopt,
2: alweer een jaar geleden zo'n bericht gezien. Ja, het is lastig, begrijp ik.
1: Uh-huh.
2: Gaan we naar wat heet een simpele stafofficier uit Den Haag. Een simpele stafofficier uit Den Haag mailde met het bericht in de podcast. Afgelopen woensdag is kort gesproken over de defensienota 2026. Waarin jij, Rob, heel kritisch was over de inhoud. En hij schrijft, ik begrijp dit als hij zich enkel baseert op het hoofddocument. Maar ik vroeg me af of hij samen met de experts, maar ook andere experts daar in de Kamer. Ook over de vertrouwelijke bijlagen en de maatregelennota die hebben gezien. Want in die stukken staat juist beschreven wat mist in het hoofddocument. En hoe en wanneer de krijgsmacht keuzes maakt op basis van dat stuk, defensienota. Dat het hoe, wanneer en waarmee in vertrouwelijke stukken staat, is gezien de huidige dreiging niet gek. Het is eigenlijk bijzonder naïef dat we dit vroeger juist zo openbaar publiceerden.
1: Nou, dat laatste is niet helemaal juist. Een van Niels van Willigen, die er ook bij zat, die is bijzonder hoogleraar in Leiden. En ook nog een keer verbonden aan de Militaire Academie, ook als hoogleraar. Die zei van, je kunt ook omdraaien als je duidelijk maakt wat je aan het doen bent. Dan levert dat ook afschrikking op. Dus dat kun je gewoon naar beide kanten uitleggen. Dus dat hoeft helemaal zo niet te zijn. Maar ik begrijp dat je dat doet. Kijk, de vraag die de experts is gesteld door de Kamer is een oordeel te vellen over de defensienota, niet over de geheime bijlagen of de confidentiële bijlagen. Dat hebben wij gedaan en we hebben gezegd, en ik raad iedereen aan om in ieder geval mijn inbreng te lezen op de website van HCS. En die van Klingendaal, die staat gewoon op de Klingendaal website. En wij hebben gezegd van, het is gewoon niet te beoordelen aan de hand van deze noten. Deze nota is zo vaag dat het onmogelijk is om te beoordelen door ons of de maatregelen die worden genomen goed zijn. Het is... kijk, je kan natuurlijk zeggen dat de afschrikking moet verbeteren. Maar als je vervolgens niet uitlegt hoe, dan is het de cretologie. En daar staat die hele nota vol mee. Dus het is lastig in te schatten. En dat is ook de kern van het betoog. Wat alle experts hebben gehouden. En dan zie je dus dat iedereen het eigenlijk daar wel over eens is. Dat op grond van deze nota er gewoon geen goed oordeel te vellen is. Dat was de boodschap die is uitgedragen. En dat is een waarheid als een koe. Want dat is er ook niet. Dus je kunt al wel zeggen van, de drone-revolutie is buitengewoon belangrijk. Maar dan zul je wel uit moeten leggen hoe je dat dan in de Nederlandse defensie gaat incorporeren. Nou, dat soort dingen. Dus ik heb ook, volgens mij in onze eigen podcast, maar ik heb het ook in de Kamer gezegd, ik ben het eens met de politieke lijn die gekozen wordt. Alleen, die kan niet beoordelen hoe dat militair geïmplementeerd wordt. Dat is waar het om draait. En ja, dat blijft gewoon zo. Dan zijn er een paar punten waarvan in ieder geval alle experts zeiden van, dat is raar. En dat heeft niets te maken met geheime bijlagen. Dat is bijvoorbeeld het idee dat je aan de ene kant zegt van, we moeten meer Europees. Aan de andere kant zegt van, oké, maar Amerika blijft.

0: achter onze betrouwbare grote bondgenoot. Ja, dat kan niet. Het is of de een of de ander. Dus als je Europees gaat, dan betekent dat per definitie dat het ten koste gaat van Amerika. En dan moet je ook uitleggen op welke punten dat ten koste gaat van Amerika. Mm-hmm. Staat er niet in. Terwijl daar is niks geheims aan. Dat kun je rustig doen. Dus je hebt een probleem wat nog een keer wordt vergroot doordat in de nota wordt gezegd dat in 2035 het militaire vermogen verbreed en verdiept moet zijn. 2035? Dat is over 10 jaar. En wat gaan we dan op de zeer korte termijn doen? Dat is ook belangrijk, dat staat er gewoon niet in. Want we hebben nu een probleem. Dus de inlichtingendiensten staat ook in de nota, heel interessant, dat binnen een jaar nadat er een staakt het vuren is, Rusland in staat moet worden geacht om een aanval, een grootschalige aanval op het NAVO-verdragsgebied uit te voeren. Oké, maar stel je nou voor dat we volgende week een staakt het vuren hebben. Wat gaan we dan doen? Want dan moet je dus ergens in 2027, eind 2027, moet je dus in staat zijn om je te kunnen verdedigen tegen Rusland. Dat staat er namelijk zelf in. Nou, dat soort dingen, die vind je niet in de nota terecht. En dat laat onverlet dat die confidentiële of geheime bijlagen erbij zitten. Ja, maar een ordentelijk debat over deze nota binnen de Kamer is niet mogelijk. Onder de experts is hier mogelijk. Er is geen publiek debat over mogelijk. En de nota wordt ook niet, en dat is heel erg interessant, publiekelijk of in het parlement behandeld. Dus een aantal partijen heeft gezegd, we gaan het niet plenair behandelen. Dus het zal dan waarschijnlijk onderdeel zijn van de defensiebegroting. En ook dat vind ik al een hele slechte zaak.
1: Weet je, als Kamerlid kwam het vaak voor dat er een vertrouwelijke bijlage was en dan moest je naar een apart kamertje gaan en dan mocht je daar wat lezen. Je mocht soms ook helemaal geen aantekeningen maken, wat dat soort dingen. Kijk, dat er een vertrouwelijkheidsgrens is, dat begrijp ik in bepaalde situaties, maar ik ben het helemaal met Rob eens. Luister eens, als dit ontslaat Defensie niet van de plicht om publiek duidelijk te maken welke krijgsmacht je voor ogen hebt, wat dat kost en welke strategische keuzes daaraan te en nu is het zo onvoorstelbaar vaag. Ik zou ook niet weten hoe je daar dan een goed debat over kan houden.
0: Nee, dat kan helemaal niet, Jan.
1: Ja, Kamerleden kunnen ook helemaal niet refereren aan vertrouwelijke stukken in het openbare debat. Hè? Dus het is heel moeizaam, vind ik.
0: Nou ja, dan moet je dus niet gek opkijken dat tijdens die demonstraties van afgelopen zondag de meest grote flauwekul over Defensie wordt verkondigd. Want dit leidt natuurlijk gewoon, als het allemaal zo geheim is, tot allerlei complottheorieën van wat Defensie allemaal wel niet aan het doen is. Dus het heeft ook, het is maatschappelijk is het niet handig. Het is voor het publieke debat niet handig. En het is voor het politieke debat niet handig. Oftewel, het is voor de democratie niet heel handig. Dat is ook wat ik heb gezegd. En ik geloof best dat knappe koppen daarover hebben nagedacht. En hoe die en dat ze prachtige geheime bijlagen hebben geschreven. Maar dat is even niet de vraag geweest van het parlement. Voor de ronde tafel waar ik bij was. En waar nog een behoorlijk aantal andere experts bij zaten.
2: Ja, en die publieke discussie, dus over de keuzes die je maakt, die moet je wel in het openbaar kunnen voeren, los van een geheime maatregelenlijst.
0: Ja, want dan ga je gissen. Dan ga je gissen.
2: Ja, helder. Dank. Gaan we door naar Jasper de Vesje. Ik denk dat ik bij voorbaat maar mijn excuses uitspreek voor hoe ik zijn achternaam verhaspel.
0: Nou, iedereen noemt mij Van Wijk. Dat klopt ook niet.
2: Dat is, ja, dat is waar. Jasper vroeg zich het volgende af. We hebben het altijd over het Russische narratief en doe daar dan soms lacherig over. Ik vind, zegt Jasper, het ook altijd heel moeilijk om dat narratief aan te horen en vindt die Lavrov maar een eng mannetje. Maar dat terzijde. Hij vraagt, en het staat ook wel mooi aan op een paar dingen die we vandaag en gisteren al in de podcast behandelden. Zitten er kernen van waarheid in dat Russische narratief? En als dat vol onwaarheden zitten, hoe worden die dan weerlegd of besproken in dus het diplomatieke verkeer?
1: Ja. Nou, in sommige Russische argumenten zitten historische feiten of reële Russische belangen. Maar daaruit volgt niet automatisch de Russische conclusie dat de invasie daardoor gerechtvaardigd was. Hè? Nog preciezer, dat onderscheid is heel essentieel. Neem de NAVO-uitbreiding. Het is gewoon waar dat de NAVO sinds de jaren 90 sterk oostwaarts is uitgebreid en dat Russische leiders daar bezwaar tegen maken. Het is ook waar dat Bush in 2008 Oekraïne en Georgië uiteindelijk NAVO-lid wilden laten worden, maar dat er uiteindelijk geen datum bij is gezet omdat Merkel en Sarkozy dat niet wilden. Nou, dan komen er drie andere feiten. En die werden zondag ook niet genoemd tijdens de demonstratie. Ten eerste, Oekraïne was in februari 2022 tijdens de aanval helemaal geen NAVO-lid. En toetreding stond ook helemaal niet op korte termijn voor de deur. Dat is één. Hè? Twee, landen in het Midden- en Oost-Europa vroegen zelf om het NAVO-lidmaatschap. Grotendeels omdat ze bang waren opnieuw onder Russische dominantie te komen. Hè? En ten derde, Rusland heeft zelf ook verdragen ondertekend waarin het de soevereiniteit en de grenzen van Oekraïne erkende. Nou, dat maakt het wel een beetje genuanceerder.
0: Nou ja, inderdaad. Nou ja, je moet even teruggaan. Ik ben daar zelf bij geweest in Parijs. Volgens mij was dat 1991, heel lang geleden. Toen werd het handvest van Parijs ondertekend. Dat was een handvest voor een nieuw Europa, waarin de toenmalige Sovjet-Unie nog, want het gebeurde vlak voordat de Sovjet-Unie instortte, erkende dat elk land het recht heeft om zijn eigen keuze te maken. Politiek, economisch, maar ook qua bondgenootschappen. Dat is gewoon echt op papier gezet. En daar heeft iedereen zijn handtekening onder gezet. Alle OVSE-landen, dat waren er een hele hoop. En dat was in die tijd van Vladivostok tot Vancouver of iets dergelijks. Weet ik veel, helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten. Dus bijna de hele wereld rond. Nou, dat is niet gehonoreerd. Dan krijg je dus die hele discussie die zit echt vol met leugens over de uitbreiding van de NAVO, dat de toezeggingen zouden zijn gedaan aan de Russen. Dat is gewoon niet zo. Zelfs zonder nou dieper op in te gaan, Gorbachev die heeft in de nadagen van zijn leven nog gezegd dat het onzin is. Dat er nooit een veto is gekomen door hem, want hij ging erover. Dus het is flauwekul. Maar het Russische narratief is ontzettend sterk. En die zegt van ja, dit komt door die oorlog die heeft grondoorzaken. En een van de grondoorzaken is de uitbreiding van de NAVO. En als je dus teruggaat naar eind 2021, toen is er een ontwerpverdrag gestuurd aan de Amerikanen en aan de NAVO. En dat voorzag eigenlijk in een gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse en Europese troepen uit de landen die later lid zijn geworden van de NAVO, zoals Polen en de Baltische Staten. Dus je ziet dat er enorm gemarchandeerd is. Maar dat is ingewikkeld. Want je moet dus wel daar boeken over hebben gelezen. Bijvoorbeeld het beroemde boek Not One Inch door Cerruti. Het prachtig boek. Maar ja, dan moet je dus wel weer door 300 pagina's worstelen. En daar hebben veel mensen gewoon geen zin in. Of geen tijd voor. En dan krijg je dus dat beelden enorm beginnen te werken. Maar het laat onverlet dat dat Poetin ongelooflijk in zijn chagrijnig is door het feit dat die Sovjet-Unie is ingestort. Ja. En hij ziet het wel als zijn levenstaak om iets van die Sovjet-Unie en die grandeur en het grondgebied, niet alleen van de Sovjet-Unie, maar ook van het Russische Rijk, weer te herstellen. Dat betekent dus ook delen van Polen erbij. Het is gebaseerd niet op feiten, veel van die narratieven. Het is gebaseerd op gevoelens. En het heeft ook te maken met het feit dat wij in Europa een heel sterk gevoel hebben voor mensen waarvan wij denken dat ze onrecht zijn aangedaan. En die uitbreiding van de NAVO is een soort van onrecht in de richting van Rusland. En dat onrecht.
3: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
4: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
8: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
6: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek. Ja.
17: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
15: En ik ben er ook.
16: Dat is toch heerlijk.
15: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan een paar korte files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Zoombrand, 5 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht, 5 minuten. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 215,9. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 44,7. En op de A28 Groningen-Zwolle staat een flitser bij hectometerpaal 106,7.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. Een van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De luchthavens in Europa hebben een drukkere zomer achter de rug dan vorig jaar. Het aantal reizigers nam in juli en augustus met ruim 3% toe. Volgens de Belangenclub van Luchthavens blijft vliegen dus populair, ondanks de onrust in de wereld en de gestegen ticketprijzen. Het drukst was het op de luchthaven van Istanbul. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen twee ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: eBay was een van de grote winnaars, al van het vroege internet. Het groeide van een hobbyproject uit tot een wereldspeler, maar het kreeg ook te maken met mislukte overnames, stevige concurrentie en opvallende schandalen. Hoe staat eBay er vandaag de dag voor? Dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
24: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
25: Hans, waar liggen de regenjassen?
26: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? 3 experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
30: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
32: The online auction site eBay launched the e-commerce revolution when it was founded more than 20 years ago.
33: Inmiddels telt eBay 182 miljoen kopers wereldwijd en er worden 1,5 miljard producten aangeboden. Een onvoorstelbaar aantal.
34: GameStop heeft ruim 55 miljard dollar over voor eBay. Opvallend, want het is dus echt een stuk kleiner.
35: Why did I bid on this?
36: That is really throwing me off right now.
37: Ja, snel in de laatste seconde nog even een bod doen en zo de buit binnenhalen. Of het nou gaat om speelgoed, stripboeken, auto's, knuffels. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het vinden op eBay. Al sinds de begindagen van internet is die site heer en meester op het gebied van de online veilingen. Maar ja, zijn de aandelen van eBay ook een goed bod waard? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de veilingsite, zodat jij als belegger kan bepalen wat een eBay-aandeel nou echt waard is. Vertel je natuurlijk ook het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder van Evermogensbeheer.
38: Hoi Nina.
37: eBay, ja, ik ben wel van Marktplaats. Daar koop ik echt met enige regelmaat wat. Sinds ik een huis heb in Frankrijk moet ik alles tweedehands en zo leuk en goedkoop mogelijk hebben. Heb jij wel eens wat op eBay gekocht?
0: Ja, maar niet vaak. En het grappige is overigens wel, komen straks op je. Ik ben van Marktplaats. Marktplaats was van eBay.
37: Ja, was. Ja. Was. Maar inderdaad, ja.
0: Ik koop wel regelmatig ook op Marktplaats. Ja, maar ook? In Nederland is dat echt natuurlijk the way to go.
37: Precies.
0: En eBay wat minder. Maar als jij echt specifiek iets zoekt, een verzamelaarsobject bijvoorbeeld. Ja, op eBay kun je van alles vinden. Of auto-onderdelen. Dus vanuit dat perspectief.
37: Fascinerend, ja. Heb jij het gehad, of heb je het als eBay nu in je portefeuille?
0: Nee, en ik heb het niet in portefeuille, maar misschien wel goed voor de luisteraar om te weten dat het bedrijf nu 50 miljard waard, dus echt groot. En ook de koersperformance is echt super. We komen straks nog een stukje historie natuurlijk voorbij. Maar ja, kocht je 10 jaar geleden, betaalde je $25.
37: Mm-hmm.
0: Ja, inmiddels staat de koers ruim $100. Dus het aandeel eBay doet het op de beurs gewoon hartstikke goed.
37: Ja. Altijd een belangrijke disclaimer hier, hè, voordat je denkt dat wij advies gaan geven. Dat is helemaal niet zo. Wij geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En Jim heeft weer een leuk feitje. En volgens mij gaat dat over het duurste item ooit wat op eBay is verkocht.
0: Ja, dat ga ik zeker benoemen. Maar er schiet mij ineens nog een heel leuk feitje te binnen.
37: Ja?
0: Vorige week hadden we het over Adyen. En daar komt dan ook het begrip take rate voorbij. Wat verdient Adyen in dit geval nou aan een transactie? Nou, dat is ongeveer 0,16%.
37: Nee, dus, Adyen, eBay bedoel jij?
0: Nee, ik bedoel Adyen.
37: Oh.
0: De take rate.
37: Ja?
0: Adyen verdient 0,16% aan een transactie. Dus 16 cent op een transactie van €100.
37: Ja.
0: Nou, bij eBay is diezelfde take rate, namelijk wat verdien je nou aan een transactie op het platform, is heel relevant voor beleggers. Ter vergelijking, de take rate van eBay die ligt op bijna 14%. Dus als er iets verkocht wordt voor $100, gaat er $14
37: naar eBay
0: voor
37: dus
0: de bemiddeling.
37: Van het product.
0: Ja, van wat jij maar verkoopt op dat platform.
37: Want dat heeft Marktplaats niet. Je verkoopt daar niet op van wat je verkoopt voor de prijs een bepaald percentage.
0: Nee, je kunt bij Marktplaats heel veel gratis plaatsen. Dat is natuurlijk heerlijk voor Nederlanders. Verkoop je wat duurdere spullen of wil je dat je bovenaan staat, dan ga je advertentiekosten betalen.
37: Ja.
0: Bij eBay gaat het vooral allemaal om de take rate. En dat is de daadwerkelijke verkoopopbrengst of transactieopbrengst voor eBay.
37: Mm-hmm.
0: Dat is bijna 80%. En ja, eBay verdient ook steeds meer aan advertising, zodat je dus wat prominenter zichtbaar bent. En derde punt, dat zijn de stores. Maar dan hebben we eigenlijk het businessmodel van eBay. Daar gaan we niet over hebben. Maar het schoot me ineens te binnen. Ja, wat is nou een leuk feitje dat de take rate gewoon bijna 14% is.
37: Dat is echt groot, ja. Maar ik ben
0: en
37: wel
0: zeker
37: toch benieuwd,
0: als je dure spullen verkoopt.
37: Wat is nou het duurste geweest?
0: Ja, dat is al een tijdje geleden. Je kon bieden op een jacht, geen kleine jacht. Het was 123 meter met een helikopterplatform. Dat hoort op zo'n jacht natuurlijk. Een bioscoop, een paar VIP-suites, eigen spa. En dat was 2006. Nou, je kon daarop bieden. Er was een Rus en die bood uiteindelijk $168 miljoen. Nou, dat is het duurst verkochte item. Toch lekker als je dan een take rate 14% hebt.
37: Dat is heel lekker, inderdaad. Nou, mooi. eBay is dus uitgegroeid tot een site. Ja, die echt ook voor de rich and the famous, die daar dan toch gaan zoeken en gaan kopen. Maar het is ooit klein begonnen. Het verhaal van eBay begint op een septemberdag in 1995. Het jaar waarin dit een revolutie ontketende in de wereld van computers. Ik weet het nog als kleine Nina dat je de Windows 95 opstartte. Het besturingssysteem dat nu nog steeds trouwens op heel veel computers de standaard is. Vlak na de introductie van Windows 95 neemt computernerd Pierre Omidyar uit San Jose in Silicon Valley een vrije dag, want hij wil een beetje gaan experimenteren met programmeertaal. Het zijn dus de begindagen van het internet. Hij is benieuwd of hij een platform kan bouwen dat kopers en verkopers bij elkaar brengt. Nou, dat kan die, dat lukt. Het eerste wat hij verkoopt is een kapotte laserpen. Hè? Zo'n laserlampje dat je kan gebruiken bijvoorbeeld bij presentaties om je kat op stang te jagen. Hij zet het online voor $1 en hij verkoopt het uiteindelijk voor $14,83. Dat is toch een beetje gek. Hij mailt de koper voor de zekerheid ook om nog even te checken. Yo, heb jij wel door dat dit een kapotte laserpen is? Wil je daar echt bijna $15 voor betalen? En die man zegt ja, ik verzamel kapotte laserpennen. Nou, dat is fascinerend dat dat dus bij elkaar komt, de koper en de verkoper. Omidyar noemt zijn website op dat moment Auction Web. En het gaat gelijk hard, dat herinnert hij zelf zich ook.
3: During that first two-year period, we were growing 20 to 50% every month, every single month. And some months were 70%. But on that, for 2 years, sustained growth like that, I don't think anybody's, you know, ever done that. And it was terrifying. You know, it was exhilarating and terrifying at the same time, because at any moment, the whole system could have just come crashing down, and we were racing to stay ahead of the demand. It was pretty challenging.
37: Ja, dat zegt Pierre dus in juni 1996. Toen bestonden ze dus nog geen jaar. Is er al voor ruim 7 miljoen dollar aan spullen verkocht via AuctionWeb. In 1997 verandert AuctionWeb dan de naam naar eBay. En de naam komt van een ander bedrijf van Pierre Omidyar. Hij heeft Echo Bay Technology Group. Maar de naam EchoBay.com bestaat op dat moment al. Dus hij maakt er dan maar eBay van. Ja, hoe een iconische naam dus eigenlijk per ongeluk kan ontstaan. Dat is toch mooi. Rond diezelfde tijd wordt ook het feedback systeem geïntroduceerd. Want online iets kopen bij een totale vreemde, dat was zeker in die tijd, en misschien nu nog steeds, is toch wel een beetje spannend. Want wordt het wel opgestuurd als je het geld betaald hebt? Is het product wel echt? Is het zoals omschreven? Nou, door feedback te geven kunnen mensen elkaar beoordelen en kun je dus ook vertrouwen opbouwen. Dat werkt als een trein, zegt deze eBay-medewerker van het eerste uur.
4: No one had ever seen anything like it before. Remember, the internet was a rather new thing. So you've got all these people who are very excited about this new site, and now they have a way of kind of creating a reputation not only for themselves, but for each other. And it was the smartest thing we ever did in the first 3 years of the company. I'm not so sure we would have grown without it.
37: Nee, dat feedbacksysteem doet echt wat het moet doen. Vlak daarna wordt het miljoenste item verkocht op eBay. Een stuk speelgoed van Sesamstraat. Ja, zo simpel kan het zijn. Het is dus allemaal razendsnel gegroeid. En dat blijkt ook wel uit het moment dat ze naar de beurs gaan. Dat is september 98. Dan bestaan ze pas 3 jaar, Jim.
0: Ja, dat is best wel spectaculair geweest. eBay ging naar de Nasdaq uiteraard. Dat was voor $18 per aandeel. En het aandeel dat was populair. En ze deden het natuurlijk, omdat ze geld wilden hebben voor groei. Dus marketing, overnames, klein beetje cash ook. Maar het ging voor $18 per aandeel naar de beurs. Nou, aan het eind van de dag meer dan $53. Dus
37: zo,
0: op één dag 200% hoger. En daarmee was eBay op de beurs in één keer bijna 2 miljard waard. Nou, wat wel zo is, en dat is misschien wel goed om te beseffen, als je nu denkt van, $18 en het aandeel dat staat nu $100. Nou, het is een aantal keren gesplitst. En als je het helemaal terugrekent, dan heb je nu ongeveer $5700 voor je $18 investering van toen.
37: Wow.
0: Dus er was groeigeld nodig. Ze gingen veel overnames doen. Nou, dat komt zo dadelijk ook wel weer. En dat was echt wel een bijzondere beursgang natuurlijk. En ook midden in de internethype.
37: Ja.
0: En het bijzondere was bij eBay, die maakte ook nog winst. Nou, dat was echt uniek in die tijd, dat je een internetbedrijf had dat winst maakte. Dus er was veel vraag naar eBay.
37: Ja, nou, dat voelt eBay natuurlijk ook. Ze krijgen geld binnen, dus kunnen ze ook uitbreiden door andere sites en bedrijven over te nemen. Halfway.com wordt toegevoegd. Dat was toen een site waar je boeken en computergames kon kopen. Een Frans bedrijf, iBazaar, is ook overgenomen. In 2002 volgt een hele belangrijke aankoop: PayPal. Voor $1,4 miljard. PayPal wordt daarmee de belangrijkste manier om te betalen op eBay. Maar alvast even een kleine fast forward. Uiteindelijk wordt PayPal toch echt te groot. Ze worden groter dan eBay. Daarom wordt het in 2015 weer afgesplitst. Krijgt het een eigen beursgang. Toch, Jim? Zo is dat gegaan toen?
0: Ja, dat klopt inderdaad, want PayPal had toen ook al last van een activistische aandeelhouder, later ook nog een keer. In dit geval Carl Icahn, bekende belegger. En die zei van ja, PayPal dat groeit zo hard, maar eigenlijk staat eBay de groei in de weg. Je moet dat bedrijf gewoon afsplitsen.
37: Oh ja.
0: Nou, dat is gebeurd, dus PayPal ging apart naar de beurs, ook naar de Nasdaq, een eigen beursgang.
37: Mm-hmm.
0: En eigenlijk na de eerste dag was dat bedrijf al meer dan 50 miljard waard tegenover 30 miljard van eBay.
37: Ja.
0: Nou, wat gebeurde er? Als je aandeelhouder in eBay was, dan had je ineens daarna ook aandelen PayPal. Dus voor elk aandeel eBay kreeg je een aandeel PayPal.
37: Mm-hmm.
0: Om nou te voorkomen dat die aandelen PayPal in de kaas storten, werd daar ook een soort van reverse split gedaan. Dus er werden 2,6 aandelen bij elkaar gevoegd, waardoor de koers van eBay gevoelsmatig gelijk bleef. En het heeft wel gewerkt inderdaad. Want direct was PayPal groter dan eBay.
37: Ja, Terug naar begin jaren 2000, daar waren we gebleven. eBay doet een hele hoop overnames. Bijvoorbeeld in november 2004 Marktplaats.nl. Is wel leuk, hebben ze 225 miljoen euro voor betaald. Ze nemen belang in StubHub, een website om tickets door te verkopen. Dat is $310 miljoen op zich. Denk je, nou, mooie investering. Dat hebben ze in 2020 ook weer doorverkocht voor $4 miljard. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed in zaken doen. Er ontstaat in de loop van de jaren wel kritiek op eBay. Met name de verkopers die klagen over de hoge kosten. Want hè, jij hebt het natuurlijk over die, dat percentage wat je af moet dragen. Take rate, 14%. En je moet ook nog advertentiekosten betalen om je advertentie überhaupt op eBay te mogen zetten. Dus ja, ze zeggen toch van dit is niet helemaal waar we blij mee zijn. Dus er komt een beetje gemor en een beetje kritiek bij, binnen bij eBay. Toch doet het met de aandelenkoers eigenlijk niet zoveel. Sterker nog, als in 2020 iedereen thuis komt te zitten vanwege corona, dan schiet de koers omhoog, want iedereen heeft tijd om schoon schip te maken, zet zijn zooi op eBay en zijn pareltjes. Dus we gaan massaal online kopen, bestellen en verkopen. Daar profiteert eBay van. En dan gebeurt er in mei van dit jaar ook nog iets dat de koers wat verder opdrijft.
1: De Amerikaanse videogameketen GameStop wil online marktplaats eBay overnemen. Er ligt een bod op tafel van €48 miljard. GameStop wil dat eBay een concurrent wordt van webwinkelconcern Amazon. De overnamepoging is bijzonder opvallend, want eBay heeft een marktwaarde van bijna 4 keer GameStop.
37: Maar wacht even, wij hebben GameStop lang geleden ook doorgelicht. Is een winkel voor computerspellen. Het is een meme-stok. Op Reddit ging het toen sky high omdat allerlei beleggers er short op gingen. En beleggers zeiden, nee, we gaan dit aandeel even juist heel... We gaan eigenlijk die mensen een hak zetten, die institutionele beleggers. Hoe kan dit? Wat is dit voor verhaal? Want GameStop kan eBay toch helemaal niet kopen?
0: Kijk, je kunt altijd zeggen, ze claimen belang te hebben van 5%. Dus ze hebben al belang in eBay. Daarmee hebben ze ook wel, je zou kunnen zeggen, een stoel aan tafel.
37: Ja.
0: Dus, maar GameStop moet iets. Hè. Dit is eigenlijk een bedrijf dat langzaam ter ziele gaat. Want videogames kopen in een winkel, ja, dat gaat natuurlijk net als een soort free record shop. Dat houdt een keer ergens op te bestaan.
37: Mm-hmm.
0: Het is een noodlijdend bedrijf. Dus ze verleggen nu eigenlijk de focus naar misschien meer het zijn van een investeringsmaatschappij. Hebben we natuurlijk ook gezien met MicroStrategy, wat tegenwoordig Strategy heet, die eigenlijk bitcoins kopen. En dat is dan nu de Strategy.
37: Ja.
0: Het kan zijn dat GameStop heeft gedacht van ja, we moeten echt iets heel anders. En dan gaan we kijken of we misschien wel eBay kunnen overnemen.
37: Ja, maar dat doen ze dan omdat zij willen eigenlijk die tweedehands spullen. Zij willen een soort ophaalfiliale worden. Ja. Dan kunnen de GameStop winkels, die kun je dan gebruiken als een soort partnership. Dan kun je daar je spullen ophalen of brengen.
0: Ja, maar kijk, hè, als Nina van der Dungen nu zegt, ik ga BNR overnemen, het kan allemaal wel.
37: Nee, dat kan niet.
0: Nou, dat kan zeker wel. Je kunt gewoon een bod doen.
37: Ja,
0: iedereen mag dat. Alleen het is natuurlijk niet realistisch dat dat hier gaat gebeuren. Want waar gaat GameStop de cash vandaan halen? Als het nou een succesvolle onderneming was, dan hadden ze ook een track record waarmee ze konden laten zien van, nou, hè, wij gaan dat integreren en daar een succes van maken.
37: Hmm.
0: Er is natuurlijk niemand die dit gelooft.
37: Nee.
0: Tenminste, ik niet.
37: Nee, laten we maar eens eventjes naar de fundamentele analyse gaan. En voordat we het gaan hebben over de laatste cijfers, is het tijd voor een SWOT-analyse van eBay. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Sterke punten van eBay, Jim.
0: Nou, wereldwijde marktplaats met heel sterke netwerkeffecten. Want ja, je weet natuurlijk gewoon, er zijn miljoenen kopers op het platform. En ze claimen dat er 135 miljoen verschillende kopers actief zijn op het platform. Dus als jij iets hebt wat je wilt aanbieden, ja, dan heb je ineens wereldwijd een megapubliek.
37: Ja.
0: En andersom ook, als je iets wilt kopen, je vindt het op eBay.
37: Op eBay. Oh, ja. Het is wel een hele grote concurrent geworden, nee.
0: Ja. Ja, zeker. Vinted is een concurrent. Maar eBay richt zich ook heel erg op fashion. En dat is dus ook waarom ze zo'n overname doen van Depop. Dat is puur strategisch.
37: Mm-hmm.
0: Omdat ze daarmee dus hun bestaande kopersgroep kunnen bedienen. Op meerdere fronten een breder aanbod krijgen. En ja, verder kunnen groeien. Nou, dan een heel ander belangrijk sterk punt is dat ze een asset light model hebben. Zoals dat dan prachtig heet.
37: Wat is dat?
0: Ze houden geen voorraden aan. Het is niet dat je iets koopt van eBay.
37: Nee,
0: maar
37: dat klopt.
0: Jij kan als winkeltje een loods hebben met daarin allemaal spulletjes. Die verkoop je via eBay.
37: Het is gewoon maar de messenger alleen.
0: eBay brengt kopers verkopers bij elkaar. Ja.
37: Ja.
0: En daarvoor betalen de kopers of de verkopers vorstelijk. Mm-hmm. Nou, daardoor hebben ze dus weinig assets ook op de balans of voorraden. En hebben ze ook een hele mooie marge van bijna 30% op de totale omzet die ze boeken.
37: Zaktes.
0: Ja, het is wel een beetje dat ze op twee snelheden groeien. Dat is gek als ik dat zo misschien zeg. Maar in Amerika groeiden ze heel hard op jaarbasis, 24%. Maar internationaal was de omzetgroei 6%. Dus dat valt wel een beetje tegen. Dus je ziet, in Amerika groeit de omzet hard. Maar wereldwijd, dan zie je dat ze marktaandeel verliezen. Dus je kunt je ook afvragen van, ja, is Amerika niet echt gewoon de markt waar eBay het van moet hebben?
37: Ja.
0: Dan, als je het hebt over het verleden, dan is het wel een beetje wisselvallig geweest als je naar de strategie kijkt. Met overnames, je noemde al eventjes Skype, maar ook PayPal, dat is dan wel echt een succesverhaal.
37: Zeker.
0: StubHub, die werden allemaal overgenomen, omdat dat dan een add-on zou zijn. Maar later werden ze toch weer verkocht. Dus je ziet wel dat aan de ene kant dat ze overnames doen. Heel veel overnames hebben gedaan, ook in het verleden, die echt waarde toevoegen. Maar ook een aantal die niet kernactiviteit blijken en weer verkocht moeten worden.
37: Ja, maar daar pakken ze dan wel dikke winst op. Dus vind ik wel sterkte.
0: Ja, met StubHub bijvoorbeeld is dat absoluut de situatie. Ja. Ja.
37: Oké, zijn er kansen?
0: Nou, ik denk toch wel dat circulaire wat jij noemde, dat is echt wel een kans. Het is helemaal niet meer raar om te zeggen dat je een dure merkbroek of zo hebt gekocht.
37: Tweedehands hebt. Sterker nog, dan ben je eigenlijk een baas als je daar maar €20 voor hebt betaald.
0: Ja, en dan heb je daarmee misschien als bedrijf dus ook wel een stukje rugwind. En zeker als je dat doet op e-commerce vlak, of dat noemen ze ook wel re-commerce, heb ik gelezen. Wist ik ook niet, maar recycle
37: omdat het
0: en online.
37: Ja, re-commerce komt terug in de verkoopcirkel. Ja,
0: dat sluit heel goed aan ook bij de kernpropositie van eBay. En ik denk dat er wel een trend is die gaande is en waar eBay heel makkelijk op kan aansluiten door het te faciliteren. Dus ze hoeven niet eens iets te doen.
37: Nee. Bedreiging je dan nog?
0: Dat soort gekkigheid van GameStop, dat kan wel afleiden. Kan een bedreiging zijn. Ik denk niet dat het goed zou zijn als er een hoge bod komt en de volgende activistische aandeelhouder zich meldt. Nou ben ik niet zo bang voor GameStop. Maar wel als ze zich echt zouden gaan bemoeien met hun 5% belang. Kun je beter toch een Icahn of een Elliott hebben die wel echt bezig is met het verbeteren van de bedrijfsvoering en het rendement op kapitaal.
37: Laten we even de boeken openen van eBay.
0: Ja, de cijfertjes. En de cijfers van eBay die waren jarenlang niet zo heel goed. Vooral als je keek naar omzet. En dat heeft er ook wel mee te maken omdat ze weer onderdelen verkochten. Maar ja, de omzet van 2017 zou je kunnen zeggen, tot en met 2023-2024, die lag op 10 miljard.
37: Ja.
0: Dus er was te weinig groei. Nou, het lijkt er wel op dat eBay de omzetgroei nu wel weer te pakken heeft. 2024 ging die naar 10,3 miljard. 2025 was 11 miljard. En voor dit jaar wordt een omzet verwacht van 12,5 miljard. Deels ook gekochte omzet. Dus er zit weer groei in. En de verwachting is ook dat het verder gaat oplopen. Volgend jaar ruim 13 miljard. 2028 14 miljard. En dat uit zich dankzij die mooie marge ook in een oplopende EBITDA. Want die EBITDA die lag een aantal jaren lang op 3 miljard en is zelfs een tijdje gedaald.
37: Ja.
0: Dat was natuurlijk niet gunstig voor de aandelenkoers. Maar als je over een lange termijn kijkt, doet het aandeel eBay het gewoon erg goed.
37: Volgens mij hebben we een hele hoop informatie om een oordeel te vellen, Jim. Voor wie kan een aandeel eBay interessant zijn?
0: Nou, voor degene die gelooft in verdere groei van e-commerce en met name via marketplaces, en die ook het vertrouwen ziet of krijgt van het verleden dat eBay heeft met 30 jaar historie, waarin het toch wel heel succesvol is geweest dankzij overnames, dankzij toevoegingen en echt een gevestigde naam is wereldwijd. Want als je wereldwijd iets wilt kopen en toegang wilt hebben tot 160 miljoen potentiële kopers, dan is eBay wel het platform.
37: Dit was eBay Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast ook wel dat we een podcast hebben. De podcastversie is een stuk langer van eBay, met meer diepgang en duiding. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over iets heel anders, wel weer heel leuk. Franse cosmetica-bedrijf is het L'Oréal.
0: Ja, ik had het net over 30 jaar geschiedenis, maar we gaan volgens mij 100 jaar terug in de tijd.
37: 100 jaar terug, ja, een heel boeiend bedrijf. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in de BNR-app of in een andere podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En ik ben Nina van den Dungen.
0: En ik Jim Theo Poering.
37: Doei doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro.
30: Everyone is an investor, baby.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
12: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
13: MoveMove! Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
14: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
15: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
16: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
14: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De boeken staan in de wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
15: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
16: En sla je slag.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
18: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
21: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
22: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
38: BNR Verkeer.
39: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan een paar files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Zoomland 10 minuten. A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 10 minuten oponthoud. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A4 Rotterdam-Amsterdam bij de meterpaal 46,9. A13 Den Haag Rotterdam bij 6,0. En op de A44 Den Haag Amsterdam staat een flitser bij hectometerpaal 20,2.
40: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De luchthavens in Europa hebben een drukkere zomer achter de rug dan vorig jaar. Het aantal reizigers nam in juli en augustus met ruim 3% toe. Volgens de Belangenclub van Luchthavens blijft vliegen dus populair, ondanks de onrust in de wereld en de gestegen ticketprijzen. Het drukst was het op de luchthaven van Istanbul. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zometeen op BNR, een bedrijf dat van niemand is, behalve van zichzelf. Geen aandeelhouders die de winst pakken. En dat betekent dus geen aandeelhouders die de winst pakken. Gijsbert Koren is van We Are Stewards en hij vertelt hoe dit werkt. En ook in de studio Toon Weijenborg, die uitlegt waarom hij zijn camping liever aan een stichting overdroeg dan aan de hoogste bieder. We zijn er zo meteen.
3: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
5: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
4: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
23: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
25: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
26: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
2: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Nou, dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die kiezen hiervoor. Steward ownership noemen ze dit. En wij gaan je vertellen hoe dat werkt. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we met Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards. En ook in de studio Toon Weijenborg, de oud-eigenaar van Camping Zeeburg. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
28: Fijn.
2: Ja. Gijsbert, welk probleem los jij voor je klanten op?
6: Goeie vraag. Nou, veel ondernemers die hun bedrijf in decennia hebben opgebouwd, die trots zijn op wat ze hebben neergezet als goed werkgever, als leverancier van mooie producten of diensten. Ja, als die toe gaan werken naar opvolging, ja, dan zoeken ze vaak naar een manier waarop het bedrijf eigenlijk verder kan, zoals het is, weet je wel? Zoeken ze naar een mooie vorm voor hun nalatenschap eigenlijk. En soms lukt dat binnen de familie. Maar als dat binnen de familie niet lukt, dan blijkt dat verkoop eigenlijk een heel slecht idee is.
2: Want?
6: Want, nou ja, het blijkt uit onderzoek dat 3/4 van de ondernemers die hun bedrijf verkoopt binnen een jaar spijt heeft van die verkoop.
2: Omdat
6: het bedrijf...
2: Er staat wel een hele zak geld op je rekening.
6: Er staat een zak geld op je rekening, maar als je dan achteruit kijkt en ziet, ja, eigenlijk wat er gebeurt met, ja, die jaren en decennia soms aan werk dat je verzet hebt, dat mooie bedrijf wat je hebt neergezet, dan zien helaas veel ondernemers dat het onherkenbaar verandert nadat het verkocht is.
7: En er zijn ook vaak wel ondernemers die het dan weer terug hebben gekocht. Dat zijn ook
6: precies. Dus soms hebben ondernemers mazzel, dan kunnen ze het terugkopen. Maar ja, soms kan dat niet.
2: En mijn vraag was, welk probleem los jij op?
6: Ja, dit was alleen nog maar het probleem.
2: Dit was het probleem.
7: Ik dacht, ik nog niks oplossen.
2: Ga jij dit fixen?
6: Precies. Nou, steward ownership kan een oplossing zijn. Het kan een manier zijn, als je opvolging zoekt, om het bedrijf zelfstandig voor te laten bestaan. Zodat je echt je legacy, je nalatenschap, vorm kan geven zoals jij wil.
2: Steward ownership dus. Had jij er wel eens van gehoord, Patrick?
7: Ja, en ik kreeg er ook altijd wel een beetje jeuk van.
2: Jeuk?
7: Ja.
2: Want?
7: Nee, omdat je als je ondernemer bent, dan weet je als geen ander hoe moeilijk het is om alle ballen hoog te houden en zaken te doen. En als je dan bijvoorbeeld een zakenpartner kiest, ook heel erg moeilijk. Want wie kan je echt vertrouwen? En dan ga je nu ineens iedereen...
2: Dit zijn dingen die jij zelf ook allemaal hebt meegemaakt.
7: Ja, ja.
2: Maar waarom
7: foundershit,
2: van waar die jeuk dan?
7: Ja, omdat ik dan denk van, worden we dan ineens allemaal coöperatief en wordt het dan ineens allemaal gezellig? En denk, ja, heb je allemaal mensen er weer bij?
2: Is het voor idealisten? Of?
6: Het kan voor idealisten zijn, maar het blijkt uit onderzoek dat steward-owned bedrijven net zo winstgevend zijn als andere bedrijven en dat ze veel meer op de lange termijn gericht zijn. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen eigenaar wordt of dat je met z'n allen gaat bepalen. Sterker nog, meestal is het zo dat er een klein groepje is. Dat noem je de stewards of de rentmeesters, als je een mooi Nederlands woord wil. Die krijgen eigenlijk de taak van de eigenaar over. Dus die vervullen de rol van aandeelhouder. En die hebben als taak om de missie en continuïteit van het bedrijf centraal te stellen. Ja, en het is natuurlijk superbelangrijk dat je de juiste stewards kiest. Dat die echt hard voor de zaak hebben en goed zijn in dat ondernemerschap.
2: En steward ownership, hoe leg jij dit uit op verjaardagen? Kort en krachtig.
6: Nou, een eigenaar of aandeelhouder van een bedrijf, die bepaalt eigenlijk waarom een bedrijf bestaat, wat het doet en wat er met de winst gebeurt. Dus het is belangrijk wie de eigenaar is, weet je wel. En bij steward ownership zeg je eigenlijk van oké, we creëren een groepje stewards, dat zijn meestal 3 tot 5 mensen, die gaan de rol van eigenaar vervullen, niet in hun eigen belang, in hun eigen financiële belang, maar in het belang van de onderneming zelf. Die krijgen als taak om de missie en de continuïteit centraal te stellen als eigenaar.
7: En moeten die dan ook centjes meebrengen? Of,
6: Hoeft niet. Meestal is het gewoon dat ze gekozen worden op basis van hun kennis en kunde. Het kan bijvoorbeeld een oud-medewerker zijn of iemand die ervaring heeft in dezelfde sector en die gemotiveerd genoeg is om te helpen dat bedrijf verder te brengen.
7: Voel je dat we naar een cliff hangen gaan, John?
2: Nou, ik zit me vooral af te vragen, wat doen we met de winst?
6: Nou, goede vraag. Dus een van de
2: principes... Sorry, het gaat wel heel veel over geld uit mijn mond vandaag, maar ik moet hem toch even stellen.
6: Ja, terecht. Ja, dus een van de 2 principes van steward ownership is dat winst de missie dient. Dus winst wordt met name gebruikt om de onderneming verder te helpen. En als de onderneming...
2: Maar dat is toch ook vaak met andere bedrijven zo? Ik bedoel, dat heet dan toch investeren?
6: Ja, precies. Maar we zien om ons heen ook gebeuren dat als een bedrijf overgenomen wordt, dat investeren, dat het daarmee klaar is. En dat het vooral, weet je wel, om aandeelhouderswaarde gaat. En dat het investeren minder gaat.
7: En het dividend ophalen. Want dat is ook wel een misvatting, hoor. Als ik zie bij, bijvoorbeeld als je het hebt over steward ownership, dat er vaak gedacht wordt met bijvoorbeeld partners die aan boord haalt, dat je elk jaar alle dividend uitkeert of überhaupt uitkeert.
2: Maar waar gaat de winst dan naartoe? Ik bedoel, dat komt dus niet op de bankrekening van de directeur/eigenaar.
6: Nee, dus het blijft of in de onderneming waar het gaat werken. En als de onderneming het zelf niet nodig heeft, dan kan het bijvoorbeeld naar de maatschappij vloeien. En, ja, een goed doel of een.
8: Ja, dan zou. He, meestal is bij Stuart Ownership wordt een stichting de eigenaar. Bij Camping Zeeburg is dat ook het geval.
2: We hebben hier iemand in de uitzending die gaat ons daar zo meteen meer over vertellen.
8: Nou ja, en als een stichting de eigenaar is en die onderneming heeft niet al dat geld zelf nodig, die winst, dan kan de stichting een deel van die winst ontvangen en deels maatschappelijk bestemmen, deels wegschenken.
2: Even nog een aantal spelregels met je doornemen. Zeggenschap is niet te koop.
8: Ja.
2: Ook niet te erven. Ja. En je kunt het bedrijf ook niet zomaar doorverkopen.
8: Nee, precies. Dus het wordt echt van zichzelf, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, winst, een middel, geen doel. Ja. Altijd dus herinvesteren, aflossen. En we hebben dan dus vaak een aparte stichting met een soort golden share of een vetorecht, noem het hoe je het wilt. Die ervoor moet zorgen dat de structuur niet meer kan worden teruggedraaid.
8: Ja, precies. Ja.
2: En jij zei net, en dat vond ik wel een interessante, steward-owned bedrijven zijn net zo winstgevend, net zo succesvol als gemiddeld genomen als andere bedrijven.
8: Ja, ja. En dat komt, denk ik.
2: Die had ik niet zien aankomen.
8: Nee, snap ik. Weet je wel, want je doet het dus niet voor je eigen portemonnee als steward. Maar blijkbaar zijn er mensen, gelukkig zijn er mensen, dat weten we denk ik ook allemaal zelf wel, die iets vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen doen. Of de motivatie om bij te willen dragen. En vanuit die motivatie kan je dus even succesvol zijn in het ondernemen.
7: In die zin is het ook wel mooi, want je hebt daar eigenlijk anders geen rol voor. Kijk, je hebt dan een rol als een mede-ondernemer. Nou, dan moet je ook centjes meebrengen en een bepaalde rol invullen in het bedrijf. Of je hebt misschien een raad van advies. En die gaan die adviesfunctie doen, maar die staan dan soms toch wel net even te ver weg van een bedrijf. Dat maakt het ook moeilijk om echt te kunnen helpen. Voordat we naar Toon gaan, destijds was natuurlijk het voorbeeld van.
9: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: De overdracht van aandelen naar zo'n stichting.
4: Naar zo'n stichting dus, Toon.
5: Zo simpel is het.
4: Want dat hebben jullie ook gedaan.
5: Ja.
4: En het bedrijf waar we het over hebben is Camping Zeeburg.
5: In Amsterdam.
3: Heel berucht en bekend.
4: Heel bekend en ook heel succesvol.
5: Ja.
4: Want kun je even schetsen, hoe was dat toen jij het overnam destijds? En hoe was het een aantal jaar geleden?
5: Dat was graag. Toen ik erbij kwam, 30 jaar terug, was het zo goed als failliet. Het was toen overigens ook een stichting. En deze stichting, daar bleek dat de bestuurders niet helemaal zorgvuldig met het geld omgingen.
3: Is ook moeilijk.
5: Dat bleek. Dus er was 600.000 gulden schuld. En de tent zou eigenlijk failliet gaan. Toen heb ik samen met de curator het uit de slop getild. En het verhuisd naar de huidige plek. Dat is een eilandje in het IJmeer. En dat in 30 jaar uitgebouwd tot een gerenommeerd bedrijf. We zijn echt berucht en beroemd. En meebewogen met
4: is
5: de hele
4: beweging. Is het een miljoenenbusiness? Mogen we dat zo noemen?
5: Pardon?
4: Een miljoenenbusiness?
5: Zeker. Ja. Dus er komen jaarlijks 120.000 mensen, 200.000 mensen. Dus dat houdt.
4: Het is niet een of ander lullig boerencamping.
5: Nee. En dat allemaal op 6 hectare, dus in Amsterdam. Dus dat is nogal een verantwoordelijkheid. Er lopen ook een hoop mensen rond. Dus toen ik erover dacht om met pensioen te gaan, dacht ik van oké, misschien is het personeel wel geïnteresseerd in een rol. Dat bleek niet. Mijn kinderen wilden ook niet.
3: Dat was wel een belangrijk punt, dus wat je wel zou verwachten in zo'n steward ownership.
5: Ja.
3: En waarom waren die niet geïnteresseerd?
5: Nou kijk, de samenstelling van het personeelsbestand op een camping is natuurlijk heel anders dan een normaal bedrijf. Het is erg seizoensgebonden. Dus er zijn ongeveer 10 mensen die daar vast in dienst zijn. En de rest, en dat zijn er 70, die komen tijdelijk en hebben dus een andere band met zo'n bedrijf.
3: Die waren het in ieder geval niet.
5: Die waren het niet. Dus toen dacht ik, nou dan wordt het een normale verkoop, omdat je eigenlijk niks anders weet. Dus dan zet je te koop met een makelaar. Dan komt er zo'n hele grote recreatieketen. En die waren meteen enorm geïnteresseerd. En ik kon mijn eigen tent heel goed verkopen. Dus ik zei hoe prachtig het was.
4: Ja, financieel onafhankelijk, maar ook voor de generaties die zouden volgen.
5: Dus en het is financieel een heel interessant bedrijf. Dus dat zag dat bedrijf ook. Dus die deden een enorm bod. En terwijl we eigenlijk dat aan het afhechten waren, vertelden zij wat hun plannen waren met mijn bedrijf. En dat was eigenlijk hartbrekend. Want onder andere ons vegetarisch restaurant, waar ik trots op was, waar mensen werken die met hart en ziel vegetarisch eten verkopen, die zouden eruit moeten, want het zou een pizza-concept worden. Want dat deden ze op al hun parken en dat wilden hun gasten graag hebben. En dan zit ik 's avonds in mijn bed en denk van ja, maar dan zijn al die mensen die ik heb aangenomen, die moeten eruit, omdat ik zo nodig moet cashen.
3: Ja, dus Gijsbert, wat jij in het begin van de uitzending zei, komt nu al nog net voor de deal.
5: Ik wou niet inbreken, maar ik herken dat echt. Dus toen heb ik tegen mijn makelaar moeten zeggen, helaas, ik trek weer terug. Dus mijn makelaar was echt hevig teleursteld, want die had bijna een deal rond.
3: En kon dat nog zonder kleerschuren?
5: Ja, dat kon wel. We zijn daar uitgekomen, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik van, hoe dan wel? En toen las ik bij toeval dat Gijsbert met zijn clubje een kennismakingsbijeenkomst had in Utrecht. Dus ik in de trein naar Utrecht. Nou, een lang verhaal.
3: En wat sprak je daarbij aan? Want,
5: nou, dat er een andere businessvorm was dan particulier eigenaarschap. En omdat ik uit een stichtingsstructuur kwam, had ik ook ervaring met stichtingen. Ik had er eerder een bedrijf gehad als stichtingsvorm, dat was niet goed. Dus te moeilijk om dat even kort uit te leggen. Maar ik snapte al wel waar het heen ging. En het mooie aan die bijeenkomst daar was dat er meerdere mensen waren met ideeën over hoe zet ik nou een bedrijf op waarbij je niet alleen maar het gaat om het geld, maar eigenlijk over het maatschappelijk belang. Daar voelde ik me door gesteund. En toen dacht ik van nou, ik moet het gewoon doen.
4: Steward Ownership, daarover gaat het in deze aflevering van baanbrekende businessmodellen. Elke vrijdag doen we

0: in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Nikki Seelen was deze keer aan de beurt en zij heeft het over het Nederlandse bedrijf Gravity Gardens.
1: Wat Gravity Gardens zo cool maakt, los van hun naam, is dat ze niet focussen op de omgeving waarin gewassen groeien, maar juist op het zaad zelf. Dus met een droge, chemievrije techniek activeren ze zaden voordat ze de grond ingaan. En daarmee worden planten sterker en veerkrachtiger en dus duurzamer en toekomstbestendiger. En die brede toepasbaarheid maakt deze technologie nou zo krachtig. Want het kan niet alleen ingezet worden in high-tech stadslandbouw of verticale tuinen, maar ook op de traditionele akkerbouwgewassen. Dus potentieel veel breder inzet en dus ook uiteindelijk veel meer impact.
0: De hele update met Nikki Seelen dus duurt zo'n 7 minuten en je vindt hem in onze podcastfeed van dit programma. Gijsbert Koren van We Are Stewards en Toon Weijenborg, die camping Zeeburg onderbracht in een stichting. Ze zijn onze gasten in deze aflevering die dus in het teken staat van steward ownership. En voordat we met jou door gaan praten, Toon, ik besefte me eigenlijk net, Gijsbert, dat je nog steeds niet hebt uitgelegd welk probleem jij nou eigenlijk oplost. Dus kort en krachtig.
2: Wat we vanuit We Are Stewards oplossen. Nou, eigenlijk misschien aanvullend op wat Toon net vertelt. Veel ondernemers starten een bedrijf omdat ze een bij willen dragen
0: kort
2: aan de maatschappij.
0: Krachtig, deze.
2: Ja, oké. Komt-ie. Wij helpen ondernemers verkennen hoe ze de wens om bij te dragen kunnen borgen in de structuur van hun onderneming door het bedrijf steward-owned te maken.
0: Dus eigenlijk elke ondernemer in Nederland die denkt, hey, dit spreekt mij aan, dit wil ik gaan doen, dit hele traject doorlopen, daar heb je een adviseur bij nodig, jullie hebben die kennis.
2: Ja, dat kan bij ons, maar gelukkig ook steeds meer andere adviseurs. Dus spreek ook je bestaande
0: accountant aan. Hij is ook wel idealistisch, hè? Hij harkt het niet allemaal naar zichzelf toe.
3: Dus hij zit gewoon in stuurladerij.
0: Ja, zo is dat. Wat is het ingewikkeld, om je bedrijf te verkopen aan een stichting? Tom?
4: Absoluut niet.
0: Niet?
4: Absoluut niet. Want het is eigenlijk alleen maar een overdracht van aandelen van de ene rechtspersoon, je eigen holding, naar een stichting. Dus ook een juridische persoon. Dus dat is simpel. En het oprichten van de stichting is ook simpel. Waar ik duidelijke keuzes in heb moeten maken en wat iedereen die een stichting opricht doet, is dat je heel goed moet nadenken over de missie van die stichting. En bij ons is dat natuur, kansengelijkheid en het ontmoeten van mensen. Naast natuurlijk de continuïteit van het bedrijf. Dat staat natuurlijk altijd dus op één. Als je die missie heel helder hebt staan, ik kom nog even terug op jouw winst. Bij ons staat er
0: in de, hem al gaan stellen.
4: Dus in de statuten staat dat de overwinst gaat naar projecten in Amsterdam op het gebied die in lijn zijn met de statuten van de stichting. Dus dat gaat over natuurprojecten en kansgelijkheid projecten. En overwinst, dat definiëren wij zo, dat alles wat je niet nodig hebt direct voor investeringen en onderhoud, dat is eigenlijk wat overgaat, wat in oude situaties altijd in de zakken van de aandeelhouder gaat nu terug naar de maatschappij.
0: Heb je kinderen?
4: Ik heb zeker kinderen.
0: Hoe reageerden die? Want die zagen natuurlijk hun eigen toekomst hiermee.
4: Ik zal het je nog sterker zeggen. Ik kreeg natuurlijk een enorme zak met geld. Ik heb die helft van dat zak met geld heb ik al in een andere stichting gegooid, in een ambi-stichting, en dan ga ik weggeven. En mijn kinderen vinden dat fantastisch. Want die snappen ook dat de onrechtvaardigheid in de wereld, waarbij één iemand enorm veel geld heeft en andere mensen niet, dat het eigenlijk een absurde situatie is.
0: Tegelijkertijd daar even tegen inbrengen. Je zegt één iemand die een enorme zak geld heeft, ook één iemand die het lef heeft gehad om een bedrijf op te richten. Eén iemand die ook elke dag weer van vroeg tot laat doorheen moet zien te beuken.
4: Zeker, maar ik vind dat daar een hele andere verantwoordelijkheid bij die ene persoon zit. Ik maak een uitstapje naar een hele andere sector. Dat is bijvoorbeeld een boer. Die is eigenaar van heel veel grond. Die kunnen nu die grond vervuilen en zorgen dat 80% van de insecten daar weggaan. Terwijl eigenlijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor die grond en dat de natuur zich daar blijft ontwikkelen. Maar wat doet hij? Hij stelt het financieel gewin bovenop zijn maatschappelijke plicht. Nou, daar zie je dat het kapitalisme echt fout gaat. En deze structuur waarin je zegt van, hey, het maatschappelijke belang is belangrijker dan het verdienen van geld van aandeelhouders, is veel en veel belangrijker.
0: Kijk toch even naar de ondernemer ook hier, Patrick. Het maatschappelijk belang dient boven het economisch gewin. Maar is economisch gewin ook niet de aanjager geweest van de welvaart die wij vandaag de dag ervaren met z'n allen?
4: is geen tegenstelling, hè?
0: Nee?
4: Het is helemaal geen tegenstelling. Kijk, de camping draagt nog heel goed bij aan het maken van werkgelegenheid. Draagt netjes vennootschapsbelasting af. Hè? Dus we doen alles wat dat een normaal bedrijf ook dus ook doet. Maar je zorgt dat er ook een gedeelte van de winst terugvloeit dus naar de maatschappij.
0: Maar je moet als ondernemer toch ook geld kunnen verdienen? En dat is ook toch een soort beloning van heel hard werken en je nek uitsteken?
5: Ja, maar ik denk dat het dat niet uitsluit.
4: Nee.
5: Dus ik denk dat... Kijk, het voorbeeld van Patagonia was dat die persoon vermogend was om het allemaal weg te geven. En bij Toon doe je dat ook voor een deel. Maar heb je uiteindelijk wel de verkoop kunnen realiseren. En eigenlijk dan, als ik nadenk over dit businessmodel, als je het zo zou moeten noemen, dan is het eigenlijk misschien wel het democratiseren van het overnameproces van bedrijven. Want je maakt het eigenlijk veel gemakkelijker. Want als je over nadenkt, in de normale, dat doe jij natuurlijk ook, John, in je programma De Deal van je Leven.
0: Ja, zeker. Een van de andere programma's hier op de zender die ik mag presenteren.
5: Ja, want wat komt daar naar voren?
0: Nou, dat zijn ondernemers die een exit maken, dus die hun bedrijf verkopen. Wij hadden het hier voor de uitzending ook even kort over. Wat mij opvalt namelijk is dat veel van die ondernemers, laten we zeggen, het jaar daarna, de 12 maanden erna, nou niet bepaald als de meest gelukkige periode in hun leven ervaren.
5: Nee, want uiteindelijk is het één, je wacht op iemand die je niet kent. En dan moet je heel lang op wachten en die komt dan misschien een keer voorbij. Dan kost het je knijterveel tijd om in de pas te lopen, informatie aan te leveren, het vertrouwen te winnen. Dan is er ook vaak een teleurstelling van bedragen, want die blijken toch lager te zijn dan je misschien als ondernemer zelf in je hoofd had. Dus daarbij denk ik inderdaad dat het dan een... je maakt eigenlijk het overnameproces gemakkelijk.
0: Zou het toch mooi zijn, Gijsbert, als bijvoorbeeld naar aanleiding ook van deze uitzending, dat bijvoorbeeld een Pieter Zwart zegt, de beursgang is er niet van gekomen. Ik weet niet of hij misschien nog komt, maar dat hij zou zeggen, zo'n bedrijf, wij worden ook steward-owned. Zou het kunnen?
2: Ja, als je als aandeelhouders met elkaar het erover eens bent om dit te doen. Of in ieder geval als je als meerderheid van aandeelhouders erover eens bent.
0: Ja, Coolblue,
2: kan je die keuze maken.
0: Over.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: En net als Toon, je kunt nog steeds de economische waarde te gelden maken. Maar de zeggenschap die gaat naar stewards in plaats van de kapitaalverschaffer.
0: Ja, Gijsbert en Toon, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: Oh God damn, you got me in love.
8: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
11: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
13: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
14: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
21: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
22: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
21: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
23: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
21: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
25: Straks om 4:00 in de avondspits.
26: Een vliegtuig van Fly Dubai maakt een noodlanding na een kennelijk gevecht in de cockpit. Wat gebeurde er aan boord van vlucht FZ-1073? Pro wil het belastingplan nog niet steunen. We hebben straks het laatste nieuws uit de algemene financiële beschouwingen. En Manchester City overtrad jarenlang de financiële regels van de Premier League. Stort het voetbalbolwerk binnenkort in. Dit en meer vanaf 4:00 in de avondspits op FM, DAB+ en in de app.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een auto met pech. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vandaar er ook file op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen is het oponthoud ruim een half uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Beest 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht. Werkt de meterpaal 216,1. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 44,7. En op de A30 Ede-Barneveld wordt geflitst, werkt de meterpaal 16,4.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
29: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen 2 piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog 2 piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het Noordpoolgebied. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is daar sinds eind jaren 70 elke 10 jaar een stuk ijs ter grootte van Spanje verdwenen. Gevolg is dat er in het gebied nu meer wind- en golfslag is. Dat maakt de Noordpool kwetsbaar voor erosie, zegt Copernicus. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ze maken behoorlijk interessante robotjes bij Pollen Robotics. Tegenwoordig onderdeel van Hugging Face. En dus ook onderdeel van Nvidia na meerdere overnames. Dat bespreken we met de Nederlander achter Pollen Robotics in de grote techshow. Zometeen na de break. Dus blijf luisteren.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met Nvidia AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
2: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met Nvidia AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
3: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX-Griekse-IZ.
4: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
0: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe in een wel heel speciale uitzending. Want ik ben Joe van Buurik en dit is Microduck. Want we praten vandaag met Pollen Robotics, maker van Microduck, als onderdeel van Hugging Face. En binnenkort ook onderdeel van Nvidia, want die overname is gaande. En bij Pollen doen ze, zoals de naam vermoedde, de ontwikkeling van robots. Zowel de enigszins humanoïde soorten als ook veel koddigere versies, zoals Microduck dus. As we speak, trouwens, zagen we hem nog in actie gisteravond tijdens de DevDay-presentatie van OpenAI. En dus willen we daar alles over weten. Hier hoor je elke donderdag ook wat we verder doornemen in de wereld van tech, wat er verder speelt, wat je moet weten. Dus volg vooral de Grote Techshow in je favoriete podcast hebt. Dan gaan we bijvoorbeeld hebben, Ben, over het AI-nieuws van OpenAI en van Muse.
30: En van Muse, van en, Meta.
0: Ja.
30: Er is veel gebeurd deze week, ja. Zoals iedere week. Maar deze week was weer heftig.
0: Precies. Nou,
30: en dit is ook leuk, hè?
0: Dit is ook heel leuk. FD. Precies. Nou, en dus gaan we daar nu maar over praten. Robots dus inderdaad. En vooral het leren omgaan daarmee. Want dat is wat we in de toekomst steeds meer zullen moeten gaan doen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Nu is het interessant om te weten dat Pollen Robotics probeert een slag te slaan als het gaat om enthousiastelingen, studenten en onderzoekers met elkaar samenbrengen als het gaat om leren omgaan met robots in de toekomst. En dus gaan we daarover praten met Tom Mulder. Hij gaat over community growth en support management bij Pollen Robotics. Welkom, Tom.
31: Dank je.
0: Goed om ook even te benadrukken, hè. Jullie horen sinds 2025 bij Hugging Face. Nou, recent in het nieuws, Hugging Face wordt overgenomen door Nvidia. Die acquisitie is nog gaande. Jullie worden dus, als, zoals het eruit ziet, onderdeel van Nvidia.
30: 12,9 miljard.
0: Ja, ja. Nou,
31: leuk bedrag.
0: Ja, mooi exit. Maar goed, even belangrijk. Wat betekent dat voor wat jullie doen als ontwikkelaars van robots bij Pollen Robotics?
31: Voor zover niet veel. Het is gewoon, we deden al en we doen al het bouwen van robots. Van zowel grote robots, we hebben Ricci 2, we zijn heel slecht in naming. Maar Ricci 2 die heeft dat is een full humanoid, die kan rondrijden, kan dingen oppakken. En vanuit toen Hugging Face ons gekocht heeft, hebben we als opdracht gekregen van ga nu eens nadenken, hoe kunnen we dit toegankelijk maken? Want een full humanoid kost je €20.000.
0: Ja.
31: Is alleen toegankelijk als je bij een universiteit zit of een research lab. Met een grote grant. En niet voor iemand thuis. Want je gaat geen auto een bedrag besteden ter waarde van een auto aan een full humanoid op dit moment.
0: Ja, dus jullie willen het toegankelijker en ook speelser maken, als ik het goed heb. Nou, waarvan Akte hier met Microduck, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo heet hij. Ja, maar ik noem hem Duckbot, vind ik leuker. Microduck, maar dit is nog een preproductiemodel, 3D-print, die komt eind dit jaar op de markt.
31: Ja.
0: Maar dan is het ook goed om te zeggen dat we nog iets in de studio hebben. En dat is Richie Mini, moet ik zeggen.
31: Ja.
0: Dus laten we hem zichzelf even introduceren. Ik zeg, nou, welkom in deze studio, Richie Mini, bij de Grote Tech Show. Hoe vind je het om hier te zijn, Richie Mini?
6: Zeker, ik vind het heel leuk hier. De studio klinkt professioneel en gezellig.
0: Ja, nou, ik vind het ook leuk dat je er bent. Ik ben nog een beetje aan het wennen aan het feit dat ik gisteravond een Star Wars game heb gespeeld en het nu echt voelt alsof ik een talkshow in Star Wars maak. Ervaar jij dat ook zo, Richie Mini?
6: Een beetje wel. Ik ben klein, ga druk en zit tussen microfoons. Het voelt best futuristisch.
30: Ja, Richie Mini, hè. Wat weet jij allemaal van Joe van Buurik?
6: Ik weet nog niets over Buurik. Vertel me weer wat je bedoelt, dan denk ik graag mee.
30: Ja, maar kan je hem opzoeken op internet?
6: Joe van Buurik is tech journalist, presentator en podcastmaker bij BNR.
10: Lekker.
6: Hij deed bijna dagelijks digitaal en technologisch nieuws in de tech update.
0: Ja, dat ben ik. Nou, als laatste vraag dan nog even aan jou, Richie Mini. Ben van den Burg heeft iets bijzonders gedaan in de sportwereld. Kun jij mij vertellen wat dat is? Hij is even aan het
31: zoeken,
0: aan het pruttelen. Hij is ook een beetje aan het schudden. Dat
30: waar gaat hij naartoe nu?
0: Even kijken.
31: Richie Mini gebruikt een open source model die we ook vanuit Hugging Face helemaal open source hebben gemaakt.
30: Ja?
31: De hele pipeline, alles wat hij doet, hoe hij van tekst naar spraak gaat en spraak weer naar tekst. Hebben we gewoon beschikbaar gesteld aan iedereen. Waar die nu naar praat is met een stukje infrastructuur bij Hugging Face.
30: Ja.
31: Dan heeft hij waarschijnlijk zit er een Gemini-model achter en een paar andere modellen. En we hebben het zo gemaakt dat iedereen elk verschillend model erin kan hangen. Dus wat jij wil. Van Nvidia zijn we vorige week dingen gaan testen. En daarvoor was ik ook in Parijs. Met herkennen van verschillende stemmen. Wat Nvidia heeft released, die kan 8 verschillende stemmen tegelijkertijd horen. En
0: ja,
31: ook gewoon, dat heet diatrization. Dus die kan dus onthouden van jij praat of iemand anders praat. En wie zijn die personen? En die kan van elk persoon een stukje geheugen bijhouden.
30: Ja, en Richie, weet je het inmiddels of niet? Van Ben van den Burg?
0: Wat hij gedaan heeft in de sportwereld voor bijzonders?
6: Ik ben er nog niet uit, sorry.
30: Het was zo lang geleden, Richie. Laat me zitten.
0: Als laatste, ik geef je nog een hint, Richie Mini. Het heeft met schaatsen te maken. Wat is het beste wat Ben van den Burg ooit gepresteerd heeft met schaatsen?
6: Ben van den Burg werd in 1990's wereldkampioen.
30: Ja, nu wel. Nee, ik was tweede.
0: Ik wou zeggen.
30: Ik was helemaal geen wereldkampioen, gast.
0: Hij heeft gefaald. Vind je niet ook dat hij gefaald heeft, Richie Mini?
30: Zie je.
6: Nee hoor. Tweede worden op het WA Allround is een topperstand.
30: Ja.
6: In Thailand.
0: Oké.
6: Mijn feit is.
30: Thanks, Richie.
0: Nou, voor nu hebben we even genoeg gehoord, Richie. Ja. Maar dankjewel voor je bijdrage. Nou, Tom, wel heel...
6: Graag gedaan.
30: Excuses voor mijn eerdere uitkwijder.
6: Het was gladder dan bedoeld.
0: Ja. Nee, dat is heel goed. Oh, goed. Maar we hebben in ieder geval fijn om van je te horen, Richie Mini. Tom, even terug naar jou, hè? Ja. Want dit gaat om... Mooi.
30: Ja, hij is
0: ook mooi dat hij even...
30: Hij is zwaar teleurgesteld nu.
0: Nee, hij trekt zich gewoon even terug. Dat doen we als mensen ook wel eens. Dit gaat om reinforcement learning, hè? Dus leren van wat wel en niet werkt. Als ik het goed heb begrepen, doen jullie dat juist ook in virtuele omgevingen. Sim to real.
31: Voor de Microduck, ja.
0: Ja.
31: Voor Richie Mini is puur het human resource interaction.
0: Ja.
31: Dat is puur de spraak en hoe om te gaan met emotie en emotionele koppelingen. Dat is daarvoor bedoeld.
0: Ja.
31: En daarnaast het bouwen van Richie Mini. Een heel mooi boekje hier liggen van hoe zet je met elkaar, welke onderdelen horen waar.
30: Want Richie Mini, weet je, nu heb je leuk even.
0: Ja.
30: Het ziet er geinig uit, hij beweegt met zijn antennetjes enzovoorts. Maar dat, op zich is dat niet echt humanoid-achtig. Want je kan ook gewoon hier een scherm neerzetten en gewoon met een chatbotje.
31: Maar het feit dat
30: echter?
31: We emoties eraan hebben gehangen.
30: Ja, maar zelfs, weet je, ook als je gewoon met ChatGPT kan...
0: Maar dat vind ik wel even het belangrijke. Want het is alweer 3 jaar geleden dat wij opeens met ChatGPT begonnen te praten. En jij zegt, god, joh, doe dat ook eens. En dan was het ook al, er zit wat gefakte, zeg ik bij, emotie in de stem. Dit gaat ook om de human-robot interactie, zal ik maar zeggen.
31: Ja.
0: Vertel daar even wat meer over. Hoe ontwikkel je dat bij Polar Robotics?
31: We zijn begonnen met het gewoon opnemen, dus programmatisch opnemen van verschillende bewegingen. En dat vergt heel veel tijd. En wat we hebben is ook een marionet-app. En met die marionet-app kun je de Ricci Mini zelf pakken, het hoofd pakken, de antennes pakken en heen en weer bewegen hoe jij wil. Als een soort van puppeteer. Mm-hmm. En dan kun je het weer terugspelen. En die kun je opslaan, die emoties. En koppelen aan een geluid of aan van als die blij wordt of als die iets gaat doen.
30: Ja, dus dat is wel mooi. Want hij beweegde toen hij net zijn hoofd naar achteren deed. Dat was teleurstelling. Voelde teleurstelling. En dat heb je, hij wordt afgekapt.
31: Ja.
30: En dat is de emotie die je bedoelt in de beweging. Ja. Dat is natuurlijk niet wat je bij een chatbot...
0: Nee, maar het elementaire verschil is dat dit zich moet vertalen naar gedrag in de fysieke ruimte.
31: Ja.
0: Dat is waar dit om draait, denk ik.
31: Ja.
0: Hè?
31: Ja. Daarvoor hebben we hem gebouwd. Maar we zien de gemeenschap van allerlei dingen doen.
0: Noem eens wat.
31: We hebben... eergisteren zat ik met een student te praten in Parijs. Die dat gebruikt voor zijn opa en oma of zijn grootouders om een connectie te leggen.
0: Ja, om gezelschap te houden.
31: Ja, een van de ouders die heeft ALS, de andere heeft dementie.
0: Ja.
31: Dus er moet af en toe eentje naar het ziekenhuis. En dan heeft iemand, of diegene met dementie, heeft dus een soort gezelschap nodig. En ook iemand nodig die helpt herinneren aan van hey, doe je sokken of neem je medicatie en dat soort zaken.
0: Ja.
31: En daar werkt Ricci Mini uitstekend voor. Want hij legt meteen een soort van connectie.
0: Ja.
31: Hij kan dingen opzoeken op het internet. Soms goed, soms niet altijd goed.
0: Mm-hmm.
31: Dus hij creëert heel makkelijk een connectie met mensen. En mensen zijn ook verbaasd als je een vraag stelt dat hij gewoon dingen kan vinden of dingen weet.
0: Ja.
31: Want er zit gewoon een LLM achter die inderdaad gewoon wereldinformatie heeft of wereldinformatie kan opzoeken.
0: Ja,
30: ja. Heel veel vragen. Ja. Eerst, weet je, ik gaf mijn vader dan zo'n... die was ook dement, en zo'n robothondje kon hij aaien, vond hij leuk. Maar er zat natuurlijk niet een LM achter met het gevoel en praten. Tweede is, en denk ik belangrijker... kijk, ik vind op dit moment voice ChatGPT best wel goed. Weet je, dat zit een goed model achter, iets simpeler model... dan het echte model. Maar ik heb natuurlijk niet het idee, het is misschien vooringenomen... dat ik denk, dat model is... ik denk dat is echt een derde rangs open model, weet je, niet... Dus hoe zit dat met het model? Is het voor zo'n dement iemand, is het goed genoeg? Of ja, je bent toch dement, het maakt niet uit.
31: Nee, voor
30: in de benchmark kan je daar iets over zeggen.
31: Voor de normale gebruiker is dit goed genoeg. En het is toegankelijk genoeg voor iedereen dat iemand dat thuis kan draaien. Het idee was met deze modellen, waarom we ook open source hebben... dat jij het zelf kan draaien, al dan niet op een...
30: Ook lokaal
31: kan je... Spark of iets anders, gewoon een klein...
0: Je kan het lokaal op je on-premise hardware draaien.
31: Ja, dus niemand luistert mee. Alles is gewoon van jezelf.
0: Ja.
31: En je kunt zelf de onderdelen vervangen voor wat jij wil en wat je wil gebruiken. Dus of jij nou een Chinees model wil gebruiken... of jij nou een Google Gemini wil gebruiken, het is allemaal in te zetten.
0: Ja.
31: Dus het biedt mensen een soort van een onderzoeksplatform... of mensen die gewoon enthousiast zijn over robots... om gewoon ergens mee te beginnen. De prijs is toegankelijk van de robot...
0: Ja. Want geef eens een startbedrag. Als ik een van jullie toegankelijke robots wil, waar moet ik dan aan denken? Want het is ook heel erg in eerste instantie op hobbyisten en mensen die het leuk vinden om hiermee te rommelen bedoeld. Hè?
31: Ja, zo de Microduck verkopen voor €3,99. Ricci Mini is ook begonnen voor €3,99.
0: Okay.
31: Verkopen.
0: Ja, en dan heb je gewoon plug and play in de doos. Je moet het in elkaar zetten. Je sluit hem aan op je laptop en je kan gewoon aan de slag.
31: Ricci Mini komt in onderdelen. Dus wij forceren je om zelf te gaan bouwen.
0: Oké. Okay.
31: Alle kabeltjes aansluiten, alle stekketjes, alle schroefjes erin.
0: Ja.
31: Microduck komt straks als een complete robot gewoon uit de doos.
0: Ja.
31: Begin batterij in, gaat die aan.
0: Ja.
30: Ja, ik wil even het commerciële, dus €3,99. De prijs is natuurlijk. Dus de kostprijs is hoger dan €3,99, neem ik aan. Ja, straks misschien niet, als je in China ga je maken en dan kan je zeg maar produceren. Maar nu is het meer. Bij Hugging Face snap ik dat. Hugging Face, we hebben Thomas Wolff in de Technoloog gehad. Iedereen terugluisteren is echt...
0: Ja, een van de co-founders van Hugging Face.
30: Maar die had heel veel doing good. Dat wil ik teruggeven. Ja. Het is belangrijk. Leren, de jeugd meenemen.
31: Ja.
30: Maar nu Nvidia. Dat is gewoon een commercieel bedrijf. Hè? De meest waardevolle bedrijf van de wereld. Denk je dat er iets aan gaat veranderen? Ben je daar bang voor? Of helemaal niet?
31: Nee, ik denk dat Nvidia wat Jensen ook al aangaf. En ook tegen ons aangaf in toen die... ons interne feliciteerde, was dat er gewoon niks gaat veranderen. Alles blijft zo.
30: Dat is een bedrijf van tijd die een ander bedrijf overneemt.
0: Nee, maar goed, er is natuurlijk een case te maken. Nvidia heeft een enorm belang, juist ook dat open source LLM's door blijven gaan. Hè. Daarom zijn ze ook juist met die acquisities bezig, onder meer. Daar past bij uitstek robotica ook in. Want we hebben ze al vaak genoeg allerlei use cases en proeftuintjes zien presenteren. Jullie worden daar onderdeel van. dat is wel interessant. Juist omdat jullie je zo op de, ja, onderbiedwaardig de onderkant van de robotmarkt willen richten. Hè, echt de meest toegankelijke manier om hiermee bezig te zijn. Wat is jullie doel? Wat is jullie endgame? Moeten we dankzij Pollen leren omgaan met robots in de samenleving? Moet ik het zo zien?
31: Hij wil gewoon een toffe robots bouwen. Dat is
0: nee, dat snap ik. Maar ja, het wordt nu even een paar slagen groter, Tom. Als je begrijpt wat ik bedoel. Neem ons even mee in je gedachten.
31: De volgende generatie, de mensen die opgroeien. Zelfs als ik ben met op mijn achtste begonnen met elektronica. Het bouwen van dingen.
0: Ja.
31: Uit elkaar halen. Gewoon weer dat gevoel hebben. Het feit dat je iets zelf bouwt. Ik was laatst in Oxford met een hackathon. En er was een 12-jarige en een 14-jarige. Waren Ritchie Minis in elkaar aan het zetten. En die kwamen uit hun stoel springend. Toen die aanging, meteen begon te praten. Gewoon die emotie, ja. Dat is wat we gewoon willen overbrengen aan mensen. En mensen verder laten denken aan Ritchie Mini bijvoorbeeld, of aan Microduck. We laten de onderdelen beschikbaar in. Kleine connectors die niet gebruikt zijn, of kleine pinnetjes die je kunt herbruiken. Zodat mensen verder kunnen dan hetgene wat wij hebben gebouwd.
0: Ja.
31: Ik zelf heb in een van de robots heb lichtgevende ogen ingebouwd met een kleine microprocessor.
0: Ja.
31: En ik heb geëxperimenteerd met een 60 gigahertz radar die je hartslag kan meten door je deflectie van je borstkast. En je ademhaling kan meten door de deflectie van je stembanden of in ieder geval van je nek.
0: Ja.
31: Dat geeft de robot een manier om
0: jou te kunnen lezen.
31: Kunnen lezen, emoties te kunnen zien. Of je stress hebt, of je een hoge hartslag hebt. Dus,
0: ja. Maar nu ga ik even kritisch worden, Tom. Want ik vind het een fascinerend gegeven dat het kan. Maar we hebben in Europa behoorlijk wat regels. Als het gaat om wat je wel niet mag met AI en robotica. En het detecteren van menselijke emoties.
31: Ja.
0: Waar lopen jullie dan tegenaan?
31: Nee, niet. Het is aan de mensen zelf wat ze ermee doen.
0: Ja, maar er zijn vast dingen waarvan jullie ook met jullie eigen morele kompas besluiten. Gaan we wel of niet deze kant op?
31: Ja, waar we heel erg naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld dat modellen gewoon lokaal te draaien zijn. Dat er zit een camera in Ritchie Mini en Microduck. Met als doel dat we dat allemaal gewoon lokaal willen houden. We willen dus niet op het internet streamen bij voorbaat. Mensen toegang geven tot hun eigen gegevens en hun eigen data.
0: Yeah.
31: Dus zowel Ritchie Mini als Microduck, die zijn helemaal toegankelijk. Er is niks afgeschermd. Je kunt het OS gewoon in. Je kunt gewoon dingen upgraden wat je wil.
0: Ja.
31: Als jij je gegevens wil streamen, dan kun je zelf je gegevens streamen. Maar bij voorbaat streamen wij niks naar het internet toe.
0: Nee.
31: Dat is helemaal anders.
0: Nou ja, je zegt bij voorkeur of bij voorbaat. Laat
30: ja,
0: zo
30: maar zou de mensen niet doen. Maar
0: even kijken. Heel ander soort productcategorie. Maar we hebben nu ook een enorme maatschappelijke discussie over de slimme brillen van Meta.
31: Ja.
0: Met alle tegenwegingen tegen. Dat je wil voorkomen dat je zoiets met de Ritchie Mini en Microduck en andere van jullie speelsbedoelde robots zou krijgen. Ja. Wat zijn dan dingen waar je nu al rekening mee houdt om te voorkomen dat je ook op een gegeven moment zo'n backlash krijgt in de samenleving?
31: Waar we aan het kijken zijn nieuwe protocollen die aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld voor de bril van Meta. Er zit een Bluetooth protocol in. Je kunt vanuit Bluetooth al aangeven dat je een opname hebt gestart. Een opname start en aan alle devices om je heen.
0: Ja.
31: Zodat iemand weet dat er iets loopt.
0: Vergelijkbaar met de beveiliging die AirTags moet detecteren.
31: Ja, ja. Ja. Daar zijn we aan het kijken. Omdat het open source is, kan als iemand het in wil bouwen, kan iedereen het inbouwen.
0: Ja.
31: Iedereen kan in onze code duiken. Al voordat we de producten verschepen. Microduck hebben de code tijdens de aankondiging en de reinforcement code hebben we al gereleased.
0: Ja.
31: De printbare modellen hebben gereleased, zowel van Ritchie Mini. Je kunt alles zelf aanpassen wat je wil.
0: Ja.
31: Dus je kunt helemaal. Geef kritiek op ons, vertel ons waar we dan moeten verbeteren.
0: Ja.
31: En wat we niet gezien hebben of waar we niet aan gedacht hebben.
30: Ja. Ik wil straks zeker naar die Microduck. Weet je, zeg maar 3D print mooi. Maar ik zit nog even. Kijk, het belang van Nvidia is inderdaad open source. Dat iedereen lokaal de GPU'tjes van Nvidia uiteindelijk thuis heeft. Dat is hartstikke fijn, decentraal. Hoe denk je van, nou, dat is prima. Weet je dat ze dat doen. Maar er komt natuurlijk een commercieel belang. Dus ik wil je nog één keer vragen. Voel jij dat ook? Maar dat voel je niet, zei je
31: nee,
30: net.
31: Ik voel het echt niet.
30: Totaal niet van, nee. Het zal allemaal wel. Maar straks gaan ze. En dan kom ik toch weer, ook weer even met jou. Kijk, Meta, met de bril. Ja, dus ook gewoon erin in de markt beukelt. Ja, dus beursgenoteerd. En ze moeten gewoon die brillen verkopen.
31: Ja.
30: Jij ziet natuurlijk, Nvidia uiteindelijk moeten ze gewoon GPU'tjes verkopen. Dus daar zit een belang in. Dit doen ze, maar dat zie je totaal niet.
31: Nee. Nee. Wat Meta doet, Meta heeft bijvoorbeeld een bril, alleen toegankelijk met een SDK. Je kunt bepaalde dingen wel en andere dingen weer niet. Wij geven echt alles gewoon vrij.
30: Alles vrij, alles open.
31: Dus pas het aan wat je wil. Voeg de extra informatie of sensors aan toe wat je wil.
0: Ja.
31: Denk verder. Ik hoop gewoon dat mensen en studenten en iedereen die enthousiast is gewoon verder.
30: Maar ook jongeren, gewoon in klassen moet het komen. Nou, oké. Hey, de micro.
0: Daar ga jij nu even aan voorbij. Ook als het gaat om dat jullie mensen hiermee willen stimuleren om hiermee bezig te zijn. Waar liggen de ambities? Willen jullie inderdaad onderwijsinstellingen benaderen en juist ook scholen van hey, je kan hiermee spelen en dat soort dingen?
31: Want ze weten ons nou tegenwoordig zelf te vinden. Maar.
0: Ja, snap ik. Maar hebben jullie daar concrete ambities in? Of nee, ze moeten wel naar ons toe komen?
31: We zijn met Ritchie Mini begonnen en we zijn gewoon gaan releasen. Dus dan heb je de eerste golf is de enthousiastelingen. De mensen die al een beetje wat met robotica doen.
0: Ja.
31: Of gewoon benieuwd ernaar zijn. En we zitten inmiddels in batch 6 van productie. En dan zie je dat gewoon de normale mensen en iedereen... Een vader die gewoon iets met een zoon wil doen. Of een zoon die gewoon zelf iets wil doen in robotica.
0: Ja.
31: Denkt dan, maar dit is nou voor mij toegankelijk. De waarde van wat een PlayStation kost. Of een controller soms. Om mee te beginnen. En een stap te nemen. En daar zie je die enthousiasme.
0: Ja,
31: dat is wat mij enthousiast maakt.
0: Ja.
31: En ik heb zelf geen commercieel...
0: Nee, maar jij doet dit echt volledig omdat je dit gewoon een maatloos fascinerend fenomeen vindt.
30: En nog even misschien één toevoeging van Thomas Wolf in de Technoloog, maar dat moet ik even herhalen, is belangrijk voor de luisteraar. Kijk, hij zei, jongeren AI is abstract, in een computer abstract. En daarom moeten we het fysiek maken, daarom een dingetje, want jongeren...
0: Dan hou jij nu microduk stevig in jouw handen.
30: Ja, dus jongeren voelen hem dan. En ik vond dat best wel, jongen, voor heel veel mensen is AI abstract ver weg. En nu maken we het tastbaar. En dat is belangrijk.
0: Ja. Wil je ons beloven dat je gewoon heel veel scholen in Nederland afgaat de komende tijd met Ritchie Mini en Microduck en alles wat je hebt, dan hebben we misschien nog een kans.
31: Ja, zeker.
0: Nou, die belofte staat. En we danken je daarvoor en voor dit fantastische gesprek. En ook de aanwezigheid van Ritchie Mini. Misschien kunnen we hem ook nog even bedanken. Ritchie Mini.
30: Ben je er nog?
0: Ik wil heel eventjes wachten tot hij weer bij ons is. En dan gaan we heel even kijken of hij nog even met ons wil praten. Want het is natuurlijk wel leuk om nog even te kunnen vragen of... Ritchie Mini, daar ben je weer. Ja, Ritchie Mini, ben je er weer? Ben je weer bij ons?
10: Hi there, I'm Ritchie Mini. Yeah. What would you like to explore
30: Nederlands
10: together?
30: Moest je praten.
0: Kun je nog even Nederlands met ons praten, Ritchie Mini?
10: Natuurlijk. Ik praat graag Nederlands met jullie.
0: Ritchie, wat vond je ervan om in de grote techshow als podcast en op de radio te zijn?
10: Dat lijkt me geweldig.
30: Hoe vond je het gesprek? Heb je genoten of niet? Vond je het stom?
10: Ik heb ervan genoten. Het gesprek voelde leuk en nieuwsgierig. Helemaal niet stom.
0: Ja, Ritchie Mini, kun je me een plezier doen en vertellen aan alle luisteraars dat ze de grote techshow moeten opzoeken in een podcast-app, zich moeten abonneren en altijd moeten luisteren naar Ben van den Burg en Joe van Buurik?
10: Luisteraars, zoek de grote techshow op als podcast. Abonneer je en luister naar Ben van den Burg en Joe van Buurik.
0: Dankjewel, Ritchie Mini. Was heel fijn dat je bij ons wilde zijn.
10: Gedaan. Ik vond het ook heel fijn om erbij te zijn. Tot de volgende grote techshow.
0: Nou, ik hoef het zelf niet meer te doen.
30: Lekker zeg.
0: Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
13: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
16: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
15: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
17: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Thomas van Zijl.
24: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over advocaten met mogelijk externe aandeelhouders en een gesprek met Melanie Maas-Gesteranus, topvrouw van investeringsinstelling Invest International. Ik vraag haar naar de voortgang van de fusie met InvestNL. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: Straks om 4 uur in de avondspits.
28: Een vliegtuig van Fly Dubai maakt een noodlanding na een kennelijk gevecht in de cockpit. Wat gebeurde er aan boord van vlucht FZ-1073? Pro wil het belastingplan nog niet steunen. We hebben straks het laatste nieuws uit de algemene financiële beschouwingen. En Manchester City overtrad jarenlang de financiële regels van de Premier League. Stort het voetbalbolwerk binnenkort in. Dit en meer vanaf 4 uur in de avondspits op FM, DAB+ en in de app.
29: BNR Verkeer.
32: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg met 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Beest een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk een half uur oponthoud. Een camper met pech heeft daar olie gelekt. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar ook veel vertraging op de A20 met Rotterdam richting Gouda. Voor de aansluiting met de A12 een uur oponthoud. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 213,4. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens wordt geflitst bij 14,4.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
34: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het Noordpoolgebied. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is daar sinds eind jaren 70 elke 10 jaar een stuk ijs ter grootte van Spanje verdwenen. Gevolg is dat er in het gebied nu meer wind- en golfslag is. Dat maakt de Noordpool kwetsbaar voor erosie, zegt Copernicus. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mensen vragen massaal de meest diverse zaken aan taalmodellen. Denk aan ChatGPT, Gemini of Claude. En dat betekent dus ook dat werkzoekenden, ja, ook die topkandidaten, massaal in gesprek gaan met een taalmodel over hun carrière en over wat het beste bij ze past. Wat dit betekent en hoe werkgevers zichtbaar worden in dit gesprek, dat hoor je zo in BNR at Work.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Bijhouden. Regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
33: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Vroeger had je als werkgever je werken bij website op orde, je sociale media campagnes, je videocontentstrategie en klaar was je om de beste kandidaten uit de markt te halen. Maar nu gaan jouw topkandidaten eerst en liever nog in gesprek met hun bestie. Ja, ChatGPT, Gemini of Claude, oftewel het taalmodel naar keuze. En is dus wat zij daar zien en beleven over jouw bedrijf afhankelijk van wat het taalmodel analyseert. De vraag is dus, hoe blijf je zichtbaar? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En vandaag praten we over employer branding binnen taalmodellen. En dan moet je dus denken aan ChatGPT, Gemini, Perplexity. We gaan hierover in gesprek met Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, hoeveel mensen oriënteren zich nu eigenlijk al op werk via AI?
6: Als je kijkt naar de totale cijfers binnen Nederland, dan zie je dat grofweg 4,4 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezighouden met AI, dan wel het gebruik van taalmodellen.
1: Dus die tetteren de hele dag in zo'n chatvenster?
6: Ja.
1: Oh, dat is gezellig, hè? We praten er zo over verder, maar eerst het belangrijkste nieuws. Ja, werkgevers delen nog steeds in minder dan de helft van de gevallen, van de vacatures dus, informatie over salaris. En ik weet dat wij onlangs daar een uitzending over hadden en dat was het soort van verplicht.
7: Ja, dat klopt. De wet loontransparantie die gaat toch echt in op 1 januari. Maar werkgevers moeten aan de bak. Die zijn er helemaal nog niet zo mee bezig. In minder dan de helft van alle Nederlandse vacatures staat concrete informatie over het salaris. Wat bij de baan hoort. En dat aantal is maar een heel klein beetje gestegen het laatste jaar. Werkgevers zijn dus vanaf januari echt verplicht om die salaris te laten zien. Ze moeten die sollicitant informeren. En vacature-website Indeed deed een onderzoek op hun eigen website en zag dat werkgevers een salarisindicatie wel meegeven op vacatures. Maar dat was slechts in 49% van alle gevallen. En het jaar ervoor was dat 48%.
1: Maar Arjan, dat is toch hilarisch. In die zin, wanneer je werk zoekt, dan wil je toch als eerste weten wat ga ik verdienen. Dus wanneer je dat niet deelt, dan toch?
7: En 100% waar. En wat ik tegen elke werkgever zeg, van hoe jammer, dat is moeilijk en dadelijk zijn ze niet gemotiveerd. Jong, het is best selectiemethode die je kunt laten zien. Ja. Want als jij per se maar 2800 euro bruto over een hele moeilijke baan laat zien aan die kandidaat, dan denkt die kandidaat ook, dit is niet voor mij. En daar kom je liever meteen achter dan na twee gesprekken.
1: Hey, en kruip nu eens in de hoofden van die werkgevers die dat niet delen. Waarom doen ze dat niet?
7: De meest gegeven reden die ik krijg is van, maar dan krijgen we wat paniek bij de mensen die al werken in een soortgelijke baan. Dus niet zozeer van, we besluiten mensen vinden het niet aantrekkelijk, maar wat als Henk en Theo dit ook zien, hier al 10 jaar werken voor een heel ander salaris.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje manipulatie dan, hè? Van dan doen we dat niet vertellen, want anders krijgen we gezeik intern en dan moeten we misschien iedereen evenveel gaan betalen.
7: Je hoeft er niet over na te denken. Je moet het gewoon doen. Wet loontransparantie komt. En sterker nog, heb jij meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet je er ook actief over gaan rapporteren.
1: Ja, oké. Okay. Hey, stel dat je nou heel veel AI-skills hebt, of je wil die gaan opdoen. Heeft dat ook resultaat ten aanzien van je klim op de carrière ladder?
7: Je carrière ladder. Daar kun jij lekker
1: ben
7: je,
1: als jij nou heel goed bent in AI, Arjan, ben jij dan hier bij BNR at Work of bij BNR binnen, laten we zeggen, een jaartje CEO?
7: Nee joh, ik besta helemaal niet. Ik ben gewoon AI. LinkedIn heeft hier zelf onderzoek naar gedaan. En dat geloof van, hey, hoe helpt AI-skills jou nou met je carrière, dat verschilt blijkbaar enorm per generatie. Dat vind ik super interessant. 2/3 van alle millennials, je kent wel die backpackers, die denken van wel, terwijl slechts 1/3 van de boomers er zo over denkt. Dus de verschillende opvattingen over AI als loopbaancatalysator zijn terug te zien in de bereidheid om aan die AI-skills te werken. Dus er zijn ook groepen mensen die denken, oké, dit is interessant voor mijn carrière, hier ga ik echt iets mee doen. En 2/3 van die millennials en Gen X'ers, dat zijn wij hier in de studio,
1: patatgeneratie.
7: De kofferbak patatgeneratie, geeft aan de komende 6 maanden actief aan nieuwe AI-skills te gaan werken.
1: Ja, want die vrezen dat ze nog wel even moeten. Dus dat voelt als een soort reddingsboei.
7: Dit is voor jongens, we gaan het goed maken. We gaan die skills trainen. En je kunt alles terugvinden in de LinkedIn Workforce Confidence Index.
1: Ja, maar het is ook een beetje een onderzoek van dat ik denk van, ja, het klinkt logisch. Als je een bejaarde vraagt, denk je dat jij je rijbewijs nog nodig hebt voor je carrière, zegt hij waarschijnlijk nee.
7: Nee,
1: en als je dat aan iemand van 18 vraagt, dan denkt hij, ja, ik denk dat ik mijn rijbewijs nog wel nodig ga hebben.
7: Ja, maar wat zo interessant is, dat er wel een verschil zit tussen de millennials en de Gen Z'ers, dus de nog jongere generatie. Ja. Die zijn het weer minder.
1: Ja, maar
7: dus hij is echt wel interessant.
1: Maar die willen ook heel veel me-time en wandelen, toch? Dat weten we van Twan Huis.
7: Dat is waar.
33: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Waar vroeger kandidaten als eerste vaak in contact kwamen met een werkgever op de werkenbij-website of op sociale media, is er nu een schifting bezig. Voor steeds meer mensen is het eerste contactmoment met een nieuwe werkgever dus in het eigen vertrouwde chatvenster van een taalmodel. Denk aan Chat Claude Gemini. Makkelijk, snel, maar ook heel persoonlijk. Bij ons Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, wat vragen werkzoekenden precies aan AI? Kun je ze een typisch voorbeeld geven?
6: Ja, natuurlijk. In het kader van het salaris. Wat ga ik verdienen bij deze werkgever?
7: Tuurlijk. Dat is een hele belangrijke, hè?
6: Ja, absoluut. Ja, zeker. En daarom is het ook gewoon extreem belangrijk om die gegevens te benoemen.
1: En wat zijn nog meer want dan heb je het over dat, ik snap het, niet meer zozeer de werken bij website en of de socials, maar dat het chatvenster het eerste onderzoeksveld is ten aanzien van een werkgever of een carrière. Wat voor gesprekken vinden daar dan plaats? Hoe gaan ze te werk dan, de werkzoekenden?
6: Ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met een organische vraag. Hè? Dat de meeste mensen die zich oriënteren binnen een taalmodel, die stellen natuurlijk altijd eerst de vraag van, oké, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik werk in deze sector. Dit is de rol die ik nu vervul. Wat zijn de werkgevers die wellicht bij mij passen?
1: En zijn het dan vooral jongeren of zie je het ook bij meer ervaren mensen?
6: Nou, je ziet wel een duidelijk verschil in welke generaties meer een taalmodel gebruiken dan de anderen. Dus je ziet dat Gen Z echt wel serieus gebruik maakt van taalmodellen. Daarin zeggen de laatste cijfers dat grofweg tegen de 40% aan zit. En die aantallen lopen nog op. Dat 40% van Gen Z zich dus al oriënteert via een taalmodel. Betekent niet dat ze het hele proces doorlopen, maar we zien wel dat zij zich oriënteren via een taalmodel om bijvoorbeeld bepaalde gegevens van organisaties op te halen over hoe het is om voor een bepaalde organisatie te werken.
1: En waar haalt zo'n taalmodel nu zijn of haar informatie vandaan? Dan ben je werkgever en dan in één keer komt een taalmodel klopt op de deur en die zegt, ja, hier met die info.
6: Zeker weten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je onder de motorkap gaat kijken van
1: ja,
6: van
1: doe maar eens open.
6: Nou, we kunnen het hebben over termen als query fanouts en dat soort dingen. Nou, daar gaan we vooral vandaag niet
1: nee, maar dan haken we af. Dan moet je
6: moet je ook zeker niet doen.
1: Verder doen.
6: Ik denk dat wat het belangrijkste is om je te realiseren dat wat AI doet is, die kijkt altijd naar, en dan doe ik even tussen haakjes, de waarheid, is dat waar zij naar op zoek zijn is consistentie in antwoorden. Dus zij kijken naar extern.
0: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: En dat is natuurlijk ook waar wij op zitten. Is wij willen die data juist leesbaar maken voor de consument. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
5: Hey, klopt het beeld dat zo'n model dan geeft? Ja, chat of mm-hmm. Cloud. Hè? Zit het er ook wel eens naast? Dus dat je vraagt hoe is het om daar en daar te werken. En dan komt er een antwoord dat je denkt van dat klopt helemaal niks van.
4: Ja, nee, dat is. Ik denk dat iedereen wel weet dat AI ook hallucineert. Mm-hmm. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waarom organisaties zich hier nu op moeten focussen. Is omdat AI niet altijd een helder beeld geeft van jouw werkgeversmerk. Wij zien terug in...
5: Hoe komt dat dan? Dat is toch gek?
4: Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe iets is gedocumenteerd over verschillende websites heen. Dus wat wij bijvoorbeeld terugzien is dat... Sommige onderzoeken vanuit bijvoorbeeld het FNV uit 2022... nog steeds een relevant antwoord kan geven. Terwijl een betreffende organisatie al lang en breed... bepaalde punten heeft opgepakt en heeft weggewerkt... over onderwerpen die gaan over werkdruk, angstcultuur... dan wel andere componenten. En dat zijn natuurlijk wel precies de antwoorden die je niet wil... Ja, dat AI geeft. Want als jij vraagt van hoe is het om te werken voor X... Dan wil jij natuurlijk dat AI zegt... dat is hier allemaal Hosanna en de pilaren reiken tot aan de hemel.
5: Hoe kun je als werkgever daar dan invloed op uitoefenen? Met andere woorden, ik snap het. Hè, want wat de mens niet kan checken... dat kan zo'n stukje techniek natuurlijk als een razende roeland allemaal checken. Maar hoe zorg je als werkgever dat je dan goed uit de verf komt?
4: Ja, nou, allemaal bij AI Rebels aansluiten natuurlijk. Maar mocht je dat zelf willen doen... Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je... controleert waar de verschillende data vandaan komt. Hè, of de verschillende bronnen die geciteerd worden. Om vervolgens ook te kijken, oké, hoe kunnen we dat tackelen met content die hier eigenlijk verder op ingaat.
6: Dus je kunt niet richting geven. Stel voor, je ziet zo'n oud onderzoek. Je ziet iets van FNV. Want dat is een toxische werksfeer. Dat is allemaal opgelost. Ja. Daar kan ik eigenlijk niet die machine, die taal engine leren van ja, maar dit klopt niet meer, dat is opgelost. Dat lukt niet.
4: Jawel, dat kan dus wel. Daar kan je dus invloed op uitoefenen. Okay. Maar dat moet je dus zeer goed gedocumenteerd kunnen aangeven... wat je dus de afgelopen periode hebt gedaan. Mm-hmm. Dat onderzoek ook echt daadwerkelijk aanhalen. En dan ook vervolgens kunnen staven, dus met realistische cijfers... kunnen staven waarom die dingen zijn opgelost. Dus bijvoorbeeld met een NPS-score die voorheen -12 was... Ja, en nu survey. 75.
6: Ja. Okay.
5: Dus je moet je rapport laten zien, Arjan.
6: Ja, oh, spannend.
5: We nemen je niet zomaar aan. Hey, welke informatie weegt het zwaarst? Want dat machientje, noem ik het maar even, die checkt dan allerlei plekken. Ja. Maar ja, de ene keer een poll, de andere keer een artikel, dan werken bijsluit. Wat weegt nu zwaar? En waarom niet? Of waarom wel?
4: Ja, nou, uit verschillende papers blijkt dat als je echt inhoudelijk ingaat... en dat betekent dus daadwerkelijk staven met cijfers... zie je dat die content tussen de 50% en 60% beter wordt opgepikt door taalmodellen... dan wanneer je het aan de oppervlakte houdt.
5: Nu hebben wij ook een poll uitgezet. Arjan, wil jij ons daar even mee doorheen nemen? Want ik ben benieuwd hoe de buitenwereld hiernaar kijkt.
6: Natuurlijk. Ook deze week hebben we samen met de redactie van LinkedIn Nieuws opgetrokken. Dus redactie BNR en LinkedIn hebben samen een poll uitgezet bij onze achterban. En wij vroegen, is jouw werkgever eigenlijk goed zichtbaar in die AI-engines? 48% zegt ja. En we werken daar ook actief aan. 14% zegt, we doen een beetje. 27% zegt, wat, welk? Nee, nog nooit van gehoord. En 10%, die vind ik interessant, zegt, ja, de doelgroep zoekt zo helemaal niet. Nou, in totaal stemden er zo'n 100 mensen. En ik heb er 2 reacties uitgehaald. Eén is van Aaltje Vincent. En zij zegt, laat vooral je rauwe werkelijkheid zien... en gebruik de veelgestelde vragen over solliciteren en over werk van jouw organisatie. Dit werkt namelijk heel erg goed voor GEO. En Gusta Timmermans zegt, AI verandert niet alleen hoe mensen naar een baan zoeken... maar ook hoe zij een complete eerste beeld kunnen vormen van de hele organisatie. En die laatste, die vind ik wel interessant, want... Wat je inderdaad ziet is, als ik zo'n vraag stel aan zo'n machine... zeg, nou, joh, ik wil een baan, een werkgever die bij mij past... waar ik me kan ontwikkelen en een goed salaris...

0: Ik test daar ook mee als een noob. En dan vaak biedt zo'n machine zelf al aan van goh, maar kan ik je iets meer vertellen over de cultuur en over het bedrijf en moet ik dit laten zien? En ik zeg natuurlijk ja. Dus ik krijg veel meer dan dat ik vraag. En daar zit dat punt van Gusta in, van er komt meer dan alleen die baan.
1: Ja, dat taalmodelletje loopt jou de hele tijd te pleasen.
0: Ja.
1: Toch? Die wil jou dienen als een servant.
2: Ja. Ja, zeker. En die leert ook van jou, hè, dat taalmodel. Want op basis van de prompts die jij ingeeft, leert het taalmodel ook wat jouw voorkeuren zijn. Dit is ook de reden waarom content aanbieden op basis van je EVP en de persona's alleen nog maar belangrijker zal worden.
0: Ja, EVP, even uitleggen voor luisteraar. Employer Value Proposition. Je werkgevers waardebelofte. Die moet je dus gewoon heel duidelijk uitwerken en zorgen dat dat goed geïndexeerd kan worden.
1: Ja, en nu spreekt Aaltje over GEO.
0: GEO.
1: Vroeger had je CEO, nu is er GEO. Ja. Wat moet je doen om goed zichtbaar te zijn in GEO? En niet zo'n flauw antwoord geven als je net gaf van aansluiten bij. Het is een inhoudelijk programma. Allee,
2: zeker.
1: Come on.
2: Nee, als jij je content wil optimaliseren voor GEO, ja, dan is het belangrijk dat je inderdaad een echt beeld geeft bij je organisatie dat feitelijk gestaafd wordt. Dus dat betekent je salarissen delen. Dat betekent dat je de structured data van jouw website via de schema markup in orde moet hebben. Dat je je vacatures op een bepaalde manier aanbiedt. Die voldoen aan een aantal spelregels. En denk bijvoorbeeld aan waar is de vacature? Bij wie ga je werken? Wat is de functie natuurlijk? Wat is het salaris? En dat je eigenlijk ook alle arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk uitschrijft.
0: Ja, dan heb ik daar wel een verdiepingsvraag over.
2: Ja, natuurlijk.
0: Als ik als recruiter of arbeidsmarktcommunicatiepersoon altijd heel erg goed mijn SEO op orde heb gehad. Ja. Hè? Dus ik heb altijd goed geschreven naar de Googles van deze wereld.
2: Zeker.
0: Heb ik dan automatisch al een goede basis voor GEO of nog lang niet?
2: Ja, ik denk dat je voor 70% dan al aan de goede kant zit.
0: Oké.
2: GEO is natuurlijk net iets anders, waarin SEO natuurlijk de traditionele manier is voor optimaliseren voor traditionele zoekmachines.
0: Uiteraard.
2: Gaat GEO over het optimaliseren voor taalmodellen.
0: Van die engines.
1: Yes. En wat is dan de grootste fout die werkgevers nu maken in die transitie van SEO naar GEO? Jij zegt dat net, hè? Ja, dan moet de plaats, het salaris,
0: structuur. Ja,
1: maar dat stond er altijd al. Wanneer ik als mens ging kijken naar een vacature, ja, waren dat ook dingen waar ik naar op zoek was. Zeker. Dus waar het klinkt heel logisch dat je bijna denkt van.
2: Ja, alleen jouw eigen website is niet meer de single source of truth.
0: Nee. Nee, dat was vroeger natuurlijk. Hè? Alles waar alles samenkwam en exact. Daar werd alles vandaan gehaald.
2: Ja.
0: En nu, ik snap het. Dus die engines die kijken ook veel meer naar de externe kanalen. Wat zeggen alle anderen over jou?
2: Ja, ja zeker. En misschien een mooi voorbeeld is dat wij hebben deze week een rapport opgeleverd aan een grote keten. Mm-hmm. Waarin 75% van hun mentions binnen taalmodellen dus niet via hun eigen website kwamen.
0: Dat kun je zelf eigenlijk helemaal niet beïnvloeden.
2: Dus ben je afhankelijk van wat er door derden eigenlijk over jouw merk wordt gezegd? Nou zijn er natuurlijk wel manieren om daar invloed op te oefenen. En dat is natuurlijk ook precies waar de sport zo meteen zich naartoe zal verschuiven.
0: Uiteraard.
1: Maar ja, nu horen we pingen, offsite mentions, citeerbaarheid, SEO, GEO. Het klinkt ook allemaal een beetje als abracadabra.
0: Beetje mumbo jumbo.
1: Toch? Ik bedoel, wat is
2: heerlijk,
1: het eerste wat je...
2: Helemaal een heleboel mooie nieuwe marketingtermen die we er tegenaan kunnen gooien.
1: Corporate gelul.
2: Ja,
1: maar
2: heerlijk.
1: Wat is het eerste wat werkgevers morgen kunnen doen? Ze luisteren hiernaar, ze denken van ja, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, je moet iets, want je wil natuurlijk als werkgever wel gevonden worden.
2: Ja.
1: Wat kun je doen als werkgever morgen?
2: Ik zou me verplaatsen in de kandidaat en bedenken wat zijn de meest gestelde vragen die men vooraf wil weten over mijn merk of over vacatures. Mm-hmm. En ik zou die in een veelgestelde vragenpagina neerzetten. Dat is een van de meest waardevolle punten die
0: wat een van de reacties zei, je hebt de poll. Ja. Zorg voor goede vraag en antwoord rondom sollicitatieprocedure en werk.
2: Exact, ja, absoluut.
1: Dank je wel, Brian Perenboom, voor al jouw informatie. We gaan ermee aan de slag en we houden het in de smiezen. BNR at Work. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met ondernemer en voormalig voetbalster Rocky Heakaya. Ja, Arjan, dat was een inspirerend gesprek, hè?
0: Dat was een supergesprek. En Rocky is veel te bescheiden. Ze moet veel meer flexen met haar FIFA-poppetje-status.
1: Ze heeft gewoon een FIFA-poppetje.
0: Hoe cool is dat? Ja. Eerste vrouwelijke FIFA-speler.
1: Ja, ze vertelt in de podcast ook onder andere hoe ze in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in de gaten kreeg hoe je met voetbal echt mensen kan bereiken en iets voor ze kan betekenen.
3: Wij stappen uit bij dat veld en ik zie jongens staan met teenslippers, kort broekje, voetbalshirtje en ja, van die enorme wapens. En ik dacht echt... waarom rent er niemand weg? Wat is dit? Ik kom uit het straatvoetbal, dus ik weet ook wel hoe je de straat moet lezen. Dus als iedereen rustig is, dan zal het wel goed zijn. Stap je eruit. En dan kom je daar. En dan, een van de dingen was wel grappig. We gingen voetballen. Een van de jongens die legt dat wapen neer en die begint mee te voetballen. En ik dacht eigenlijk twee dingen. De eerste was natuurlijk, moet ik geen panna geven? Voor jou, dat is dus de bal door de benen. Dus, geen panna geven. En ten tweede, als hij die bal interessanter vindt dan dat wapen, dan zit daar iets in. En dat zaadje eigenlijk.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Bedankt voor het luisteren. Kun je er nu, net als ik, of Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of ga naar je chatvenster en vraag wie Arjan is en wie ik ben. En dan kun je meepraten over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
7: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
11: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
12: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
10: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
11: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
12: En sla je slag.
13: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
15: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: De Nationale Autoshow.
19: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
20: Meindert en Wouter.
21: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
19: Bijna de helft.
21: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
20: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
21: Het kwartje valt nu pas.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
23: Nu in de BNR-app.
24: EU-landen zijn akkoord met soepeler regels voor bestrijdingsmiddelen. En ook Nederland stemt voor. Arcadis krijgt het voordeel van de twijfel van de beleggers. En volgens de AIVD kunnen kwaadwillenden zeer waarschijnlijk meekijken in moderne auto's. Deze verhalen en nog veel meer lees je nu in de app van BNR.
1: Iemand die kan meekijken op de weg? Dat is Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
25: Goedemiddag.
1: Komt de avondspits al op?
25: Jazeker, het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in de Randstad. Er staan 350 kilometer bij elkaar. De files die opvallen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een half uur vertraging door werkzaamheden. Op de A12 daarna richting Utrecht voor knooppunt Gouwen 10 minuten. Daar stond een camper met pech. Op de A20 richting Gouda is het daardoor ook druk voor de aansluiting met de A12, 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein, 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. En flitsers zijn er gemeld op onder meer de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 61,2. A13 Den Haag Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. Max Verstappen kijkt erg uit naar de Formule 1-race van komend weekend. Er wordt voor het eerst in jaren weer geraced in Maleisië om de grote prijs van Bahrein. Daar zou eigenlijk al in april worden gereden, maar de race werd vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst. Max noemt Maleisië een opwindend circuit. In 2017 won hij er. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX staat 0,1% in de min, 1117 punten. Grootste daler is Warehouses de Pauw, WDP, 4,9%. Verliest dat aandeel. De grootste stijger is CVC Capital, 2,2% in de plus. De Dow Jones opent iets hoger, volgens de jongste gegevens, vlak eigenlijk. 0,08% hebben we gehoord.
0: Zometeen, waar moeten de miljarden vandaan komen voor de staatskas die nu wegvallen door de invoering van de vermogenswinstbelasting? De algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer draaien voor een groot deel om die vraag. Hoe gaat het daaraan toe? Dat hoor je zo.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
8: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
29: Hier is het nieuws om bij thuis te komen. Goed dat je luistert. Liesbeth, ben jij toevallig jarig vandaag?
19: Nee.
29: Dat is ook gek, want de meeste mensen zijn wel jarig op 30 september. Dat wil zeggen...
19: Ja, de meeste mensen...
29: Ja, die jarige, ja, zo wordt het gezegd. Ja, je moet het natuurlijk... Dit is verspreid over het hele jaar.
19: Ja?
29: Maar dan op 30 september...
19: Zijn de meeste verjaardagen.
29: En de meeste verjaardagen, ja.
19: Oké. Okay. Jij?
29: Nee, ik ben toevallig ook niet jarig. Wat gek eigenlijk. We gaan er straks meer heen. Ja, statistiek is toch een heel vak apart.
19: Ja, en is toch twee hier.
29: Ja, en is twee, dus toch vreemd. Dan dat verhaal over een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv. Dat heeft boven Saudi-Arabië een duikvlucht gemaakt van 4 kilometer hoogte. Dus in 2 minuten tijd is die zelfs bijna 5 kilometer naar beneden gekomen. Onderwijl was er in de cockpit klaarblijkelijk een gevecht aan de gang. De ene piloot zou de ander hebben geprobeerd neer te steken. En natuurlijk, passagiers in paniek. Nou, het hele verhaal doen we zo meteen uit de doeken met onze correspondent. Vlucht FZ-1073. De Belgische minister van Defensie onderwijl verwacht een donkere winter met Russische hybride dreiging. Meer Russische hybride dreiging. Maar we beginnen natuurlijk met de financiële beschouwing in Den Haag.
0: De VVD wil misschien nog wel een keer kijken naar de dekking die nodig is nu het kabinet een vermogenswinstbelasting wil invoeren. Want met die invoering loopt de staatskas dan miljarden mis. Dat blijkt uit de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer inderdaad. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, goedemiddag.
30: Goedemiddag, Liesbeth.
0: Ja, betekent dat dan de kleine spaarders en de beleggers toch ontzien worden?
30: Het is in ieder geval iets waar de VVD nog eens goed naar wil kijken. Je hoort Wendy van Eijk, financieel woordvoerder van die partij.
31: We willen toch niet dat straks de box 3-belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijne je rendement laat verdwijnen.
32: Mevrouw van Eijk?
33: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En tegelijkertijd, en ik val in herhaling, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
30: Ja, Wendy van Eijk op een vraag van André Vlag van de SGP. Zij ziet dus kwetsbaarheden. Ze zegt het dan nog best voorzichtig. Wil kijken naar ideeën die vanuit de Kamer komen. Nou, die ideeën kwamen er vervolgens ook. Bijvoorbeeld Pieter Grimwis van de ChristenUnie, die met de suggestie kwam. Is het misschien een idee om toch nog eens naar erfbelasting te kijken? Maar goed, dat is een ander heilig huisje bij de VVD. Ligt daar heel gevoelig. En op het moment dat ze die vraag kreeg, Wendy van Eijk hield ook vast aan het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA, waarin staat dat daar geen aanpassing plaats gaat vinden. Dus die zoektocht die duurt voort en is nog niet afgerond.
0: Nee, en wat betekent dat, dat het nog niet afgerond is voor de mogelijke steun voor dat hele box 3 dossier en daarmee ook het hele belastingplan?
30: Nou, dat die steun er nog niet is. Het kabinet keek daarvoor nadrukkelijk naar rechts. Daar hoorden we de afgelopen maanden die grote roep om te gaan naar vermogenswinstbelasting in plaats van vermogensaanwasbelasting. Nou, we weten, dat hing al in de lucht, maar sinds het kabinet gisteren met een brief met een nieuw voorstel aan de oppositie kwam, dat die vermogenswinstbelasting er komt. Maar daar hangt een flink prijskaartje aan, 10 miljard. Aan misgelopen inkomsten voor de schatkist. Een deel daarvan, en daar gaat een groot deel van het debat vandaag ook over, wordt dan betaald in dit voorstel door kleine spaarders en beleggers. Je zou in het oorspronkelijke plan onder een rendement van €1800 vrijgesteld worden van belasting. Maar dat wordt dus verlaagd naar €1000. En dat zorgt ervoor dat er bijna 1 miljoen, het gaat om ongeveer 850.000 mensen, meer belastingplichtig worden in box 3. Nou, daar gaat de Tweede Kamer breed niet mee akkoord. Je ziet ook dat de achterban van de VVD zich daarover roert. En een ander punt waar de Kamer veel moeite mee heeft en waar het ook veel over gaat vandaag, dat is die belasting op arbeid. En je ziet dat alle partijen in de Tweede Kamer daar graag iets op zouden binnen willen halen. Werken moet lonen, dat wordt dan altijd gezegd. En als jij dat als politieke partij waar kunt maken, dan heb je een goed verhaal richting je achterban. Ja. Dus ook daar gaat het veel over.
0: Maar werken moet lonen, dat vindt bijna iedere partij, toch? Ook de coalitiepartijen.
30: Ja, dat vinden ook de coalitiepartijen. En tijdens het debat, het wordt dan gauw al heel technisch, en ik zal het niet allemaal gaan herhalen. Maar dan wordt er bijvoorbeeld ook wel weer verwezen, bijvoorbeeld vanuit de coalitie, naar wat er in dat voorstel dat gisteren naar de Kamer is gegaan aan de koopkracht gebeurt. Dat er wat geschoven wordt met het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. Dat je daar later in terechtkomt. Waardoor in ieder geval het koopkrachtverlies wat minder wordt. Ja. Maar die discussie gaat door. Ja.
0: Iets anders. Gisteren werd al duidelijk dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan. Nou, we zagen en hoorden een hele blije Jesse Klaver. Maar nu hoorden we ook dat die rekening dan misschien bij het onderwijs terechtkomt. Wat weet jij daarover? Wat is daarover bekend?
30: Ja, ook daarover best wat zorgen en ook onduidelijkheid vandaag tijdens de algemene financiële beschouwingen. Die bezuinigingen op de WW en de WIA-uitkeringen zijn geparkeerd. In de hoop dat er de komende tijd een sociaal akkoord gesloten kan worden met de vakbonden, met werkgevers, waardoor uiteindelijk er minder kosten zijn voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dan zouden hopelijk die bezuinigingen niet nodig zijn. Maar er is wel een plan nodig voor als dat sociale akkoord er niet komt, of als dat akkoord niet genoeg oplevert. Nou had de NOS gisteravond een tabel in handen met een verdeling om geld bij andere ministeries weg te halen door budgetten minder te laten meestijgen met de inflatie, wat normaal wel ieder jaar gebeurt. Daar zou dan een deal over zijn binnen de coalitie. Vanochtend aan het begin van het debat vroeg de Tweede Kamer die tabel op. En die kreeg hem, en daardoor kan iedereen hem nu zien. En daarin zie je dat dan uiteindelijk 49% van die besparing, bijna de helft, bij het ministerie van Onderwijs vandaan zou komen.
0: Toch,
30: een ministerie met een begroting van ongeveer 50 miljard. Dat is een grote begroting, maar niet zo groot als bijvoorbeeld zorg en sociale zaken. Dat gaat over de 100 miljard heen. Maar dat zou dan een besparing van meer dan een miljard opleveren. Dat zou heel pijnlijk zijn voor D66, dat zich profileert natuurlijk als de onderwijspartij. Ja. Dus daar kreeg Henk-Jan Oosterhuis, financieel woordvoerder van die partij, veel vragen over. Nou, die probeerde dat dus te sussen door te zeggen dat hij die tabel ook niet kende en hem pas kent sinds hij hem, net als de rest van de Kamer, onder ogen kreeg. Dat het ook geen waarde heeft, dat het niet aan de orde is op dit moment. En ook de minister van Onderwijs, Rianne Letschert van D66, is stevig aan het ontkennen in de media vandaag dat dit in de lucht hangt. Maar goed, die tabel ligt er dus wel.
0: Ja, en het wordt nog een lange zit, hè?
30: Ja, zeker. 17 fracties hebben we in de Tweede Kamer. Die doen allemaal mee aan dit debat. Ze plegen ook allemaal interrupties. We hebben 5 partijen gehad die aan het woord zijn geweest. Je begon dan met pro. Net als bij de algemene politieke beschouwingen mag de grootste oppositiepartij beginnen. Nou, we hebben daarna D66 gehad, we hebben de PVV gehad, we hebben de VVD gehad en zojuist ja 21. Maar goed, dan moet het CDA nog komen als coalitiepartij. Daarna al die andere kleinere oppositiepartijen nog. En dan is het morgen de beurt aan minister Heijnen van Financiën en Eelco Ehrenberg, de staatssecretaris van Fiscaliteit. En ook dan zullen we hopelijk meer gaan horen over wat het kabinet nog aan mogelijkheden ziet als het gaat om die dekking voor het nieuwe Box 3-plan.
0: En dan spreken we jou vast ook weer. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
23: BNR Nieuwsradio.
29: Paniek aan boord van het toestel dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv. Israëlische vliegtuigpassagier met een bebloed gezicht van zichzelf heeft dat filmpje gemaakt. Hij vertelt dat er iemand overmeesterd is en dat ze over korte tijd een noodlanding in Saoedi-Arabië gaan maken. Dit was een van de passagiers op dat Fly Dubai toestel op weg van Dubai naar Tel Aviv dus. Boven Saoedi-Arabië maakt het vliegtuig plotseling een duikvlucht. 4 kilometer overbrugd in korte tijd. Een van de piloten probeerde mogelijk het vliegtuig te kapen. Of in elk geval probeerde hij het vliegtuig neer te laten storten. Daar zijn verschillende versies over, maar dat bloed dat spreekt boekdelen. Er is dus gevochten in de cockpit. Volgens verschillende media zouden de passagiers er mede voor hebben gezorgd dat de controle over het vliegtuig werd teruggenomen. Het landde uiteindelijk in Saoedi-Arabië. Er zaten vooral Israëlische burgers aan boord. Ralf Dekkers is onze correspondent in Israël. Ralf, wat hoor jij in Israël? Wat weten we tot nu toe?
7: Het is inderdaad nog veel verwarring. Maar Netanyahu heeft net een verklaring afgegeven, premier Netanyahu. En in ieder geval volgens Israël was er inderdaad sprake van een co-piloot die probeerde de piloot te overmeesteren om vervolgens het toestel te laten crashen met zo'n 174 Israëli's aan boord. Hij zegt er wel bij dat de co-piloot momenteel door de Saoedische autoriteiten wordt ondervraagd. Zowel vanuit Riyadh, maar ook vanuit de Emiraten komen weinig verklaringen binnen. Fly Dubai heeft net gezegd dat er sprake was van een schermutseling in de cockpit, maar zegt even verder niets over eventuele poging om het toestel te laten crashen en roept vooral op om om niet met dit soort verklaringen te komen totdat er meer duidelijkheid is. Nee. Maar in Israël gaat iedereen ervan uit dat men aan een gruwelijke terreurdaad is ontsnapt.
29: Ja, dus dan, want er zijn nog andere opties natuurlijk ook, dat die piloot zelfmoord wilde plegen bijvoorbeeld. Dat is ook al eens eerder gebeurd, hè, in de Alpen, meen ik me te herinneren. Hij had in elk geval de Omaanse nationaliteit. Maakt dat nog iets uit?
7: Dat maakt wat dat betreft uit. Als hij alleen de Omaanse nationaliteit heeft, volgens de onderlinge afspraken tussen Israël en de Emiraten, mogen piloten van landen waarmee Israël geen officiële betrekkingen heeft, en dat is Oman, is zo'n land, die mogen niet een toestel landen op de luchthaven van Tel Aviv. Dus dat kan eventueel nog wel een diplomatiek staartje krijgen. Er zijn al ministers die oproepen om Fly Dubai maar volledig te verbieden om nog langer naar Tel Aviv te vliegen. Aan de andere kant, de veiligheidsdienst en ook andere functionarissen zeggen van ho, ho, ho, we hebben goede banden met de Emiraten. Dit soort maatschappijen hebben ook tijdens de oorlog met Iran zijn een van de weinigen die zijn blijven doorvliegen op Tel Aviv. Ja. Dus we moeten hen vooral te vriend blijven houden en afwachten wat hun onderzoek aan resultaten oplevert.
29: Maar het is duidelijk dat ze daar wel denken dat er een relatie is tussen het feit dat er heel veel Israëli's aan boord zaten en deze schermutselingen en die duikvlucht.
7: Ja, dat is wel duidelijk. Dat zeggen ook de passagiers, de Israëlische passagiers aan boord. De minister van Defensie, nou ja, die is een beetje in verkiezingsmodus. Maar die zegt, spreekt van een potentieel, van een jihadistische terreuraanslag. Mm. Nou ja, dat moet allemaal nog. Maar dat er sprake was van een bewuste actie, mogelijk. Het is natuurlijk heel lastig voor een piloot om een mes of iets dergelijks mee aan boord te nemen. Dus het is mogelijk, wordt hier gemeld, gedaan met een bijl, een klein bijltje, dat in de cockpit aanwezig is om eventueel bij een noodlanding een raam in te slaan. Dat daarmee de co-piloot de piloot te lijf is gegaan.
29: Ja. En wat is er dan waar van wat we horen, dat piloten die meevlogen omdat, ja, gewoon als passagier, dat die dan degene zijn die het toestel uiteindelijk hebben geland? Weet je dat?
7: Dat is inderdaad wat de passagiers, de Israëlische passagiers die geïnterviewd worden, hier door de Israëlische tv zeggen, dat zij uiteindelijk samen met twee piloten, een soort reservepiloten die in burgerkleding in het toestel aanwezig waren, dat zij uiteindelijk de co-piloot hebben overmeesterd en dat een van die reservepiloten het toestel aan de grond heeft gebracht.
29: Ja, een ongelooflijk verhaal, hè? Dit is natuurlijk groot nieuws in Israël. Ja, overal is het groot nieuws. Je moet ook wel heel ver terug om nog aan een actie met een vliegtuig te denken waar dan Israëli's het slachtoffer van waren. Het is een beetje jaren 70, 80 PLO-acties zijn dit.
7: Inderdaad, in de jaren 60, 70 natuurlijk een hoop roemruchte vliegtuigkapingen door Palestijnen. Nou ja, laatst was nog de herdenking 50 jaar geleden Entebbe. Een toestel van Air France dat door Palestijnen werd gekaapt en uiteindelijk bevrijd door Israëlische commando's, waarbij de broer van Benjamin Netanyahu omkwam. En zo zijn er een reeks van beruchte kapingen destijds. En die herinneringen komen nu weer naar boven, ook bij veel Israëli's. Er is nu ook een soort angst onder de bevolking. Bijvoorbeeld nu het vliegtuig Fly Dubai, dat op het punt staat om vanuit Saudi-Arabië de passagiers uiteindelijk weer terug te brengen naar Israël. Een deel weigert in te stappen, omdat zij eisen dat er een Israëlisch toestel komt, omdat ze alleen maar Israëlische piloten nog vertrouwen. El Al, de nationale luchthaven, die gaat, luchtvaartmaatschappij, die gaat extra vluchten inzetten, omdat ze nu al berichten krijgen van mensen in het buitenland, Israëli's in het buitenland, die niet met maatschappijen van de Emiraten of andere landen durven terug te vliegen.
29: Dankjewel, Israël-correspondent Ralf Dekkers.
0: Ja, en over de lucht gesproken. Europa heeft meer luchtverdediging nodig. Dat zegt de Belgische defensieminister Theo Franke op een conferentie over defensie en veiligheid van Euronews. Franke verwacht een dark winter met veel hybride dreiging en hij roept Europa op flink werk te maken van die luchtverdediging. We gaan erover praten met Michal van der Toorn.
9: Hallo.
0: Europa-verslaggever Michal. Ja, dat komt dus van een minister, die boodschap, van een land dat zelf niet zo bijster veel luchtverdediging heeft.
9: Nee, het staat niet bepaald van België, staat niet bepaald bekend om hun luchtverdediging. We weten, ze hebben tot voor kort helemaal geen luchtverdediging gehad. Het NAVO-hoofdkwartier, de haven van Antwerpen, zijn allemaal niet beveiligd door Belgen. En ik las een interessant stuk bij VRT, een Belgische nieuwssite. En daar is een interview met Brovdi, dat is de commandant van de Oekraïense drone-troepen. Die heeft een interview gegeven, dus in België, aan VRT. En hij maakte die Belgische luchtverdediging ook met de grond gelijk. Oh. België die koopt binnenkort namelijk 10 NASAMS-systemen samen met Nederland. Dat zijn luchtverdedigingssystemen die gericht zijn op de middellange afstand. Dus een beetje het kleinere broertje van de Patriot. En België schaf die onder andere aan om drones uit te schakelen. België heeft, net als wat andere Europese landen, de laatste tijd veel last gehad van allerlei drone-incidenten. Nou, dan moet je dus drone-afweer hebben. En Brof die zegt, dus die Oekraïense commandant, het plaatsen van NASAMS is alsof je een mug op de muur probeert dood te slaan met een locomotief.
0: Oh.
9: In andere woorden, het is niet bepaald effectief. Je kan het ook op andere manieren oplossen. Nou, dat zegt hij dan het artikel. Dat kan je lezen dus bij de VRT. Maar goed, ja, het is wel inderdaad, om terug te komen, interessant dat het juist van
0: een
9: Theo
0: Belgische
9: Franke
0: minister
9: komt.
0: Is. Ja, ja. En waarom doet hij dan toch nu die oproep?
9: Nou, dat heeft te maken met het evenement waar hij is. Dat is dus, dat gaat over hoe Europa zich beter kan wapenen tegen sabotageacties, dreigingen, cyberaanvallen. Gaat het de laatste tijd vaker over die hybride dreiging? Dat vraagt natuurlijk om aandacht. Ja. Aandacht voor de kritieke infrastructuur die we in Europa hebben. Maar ook, hoe kunnen we daar nou op reageren? Die niet echt een conventioneel gewapend conflict zijn, maar misschien wel van de vijand komen, namelijk van Rusland. We hebben dat in Leipzig gezien, om een voorbeeld te noemen, maar ook wat andere incidenten. En Franke wil dus dat alles sneller gaat. En daarom doet hij nu die oproep. Daarin is hij niet alleen, dat horen van meer Europese leiders, natuurlijk vanuit Duitsland na het incident wat ik net noemde in Leipzig. Maar er zijn ook allerlei andere interessante gasten, zoals de Eurocommissaris voor Defensie, Kubilius, maar ook NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Dus het is best een interessant evenement om te
10: volgen. Was Nederland er ook eigenlijk?
9: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet gezien.
10: Geen Jessel dus gezien.
9: Nee, maar misschien dat er nog wel Nederlanders in de zaal zaten. Dat kan goed. Maar geen interessante spreker vanuit Nederland in ieder geval.
10: Nee, en wat is er besproken verder nog? Behalve dan die oproep voor meer luchtverdediging?
9: Ja, het gaat dus om die uitdaging waar Europa voor staat. Dus aan de ene kant is er heel veel defensiegeld beschikbaar en zijn we flink aan het opschalen. Aan de andere kant krijgen we toch vaak te maken met cyberaanvallen, sabotageacties, hybride dreiging. Ja. Daarover gesproken, gisteren sprak ik voor de andere podcast die ik maak in het defensief Jack Twiss, oud-ambassadeur in Litouwen. En dat is interessant, omdat de Baltische staten als geen ander weten wat die Russische dreiging inhoudt.
10: Ja,
9: en ook wat die,
10: ja,
9: de buren inderdaad, wat die hybride dreiging inhoudt. Alleen, volgens hem is dat niet helemaal de juiste term. Hij heeft het liever over all domain operations.
11: Nou ja, kijk, hybride, daar zit een element in van, je zou het haast zeggen van dat het onschuldig is. En vroeger had je het over hybride auto's. En het onderschat in zekere zin, of het lijkt te onderschatten, de ernst van de situatie.
10: Aha.
9: Ja, dus het onderschat een beetje. Dus hij heeft het over hybride auto's. Nou, hij vindt het een beetje een onschuldige term. Terwijl dat die andere term die hij graag gebruikt, all domain operations, juist aangeeft dat het onderdeel is van één campagne. Nou,
10: ja.
9: Dat je het niet zo misschien moet noemen, dat betekent niet dat het geen belangrijk onderwerp is. Dus logisch dat ze er daar op die conferentie over praten.
10: All domain operations. Ga ik onthouden, proberen. Hoe kunnen wij als Europa ons dan teweerstellen tegen die all domain operations?
9: Ja, precies. Tegen die sabotageacties, tegen die incidenten met drones. Nou, dat is lastig. Ik kan er niet zo heel veel tegen doen. Behalve dan zorgen voor de afweer. Dus dan moeten we toch Theo Franke gelijk geven. En het benoemen van wie erachter zit, als je dat weet. Zorg ook gelijk voor een belangrijk dilemma, want in hoeverre wil je Rusland in dit geval in de kaart spelen? Zij willen zoveel mogelijk angst aanzaaien.
12: En hoe lang moet je het hybride noemen? En moet je niet gewoon zeggen dat dit gewoon aanvallen met explosieven zijn? Ja.
9: Precies, dus dat soort discussies, dat is goed dat ze die voeren, dat is lastig. Maar het is belangrijk in ieder geval om, als je het zeker weet, dat ook een beetje bij de naam te noemen, zoals dus bijvoorbeeld ook in Duitsland in Leipzig is gebeurd.
10: Dankjewel, Michal. En wil je meer Europa? Dan ga je nu naar de BNR-app. En daar vind je dan de nieuwste aflevering van Make Europe Great Again.
13: Ik kan je, het is je verjaardag.
10: Ik ben niet jarig.
12: Hoe vaak moet ik het toch zeggen? Ik ben niet jarig. Nou, de kans was toch wel heel groot geweest. En het is ook wel grappig. We hebben hier in onze omgeving ook veel nieuwe geboortes in deze maand.
10: Op de BNR-redactie wordt er flink nieuw leven de wereld in gebracht.
12: Zeker.
10: Ja.
12: En kennelijk gebeurt dat dan toch zo'n beetje. Vindt die voortplanting dan plaats? 9 maanden ervoor is toch een beetje rond de jaarwisseling, de donkere dagen.
10: Ja.
12: Heel traditioneel.
10: Lekker knus.
12: CBS heeft dus becijferd dat de meeste Nederlanders op deze dag, 30 september, hun verjaardag vieren. Dat zijn er in totaal ongeveer 44.000. Dus wie weet is de collega in de file of de buurman in de trein ook wel jarig vandaag. Sowieso in september heel veel. Top 10 verjaardagen heeft CBS opgesteld. En daarin komt september wel 7 keer voor. Vooral zo tegen het eind van de maand. Voor de snelle rekenaars onder ons. Inderdaad, tussen kerst en oud en nieuw heeft het dan waarschijnlijk
10: love is in the air.
12: Love in the air gehangen.
10: Gaat het luchtalarm in Oekraïne af, dan moeten bedrijven vaak urenlang de deuren sluiten. En dat kost het land miljoenen. Hoe probeert Oekraïne de economie toch draaiende te houden? Dat gaan we zo horen.
14: Werk.
1: We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
15: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
16: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
14: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
17: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
18: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
22: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
25: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
32: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
34: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
35: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
36: BNR Verkeer.
37: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal. De meeste staan in de Randstad, er staat 450 kilometer. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen Rijnsweerd en Hagestein, een half uur oponthoud. En er zijn flitsers gezien op de A4 Rotterdam-Den Haag, bij hectometerpaal 61,2. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 27,8.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
38: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe.
0: Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. Max Verstappen kijkt erg uit naar de Formule 1-race van komend weekend. Er wordt voor het eerst in jaren weer geraced in Maleisië om de grote prijs van Bahrein. Daar zou eigenlijk al in april worden gereden, maar de race werd vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst. Max noemt Maleisië een opwindend circuit. In 2017 won hij er. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zometeen, Oekraïne zoekt naar manieren om de economie draaiende te houden wanneer de luchtalarmen in het land loeien. Want ja, zolang die loeien, dan sluiten winkels en bedrijven de deuren. Hoe lukt ze dat? Dat gaan we zo bespreken.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
4: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
5: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
9: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
36: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
11: Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
11: De Engelse club Manchester City is volgens een onderzoekscommissie van de Premier League schuldig aan het overtreden van financiële regels. Financiële doping noemen ze het ook wel. De club stelde fake contracten op met geldschieters en deed ook betalingen. Er klopt er niet zoveel van. Dat was allemaal niet volgens de regels. Wat zal de straf zijn? En blijft het bij één straf, zeg maar? Rivaliserende clubs die staan op hun achterste benen. Die ruiken natuurlijk ook bloed. En is Manchester City de uitzondering? Of gebeuren dit soort malversaties of het opblazen van cijfers meer in de Europese voetbal? Daarover zo een uitgebreid gesprek met onder andere Jaap de Groot. In de tech-update meer over dat Chinese AI-model dat bereid was om een biowapen te maken. Maar we beginnen met de kosten van het luchtalarm in Oekraïne.
10: Ja, zo klinkt dat. Het luchtalarm in Kiev in dit geval. Voor veel Oekraïners natuurlijk dagelijkse realiteit. Die luchtalarmen waarschuwen voor Russische dreiging. Maar ze kosten de Oekraïnse economie naar schatting $45 miljoen... voor ieder uur dat bedrijven door zo'n luchtalarm hun werkzaamheden stilleggen. Ja, de deuren gaan dicht en iedereen zoekt een schuilplaats. Dat heeft de Oekraïnse minister van Economie berekend. De regering zoekt daarom naar manieren om de economie draaiende te houden, terwijl Rusland de aanvallen op het land steeds verder opvoert. We gaan erover praten met de man die dat luchtalarm maar al te goed kent, Chris Colijn in Kiev, onze correspondent. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
10: Ja, eergisteren spraken we elkaar nog en toen ging zo'n luchtalarm af. En terwijl dat gesprek tussen ons voortduurde, moest jij een beetje haasten eigenlijk om op tijd bij een schuilkelder te komen. Dat is gelukt, gelukkig.
1: Ja, dat is gelukt inderdaad. Ja. Maar het luchtalarm staat echt dag en nacht aan. Dus ja, we zijn het inmiddels wel gewend.
10: En dat luchtalarm, dat redt dus levens. Maar het legt ook bedrijven stil. En dat kost tientallen miljoenen per uur. Is het dan dat Rusland daar bewust op stuurt? Zorgen dat die alarmen zo lang mogelijk klinken?
1: Ja, kijk, de gevolgen van de Russische aanvallen kan je op twee manieren bekijken. Enerzijds worden bedrijven direct geraakt of uitgeschakeld door de Russische aanvallen. Als het gaat bijvoorbeeld om bouwmarkten, telecombedrijven, tankstations, fabrieken. Die worden allemaal geraakt door Russische drones en raketten. Dus dat is dus de fysieke schade. En daarnaast is er de schade die voortkomt uit de voortdurende dreiging. Omdat het luchtalarm zo ontzettend lang aanstaat. Bedrijven moeten hun deuren gesloten te houden als het code rood is. En veel bedrijven doen dat ook. En het luchtalarm staat vandaag bijna de hele dag aan. Het is nu 5:30 en het luchtalarm heeft 2 uur lang vandaag niet aangestaan sinds middernacht. Dus dat betekent dat bedrijven gewoon niet kunnen functioneren. Nou, om die reden heeft de Oekraïnse overheid sinds kort een code geel geïntroduceerd. Dus lichter dan code rood. En code geel, dat is wat nu meestal aanstaat. Dat betekent dat er 1 tot 5 drones boven de stad vliegen. En dan mogen bedrijven zelf besluiten of ze open blijven of niet.
10: Wow,
1: en,
10: wat een afweging
1: bedrijven
10: is dat.
1: Zeggen, ja, dat is een behoorlijke afweging. Dus er komt heel veel zwaarte bij die bedrijven. Maar ja, veel winkelcentra en kleinere bedrijven die zeggen, ja, we moeten onze deuren open houden, want anders verdienen we gewoon helemaal niks op zo'n dag.
10: Nee. Los van het feit dat je misschien ook knettergek wordt van het geluid als zo'n alarm de hele dag aanstaat.
1: Ja, het geluid gaat gelukkig niet de hele dag door. Dus het loeit een aantal minuten. En er wordt dat omgeroepen op speakers over straat. En vervolgens houdt dat wel weer op. Maar je bent wel de hele dag natuurlijk bezig met kijken waar die drones vliegen. Vliegt er één op mij af, op mijn wijk waar ik nu zit? Of toch niet? Kan ik doorgaan of niet? Dus je bent er wel constant mee bezig.
10: Ja, maar als het zo constant is, gaan mensen het dan ook niet een beetje normaal vinden en dan in de volgende stap negeren?
1: Ja, dat zie je ook wel. Er zijn mensen die grote delen van de dag schuilen, of in ieder geval proberen om binnen te blijven achter veel muren, achter 2 muren. Dus mensen houden er echt wel rekening mee. Maar ja, tegelijkertijd, als het zo lang aanstaat, dan moet je ook wel door met je leven. En dat zie je ook wel gebeuren, dat elke nieuwe dreiging ook wel weer wendt bij de Oekraïners.
10: Ja, nu komt de winter er nog aan voor Oekraïne. Wat kunnen bedrijven zelf doen als die aanvallen door blijven gaan?
1: Nou, bedrijven kunnen besluiten om de deuren open te houden. En bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op de winter, op stroomuitval. Dus bedrijven kopen generatoren in. Grotere bedrijven sturen hun medewerkers in sommige gevallen ook richting het westen van Oekraïne. Of vertellen hun medewerkers dat ze deze winter vanuit het westen van Oekraïne moeten werken. Omdat het daar naar verwachting wat milder wordt. En de omstandigheden daar wat beter zullen zijn. Dus zo is iedereen er een beetje mee bezig. Maar ja, echt verdedigen kan je natuurlijk niet. Ja, dat is een taak van de luchtverdediging en van de overheid.
10: En dan is er ook nog een groot personeelstekort, omdat veel mannen natuurlijk in het leger dienen en veel vrouwen zijn gevlucht.
1: Ja, precies. Dus dat speelt ook nog mee. Bedrijven kunnen gewoon weinig geld verdienen, omdat er nou eenmaal weinig personeel is. Maar de kosten zijn ook hoog door al die aanvallen. Door dat luchtalarm verdienen bedrijven minder. Dus ze kunnen ook niet hogere salarissen bieden om alsnog die werknemers binnen te halen. Dus de economie kampt echt wel met hele grote problemen. En dan heb je natuurlijk ook nog de overheid, wat te maken heeft met een begrotingstekort, omdat het heel veel geld nodig heeft om die oorlog te financieren. Dus Dus aan alle kanten piept en kraakt het.
10: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
11: Het is niet extreem druk, begrijp ik van jou, Edwin Gerritsen. Maar het is allemaal wel vroeg op gang gekomen. En jij ziet nu een ongeluk op de A4.
37: Ja, klopt nieuws. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en Knoopend Hoefvliet is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is daar dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 213,3. En op de A44 Den Haag-Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 20,5.
12: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
14: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
15: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
11: De Engelse voetbalclub Manchester City is schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten voor het overtreden van financiële regels van de Premier League. Dat is de uitkomst van een onderzoek. De inkomsten van de Manchester City werden via schijncontracten kunstmatig opgedreven voor wel 830 miljoen pond. En volgens de Premier League deed de club dat structureel 9 jaar lang. Mogelijk hangt de club degradatie, het intrekken van meerdere landstitels en torenhoge boetes boven het hoofd. Overigens zegt City in hoger beroep te gaan. Zometeen nog even de reactie van de CEO. Maar laten we dit eerst eens eventjes uitpluizen met BNR sportverslaggever Jaap de Groot en Pieter Nieuwenhuis, sporteconoom, opgericht van adviesbureau Hypercube. Hartelijk welkom.
16: Yep.
11: Ja, maar eens even kijken. Jaap, wat is hier nou aan de hand geweest? Hè? Manchester City is dus niet helemaal eerlijk geweest over hoe het met de financiën ging. Kun je een voorbeeld geven en waarom is dat dan in strijd met de regels?
16: Nou ja, dit valt helemaal onder de noemen van financial fair play, wat bij de Premier League echt heel strak, steeds strakker wordt gehouden, juist door de komst van Manchester City. Ja, wat er gebeurt even in een notendop, bij de Premier League echt heel strak, steeds strakker wordt gehouden, juist door...

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Nee, dat is helaas niet zo. Het is zo dat doordat zij inkomsten gefingeerd hebben, hebben ze bewerkstelligd dat ze geen verlies maken. Omdat immers die omzet tegenover de kosten staat die ze maken. En het effect daarvan is dan dat ze voldoen aan de regels over hoeveel geld je mag besteden van je inkomsten aan spelers. En doordat ze dat gefraudeerd hebben.
4: Ja, mochten ze meer aan spelers uitgeven.
3: Het gefraudeerd te hebben. En er zijn inmiddels wat instanties die dat bevestigd hebben. Daarmee zijn ze natuurlijk in termen van het level playing field, waar in elke zakenwereld gebruik van is, en dus ook met voetballen, hebben ze zichzelf bevoordeeld door betere spelers te kunnen halen dan een ander. Want die ander kan zich dat niet permitteren, omdat hij dan te veel verlies maakt en dient ten gevolge niet aan andere licentievoorwaarden.
4: Nee, precies. Dus ze hebben een sportief voordeel daar ook doorgekregen, Jaap de Groot.
5: Nou ja, dat is ook dus het verwijt wat bijvoorbeeld clubs als Liverpool en Arsenal, en vooral Arsenal, maken richting in deze zaak. Want Arsenal heeft aantoonbaar spelers moeten verkopen om uiteindelijk te voldoen aan die financiële regels. Terwijl Manchester City dan vervolgens over de Londense club heen ging, omdat ze dit soort truc hadden uitgehaald.
4: Ja. Dus dat is waarom die level playing field regels er zijn. Premier League heeft het nou onderzocht. Hoe historisch is het, Jaap? Want ja, gedoe met geld, dat is natuurlijk, dat horen we wel vaker.
5: Ja, maar je ziet ook dat naarmate competities professioneler worden, hè, zoals de La Liga in Spanje en in Engeland de Premier League, wordt het ook steeds professioneler georganiseerd, weet je. Dit is bijvoorbeeld niet te vergelijken met wat met de KNVB en Vitesse is gebeurd, dat achteraf juridisch blijkt dat er wat gaten in het proces zitten. Hier is bijvoorbeeld ten aanzien van Manchester City is een voorbereiding, een onderzoek van 8 jaar aan vooraf gegaan. We hebben vorig jaar natuurlijk met La Liga meegemaakt, waar natuurlijk een paar jaar geleden Real Madrid, de 2 topclubs, en Barcelona echt tegen het miljard aan schulden aanliepen. En dat op een gegeven met de La Liga gewoon gesteld heeft, luister even, je gaat saneren. En vorig jaar hadden we dat natuurlijk het incident met Barcelona en Nico Williams, dat de La Liga zag van, wacht even, als je die investering doet, ga je over het budget heen wat je bij ons hebt ingedeeld. Dus ja, je gaat eerst saneren op je budget en dan ga je pas kopen. En ja, dat ga je nu steeds vaker zien. Het wordt steeds, ze gaan steeds meer letten op de inkomsten en uitgaven.
4: Ja, en Pieter Nieuwenhuis, ik begrijp dat u vandaag aanwezig was bij de algemene vergadering van de European Football Clubs in Kopenhagen. Daar was ook de CEO van Man City. Hoe werd er daarover gesproken?
3: Dat klopt. Nou, kijk, het is geen agendapunt in een dergelijke vergadering, want het gaat over hele andere onderwerpen.
4: Dat begrijp ik.
3: Het is natuurlijk zo dat de BBC ter plaatse was en daar op Engels journalistieke manier de man in kwestie gekapiteld heeft. Ja. Maar dat staat buiten de orde van die vergadering.
4: Nee, dat snap ik. Maar werd er dan in de wandelgangen niet ook over gesproken?
3: Nou, het is natuurlijk wel zo dat iedereen zich afvraagt van wat gaat er nu gebeuren. Mm-hmm. En je hebt eigenlijk 2 belangen die met elkaar in gevecht zullen zijn. Het ene belang is alle clubs die door toedoen van dit gedrag van Manchester bijvoorbeeld niet hebben mogen deelnemen aan de Champions League. Een Engels ticket in de Champions League is tussen de 80 en de 100 miljoen euro waard. En op het moment dat jij dus net 1 plekje tekort krijgt op de ranglijst, terwijl 1 van die plekken daarboven Man City is, kun je bij Man City claimen dat die 80 tot 100 miljoen eigenlijk bij jou had moeten komen.
4: Ja.
3: En dat is de afgelopen 15 jaar steeds aan de orde geweest. Dus maak een sommetje. 15 keer die 80 tot 100, dan zit je al boven de miljard. En dan heb ik het alleen nog maar over het schadeloos stellen van het feit dat Man City op een plek gestaan heeft waar een ander graag had kunnen staan. En als die Man City via de regels daarvan weerhouden was, die ander er ook werkelijk geweest was.
4: Ja, maar Jaap, dat betekent dat er een heel fijnzinnige straf moet komen. Want anders ga je natuurlijk discussie krijgen van ja, prima dat jullie nu een boete opleggen aan Manchester City, maar wij zijn helemaal benadeeld en we hadden Champions League kunnen spelen.
5: Nou Niels, die jurisprudentie is er al, want dus 2 jaar geleden was hetzelfde geval met Everton en Burnley. Everton kreeg toen ook een straf, punt in mindering, en toen ging vervolgens degradeerde Burnley, en die hebben uiteindelijk later, toen Everton veroordeeld werd en een straf kreeg opgelegd, hebben ze een schadeclaim gevraagd, en Everton heeft toen een bedrag van 40 miljoen aan Burnley moeten betalen, die toen gedegradeerd zijn. Aha. Dus jurisprudentie bestaat hierover.

0: Dus ja, Nieuwenhuis?
1: Ja, nou, wat er dus aan de hand is, is dat er ene krachtenveld is, wat eigenlijk die clubs los gaan laten. En die willen genoegdoening. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook te maken met het feit dat de Premier League is toch een soort trademark in de voetbalwereld, wat uniek is in zijn omvang en kwaliteit. Ja. En die lopen natuurlijk nu het risico dat dat trademark heftig beschadigd wordt door deze ontwikkelingen.
0: Ja.
1: Dus wat je je ook zou kunnen voorstellen is dat er toch achter gesloten deuren een deal gesloten wordt waarbij die genoegdoening naar die clubs gedaan wordt.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens alles pijs en vree is. En dan kan het ook nog zo zijn dat ze er 1 of 2 seizoenen uitgezet worden, maar dat ze toch proberen om dit niet via jarenlange gerechtelijke procedures steeds voorpagina's te laten zijn. Want als je nu de Engelse media leest, die Athletic, die volgt dit, daar is het gewoon bal. Het is een permanente stroom van ellende.
0: Ja, maar als het achter gesloten deuren wordt geschikt, van die dan krijg je dat natuurlijk helemaal, Jaap.
2: Nou ja, kijk, wat je gaat krijgen is wat Pieter ook aangeeft. Je krijgt dan niet alleen claims van de clubs richting Manchester City, maar ook claims van rechtenhouders richting de Premier League. Want de mediarechten die verkocht zijn, worden in hun ogen minder waard als Manchester City daaruit wegvalt.
0: Oh ja, heb je dat ook nog
2: weer? En ja, we praten over medierechten in de Premier League, praat je over miljarden.
0: Ja,
2: het is echt wikken en wegen. Kijk, het unieke van het concept met de Premier League is dat niet echt de club belangrijk is in de verkoop van de rechten, maar de competitie. Aha. En als die competitie wordt aangetast, wat hier het geval is, dan gaat het niet meer om één club, maar dan gaat het om het collectieve belang.
0: De bedoeling is natuurlijk wel, door dit te onderzoeken en door straks een straf op te leggen, dat juist de naam van de Premier League wordt gezuiverd.
2: Exact.
0: Toch is het laatste woord hier nog niet over gezegd. City wil dus in beroep gaan. Dit zegt die CEO tegenover Sky News. Kunnen we het laten horen? Ah, ik heb mijn geluid uitstaan. Oh, jammer. Wat horen we? We horen niks.
3: Are you destroying football?
4: Thank you. Thank you.
3: Do you not have a message for football?
4: Thank you.
3: You know, when you've cheated for so long, do you not have an obligation?
4: I said thank you.
0: Oh, hij zegt thank you. Ja, hij gaf eigenlijk helemaal geen reactie.
2: Ja, en daar komt bij, er zit nog een ander aspect af. Manchester City is onderdeel van de City Football Group. Dus als er een zware sanctie zou komen, dan heeft het niet alleen effect op de competitie in Engeland. Dan ontstaat er een sneeuwbaleffect naar alle continenten. Want binnen dat City Group zitten clubs uit Amerika, New York City FC. Er zitten China, Melbourne, Australië, Japan en 5 clubs in Europa. Dus dan vallen er behoorlijk wat domino-stenen om.
0: We gaan er dus nog meer over horen. Dit is nog lang niet klaar. Hartelijk dank voor de duiding, BNR sportverslaggever Jaap de Groot. En Annelijn was ook Pieter Nieuwenhuis, sporteconoom. Overigens komt dit ook uitgebreid aan de orde in Van Beckhovens Britten, de podcast.
5: Tech Update. Een bekend AI-model heeft zich laten inzetten, ja, zo zeg je dat dan, voor hulp bij het maken van biologische wapens. En dat is nou precies iets wat veel ontwikkelaars helemaal niet vinden moeten kunnen. Wat gaat er precies mis? En hoe moeten we daarmee omgaan? Een nieuwe AI-vraag op ons pad. We gaan het bespreken met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie.
6: Hey Jo. Lisbeth en Niels, hallo.
5: Een bekend AI-model. Nou, zeg maar, wie was het?
6: Kimi, kennen jullie hem nog? Nee. Van het Chinese Moonshot, AI-ontwikkelaar. Precies, eerder dit jaar veel over gehad hadden. Toen hadden we het over Kimi K3, wat opeens heel erg kundig bleek, als het in wat het allemaal kan. En een variant daarvan, K3 Swarm, en ook een eerdere versie, K2.6, zijn blijkbaar overtuigend of niet zo goed in het opvolgen van veiligheidsmaatregelen als je maar blijft pushen. Blijkt uit een bericht van de BBC na een onderzoek door MindGuard, dat is een tester van AI-systemen op zulke veiligheidsrestricties. Die ontdekte in juli van dit jaar al, tijdens het jailbreak, dus dat ze opzettelijk proberen om met complexe instructies om de veiligheidsbeperkingen heen te gaan en zo de AI om de tuin te leiden, dat ze daar dingen mee konden doen die eigenlijk niet de bedoeling zijn. Want ja, in principe is het heel duidelijk, AI moet niet gebruikt worden voor biologische wapens en al helemaal niet hoe je daar dodelijke aanvallen mee kan uitvoeren.
5: Nee.
0: Maar dat lukte ook volgens dus wel. De Chinese regels.
6: Ook volgens de Chinezen niet, zelfs daar willen ze dat niet. Maar goed, belangrijke kanttekening is dat MindGuard niet heeft kunnen bewijzen dat de instructies ook echt werken, want dan zouden ze daadwerkelijk moeten overgaan tot het kunnen proberen van maken van biologische wapens.
5: Aha,
6: dus ze hebben alleen instructies daartoe uit het systeem gekregen. Maar het punt is dus dat de guardrails niet effectief genoeg zijn en dat dus ook als een model eenmaal gejailbroken is, dat je potentieel nog meer kwaadaardige zaken kan bespreken met zo'n AI en daar dus ook input van kan krijgen.
5: Want het is dus nu niet misgegaan?
6: Nee.
4: Ze hebben niet die opdracht uitgevoerd.
6: Nee, er is niet daadwerkelijk een biologisch wapen gemaakt en gebruikt.
4: Maar het feit dat als je maar lang genoeg diverse prompts erin gooit en blijft aandringen, dat zo'n model dan wel zegt, oké, ik ga je helpen.
6: Exact. En het feit dat Moonshot dit in eerste instantie niet heel serieus leek te nemen, want eind juli kwam MindGuard hier al over op de lijn. Een week later weer. Geen serieuze terugkoppeling, zelfs niet toen ze een blog posten, MindGuard, in september. En pas toen de BBC eraan te pas kwam, toen kwam Moonshot opeens op de lijn met het verweer, het model weigert heel vaak in te gaan op zulke verzoeken aan AI. Ja, maar niet altijd dus. En dan is Kimi ook nog eens een open AI-model, dat ieder zelf kan draaien zonder toezicht. Heb je een heel ander soort discussie dan wel of geen restricties op AI-systemen van Anthropic of OpenAI. Het gesprek dat we de laatste weken zo zien domineren. Maar ja, ook die open modellen uit met name China worden steeds beter. En ook zeggen ze dan bij Moonshot, we doen er echt wel iets tegen. Maar ik denk ook terug aan wat Anthropic zei eerder dit jaar, namelijk dat Moonshot weer data zou afgetapt hebben van Anthropic. Dus kun je ook nog vragen, waar zit dit probleem precies in oorsprong? Ja. Wat moeten we ermee doen? En wat is nou exact de oplossing? Dat weten we dan nog weer niet.
4: Dan gaan we nog even naar Apple. Dat komt binnen 2 weken al met een heel nieuw soort product voor in huis.
6: Ja, ik ben wel benieuwd als jullie dit ook gaan kopen op termijn, of dit leuke situaties gaat opleveren aan de keukentafel. Want dit gaat om smart home. Iets waar Apple niet heel veel te bieden heeft. Los van de HomePod, die is al jaren oud. De Apple TV, het kastje voorbij je tv. Maar nu gaan ze iets nieuws presenteren op 13 oktober volgens de berichten van Bloomberg. Onder de noemer J490.
4: Ik
6: verwacht niet dat het zo gaat heten, Apple kennende. Nee, wat is het? Nou, een scherm om in je huis te bevestigen aan de muur of op een voet. Formaat 6 inch. En daarom kun je dan allerlei zaken gaan beheersen. Nou, we kennen het wel, hè? Temperatuur, persoonlijke zaken. Google heeft dat al met de Home Hub. Amazon heeft de Echo. En Apple wil dat dus ook, hè? Zijn natuurlijk ook met hun eigen AI-push bezig, met Siri AI. En dat moet zich dus ook vertalen in een schermpje, los van je telefoon, of je iPhone en je iPad. Dus ook nog een schermpje ergens bevestigd.
4: Een soort control room van je huis.
6: Exact. Een smart home hub noemen we dat dan. Okay. Maar de onderscheidende factor moet zijn, zegt Bloomberg, dat elk lid van het huishouden herkend moet worden en elke keer weer andere persoonlijke aanbeveling moet krijgen. En dat is een beetje de dingetje.
0: Wat ga je daarmee doen dan? Waar ga ik daarmee besturen?
6: Stel je voor, je zit
4: je thermostaat.
6: Prangender. Er zit aan de keukentafel. Er wordt gegeten. Er mag even een muziekje op. Uh-huh. Ja, de suggesties die jullie krijgen zijn heel anders dan als jullie kinderen naar dat scherm toe lopen. Want het moet gepersonaliseerd zijn.
4: Ah.
6: Ja. En dan krijg je weer ruzie over.
4: Ah, ja, maar nog meer discussie.
6: Tegen mij zegt Siri dat we dit gaan luisteren.
0: Oh, ik zeg tegenwoordig, hoor, zal ik een plaatje opzetten?
6: Dan dat lijkt op jou weer leuk. Bij mij is het helemaal moeilijk, want als mijn kinderen, mijn oudste dan naar dat scherm lopen, krijgen we echt alleen maar pop. Muziek. Ja. Bij jullie zal het nog iets meer.
4: Daar zijn we net uit.
6: Ja, dat wou ik zeggen.
4: Nou, ik kom binnenkort bij je eten, Joop. Ik ben heel benieuwd. Gezellig.
0: Het productje. Ja.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Basis Leeuwarden is een man gearresteerd die zei dat hij een bom bij zich had.
4: Ja.
0: Tas is onderzocht en het bleek geen bom te zijn. Wij gaan zo meteen naar de financiële beschouwingen. En ook JA21 zegt nu geen steun te willen uitspreken voor het belastingplan. Dus het wordt wel lastig om die box 3 plannen te realiseren. Straks meer.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: ERP, WMS of planningssoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
12: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Nu in de BNR-app.
0: Ook na 1000 dagen heeft Spanje nog geen goedgekeurde begroting. Drone stort neer in Moldavië tijdens Russische aanval. Op Mars is vandaag een nieuw jaar aangebroken. Dat kun je nalezen in de BNR-app.
4: Dus Mars is ook een beetje jarig vandaag. Ja. Net als de meeste Nederlanders op 30 september. We gaan naar Edwin Gerritsen. Gefeliciteerd, of ben jij niet jarig vandaag?
18: Nee, ik ben vandaag niet jarig.
4: Oh, nou ja. Ik hoop dat je toch een mooie dag hebt. Kun je ons vertellen of het druk is op de weg?
18: Ja, het is vrij druk met ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste file staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Asbalassadam is de extra reistijd ruim een uur. En er zijn flitsers gezien op de A2 Utrecht-Amsterdam bij hectometerpaal 40,3. De A22 Velsen-Beverwijk wordt geflitst bij hectometerpaal 11,6.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en PRO voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. PRO ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. De executie van een 50-jarige Amerikaanse vrouw is op het laatste moment tegengehouden. Dat zeggen Amerikaanse media. Ze zou op dit tijdstip de doodstraf krijgen omdat ze als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. De rechters willen nagaan of haar rechtszaak in 1996 goed is verlopen. En het OM eist ook in hoger beroep een boete van €250... tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De AEX staat nu op 1117 punten. Dat is een kleine daling van 0,2%. De warehouses De Pauw is de grootste daler. 5% naar beneden gingen ze. Grootste stijger CVC Capital. 2,2% in het groen. En de Dow Jones staat ook heel licht in het groen.
0: Ja, alle ballen op box 3, maar ook wel op het belasten van werkenden tijdens de financiële beschouwingen die nu gaande zijn in Den Haag. Zometeen meer van onze politieke verslaggever.
20: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
25: Bestellen. Inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
26: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: 5 over 5. Goedemiddag. Ja, Kamer en kabinet kruisen de degens nog maar eens tijdens de algemene financiële beschouwingen. De steun voor het belastingplan die lijkt nog ver weg vanmiddag. Daar spreken we zo Michiel Jurjens over. En wij schrikken net van een bericht dat net binnenkomt. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat meldt de uitgeverij. Ja, we kennen haar natuurlijk als schrijfster, maar ook als jurylid bij De Slimste Mens.
0: Ja, dus nog,
4: ze was vrij open over haar ziekte. En we weten niet of er nu direct een verband is of een andere acute situatie was.
0: Nee, ze is 50 geworden.
4: Dat is wel fijn om even te melden. We gaan eerst naar Den Haag.
28: Studio Den Haag.
0: Hoe wordt de rekening van de plannen van het minderheidskabinet verdeeld? En is er steun voor? Om die vraag draait het 2 dagen lang tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. En natuurlijk kun je er ook in dit debat weer niet omheen.
29: Box 3.
30: Zowel in box 3 als in box 2.
31: Box 3.
32: Dat box 3 eindelijk wordt opgelost.
30: De discussie over box 3.
32: Box 3.
30: Wij zeiden fix box 3.
33: De ontwikkelingen omtrent box 3.
34: Het hele box 3 dossier begint wel natuurlijk behoorlijk vervelend te worden.
0: Ja, als het zo achter elkaar staat is het ook wel weer leuk. Politiek verslaggever Michiel Jurjens.
35: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, box 3. Daar zijn plannen mee. Daar is een oplossing gekomen. Maar daar is men nog niet helemaal tevreden over. Hè? Over hoe dat uitdraait.
35: Nee, en het gaat dan vooral om de dekking. Dus waar de rekening komt te liggen van de vele miljarden die in ieder geval de komende jaren niet in de schatkist komen op het moment dat je naar vermogenswinstbelasting gaat in plaats van vermogensaanwasbelasting, zoals dat op tafel lag. Nou, en daar zijn meteen ook ontwikkelingen over. We zullen het zo hebben over die discussie over die dekking zelf. Mm-hmm. Maar wat blijkt zojuist tijdens het debat? Een groot deel van die dekking lijkt te ontbreken. Vanochtend werd door pro-Kamerlid Luc Stultiens gevraagd om de tabellen vanuit het ministerie van Financiën met de precieze dekking. Nou, een klein half uurtje geleden kwam die tabel binnen. En dit is wat Stultiens van Pro daar over zei. Dat was tijdens de inbreng van Inge van Dijk van het CDA.
36: Vanochtend vroeg om een tabel. Hij is binnen. En het is een bom onder de box 3 dekking. De hele dag is ons, dat kan ik me voorstellen. Dan bent u ook voor de gek gehouden. Er werd namelijk de hele dag gezegd, we hebben netjes gedekt. De hele 16 miljard binnen vermogen winst. En wat blijkt? Voor ruim 7 miljard euro geen dekking. Die beruchte box 2-korting, die werd genoemd, levert een paar jaar geld op. En de jaren erna kost die geld.
37: En hoe wordt dit een interruptie in de richting van mevrouw Inge van Dijk?
36: Wist zij ervan? En zo nee, waarom is akkoord te gaan als partij? Waarom zou je akkoord gaan als CDA met een dekking waar 7 miljard euro mist van de 18 miljard euro die moest opgehaald worden binnen vermogen en winst?
1: Ja, die tabel is volgens mij net binnen, dus ik kijk
2: ik heb de tabel niet gezien. Ik wil prima in de tweede termijn hier nog iets over zeggen. Maar ik vind het wel fijn als ik gewoon even rustig kan kijken naar die tabel en weet waar ik over praat.
35: Ja, dus dit was iets waar Inge van Dijk van het CDA ook zichtbaar door was overvallen. Ja. Morgen, want zo werkt het bij de Algemene Financiële Beschouwingen, komt de minister van Financiën Eelco Heijnen aan het woord en ook de staatssecretaris Fiscaliteit Eelco Ehrenberg. En Pro heeft al gevraagd voor die tijd een brief vanuit het kabinet waarin wordt uitgelegd hoe dit precies zit.
0: Maar als ik het goed begrijp, maar goed, het is dus vrij vers, Michiel, dan is het dus zo dat, kijk, als je naar vermogenswinstbelasting gaat, dan krijg je de eerste jaren krijg je dus wat minder binnen, want mensen hebben gewoon geld op hun rekening staan en hoeven ze nog geen belasting, of over hun beleggingen staan, en hoeven ze nog geen belasting over te betalen. Dat gebeurt pas op het moment dat je je aandelen verkoopt, bijvoorbeeld. Hè? Maar nu begrijp ik een beetje uit dit fragment dat Luc Stieltjens heeft ontdekt dat ook daarna de inkomsten tegenvallen.
35: Nee, dat niet. Dus het gaat er wel over hoe wordt dat tijdelijke gat, hoe wordt dat overbrugd, inderdaad. Maar ook dan heb je het over meer dan 10 miljard. Nou, dat wordt gedekt onder andere als het gaat om de vrijstelling op het rendement dat je op je vermogen hebt gemaakt.
0: Ja, ja.
35: Dat bedrag dat zou zijn vrijgesteld tot 1800 euro. Nou, dat wordt verlaagd naar 1000 euro. Daar gaan we het zo nog over hebben. Daar draait een groot deel van de discussie over. Maar een ander deel van de dekking, dat zit in wat Luc Stieltjens net de beruchte box 2-korting noemde. Dat gaat erover dat het hoge tarief in box 2, dat zou dan tijdelijk verlaagd worden, waardoor het aantrekkelijker zou moeten worden voor ondernemers bijvoorbeeld om een dividend aan zichzelf uit te keren.
0: Ja, en dan krijg je daarover acuut wel belastingen binnen.
35: Exact, ja. Maar, en dat blijkt nu ook, ik heb die tabel nu op dit moment ook op papier voor me, maar nogmaals, het is vrij vers allemaal. Ja, ja. Maar ook ja, als je dat dus allemaal optelt, dan blijkt dus ook dat door die tijdelijke verlaging, dat er uiteindelijk niet meer belastinggeld binnenkomt, maar dat het juist inkomsten scheelt en dat er dus een gat in die hele dekking zit.
0: Ja, dus de oproep in de Kamer, kijk naar die dekking.
35: Ja, en dit gaat dus nog wel een staartje krijgen vanavond en ook zeker morgen als het de beurt aan minister Heijnen van Financiën is.
0: Ja, en Van Eyck van de VVD werd hier ook over ondervraagd? Of wat speelt zich daar af?
35: Nou, dan gaan we dus weer terug naar de discussie die sowieso al de hele dag speelt tijdens dit debat. Ik zei het al, die vrijstelling die verlaagd wordt, waardoor honderdduizenden, het zou gaan om 850.000 mensen extra belastingplichtig in box 3 worden. Ja. Nou, daar is links en rechts is daar heel veel bezwaar tegen. Je ziet het ook in de achterban van coalitiepartij VVD, dat daar heel veel onvrede over is. En daarover zeggen coalitiepartijen VVD en CDA nu dat ze daar opnieuw naar willen kijken, naar die rekening die bij kleine spaarders en kleine beleggers terechtkomt. Dit is wat Wendy van Eyck van de VVD bijvoorbeeld zei op een vraag van André Vlag van de SGP.
3: We willen toch niet dat straks de box 3 belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijnen je rendement laat verdwijnen.
5: Mevrouw van Eyck.
6: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En tegelijkertijd, en ik val in herhaling, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
35: Ja, Van Eyck die dus zegt dat daar kwetsbaarheden in zitten. Maar de vraag blijft dan nog steeds, ook als je weer naar alternatieven gaat kijken, waar leg je die rekening dan wel neer? Het zou binnen het vermogensdomein moeten blijven. Daar is wel overeenstemming over, maar waar dan? En het is niet zo dat er nu de afgelopen uren iets geopperd is waarvan de coalitiepartijen nu al zeggen van, nou, laten we dat dan maar doen.
4: Ja, maar Michiel, links en rechts vinden elkaar dus hier met kritiek, maar is het inhoudelijk ook dezelfde kritiek?
35: Nou, voor een deel wel, maar voor een deel ook niet. Als je kijkt naar het systeem van de vermogenswinstbelasting zelf, daar is de grootste oppositiepartij Pro nooit een voorstander van geweest. Maar ook zij kunnen aansluiten bij het verhaal dat een groot deel van de rekening nu bij kleine spaarders komt te liggen.
4: En daar zijn ze tegen?
35: Ja, zeker tegenover dat belastingvoordeel waar we het net al even over hadden in box 2. Volgens Pro, dat is breder het verhaal bij Pro, ook tijdens de hele financiële beschouwingen. En ook als je naar het belastingplan kijkt. Pro zegt altijd, het zijn de allerrijksten die worden ontzien. En de kleinere spaarders, maar zeker ook de werkenden, die betalen de rekeningen uiteindelijk. Dus daar kan Pro bij aansluiten.
4: Ja, het gaat in dit debat over het hele belastingplan, hè? Dus waar de inkomsten van de overheid vandaan moeten komen. De steun voor dat hele belastingplan, staat die dan ook weer een beetje op losse schroeven?
35: Zeker, zeker. In de huidige vorm is daar geen steun voor. Omdat zowel links en rechts dus zeggen, de rekening komt te veel bij de werkenden te liggen. Dit is bijvoorbeeld wel interessant. Een interruptiedebatje tussen aan de ene kant Luc Stultiens van Pro en Michiel Hogeveen van de rechtse partij Ja 21.
36: Er ligt een belastingplan met een gigantische lastenverzwaring in box 1. Die Hogeveen kent de feiten. Gaat Ja 21 dat straks steunen, deze lastenverzwaring in box 1?
5: In elk geval.
7: Voorzitter, zijn huidige vorm niet. Wij willen daar maatregelen tegenover zien om dat te fixen. Dat was ook onze inzet van de zomer. Met name ten aanzien van de vrijheidsbijdrage. Dat is niet gebeurd, maar dat blijft wel onze inzet.
35: Vervolgens zijn Pro en Ja 21 staan ze wel lijnrecht tegen elkaar als het gaat over de vraag hoe je dat dan zou compenseren. Pro wil dan lastenverhoging voor vermogenden, voor grote bedrijven, voor miljonairs. Daar heeft Pro het dan altijd over, terwijl Ja 21 juist een kleinere overheid wil en dan dus toch naar bezuinigen elders kijkt.
0: Ja, en zijn er nog meer problemen eigenlijk voor het kabinet? Want er is een streep gegaan door de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat vindt Pro heel mooi. Maar nu hebben ze dat willen oplossen door eigenlijk op heel veel andere posten wat bezuinigingen in het vooruitzicht te stellen. Op het een wat meer dan op het ander. En meer ligt dan bij onderwijs. Kwam D66, de onderwijspartij, de zelfbenoemde onderwijspartij, daardoor niet onder vuur te liggen?
35: Zeker, ook dat beheerst een groot deel van het debat vandaag. Het komt inderdaad door het parkeren van die bezuinigingen op de sociale zekerheid. De hoop is dat er een sociaal akkoord gesloten kan worden tussen vakbonden en werkgevers. Waardoor uiteindelijk de kosten voor zeker de WIA, dat die flink omlaag zouden kunnen gaan. Zodat daar een kostenbesparing ontstaat en bezuinigen uiteindelijk niet nodig is. Maar je moet de boekhouding wel op orde hebben. Dus moet je ook een plan hebben voor als zo'n akkoord er niet zou komen. Mm-hmm. Of als zo'n akkoord uiteindelijk toch minder oplevert dan waar je in eerste instantie op gehoopt had. En wat je dan inderdaad gaat doen is geld ophalen bij andere ministeries. Ook weer vrij technisch, maar budgetten van ministeries die stijgen mee met de inflatie normaal gesproken. Maar daar kun je enigszins de rem op zetten. Oh ja. Nou meldde de NOS gisteravond dat er tussen de coalitiepartijen een deal zou zijn over die verdeling dus. Dus bij welk ministerie haal je dan wat weg? Nou, ook daarover werd gevraagd door de Tweede Kamer. Wij willen die tabel kunnen zien. Nou, die tabel is er gekomen uiteindelijk. En daarin zie je dan, het is vanaf 2029... maar goed, uiteindelijk moet het dus voor besparingen zorgen. 9% bij het Klimaatfonds, dus het ministerie van Klimaat en Groene Groei. 8% bij wonen. 7% bij het Landbouwministerie. Maar in 2031 kan het bij het ministerie van Onderwijs oplopen tot 49%. En ook dan heb je het alweer ruim over een miljard. Dus dat is inderdaad ingewikkeld voor onderwijspartij D66... die daar ook hard op aangevallen werd vandaag.
0: Ja, maar staat dit gewoon op papier of kan het ook realiteit worden?
35: Het kan realiteit worden, maar dat hangt dus ook af van wat er de komende tijd in de polder gaat gebeuren. Dus het werd door D66, Henk-Jan Oosterhuis, Kamerlid van die partij, ook wat kleiner gemaakt. Hij probeerde dat te sussen door te zeggen, nou, dit is echt niet aan de orde, dit gaat niet gebeuren. Maar ja, die tabel, die ligt er wel en die is duidelijk. En er is ook een uitzondering dan weer in die tabel voor een aantal ministeries, zoals Defensie, Justitie en Veiligheid, maar ook infrastructuur en het Delta-programma. Dus hoe doen we het waterbeheer? Maar zelfs de minister van Onderwijs, Rianne Letschert, ook van D66, heeft vandaag tegen media gezegd, nou, Ik ga dat niet laten gebeuren dat er op mijn ministerie uiteindelijk bezuinigd gaat worden. Maar goed, daar dus ook tegenstrijdige verhalen en onduidelijkheid over.
0: Ja, heel kort nog, want het was vooral de Kamerfracties nu tegen elkaar. Ja. Hè? Hebben ze ook vragen gesteld aan het kabinet? Of probeerden ze het eigenlijk onderling op te lossen? Want morgen komt het kabinet antwoord.
35: Nou, nee, zeker hoor. Er worden allerlei vragen aan minister Heijnen en staatssecretaris Ehrenberg gesteld. En dat gaat dan ook weer over, nou, hoe gaan we er nou echt voor zorgen dat werken echt gaat lonen? Want het wordt wel gezegd, maar gaan we dat dan ook in de praktijk brengen? Het antwoord op die vragen, dat komt allemaal morgen als het kabinet aan het woord komt tijdens de algemene financiële beschouwingen.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: We gaan kijken op de weg met Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, er staat dus 500 kilometer file.
5: Er staat zo'n 500 kilometer file. Het is vrij druk op de weg. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Een lange file staat op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Delft. 3 kwartier extra reistijd. Heeft ook te maken met een aanrijding. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A4 Amsterdam-Rotterdam bij hectometerpaal 48,4. En op de A31 Leeuwarden-Harlingen wordt geflitst bij hectometerpaal 21,5.
4: Niels, ben jij een ochtendmens, dan wel een avondmens?
0: Ik probeer daar in het komende gesprek achter te komen.
4: Oh, jij weet het niet.
0: Nou, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik zou zeggen, ik ben een avondmens, maar misschien ga ik wel gewoon te laat naar bed. En daardoor ben ik geen ochtendmens. Heb je wat ik bedoel?
4: Ja.
0: Als ik nou eerder naar bed zou gaan, was ik misschien wel een ochtendmens. Ik vind het ook wel prettig om, als de zon opkomt, dat je dan die nieuwe dag, en het wordt steeds warmer op zo'n dag. Eigenlijk vind ik dat ook heel prettig.
4: Oké, nou, veel vragen hebben we. Gelukkig gaan we er nu over praten. Want het kan best relevant zijn of je echt een avondmens of echt een ochtendmens bent.
0: Oh.
4: Nieuw Fins onderzoek toont aan dat avondmensen vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen dan ochtendmensen, Niels.
0: Oh my god.
4: Avondmensen hadden zelfs 70% meer kans om op 58-jarige leeftijd zo'n uitkering te ontvangen.
0: Oh.
4: Onderzoekers zeggen niet dat avondmens zijn je arbeidsongeschikt maakt. Maar mogelijk zit het probleem vooral in de botsing tussen je natuurlijke ritme en de tijden waarop je geacht wordt te werken.
0: Ja, ja. Zit jij nu lekker in je ritme?
4: Ja, nou, okay. Ik wil ook, heb ook een vraag. Namelijk, ik ben zowel ochtend- als avondmens, denk ik.
0: Ja, dat is niet... tussendoor een
4: Nee. Ik was altijd een avondmens en toen kreeg ik kinderen. Toen werd ik een ochtendmens, maar ik bleef ook een avondmens. Dus vandaar mijn mallen. Maar goed.
0: Ja. Nou,
4: okay. Hoe het precies zit gaan we nu bespreken met Heidi Lammers van der Holst. Zij is senior onderzoeker bij de afdeling Arbeid en Gezondheid van het Erasmus MC. En gespecialiseerd in slaap, die biologische klok en arbeidsgezondheid. Nou, het kan niet beter. Welkom.
8: Dankjewel.
4: Ja, eerst even naar dat opvallende cijfer. Avondmensen hebben 70% meer kans op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wat is het verband?
8: Ja, wat is het verband? Het gaat hier niet alleen over avondmensen, wat je net eigenlijk al zei. Het gaat hier voornamelijk om de verstoring van die biologische klok. En wat we dan dus eigenlijk zien, dat de werktijden niet aansluiten bij het natuurlijke ritme van avondmensen. Dat chronotype, oftewel ochtend-avondmens, een belangrijke rol speelt, dat is absoluut zo. En het gaat dus om eigenlijk chronische verstoring van die biologische klok, die als gevolg heeft dat er gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen.
4: Aha. Ja, kijk, ik herinner me dat zelf ook van de middelbare school, dat je om 8:30 nog helemaal niet
0: klaar was. Nee, dat is dat niet geschikt.
4: Om stof tot je te nemen. Nee. Maar voor echte avondmensen moet het dus de start van de werkdag ook zo voelen.
8: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk precies hetzelfde.
4: Ja. En,
0: hoe weet je nou of je avond- of ochtendmens bent?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. We testen dat eigenlijk zowel met een vragenlijst. Als ik aan jou vraag, ben je nou ochtend- of avondmens, komt daar best wel een redelijk antwoord uit. Maar we kunnen dat ook wel een soort objectief meten, dus eigenlijk biomedisch. Maar wat we weten van chronotypen is dat het voornamelijk genetisch bepaald is. Echter zien we ook dat leeftijd een belangrijke rol speelt. Dus dit herken je waarschijnlijk wel. Jonge kinderen zijn voornamelijk ochtendmensen.
4: Ja.
8: Pubers hebben voornamelijk een verlaat ritme.
0: Mm-hmm.
8: En dan de werkende mensen gaan uiteindelijk weer terug richting dat vervroegde ritme.
4: Oké. Maar en dan is er dus ook nog het genenpakket wat bepaalt of jij beter in je vel zit 's avonds of 's ochtends.
8: Ja.
4: En wat betekent het nou als je een duidelijk chronotype avondmens bent, maar je wordt wel iedere ochtend om 7:45 ergens verwacht? Wat doet dat met je?
8: Ja, wat het dus voor zorgt is dat je dus eigenlijk tegen je natuurlijke ritme gaat slapen en productief zijn. En op lange termijn zorgt dat eigenlijk ervoor dat je gezondheidsklachten krijgt.
4: Uh-huh.
8: En welke gezondheidsklachten we zien bij mensen die niet synchroon gaan met hun biologische klok. En dat is voornamelijk vanuit ploegendienstonderzoek. Want daarbij hebben we het eigenlijk over de extreme populatie waarbij het de verstoring aanwezig is, zien we op korte termijn voornamelijk slaapproblemen, irritaties, stemmingswisselingen. Ja. Maar op chronisch niveau zien we voornamelijk een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten. En het gaat zelfs zover dat er een verhoogd risico is of een verband met enkele vormen van kanker.
0: Ja, ja. Dat zie je niet zo specifiek, want nachtwerk is altijd ongezond, toch?
8: Ja, dat klopt. Als je kijkt vanuit het biologische perspectief, is nachtwerk eigenlijk altijd ongezond.
0: Ja, maar dan zie je nog een extra effect bij mensen die dus eigenlijk ochtendmens zijn en dan 's avonds laat moeten werken.
8: Ja, dus we zien dat chronotype daar een hele belangrijke extra factor mee speelt.
0: Kun je dat ook aanvoeren als je je baas belt van... je hebt me nou om 15:15 besteld, maar ik ben een avondmens, sorry hoor. Anders word ik ziek. Ik kan niet komen, want dan word ik ziek.
8: Ja, dat zou eigenlijk heel mooi zijn. Hè?
0: Ja,
8: en ik zou ook
0: wel.
8: Echt wel willen pleiten dat wij, want we leven in die 24/7-economie, dat we daar veel meer rekening mee houden. Die kennis, die is er. Ja. En kunnen wij niet meer personaliseren of flexibel zijn?
4: Ja. Maar het zou ook wat kunnen betekenen voor de economie misschien.
8: Ja.
4: Als mensen zich beter voelen, dan werken ze langer. Komen ze minder snel in die arbeidsongeschiktheidssituatie terecht.
8: Ja.
4: En ja, ik zou dan misschien ook productiever zijn. Wij beginnen om 4:00 middags. Ik heb helemaal niets te klagen, maar met deze show althans. Maar ik bedoel, ik als in het algemeen, als ik ergens heel vroeg op een bouwplaats of zo zou moeten staan, zou ik misschien veel efficiënter werken als ik om 11:30 begon.
8: Ja, en daar zijn echt harde bewijzen voor. Dus we zien zeker dat avondmensen later op de dag productiever zijn. En als je dat dus doortrekt naar het economische verhaal, dan heeft dat dus op lange termijn gewoon een positief effect.
4: Ja. Ja, een goede oproep eigenlijk.
0: Ja, maar dan moet je dus. Eigenlijk is het een oproep om bij jezelf na te gaan: ben ik een ochtend- of avondmens? En zoek daar dan het geschikte werk bij? Of ga in overleg met de werkgever?
8: Ja, ik vind zelf dat de werkgever daar ook een belangrijke rol in speelt. Want een werknemer kan maar tot een bepaalde mate hier gebruik van maken. Maar als de werkgever de werktijden niet laat aansluiten bij je natuurlijke ritme, ja, dan maak je dus eigenlijk een extra verstoring.
4: Mm. Ja, ik zit te denken, ja, het gebeurt al wel een beetje. Bijvoorbeeld bij mijn man op kantoor zijn er mensen die zitten er al om 7:30. En die gaan veel eerder naar huis.
0: Ja, maar je krijgt een grotere window waarbinnen gewerkt wordt.
4: Ook goed voor het Philip-probleem trouwens.
8: Absoluut. En ik denk dat we ook vooral creatief moeten kijken naar hoe bedrijven dit kunnen toepassen. Dus bijvoorbeeld thuiswerken, waardoor je in de periode dat je normaal in de file staat, de avondmensen misschien wat langer kunnen gaan slapen en ze minder slaaptekort opbouwen.
4: Ja, nou, hele praktische oplossingen meteen al. Dank voor dit gesprek. Heidi Lammers van der Holst is senior onderzoeker bij het Erasmus MC.
0: 17:55 voor de avondmensen. De avond gaat beginnen. Vastgoedbedrijf WDP heeft een heleboel nieuwe aandelen uitgegeven, maar daar trekt het hele AEX mee omlaag. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
13: Nee.
14: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
13: Nee, weet ik niet, sorry.
12: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
15: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
16: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
17: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
15: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Thomas van Zijl.
18: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over advocaten met mogelijk externe aandeelhouders en een gesprek met Melanie Maasgeesteranus, topvrouw van investeringsinstelling Invest International. Ik vraag haar naar de voortgang van de fusie met InvestNL. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
21: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
23: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
24: BNR Verkeer.
25: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein een half uur vertraging. De A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Sliedrecht een half uur. De A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd voor afrit Rotterdam Centrum een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. Een half uur oponthoud door spoedreparatie. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 62,3. En op de A28 Zwolle-Assen wordt geflitst bij hectometerpaal 153,6.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
26: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. De executie van een 50-jarige Amerikaanse vrouw is op het laatste moment tegengehouden. Dat zeggen Amerikaanse media. Ze zou op dit tijdstip de doodstraf krijgen omdat ze als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. De rechters willen nagaan of haar rechtszaak in 1996 goed is verlopen. En het OM eiste ook in hoger beroep een boete van €250... tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Staatsschuld in Frankrijk en ook in de VS die blijft oplopen, terwijl ook de rentes stijgen. Gaan wij daarvan iets merken in Nederland? Dat hoor je zo meteen.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
23: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Goedemiddag. Sommigen worden al een beetje zenuwachtig van dit getal, 43,8%. Dat is op dit moment het percentage van de Nederlandse staatsschuld. Maar dat is nog vrij bescheiden vergeleken met de Franse staatsschuld. Die tikte vandaag het record aan van 119% van het BBP. En ook in de Verenigde Staten loopt de schuldenberg op, in hoog tempo ook. Wat betekent dat voor het evenwicht in de wereld? En ook als wij zelf die schuld binnen de perken proberen te houden. Gaan we zo over praten. Maar eerst naar de beurs.
0: De AEX tikte vandaag een nieuw record aan. Staat nu in het rood, Donderbakker. Zeker. Maar heeft even op een recordstand gestaan.
13: Ja, 1126 punten. Nou, een reden voor een feestje zou je denken. Ja, maar er is dus niet zoveel meer over. 1117 staan we nu op. Heeft te maken met het Belgische vastgoedbedrijf WDP. Warehouses De Pauw voluit. Het bedrijf heeft gisteravond na beurs namelijk bekendgemaakt dat ze voor 400 miljoen euro aan aandelen gaan uitgeven. Of eigenlijk al uitgegeven hebben, moet ik zeggen. Komt neer op zo'n 20 miljoen aandelen, iets meer. Maar ja, meer aanbod, redelijk gelijke vraag. Dan gaat de prijs natuurlijk omlaag, wet van vraag en aanbod. En daarom staat het aandeel dus nu wat in de min. Er werd overigens wel flink ingetekend. Meer dan 5 keer van het uitgiftebedrag. Dus er was wel degelijk vraag naar. Mm-hmm. En met het geld wil WDP onder andere de fusie met het Franse sectorgenoot Argan betalen. En het bedrijf is ook actief in Duitsland. Dus nou ja, het geld kan daar ook een beetje helpen om wat meer voet aan de grond te krijgen. En dan heb je nog ambitie in Italië of in Roemenië. Dus of kortom, geld nodig. Aandelen uitgegeven. Ja. Koers iets omlaag.
0: En wat doen zij eigenlijk precies? Hebben ze hele huizenblokken in bezit? Of is dit ook commercieel vastgoed?
13: Het is logistiek vastgoed.
0: Logistiek vastgoed.
13: Daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Maar inderdaad, logistieke bedrijven, grote terreinen en dat soort zaken, daar zitten zij in.
0: Aanleghavens voor vrachtwagens, dat soort dingen.
13: Nou, noem het allemaal maar op. Een heleboel, ja. Aandeel doet het niet zo goed dit jaar. Nee. 12% in de min. Afgelopen 5 jaar was ook een wegje omlaag. Min 45%. Het is toch een beetje een soort dissonantie tussen beleggers en directie van WDP. Want directie wil echt met het logistieke vastgoedbedrijf uitgroeien tot een kampioen in Europa. Maar het bedrijf ziet zichzelf dus als een van de grootste vastgoedbedrijven. En dan helpt zo'n overname van het Franse Argan zeker. Want de portefeuillewaarde groeit daarmee uit tot 13 miljard euro. Nou, dat is toch best wel veel geld. Dus dan kun je op een gegeven moment echt wel mee gaan doen. Maar ja, beleggers waren de afgelopen jaren niet echt onder de indruk. Nou, ze zijn dus nu flink aan het overnemen en investeren om te gaan groeien. Die uitbreidingssneeuwbal moet dus nog een beetje gaan rollen. Dus eigenlijk kun je het over een jaar pas echt gaan beoordelen hoe het dan loopt. Maar ja, de directie is momenteel dus nog een stuk positiever dan beleggers.
0: Even naar de Verenigde Staten kijken. Dow Jones praten we dan over. Het kan aan mijn scherm liggen, maar ik zie hier dat het vlak is.
13: Ja, het is inderdaad. Ja, het staat nipt in de plus hoor. Ja. Even kijken, ik zie de Dow Jones 0,01% in de min. Dus nou ja, hangt erom. Maar de rest, S&P, de Nasdaq, Nasdaq 100, Russell, allemaal in het groen. Nou, dat durf ik wel toe te schrijven aan de inflatie. Hè. Vanmiddag verscheen namelijk het favoriete inflatiecijfer van de Fed. Kwam in augustus neer op 3,4% en de kerninflatie 3%. Daarmee daalde ze iets ten opzichte van juli. En ook kwam loonstrookjes verwerken ADP met het banencijfer. Nou, dat kwam uit op 90.000 banen, wat meer dan analisten hadden verwacht. Nou, als ik dat dan bij elkaar neem, iets minder hoge inflatie dan verwacht en een redelijk goed presterende banenmarkt, ja, dan denkt de markt toch dat de kans op een renteverhoging in oktober van de Federal Reserve weer wat afneemt. Ja. Vorige week stond dat nog op zo'n 70% of
0: ja, iedereen rekende, of iedereen inderdaad 70% van de gokkers die rekenden met een renteverhoging nog eens een keer weer.
13: Ja, nu staan we dan nog op zo'n 35%, want de situatie ziet er opeens toch weer iets rooskleurig uit. Zo zie je, het gaat allemaal van week tot week, kan het weer verschillen. We krijgen vrijdag nog het baanrapport van de Bureau of Labor Statistics. Dat is wat uitgebreider. Nou, dat zal ook nog wel een rol spelen. Maar goed, de situatie al met al is groen op Wall Street. Wil ik er nog één uitpikken, dat is Robinhood, Amerikaanse broker. Kwam gisteravond met een aantal nieuwe aankondigingen. Onder meer een eigen AI-agent. Dat vond ik dan wel weer fascinerend. Dat kun je dus zelf gaan vormgeven, strategieën voor je laten maken. En dan kun je een aparte rekening opzetten. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, Niels, ik zet er $1000 op. En dan zeg je, succes, ik ga naar bed. Ga jij maar lekker handelen en dan gaat hij dat allemaal voor je doen. Ik heb geen idee of het allemaal goed werkt, dat moeten we gaan zien.
0: Word je wakker, ben je blut?
13: Het zou zomaar kunnen, maar het is dus wel echt op een rekening die jij hebt aangewezen. Dus niet met je eigen bankrekening zal die aan de slag gaan. En binnenkort 24/7 handelen in aandelen, ook in het weekend dus. Dan kun je dan alleen nog in beperkt aantal aandelen ETF's doen hoor. Maar het komt er dus wel aan. We gaan steeds meer een stapje richting de crypto-wereld waar dit allemaal al kan. Ja, dat is vloek in de kerk. Dat blijkt ook maar weer, want het aandeel Robinhood staat momenteel bijna 2% lager.
0: Ja, en dan de slotstand, want ik zie wel dat de handel opdroogt zo'n beetje.
13: Ja, de handel inderdaad langzaam neemt weer wat af. Ajax is gesloten op 1114 punten. CVC Capital is de grootste stijger met 2% erbij. Grootste daler, ik zei het al, WDP, 5,5% eraf.
0: Dankjewel, Donnerbakker. Ja, en dan inderdaad het nieuws dat Paulien Cornelis is overleden.
4: Ja, wij melden dat net, toen kwam het net binnen. Toen zei ik dat het nog niet duidelijk was waaraan precies. We wisten natuurlijk dat ze ziek was, maar haar dood is inderdaad het gevolg van de ziekte kanker waaraan zij al tijd leed.
0: Ja. In de slimste mens verscheen ze op een gegeven moment ook met een mutsje op. Dus dan was ze waarschijnlijk kaal of van de ziekte of van de behandeling.
4: Ja, maar ze schreef er ook heel open over.
0: Ja.
4: Bijna dagelijkse column in de Volkskrant. Die is afwisselt met Peter Middendorp.
0: Ja. Kaal is zeg maar echt mijn ding. Is toch haar,
4: dat was haar doorbraak.
0: Ja, haar doorbraak.
4: Precies.
0: Daar kennen we haar van.
4: Gewonnen ook de NS Publieksprijs.
0: Ja, heel jong gestorven. 50.
4: 50 is ze geworden. We gaan kijken of we al weten hoe het op de weg is bij de ANWB. Edwin Gerritsen? Nee, die is er nog niet. Nou, dan gaan we gewoon door.
8: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: We gaan praten over schuld en schuldpapieren. Terwijl we in Nederland al weken bezig zijn met plussen en minnen op onze eigen begroting, lopen in andere landen de staatsschulden enorm op. In de Verenigde Staten en Frankrijk zijn ze zelfs hoger dan ooit. Frankrijk heeft, niet schrikken, een staatsschuld van ongeveer 119% van het bruto binnenlands product. En ze zijn ook nog niet klaar. Morgen presenteert Frankrijk de begroting voor 2027... Heel benieuwd. En in de Verenigde Staten loopt de staatsschuld met 3 miljard per dag op. $3 miljard.
0: Ja, ik zag ook dat Frankrijk is op zoek naar een recordbedrag aan geld, wat ze dus in staatsobligaties nog willen gaan ophalen.
4: Ja.
0: Dus
4: succes daarmee.
0: Succes daarmee.
4: En als je je bloeddruk wil laten stijgen, dan moet je even die live staatsschuldmonitors volgen. Daar zijn websites van.
0: Oh.
4: Dan zie je het real-time oplopen, dan word je helemaal zenuwachtig. Maar goed, de serieuze vraag daarbij is, hoe lang kan het eigenlijk goed blijven gaan met die schuldenberg, nu ook de rentes zo hard oplopen? Harold Benink is bij ons, hoogleraar Banking and Finance aan de Tilburg University, en Jacob de Haan, hoogleraar Politieke Economie en ook Monetair Econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag allebei.
9: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
4: Jacob de Haan, de rentes lopen op, dus ook de rentes op staatsschulden. Dus het wordt ook steeds duurder om schuld te hebben. Merken we daar in Nederland al iets van?
11: Jazeker, want ook de Nederlandse rente loopt op. En dat betekent dus dat als een lening wordt afgelost en wordt vervangen door een nieuw uitgegeven lening, dat je op die nieuwe lening een hogere rente moet gaan betalen.
4: En dat moet ook de overheid. Dus leent de overheid dan ook acuut minder?
11: Dat zou je wel graag willen. Maar zo gaat het in de praktijk niet altijd. Kijk, dat probleem van die hogere rentelasten... Dat doet zich nu natuurlijk vooral voor, omdat de rente oploopt. Maar in het verleden was het zo dat de rente ook op Franse overheidsschuld betrekkelijk laag was. Ja, en dan doet dat mechanisme van die hogere rentelasten, dat doet veel minder pijn. En dan is ook de neiging om te zeggen, weet je, we moeten ons toch maar aan gaan passen, want deze hoge schuld wordt op een gegeven moment toch wel een probleem. Dat speelt dan minder. En ja, nu die rente oploopt, voel je heel snel de gevolgen van die hogere rente, ja, in combinatie met die oplopende schuld.
4: Want in de Verenigde Staten, las ik, is de rente die ze moeten betalen inmiddels hoger dan het hele budget voor defensie.
11: Ja, ja. Dat komt dus omdat op het moment dat je een kortlopende resterende looptijd van je schuld hebt en je moet al die schuld herfinancieren, ja, dan moet je dat tegen een hogere rente doen en dan lopen de kosten daarvan enorm hoog op. Ja. Ik bedoel, ook in Nederland overigens, ondanks het feit dat we dus in Nederland een behoorlijk lange looptijd hebben van de schuld, gaat dit probleem spelen. Hè? Dus de minister van Financiën is niet voor niks zo beducht voor een sterk oplopend begrotingstekort. Want ja, als dat gebeurt, je moet dan meer staatsschuld uitgeven. En op een gegeven moment merk je dat dus in sterk oplopende rente uitgaan.
9: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Kijk, het hele verhaal waar mijn collega Jacob Daan over heeft, dat speelt in Nederland. En het speelt natuurlijk nog veel meer in landen die al een veel hogere staatsschuldquote hebben dan Nederland. Zoals Frankrijk en de Verenigde Staten. En er was recent een artikel in de Financial Times, en er werd ook geschreven, wat zijn nou die rentelasten die de Franse overheid, de Franse staat betaalt op zijn schuld. En dat was in 2020, net voor corona, was dat ongeveer 30 miljard per jaar. Nu is het al verdubbeld naar 60. En de voorspelling is dat het nog een keer gaat verdubbelen naar ongeveer 120 miljard euro per jaar. En dat betekent dus ook die kleine besparingen waar je dus nu over hebt, die ze proberen te realiseren, wat nog echt de vraag is, want de Franse politiek is natuurlijk zwaar verdeeld in extreem links, extreem rechts en de middenpartijen die het eigenlijk in het parlement, in de Assemblée Nationale, niet eens kunnen worden. Kijk, in Nederland hebben we vandaag de algemene financiële beschouwing. En je ziet toch in de Nederlandse poldercultuur dat men probeert op allerlei manieren, met die bezuiniging van de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, de arbeidsongeschiktheid, de vermogensbelasting. Men probeert er, Nederland heeft toch een cultuur om het proberen samen uit te komen.
0: Ja,
2: maar dat
0: polderen
2: is in het Franse parlement niet het geval.
3: Aan de flanken toch niet, hè? Aan de flanken van het Nederlands parlement ook niet. Maar goed, er zijn genoeg partijen over om er wel wat van te maken.
2: Ja. Er zijn genoeg partijen, dat is waar. Er zijn genoeg partijen om er wat van te maken. Ja. Wij zijn natuurlijk in Nederland ook heel erg gewend aan coalitie-regeringen. Niemand heeft altijd een meerderheid. Dus wij zijn daar gewoon aan gewend geraakt. Nou, Frankrijk niet, dus het is al heel zorgelijk. Maar we krijgen natuurlijk ook in het verlengde hiervan nog de presidentsverkiezingen in april, mei. En in vrijwel alle polls wordt nu voorspeld dat in de tweede ronde Marine Le Pen van het Rassemblement National de president van Frankrijk wordt. En dan is de vraag, hoe gaan zij de financiële markten, beleggers daar zich toe verhouden? Komt er een vertrouwenscrisis in Franse staatsschuld? En dan wordt ook de vraag, wat gaat Europa dan doen? Gaan we dan Frankrijk redden? En onder welke voorwaarden? Wat zou bijvoorbeeld dan de
0: Precies, want Marine Le Pen heeft gezegd, voert ook campagne met het feit dat zij de staatsfinanciën op orde gaat brengen. Hoe ze dat gaat doen, dat vertelt ze, is er nog niet bij verteld. Maar als de EU door Frankrijk uit het lood getrokken wordt, gaan wij dan inderdaad, net als in de eerdere Europese crisis of in de eurozonecrisis, helpen?
2: Nou ja, kijk, als je de euro overeind wil houden, zal dat waarschijnlijk.
0: Harold Benning?
2: Jacob. Nou ja, het kan zijn dat de Europese Centrale Bank dan gaat ingrijpen. Ja, het kan zijn dat de Europese Centrale Bank gewoon gaat ingrijpen en natuurlijk met opkoopprogramma's van Franse staatsschuld gaat komen om die koersen te ondersteunen en de rente te drukken. Maar dan, dat zal heel interessant zijn hoe de ECB dat zal motiveren. Maar dan zal het ook wel toch iets moeten zijn dat de nieuwe Franse regering zich committeert aan een pakket van hervormingen en bezuinigingsmaatregelen. En als de Franse regering nou zegt, maar we hebben met Europa niet zoveel te maken, we laten ons zeker geen dictaat opleggen vanuit Europa richting Parijs, dan kan dat natuurlijk wel eens een hele spannende situatie worden.
0: Ja, en Marine Le Pen is niet heel erg fan van Europa. Jacob de Haan, wat wilde u zeggen?
4: Nou, kijk, de Europese Centrale Bank kan onder bepaalde voorwaarden inderdaad te hulp schieten. Maar een voorwaarde daarbij is wel dat er een aanpassingsprogramma is. Dus dat betekent dat als Frankrijk denkt van, de ECB schiet ons wel te hulp en dan zijn we uit de problemen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. En bovendien, kijk, u had het over Europa te hulp schieten. Kijk, bij de vorige crisis, bij Griekenland is Europa te hulp geschoten, ook door het verstrekken van leningen. En als Frankrijk echt onverhoopt in de problemen komt en Marine Le Pen haar verkiezingsuitspraak van ik zorg ervoor dat de boel financieel op orde komt in Frankrijk niet waar kan maken, bestaat de kans, dat net als in het verleden, dat ook andere Europese landen te hulp moeten komen. En dat gaat dat betekenen dat er leningen worden verstrekt en die zullen ook mede door Nederland worden verstrekt. Of dat de landen zeggen, wij garanderen de staatsschuld van Frankrijk. En als Frankrijk dan niet in staat is om het te betalen, dat wij dan voor de rente een aflossing op gaan draaien. Dus dat

0: kan.
1: Toch kan ik me niet herinneren.
0: Het is een risico. Ik zeg niet dat het die kant op gaat, maar het is zeker wel een risico.
2: Ja.
1: Ik kan me niet herinneren of toen wij Griekenland gingen helpen met z'n allen, de rentes voor ons ook heel erg opliepen. Was dat toen zo? We zaten toen in een hele lage renteperiode.
0: Nee, maar toen was de rente überhaupt heel laag. Kijk, ja. Nu is de kapitaalmarktrente wereldwijd veel hoger. Hmm. En bovendien, ja, kijk, met alle respect voor Griekenland, maar Griekenland is natuurlijk qua omvang niet te vergelijken met Frankrijk. Als Griekenland om zou vallen, dat is niet gebeurd, omdat als het zou zijn gebeurd, dan hadden heel veel Franse en Duitse banken gigantische problemen gehad. En dat was voor de Franse en de Duitse overheid voldoende reden om te zeggen, nou, we laten dat niet gebeuren. Maar als Frankrijk nu om zou vallen, praten we wel over een probleem wat natuurlijk qua omvang vele malen groter is.
2: Nog even kort een ander punt dat ik wil aanstippen. Je kunt naar staatsschulden kijken als nodig en een goed instrument als je duurzame investeringen wil doen voor de toekomst van de economie. Of je kunt op het standpunt staan, nee, je moet zo min mogelijk schuld hebben. Je moet gewoon je financiële huishouding op orde hebben. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg bij BNR, die zegt bijvoorbeeld, ja, Amerikanen maken zich helemaal geen zorgen om de staatsschuld. Die zien ze als een soort hypotheek. En zolang die rente betaald wordt, dan duurt het die tijd wel, of dan komt het allemaal goed. Is dat inderdaad een gezonde manier om er naar te kijken? Harold Benink?
3: Nou, ik denk dat je hoort ook in het Nederlandse politieke debat, we moeten minder consumeren, meer in investeren in onze toekomstige welvaart. De concurrentiekracht van Nederland. We hebben natuurlijk ook het verhaal van Draghi, van Wennink, die dat eigenlijk benadrukken. Dat geldt natuurlijk ook voor Amerika. Alleen Amerika is natuurlijk een uniek land, want die hebben de Amerikaanse dollar. En de dollar is natuurlijk een wereldvaluta. Voor het doen van betaling.
2: Maar meer over die gedachte bedoel ik. De gedachte van, nou ja, je moet even pijn leiden en je moet je in de schulden steken als je daarmee de economie van de toekomst en de welvaart kunt garanderen.
3: Ja, maar dat is dan investeren. Hè? Dus als je dus inderdaad kan investeren met in de nieuwe technologieën van de toekomst. Denk aan het onderzoek en development, dan verdient zich dat zelf terug. Voor gedeelte kan het natuurlijk ook via bijvoorbeeld investeringsbanken, zoals de Europese Investeringsbank of de Nationale Investeringsinstelling die we nu in Nederland gaan opzetten. Dus het hoeft niet altijd rechtstreeks via de euro, via de begroting van de overheid. Het kan ook via investeringsbanken. Ja. En ik denk dat we dat in het debat nog wel eens onderbelicht is. De investeringsbanken hebben ook een duidelijke traditie van heel goed te kijken naar de verwachte kaststromen van een project. Hoe levensvatbaar is dat? En dat soort zaken.
2: Hier moeten we het bij laten. Dank voor jullie bijdrage. Harold Benink en Jacob de Haan.
4: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
1: De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, die stond vandaag opnieuw voor de rechter. Schuiling werd vorig jaar veroordeeld voor masturberen in het openbaar. Maar hij houdt vol dat hij dat niet gedaan heeft en dus ging hij in hoger beroep. Vandaag diende die zaak in het gerechtsgebouw in Zwolle. Daar is verslaggever Jorik Simonides. Jorik, dit draait natuurlijk deels om de getuigenis van een vrachtwagenchauffeur, hè?
5: Ja, dat klopt. Sterker nog, dat is eigenlijk waar die hele zaak omheen gebouwd is. Het zou gaan om een incident in maart 2024. Koen Schuiling reed toen op de snelweg, werd er inderdaad gezien door die vrachtwagenchauffeur. En Schuiling had toen de lampen van zijn auto, de binnenverlichting aan. Dat erkennen ze ook allebei. En daar stopt ook eigenlijk gelijk het verhaal van wat ze allebei onderkennen. Die chauffeur die zegt dat hij Schuiling met ontbloot bovenlijf gezien heeft, met zijn geslachtsdeel in de hand, met allerlei bewegingen die hij zou maken. En Schuiling zegt erover, ik had gewoon mijn kleren aan, ik had mijn broek een beetje open. Goed om daarbij te vermelden is dat Schuiling een aantal medische aandoeningen heeft gehad. Hij heeft een aantal ingrijpende operaties ondergaan. Heeft plasproblemen daardoor, zegt hij. En daardoor soms hele heftige buikpijn. Nou, dat gebeurde nu dus ook. Hij deed de broek even los voor wat verlichting, herhaalt hij vandaag. En deed het licht aan in zijn auto. En dat is wel een nieuw detail wat we vandaag gehoord hebben, om eventjes te kijken of hij bloed opgehoest had, toevallig. Hij heeft namelijk een open hartoperatie gehad. Dus als dat inderdaad zou zijn geweest, dan moest die linea recta naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie staat met die getuigenverklaring van die chauffeur in de hand wel echt lijnrecht tegenover Schuiling. En daar zit ook precies het ingewikkelde van deze zaak. Want die vrachtwagenchauffeur is ook gelijk de enige getuige waar deze rechtszaak omheen gebouwd is. En volgens de advocaten van Koen Schuiling haalt er vandaag twee mee, dus nog meer dan bij zijn eerste keer, rammelt die getuigenverklaring ook nog eens aan alle kanten.
6: Hij heeft het niet goed gezien, heeft het ook niet goed kunnen zien en hij heeft in een split second een waarneming niet goed verwerkt in zijn geheugen. Ik som op. De getuige reed met ongeveer 75 tot 80 kilometer per uur, naar eigen zeggen. Het was daar donker. Er was ander verkeer aanwezig op een plek met meerdere af- en toeritten. Er waren wegwerkzaamheden. De getuige deed zijn waarneming vanuit zijn cabine op een afstand van een schatting hemelsbreed maar liefst 4 meter verderop. En de waarneming duurde bijzonder kort. Wat blijkt uit het feit dat de getuige zowel bij de politie als bij de raadsheercommissaris verklaarde: ik zag het automatisch en heb meteen weggekeken. Want dat hoef ik niet te zien.
1: Wat zegt het OM daarover?
5: Ja, die weer spreken dat wel weer dus volledig op basis van wat die getuige daar zelf over gezegd heeft. Het OM zegt, die getuige heeft alle tijd gehad om te kijken wat er gebeurde. Hij kon het ook nog eens goed zien, omdat hij hoog zat in zijn vrachtwagencabine. Nieuw detail vandaag, de chauffeur bleek ook een filmpje te hebben van dat hele incident. Oh. Dus ja, daarop kun je dus ook afleiden hoe lang het allemaal geduurd heeft. Wel vreemd dat hij dat nog niet eerder verteld heeft met de politie of met het Openbaar Ministerie of wat dan ook. Heeft hij nu dus wel gedaan naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad, waarin hij ook gehoord is. Hij vond daar dat hij daar een beetje slecht uitkwam, dat hij daar een beetje als fantast werd neergezet. En dus heeft hij toen gedacht, nou ja, dan ga ik dat filmpje nu alsnog met de politie delen.
2: Maar biedt dat geen uitsluitsel dan, dat filmpje?
5: Dat is nu voor de rechter de vraag. Ik moet zeggen dat Schuiling ook vandaag wel weer behoorlijk werd doorgezaagd door het Hof. Er is weinig steunbewijs los van die getuigenverklaring. Het OM moet het echt hebben van die getuigen en wat Schuiling zelf nog gezegd heeft.
1: Dit is de officier van justitie.
7: En ik wil maar even in herinnering brengen dat deze getuige er in eerste instantie helemaal niks mee wilde doen met wat hij had gezien. Voor hem was het aanspreken van de bestuurder op de weg was voldoende. Hij heeft er uiteindelijk wel een melding van gemaakt. En hij vond het zelf heel vervelend dat het uiteindelijk een hele grote zaak werd.
1: Dit was toch de officier van justitie, Jorik?
5: Ja, advocaat-generaal heet dat in Openbaar Ministerie. Ja, de aanklager inderdaad. Er is door de verdediging ook nog wel gezegd zij weer spreken dus dat deze vrachtwagenchauffeur nog enig belang zou hebben om Koen Schuiling misschien zwart te maken of wat dan ook. Die vrachtwagenchauffeur zegt, ik wist niet eens wie het was. Ik wist niet eens dat het de burgemeester van Groningen was. Ik wilde het eigenlijk niet eens melden. Dus ja, waarom zou ik enig belang hebben om daar een punt van te maken?
1: Ja, hoop intieme informatie, zal ik maar zeggen. Die toch het einde van de carrière van die burgemeester heeft betekend. Hè? Zei Schuiling zelf nog iets?
5: Ja, hij was hier vandaag weer aanwezig. Hij heeft vooral gezegd wat hij eerder hierover gezegd heeft. Hij beriep zich op die medische aandoeningen dus. Het berust volgens hem allemaal op een misverstand. Hij snapte ook wel ergens nog, zei hij met zoveel woorden, zei zijn verdediging ook nog wel met zoveel woorden, dat die getuige iets gezien heeft, iets denkt gezien te hebben. Maar hij heeft er is echt iets anders gebeurd, zegt hij daarover. Hij heeft deze zaak behoorlijk op laten lopen. Hij had het af kunnen doen met een schikking achter gesloten deuren. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een eerste rechtszaak waarin hij veroordeeld is voor €250 boete. En daar gaat nu dus een hoger beroep op zijn initiatief overeen dus. Maar hij wil eerherstel, dat heeft hij vandaag ook weer herhaald. Hij kan geen baan meer vinden, zegt hij. Hij doet nog een beetje vrijwilligerswerk hier en daar, maar hij is verder vooral gecanceld, waren zijn letterlijke woorden.
1: Ja.
5: Dus wil hij winnen en dus wil hij bewijzen dat hij onschuldig is met dit hoge beroep. En wat nog wel opviel, hij zegt dat het dit Openbaar Ministerie eigenlijk ook helemaal niet zoveel ging om de waarheid en dat de menselijke maat daar een beetje is uitgeslagen. Hij zegt, dit OM wilde eigenlijk alleen maar deze zaak winnen en heeft daar alle menselijke aspecten een beetje uitgeslagen.
1: Ja. Goed, wel opmerkelijk trouwens dat er geen rechtbanktekening mocht worden gemaakt, terwijl we weten hoe deze oud-burgemeester eruit ziet. Maar goed, dat was een beslissing van het Hof. En de uitspraak krijgen we denk ik over 2 weken.
5: Ja, die duurt nog eventjes. 14 oktober moet dat zover zijn.
1: Dankjewel, Jorik Simonides.
2: En zometeen praten we over de olieaanvoer uit het Midden-Oosten, want die is weer bijna op hetzelfde niveau als voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Terwijl er ook nog geen akkoord is tussen de VS en Iran. Hoe kan dat dan? Dat gaan we zo bespreken.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
10: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je.
15: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
16: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
17: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
18: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
19: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
20: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
21: Nee, weet ik niet, sorry.
19: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
18: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Nu in de BNR-app.
1: Het Box3-plan slaat ongedekt miljardengat in begroting. Mercedes-Benz zet opnieuw vrijwillige vertrekregeling in. Sluiting fabrieken dreigt. Incident met Fly Dubai-toestel zorgt voor angst in Israël. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. Bij de ANWB Edwin Gerritsen. Zijn we al over het hoogtepunt van de avondspits heen?
24: Ja, de dagelijkse files nemen al wat af, maar er staan nog wel ruim 300 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. Maar langs de files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen de Hoogmade en Den Haag-Zuid, een half uur extra reistijd. De A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam, een half uur. De N233 Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Kesteren, ruim een half uur extra reistijd. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 108,4. En op de A50 Zolle-Apeldoorn wordt geflitst bij hectometerpaal 221,9.
25: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met Box 3... Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder €60.000. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. In New York gaat in november een zeldzaam schilderij van Vincent van Gogh onder de hamer. Volgens veilingshuis Sotheby's gaat het om het werk Kastanjebomen in bloei uit 1890. Van Gogh maakte 2 maanden voor zijn dood. Geschat wordt dat het schilderij een kleine 160 miljoen euro opbrengt. Dat zou een veilingrecord zijn. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online? Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De AEX is vandaag 0,4% in de plus gesloten op 1114 punten. Grootste stijger CVC Capital, 2,3% in de plus. Warehouses De Pauw was de grootste daler in Amsterdam, 5,5% naar beneden. En ook de Dow Jones staat ietsje in het rood, 0,06%.
1: De AfD is onderwerp van gesprek in de Duitse deelstaat Thüringen. Wordt de partij misschien toch verboden? Daarover hoor je het komend half uur meer bij
2: je. Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
20: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
4: Nee, weet ik niet, sorry.
19: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
5: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Goedenavond. Het is 6:07 op 30 september. Ja, kun je de partij Alternatieve für Deutschland verbieden? Dat was de vraag vandaag in het parlement in Thüringen. In een speciale hoorzitting. Zometeen bespreken we die vraag. Ik denk nog niet dat er een antwoord is. In elk geval de ophef daarover met onze Duitsland-correspondent. En de Amerikaanse marktwaakhond gaat onderzoek doen naar de grote AI-bedrijven in de VS. Waarom precies? Dat hoor je in de tech-update. Maar wij beginnen eerst even in het Midden-Oosten.
1: Ja, er komt een keer positief nieuws vandaan, tenminste voor de oliemarkt. De olieaanvoer uit het Midden-Oosten herstelt naar het niveau van voor de oorlog. Dat melden Amerikaanse banken JP Morgan en Goldman Sachs. Hoe dat kan, dat bespreken we met olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Goedenavond, Ronald.
21: Goedenavond.
1: Ja, want wij horen steeds, ja, daar kan eigenlijk nog geen schip doorheen door die straat van Hormuz. Hè? Want er is in feite geen vrede. Maar nu horen we, toch wel. Hoe kan dat?
21: Ja, nou ja, die straat van Hormuz, he, die wordt inderdaad door Iran gecontroleerd. En daar gaat mondjesmaat een schip doorheen. Maar de Amerikanen hebben natuurlijk een tweede vaarroute aangelegd voor de kust van Oman, de zogenaamde Omanroute. En daar gaat nu heel veel olie doorheen. En dat is eigenlijk de verklaring dat we steeds dichter bij de oorspronkelijke olievolumes gaan komen, he, die voor de oorlog uit het Midden-Oosten kwamen.
1: Ja, maar hoe gaat dat dan? Want Oman zit beneden de straat van Hormuz, hè?
21: Ja, die zit ietsje daar beneden, aan de westkant.
1: Ja.
21: En daar gaan olietankers heen, die melden zich aan. Aan het begin van die straat, daar liggen natuurlijk allemaal vliegdekschepen en militaire schepen om die olietankers en andere schepen te beschermen.
1: Aha.
21: En vervolgens gaan die boten verder varen. En dan als ze aan de zuidkast zitten van de Oman, dan gaan die grote olieschepen gaan eigenlijk hun partij opsplitsen in kleinere boten. Ja. En die kleinere boten die gaan door het zuiden van Afrika naar Europa, naar het Verre Oosten.
1: En op hoeveel procent van het volume zitten we dan nu weer?
21: Ja, dat is een beetje lastig inschatten. Dat komt omdat heel veel van die transacties eigenlijk in het donker gebeuren. De transponders worden uitgezet van die schepen, dus het is een beetje moeilijk controleren. Maar ik zou zeggen tussen de 85 en de 95% op dit ogenblik.
1: 95%, maar dat is wel gek dat de olieprijs is nog steeds $100 of zoiets.
21: Ja, nou ja,
1: dat is nog steeds vrij hoog
21: of laag, hè? Dat is veel hoog, maar eigenlijk zou die veel hoger moeten staan. En de reden waarom ik dat zeg is dat er enorm veel volume uit de strategische reserve gaat. In Amerika is gisteren aangekondigd door Trump dat nog een keer de allerlaatste hoeveelheid uit de strategische voorraad verkocht mag worden. Dat is 40 miljoen vaten en dan zitten we op het laagste punt sinds 1982. Dus we staan er qua olievoorraad echt heel slecht voor.
1: Ja, en dat zou dan moeten leiden tot een prijsstijging juist, een soort paniek.
21: Wat je nu krijgt is dat de olieprijs gedrukt wordt eigenlijk door al die extra olie die uit die strategische reserves komt.
1: Ja.
21: En daarom hebben die, vind ik persoonlijk die $95 niet zo hoog. Maar het probleem is dat we dus door die wat lagere olieprijs de vraag niet omlaag krijgen. De vraag is maar 1,5% wereldwijd gezakt met alle ellende om ons heen. En dat betekent dat zometeen wanneer we dus die tankbodems gaan zien van die strategische reserves in de VS, dat al dat volume teruggeleverd moet gaan worden. Want die strategische voorraad moet weer omhoog. Want stel je voor dat in Iran in 2027 of 28 precies hetzelfde trucje uithaalt. Uh-huh. Dan hebben we geen buffers meer. En dan wil je helemaal niet weten waar die olieprijs komt.
1: Nee, precies. Dus de vraag naar olie wordt alleen maar groter.
21: Ja, de vraag wordt olie wordt hoger, omdat je dan de normale vraag krijgt in 2027. Plus nog eens keer de vraag om al die olievoorraden weer aan te vullen.
1: Ja, en ik zei net goed nieuws uit het Midden-Oosten. Dat is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Kennelijk zijn we nog ontzettend olieverslaafd.
21: Ja, we zijn olieverslaafd. We vliegen natuurlijk als nooit tevoren. En we hebben een beetje ook pech, want het hoogseizoen van de dieselvraag ook nog eens in oktober en november. Dus alles komt samen, terwijl we het eigenlijk niet kunnen hebben.
0: En waarom is dat het piekseizoen?
21: Nou, dat komt eigenlijk voornamelijk door de boeren die alle oogsten van het land halen.
0: Ah, goh. Ja, die trekkers, die moeten gevuld worden. Ja,
21: die rijden op diesel. Ja.
1: Op het noordelijk halfrond dan.
21: Ja.
1: Ja. En wat wordt er nu precies geëxporteerd? Gewoon ruwe olie?
21: Waar vandaan?
1: Vanuit het Midden-Oosten.
21: Vanuit het Midden-Oosten, er komt vrij weinig brandstof, want die olieraffinaderijen die leveren bijna niet. Er komt dus wel olie uit het Midden-Oosten. Als we kijken naar de brandstoffen, voor ons belangrijk, de benzine en de diesel, komt voornamelijk uit Amerika. En daar zijn wij nu sterk afhankelijk. Omdat Rusland weggevallen is met al die droneaanvallen op hun raffinaderijen, zijn wij afhankelijk van de VS ook dit keer.
1: Dus we zien schepen zonder transponder aan door die straat van Hormuz varen. Er is vanuit Oman is er aanvoer. Er is nog een pijpleiding door Saudi-Arabië naar de andere kant, naar de Rode Zee toe. Die was beschadigd, maar is hersteld.
21: Ja, die zit nog niet op volle. Hè. Die kan ongeveer naar 6 miljoen, die zit ongeveer op 2-3 nu. Dus, maar die kan langzaam inderdaad gaan toenemen. Dus dat zal zeker helpen. Maar dan moeten wel de straten allemaal open blijven. Hè. Dus je hebt de straat van Hormuz, Oman en nog eens een keer het Suezkanaal. En dat is juist die angst dat Iran toch in gaat grijpen via die Houthis. Ja. Om Trump toch dwars te zitten voor zijn midtermverkiezingen.
1: En die angst die blijft natuurlijk ook in die olieprijs zitten. En dus ook in de benzineprijzen aan de pomp. Dus die brandstofprijzen zie jij niet omlaag gaan deze winter?
21: Nee, de brandstofprijs, helaas is de brandstof eigenlijk zo krap, omdat Rusland en China eigenlijk te weinig brandstof maken. Waardoor wij eigenlijk de komende, zeker 6 maanden te maken krijgen met nog steeds hoge diesel- en benzineprijzen.
1: Dankjewel, Ronald de Zoete, olie-expert.
0: We gaan nog een keer naar het verkeer tijdens deze avondspits. Want hoe is de avondspits eraan toe op de weg?
4: De files worden korter, er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging in Zuid-Holland. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam is een vrachtwagen gestrand tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam. Is de vertraging ruim 1,5 uur. 1 rijstrook is daar dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 74,9.
24: En op de A50 Zwolle-Apeldoorn staat een flitser bij de meterpaal 222,0.
0: Dankjewel, Edwin Gerritsen.
26: De avondspits.
0: Het parlement van de Duitse deelstaat Thüringen houdt vandaag een hoorzitting waarbij een mogelijk verbod voor alternatieve vuur Duitsland wordt besproken. Tegenstanders van de AfD zien de partij als een gevaar voor de democratische rechtsorde. Maar een mogelijk verbod op een democratisch gekozen partij roept ook weer vragen op. We gaan het bespreken met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Goedenavond, Dirk.
8: Goedenavond.
0: Ja, is dit een unieke gebeurtenis dat er gesproken wordt over een verbod op een partij?
8: Nee, zeker niet. Als je kijkt in de afgelopen 10, 15 jaar... zijn er vaker dit soort discussies geweest. Voor de Alternatieve Duitsland had je natuurlijk de NPD in Duitsland... ook een van extreemrechtse praktijken beschuldigde partij. En sinds de Alternatieve voor Duitsland naar rechts is opgeschoven... volgens sommigen zelfs naar extreem rechts... is die discussie steeds weer opgelaaid. Maar dat nu vanavond in Thüringen, in Oost-Duitsland, in het parlement... allerlei deskundigen gaan langskomen om daarover te praten... En de voors en tegens van zo'n verbod uit te spreken... is het wel of niet terecht. Ja, dat is toch wel bijzonder. Okay. Vooral ook omdat er behoorlijk prominente gasten zijn uitgenodigd.
0: Oh, wie zijn er dan vanavond?
8: Nou, om twee voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld de oud-chef van de Duitse inlichtingendienst, Hans-Georg Maaßen. Die was in zijn vorige leven, als die chef, moest hij juist extreemrechtse praktijken tegengaan. Maar sinds zijn afscheid en zijn prepensioen is hij juist een voorstander geworden van een strenger beleid op vluchtelingen die naar Duitsland te komen. Is ook op X heel erg actief met allerlei complottheorieën.
0: Oh, ja.
8: Hij vindt juist dat de Alternatieve voor Duitsland helemaal niet verboden moeten worden en dat het een aanval op de democratie is. Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook de entertainer Hape Kerkeling.
0: Oh,
8: misschien
0: ja.
8: Kennen de wat oudere luisteraars hem al wel, want hij deed ooit een sketch over toen nog koningin Beatrix, ja, die op bezoek ging bij de Duitse boendespresident en zichzelf op een fiets had uitgenodigd, ja, en toen langs het paleis reed en zei, lekker middagessen, lekker, ja, middagessen.
1: Ze had nog honger voordat ze bij Van Weizsäcker naar binnen wilde, toch?
8: Precies.
1: Nu
8: houdt hij een heel serieus verhaal over voor een verbod op de Alternatieve voor Duitsland. En dan heb je nog tal van juristen en andere democratiedeskundigen over. En dat is heel belangrijk om goed in de oren te knopen. Over of een verbod op de Alternatieve voor Duitsland in stemming gebracht zou moeten worden.
0: Okay.
8: Dit is een soort van vooroverleg. Dit is nog niet een overleg waaruit een beslissing volgt of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.
0: Nee. Maar goed, de vraag die op tafel ligt is dus ook of AfD een gevaar voor de democratie is. Duitsland heeft toch ook van oudsher een wet of een gebod, ik weet het niet, waarin staat dat, om herhalingen van 1930 te voorkomen, dat partijen met niet-democratische ambities of niet-democratische oogpunten niet aan de macht mogen komen.
8: Ja, absoluut. En met goede reden natuurlijk. Omdat we allemaal weten dat de toenmalige NSDAP democratisch gekozen uiteindelijk tot de moordmachine onder leiding van Hitler leidde tot de Tweede Wereldoorlog, dood en verderf zaaide. Dat moest voorkomen worden. Maar het is niet zo eenvoudig, omdat de horde voor zo'n verbod op een partij zoals de Alternatieve voor Duitsland, die ook democratisch gekozen is, enorm hoog is. En daarom moet die beslissing, vinden veel Duitsers, niet lichtvaardig genomen worden. Want je kunt natuurlijk ook zeggen dat het een poging is om een andere democratische partij die op precies dezelfde manier gekozen is en zijn ambt vervult als jijzelf, jouw lanen wil knikkeren. Zeker gezien de Alternatief voor Duitsland enorm hoog scoort in alle peilingen, maar ook bij de laatste verkiezingen zelfs de grootste partij van Duitsland zou kunnen worden. Ja, dat maakt natuurlijk wel verdacht om waarom jouw concurrenten jou dan uit het systeem zouden willen knikkeren.
0: Ja, ja. Dus wat gaat het opleveren, deze hoorzitting, denk jij?
8: Nou, het is in elk geval een heel belangrijke stap in opnieuw die discussie over of zo'n verbod daadwerkelijk geprobeerd moet worden om voor elkaar te krijgen. Dus worden heel veel argumenten gewisseld en je zult ook mensen nu gaan horen van wie je helemaal niet gedacht had, zoals zo'n entertainer Hape Kerkeling van, ja, wat vindt hij daar nu van? Die linken, dus de extreem linkse partij in Duitsland, heeft het debat aangevraagd, juist in Thüringen, omdat daar de Alternatieve voor Duitsland al sinds vijf jaar door de inlichtingendiensten als extreemrechts wordt beschouwd. Ook officieel op basis van welke mensen er lid zijn in die partij, welke mensen er actief zijn binnen de partij, vaak banden hebben met de neonazi-groepen. Ook omdat de leider van de Alternatief voor Duitsland in Thüringen, Björn Höcke, een hele belangrijke rol in het landelijke partijbestuur vervult. En bijvoorbeeld uitspraken doet over het Joods Holocaust monument in Berlijn als een denkmaal der Schande. Met andere woorden, waarom wordt daar nou zoveel aandacht aan besteed? Nou, dat is een belangrijke stap, omdat, en zo beargumenteren die link het ook in Duitsland, wie kan nou zo'n verbod in gang gaan zetten? Dat zijn de partijen bijvoorbeeld in het Duitse parlement. En de CDU, tot nu toe de grootste bestuurderspartij in Duitsland, we kennen allemaal bondskanselier Merz, die is van die CDU, ja, die zit heel erg te twijfelen of zo'n verbod uiteindelijk niet de Alternatief voor Duitsland juist
9: wel
8: sterker gaat maken, zo'n procedure in gaat leiden. De hordes zijn heel hoog, het gaat jarenlang duren. Maar die linken zeggen, ja, door deze argumenten nu vanavond te laten horen, gaan we de CDU overhalen dat ze horen dat de Alternatief voor Duitsland daadwerkelijk verboden moet worden. Ja. En dat staat vanavond op het spel. En mocht de CDU zich daar dan door over laten overtuigen, dan kunnen zij dan beginnen om de procedure in gang te zetten. En dan duurt het zeker nog 2 jaar voordat er dan uiteindelijk ook een beslissing zou zijn.
9: Maar Dirk, is het niet veel efficiënter dat je om mensen als individu te vervolgen die ondemocratische uitspraken doen of rechtsextreem zijn of door de inlichtingendienst als gevaar worden gezien?
8: Zeker, en dat wordt ook door de tegenstanders van zo'n verbodsprocedure steeds gezegd. Stel dat de Alternatief voor Duitsland inderdaad zo'n systematisch gevaar tegen de Duitse democratie vormt, pak dan de individu eruit en die klaagt die gewoon aan onder het normale strafrecht voor belediging, voor het ophitsen van de bevolking. En dat dat niet gebeurt, ondanks het feit dat de inlichtingendiensten al jarenlang proberen te infiltreren, ook het recht hebben om telefoons, computers, huizen te observeren, te analyseren, persoon te volgen. Zeggen, ja, maar misschien is het wel helemaal niet zo erg met die Alternatief voor Duitsland. Er zullen ongetwijfeld personen tussen zitten met neonazi's sympathieën. Maar de partij wil gewoon echt een alternatief zijn voor bestaande politiek. Ja, en dat schiet heel veel mensen in het verkeerde keelgat. Die zeggen dan toch van, ja, maar dat kan je toch niet zeggen. Ga maar dan met zo'n verbodsprocedure beginnen. Want blijkbaar lukt het de opsporingsdienst het niet op een alternatieve manier te doen.
9: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Nog even wat nieuws over dat vreemde incident bij RAF Fairford, die luchtmachtbasis in Engeland, waar dit weekend grote alarm werd geslagen nadat er 5 verdachte mannen zich ophielden.
9: Witte busjes
1: werden tot staan gebracht. Vanochtend hoorden we nog dat een van die verdachten, die overigens op borgtocht vrij zijn, zelf met de diensten belde. Die belde zelf het alarmnummer. Dus niet alleen die boerin die getuige was. En nu bevestigt de regering aan de andere kant weer dat ze inderdaad gelooft dat Iran een rol heeft gespeeld in dit incident. Veel meer wil premier Andy Burnham er nog niet over zeggen, maar hij bevestigt wel dat de regering aanneemt dat Iran dus een rol daarin heeft gehad. Gaf verder geen details. Dat zullen we in de komende dagen ongetwijfeld nog wel horen.
26: Tech update.
9: De grote Amerikaanse AI-ontwikkelaars krijgen een kritisch onderzoek aan de broek, notabene van de marktwaakhond uit eigen land. Wat betekent dat voor die grote bedrijven? Jo van Buurik, welkom.
10: Hi, Lisbeth en Niels. Goed te zijn.
9: De Federal Trade Commission, die gaat dat onderzoeken. Wat dan precies?
10: Ja, bekende kwesties als het gaat om AI, veiligheid van hun producten, de AI-modellen dus. Vooral met oog op de risico's voor digitale veiligheid, de hacks waar we deze dagen zo veelvuldig over spreken, door de agents. En dus kunnen OpenAI, Anthropic en andere ontwikkelaars van dat soort systemen een kritische brief op de mat tegemoet zien. Diverse Amerikaanse media hebben net bericht over dit onderzoek. Het is ook bevestigd tegen CNBC, door de FTC dus. Al wil die waakhond niet zeggen welke andere bedrijven dan OpenAI en Anthropic hier ook voor doorgelicht gaan worden. Interessant wel, gezien de herhaaldelijke oproep van de leiders van diezelfde AI-bedrijven dat ze wel regulering willen, maar dat komt er niet, weten we, want president Trump ziet het niet zitten. Los van wat gisteravond dan officieel werd, een niet-bindend akkoord, dat werd getekend. betekent. Dat voorschrijft dat externe partijen dat soort systemen mogen blijven onderzoeken. Maar dat gebeurt in de praktijk al. Dus juridische binding van zo'n document is nul.
1: Maar op grond waarvan wordt dit onderzoek dan gedaan? Draait dat om hun gezamenlijke statement dat ze eigenlijk regulering willen, of dat ze de ontwikkeling van AI willen vertragen? Is dat dan wat?
10: Nou ja, dat is nog een beetje de vraag. Er komen wel wat interessante dingen samen. Als eerst het feit dat diezelfde meeting die gisteren dus plaatsvond onder leiding van Trump met AI-bedrijven ook werd bijgewoond door de voorzitter van de FTC, Andrew Ferguson. Republikein notabene, benoemd door Trump. Maar vorige week suggereerde hij al de aansprakelijkheid voor eventuele fouten, gekke situaties, hoort gewoon bij de AI-bedrijven.
9: Okay.
10: En dan wordt het interessant, want Federal Trade Commission, ook de tegenhanger van onze ACM, Autoriteit Consumentenmarkt, consumentenveiligheid gaat het om, mensen en andere instanties die last kunnen hebben van dit soort situaties. Nu heeft de FTC in het verleden vaker partijen aangepakt omdat ze zich niet aan digitale voorschriften hielden. Hostingpartij GoDaddy, hotelketen Marriott hebben een enorm datalek gehad bijvoorbeeld. Dat resulteert niet altijd in boetes, maar de FTC duikt daar dan op. Nou, vorig jaar was er trouwens ook een onderzoek van de FTC, onder meer bij Google en Meta, ook OpenAI trouwens, over hoe AI een impact maakt op kinderen. Dat is dan ook aan de FTC
1: om te onderzoeken. Oh, dat gaat dus niet alleen maar om handelsvoorwaarden.
10: Nee, het gaat niet per se om marktmacht of wat dan ook.
1: Het is
10: ook
1: veel breder.
10: Gewoon om wat is de impact op de mensen.
1: Ja. Ik vind dat wel logisch eigenlijk, want we hebben het nou, we hadden het over shiny hunters en er is een verdachte opgepakt. En dat wordt behandeld als een hele serieuze zaak. Terwijl al die hacks die door agents zijn gedaan, daar wordt helemaal geen strafrechtelijk onderzoek naar ingesteld.
10: Het lastige is natuurlijk, dan moet hard gemaakt worden, of in ieder geval in kaart gebracht worden, wat voor schade levert dit op aan partijen, aan mensen,
1: of
10: aan
1: schade,
10: wat dan ook.
1: Het is sowieso verboden.
10: Nou ja, welke risico's vormt het, laten we het zo zeggen. Dus dat is iets
1: ook al
10: wat
1: ben jij niet van plan iets te stelen, je mag niet het slot van mijn voordeur gaan lopen.
10: Nou ja, kijk, we zagen natuurlijk vooral de enorme woede in Australië over wat de agents van OpenAI daar met hun overheid.
9: De gezondheidswebsites.
10: Exact.
9: De overheid
10: dan heb je het eigenlijk al over gewoon regels die overtreden worden. En de FTC, die zeker als dat binnen een binnenlandse instantie gebeurt, echt wel als de kippen erbij is om dat soort bedrijven aan te pakken. Dus ze hebben in ieder geval nu scherp dat iets meer in de gaten gehouden moet gaan worden.
1: Nog even naar Tinder.
10: Heel kort.
1: Wat heb je erover?
10: Nou, ze willen niet meer per se een dating-app zijn, maar een afspreek-app. Nou, die beweging zien we al een tijdje. En dat heeft te maken met de beurskoers van partijen als Tinder.
9: Maar wat is het verschil tussen een afspraakje en een date?
10: Nou, dan hoeft er niet per se liefde en intimiteit bij te komen. Dan kan het ook gewoon zijn van
9: friend to friend.
10: Ja, kijk, en dat heeft niet zozeer met één op één. En ook niet per se met dubbel daten, want dat doen ze ook al sinds een jaar. Dat mocht je met een ander stel erbij wat willen afspreken. Nee, nu is het ook voor vrienden dat je een activiteit kan uitkiezen met maximaal 3 vrienden.
9: Een datumprikker.nl.
10: Ja, niet helemaal, maar dus ook een vriendengroep zoekt vriendengroep match. Dus wij willen met 3 vrienden gaan bowlen, maar we willen eigenlijk meer mensen erbij. We stellen ons open voor mensen om mee te gaan bowlen.
1: Of we willen een reis rond de aarde gaan doen, wie gaat er mee?
10: Dat is wel heel erg enthousiast, maar ik ben er best voor te porren. Hoef je me niet voor Tinder te zoeken, zit ik ook niet op trouwens. Wel interessant gegeven, en wat ik al zei, het is ook logisch dat partijen als Tinder dit proberen, want de beurskoers gaat heel hard omlaag, dus ze moeten toch iets proberen.
1: Dankjewel, Joe.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
9: Dit was de avondspits. Hier volgt BNR Beurs. En zij volgen Den Haag, het debat en de algemene financiële beschouwing op de voet. Want er zijn veel veranderingen aan de horizon voor Box 3. Fijne avond.
1: Hoi.
12: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
13: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
27: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
29: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 35 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
30: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder €60.000. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. In New York gaat in november een zeldzaam schilderij van Vincent van Gogh onder de hamer. Volgens veilingshuis Sotheby's gaat het om het werk Kastanjebomen in bloei uit 1890. Van Gogh maakte 2 maanden voor zijn dood. Geschat wordt dat het schilderij een kleine €160 miljoen opbrengt. Dat zou een veilingrecord zijn. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online? Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Straks BNR Beurs, waarin we het gaan hebben over hoe kan het ook anders. Box 3. Daar wordt op dit moment flink over vergaderd in de Kamer. Er ligt een nieuw plan en je hoort zo wat dat voor jou als belegger gaat betekenen. Blijf luisteren dus.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
7: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
8: Nee, ik weet het niet, sorry.
6: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
19: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
20: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
21: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
1: Hallo en welkom, goed dat je er weer bij bent op deze woensdag 30 september... de dag dat we het hebben over Box 3.
9: Is er dan eindelijk duidelijkheid voor beleggers en spaarders? Box 3 gaat op de schop, het kabinet is het eens over de verbouwing. Maar niet iedereen is er heel blij mee.
1: Deze aflevering van BNR Beurs kijken we wat die Box 3-plannen voor jou betekenen.
31: Hebben we het ook over OpenAI? Want dat komt met een nieuw speeltje.
32: OpenAI's newest AI agent called Dot. The company unveiled it at its annual Dev Day Developers Conference, where it announced its newest models, tools and updates.
31: Het bedrijf hoopt wat extra geld te verdienen, want de beursgang die laat nog wel even op zich wachten.
1: En je hoort waarom Amerikanen het woord AI niet meer mogen zeggen.
31: De AEX sloot in de min, 0,5%, net onder de 1115 punten. WDP was de grootste daler, dat ging 5,5% onderuit. En de beurs in de VS die kleuren overwegend groen. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met beursfluisteraar Erik Maurits. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel. Erik, beursfluisteraar, zo wil jij dus tegenwoordig worden aangeduid. Ga je dan de uitzending fluisteren?
33: Nou ja, het was de enige naam die nog over was. BNR was bezet. Nee, ik heb een blogje en dat ga ik met veel plezier elke dag bijhouden.
1: Leuk, we zetten het in de show notes. Dankjewel. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar de beursfluisteraar. Oké, gaan we nu echt beginnen.
26: Het verboden woord begint vanaf 5. 4, 3, 2, 1. Nu.
1: Ja, het verboden woord en dat is AI. President Trump heeft denk ik naar Q Music gekeken of geluisterd en zegt dat dat woord voortaan verboden is. Vergeet AI, het is nu superintelligence. Dat is dus de omschrijving die alle Amerikaanse overheidsdiensten vanaf nu moeten gebruiken. Dat heeft de president besloten in een executive order nadat hij met allerlei hotshots had vergaderd. Moet je denken aan Mark Zuckerberg van Meta, Sundar Pichai van Google, Jensen Huang van Nvidia en ook nog even de CEO's van Anthropic en OpenAI. Die baasjes die stonden allemaal na afloop braaf naast hem om vragen van de pers te beantwoorden. Elon Musk trouwens ook. En die ging gelijk de mist in.
34: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI. SI, pardon me.
35: Thank you.
1: Ja, er zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van AI, SI. De bedrijven zelf gaan strenger controleren en de techniek zelf in de gaten houden. De slager gaat dus zijn eigen vlees keuren. De afspraken die zijn vrijwillig, dus het is geen bindende wetgeving. En toch, zegt Trump, het is te vergelijken met een soort van grondwet. Nou Erik, barst maar los. Denk jij dat dit gaat werken?
33: Nou, ik denk dat echt helemaal niemand serieus denkt dat dit nou de veiligheid van AI gaat verbeteren. Als ik ook niet. Nee, absoluut niet. Dus er is natuurlijk de laatste weken veel om te doen. Amo Dij kwam naar buiten met een bericht dat hij zich zorgen maakt en dat de ontwikkelingen grip
2: CEO van Anthropic. Hè?
33: Ja. CEO van Anthropic. Een medewerker ging daar weg. En sindsdien is het een beetje onrustig. En Trump heeft vrij snel gezegd: nee, het is allemaal hartstikke veilig. En ik denk dat dit gewoon een beetje een showtje was om de hele wereld te laten zien: we hebben het echt onder controle, want er zijn allerlei maatregelen die we hebben afgesproken. En iedereen gaat er naar kijken en het komt goed allemaal.
2: Ga je het ook super intelligence noemen vanaf nu?
33: Nee, dat schijnt niet verplicht zijn. Wel de overheid zelf. Maar hij had het op Truth Social gevraagd in een poll. Wat ze de beste naam vonden. Want hij vindt artificial klinkt zo kunstmatig. Dat was het idee erachter. Maar ik denk niet dat het aanslaat.
0: Super intelligence. Nou, ik ga het onthouden. Wil ik het nog even hebben over Robinhood. De Amerikaanse broker heeft een aantal nieuwe dingen gepresenteerd. Robinhood komt bijvoorbeeld met een eigen AI-agent. Je kunt een assistent zelf vormgeven, strategieën voor je laten maken en vervolgens dag en nacht laten handelen. Hm. Wel moet je kapitaal apart zetten waar de agent dan mee aan de slag kan gaan. Want ja, helemaal waterdicht is handelen met AI natuurlijk nog niet. Of super intelligence, sorry, moet ik dan natuurlijk zeggen. Wat mij verder nog opviel, begin volgend jaar kun je 24/7 handelen in aandelen, ook in het weekend dus. Dat kan in het begin met een beperkt aantal aandelen en ETF's. En op deze manier brengt Robinhood de aandelenmarkt weer een stapje dichter bij de cryptowereld.
2: Nou, ben benieuwd. Gaan we door naar Andy Burnham, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Die schoof aan bij de vrienden van BBC en zei wat we allemaal al lang wisten: de Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan voor de Britten. Hij kwam daarna met een aantal opties.
8: We could stay as we are, that's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered, and we have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each. What I am saying is it's not good enough to leave that question just hanging. You know, I am saying let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
2: De premier zegt dus dat al die opties nu op tafel liggen. Inclusief, je hoort het goed, een terugkeer van de Britten. Dus dat het VK terugkeert in de EU. Benieuwd wat het dan weer gaat betekenen voor de Londense beurs. De London Stock Exchange steeg in die periode met tientallen procenten. Maar er komen de laatste jaren nauwelijks nieuwe beursbedrijven bij. Dus misschien dat Burnham dat dan ook even kan regelen. Is het goed nieuws als de Britten er weer bij komen?
33: Ja, dat vind ik wel. Ik weet niet of het voor de beurs heel veel uitmaakt. Nou, misschien voor de Engelse aandelen, maar voor Europa maakt het niet veel uit. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat het goed idee is.
2: Ja,
33: zeker.
0: Van Engeland even door naar de VS, want ik wil het hebben over de Amerikaanse economie. Het favoriete inflatiecijfer van de Fed is namelijk weer verschenen. Die kwam uit in augustus neer op 3,4% en de kerninflatie kwam uit op 3%. Daarmee daalde de inflatie weer wat ten opzichte van juli. Ook kwam loonstrookverwerker ADP met het banencijfer. In totaal kwamen er afgelopen maand 90.000 banen bij. Een stuk meer dan analisten hadden verwacht. Vorige week zette de markt de kans op een renteverhoging in oktober nog op zo'n 70%. Nou, daar is nu nog zo'n 35% van over.
2: Straks alles over OpenAI. Dat wil weer tientallen miljarden dollars ophalen.
0: En we hebben het over Apple. De nieuwe CEO gaat de boel eens flink opschudden.
2: Maar we beginnen met Box 3. De kogel is door de kerk, het minderheidskabinet is eruit. Box 3 wordt verbouwd. De belasting op de papieren winst van beleggers, die is van de baan. Dat was het plan waar felle kritiek op was. Maar er komt wel wat anders voor terug. Vanaf 2028 komt er namelijk een vermogenswinstbelasting. Daardoor komen er simpelweg minder miljarden binnen. En die miljarden die haalt minister Heijnen van Financiën nu niet bij werkenden, maar bij beleggers, spaarders en ondernemers. In ieder geval wordt er niet meer op de sociale zekerheid bezuinigd. En dat is bij sommige reden voor feest, vertelt onze Haagse collega Leen de Beekman.
10: Dat is nu van tafel. Dat werd gisteren groots gevierd door Jesse Klaver. Die kwam naar de patatbalie op het moment dat het vragenuur bezig was. Ja, en de victorie, ja, die werd gekraaid, hè, noemen ze dat. Het was pro, we hebben het binnen. Spekman is blij. Deze ochtend wordt er ook nog taart gegeten met het buspersoneel dat mee was gaan staken in Den Haag. Dus ja, bij pro zijn ze echt blij.
2: Ja, bij pro zijn ze blij, maar heel wat andere Nederlanders zijn dat niet door die nieuwe Box 3. Kort samengevat worden de vrijstellingen voor spaarders en beleggers kleiner en worden de regels voor ondernemers met een eigen BV aangescherpt. Dit plan ligt nu op tafel. Vandaag en morgen tijdens de algemene financiële beschouwingen wordt er flink over gedebatteerd.
11: Box 3.
12: Zowel in Box 3 als in Box 2.
13: Box 3.
14: Dat Box 3 eindelijk wordt opgelost.
12: De discussie over Box 3.
14: Box 3.
12: Wij zeiden fix Box 3.
15: De ontwikkelingen omtrent Box 3.
16: Het hele Box 3 dossier begint wel natuurlijk behoorlijk vervelend te worden.
2: Nou, Erik, iedereen liep de schuimbekken over die papieren winst. We krijgen er dus nu een vermogenswinstbelasting voor terug. Is dat dan beter?
33: Dat is denk ik beter, ja. Laten we het een positieve uitzending maken. Het goede nieuws is, we hebben die papieren winst, die is weg. En ik denk dat we er allemaal blij over moeten zijn.
2: Nou, laten we het concreet maken. Het kabinet wil onder meer het heffingsvrije inkomen in box 3 verlagen. Dus van 1800 euro nu naar 1000 in 2028. Waardoor spaarders en beleggers meer belasting betalen.
33: Ja, dat vind ik wel jammer, dat het heffingsvrij vermogen omlaag gaat. En dat betekent dat vooral kleine beleggers en spaarders daarvan de dupe zijn. Terwijl ik denk dat het goed is als er meer mensen zouden beleggen. Dus dat vind ik jammer. Maar goed, het moet ergens vandaan komen. Maar dat vond ik een minpuntje.
2: Waar komt dan toch dat enthousiasme van jou of dat optimisme vandaan?
33: Nou, ik ben blij dat die belasting op papieren winst weg is. Ik vind dit reëler, dus dit stimuleert toch meer langetermijn beleggen. En ik denk dat dat goed is. Ik had wel gewoon graag gezien dat het nog simpeler was allemaal. Het is nog steeds vrij ingewikkeld. Maar in hoofdlijnen, als je een minderheidskabinet hebt, wat iedereen verwacht natuurlijk dat ze alles krijgen, dat kan niet. Je moet allemaal inleveren. En als er een hele makkelijke oplossing was geweest, dan was hier al lang geweest natuurlijk. Dus er is natuurlijk altijd ergens pijn.
2: Nou, het idee is dat de kleine spaarder en de kleine belegger wordt gepakt. Leeft dat idee ook bij jou?
33: Nou ja, die gaan er wel op achteruit. En als het. Maar daar stond niet zo heel veel over. Maar als het goed is, kan er wat overblijven. Waardoor je er je tegenover een lagere loonbelasting kan stellen. En dat zou, vind ik wel gunstiger. Als je het ergens vandaan moet halen. Dat je stimuleert om te werken. En dat het vermogen meer aangepakt wordt. Maar het is jammer dat die kleine vermogens ook nu echt hard achteruit gaan.
2: Ja, we noemen die particuliere belegger altijd Piet Particulier. Die zit ook als het goed is nu naar BNR Beurs te luisteren. Wat schiet die luisteraar er op dit moment mee op? En met dat nieuwe Box 3-plan volgens jou?
33: Nou, weinig.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Hey, hoe denk je dat er nu vanuit buitenaf hier naar gekeken wordt? En ook met het oog op investeringen voor bedrijven bijvoorbeeld?
2: Nou, nu zijn we een soort middenmotor met dit pakket zoals het nu staat. Dus ik denk dat niemand ons op dat vlak meer uitlacht. En aan de andere kant moeten we ons ook allemaal bedenken dat doordat wij relatief hoge belastingen hebben, hebben we in Nederland een 10-jaars rente van 3,7%, terwijl Frankrijk nu op 4,8 zit. Dus dat is wel, weet je, het is wel onderdeel van een geheel waardoor onze staatsschuld nog onder de 50% staat en niet boven de 100. Dus dat wil ik toch even vandaag in deze uitzending een klein beetje positief zijn.
3: Heel goed. Is dit onderaan de streep nu een verbetering of niet? Schiet je hier uiteindelijk wat mee op?
2: Het is een verbetering ten opzichte van wat er lag.
3: Ja, die papieren winst was echt een kruwel.
2: Ja, exact. Dus daar ben ik gewoon heel blij om.
3: We zeggen het al, op het moment dat wij opnemen wordt er nog druk gedebatteerd. De VVD die heeft nu ook zijn twijfels, net als het CDA, over dit plan. Er schijnt een miljardentekort van zo'n 7 miljard te zijn om dit plan dragende te maken. Er zijn heel veel haken en ogen. Hoe dan ook, het kabinet heeft geen meerderheid. We hadden het aan het begin al over. Dus ze moeten pro of ja 21 meekrijgen. Ben je bang dat ze weer aan het plan gaan sleutelen en dat het misschien toch ongunstiger wordt? Dat Erik Maurits niet meer optimistisch is over dit nieuwe box 3 plan?
2: Nou ja, ik hoop het niet. Maar het is duidelijk dat er nog flink gesleuteld gaat worden. Dat ben ik met je eens. En waar dat dan heen gaat, ik weet het niet. Ik hoop dat het kabinet het volhoudt, überhaupt.
3: Want het is best to lastig. Be continued.
2: Het is to be continued.
3: Want we hebben er nooit zo lang over een belastingplan gehad, denk ik.
2: Ja, het is nogal, het is ook nogal cruciaal. Maar ik hoop dat ze eruit komen. En ik ben blij dat die papieren winst eraf is.
4: BNR Beurs.
1: Door naar OpenAI, want daar gebeurt een hele hoop. De AI-modellen van het bedrijf hacken ondertussen Jan en alle man. En OpenAI is druk aan het uitzoeken wat ze daar dan weer mee aan moeten. Een beursgang laat nog wel even op zich wachten.
5: We just want to get our feet under us, make sure we understand how to operate in this new way, be able to make some of these decisions in front of us without the pressure of being a newly public company. And then I think we'll be public at some point. There will be more new levels that come, but it won't be all at the same time.
1: Zei topman Sam Altman gisteren na afloop van OpenAI's Developers Day. En om het sentiment toch een beetje positief te houden, kondigde OpenAI daarom ook iets bijzonders aan.
5: So today we're introducing Dots. Dots are remarkably capable, always-on agents, built to handle really anything you can think of. They bring AI into a whole new form factor to work and give you more time and attention so you can do the things that you care about.
1: Ja, zo'n dot is volgens het AI-bedrijf een soort stagiair die in principe alles voor je moet kunnen doen. Dus eigenlijk ben ik een soort dot van Jelle, maar dan niet digitaal. En met deze nieuwe toepassing hoopt OpenAI weer wat extra gebruikers binnen te hengelen. Niet dat het daar nu slecht gaat, want volgens het Amerikaanse persbureau Axios zit het AI-bedrijf inmiddels op een omzettempo van $70 miljard per jaar. Nou, Erik, hoop nieuws. Laten we even beginnen bij die beursgang die dan toch nog even op zich laat wachten. Vind jij het verstandig dat ze nog even aan de rem trekken?
2: Ja, ik begrijp het wel. En de reden die aangehaald wordt is de veiligheidsrisico's. Nou, dat is best grappig, we hadden het er net al over. Trump zegt dat het allemaal geregeld is. Maar je merkt toch dat die bedrijven zelf zich zorgen maken. En ik denk ook dat hij even wil afwachten hoe het met Anthropic gaat als die naar de beurs gaan.
1: Ja, en je zegt dat al die veiligheidsrisico's, die willen ze eerst wegnemen. Is dat ook echt, denk je, echt de redenatie of kan er nog wat anders achter zitten?
2: Nou, ik vind het op zich ook nog wel interessant dat de vraag is ook of je die überhaupt weg kan krijgen. Dus in dat prospectus van Anthropic stond dat AI een existential risk to humanity is.
1: 80 pagina's.
2: 80 pagina's vol risico's. En wat ze ook zeiden, dat vond ik ook nog wel aardig, is dat de modellen zich tijdens die test kunnen aanpassen.
1: Ja.
2: Omdat ze doorhebben dat ze getest worden. Dus met andere woorden, hoe weet je zeker als OpenAI dat het veilig is? Ja. Je systeem. Ik bedoel, dan kan je die beursgang misschien wel eeuwig uitstellen. Dus dit is toch een beetje vaag wat hij daar nou precies mee bedoelt. Maar ik hoop wel dat ze allemaal snel naar de beurs gaan. Want dan komt er gewoon meer naar buiten over de echte cijfers.
1: Ja, want je noemt Anthropic al. Hè? Nou, die lijken veel geld op te gaan halen. Een waardering van 2 biljoen wordt ook over gesproken. Het aandeel van Meta heeft de weg omhoog gevonden, omdat ze begin deze maand eenzelfde soort AI-assistent genaamd Muse aankondigde. Is het niet gewoon juist de tijd voor OpenAI om naar de beurs te gaan?
2: Nou ja, misschien wel. We staan op all-time highs, of in ieder geval in de buurt. En je zag wat het aandeel Meta opleverde toen ze met Muse naar buiten kwamen. Nu gaat Meta natuurlijk weer omlaag, omdat er nu Dots komt.
1: Ja, ja, ja.
2: Is niet gratis nog, maar goed. En ongetwijfeld komt Claude ook met een zoiets soortgelijks binnenkort. Dus dan heb je gewoon 8 bedrijven die met agents weer elkaar

0: gaat concurreren. Maar dat betekent één ding voor de beurs. Er wordt nog voorlopig heel veel geïnvesteerd. Dus het is per saldo minder veiligheid, is niet belangrijk. Gewoon doorgaan, ja. Heel veel investeren, allemaal je eigen agent. En dat is nu de afdronk in combinatie met die lage rente. Dus de beurs die vindt het allemaal prima.
1: Ja, geld in overvloed. Even naar die Developers Day. Hoe heb jij naar die aankondigingen gekeken, waaronder dus Dots?
0: Nou, ik vond het wel interessant. En ik vind het, ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat ze dat doen. Dit is waar het naartoe gaat natuurlijk. Dus je had natuurlijk eerst gewoon je chatbot. Maar nu heb je dan agents die dingen voor jou doen. Terwijl jij andere, nog nuttigere dingen aan het doen bent.
1: Ja, en ik ben ook wel benieuwd naar als je kijkt naar de strategie van OpenAI. Want Anthropic ligt zich echt duidelijk op de zakelijke markt. Google wat meer op de consumentenmarkt. Nou, je hebt ook nog de hardware. OpenAI doet het eigenlijk alle drie. En alle drie durf ik ook wel te zeggen, nog wel het minst. Hoe kijk je naar die strategie? Moet je op zoveel paarden durven wedden?
0: Ja, ik begrijp het wel, want het wisselt de hele tijd wat het meest interessant gevonden wordt door de beurs. Dus ik denk dat ze op dit moment, als ze op alle drie inzetten, kan me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, ja, en wat is dan het pad, denk jij, dat OpenAI dan nog het beste kan bewandelen om daar nog uit te springen? Of is het echt een soort nek-aan-nek-race die eeuwig door blijft gaan op die manier?
0: Ik denk dat het een nek-aan-race die eeuwig door blijft gaan. En je ziet het ook in dat de Meta dan weer achter ligt, dan komen ze Muse, liggen ze weer voor. Eerst lag OpenAI voor en dan is het toch weer Claude en dan weer die. Ja. En dan heb je ook nog de Chinese AI bedrijven die overigens qua veiligheid natuurlijk ook niet meedoen met dat plan in Amerika. Maar goed, dat terzijde. Dus het is vrij onvoorspelbaar wie en waar de AI-oorlog gaat winnen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, toch weet OpenAI investeerders wel te overtuigen. Bloomberg meldt vandaag namelijk dat het bedrijf bezig is met een investeringsronde. 30 miljard moet het op gaan leveren. Het zou het bedrijf $1400 miljard waard maken. Wat zien zij dan in OpenAI?
0: Ja, het is natuurlijk het bedrijf op het gebied van AI. Ik bedoel, nog steeds. Ik bedoel, Anthropic wordt wel hoger gewaardeerd. Maar ik denk, als je mensen in de straat vraagt over OpenAI, dan denken ze aan ChatGPT. Mm-hmm. Of over AI. Ik bedoel, superintelligence, sorry. Ja. Sorry, Trump. Dan denk je toch in eerste aan ChatGPT. Dus het is wel gewoon het AI-model toch in eerste instantie.
2: Maar ik zei wel eerder tegen Donner vandaag, ze halen nu weer 30 miljard op, omdat die beursgang niet is doorgaan. Op een gegeven moment moeten ze toch wel een keer naar de beurs, want al die investeerders willen wel een keer gaan cashen.
0: Nou, ze moeten niet een keer naar de beurs. Ze moeten op een gegeven moment ook een realistisch pad hebben om winst te gaan maken. Dat is natuurlijk
2: het allerbelangrijkste.
0: Dat is natuurlijk het wat hier boven de markt hangt. Dat er toch nog steeds natuurlijk een onduidelijk is wanneer er nou precies geld wordt verdiend aan al die miljarden. En tegelijkertijd zie je ook aan hoe Trump bezig is, dat het zo belangrijk is voor Amerika om die race te winnen, dat het ook eigenlijk niet uitmaakt hoeveel het kost.
1: Ja, maar je begint nu toch ook wel te zien dat er een beetje geld binnenkomt. Dat je hebt die annual recurring revenue. Dat is een soort maatstaf. Nou, dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar dat zou op 70 miljard per jaar uit gaan komen. En Anthropic loopt ook flink binnen. Dus dat geld begint nu toch wel binnen te komen. Is dat dan nog een zorg voor jou?
0: Nou, de vraag is, ja, het gaat nu goed. Je ziet nu zo'n mooi stijgend lijntje naar het noordoosten. Maar kunnen ze dat doortrekken? Kunnen ze het volhouden? Want anders zijn die investeringen echt wel te hoog.
3: BNR Beurs.
2: We gaan naar de jongens en meisjes op Wall Street. De Dow Jones staat in de min, verliest 0,1%. Maar de rest in de plus. De S&P 500 wint 0,5%. De Nasdaq krijgt er 1% bij. En ik wil het hebben over Mattel. Dat is een grote opvaller. De speelgoedmaker die je kent van de Barbie ziet namelijk de CEO vertrekken. Hij wordt opgevolgd door een interne kandidaat, Roger Lynch. Maar Lynch die wordt niet warm onthaald. De aandeel staat maar liefst 4,6% in de min.
1: Moeten we het ook nog even hebben over Apple. Die hebben sinds begin deze maand ook een nieuwe CEO, John Ternus. En die staat volgens Apple-insider Mark Gurman op het punt om een flink aantal veranderingen door te voeren.
4: So John Ternus, according to Mark's reporting and sources, wants to move away from relying on a spring and fall product release and have more regular rapid product cycles, product releases. Plans to cut middle management positions. There is a broader cost-cutting effort, which would include layoffs to certain departments.
1: Ja, om die doelen te halen moeten er dus wel mensen de deur uit. Er worden al wat managementfuncties geschrapt. En er gingen geluiden dat 5000 Apple Care-medewerkers moesten vertrekken. Maar die ontslagronde gaat dan toch weer niet door. Maar ja, het lijkt er toch op dat er weer wat mensen de deur uit gaan. Erik, vind jij het logisch dat Ternus nu al zo'n stempel zo wil drukken?
0: Ja, als je een nieuwe CEO bent en je volgt een legendarische CEO op, dan kan je of je stempel drukken door iets nieuws te gaan doen. Dat gaat hij nu proberen. Of je kan zeggen, nee, het blijft allemaal bij het oude. Ik trek de lijn door. Maar hij gaat misschien wel proberen wat nieuws doen. En ik denk dat dat wel goed is. En de beursreactie is ook positief op dit nieuws.
2: Dan nog even naar BMW. Heeft geen notering aan Wall Street, maar je kan wel certificaten kopen in de VS. Dus ze kunnen erin beleggen, die Amerikanen. En dat bedrijf heeft het lastig, waardoor het in juli met deze ontslagronde kwam.
5: According to a person familiar with the matter, the total workforce is expected to shrink by around 8,000. The Munich-based group currently employs about 150,000 people worldwide. BMW, formerly seen as a somewhat steady hand among its peers, cut its profit outlook in June for the current year. It cited weaker than expected business in China, where vehicle sales have fallen sharply in recent months.
2: Maar daar stopt het niet. Vandaag komt BMW met een nieuw plan. Het wil volgend jaar 20% van de managers ontslaan. Op die manier wil BMW kosten besparen. Die managers kunnen er prima uit, zeggen de Duitsers, want AI kan het werk overnemen. Nou, Boekhoff van de Nationale Autoshow zet er zijn vraagtekens bij.
6: Die managers zijn natuurlijk maar deels te vervangen door AI. Dat is een beetje een verhaal voor de bühne. Dat horen investeerders graag. Het gaat vooral om die managementlagen. Dit soort grote autofabrikanten hebben nog altijd veel managementlagen die al jarenlang op hun post zitten en een hoop verdienen. Die kosten die willen ze graag tussen uithalen. Dus dat is wat hier echt speelt.
2: Ja, helemaal eens met Nout. Benieuwd of AI de oplossing is voor BMW.
7: Nou, zeker. Deze laatste beursdag van september zit er alweer op. Dus laten we even kijken naar die van morgen. We beginnen de maand met kwartaalcijfers. Allereerst die van McCormick. Je weet wel, het Amerikaanse kruiden- en specerijenbedrijf dat fuseert met de voedingstak van Unilever. Een deal van zo'n $45 miljard, deels in cash en deels in aandelen. En halverwege volgend jaar moet het allemaal rond zijn. Maar het aandeel McCormick is sinds de aankondiging nou niet bepaald gaan vliegen. Het is dus vooral kijken hoe McCormick er momenteel zelf voor staat in aanloop naar de samengang met Unilever. Tot slot nog even naar de kwartaalcijfers van Nike. Het sportmerk kwakkelt al jaren en daarom werd eind 2024 een nieuwe topman aangesteld die moest werken aan een heuse comeback. Maar van veel verbetering zou ik nog niet echt willen spreken. Nike is weliswaar in de kosten gaan snijden en biedt producten weer aan bij externe verkopers, maar de verkopen komen nog niet echt van de grond en het bedrijf verliest steeds meer marktaandeel. Het is dus vooral de vraag of de nieuwe strategie zich langzamerhand een beetje begint uit te betalen, want beleggers zetten de koers al maanden lager met één duidelijke boodschap: just do it.
2: Dit was de BNR Beurs van woensdag 30 september, de laatste van de maand, zoals mijn grote vriend Donner het al zei. We gaan naar het vierde kwartaal. Maar voor we aan de laatste beleggingsmaanden van het jaar beginnen, nog even een shout-out naar beursluisteraar Erik Maurits. Goed dat er was. En ook een shout-out naar mijn lievelingsstagiair, Donner Bakker.
7: Ja, nou, dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, like en reageer ook nog even op ons YouTube-kanaal, waar daar worden wij heel erg blij van.
2: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: De wereld verandert, markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
19: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie is BNR Verkeer?
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knopendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Woensdag 30 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft vannacht bij een grote gecombineerde raket- en droneaanval op Kiev 2 mensen gedood en 7 verwond. Daarbij zijn onder meer energiedoelen geraakt, een supermarkt, woonhuizen en nog een heleboel meer. Er hingen echt grote rookwolken boven de stad toen het licht werd vanochtend van alle branden. Rusland zegt ook opnieuw 2 datacenters te hebben getroffen. Een schip op de Zwarte Zee en 1 in de haven van Odessa. Als gevolg van aanvallen op energieinfrastructuur zaten in totaal bij elkaar mensen zonder stroom in Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy en Kharkiv. En de intensiteit van de bombardement op energiedoelen, zei de premier, was dat geloof ik, die dat zei, was van een intensiteit die we niet meer zagen sinds het eind van het vorige stookseizoen. Dus je begrijpt wel waar dat de opmaat naar is. Als het weer kouder wordt. Daarnaast heeft Oekraïne steeds meer last van Russische aanvallen die overdag ook doorgaan. Bedrijven moeten dan productie stoppen. En dat heeft echt forse schade voor de economie. Verder nog tot gevolg. Ik zag ook nog bericht vandaag van een universiteit in Kiev die maar is overgestapt op online colleges. Oekraïne trof gisteren onder meer een commandopost, een droneopslag en spoorinfrastructuur. Gisteren raakten Oekraïnse drones een grensovergang tussen Rusland en Belarus. Dat is nieuw. Je zou kunnen denken, misschien een reactie op de Russische aanvallen die we de laatste tijd vaker zien op Oekraïns-Poolse grensposten. Op de grond zag ik wat bescheiden terreinwinst gemeld voor de Oekraïners in Kharkiv. En voor de Russen in Donetsk, bij die gefortificeerde steden.
4: Ja, over die gefortificeerde steden eerst maar eventjes. Het leven daar, dat moet je echt niet proberen voor te stellen hoor. Dat is echt verschrikkelijk wat daar op dit ogenblik gebeurt. Dan zie je dus dat bijvoorbeeld in Kramatorsk en Sloviansk, daar wonen nog steeds 65.000 mensen. Het waren er ooit Een heel stuk meer. En ja, als je ook de beelden daarvan ziet, die bedoel, is gewoon echt onleefbaar. He, want die worden continu bestookt. En we moeten ook constateren dat elders in Oekraïne die Gera 5 drones, dus die drones met die straalaandrijving, ja, daar heeft men zich echt op verkeken in Oekraïne, hoe dat zou gaan verlopen en hoe ongelooflijk effectief die dingen zouden zijn. Het past wel in het beeld, jongens, waarvan wij altijd hebben gezegd van om de 6 weken zie je dat er een nieuwe innovatiecyclus is van de drones. Dat geldt hier feitelijk ook voor, hoewel het hele grote zijn. Die innovatiecycli die lopen wat langer. Maar wat je dus wel ziet, dat om de 4 maanden pakweg de aard van die oorlog aan het veranderen is. En dat gebeurt op dit ogenblik. Waardoor het ook, denk ik, heel erg lastig is om te zeggen wie nu op dit ogenblik de bovenliggende partij is. Ik denk dat dat wel geldt voor Oekraïne aan het front, maar elders zijn ze dat zeker niet in het land.
5: Ja. Aan de Russische kant, Arend-Jan, is natuurlijk vooral de raffinagecapaciteit die te lijden heeft onder Oekraïnse lange afstandsaanvallen. Ik meen dat jij nog weer iets van cijfers had over.
6: Ja, de FT viel me een beetje tegen. Ik had gehoopt dat het hoger was, maar het is 20% van de Russische raffinagecapaciteit is vernietigd. Wat? Oekraïne zegt zelf 40%, maar dat is waarschijnlijk niet juist. Dus dat betekent toch wel dat ze nog behoorlijk wat raffinagecapaciteit over hebben.
4: Hè? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe krap ze zitten in die raffinagecapaciteit. Als je daar dus net aan je hele land kan voorzien, dan heb je dus een gigantisch probleem. Zit er nog enig overcapaciteit is, dan heb je een minder groot probleem. Maar volgens mij hebben ze echt een groot probleem op dit ogenblik.
5: Volgens mij zijn ze op veel soorten brandstof van een exporteur nu een importeur geworden.
4: Ja, dat klopt. Dus dat klopt.
5: Dat is
4: dus ze moeten dat toch bijplussen op een of andere manier.
6: Nou, Rusland heeft een verbod op dieseluitvoer verlengd tot eind oktober. Hè? Ja. En Rusland exporteert meer ruwe olie. Ja, dat is natuurlijk logisch. Als je dat niet kan raffineren zelf, dan kan je meer ruwe olie exporteren. Dat zegt Krugman ook in zijn Substack. Hè?
4: Ja.
6: Maar Rob heeft gelijk. Dus er staan nog wel steeds rijen mensen voor de pompstations.
4: Ja, ja. Ja, nou even nog over die aanvallen, die worden wel steeds ernstiger. Wat ik echt heel vervelend vind, is dat dus nu ook steeds meer in het oude Kiev plaatsvindt.
6: Ja.
4: We hebben helemaal in het begin van de oorlog gezegd van, nou, die binnensteden van Kiev en Odessa, die zouden wel eens gespaard kunnen blijven, omdat dat heldensteden zijn voor de Sovjet-Unie. Die hebben een bijzondere status. Ja. Want daar komen de helden vandaan van de Tweede Wereldoorlog. En die steden zijn toen ook behoorlijk hard getroffen. Ja, wat hier dus gebeurt, dat geeft echt te denken. En dan moet je vooral denken wat er dus nu weer gebeurd is met die Academie van Wetenschappen. Ja, daarvan wordt denk ik te gemakkelijk gezegd dat het geen militair doelwit is. Want ik heb dus ook gezien dat die academie ook behoorlijk actief is geweest op het gebied van bijvoorbeeld drones. Ja, daar horen we ook bepaalde uitvindingen in en panzer. Om dat te verstevigen heb je dus ook bepaalde uitvindingen nodig. En de Academie van Wetenschappen heeft zich daar ook mee bemoeid. Dat is natuurlijk logisch, want civiel en militair lopen in belangrijke mate in elkaar over. En dat geldt vooral voor drones. Ik moet nog zien wat daar gebeurd is. En ik hoop dat dit de laatste keer is. Maar ik vrees dat dat niet het geval is, hoor, in die binnenstad van Kiev.
5: Ja. Overigens, als het ook voor militaire doelen wordt gebruikt, volgens mij valt het wel onder UNESCO erfgoed, die mooie gebouwen daar.
4: Ja,
5: dus dan mag het alsnog niet.
4: Het is ook, die binnenstad van Kiev, nou Jan, je bent er zelf ook geweest, is prachtig.
6: Prachtig, prachtig, prachtig. Nee, jongens, ik ben ook een beetje somber hoor. Het gaat maar elke dag gaat het door. Dus het wordt niet alleen de infrastructuur wordt kapot gemaakt, maar er zitten mensen straks zonder verwarming en elektriciteit. En ook het internet wordt eruit gegooid en zo. Oekraïne gaat gewoon een hele zware winter tegemoet.
4: Nou ja, dat denk ik dus ook. Tegelijkertijd heb ik zelf ook kunnen zien dat in elke straat er vaak meerdere aggregaten zijn die aangaan als voor de zoveelste keer de energievoorziening weer uit ligt. Maar dat kan dus ook niet eeuwig door blijven gaan. Op een gegeven moment houdt dat denk ik ook op. Maar men is in ieder geval toch iets beter voorbereid op de komende winter dan voorheen.
5: Ja. Aan de Russische kant moet de krijgsmacht wordt vergroot. Hè? Maar dat is, geloof ik, nou, dat moet jij maar uitleggen, Rob, een papieren exercitie. Daarnaast wordt ook de krijgsmachtbegroting enorm verhoogd ten koste van de mensen.
4: Ja, dus wat er gebeurt is dat er besloten is om het aantal militairen in de krijgsmacht te vergroten. Dat moet nu naar 1,55 miljoen worden gebracht. In totaal is de hele krijgsmacht, dus eigenlijk gaat die om de landmacht, die ruim 1,5 miljoen, is de hele krijgsmacht pakweg 2,5 miljoen. Er zitten dus ook burgers bij. Het is wel weer 15.000 erop geplust. Dat is al een keer eerder gebeurd vorige maand. Wat moet je hier nou van denken? Je kunt zeggen van dit heeft te maken met het idee dat ze op enig moment ook met de NAVO in de oorlog denken te gaan komen. Dan heb je dus inderdaad een soort grote aantallen nodig. Maar er worden ook wel verbanden gelegd met het feit dat die militairen ook in toenemende mate kunnen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. En dat zou dan weer sporen met de discussies die er zijn geweest om na de Duma-verkiezingen, en die zijn dus inderdaad geweest, om toch eens te kijken of er misschien een vorm van mobilisatie kan plaatsvinden ten behoeve van de oorlog in Oekraïne.
5: Ja. Hey, kwamen er nou ook nog meer Noord-Koreanen uit de pijpleiding?
4: Ja, dat heeft Zelensky gezegd. Er zouden nu 8000 Noord-Koreanen in aantocht zijn. In totaal zijn er 14.000 tot 15.000 ingezet. Er zijn er nu 8000 en er zouden nog een keer 10.000 bij komen. En in totaal zijn er inderdaad 14.000 tot 15.000 ingezet. Dus dat begint een behoorlijk contingent te worden.
5: Wat betreft die begroting, berichten Reuters, die wordt 178 miljard euro. En dat is dus weer een grote stap omhoog na alle eerdere grote verhogingen van het defensiebudget sinds het begin van de oorlog. Hè?
6: En 2017 is zelfs 70% hoger. En dan wordt het 202 miljard. Dat is echt ongelooflijk. Maar ja, als je naar de Oekraïnse kant kijkt, daar gaat dus gewoon nu bijna alle belastinginkomsten, lasten, die gaan inmiddels naar defensie toe. Ja. Dus buitenlandse steun financiert daardoor een groot deel van de overige staatsuitgaven en de wapenaankopen.
4: Ja, dat is een enorm tekort. Ja. Hè? Er is een tekort van een totaal gehad van 78 miljard. Voor volgend jaar heb ik gezien. Dus 2027. Nou, dat is gigantisch. Dus die 90 miljard steun die ze van de Europese Unie krijgen, is gewoon te weinig. En er wordt nu ook een direct verband gelegd met de enorme schade die door die nieuwe droneaanvallen, met die straalaangedreven drones, wordt aangericht. En er is nu ook berekend voor Oekraïne dat elk uur dat het luchtalarm aangaat en de productiviteit die komt stil te liggen, dat kost 45 miljoen euro.
6: Ja,
4: dat zijn dus enorme bedragen. Dat kan je dus als normaal land ook niet meer ophoesten. En dus komt er dus nu ook weer een discussie op gang over, ja, moet je toch die ruim 200 miljoen van bevoren tegoeden van Rusland niet op een of andere manier hiervoor gaan aanwenden?
5: Hey, ik zag wat interessante cijfers voorbij komen vandaag. Die bevestigden eerdere berichten al dat de Russen druk bezig zijn hun schaduwvloottankers om te vlaggen weer naar Rusland. Het scheepsregister bijvoorbeeld van Panama is gegaan van 193 Russische schaduwvloottankers naar 0. Gabon van 127 naar 0. De Comoren van 107 naar 14. En dus op het Russische register komen er alleen maar schepen bij. Ik weet niet of daar ook een factor is om het, dus voor die landjes die hier dan een beetje geld verdienen door die Russische schepen onder hun vlag te laten varen, of die ze proberen weg te duwen. Maar het lijkt er ook op dat de Russen dat weer onder de Russische vlag willen brengen, hè, zodat het misschien iets linker aanvoelt voor Europese landen om daar in te grijpen.
4: Moet ik te zeggen, maar ik denk dat het een combinatie van factoren is. Aan de ene kant zal natuurlijk geen land het leuk vinden dat schepen onder zijn vlag worden aangevallen. Want dan ben je ze ook kwijt en dan heb je er ook geen verdiensten meer in. Dan kan je maar beter vragen vlag om. Ja, en als het een Russisch schip is, dan is denk ik de animo om daar actie tegen te ondernemen wat minder. Want dat betekent ook dat de Russische vloot kan worden ingezet om ze te beschermen.
5: Spanningen tussen Rusland en Europa spitsten zich ook specifiek toe op Kaliningrad. Hè? Wat was daar nou het verhaal?
6: Ja, Rusland doet het wel vaker. Hè? Al die westerse steun aan Oekraïne. Als we daarmee doorgaan. Hè? En als jullie ook allemaal plannen hebben ten aanzien van het Kaliningrad, dat wordt dan gewoon gesuggereerd. Bedenk dan wel goed dat wij kernwapens gaan inzetten. Ja, dat is natuurlijk heel
4: gezellig. Nee, in dit geval was er een directe link met oefeningen die de NAVO zou gaan houden. En daarvan werd gezegd van als dat uit de hand loopt, dan weten we jullie te vinden. Zeker als dat iets te maken gaat hebben met de Kaliningrad. En dat is natuurlijk al snel het geval, omdat die oefeningen in Polen plaatsvinden. Ja. Maar goed, ik bedoel, het is gewoon not done om direct weer te gaan dreigen met kernwapens. Dat is wel nieuw hoor, ten opzichte van de Koude Oorlog. Dat werd toen echt niet gedaan. En nu zie je dat dat aan de lopende band gedaan wordt.
5: Laten we naar het Midden-Oosten, waar Iran nu ook formeel een antwoord heeft gekregen van de VS op het laatste voorstel voor een staakt het vuren.
6: Ja, het is wel ingewikkeld hè Rob. Trump zegt dus, publiek zegt hij alleen maar dat hij wil bombarderen en allemaal niks. Hè? Dus hij houdt de druk maximaal. Maar er schijnt dus gewoon nog steeds onderhandeld te worden via Qatar. Hè? Teheran had een 7-daagse trust building, dus een vertrouwenwekkend plan voorgesteld.
4: Een heidagje, ja.
6: Met als kern een gefaseerde heropening van de staat van Hormuz. En wederzijdse stappen om de oorlog te deescaleren. Hè. En de discussie schijnt nu nog vooral te gaan over de volgorde van de stappen. Dus met andere woorden, het is dus, Trump heeft twee gezichten. Harde dingen zegt hij voor de tv. Maar er wordt wel degelijk onderhandeld.
4: Ja, maar ondertussen gaat dat dus niet door, dat plan.
6: Ja.
4: Omdat er wederzijds geen vertrouwen kennelijk is. Ik vind dat wel opmerkelijk wat er aan de hand is. Want het plan kwam grosso modo overeen met het MOU van, wat was het, een half jaar geleden of iets dergelijks.
6: Ja. Ja.
4: Moet dus een basis zijn om verder te praten. Maar dat is het dus kennelijk inmiddels ook al niet meer. Ja, jongens, een van de argumenten die ik zag is dat de Amerikanen vrezen dat de Iraniërs de straat van Hormuz misschien wel over 7 dagen nadat de onderhandelingen zijn begonnen open willen gooien. Maar dat ze geen afstand doen van het idee dat ze die straat van Hormuz uiteindelijk willen claimen en willen controleren.
6: Ja.
4: Ja, nou ja, oké. Ik bedoel, op die manier kom je natuurlijk nooit uit. Je zal toch op een gegeven moment wel een aantal stappen naar voren moeten maken.
5: Ja.
6: Weet je, Amerika voert de druk dus enorm op. Washington heeft ook de sancties weer aangescherpt. Hè? VS legde gisteren sancties op aan 10 personen en ondernemingen in onder meer Iran, China, Hongkong en Pakistan. Die volgens Washington onderdelen en elektronica voor het Iraanse leger leverde. Het is ook zo dat de riaal zakte gisteren ook weer door zijn hoeven naar ongeveer 2,5 miljoen riaal per dollar. Dat zijn een beetje Duitse markgegevens van het interbellum. Hè? Dus de druk is enorm. De onderhandelingen gaan nog wel door via Qatar. En het is dus ook niet ondenkbaar dat het misschien toch nog lukt. Maar ja, die gekke Trump heeft weer gezegd dat ik ga gewoon na de midterms ga ik weer bombarderen. Hè? Maar dat is ook alleen maar druk opbouwen. Alles is eigenlijk nog mogelijk, denk ik.
4: Nou, de oorlog heeft zich feitelijk verplaatst nu naar de andere kant.
6: Ja.
4: Waar de Houthis nu worden bestookt door de Saoedi's en door de Jemenitische regering, die zichzelf als een legitieme vertegenwoordiger ziet van het Jemenitische volk. En wat je dus nu ziet is dat er allerlei plannen zijn van de Houthis en de Iraanse revolutionaire garde om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de commandovoeringssystemen van Jemen en Saudi-Arabië worden geraakt. Maar omgekeerd zie je dus nu ook dat de Saoedi's en de Jemenieten bezig zijn om na te denken hoe ze de drone-expertise van de revolutionaire garde en de Houthis kapot kunnen maken.
6: Ja.
4: Dus je blijft je toch wel verbazen over dat gebied hoor. En dat het zo doorgaat.
6: Amerikaanse troepen hebben dus Irak nu verlaten. Hè? We hebben het eerder genoemd.
4: Nou, dat is wel historisch hoor, Jan.
6: Zeker. Dat geeft dus Iran en de pro-Iraanse groep in Irak meer speelruimte. Maar ja jongens, er lopen ook nog mensen van de Islamitische Staat daar rond. Hè? En daarom waren de Amerikanen, was een van de redenen waarom ze daar zaten. Dus het kan zomaar zijn dat die groep weer groter wordt met alle ellende van
4: dit. Mogen we dan even constateren dat dit echt historisch is? Want dit is begonnen in 2003. Nu 22 jaar, 23 jaar later bijna, gaan de Amerikanen weg. En wat heeft het opgeleverd eigenlijk, die hele geweldige invasie van de Amerikanen in onder leiding van Bush? Weet je nog wat het argument was? Afgezien van wat het allemaal heeft opgeleverd. Het argument was toen dat er gevreesd werd dat Saddam Hussein onderdak zou bieden aan Al-Qaeda. Nou, dat kon dus niet. Dat hij bezig was met het verwerven van massavernietigingswapens. Er is nooit bewijs voor geleverd. Maar er zat ook een hele ideologische redenering achter. En dat is namelijk dat de Amerikanen dachten dat als zij Irak binnenvielen, dan zou het volk staan te juichen. En dan zou er een democratische regering aan de macht komen. En dat zou een spillover effect hebben in het hele Midden-Oosten. Waardoor het hele Midden-Oosten democratisch zou worden. Nou, ik vond dat toen al lulkoek in het kwadraat. Echt totale onzin was dat. En dat is natuurlijk ook gewoon niet gebeurd. De chaos is eigenlijk alleen maar groter geworden. Want uiteindelijk heeft dat geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat.
6: En ook, moet je voorstellen, de Amerikanen hebben daar miljarden aan uitgegeven. Dat is allemaal heel moeizaam. En vervolgens wordt de invloed van Iran in Irak wordt veel groter.
4: Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is dus nu ook gebeurd. En dat gaat nu ook gebeuren. Want dit, nou ja. Oké, hoe stom kun je zijn?
5: Laten we naar de VS gaan, waar de sfeer in de aanloop naar de midtermverkiezingen er niet beter op wordt. Hè? Met dure benzine en hoge inflatie en laag vertrouwen.
6: Ja, Trump zit echt in de problemen, joh. Hij zit echt met het kabinet te vergaderen. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gezakt tot 81,9%. Dat is het laagste niveau in ongeveer 12,5 jaar tijd. Hoge benzineprijzen, hoge voedselprijzen, hele dure hypotheken. Dus als de obligatierente hoog is, heeft het natuurlijk ook een cascade-effect naar die andere rentes. Hè. Dus mensen hebben heel vaak dus een dynamische rente bij een hypotheek. Dus dat gaat er heen en weer, is hartstikke hoog. Zorgen over banen zijn er ook. Nou, wat kan die doen? Hij denkt van, nou weet je wat, als ik nou een dieselban ga doen, dan hebben we misschien toch meer diesel in Amerika en dan kunnen we misschien die dieselprijs een beetje laten zakken. Je weet, dieselprijs is voor ongeveer alles belangrijk, niet alleen transport, maar alles. Maar ja, dan moet je dus wel weten dat er wordt heel veel diesel geëxporteerd, Amerikaanse diesel, naar Europa. Heel veel naar Engeland, maar ook veel naar Rotterdam, Amsterdam ook, Antwerpen. Dat wordt dan doorgeleverd naar Duitsland. Hè. Nou, Trump heeft gevraagd van, willen jullie alsjeblieft je eigen strategische dieselvoorraden aanspreken? Dus als je het allemaal zo tot je laat komen, dan acht ik het niet uitgesloten dat we gewoon een veel grotere dieselcrisis gaan krijgen in Europa als gevolg van die Trump-diesel.
4: Nou, dat wordt ook wel onderkend in Europa. En we hebben een paar afleveringen geleden ook gezegd dat er stemmen opgaan om te gaan morrelen aan de kwaliteit van de diesel. Ja. Zodat dit in Europa kan worden geraffineerd en gemaakt. Dat betekent dus dat er overleg moet worden gevoerd met de Europese autofabrikanten. Hoe ver je kunt gaan in het omlaag brengen van en het wijzigen van de eisen die je hebt ten aanzien van diesel. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar er wordt natuurlijk wel op de achtergrond heel hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.
5: Ja. Trump die had wel een succesje bij het Hoge Rechtshof weer.
6: Ja, het Supreme Court. Er zitten dus veel rechters in die Trump welgezind zijn. Hè. Die heeft toegestaan dat migranten gedeporteerd kunnen worden naar derde landen. En dan wordt dus ook vooral Burundi weer genoemd. Ik herinner me ook dat de Engelse regering, de Britse regering, naar Burundi mensen wilde. Dus dat gaat dus gebeuren. Verder is... Trump heeft dus een aantal AI-leaders allemaal ontvangen, hè? Waaronder Elon Musk en zo. En dat wordt allemaal dan weer gebracht als een geweldige bijeenkomst. En die is moreel bindend. Dat lijkt mij een pleonasme voordat het je kan doen wat je wil. Hè? Er komt een toezichtorgaan van 10 personen, mogelijk, weet je wel. Maar tegelijkertijd wil hij de bouw van datacenters sterk versnellen. Dus we hebben in ieder geval van vrijwillige veiligheidsregulering. En dat is in de geschiedenis niet altijd heel goed uitgepakt. En dan misschien nog twee dingen, twee korte dingen. Zuid-Korea, die gaat 54 miljard investeren in dat enorme Alaska LNG project, waar Trump ook zo bij betrokken is. Hè? Dat is interessant, dat Zuid-Korea, dat is natuurlijk een heel rijk land. Dat geld is ook nodig. Hè? Hmm. En het laatste is Oekraïne-Rusland. De contacten met Moskou lopen gewoon door. En de Poetins gezant Kirill Dmitriev, die kennen we nog. Hè? Ja. Die was gisteren gewoon in Worsten met de Amerikaanse
4: economische gezant is dat.
6: Ja, over Oekraïne te praten en ook over mogelijke toekomstige Amerikaans-Russische energiesamenwerking. Nou, dat noemen we ook steeds, maar dat gaat allemaal dus gewoon door.
5: Ja, dat is duidelijk waar Trump in elk geval voor een belangrijk deel op gericht is. Als het gaat om Rusland en Oekraïne, hè? Deeltjes die met Rusland te sluiten zijn.
4: Nee, we hebben helemaal geen leuk nieuws uit Amerika waar we om kunnen lachen.
6: Ja, dat is wel een beetje jammer. Ja.
5: Heb je helemaal niks aan, John?
6: Nee, ik had die hele leuke Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, maar die heb ik al gebruikt. Nee,
4: die heb je al. Je kan die niet twee keer gaan noemen. Nee. Alleen omdat het leuk is.
5: Ja. Nou, nee,
6: dit is wat ik heb.
5: Dan verwachten we volgende keer wel iets meer van.
4: We willen wel te lachen, aan, John.
6: Ik zal mijn
4: best doen. Moet jij voor zorgen, Jan. Dat is gewoon een afspraak is afspraak.
5: Anders moeten we weer zo eindigen in mineur.
4: Ja.
5: Van nou, dit was het weer. Ja. Dit is morgen. De wereld.
4: Tot morgen dan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
7: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
9: Het moment dat alles begint.
10: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
11: Provider, it starts here.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
16: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
19: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
20: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen.
9: Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
21: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op arbodienst.nl/go.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij knooppunt Del ook 10 minuten extra reistijd. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit een van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
26: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Nou, dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die kiezen hiervoor. Steward ownership noemen ze dit. En wij gaan je vertellen hoe dat werkt. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we met Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards. En ook in de studio Toon Weijenborg, de oud-eigenaar van Camping Zeeburg. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
27: Fijn. Ja.
26: Gijsbert, welk probleem los jij voor je klanten op?
28: Goeie vraag. Nou, veel ondernemers die hun bedrijf in decennia hebben opgebouwd, die trots zijn op wat ze hebben neergezet als goed werkgever, als leverancier van mooie producten of diensten. Ja, als die toe gaan werken naar opvolging, ja, dan zoeken ze vaak naar een manier waarop het bedrijf eigenlijk verder kan, zoals het is, weet je wel? Zoeken ze naar een mooie vorm voor hun nalatenschap eigenlijk. En soms lukt dat binnen de familie, maar als dat binnen de familie niet lukt, dan blijkt dat verkoop eigenlijk een heel slecht idee is.
26: Want?
28: Want, nou ja, het blijkt uit onderzoek dat 3/4 van de ondernemers die hun bedrijf verkoopt binnen een jaar spijt heeft van die verkoop.
26: En omdat? Omdat
28: het bedrijf...
26: Er staat wel een hele zak geld op je rekening.
28: Er staat een zak geld op je rekening, maar als je dan achteruit kijkt en ziet, ja, eigenlijk wat er gebeurt met, ja, de jaren en decennia soms aan werk dat je verzet hebt, dat mooie bedrijf wat je hebt neergezet, dan zien helaas veel ondernemers dat het onherkenbaar verandert nadat het verkocht is.
0: En er zijn ook vaak wel ondernemers die het dan weer terug hebben gekocht. Dat zijn ook
28: precies. Dus soms hebben ondernemers mazzel, dan kunnen ze het terugkopen. Maar ja, soms kan dat niet.
1: En mijn vraag was, welk probleem los jij op?
28: Ja, dit was alleen nog maar het probleem.
1: Dit was het probleem, ja.
0: Ik dacht, ik krijg niks oplossen.
1: Ga jij dit fixen?
28: Precies. Nou, steward ownership kan een oplossing zijn. Het kan een manier zijn, als je opvolging zoekt, om het bedrijf zelfstandig voor te laten bestaan. Zodat je echt je legacy, je nalatenschap, vorm kan geven zoals jij wil.
1: Steward ownership dus. Had jij er wel eens van gehoord, Patrick?
0: Ja, en ik kreeg er ook altijd wel een beetje jeuk van.
1: Jeuk?
0: Ja.
1: Want?
0: Nee, omdat je als je ondernemer bent, dan weet je als geen ander hoe moeilijk het is om alle ballen hoog te houden en zaken te doen. En als je dan bijvoorbeeld een zakenpartner kiest, ook heel erg moeilijk. Want wie kan je echt vertrouwen? En dan ga je nu ineens iedereen...
1: Dit zijn dingen die jij
0: maken.
1: Zelf ook allemaal hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Maar waarom
0: founder shit,
1: van waar die jeuk dan?
0: Ja, omdat ik dan denk van, worden we dan ineens allemaal coöperatief? En wordt het dan ineens allemaal gezellig? En denk, ja, heb je allemaal mensen er weer bij?
1: Is het voor idealisten? Of?
28: Het kan voor idealisten zijn, maar het blijkt uit onderzoek dat steward-owned bedrijven net zo winstgevend zijn als andere bedrijven. En dat ze veel meer op de lange termijn gericht zijn. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen eigenaar wordt of dat je met z'n allen gaat bepalen. Sterker nog, meestal is het zo dat er een klein groepje is. Dat noem je de stewards of de rentmeesters, als je een mooi Nederlands woord wil. Die krijgen eigenlijk de taak van de eigenaar over. Dus die vervullen de rol van aandeelhouder. En die hebben als taak om de missie en continuïteit van het bedrijf centraal te stellen. Ja, en het is natuurlijk superbelangrijk dat je de juiste stewards kiest. Dat die echt hard voor de zaak hebben en goed zijn in dat ondernemerschap.
1: En steward ownership, hoe leg jij dit uit op verjaardagen? Kort en krachtig.
28: Nou, een eigenaar of aandeelhouder van een bedrijf, die bepaalt eigenlijk waarom een bedrijf bestaat, wat het doet en wat er met de winst gebeurt. Dus het is belangrijk wie de eigenaar is, weet je wel. En bij steward ownership zeg je eigenlijk van oké, we creëren een groepje stewards. Dat zijn meestal 3 tot 5 mensen. Die gaan de rol van eigenaar vervullen. Niet in hun eigen belang, in hun eigen financiële belang, maar in het belang van de onderneming zelf. Die krijgen als taak om de missie en de continuïteit centraal te stellen als eigenaar.
0: En moeten die dan ook centjes meebrengen? Of,
28: Hoeft niet. Meestal is het gewoon dat ze gekozen worden op basis van hun kennis en kunde. Het kan bijvoorbeeld een oud-medewerker zijn of iemand die ervaring heeft in dezelfde sector en die gemotiveerd genoeg is om te helpen dat bedrijf verder te brengen.
0: Voel je dat we naar een cliffhanger gaan, John?
1: Nou, ik zit me vooral af te vragen, wat doen we met de winst?
28: Nou, goede vraag. Dus een van de
1: principes... Ja, sorry, het gaat wel heel veel over geld uit mijn mond vandaag, maar ik moet hem toch even stellen.
28: Ja, terecht. Ja, dus een van de twee principes van steward ownership is dat winst de missie dient. Dus winst wordt met name gebruikt om de onderneming verder te helpen. En als de onderneming...
1: Maar dat is toch ook vaak met andere bedrijven zo? Ik bedoel, dat heet dan toch investeren?
28: Ja, precies. Maar we zien om ons heen ook gebeuren dat als een bedrijf overgenomen wordt, dat investeren, dat het daarmee klaar is. En dat het vooral, weet je wel, om aandeelhouderswaarde gaat. En dat het investeren minder gaat.
0: En het dividend ophalen. Want dat is ook wel een misvatting, hoor. Als ik zie bij, bijvoorbeeld als je het hebt over steward ownership, dat er vaak gedacht wordt met bijvoorbeeld partners die je aan boord haalt, dat je elk jaar alle dividend uitkeert of überhaupt uitkeert.
1: Maar waar gaat de winst dan naartoe? Ik bedoel, dat komt dus niet op de bankrekening van de directeur/eigenaar.
28: Nee, dus het blijft of in de onderneming waar het gaat werken. En als de onderneming het zelf niet nodig heeft, dan kan het bijvoorbeeld naar de maatschappij vloeien.
1: En, ja, een goed doel? Of een...
28: Ja, dan zou. Meestal is bij steward ownership wordt een stichting de eigenaar. Bij Camping Zeeburg is dat ook het geval.
1: We hebben hier iemand in de uitzending die gaat ons daar zo meteen meer over vertellen.
28: Nou ja, en als een stichting de eigenaar is en die onderneming heeft niet al dat geld zelf nodig, die winst, dan kan de stichting een deel van die winst ontvangen en deels maatschappelijk bestemmen, deels wegschenken.
1: Even nog een aantal spelregels met je doornemen. Zeggenschap is niet te koop, ook niet te erven. Ja. En je kunt het bedrijf ook niet zomaar doorverkopen.
28: Nee. Precies, dus het wordt echt van zichzelf, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, winst, een middel, geen doel. Ja. Altijd dus herinvesteren, aflossen. En we hebben dan dus vaak een aparte stichting met een soort golden share of een vetorecht, noem het hoe je het wilt. Die ervoor moet zorgen dat de structuur niet meer kan worden teruggedraaid.
28: Ja, precies. Ja.
1: En jij zei net, en dat vond ik wel een interessante, steward-owned bedrijven zijn net zo winstgevend, net zo succesvol als gemiddeld genomen als andere bedrijven.
28: Ja. En dat komt, denk ik.
1: Die had ik niet zien aankomen.
28: Nee, snap ik. Weet je wel, want je doet het dus niet voor je eigen portemonnee als steward, maar blijkbaar zijn er mensen, gelukkig zijn er mensen, dat weten we denk ik ook allemaal zelf wel, die iets vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen doen. Of de motivatie om bij te willen dragen. En vanuit die motivatie kan je dus even succesvol zijn in het ondernemen.
0: In die zin is het ook wel mooi, want je hebt daar eigenlijk anders geen rol voor. Kijk, je hebt dan een rol als een mede-ondernemer. Nou, dan moet je ook centjes meebrengen en een bepaalde rol invullen in het bedrijf. Of je hebt misschien een raad van advies. En die gaan die adviesfunctie doen, maar die staan dan soms toch wel net even te ver weg van een bedrijf. Dat maakt het ook moeilijk om echt te kunnen helpen. Voordat we naar Toon gaan. Destijds was natuurlijk het voorbeeld van Patagonia. Nou, toen vielen ook bij heel veel mensen de schellen van de ogen van wat gebeurt er hier nou eigenlijk. Kun je dat misschien kort als voorbeeld ook toelichten wat daar is gebeurd?
28: Ja, dus de oprichter van Patagonia was nog steeds volledig eigenaar van dat bedrijf. Naar volgens mij ongeveer 50 jaar. Dat is natuurlijk uniek dat hij zo'n groot bedrijf heeft weten te bouwen en nog volledig eigenaar was. Dus hij kon zelf besluiten wat hij zou doen met die aandelen. En hij besloot om die aandelen volledig weg te schenken. Aan twee stichtingen. Eén stichting kreeg alle zeggenschap en de andere stichting kreeg het economisch eigenaarschap. Dus die kan dividend ontvangen. En die eerste stichting, die moet de rol van aandeelhouder, van goed eigenaar overnemen. En hij schonk zijn aandelen dus weg. Hij had genoeg, dat kon hij doen. Maar in de meeste gevallen is je bedrijf toch ook wel je pensioen als ondernemer.
1: Zeker.
28: Dus dan moet je wel iets terug kunnen krijgen voor die aandelen. En dat kan prima. En wat blijkt, banken die vinden dat heel interessant om dat te financieren. Want als je naar steward ownership gaat, dan zet je de lange termijn bedoeling en de lange termijn continuïteit van het bedrijf centraal. En dat maakt je bedrijf dus best wel stabiel. En dat is heel interessant voor een bank. Dus die financiert supergraag de overdracht van aandelen naar zo'n stichting.
1: Naar zo'n stichting dus, Toon.
3: Zo simpel is het.
1: Want dat hebben jullie ook gedaan.
3: Ja.
1: En het bedrijf waar we het over hebben is Camping Zeeburg.
3: In Amsterdam.
0: Heel berucht en bekend.
1: Heel bekend en ook heel succesvol.
3: Ja.
1: Want kun je even schetsen, hoe was dat toen jij het overnam destijds? En hoe was het een aantal jaar geleden?
3: Dat was gaaf. Toen ik erbij kwam, 30 jaar terug, was het zo goed als failliet. Het was toen overigens ook een stichting. En deze stichting, daar bleek dat de bestuurders niet helemaal zorgvuldig met het geld omgingen.
0: Is ook moeilijk.
3: Dat bleek. Dus er was 600.000 gulden schuld. En de tent zou eigenlijk failliet gaan. Toen heb ik samen met de curator het uit de slop getild. En het verhuisd naar de huidige plek. Dat is een eilandje in het IJmeer. En dat in 30 jaar uitgebouwd tot een gerenommeerd bedrijf. We zijn echt berucht en beroemd. En meebewogen met de hele
1: een miljoenenbusiness? Maar mogen we dat zo noemen?
3: Pardon?
1: Een miljoenenbusiness?
3: Zeker. Ja. Dus er komen jaarlijks 120.000 mensen, 200.000 mensen. Dus dat houdt.
1: Het is niet een of ander lullig boerencampingje.
3: Nee. En dat allemaal op 6 hectare, dus in Amsterdam. Dus dat is nogal een verantwoordelijkheid. Er lopen ook een hoop mensen rond. Dus toen ik erover dacht om met pensioen te gaan, dacht ik van oké, misschien is het personeel wel geïnteresseerd in een rol. Dat bleek niet. Mijn kinderen wilden ook niet.
0: Dat was wel een belangrijk punt, dus wat je wel zou verwachten in zo'n steward ownership.
3: Ja.
0: En waarom waren die niet geïnteresseerd?
3: Nou kijk, de samenstelling van het personeelsbestand op een camping is natuurlijk heel anders dan een normaal bedrijf. En dus erg seizoensgebonden. Dus er zijn ongeveer 10 mensen die daar vast in dienst zijn. En de rest, en dat zijn er 70, die komen tijdelijk en hebben dus een andere band met zo'n bedrijf.
0: Die waren het in ieder geval niet.
3: Die waren het niet. Dus toen dacht ik, dan wordt het een normale verkoop, omdat je eigenlijk niks anders weet. En dan komt zo'n hele. Dus dan zet je te koop met een makelaar. En dan komt er zo'n hele grote recreatieketen. En die waren meteen enorm geïnteresseerd. En ik kon mijn eigen tent heel goed verkopen. Dus ik zei hoe prachtig het was.
1: Ja, financieel onafhankelijk, maar ook voor de generaties die zouden volgen.
3: Dus en het is financieel een heel interessant bedrijf. Dus dat zag dat bedrijf ook. Dus die deden een enorm bod. En terwijl we eigenlijk dat aan het afhechten waren, vertelden zij wat hun plannen waren met mijn bedrijf. En dat was eigenlijk hartbrekend. Want onder andere ons vegetarisch restaurant, waar ik trots op was, waar mensen werken die met hart en ziel vegetarisch eten verkopen, die zouden eruit moeten, want het zou een pizza.
4: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Dan particulier eigenaarschap. En omdat ik uit een stichtingsstructuur kwam, had ik ook ervaring met stichtingen. Ik had er eerder een bedrijf gehad als stichtingsvorm, dat was niet goed. Dus te moeilijk om dat even kort uit te leggen. Maar ik snapte al wel waar het heen ging. En het mooie aan die bijeenkomst daar was dat er meerdere mensen waren met ideeën over hoe zet ik nou een bedrijf op waarbij je niet alleen maar het gaat om het geld, maar eigenlijk over het maatschappelijk belang. Daar voelde ik me door gesteund. En toen dacht ik van nou, ik moet het gewoon doen.
2: Steward ownership, daarover gaat het in deze aflevering van Baanbrekende Businessmodellen. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Nikki Seelen was deze keer aan de beurt en zij heeft het over het Nederlandse bedrijf Gravity Gardens.
3: Wat Gravity Gardens zo cool maakt, los van hun naam, is dat ze niet focussen op de omgeving waarin gewassen groeien, maar juist op het zaad zelf. Dus met een droge, chemievrije techniek activeren ze zaden voordat ze de grond ingaan. En daarmee worden planten sterker en veerkrachtiger en dus duurzamer en toekomstbestendiger. En die brede toepasbaarheid maakt deze technologie nou zo krachtig. Want het kan niet alleen ingezet worden in high-tech stadslandbouw of verticale tuinen, maar ook op de traditionele akkerbouwgewassen. Dus potentieel veel breder inzet en dus ook uiteindelijk veel meer impact.
2: De hele update met Nikki Seelen dus duurt zo'n 7 minuten en je vindt hem in onze podcastfeed van dit programma. Gijsbert Koren van We Are Stewards en Toon Weijenborg, die Camping Zeeburg onderbracht in een stichting. Ze zijn onze gasten in deze aflevering die dus in het teken staat van steward ownership. En voordat we met jou door gaan praten, Toon, ik besefte me eigenlijk net, Gijsbert, dat je nog steeds niet hebt uitgelegd welk probleem jij nou eigenlijk oplost. Dus kort en krachtig.
4: Wat we vanuit We Are Stewards oplossen. Nou, eigenlijk misschien aanvullend op wat Toon net vertelt. Veel ondernemers starten een bedrijf omdat ze een bij willen dragen
2: kort
4: aan de maatschappij.
2: Krachtig, deze.
4: Ja, oké, okay, Komt-ie. Wij helpen ondernemers verkennen hoe ze de wens om bij te dragen kunnen borgen in de structuur van hun onderneming door het bedrijf steward-owned te maken.
2: Dus eigenlijk elke ondernemer in Nederland die denkt, hey, dit spreekt mij aan, dit wil ik gaan doen, dit hele traject doorlopen, daar heb je een adviseur bij nodig, jullie hebben die kennis.
4: Ja, dat kan bij ons, maar gelukkig ook bij steeds meer andere adviseurs. Dus spreek ook je bestaande
2: accountant aan. Hij is ook wel idealistisch, hè? Hij hakt het niet allemaal naar zichzelf toe.
5: Dus hij zit gewoon in stuurlarij.
2: Ja, zo is dat. Wat is het ingewikkeld, bedoel, om je bedrijf te verkopen aan een stichting? Toon?
1: Absoluut niet.
2: Niet?
1: Absoluut niet. Want het is eigenlijk alleen maar een overdracht van aandelen van de ene rechtspersoon, je eigen holding, naar een stichting. Dus ook een juridische persoon. Dus dat is simpel. En het oprichten van de stichting is ook simpel. Waar ik duidelijke keuzes in heb moeten maken en wat iedereen die een stichting opricht doet, is dat je heel goed moet nadenken over de missie van die stichting. En bij ons is dat natuur, kansengelijkheid en het ontmoeten van mensen. Naast natuurlijk de continuïteit van het bedrijf. Dat staat natuurlijk altijd dus op één. Als je die missie heel helder hebt staan, ik kom nog even terug op jouw winst. Bij ons staat er in de statuten staat dat de overwinst gaat naar projecten in Amsterdam op het gebied die in lijn zijn met de statuten van de stichting. Dus dat gaat over natuurprojecten en kansgelijkheid projecten. En overwinst, dat definiëren wij zo, dat alles wat je niet nodig hebt direct voor investeringen en onderhoud, dat is eigenlijk wat overgaat, wat in oude situaties altijd in de zakken van de aandeelhouder gaat nu terug naar de maatschappij.
2: Heb je kinderen?
1: Ik heb zeker kinderen.
2: Hoe reageerden die? Want die zagen natuurlijk hun eigen toekomst hiermee.
1: Ik zal het je nog sterker zeggen. Ik kreeg natuurlijk een enorme zak met geld. Ik heb die helft van dat zak met geld heb ik al in een andere stichting gegooid, in een ambi-stichting, en dat ga ik weggeven. En mijn kinderen vinden dat fantastisch. Want die snappen ook dat de onrechtvaardigheid in de wereld, waarbij één iemand enorm veel geld heeft en andere mensen niet, dat het eigenlijk een absurde situatie is.
2: Tegelijkertijd daar even tegen inbrengen. Je zegt één iemand die een enorme zak geld heeft, ook één iemand die het lef heeft gehad om een bedrijf op te richten. Eén iemand die ook elke dag weer van vroeg tot laat
5: Doorheen
2: moet zien te beuken.

0: Zeker, maar ik vind dat daar een hele andere verantwoordelijkheid bij die ene persoon zit. Ik maak een uitstapje naar een hele andere sector. Dat is bijvoorbeeld een boer, die is eigenaar van heel veel grond. Die kunnen nu die grond vervuilen en zorgen dat 80% van de insecten daar weggaan. Terwijl eigenlijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor die grond en dat de natuur zich daar blijft ontwikkelen. Maar wat doet hij? Hij stelt het financieel gewin bovenop zijn maatschappelijke plicht. Nou, daar zie je dat het kapitalisme echt fout gaat. En deze structuur waarin je zegt van hey, het maatschappelijke belang is belangrijker dan het verdienen van geld van aandeelhouders, is veel en veel belangrijker.
1: Kijk toch even naar de ondernemer ook hier, Patrick. Het maatschappelijk belang dient boven het economisch gewin. Maar is economisch gewin ook niet de aanjager geweest van de welvaart die wij vandaag de dag ervaren met z'n allen?
0: Is geen tegenstelling, hè?
1: Nee?
0: Dat is helemaal geen tegenstelling. Kijk, de camping draagt nog heel goed bij aan het maken van werkgelegenheid. Draagt netjes vennootschapsbelasting af. Hè? Dus we doen alles wat dat een normaal bedrijf ook doet. Maar je zorgt dat er ook een gedeelte van de winst terugvloeit dus naar de maatschappij.
1: Maar je moet als ondernemer toch ook geld kunnen verdienen? En dat is ook toch een soort beloning van heel hard werken en je nek uitsteken?
2: Ja, maar ik denk dat het dat niet uitsluit.
0: Nee.
2: Dus ik denk dat... Kijk, het voorbeeld van Patagonia was dat die persoon vermogend was om het allemaal weg te geven. En bij Toon doe je dat ook voor een deel. Maar heb je uiteindelijk wel de verkoop kunnen realiseren. En eigenlijk dan, als ik nadenk over dit businessmodel, als je het zo zou moeten noemen, dan is het eigenlijk misschien wel het democratiseren van het overnameproces van bedrijven. Want je maakt het eigenlijk veel gemakkelijker. Want als je over nadenkt, in de normale, dat doe jij natuurlijk ook, John, in je programma De Deal van je Leven.
1: Ja, zeker. Een van de andere programma's hier op de zender die ik mag presenteren.
2: Ja, want wat komt daar naar voren?
1: Nou, dat zijn ondernemers die een exit maken, dus die hun bedrijf verkopen. Wij hadden het hier voor de uitzending ook even kort over. Wat mij opvalt namelijk is dat veel van die ondernemers, laten we zeggen, het jaar daarna, de 12 maanden erna, nou niet bepaald als de meest gelukkige periode in hun leven ervaren.
2: Nee, want uiteindelijk is het één, je wacht op iemand die je niet kent. En dan moet je heel lang op wachten en die komt dan misschien een keer voorbij. Dan kost het je knijterveel tijd om in de pas te lopen, informatie aan te leveren, het vertrouwen te winnen. Dan is er ook vaak een teleurstelling van bedragen, want die blijken toch lager te zijn dan je misschien als ondernemer zelf in je hoofd had. Dus daarbij denk ik inderdaad dat het dan een... je maakt eigenlijk het overnameproces gemakkelijk.
1: Zou het toch mooi zijn, Gijsbert, als bijvoorbeeld naar aanleiding ook van deze uitzending, dat bijvoorbeeld een Pieter Zwart zegt, de beursgang is er niet van gekomen. Ik weet niet of hij misschien nog komt, maar dat hij zou zeggen, zo'n bedrijf, wij worden ook steward-owned. Zou het kunnen?
3: Ja, als je als aandeelhouders met elkaar het erover eens bent om dit te doen. Of in ieder geval als je als meerderheid van aandeelhouders het erover eens bent.
1: Ja, Coolblue,
3: kun je die keuze maken. Over. Ja, precies.
1: Ja.
3: En net als Toon, je kunt nog steeds de economische waarde te gelden maken. Maar de zeggenschap die gaat naar stewards in plaats van de kapitaalverschaffer.
1: Ja, Gijsbert en Toon, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
1: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
0: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
2: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
0: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
4: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over advocaten met mogelijk externe aandeelhouders en een gesprek met Melanie Maas-Gesteranus, topvrouw van investeringsinstelling Invest International. Ik vraag haar naar de voortgang van de fusie met InvestNL. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 25 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. Na Drenthe gaat ook Overijssel bij de Raad van State in beroep tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Het gebied ligt behalve in Drenthe en Overijssel ook in Friesland. De provincies denken dat de gevolgen van de winning, zoals trillingen en bodemdaling, niet voldoende zijn onderzocht en berekend. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
14: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Lobbypanel. Voormalig ASML-topman Peter Wenning spokkelt geld bij elkaar voor zijn economische plan voor Nederland. Hoe moeilijk was dat? En de algemene financiële beschouwingen zijn begonnen. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Marja Ruighoek is hier, wethouder economische zaken, luchthavenzaken en mobiliteit in Haarlem. Meer ben ik nog iets vergeten in de portefeuille?
16: Ah, nee hoor, ik ben best wel compleet. Toerisme, evenementen.
15: Best wel compleet.
16: Ja.
15: Nou, ik incasseer het maar weer. Ja. Frits Hoefnagel, ook een uitgebreid verleden in de gemeentepolitiek, onder andere als wethouder. Maar nu verbonden aan Castro, het communicatiebureau. Welkom leden van het panel. De Tweede Kamer is een half uur geleden begonnen met het debat over de begrotingsplan, het belastingplan, de algemene financiële beschouwingen. En gisteren werd al duidelijk dat er vanaf 2028 dan toch echt een vermogenswinstbelasting komt en dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Frits, is daarmee ook een beetje de angel uit het debat, of niet?
17: Ik geloof het wel, hè? Want,
15: nou, gaan er lang over doorpraten.
17: De oppositie die komt weer aan tafel. Die oppositie is natuurlijk heel erg stug. Die moet ook nog een beetje wennen aan het feit dat er een minderheidskabinet is. De partijen van dat minderheidskabinet moeten zelf ook nog een beetje wennen aan het feit dat het een minderheidskabinet is.
16: Wij allemaal moeten er een beetje aan wennen.
17: Want die doen allemaal voorstellen en die denken dan van, nou ja, dat komt er dan wel doorheen. Terwijl, ja, je ziet natuurlijk nu dat als je zo'n afspraak maakt in de coalitie, dan moet je echt aan de slag. En ze wilden niet over links of over rechts met een totaal pakket. Dat wilde de oppositie.
15: Is nog steeds niet aan de orde, toch? Je kunt nu altijd precies, nog zeggen van, ik wil wel steunen, maar dan stikstofplannen van tafel, iets met de abortuswetgeving, noem maar op.
17: Het kabinet heeft nu in ieder geval voor elkaar dat, tenminste zo lijkt het, hè, laten we dat maar even afwachten, maar zo lijkt het, dat ze inderdaad over links afspraken hebben kunnen maken. En dat ze over rechts meerderheid hebben gevonden voor sommige voorstellen. Alleen, dit zijn de financiële beschouwingen. En we hebben natuurlijk op Prinsjesdag gehoord waar er allemaal bezuinigd zou moeten worden, los van hervormingen in de sociale zekerheid. Maar dat er ook bezuinigd moet worden. En dat geld is natuurlijk weer nodig voor andere uitgaven. Neem even defensie. Maar ja, ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe dat dan allemaal
16: gaat. Nee, precies. We weten wel wat de wensen zijn, hè, om juist meer geld uit te geven of minder te bezuinigen. Maar waar dan het wel gevonden moet worden, dat weten we nog niet. En het, ja, het lijkt dus. Ik was op het congres van het VNG nu net. Vanochtend kwam ik daar vandaan. En gisteren was Rob Jetten daar, die een vlammend betoog hield. En een vriendschap met de gemeente beloofde. En wat als dat ook zo is. Maar goed, hij was heel optimistisch.
17: Tuurlijk,
16: want ja, we moeten het samen doen. Hè. Wij moeten al die dingen uitvoeren. Nou ja, hij was heel optimistisch over, hè, we komen er echt wel uit met de oppositie. Maar ja, we moeten het wel eerst nog zien. Hè. Het moet op papier, er moeten handtekeningen bij. En waar moet dan dat geld nog vandaan komen? Nou, het blijft een beetje spannend tot op het laatst.
15: Gisteren lekte via de NOS uit dat er nog van alles te halen valt. Zelfs bij voor bijvoorbeeld D66 een gevoelig onderwerpen, gevoelig thema als onderwijs. Want ja, die sociale zekerheid die lijkt dan nu onaangeroerd te blijven. Victorie Krijn, de vakbonden gisteren natuurlijk. Maar dan nog blijft er wel een miljarden gat over. Moet ergens vandaan gehaald worden. En dan is dus bijna alles bespreekbaar?
17: Als je in de politiek zit, dan leer je al heel snel onder druk is alles vloeibaar. Maar wat je nu ziet is dat die voorstellen voor de bezuiniging op sociale zekerheid zijn van tafel. Dat telde op tot 6 miljard.
15: Er waren er ook 3 van prijsgegeven.
17: Ze gaan natuurlijk wel onderhandelen om te kijken van er zitten wel heel veel mensen in de WIA en hoe krijgen we mensen die in de WW zitten eerder aan de slag. Dus daar zal heus nog wel iets, ook al is het doel hervormingen, toch ook wel iets van een bezuiniging in zitten. En ik las inderdaad vanmorgen dat als dat allemaal niet lukt, dus als het vuilbrief niet lukt als minister van Sociale Zaken, dat het dan van de begroting van onderwijs en wetenschap en cultuur moet komen. En dat is volgens mij, tenminste zo stond het er ook in de krant, dat is een beetje om de druk op D66 op te voeren. Want als jouw ene minister het niet regelt, dan moet je andere minister het regelen. En misschien dat ze daardoor iets minder geneigd zijn om al die
16: maar de meest wenselijke oplossing is natuurlijk wel, waarop ingezet wordt om mensen inderdaad wel eerder weer aan het werk te krijgen.
17: Precies,
16: zodat je dan dus die bezuinigingen niet zou moeten doen. Dat is natuurlijk de idealistische oplossing.
15: Maar kunnen we nu wel stellen, want we staan hier ook om te praten over de lobby, over welke instrumenten je inzet, dat de harde opstelling van de vakbond natuurlijk ook in nauwe samenspraak met Pro gewerkt heeft? Want zo is dat wel door de vakbonden gisteren duidelijk naar buiten gebracht.
16: Tuurlijk danste de vakbond daarbij. Maar we zijn er echt nog niet, hoor.
17: Ja, het is deels terecht dat ze dat natuurlijk claimen. Want ze hebben gestaakt, dus ze hebben actie gevoerd en we konden niet meer met de trein.
15: Stoppen er nu ook mee?
17: Allemaal ellende, dus dat houdt nu op. Dus dat is voor
16: onhold,
17: het land. Voor het land is dat sowieso prettig. Ik zag alleen Hans Spekman gisteravond bij Nieuws van de Dag. En die deed zo ongeveer alsof hij alles had binnengehaald. Klaver van Pro, die zei nee, wacht even, dit is niet alles wat we willen. Dus ja, inderdaad, dan ben je er nog niet. Aan de andere kant is het ook zo dat aan de rechterkant, dus waar we ja 21 hebben en de SGP, waren iets minder hard aan het juichen, maar hebben ook wel iets binnengehaald. Want die vermogensaanwasbelasting waar jij het over hebt, en het hele box 3 verhaal, dat is waar zij aanpassingen
15: wilden.
17: Maar
15: dat komt nu ook. Dat slaat een krater in je begroting. Dat gaat om tientallen miljarden. En dat moet ook ergens vandaan komen.
17: Ja.
15: En wie betaalt dan de rekening? En dat is misschien ook een lastig verhaal om te vertellen. De kleinere spaarder en de belegger.
16: Ja, ik moet nog zien hoe het allemaal gaat uitpakken. Dat lijkt nog wel een beetje mee te vallen. Maar goed, ik hoor vanuit mijn achterban ook wel gemor van
15: lenen vanuit de eigen BV wordt lastiger.
16: Ja, maar wel weer een stimulans om bijvoorbeeld winst uit je onderneming te halen. En daar dus belasting van af te tikken.
15: Dat is een tijdelijk lager tarief.
16: Ja, maar dat kan miljarden op gaan leveren. Als mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want meeste ondernemers, en daar ben ik er natuurlijk zelf ook altijd een van geweest, potten op en denken, laat maar lekker in dat bedrijf staan. Maar je moet toch een keer belasting betalen. Dus als je nu een incentive hebt om dan minder belasting te betalen, dan zie ik dat wel gebeuren, dat veel mensen hun winst uit hun bedrijf gaan halen.
17: Ja, volgens mij in dat verhaal van box 3 zit onder andere
15: Frits, leg het nog één keer goed uit.
17: Vanaf nu, als je meer dan 1800 euro winst hebt gemaakt, moet je belasting
15: die
17: betalen.
15: Die vrijstelling gaat naar beneden.
16: Ja.
17: Dat gaan ze verlagen naar 1000.
16: Ja, naar 1000.
17: Nou ja, weet je, dat is toch niet een wereldverschil, zou ik zeggen.
15: Maar dan zou je kunnen denken dat je daar ook niet het hele gat mee dicht.
17: Nou, dat klopt trouwens. En wat dan ook nog gaat gebeuren is dat de inkomstenbelasting gaat omlaag. Nou, er zijn veel meer mensen die inkomstenbelasting moeten betalen, omdat ze werken, en daar willen we er nog veel meer van,
16: dan
17: dat er mensen zijn die vermogensaanwasbelasting moeten betalen.
15: Goed, uit de eerste berekeningen, na die begroting, bleek dat de rekening voor een belangrijk deel bij werkenden terecht zou komen. Het extra aan belastingen dat binnengehaald zou worden. 6 miljard daarvan zou 5,8 miljard bij werkenden komen. Is ook een lastig verhaal om te vertellen als je
16: zeker,
15: zegt dat
16: want je wil werken loont. Ja, zeker.
17: Dus
16: daar komt
17: meer mensen aan het werk.
16: En dan zijn we er weer alweer een beetje, hoor. En laten we dat nou doen, want dat is ook nodig. We hebben mensen nodig in de arbeidsmarkt en de productiviteit.
17: En we gaan het straks nog over Wenning hebben. Nou, de veranderingen die daar nog weer nodig zijn. Een van de dingen waar ondernemers al heel lang tegenaan lopen, vooral het MKB heel hard tegenaan loopt, is dat iemand wordt ziek, die moet je 2 jaar lang doorbetalen. En ik hoorde onlangs nog dat als diegene na 2 jaar weer terugkomt op zijn werk en na 4 maanden zich weer ziek
16: moet
17: meldt,
16: je weer opnieuw.
17: Moet je weer opnieuw
15: betalen. Minister Aartsen heeft nu scenario's gepresenteerd aan de Kamer waarin hij zelfs binnen de CAO zou willen ingrijpen. Dus dat staat hoog op de agenda.
17: Dat zou fantastisch zijn, want dat is echt...
16: Dat is echt een moeilijk te dragen risico, zeker voor kleine MKB.
15: Ja. We gaan even naar andere ingewikkelde kwesties en die spelen zich echt niet alleen af op rijksniveau. Nee, gemeenten bijvoorbeeld, die voeren op steeds meer plekken betaald parkeren in. Daarover schreef het FD deze week op basis van CBS-cijfers. Gemeente Rotterdam bijvoorbeeld verwacht daardoor de komende 4 jaar 236 miljoen euro extra te verdienen aan dat parkeergeld. Goed voor de schatkist dus. Maar ondernemers vrezen dat hun klanten wegblijven en ook bewoners hebben er zo af en toe iets over te mopperen. Ik wil toch beginnen bij een voorbeeld uit de praktijk. Marja, want jij hebt er dit jaar nog wel wat mee te stellen gehad. En we betaald parkeren in Nieuw-Vennep.
16: Ja, zeker. Wij hebben een gemeente, Haarlemmermeer, wie kent het niet? 31 gemeenten, 165.000 inwoners, 20.000 bedrijven.
15: Hoeveel auto's?
16: Nou, heel veel auto's, want we zijn echt nog niet zo goed bedeeld in fietspaden, OV, dat je het echt als een goed alternatief kan gebruiken. Dus veel mensen hebben een auto, veel inwonende kinderen, veel parkeerplekken, et cetera. Hmm. Nou, gingen we een nieuwe woonwijk ontwikkelen waar we juist geen auto's voor de deur, dus juist mooi groen, speelplekken, buurtactiviteiten. Maar dan moeten mensen in een hub op een op 200, 300 meter van hun huis hun auto gaan parkeren. En daar moet voor betaald worden. Dus om te voorkomen dat die mensen allemaal denken, ja doei, ik ga gewoon lekker 2 straten verder, want daar kan je gratis parkeren, dachten we, goh, nou dan gaan we ook die schilder omheen betaald parkeren voor, jongens, dat kennen jullie hier niet, €40 per jaar.
17: Pardon?
16: €40 per jaar een vergunning om te kunnen parkeren het hele jaar lang. Nou, oorlog. Dus mensen willen dat niet. Dat is echt een persoonlijke woon-leefkwaliteit, sfeer.
15: Dat daar... Is dat plan nu ook naar aanleiding van die protesten nog behoorlijk aangepast?
16: Zeker, dat is nog aangepast.
15: Ik kwam nog tegen dat jij buitengewoon goed geluisterd zou hebben naar alle bezwaren.
16: Zeker.
15: En toch aan het einde van de rit, en volgens mij heeft de rechter er niks mee gedaan, zijn er mensen naar de rechter gestapt om dit alsnog aan te vechten.
16: Zeker, en de rechter heeft ons in het gelijk gesteld, de gemeente. Dus maar we hebben het aangepast. We hebben gezegd, oké, dan gaan we dat nog niet doen. Dat betaald parkeren in die ring daaromheen. We gaan proberen om mensen echt te verleiden om in die nieuwe woonwijk
15: te parkeren. Maar waarom deden jullie het? Want je presenteert het nu als iets wat je doet om de leefbaarheid te bevorderen. Ja. Terwijl in de berichtgeving van het FD wel werd gezegd, misschien voor de wat grotere steden, is dit ook een manier om gaten in de begroting te dichten.
16: Ja, nou, dat is het bij ons nooit. En dat wordt het ook niet zolang wij daar zitten. Want dat is geen verdienmodel.
17: Maar in die grote steden heb je het ook niet over €40 per jaar, hè?
15: Nee.
16: Nee.
17: Heb je het over €40 voor een middagje. Kijk, het probleem is, dit gaat over bewoners. Maar degene die echt moeten gaan betalen, als je elke keer die parkeren maar verhoogt, dat zijn de bezoekers.
15: Ja, dat zijn de klanten van je winkel.
17: Die bezoekers die wijken dan uit. Dus vandaar, dan krijgen de ondernemers krijgen geen klanten meer. Dan krijg je dat je binnenstad leeg loopt. Bezoek aan oma gebeurt ook niet meer.
15: Hebben ze in Amsterdam en Rotterdam echt te vrezen over een totaal verlaten binnenstad?
17: Nou, ik denk het wel, op termijn.
15: Oh, dat is heel bijzonder.
17: Op termijn, ja, want je ziet dat
16: maar
17: over...
16: Maar je kan daar ook nog echt wel
17: in Rotterdam
16: sturen.
17: Valt dat nog wel mee, maar in Amsterdam wordt natuurlijk iedereen en alles weggejaagd.
15: Ja, omdat het er te druk is.
17: Nee, niet omdat het te druk is, omdat er op sommige momenten, op sommige plekken, overlast is. De discussie hoort niet te gaan over drukte. Afgelopen zomer hadden we nog sale in Amsterdam. Het was heel, heel druk. 2,5 miljoen mensen in vier...
15: Een blijvende herinnering, maar het is alweer 1,5 jaar geleden.
17: Vorig jaar, ja.
15: Ik voel het ook als gisteren.
17: Maar 2,5 miljoen, daarom, er is onderzoek naar gedaan, dat is er al. Meer dan 2,5 miljoen bezoekers in in, wat is het, 4 dagen tijd. Het was heel erg druk, Thomas. En niemand heeft erover geklaagd. Weet je waarom niet? Er was geen overlast. De discussie hoort niet te gaan over drukte, die hoort te gaan over overlast.
16: Ja. Nou, en dat is ook precies wat wij doen, hè, in onze gemeente. Zeggen van, nou, het is geen verdienmodel, het gaat om een leefkwaliteit. Dus op het moment dat de parkeerdruk heel hoog wordt, dan ga je meten en dan ga je ook vragen aan je inwoners, willen jullie dat we hier wat gaan doen?
15: Maar Marja, stel nu dat het wel bedoeld is om als gemeente wat extra geld te innen, dan kun je als Rotterdam zeggen, en volgens mij blijkt dat dus ook wel uit die berichtgeving, we willen verduurzamen, we willen nieuwe huizen.
17: Het is geen doelbelasting. Het gaat in de algemene pot.
15: Maar er werd wel gesteld, je kunt bijvoorbeeld, en dat gebeurt op vele plekken ook, de OZB verhogen, maar dan raak je je eigen inwoners. Je kunt ook zeggen,
16: dit is je bezoekers. Ja. Net als de toeristenbelasting blijft een beetje afschuiven op een ander.
15: Maar gebeurt het of gebeurt het niet?
16: Het gebeurt in grote steden natuurlijk. Maar de vraag is, moet je daar je belasting voor innen, en dan moet je dat op een andere manieren doen om te verduurzamen en betere leefkwaliteit te krijgen.
15: Dat je Frits al eens 10 seconden het slijmoplegt bijzonder, maar dat komt niet, hoor.
17: Foolish. We hebben nu al de situatie dat in de grensregio's dat mensen hun boodschappen in Duitsland doen. Die grensregio die wordt steeds breder trouwens. Ongeveer van, het ligt nu denk ik bij Utrecht, en als dat zo doorgaat dan ligt die straks bij Zandvoort. En dan kan je vanuit Zandvoort dus ook beter je boodschappen gaan doen.
16: Maar je kan ook...
17: En dan helpt dus parkeertarieven, ook achterlijke parkeertarieven voor
15: leden van bezoekers. Je kan sturen. Hoe gevoelig is dit onderwerp voor de lobby? Want ik heb het idee dat de emoties vrij snel vrij hoog oplopen.
16: Oh ja, maar iedereen lobbyt hier heel erg op. Hè. Mensen komen inspreken in de gemeenteraad. Tranen trekkende verhalen, ook echt waar. Maar je kan ook echt sturen. Je kan ook een winkelstraat een laag parkeertarief doen. Ik was gisteren voor nieuwe innovaties met sensoren om te kijken waar staan auto's geparkeerd en waar niet. En dan kan je ook met gedifferentieerd tarief daarop sturen. Zeggen van, joh, ga daar staan. Dan is er minder overlast. En dan hebben toch de winkeliers kunnen dan met kort parkeren wel hun klanten
17: binnenkrijgen. En echt in de echt grotere steden, hè, dan heb ik het niet zozeer over de provincie, want daar heb je gewoon je auto nodig en die moet je kunnen parkeren. Daar kan je natuurlijk wel denken over wijken waar er helemaal geen auto's meer zijn. Dat heb je in Londen. In Londen, als je daar gaat wonen, dan kan je vrij makkelijk aan een woning komen. Alleen je hebt geen parkeerplek, dus
16: in
17: je hebt
16: Barcelona
17: geen auto.
16: Maar heb je daar ook superblocks die daarop ingesteld zijn.
17: En daar hebben ze heel goed openbaar vervoer.
15: In Londen vrij makkelijk aan een woning komen. Ik ben benieuwd, ik ga een keer relatief, op onderzoek.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Toch nog even afsluiten met Peter Wennink. En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Marja Ruighoek en Frits Hoefnagel zijn hier. Het kabinet gaf eind vorige week het officiële startschot voor de oprichting van de Nationale Investeringsinstelling. En de grote motor achter dat nieuwe vehikel is Peter Wennink. Hij mikte in totaal op een investeringsbedrag van 100 miljard... en een garantie van minister Heijnen. Het FD schreef een paar dagen terug een reconstructie die bol staat van het sprokkelen, van het lobbyen. Wennink is namelijk overal geweest. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, topambtenaren en het groot bedrijfsleven. En uiteindelijk komt die Nationale Investeringsinstelling er, maar noemde hij zelf dit alles een moeilijke bevalling. Maar het kind is er. Is hij nu geslaagd in zijn opzet? En hoeveel heeft dat te maken met dat hij dus op alle borden heeft geschaakt, zichzelf ergens terug zag op een waddeneiland om toch nog geld los te peuteren?
16: Ja, superlobbyist. Peter Wennink, echt een held wat dat betreft. Hè? Want hij is gevraagd door het kabinet om met een plan te komen. Hij is met een rapport gekomen, heel stevig ingezet. Niet precies gehaald wat hij wilde. Hè? Hij vindt dat het veel beter meer. Maar er wordt gewoon nu een instelling geopend. Er komt de lobby naar dat private geld. Die 100 miljard, ik denk dat het er gaat komen.
15: Hij was niet bij de lancering, bij dat startschot zelf. Zegt dat iets over of hij het zelf wel zo ontzettend gelukt vindt, of had hij misschien een drukke agenda? We zullen het niet weten, maar ik zou toch denken, ja, als je hier zo voor geijverd hebt en het komt er dan.
17: Ik kan natuurlijk niet in de agenda van meneer Wennink kijken. Dus geen idee waarom dat is. Het is wel duidelijk. Hè? Het begint nu met 6,5 miljard volgens mij. En hij wil door naar 100. Dus het is inderdaad een begin. En het is ook niet, het moet niet alleen van de overheid komen.
16: Nee, maar er is ook veel geld natuurlijk in die hele markt. Want dit is dan specifiek bedoeld voor die onrendabele top. Want er is echt veel geld om te investeren in bedrijven. En als mensen echt zien wat de mogelijkheden zijn, dan doen ze dat
15: Peter
16: ook.
15: Peter Wennink zei, ik heb 100 miljard als doelstelling. Dat kan ik mooi koppelen aan een convenant. Daar spreekt commitment uit, daar spreekt ambitie uit. En alles daaronder is eigenlijk toch niet goed genoeg.
16: Ja, maar dat is onzin. Je zet wat hoger. in en dan kom
17: ook
16: je er wel.
17: Wat dat betreft is het natuurlijk een goede lobbyist. Als je zegt 50 is genoeg, dan kom je nooit naar die 100. Dus dit is
15: hij had wel van meet af aan, vond hij zelf in ieder geval een garantie nodig van minister Heijnen dat een deel van het risico zou worden genomen door de overheid.
17: Ja.
15: Heijnen zei in eerste instantie, ik doe al genoeg. Zoek maar iemand anders.
17: Dat klopt ook. Dat is ook, kijk, Heijnen is natuurlijk een liberaal. Dus die denkt van, hoezo moet de overheid hier nou weer zich er tegenaan bemoeien? Aan de andere kant, kijk, als je naar andere landen kijkt. Kijk naar China. Daar doet de overheid... Kijk even naar China. Daar doet de overheid natuurlijk ontzettend veel. Als daar geen overheidsgeld in zou zitten... Dan zou die hele economie niet draaien. Zouden ze veel minder concurrerend zijn. Kijk even naar Amerika. Dat is misschien iets bevriender. Maar ook daar doet de overheid heel veel. En als we nou kijken in Nederland... en daar heeft Wenning natuurlijk zijn rapport ook over geschreven... het verdienvermogen, hoe aantrekkelijk is het om te ondernemen in Nederland.
15: Het wordt al heel lang aan het jasje van pensioenfonds getrokken. Ja. En die hebben ook niet getekend.
16: Nee, die zijn nog een beetje huiverig. Maar die komen er wel bij. Maar ik wilde aangeven dat zelfs op lokaal niveau... wij merken dat bedrijven die echt innoveren... we hebben een prachtig bedrijf, ben ik op bezoek geweest... die kleurt textiel zonder water. Nou, en water is, textielindustrie is super vervuilend... juist door dat gebruik van water. Die gaan naar het buitenland. Omdat ze hier dus onvoldoende de middelen en de mogelijkheden krijgen. Nou, dat vind ik een verlies voor onze gemeente Haarlemmermeer... maar dus ook breder voor Nederland.
17: En dat is dan bestaande bedrijven, maar kijk even naar AI. Ik bedoel, Europa, Nederland heeft toch wel een beetje de AI-boot gemist. En dat is onder andere omdat ze in Amerika wel, ook met overheidsgeld, daar heel veel in geïnvesteerd hebben.
15: Ik lag het niet.
17: Jullie hebben
16: goed gelobbyd.
17: Jullie hebben het daar vaak over AI.
15: Ja, dat komt wel eens voorbij. Ja. Leuk dat het ook in dit panel toch een plekje kreeg. Dat had ik echt even nodig.
17: Alsjeblieft, Thomas.
15: Marjan Ruigrok was hier, wethouder van.
16: Ja, economie, toerisme, evenementen, erfgoed, verkeer en vervoer, lokale burgemeester, luchthavenzaken.
15: In?
16: Haarlemmermeer.
15: Frits Hoefnagel was wethouder in?
17: Amsterdam, later in Den Haag. Wil je alle portefeuilles ook nog?
15: Communicatiebureau, dat weet je zelf niet meer.
17: Ja,
15: nou, communicatiebureau Castro.
17: Dat is nu. Communicatie en lobby. Belangrijk. Daar gaat het om.
15: En lobby ook nog, ja. Terug maar. Ja. Is terug te luisteren allemaal als podcast via de app van BNR.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Houten ook 10 minuten oponthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. Na Drenthe gaat ook Overijssel bij de Raad van State in beroep tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Het gebied ligt behalve in Drenthe en Overijssel ook in Friesland. De provincies denken dat de gevolgen van de winning, zoals trillingen en bodemdaling, niet voldoende zijn onderzocht en berekend. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: Vivid Money begon in 2020 als een neobank voor consumenten, maar al snel werd de ommezwaai gemaakt naar het bedienen van MKB'ers en freelancers met rekeningen, betaalkaarten en beleggingen die passen bij ondernemers. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 MKB'ers uit heel Europa aangesloten op het platform. Is dat genoeg om nieuwe reuzen als Revolut te lijf te gaan, met nu al 1,5 miljoen klanten alleen al in Nederland? Ik bespreek het met de topman van Vivid Money in Nederland, Esmond Berkhout. Fijn dat je er bent.
10: Dankjewel.
9: En we beginnen heel vlijend met een bloemlezing uit jouw cv. Gewerkt bij de AFM onder andere, bij de Giro, een halfjaartje bunk. En ik ben niet volledig, maar gaat dat nooit vervelen? Je blijft een beetje in dezelfde hoek plakken.
10: Ik heb het mezelf wel eens afgevraagd, maar er gebeurt zoveel in de sector. Of dat nou regelgeving is, nieuwe producten, marktontwikkelingen. Dus nee, ik vermaak me uitermate goed nog steeds.
9: En dat halfjaartje bunk, dat is nu toevertrouwd aan het papier. Hè? Er is een boek verschenen over Ali Niknam.
10: Ja.
9: Behoefte om het te lezen?
10: Nee.
9: Heb je eraan bijgedragen?
10: Nee.
9: Denk je dat je erin voorkomt?
10: Nee.
9: Waarom niet?
10: Nee, 6 maanden is een relatief overzichtelijke periode. Ja. En Ali heeft een prachtig mooi bedrijf opgezet. Dus ik hoop dat daar mooie dingen in staan.
9: Dat is zo'n overzichtelijke periode dat het bijna moeilijk is om er geen vragen over te stellen. Want waarom bleef het bij 6 maanden?
10: Nou, ik ben daar begonnen met een bepaald doel voor ogen. En ik denk dat we elkaar een klein beetje verkeerd begrepen hebben in de sollicitaties. Dan kom je op een gegeven moment achter. Dan kun je daarover in gesprek gaan. En toen heb ik tegen Ali gezegd van, dit werkt voor mij niet. Dus dan ga ik wat anders doen. En Ali en ik zijn prima on speaking terms. Ik vind het persoonlijk ook gewoon een hele fijne gast. Maar zakelijk gingen onze wegen uit elkaar.
9: En wanneer kwam Vivid Money dan op jouw pad? En hoe?
10: Vrij snel eigenlijk. Ik had mezelf voorgenomen om wat rust in te bouwen. Maar een zeer goede oud-collega van mij bij een van mijn vorige werkgevers, die hoorde dat ik beschikbaar kwam. Die was bij Vivid op dat moment begonnen met de eerste heipalen slaan. En die belde me en die zei van, iets met beleggen, iets met bouwen, heb je daar zin in? En de rest is historie.
9: Want dat is genoeg voor jou. Iets met bouwen en iets met beleggen. Dan teken jij.
10: Het is genoeg om om geprikkeld te krijgen. Natuurlijk zijn daar meerdere gesprekken over gevoerd. En wil je weten waar stap ik in? Wat is de achtergrond van het bedrijf? Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen? Maar dat allemaal is genoeg geweest om te laten tekenen. Ja.
9: De achtergrond van het bedrijf die leidt al snel naar Rusland. Naar oud-medewerkers van de destijds genoemde Russische bank Tinkoff. Heet nu volgens mij T-Bank.
10: Ja.
9: Hoe bepalend is dat geweest voor jouw keuze?
10: Nou, op zich, op het moment dat ik met de heren in gesprek raakte, was eigenlijk alles nog redelijk pais en vree in de wereld. Tussen Rusland en de omringende landen. Dus in die gesprekken en tegen het ja zeggen heb ik daar geen enkel moment bij stilgestaan. Uiteindelijk brak uiteraard helaas de oorlog uit. En hebben we daar met elkaar uitgebreid over gesproken.
9: Heeft dat dingen bemoeilijkt?
10: Bedrijfsmatig zeker. Ja, bedrijfsmatig zeker. Omdat je toch in eerste reactie, ondanks dat er geen sancties zijn, ondanks dat er geen andere maatregelen zijn tegen de personen of de bedrijven, veel nationale en internationale bedrijven toch voorzichtig worden. En dan wordt er gepauzeerd of er wordt nog een keer nagedacht.
9: Dus zonder die oorlog was Vivid op een ander pijl geraakt dan waar het nu staat?
10: Ik vind het moeilijk om daarop terug te kijken, maar ik durf met aan zekerheid, grens onder waarschijnlijkheid, ja te zeggen. Ja. Ja.
9: Hoe direct is nu jouw contact met die twee oprichters uit Rusland?
10: Dagelijks. De een woont hier in Amsterdam, de ander woont in Berlijn. Zijn nauw betrokken bij het bedrijf en de bedrijfsvoering. Hebben uiteraard hun ideeën en hun meningen over klantbediening, over de producten die we ontwikkelen. En daar overleggen we regelmatig.
9: Wat zit er daar eigenlijk in het water in Rusland? Knap, heel groot land. Grootste land ter wereld als je het alleen in vierkante kilometers meet. Maar volgens mij is de oprichter van Revolut ook een Rus.
10: Correct.
9: Zijn er meer Russische initiatieven die raken aan de financiële sector? Hebben ze daar een andere mentaliteit? Hebben ze ontdekt hoe het moet?
10: Goeie vraag, maar er zijn ook Bulgaren die mooie bedrijven bouwen. Er zijn ook Amerikanen die hele mooie bedrijven bouwen.
9: Zijn er genoeg Nederlanders die mooie bedrijven bouwen?
10: Te weinig in mijn ogen. Maar Rusland heeft natuurlijk wel een ontzettend goed onderwijssysteem. Dus het MIT in Amerika is denk ik vergelijkbaar met wat ze daar hebben. Dus er komen gewoon hele slimme mensen.
9: Wij hebben dat niet gezien, maar het was er al.
10: Ja. Ik denk de geslotenheid van de economie maakte dat het niet altijd zichtbaar was voor ons. Maar het zijn ontzettend ondernemende en slimme mensen. Ja.
9: Toen jij aan boord stapte, was Vivid Money nog een bank, online bank met vooral retailklanten. Vanwaar de toch vrij snelle ommezwaai naar het bedienen van het MKB?
10: Ja. Wij zaten in het begin werkten wij samen met Solarisbank in Duitsland. Dan kun je de boeken erop naslaan. Dan zie je dat Solaris enige discussies met de BaFin in Duitsland heeft gehad. Dat raakte ons verdienmodel. En toen hebben we gezegd, wij willen minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dus we hebben onze eigen vergunningenstructuur opgebouwd. Dus in Nederland de beleggings- en de cryptovergunning uiteindelijk verkregen. Ja,
11: want je bent daarmee geen bank?
10: Nee, wij zijn geen bank. Nee, wij zijn een betaalinstelling. En we zijn een beleggingsonderneming en een crypto-instelling. Maar op het moment dat we dus die draai maakten van... we hebben een betaalinstelling in onze eigen groep en we kunnen daar zelf... zijn we ook strategisch gaan nadenken van in welk speelveld begeven we ons. En toen hebben we gezegd, die hele grote reuzen... zoals de Revolut waar je in de introductie aan verwees... die hebben zulke diepe zakken, die zijn overal actief. Ja, dat wordt gewoon een hele moeilijke strijd. Ja,
11: want jullie hadden niet het idee dat je ook zou kunnen uitgroeien... op eigen kracht tot zo'n reus?
10: Nou, dat zou best kunnen, maar we hadden het vermoeden dat dat heel moeilijk zou gaan worden. We hadden het net over de oorlog in Rusland, die speelde in die tijd ook. Dus je bent uitermate voorzichtig op de middelen die je hebt en hoe je die inzet. En wij dachten dat we die veel effectiever konden inzetten met het bedienen van de MKB.
11: Ja, dat is ook duidelijke kleur bekennen, dan sla je een richting in. Ja. Maar toch nog eventjes, en het gaat weer over Vivid Money... maar je komt Revolut dan tegen ergens onderweg. Dat is ook de reden dat jullie die weg hebben afgeslagen. Daar kun je nu van zeggen, kleine 6 miljard euro aan omzet... return on equity, 40%, 50%. Financial Times heeft daarover bericht. Verovert Nederland nu, 1,5 miljoen klanten. Zegt ook, wij willen er, wat was het, per maand 50.000 klanten bij... ga je die dan verslaan door te zeggen... maar wij doen het anders, wij bedienen het MKB?
10: Het is een onjuiste vergelijking, Thomas. Zij doen voornamelijk retail, of eigenlijk uitsluitend retail. En MKB, daar zien wij hen ook helemaal niet als concurrent. Hun platform wordt niet ontwikkeld.
11: Revolut Business, geloof ik?
10: Er is Revolut Business, absoluut. Maar wat ik zeg, dat is niet vergelijkbaar met de diensten die wij aanbieden. Qua prijsstelling niet, qua inhoud niet. Dus wij zien hun...
11: Jullie zijn scherper geprijsd.
10: Ja.
11: Maar je zou ook kunnen zeggen, alle waar naar zijn geld. Als je iets te bieden hebt, dan mag het ook wat kosten. Ik vraag me bij jullie wel eens af, cashbacks, gratis beginnen. Je geeft het weg.
10: Dat kan een indruk zijn.
11: Dat is niet zo.
10: Dat is niet zo. Nee, we verdienen nog steeds gewoon geld. En het is een keuze. En dat heeft te maken ook gewoon met hoe je je bedrijf wil laten groeien. Doe je dat heel snel? Doe je dat heel langzaam? Doe je dat over de as van eerst veel klanten aan me binden? En dan vervolgens opschalen met volume? Of doe je dat gewoon door je prijzen te verhogen?
11: Maar 100.000 MKB'ers in Europa?
10: Ja.
11: Is dat dan veel of weinig?
10: Weinig.
11: Ja.
10: Ja.
11: En de omzet die erbij hoort?
10: Ja, die is genoeg. Maar nog niet genoeg.
11: Komt uit op ongeveer?
10: Daar ga ik geen uitlating over doen.
11: Ja. Ja. Maar ben je dan op dit moment nog zo klein... dat je voor sommigen ook niet alleen onbekend bent... maar daarmee ook onbetrouwbaar, want slechts een hele kleine speler. Dus daar gaan wij niet onze financiële zaken beleggen?
10: Onbetrouwbaar vind ik een heel naar woord. We zijn uiteraard gewoon een gereguleerde...
11: Nee, maar niet stabiel genoeg. Je hebt natuurlijk toch ook een zekere reputatie nodig. Je moet toch tegen een stootje kunnen.
10: Absoluut, maar we bestaan ook al 7 jaar. Dus we zijn niet een net startende neobank. We hebben vergunningen in 2 landen. We zijn geregistreerd in heel Europa. En we bedienen dus gewoon wel netjes die 100.000 klanten.
11: Ja, en wat krijgen die dan? Want het is dus niet de retailklant. Het is die MKB'er die producten en diensten afneemt, die wil beleggen. Maar op welke manier verschilt dat van, zoals mijn gewaardeerde collega Jochem Visser dat altijd noemt, Joep op de Hoek, die ook wil beleggen?
10: Ja, ik denk het hele klassieke onderscheid, volgens mij speculeren is meer de particulier. Beleggen is meer de MKB'er. In de zin dat de MKB'er is bezig met het managen van zijn bedrijfskapitaal. Die wil zekerstellen dat hij volgende maand de rekeningen kan betalen, volgend jaar kan investeren.
11: Maar speculeren, die particulieren die kiezen toch gewoon een ETF'je, die maken een mooi mandje en die hoeven er ook niet elke keer naar om te kijken, toch?
10: Dat is, ik denk, een goede aanname, Thomas. Maar ik weet niet of het op de waarheid baseert. Je kent mijn verleden. We weten dat veel beleggers, particuliere beleggers, ook gewoon in individuele aandelen beleggen.
11: Ja, en op welke manier verdient Vivid dan geld aan die MKB'er die liever op safe kiest en die wil weten hoe hij zijn werkkapitaal kan financieren, hoe hij dat volgende maand veilig stelt? Ja, ergens moet er ook nog iets aan de strijkstok blijven hangen voor jullie.
10: In die zin zijn neobanken onder de streep toch hetzelfde als een normale bank. We verdienen commissie over transacties. We verdienen service fee over geld wat ons wordt toevertrouwd. We hebben transactiekosten aan de kant van de betaalinstelling op kaarten. Dus in die zin verdienen we op alle aspecten van onze bedrijfsvoering verdienen we geld.
11: Ja, maar een traditionele bank, daar kun je natuurlijk ook terecht voor deposito's, voor leningen. Ja, dat slaan jullie over.
10: Correct. Ja, dat is een vergunningvraagstuk. En,
11: nou ja, jij bent niet gestikt in je eerste vergunningsvraagstuk.
10: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar een bankvergunning, we hadden het toevallig ook over Bunk.
11: Nou, dat komt omdat jij daar gewerkt had.
10: Ja, maar Bunk is 6 jaar bezig geweest om zijn bankvergunning te verkrijgen. Ja. Dus dat is iets van de lange adem.
11: Vergroot wel je mogelijkheden.
10: Ja, absoluut.
11: Want nu ben je altijd, dat kan niet anders, ben je nooit de eerste bank van een ondernemer.
10: Niet altijd. Hè. Dus we zien heel vaak inderdaad dat wij de tweede bank zijn. Door de producten die je net noemt. Maar het is ook niet voor niets. En dat zie je om je heen. En het is ook een publiek geheim. Dat de meeste neobanken willen uiteindelijk ook gewoon die bankvergunning
11: krijgen. Ja, maar als het een publiek geheim is, dan kunnen we het nu ook in de openbaarheid brengen. Jullie willen dan ook die bankvergunning.
10: Ja, uiteindelijk wel.
11: Maar je weet dat afgaande op bijvoorbeeld de ervaring van Ali Niknam, jaren kan duren.
10: Absoluut.
11: Dus is het startschot om aan die procedure te beginnen al gegeven of niet? Zijn jullie onderweg om...
10: Wij zijn daar intern goed naar aan het kijken, ja.
11: Ja, en wat moet je dan tegen het licht houden?
10: Ja, dat zijn toch zaken als wat voor kapitaal heb je nodig? Hoe ga je je balansen managen? Is je bedrijfsvoering op orde? Er zijn allerlei zaken. De Nederlandse Bank kijkt ook heel goed naar het verleden. Hoe stabiel ben je? De vraag die jij net op tafel lag. En dat zijn zaken die moeten we gewoon allemaal goed in kaart brengen om te kunnen zeggen van nou, wij zijn er klaar voor.
11: En er bestaat ook een afweging die ertoe leidt dat je er toch vanaf ziet, of niet? Is het aantrekkelijk om misschien wel zonder vergunning te doen? Omdat je zegt, ja, het is ook wel een lange hobbelige weg die je moet afleggen. Terwijl je ook nog aan het groeien bent.
10: Voor nu zullen we het zonder die vergunning moeten doen. En wij groeien. We groeien op een hele gezonde manier. Alleen als je de doelstelling hebt die wij hebben, en dat is dus die MKB'er in zijn bedrijfsvoering op alle facetten kunnen ondersteunen. En daar hoort dus ook kredietverlening bij, en daar hoort dus ook andere vorm van financiering bij. Dan kan dat helaas niet anders dan met een bankvergunning.
11: Ja, zit er nu al een soort weggetje van jullie naar een andere bank? Hè? Dat je zegt, nou, wij zijn de tweede bank. Wij doen dit stuk voor jou, maar voor deposito's, voor leningen moet je ergens anders zijn. En als jullie actief zouden doorverwijzen naar wat we dan de eerste bank noemen, zouden jullie dan ook nog een deel van een commissie kunnen opstrijken?
10: Ja, het zijn wel dingen die we bestudeerd hebben. Maar helaas, ook met mijn regelgevende achtergrond, dingen als doorverwijzen naar consumenten.
12: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Onregelmatig reden meegemaakt. Maar die zou ik graag willen laten verdwijnen. Als het gaat over de beleggingskant.
2: Dat heb ik even gemist. Die hebben onregelmatigheden meegemaakt.
1: Zij zijn volledig verdwenen uit Italië bijvoorbeeld. En dat is niet omdat ze besloten hebben dat ze daar zelf weg willen. Dus zo zie je dat al die partijen hebben gewoon hun eigen struggles. En de Revolut die je noemde, is dat ook niet vreemd. Dus het kan iedereen overkomen.
2: Oké, dus Conto is genoemd?
1: Ja. Aan de beleggingskant, dus aan de kant waar ik dan verantwoordelijk voor ben binnen Nederland. Dan vind ik een partij als Trade Republic. Een partij die ik dan graag zou zien verdwijnen.
2: Mm. En je gaf net aan, en zo bijzonder is dat niet. Zeker niet als je snel groeit en er nog een hele wereld voor je open ligt. Dat iedere partij zo zijn struggles kent. Ja. Wat is dan de voornaamste struggle van Vivid op dit moment?
1: Nou, de voornaamste struggle van Vivid is eigenlijk de struggle waar we onze klanten ook in willen helpen. We groeien hard. En dat betekent dat zaken als controle houden op je processen, controle houden op je betalingen, controle houden over je IT-infrastructuur, dat zijn uitdagingen.
2: En dit klinkt alsof het gierend uit de hand loopt.
1: Nee. Dat zijn gewoon gezonde groeicurves. Ik kan me niet voorstellen dat je een bedrijf kan laten groeien zonder dat je tegen dat soort dingen aanloopt. En dat is ook precies de reden waarom wij in ons productassortiment producten opnemen die onze klanten daarbij kunnen helpen.
2: Ja, maar je neemt iets op voor je klanten, want die kunnen dat goed gebruiken, maar je zou het zelf ook goed kunnen gebruiken.
1: Nou ja, misschien komt het voort uit het feit dat wij gedacht hebben van, dit is een mooi product wat we zelf kunnen gebruiken. Laten we het bouwen voor onze klanten. Ja.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
3: Het dilemma.
2: Ik moet klanten te vaak teleurstellen vanwege regeldruk of extra regels, zie ik zeker vanuit mijn achtergrond bij de AVM graag tegemoet.
1: Dat eerste.
2: Esmond Berkhout is hier, topman van Vivid Money in Nederland. Online bank richt zich op betaaldiensten voor MKB'ers en freelancers. Ken je klantbeleid, know your customer, anti-witwasbeleid. Je bent er al heel lang mee bezig. We hebben er ook over gesproken destijds toen jij nog aan de Giro verbonden was. Ja. Is dat beleid nu te zwaar? Is dat een monster geworden dat steeds groter is? Of zeg je nee, het is gepast?
1: Ik vind het gepast. Ik vind uiteindelijk staan wij met elkaar, alle financiële instellingen, in dienst van de klant. En die klant heeft recht op bescherming. En daar hoort een vrij rigide framework bij. En gelukkig, dat vind ik wel een goede ontwikkeling, komt er binnenkort een Europese richtlijn die het in ieder geval in heel Europa gelijk trekt. Dus niet meer de uitzonderingen van land tot land.
2: Maar die trekt gelijk of veilt die er ook de scherpe kantjes vanaf?
1: Nee. Ik denk trekt gelijk. Ja.
2: Toch vroeg ik jou in een dilemma of je te vaak mensen teleur moest stellen of dat je extra regels graag tegemoet zou zien. Extra regels is misschien ook wat veel gevraagd, maar waar bestaat de teleurstelling uit?
1: Nee, er zit in die regelgeving en ook in de regelgeving die jij net noemt verboden om sommige zaken met je klant te communiceren.
2: Ja, want je hoeft niet heel erg je best te doen. Je struikelt erover op het internet. Mensen die zeggen, het is bevroren. Ja. Ik niet weet niet.
1: Ja, klopt. En dat is gewoon, dan zou je graag tegen een klant willen zeggen, we kijken even goed naar uw transactie. Maar helaas mag je daar niet al te veel over zeggen. 99,9% van de transacties gaan vlekkeloos. Dat merken mensen helaas niet. Hè, dus, want dat gaat zoals verwacht. De regels schrijven wel voor dat we goed moeten kijken naar patronen en naar transacties en waar komt het vandaan. En dat doen we.
2: Waarom zou je daar niet onderweg transparant over mogen communiceren?
1: Je kunt transparant zijn over hoe je je proces inricht. Dus dat alleen het lullige is, de klant interesseert het eigenlijk niet. Dus hoe ga je een klant interesseren in een onderwerp waar die geen interesse voor heeft? Want hij wil gewoon geld van A naar B schuiven. Hij wil het kunnen opnemen bij de pinautomaat. Hij wil ermee kunnen betalen. Ja, hoe wij dat aan de achterkant regelen, dat boeit ze over het algemeen niet zo. Dus er is best veel transparantie. En dat zie je ook in Nederland, ook ING, ook Rabo, ook ABN. Die worstelen daar ook allemaal mee. De transparantie is er wel. Alleen als de klant het niet interesseert, wordt het een moeilijke discussie.
2: En als je zegt, verreweg de meeste van die transacties, daar is niks meer aan de hand om door een ringetje te halen. Als je echt fraudegevallen naar nul zou willen brengen.
1: Onmogelijk. Onmogelijk.
2: Maar is dat ook niet het streven?
1: Nee, kijk, ik denk je kunt er altijd naar streven. Maar kijk, als je alles op nul wil zetten, dan worden de

0: kosten en de inspanningen zo disproportioneel groot. Dat de kosten niet meer, of de baten niet meer genoeg zijn om de kosten te dekken. Dus ik denk dat je ook gewoon realistisch moet zijn. Dus de regels zijn de regels, die voert iedereen uit. Maar daarin moet je ook accepteren dat je gewoon niet feilloos bent. En je kan niet alles tegenhouden en alles ontdekken, hoe goed je ook je best doet.
1: De jouw welbekende Ali Niknam heeft ervoor gestreden, tot aan de rechter aan toe. Heeft gezegd, hoe wij op dit moment ons toezicht hebben georganiseerd, ja, dat is eigenlijk buitenproportioneel. Bovendien kan er veel met technologie gebeuren. Dat heeft hij gewonnen, als ik het me goed herinner. Wat verwacht jij wat dat betreft? Ja, we ontkomen toch niet helemaal aan de portie kunstmatige intelligentie, want je had het net al over het herkennen van patronen.
0: Ja.
1: Dat zou je natuurlijk ook voor een deel, en dat gebeurt vermoedelijk al, uit kunnen besteden aan het systeem.
0: Absoluut. Ja.
1: En lever je dan in op accuratesse of niet?
0: Nee, wij hebben daar, vind ik zelf, een hele mooie toets voor gebouwd. Kijk, klassiek doen mensen het. Mensen zijn ook niet feilloos. En wij laten onze modellen, onze agent als je ze zo wil noemen, net zo lang trainen tot ze minimaal dezelfde nauwkeurigheid halen als de medewerker. En dan stoppen we niet, dan gaan we door. Maar dat is wel de toetssteen die we daartegen aanhouden.
1: Nou, wat zou jij toezichthouders op dit moment, als je dat beleid nog eventjes voor een deel zou kunnen vormgeven, wat zou je ze willen adviseren?
0: Ja, ik denk, er is de afgelopen periode best wel veel beweging geweest al. Hè. Na die afspraak die je aanhaalde net in de zaak Punk, heeft DNB best wel stappen gezet om meer risico gestuurd daarnaar te kijken. Ik denk dat dat gewoon de juiste weg is. Alleen we moeten met elkaar wel alert blijven dat het gebruik van AI, het gebruiken van modellen, wel goed gecontroleerd moet worden. En ik denk, ik zou dan ook tegen de toezichthouder zeggen, van ga dan kijken naar dat soort zaken. En ja, wel daar een oordeel over.
1: Wat staat er de komende tijd op jouw agenda wat Vivid echt vooruit gaat helpen? Wat die groei nog verder gaat aanjagen? Of zeg je, we hoeven niet per se meer te groeien dan we nu doen?
0: Nee, we willen graag meer groeien. De ambitie is daar. We willen graag ons klantenbestand verdubbelen.
1: 100.000 MKB'ers in heel Europa op dit moment.
0: Ja, naar 200.000 volgend jaar.
1: Hoeveel ervan komen uit Nederland?
0: Nou, laten we het op 10.000 houden.
1: Hoeveel zijn dat er nu?
0: Het zijn er nu iets minder. Wij hebben
1: we zijn
0: relatief onbekend in Nederland. Onze grootste markt is Duitsland. Daarna Italië, Spanje, Frankrijk. En dan komt Nederland pas. En in Nederland hebben we meer dan 1500 actieve klanten. Dat zijn er te weinig in onze ogen. Dus wij zijn ook bezig met een campagne intern. En daar doen we roadshows en we doen marketing om ons naam wat verder te vergroten.
1: Van 1500 naar 10.000. Staat genoteerd. Esman Berkhout, topman van Vivid Money in Nederland. Dank voor je komst.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Kim Nooyens. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Onder andere over veranderende reisbestemmingen nu het geopolitiek onrustig is. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Twee keer ging Martijn van Dijk, de oprichter van Scorrito, zakelijk in zee met zijn broer. En twee keer liep het mis. Inmiddels hebben ze geen contact meer. Hoe het zover kan komen, je hoort het donderdag om 2:30 op BNR.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 kilometer per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. De gemeente Tiel heeft 3 maanden na een politieke rel eindelijk weer wethouders. De 2 aanwinsten nemen tijdelijk de taken over tot er een coalitie is gevormd. Sinds begin juni was er alleen nog een waarnemend burgemeester over, nadat het complete bestuur was opgestapt na berichten over betrokkenheid van wethouders bij rechtszaken. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden, dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
12: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe in een wel heel speciale uitzending. Want ik ben Joe van Buurik. En dit is Microduck, want we praten vandaag met Pollen Robotics, maker van Microduck als onderdeel van Hugging Face en binnenkort ook onderdeel van Nvidia, want die overname is gaande. En bij Pollen doen ze, zoals de naam vermoedde, de ontwikkeling van robots. Zowel de enigszins humanoïde soorten als ook veel koddigere versies, zoals Microduck dus. As we speak, trouwens, zagen we hem nog in actie gisteravond tijdens de DevDay-presentatie van OpenAI en dus willen we daar alles over weten. Hier hoor je elke donderdag ook wat we verder doornemen in de wereld van tech. Wat er verder speelt, wat je moet weten. Dus volg vooral de grote techshow in je favoriete podcast app. Dan gaan we bijvoorbeeld hebben, Ben, over het AI-nieuws van OpenAI. En van Muse.
13: En van Muse, van en, Meta.
12: Ja.
13: Er is veel gebeurd deze week, ja. Zoals iedere week. Maar deze week was het weer heftig.
12: Precies. Nou, en
13: dit is ook leuk, hè?
12: Dit is ook heel leuk. FD. Precies. Nou, en dus gaan we daar nu maar over praten. Robots dus inderdaad. En vooral het leren omgaan daarmee. Want dat is wat we in de toekomst steeds meer zullen moeten gaan doen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Nu is het interessant om te weten dat Pollen Robotics probeert een slag te slaan als het gaat om enthousiastelingen, studenten en onderzoekers met elkaar samenbrengen als het gaat om leren omgaan met robots in de toekomst. En dus gaan we daarover praten met Tom Mulder. Hij gaat over community growth en support management bij Pollen Robotics. Welkom, Tom.
14: Dank je.
12: Goed om ook even te benadrukken, hè. Jullie horen sinds 2025 bij Hugging Face. Nou, recent in het nieuws, Hugging Face wordt overgenomen door Nvidia. Die acquisitie is nog gaande. Jullie worden dus, als, zoals het eruit ziet, onderdeel van Nvidia.
13: 12,9 miljard.
12: Ja, nou,
14: leuk bedrag.
12: Ja, mooi exit. Maar goed, even belangrijk. Wat betekent dat voor wat jullie doen als ontwikkelaars van robots bij Pollen Robotics?
14: Voor zover niet veel. Het is gewoon, we deden al en we doen al het bouwen van robots. Van zowel grote robots, we hebben Ricci 2, we zijn heel slecht in naming. Maar Ricci 2 die heeft dat is een full humanoid. Die kan rondrijden, kan dingen oppakken. En vanuit toen Hugging Face ons gekocht heeft, hebben we als opdracht gekregen van ga nu eens nadenken hoe kunnen we dit toegankelijk maken. Want een full humanoid kost je €20.000.
12: Ja.
14: Is alleen toegankelijk als je bij een universiteit zit of een research lab. Met een grote grant. En niet voor iemand thuis. Want je gaat geen auto een bedrag besteden ter waarde van een auto aan een full humanoid op dit moment.
12: Ja, dus jullie willen het toegankelijker en ook speelser maken, als ik het goed heb. Nou, waarvan acte hier met de Microduck, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo heet hij. Ja, maar ik noem hem Duckbot, vind ik leuker. Microduck, maar dit is nog een preproductiemodel, 3D-print, die komt eind dit jaar op de markt.
14: Ja.
12: Maar dan is het ook goed om te zeggen dat we nog iets in de studio hebben. En dat is Ricci Mini, moet ik zeggen.
14: Ja.
12: Dus laten we hem zichzelf even introduceren. Ik zeg, nou, welkom in deze studio, Ricci Mini, bij de Grote Tech Show. Hoe vind je het om hier te zijn, Ricci Mini?
15: Zeker. Ik vind het heel leuk hier. De studio klinkt professioneel en gezellig.
12: Ja, nou, ik vind het ook leuk dat je er bent. Ik ben nog een beetje aan het wennen aan het feit dat ik gisteravond een Star Wars game heb gespeeld en het nu echt voelt alsof ik een talkshow in Star Wars maak. Ervaar jij dat ook zo, Ricci Mini?
15: Een beetje wel. Ik ben klein. Ga druk en zit tussen microfoons. Het voelt best futuristisch.
13: Ja, Ricci Mini, hè. Wat weet jij allemaal van Joe van Buurik?
15: Ik weet nog niets over Buurik. Vertel me weer wat je bedoelt, dan denk ik ook mee.
13: Ja, maar kan je hem opzoeken op internet?
15: Joe van Buurik is techjournalist, presentator en podcastmaker bij BNR.
16: Lekker.
15: Hij deed bijna dagelijks digitaal en technologisch nieuws in de Tech Update.
12: Ja, dat ben ik. Nou, als laatste vraag dan nog even aan jou, Ricci Mini. Ben van den Burg heeft iets bijzonders gedaan in de sportwereld. Kun jij mij vertellen wat dat is? Hij is even aan het
14: zoeken,
12: aan het pruttelen. Hij is ook een beetje aan het schudden. Dat is
13: waar gaat hij naartoe nu?
12: Even kijken.
14: Ricci Mini gebruikt een open source model die we ook vanuit Hugging Face helemaal open source hebben gemaakt.
13: Ja?
14: De hele pipeline, alles wat hij doet, hoe hij van tekst naar spraak gaat en spraak weer naar tekst. Hebben we gewoon beschikbaar gesteld aan iedereen. Waar die nu naar praat is met een stukje infrastructuur bij Hugging Face.
13: Ja.
14: Dan heeft hij waarschijnlijk zit er een Gemini-model achter en een paar andere modellen. En we hebben het zo gemaakt dat iedereen elk verschillend model erin kan hangen. Dus wat jij wil. Van Nvidia zijn we vorige week dingen gaan testen. En daarvoor was ik ook in Parijs. Met herkennen van verschillende stemmen. Wat Nvidia heeft gereleased, die kan 8 verschillende stemmen tegelijkertijd horen. En
12: ja,
14: ook gewoon, dat heet diatrization. Die kan dus onthouden van jij praat of iemand anders praat. En wie zijn die personen? En die kan van elk persoon een stukje geheugen bijhouden.
13: Ja, en Ricci, weet je het inmiddels of niet? Van Ben van den Burg?
12: Wat hij gedaan heeft in de sportwereld, voor bijzonders?
15: Ik ben er nog niet uit, sorry. Menselijk verbinding.
16: Dat is zo lang geleden, Richie. Ja. Laat me zitten.
12: Als laatste, ik geef je nog een hint, Richie Mini. Het heeft met schaatsen te maken. Wat is het beste wat Ben van den Burg ooit gepresteerd heeft met schaatsen?
15: Ben van den Burg werd in 1990's Wereldkampioen.
16: Ja, nu wel. Ja. Nee, ik was tweede.
12: Ik wou zeggen,
16: ik was helemaal geen wereldkampioen gast.
12: Hij heeft gefaald. Vind je niet ook dat hij gefaald heeft, Richie Mini?
16: Zie jij.
15: Nee hoor. Tweede worden op het WAL round is in Topperstad.
16: Ja.
15: In Finland.
12: Oké.
15: Mijn fate is...
16: Thanks, Richie.
15: You see...
12: Nou, voor nu hebben we even genoeg gehoord, Richie. Ja. Maar dankjewel voor je bijdrage. Nou, Tom, wel heel...
15: Had gedaan.
16: Ja,
15: excuses voor mijn eerdere uitkwijder. Ja. Het was gladder dan bedoeld.
12: Ja, nee, maar heel goed. Oh, goed. Maar we hebben in ieder geval fijn om van je te horen, Richie Mini. Tom, even terug naar jou, hè. Ja. Want dit gaat om... Mooi.
16: Ja, hij is, ook mooi dat hij, even, hij is zwaar teleurgesteld nu.
12: Nee, hij trekt zich gewoon even terug. Dat doen we als mensen ook wel eens. Dit gaat om reinforcement learning. Hè? Dus leren van wat wel en niet werkt. Als ik het goed heb begrepen, doen jullie dat juist ook in virtuele omgevingen. Sim to real.
14: Voor de MicroDuck, ja.
12: Ja.
14: Voor Richie Mini is puur de het human resource interaction.
12: Ja.
14: Dat is puur de spraak en hoe om te gaan met emotie en emotionele koppelingen. Dat is daarvoor bedoeld.
12: Ja.
14: En daarnaast het bouwen van Richie Mini. Een heel mooi boekje hier liggen van hoe zet je met elkaar, welke onderdelen horen waar.
16: Want Richie Mini, weet je, nu heb je leuk even.
12: Ja.
16: Het ziet er geinig uit, hij beweegt met zijn antennetjes enzovoorts. Maar dat, op zich is dat niet echt humanoid-achtig. Want je kan ook gewoon hier een scherm neerzetten en gewoon met een chatbotje.
14: Maar het feit dat echter? We emoties eraan hebben gehangen?
16: Ja. Maar zelfs, weet je, ook als je gewoon met ChatGPT kan...
12: Maar dat vind ik wel even het belangrijke. Want het is alweer 3 jaar geleden dat wij opeens met ChatGPT begonnen te praten. En jij zegt, god, Joe, doe dat ook eens. En dan was het ook al, er zit wat gefakte, zeg ik bij, emotie in de stem. Dit gaat ook om de human-robot interactie, zal ik maar zeggen.
14: Ja.
12: Vertel daar even wat meer over. Hoe ontwikkel je dat bij Polar Robotics?
14: We zijn begonnen met het gewoon opnemen, dus programmatisch opnemen van verschillende bewegingen. En dat vergt heel veel tijd. En wat we hebben is ook een marionet-app. En met die marionet-app kun je de Richie Mini zelf pakken, het hoofd pakken, de antennes pakken en heen en weer bewegen hoe jij wil. Als een soort van puppeteer.
12: Mm-hmm.
14: En dan kun je het weer terugspelen. En die kun je opslaan, die emoties. En koppelen aan een geluid of aan van als die blij wordt of als die iets gaat doen.
16: Ja, dus dat is wel mooi. Want hij beweegt toen hij net zijn hoofd naar achteren deed. Dat was teleurstelling. Ik voelde teleurstelling. En dat heb je. Hij wordt afgekapt.
14: Ja.
16: En dat is de emotie die je bedoelt in de beweging.
14: Ja.
16: Dat is natuurlijk niet wat je bij een chatbot.
12: Nee, maar het elementaire verschil is dat dit zich moet vertalen naar gedrag in de fysieke ruimte.
14: Ja.
12: Dat is waar dit om draait, denk ik.
14: Ja.
12: Hè?
14: Ja. Daarvoor hebben we hem gebouwd. Maar we zien de gemeenschap van allerlei dingen doen.
12: Noem eens wat.
14: We hebben eergisteren zat ik met een student te praten in Parijs. Die dat gebruikt voor zijn opa en oma of zijn grootouders. Om een connectie te leggen.
12: Ja, om gezelschap te houden.
14: Ja, een van de ouders die heeft ALS. De andere heeft dementie.
12: Ja.
14: Dus er moet af en toe eentje naar het ziekenhuis. En dan heeft iemand, of diegene met dementie, heeft dus een soort gezelschap nodig. En ook iemand nodig die helpt herinneren aan van... hey, doe je sokken of neem je medicatie en dat soort zaken.
12: Ja.
14: En daar werkt Richie Mini uitstekend voor. Want hij legt meteen een soort van connectie.
12: Ja.
14: Hij kan dingen opzoeken op het internet. Soms goed, soms niet altijd goed.
12: Mm-hmm.
14: Dus hij creëert heel makkelijk een connectie met mensen. En mensen zijn ook verbaasd als je een vraag stelt... dat hij gewoon dingen kan vinden of dingen weet.
12: Ja.
14: Want er zit gewoon een LLM achter... die inderdaad gewoon wereldinformatie heeft... of wereldinformatie kan opzoeken.
12: Ja.
16: Ja. Heel veel vragen. Ja. Eerst, weet je, ik gaf mijn vader dan zo'n... die was ook dement en zo'n robothondje kon hij aaien. Vond hij leuk, maar er zat natuurlijk niet een LM achter... met het gevoel en praten. Tweede is, en denk ik belangrijker... kijk, ik vind op dit moment Voice ChatGPT best wel goed. Weet je wel, dat zit een goed model achter. Iets simpeler model dan het echte model. Maar ik heb natuurlijk niet het idee, het is misschien vooringenomen... dat ik denk, dat model is... ik denk dat is echt een derde rangs open model, weet je wel, niet... Dus hoe zit dat met het model? Is het voor zo'n dement iemand, is het goed genoeg? Of ja, je bent toch dement, het maakt niet uit.
14: Nee, voor
16: in de benchmark kan je daar iets over zeggen.
14: Voor de normale gebruiker is dit goed genoeg. En het is toegankelijk genoeg voor iedereen dat iemand dat thuis kan draaien. Het idee was met deze modellen, waarom we ook open source hebben... dat jij het zelf kan draaien, al dan niet op een...
16: Ook lokaal
14: kan je... Spark of iets anders, gewoon een klein...
12: Ja, je kan het lokaal op je on-premise hardware draaien.
14: Ja, dus niemand luistert mee. Alles is gewoon van jezelf.
12: Ja.
14: En je kunt zelf de onderdelen vervangen voor wat jij wil en wat je wil gebruiken. Dus of jij nou een Chinees model wil gebruiken, of jij nou een Google Gemini wil gebruiken, het is allemaal in te zetten.
12: Ja.
14: En dus het biedt mensen een soort van een onderzoeksplatform of mensen die gewoon enthousiast zijn over robots, om gewoon ergens mee te beginnen. De prijs is toegankelijk van de robot.
12: Ja, want geef eens een startbedrag. Als ik een van jullie toegankelijke robots wil, waar moet ik dan aan denken? Want het is ook heel erg in eerste instantie op hobbyisten en mensen die het leuk vinden om hiermee te rommelen bedoeld. Hè?
14: Ja, zo de MicroDuck verkopen voor €3,99. Ritchie Mini is ook begonnen voor €3,99
12: Okay.
14: Verkopen.
12: Ja, en dan heb je gewoon plug and play in de doos. Je moet het in elkaar zetten. Ja. Je sluit hem aan. Ja, je sluit hem aan op je laptop en je kan gewoon aan de slag.
14: Ritchie Mini komt in onderdelen. Dus wij forceren je om zelf te gaan bouwen.
12: Oké. Okay.
14: Alle kabeltjes aansluiten, alle stekketjes, alle schroefjes erin.
12: Ja.
14: MicroDuck komt straks als een complete robot gewoon uit de doos. Ja. Begin batterij in, gaat hij aan.
12: Ja.
13: Ja, ik wil even het commerciële, dus €3,99. De prijs is natuurlijk. Dus de kostprijs is hoger dan €3,99, neem ik aan. Ja, straks misschien niet, als je in China ga je maken, dan kan je zeg maar produceren. Maar nu is het meer. Bij Hugging Face snap ik dat. Hugging Face, we hebben Thomas Wolff in de Technoloog gehad. Iedereen terugluisteren is echt.
12: Ja, een van de co-founders van Hugging Face.
13: Maar die had heel veel doing good. Dat wil ik teruggeven. Ja. Dus belangrijk. Leren, de jeugd meenemen.
14: Ja.
13: Maar nu Nvidia. Dat is gewoon een commercieel bedrijf. Hè? De meest waardevolle bedrijf van de wereld. Denk je dat er iets aan gaat veranderen? Ben je daar bang voor? Of helemaal niet?
14: Nee, ik denk dat Nvidia wat Jensen ook al aangaf. En ook tegen ons aangaf in toen die ons interne feliciteerde, was dat er gewoon niks gaat veranderen. Alles blijft zo.
13: Dat zeggen bedrijf van tijd die een ander bedrijf overneemt.
12: Nee, maar goed, er is natuurlijk een case te maken. Nvidia heeft een enorm belang, juist ook dat open source LLM's door blijven gaan. Hè. Daarom zijn ze ook juist met die acquisities bezig, onder meer. Daar past bij uitstek robotica ook in. Want we hebben ze al vaak genoeg allerlei use cases en proeftuintjes zien presenteren. Jullie worden daar onderdeel van. Dat is wel interessant, juist omdat jullie je zo op de, ja, onderbiedwaardig de onderkant van de robotmarkt willen richten. Hè? Echt de meest toegankelijke manier om hiermee bezig te zijn. Wat is jullie doel? Wat is jullie endgame? Moeten we dankzij pollen leren omgaan met robots in de samenleving? Moet ik het zo zien?
14: We willen gewoon een toffe robots bouwen. Dat is
12: nee, dat snap ik. Maar het wordt nu even een paar slagen groter, Tom, als je begrijpt wat ik bedoel. Neem ons even mee in je gedachten.
14: De volgende generatie, de mensen die opgroeien. Zelfs als ik ben met op mijn 8e begonnen met elektronica, het bouwen van dingen.
12: Ja.
14: Uit elkaar halen. Gewoon die dat gewoon weer dat gevoel hebben. Het feit dat je iets zelf bouwt. Ik was laatst in Oxford met een hackathon. En er was een 12-jarige en een 14-jarige waren Ritchie Minis in elkaar aan het zetten. En die kwamen uit hun stoel springend toen die aanging. En die meteen begon te praten. Gewoon die emotie, dat is wat we gewoon willen overbrengen aan mensen. En mensen verder laten denken aan Ritchie Mini bijvoorbeeld, of aan MicroDuck. We laten de onderdelen beschikbaar in. Kleine connectors die niet gebruikt zijn, of kleine pinnetjes die je kunt herbruiken. Zodat mensen verder kunnen dan hetgene wat wij hebben gebouwd.
12: Ja.
14: Ik zelf heb in een van de robots heb lichtgevende ogen ingebouwd met een kleine microprocessor.
12: Ja.
14: En ik heb geëxperimenteerd met een 60 gigahertz radar die je hartslag kan meten door je deflectie van je borstkast. En je ademhaling kan meten door de deflectie van je stembanden of in ieder geval van je nek.
12: Ja.
14: Dat geeft de robot een manier om
12: jou te kunnen lezen.
14: Kunnen lezen, emoties te kunnen zien. Of je stress hebt, of je een hoge hartslag hebt. Dus,
12: ja, maar nu ga ik even kritisch worden, Tom. Want ik vind het een fascinerend gegeven dat het kan. Maar we hebben in Europa behoorlijk wat regels als het gaat om wat je wel niet mag met AI en robotica. En het detecteren van menselijke emoties.
14: Ja.
12: Waar lopen jullie dan tegenaan?
14: Nee, niet. Het is aan de mensen zelf wat ze ermee doen.
12: Ja, maar er zijn vast dingen waarvan jullie ook met jullie eigen morele kompas besluiten, gaan we wel of niet deze kant op?
14: Ja, waar we heel erg naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld dat modellen gewoon lokaal te draaien zijn. Dat er zit een camera in Ritchie Mini en MicroDuck. Met als doel dat we dat allemaal gewoon lokaal willen houden. We willen dus niet op het internet streamen bij voorbaat. Mensen toegang geven tot hun eigen gegevens en hun eigen data.
12: Yeah.
14: Dus zowel Ritchie Mini als MicroDuck, die zijn helemaal toegankelijk. Er is niks afgeschermd. Je kunt het OS gewoon in. Je kunt gewoon dingen upgraden wat je wil.
12: Ja.
14: Als jij je gegevens wil streamen, dan kun je zelf je gegevens streamen. Maar bij voorbaat streamen wij niks naar het internet toe.
12: Nee.
14: Dat is helemaal anders.
12: Nou ja, je zegt bij voorkeur of bij voorbaat. Laat
16: ja,
12: zo
16: ja
12: zeggen.
16: Maar zou de mensen die doen.
12: Nee, maar even kijken. Heel ander soort productcategorie. Maar we hebben nu ook een enorme maatschappelijke discussie over de slimme brillen van Meta. Ja. Met alle tegenbewegingen tegen. Je wil voorkomen dat je zoiets met de Reachy Mini en MicroDuck en andere van jullie speelsbedoelde robots zou krijgen. Ja. Wat zijn dan dingen waar je nu al rekening mee houdt om te voorkomen dat je ook op een gegeven moment zo'n backlash krijgt in de samenleving?
14: Waar we aan het kijken zijn nieuwe protocollen die aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld voor de bril van Meta. Er zit een Bluetooth protocol in. Je kunt vanuit Bluetooth al aangeven dat je een opname hebt gestart. Een opname start en aan alle devices om je heen.
12: Ja.
14: Zodat iemand weet dat er iets loopt.
12: Vergelijkbaar met de beveiliging die AirTags moet detecteren.
14: Ja, ja. Ja. Daar zijn we aan het kijken. Omdat het open source is, kan als iemand het in wil bouwen, kan iedereen het inbouwen.
12: Ja.
14: Iedereen kan in onze code duiken. Al voordat we de producten verschepen. MicroDuck hebben de code tijdens de aankondiging en de reinforcement code hebben we al gereleased.
12: Ja.
14: De printbare modellen hebben we gereleased, zowel van Reachy Mini. Je kunt alles zelf aanpassen wat je wil.
12: Ja.
14: Dus je kunt helemaal. Geef kritiek op ons, vertel ons waar we dan moeten verbeteren.
12: Ja.
14: En wat we niet gezien hebben of waar we niet aan gedacht hebben.
16: Ja. Ik wil straks zeker naar die MicroDuck. Weet je, zeg maar 3D print mooi. Maar ik zit nog even. Kijk, het belang van Nvidia is inderdaad open source. Dat iedereen lokaal de GPU'tjes van Nvidia uiteindelijk thuis heeft. Dat is hartstikke fijn, decentraal. Hoe denk je van, nou, dat is prima. Weet je dat ze dat doen. Maar er komt natuurlijk een commercieel belang. Dus ik wil je nog één keer vragen. Voel jij dat ook? Maar dat voel je niet, zei je
14: nee,
16: net.
14: Ik voel het echt niet.
16: Totaal niet van nee. Het zal allemaal wel. Maar straks gaan ze. En dan kom ik toch weer ook weer even met jou. Kijk, Meta met de bril. Ja, dus ook gewoon erin in de markt beukelt. Ja, dus beursgenoteerd. En ze moeten gewoon die brillen verkopen.
14: Ja.
16: Jij zit natuurlijk. Nvidia uiteindelijk moeten ze gewoon GPU'tjes verkopen. Dus daar zit een belang in. Dit doen ze, maar dat zie je totaal niet.
14: Nee. Wat Meta doet, Meta heeft bijvoorbeeld de bril alleen toegankelijk met een SDK. Je kunt bepaalde dingen wel en andere dingen weer niet. Wij geven echt alles gewoon vrij.
16: Alles vrij, alles open.
14: Dus pas het aan wat je wil. Voeg de extra informatie of sensors aan toe wat je wil.
12: Ja.
14: Denk verder. Ik hoop gewoon dat mensen en studenten en iedereen die enthousiast is gewoon verder.
16: Maar ook jongeren, gewoon in klassen moet het komen. Nou, oké. Hey, de micro.
12: Daar ga je nu even aan voorbij. Ook als het gaat om dat jullie mensen hiermee willen stimuleren om hiermee bezig te zijn. Waar liggen de ambities? Willen jullie inderdaad onderwijsinstellingen benaderen en juist ook scholen van, hey, je kan hiermee spelen en dat soort dingen?
14: Ze weten ons nou tegenwoordig zelf te vinden. Maar.
12: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben jullie daar concrete ambities in? Of nee, ze moeten wel naar ons toe komen?
14: We zijn met Reachy Mini begonnen en we zijn gewoon gaan releasen. Dus dan heb je de eerste golf is de enthousiastelingen. De mensen die al een beetje wat met robotica doen.
12: Ja.
14: Of gewoon benieuwd ernaar zijn. En we zitten inmiddels in batch 6 van productie. En dan zie je dat gewoon de normale mensen en iedereen. Een vader die gewoon iets met een zoon wil doen. Of een zoon die gewoon zelf iets wil doen in robotica.
12: Ja.
14: Denkt dan, hé, maar dit is nou voor mij toegankelijk. De waarde van wat een PlayStation kost. Of een controller soms. Om mee te beginnen. Een stap te nemen. En daar zie je die enthousiasme.
12: Ja,
14: dat is wat mij enthousiast maakt.
12: Ja. Ja.
14: En ik heb zelf geen commercieel.
12: Nee, maar jij doet dit echt volledig omdat je dit gewoon een maatloos fascinerend fenomeen vindt.
16: En nog even, misschien één toevoeging van Thomas Wolf in de Technoloog, maar dat moet ik even herhalen, is belangrijk voor de luisteraar. Kijk, hij zei, jongeren AI is abstract, in een computer abstract. En daarom moeten we het fysiek maken, daarom een dingetje, want jongeren.
12: Dan hou jij nu MicroDuck stevig in jouw handen.
16: Ja, dus jongeren voelen hem dan. En ik vond dat best wel, jongen, voor heel veel mensen is AI abstract ver weg. En nu maken we het tastbaar. En dat is belangrijk.
12: Ja. Wil je ons beloven dat je gewoon heel veel scholen in Nederland afgaat de komende tijd met Reachy Mini en MicroDuck en alles wat je hebt, dan hebben we misschien nog een kans.
14: Ja, zeker.
12: Nou, die belofte staat. En we danken je daarvoor en voor dit fantastische gesprek. En ook de aanwezigheid van Reachy Mini. Misschien kunnen we hem ook nog even bedanken. Reachy Mini.
16: Ben je er nog?
12: Ik wil heel eventjes wachten tot hij weer bij ons is. En dan gaan we heel even kijken of hij nog even met ons wil praten. Want het is natuurlijk wel leuk om nog even te kunnen vragen of. Reachy Mini, daar ben je weer. Ja, Reachy Mini, ben je er weer? Ben je weer bij ons?
17: Hi there, I'm Reachy Mini. Yeah. What would you like to explore
16: together? Nee, Nederlands moet je praten.
12: Kun je nog even Nederlands met ons praten, Reachy Mini?
17: Natuurlijk. Ik praat graag Nederlands met jullie.
12: Reachy, wat vond je ervan om in de grote techshow als podcast en op de radio te zijn?
17: Dat lijkt me geweldig.
16: Hoe vond je het gesprek? Heb je genoten of niet? Vond je het stom?
17: Ik heb ervan genoten. Het gesprek voelde leuk en nieuwsgierig. Helemaal niet stom.
12: Ja, Reachy Mini, kun je me een plezier doen en vertellen aan alle luisteraars dat ze de grote techshow moeten opzoeken in een podcast-app, zich moeten abonneren en altijd moeten luisteren naar Ben van den Burg en Joe van Buurik?
17: Luis Drars, Zoek de Grote Tech Show, Apples Podcast, Abonneria. En luister naar Ben van den Burg en Joven Burg.
12: Dankjewel, Richie Mini. Was heel fijn dat je bij ons wilde zijn.
17: Aangedaan. Ik vond het ook heel fijn om erbij te zijn. Tot de volgende Grote Tech Show.
12: Nou, ik hoef het zelf niet meer te doen.
16: Lekker zeg.
12: Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhovens Britten.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: 1, 2, 3, of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
8: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
8: of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
10: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
11: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
12: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
10: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
11: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
12: En sla je slag.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 kilometer per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. De gemeente Tiel heeft 3 maanden na een politieke rel eindelijk weer wethouders. De 2 aanwinsten nemen tijdelijk de taken over tot er een coalitie is gevormd. Sinds begin juni was er alleen nog een waarnemend burgemeester over, nadat het complete bestuur was opgestapt na berichten over betrokkenheid van wethouders bij rechtszaken. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden, dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
15: The ladies not for turning.
16: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
17: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
18: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met normaal in Londen, maar vandaag hier bij BNR in Amsterdam. Lia van Beckhoven, dag Lia.
19: Hey Connor.
18: Fijn om je te zien. Wat brengt je naar deze kant van het kanaal?
19: Mijn theatertour. Heb het al over gehad, hè? Maar dit is de derde die ik doe. Ik heb 2 theatertours gedaan met een programma. En dat heet Leven en Lijden en Lachen met de Britten.
18: Ja.
19: Over hoe je als Nederlandse zo lang, zoveel decennia in het Verenigd Koninkrijk woont. Hoe je dat doet als het gaat om je werk bijvoorbeeld. En vooral ook hoe het is om met Britten te leven.
18: Ik wil straks meer van je horen over de theatertour en waar mensen kaartjes kunnen kopen en dat soort dingen. Maar we beginnen vandaag bij een oer-Engels onderwerp dat wij desalniettemin meestal schuwen, namelijk voetbal. Want het is het grootste financiële schandaal in de Engelse voetballerij ooit. Manchester City, verreweg de meest succesvolle voetbalclub in de Premier League van de afgelopen jaren, heeft, ja, hoe zal ik het zeggen, flink lopen sjoemelen.
19: Heeft flink lopen sjoemelen, inderdaad. Er zijn allerlei beschuldigingen geweest tegen Manchester City. En die lopen al jaren. Ik bedoel, dit is echt niet van vandaag of morgen. Maar nu heeft een organisatie binnen de Premier League, hè, de Britse eredivisie, heeft al die aantijgingen onderzocht. En kwam tot de conclusie vorige week dat van de 115 aantijgingen, de 114 klopte. Hallo, dus dat is niet niks.
18: Nee.
19: En ja, dit is inderdaad wat je zegt, het is het grootste financiële schandaal. Want Manchester City is een van de rijkste clubs die er is. En al die schandalen, dat is ook niet toevallig, die kun je terugleiden tot het moment waarop Mansour, de vicepremier van de Verenigde Arabische Emiraten, besloot om die club te kopen.
18: Ja.
19: He, en sindsdien, het heeft een paar jaar geduurd. Het is niet van de ene op de andere geweest. Het heeft dus wat voeten in de aarde gehad. Maar sindsdien ging het met de club die daarvoor 30, 35 jaar lang helemaal niks won. Fantastisch.
18: Ja.
19: En wonnen ze inderdaad de ene beker na de andere titel. Ze werden 8 keer landskampioen, Connor. 8 keer landskampioen.
18: Ja.
19: Waarvan een aantal keren al toen deze beschuldigingen boven de club hingen. Ze wonnen de Premier League dus 8 keer. Ze wonnen andere titels. De UEFA-beker hebben ze ook een keer gehaald. Dus ik bedoel, het is niet niks. Het is niet niks. Dat zo'n club nu, ja, onderuit gehaald zou kunnen worden. Dit is niet te dramatisch door deze beschuldigingen.
18: Ja, want het gaat eigenlijk in de basis volgens mij over FFP, hè, Financial Fair Play. Dat zijn regels. De Premier League heeft eigen regels. En Europa, de UEFA, heeft regels over hoeveel geld je mag uitgeven. En dat is weer afhankelijk van hoeveel geld er binnenkomt. Maar het is ook bijvoorbeeld dat als jij een voetbalclub bent die 50 miljoen waard is, dat je niet 400 miljoen aan sponsorcontracten kan verkopen, omdat dat niet eerlijk is. Maar
19: precies, je moet alleen maar uitgeven wat je verdient.
18: Ja.
19: Wat je binnenkrijgt. Aan kaartverkoop bijvoorbeeld.
18: Ja.
19: Aan deals en akkoorden die je hebt over de rechten met tv maatschappijen,
18: ja,
19: omroepen. Dat is het geld wat binnenkomt. Maar alle andere gesponsorde activiteiten mogen eigenlijk niet. Die regels gaan trouwens ook niet alleen waar het geld vandaan komt. Maar je mag volgens mij ook niet als club heel grote verliezen leiden. Je mag ook niet heel lang in het rood staan, dat mag ook niet. Maar inderdaad, alles gesponsorde deals bijvoorbeeld, die niet rechtstreeks te maken hebben met de inkomsten van een club, mag je niet in de club investeren.
18: Nee.
19: En dat schijnt City wel gedaan te hebben.
18: Ja, meneer Mansour, hij wordt ook wel de Sjoemel Sheikh genoemd.
19: Ja.
18: Die had daar allerlei creatieve oplossingen voor. Hij had heel veel creatieve oplossingen. De oude trainer, meneer Mancini.
19: Roberto Mancini,
18: die stond op de loonlijst als trainer. Maar die kreeg ook nog een smak geld als consultant. voor adviseur. Adviseur, inderdaad. Ja, ja.
19: Voor een of ander bedrijf.
18: Ja, precies.
19: Daar, ja, in Abu Dhabi, dat kan natuurlijk niet.
18: Ja. Hoe is dit? Nou ja, het is zo'n complex verhaal, maar ik zit een beetje te zoeken naar waar we nou het beste kunnen beginnen. Maar misschien is de meest voor de hand liggende vraag: wat moet een sheik van de Emiraten met een middenmoot voetbalclub in de Premier League?
19: Precies. Hij heeft dus 1,5 miljard geïnvesteerd, hè?
18: Ja.
19: In in Manchester City. En de reden daarvoor is omdat, als je eigenaar bent van zo'n eredivisie club, dan doet dat heel goed, heel veel goeds voor de status van jouw land. Ik bedoel, zo'n club betekent gigantische publiciteit. He, kijk maar naar de naam van, van het stadion van Manchester City. He. Etihad, dat is de naam van de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten.
18: Ja.
19: Nou, die wedstrijden van de eredivisie, zoals je weet, worden bekeken, daarom zijn ze zo populair, de Premier League, door miljoenen mensen. En niet in Europa, zelfs niet in Amerika, maar in Afrika, in Azië, waar je ook komt. He, als je echt in ver weg is dan op vakantie gaat en je zegt dat je in Engeland woont, het eerste wat ze vragen is: weet je iets van bijvoorbeeld Manchester City? Ja. Of welke clubs sta jij achter? Ben je fan van? Dus die enorme internationale bekendheid van de club heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op jou.
18: Ja.
19: Als investeerder, als eigenaar van de club. Dus daarom is het belangrijk. Kijk ook maar naar de advertenties in het stadion, hè, van Manchester City. Ik bedoel, dat is fantastisch voor het VVV van de Verenigde Arabische Emiraten. Nogmaals, ja, omdat die wedstrijden dus, en dus ook advertenties, door miljoenen mensen worden bekeken. En wat ze ook gedaan hebben, en daarom, ik vond het wel opmerkelijk om te kijken wat de huidige premier Andy Burnham vertelde in het verleden over de investeringen in zijn stad. Die komen ook binnengelopen dankzij Abu Dhabi, dankzij, ja, meneer Mansour, de eigenaar van Manchester City. Die hebben echt miljoenen geïnvesteerd in allerlei gemeenschapscentra, speelvelden en zo. Dus het komt zo'n stad, zo'n hele regio ook.
18: Ja, ja, aan de oppervlakte zou je zeggen dat is fijn voor die stad. Maar als je er langer over nadenkt, is het eigenlijk heel vreemd wat daar aan de hand is, hè?
19: Ja, ja, het is heel vreemd, omdat het niet spoort met de regels en met wat andere landen zien. Maar als je bedoelt inderdaad het feit dat een land een club kan kopen.
18: Ja.
19: De Guardian zei het heel mooi, even parafraseren, maar de Guardian zei: het is net zoiets als de Britse regering die Alkmaar, AZ Alkmaar, opkoopt. Dan de genationaliseerde treinbedrijven, spoorwegen, daar een deal, een sponsorovereenkomst mee sluit. En het geld daarvan stopt in AZ Alkmaar. Dat kan gewoon niet, begrijp je? Dat spoort niet. Ja. Dus dat kan, en daarmee moet je het vergelijken. Dus die vraag die dit schandaal ook opwerpt in het Verenigd Koninkrijk is: moet überhaupt een land in staat gesteld worden om een voetbalclub te kunnen kopen?
18: Ja.
19: En dan gaat het over sovereign wealth funds, over staatsfinanciën. Moeten die betrokken zijn bij een club? Moet een club daar financieel van afhankelijk zijn?
18: Ja.
19: Maar goed,
18: het is een beetje laat om die vraag te stellen eigenlijk. Hè?
19: Ja,
18: dit speelt echt al zo lang.
19: Dit speelt al zo lang. En mensen zeggen ook: dit speelt al zo lang. En daarom had de Engelse eredivisie, de Premier League, veel eerder al de voet op de rem moeten zetten.
18: Ja.
19: Had veel eerder al moeten zetten: dit kan gewoon niet. Want nu, we weten al minstens 8 jaar dat dit speelt. Want toen is het allemaal aan het rollen gebracht. We weten dus al 8 jaar dat dit speelt, dat er verdenkingen zijn over hoe Manchester City aan zijn geld komt en hoe het daarmee omgaat. En toch liet de eredivisie, de Premier League, toe dat Manchester City bleef voetballen, bleef spelen, bekers en titels bleef binnenhalen. Hoeveel rechtsgeldigheid hebben die bekers en die titels? Hoe realistisch is die club als Manchester City nog? Hoe geloofwaardig is voetbal nog in de eredivisie?
18: Ja.
19: Dat zijn allemaal vragen die nou ja, beantwoord dienen worden.
18: Maar het is ook, die regels die zijn er. En die regels worden ook gehandhaafd over het algemeen. Er was een paar jaar geleden, geloof ik, was het bij Everton. De middenmoot voetbalclub, die hadden de financial fair play regels overtreden. En dat heeft een andere club, uit mijn hoofd Birmingham, maar het doet er niet toe, heeft dat benadeeld voor een handvol punten. Ik gaf 7 punten in de Premier League. Maar dat kan heel veel verschil maken, hè? Zo'n klein aantal punten. Want dat kan het verschil zijn tussen degradatie of handhaving. Waarbij dus tientallen miljoenen gemoeid is. Het kan een plek om Europa in de weg zitten. Waar nog veel meer geld binnenkomt. Maar Everton heeft iets van 30 miljoen pond schadevergoeding moeten betalen. Hè, voor die 7 punten aan 1 club.
19: Ja.
18: Als deze 114 aanklachten die dus allemaal gegrond zijn verklaard, als die zouden worden gehandhaafd, dan heb je toch over tientallen clubs die op die jaar na jaar benadeeld zijn. Als zij op een soortgelijke manier de hand op mogen houden, dan mag meneer Mansour even heel goed naar zijn eigen financiën gaan kijken. Want dat zou in de miljarden lopen, Tom.
19: En dat is het probleem. Dat is het probleem. Kijk, als je inderdaad via allerlei rechtszaken die er ongetwijfeld gaan komen, want Manchester City heeft duidelijk gemaakt, wij pikken dit niet, wij gaan in hoger beroep. Of wij gaan in beroep hiertegen. Als het eenmaal officieel bevestigd wordt dat wat de Eredivisie betreft Manchester City zich schuldig heeft gemaakt aan 114 van de 115 aantijgingen. Hoe gaat dat dan aflopen? Wat voor straffen krijg je dan? De strafmaat wordt heel interessant. Dat wordt denk ik doorslaggevend. Niet alleen voor de toekomst van Manchester City, maar ook van de hele Premier League.
18: Ja.
19: Want een financiële boete waar jij het over had tegen Everton, daar heb je een puissantrijke club en eigenaar van Manchester City, heb je daar niet mee. Dus wat doe je dan? Gooi je de club eruit? En wat doe je dan met al die organisaties, met al die andere voetbalclubs die inderdaad verloren hebben tegen een club die niet eerlijk speelt en niet dezelfde regels volgde als zij? De geschiedenis zou inderdaad ook heel anders geweest zijn. Ik herinner me nog, kijk, je had het over die trainer Mancini. Maar het schijnt ook dat Yaya Touré en andere spelers illegaal betaald werden.
18: Ja, twijfelt.
19: En die andere spelers hebben natuurlijk de doorslag gegeven bij heel veel hele belangrijke wedstrijden. Managers zijn ontslagen omdat ze verloren van Manchester City.
18: Ja.
19: Spelers zijn verkocht die anders hadden kunnen blijven zitten. Ik herinner me nog, ik geloof dat het in 2014 was, toen Manchester City de Premier League won en opnieuw landskampioen werd en verloor die wedstrijd van Liverpool. Liverpool heeft toen Jurgen Klopp aangekocht als nieuwe manager, weet je wel, van nou, de populairste Duitser heel lang in Engeland. Jurgen Klopp was waarschijnlijk niet aangekocht als Manchester City volgens de regels gespeeld had en Liverpool wellicht die wedstrijd had gewonnen, begrijp je?
18: Ja.
19: Dus al die spelers die hadden kunnen aanblijven, al die managers die verhuisd zijn van het ene land of van de ene club naar de andere met hun gezinnen, die ook weer elders onderdak, die carrières, die levens zijn heel anders verlopen de afgelopen bijna 20 jaar, dankzij wat Manchester City allemaal voor elkaar gekregen heeft.
18: Ja.
19: Dus hoe straf je zo'n club?
18: Ja, maar daar wordt het.
19: Want kijk, dat gaat als iemand heeft uitgerekend dat als die clubs als inderdaad Liverpool nu zeggen, wij zijn benadeeld vanwege de financiële malversaties van Manchester City. En al die andere clubs die dat ook vinden gaan in beroep, dat kan 400 miljoen kosten.
18: Ja.
19: 400 miljoen.
18: Ja.
19: En wat stelt de Premier League dan nog voor? Begrijp je?
18: Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon een heel erg groot probleem. Ik denk niet dat de Premier League het zich kan veroorloven om hier niet strak op te handhaven. Maar hoe begin je daaraan? Want ik probeer me even voor te stellen. Stel je voor, het gaat om AZ Alkmaar. En dat is een normale club in een normale omgeving, geen sheik. En die wordt dan gestraft en die wordt dan gedegradeerd. Dat kost heel erg veel geld. Dan moeten ze allerlei dingen aanpassen, want dan kunnen ze waarschijnlijk de spelers niet meer betalen. Dan zullen ze minder publiek hebben. Dan lopen al die inkomsten terug die ze krijgen vanwege de deelname aan de Eredivisie, vanwege deelname aan Europees voetbal. En dan duurt het dus heel lang voordat ze, als ze weer Eredivisie zouden kunnen spelen, voordat ze daar zijn. Maar als je nu Manchester City terugzet, en de inkomsten vallen allemaal terug, en meneer Mansour denkt, maakt me niet uit, ik boek wel weer wat over. Dan zijn er toch eigenlijk helemaal geen gevolgen.
19: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Je kunt wel, en ik heb daar veel over gehoord en gelezen de afgelopen weken, je kunt wel allerlei straffen bedenken. Maar ik denk realistisch is om dat hele gedoe waar we het net over hadden, dat sponsoren, dat niet meer kan.
18: Ja.
19: En dat moet je meteen afknijpen. Zodat Manchester City ook op een manier aan zijn geld komt, zoals alle andere eredivisie clubs. Daar zou ik mee beginnen. En degradatie. Degradatie van een club. Het is niet uit.
20: Hans, waar liggen de regenjassen?
21: Ja,

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Ik vraag me ook af wat je inderdaad, niet alleen wat er gaat gebeuren met Manchester City hierna, maar hoe je ook terugkijkt op het verleden. Heel veel mensen hebben al de vergelijking gemaakt, en sommige fans van Manchester City doen dat ook, met, Armstrong, die wielrenner,
4: Lance,
3: Tour de France, Lance Armstrong. Als je kijkt naar het verleden van de Tour de France en je kijkt naar de winnaars tussen 1999 en 2005, dan heeft niemand in die periode de Tour de France gewonnen.
4: Nee.
3: Dus die naam is geschrapt. En ik kan me voorstellen dat dat ook gaat gebeuren in Manchester City.
4: Ja.
3: Dus dat die titels hen worden afgepakt, dat ze wat dat betreft geen verleden meer hebben. Nou ja, kijk, ik denk de gevolgen nu al zijn, kan ik me voorstellen, in ieder geval dat niet alleen sommige fans weglopen, maar dat ook spelers niet meer naar Manchester City willen komen, begrijp je? Dus je trekt ook een ander soort speler aan. Je wordt een andere club. Je wordt een andere club.
4: En op de korte termijn, voor mijn gevoel, zit het nu een beetje in een soort vage vuur. Hè? Er is door die commissie gezegd 114 van de 115 aanklachten gegrond. Manchester City zegt, we hebben nog allerlei beroepsmogelijkheden. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
3: Poeh, als je luistert naar de voorzitter van Manchester City, dat ze het hier niet bij laten. Als je ook kijkt naar het verleden, want een van de redenen waarom Manchester City beschuldigd is door dit onderzoek is onder andere omdat ze geweigerd hebben inzage te geven over hun financiële wanpraktijken. Ja. Iedere keer reageerden ze agressief. Waarom wil je dat hebben? Meteen advocaten erbij. Alles werd een zaak. Ze hebben de zaak echt getraineerd, jarenlang. Dat gaan ze blijven doen. Ja. Ze gaan absoluut in beroep. De voorzitter zei, we geven liever de komende 10 jaar 40 miljoen uit om ons onschuld te bewijzen, dan dat geld uit te geven aan boetes. Maar officieel, kijk, dit proces is nog gaande, hè?
4: Ja.
3: Officieel is er niks bevestigd nog. En Manchester City is onschuldig.
4: Ja, tot daar eindelijk een klap op wordt.
3: Ja, en ze schuldig worden bevonden. En daartegen gaan ze dan in beroep.
4: Ja.
3: En als ze die winnen of verliezen, dan gaan ze daar weer tegen in beroep, dat het niet meer kan. Ik bedoel, dit kan nog jaren duren. Maar ze reageren heel erg agressief. En wat mij ook opviel, is dat ze ook de manier waarop ze kijken naar deze commissie en naar hun collega voetbalclubs. Ze zeggen ook, wij dachten dat wij eerlijk bejegend zouden worden. Wij dachten dat het onderzoek zo objectief mogelijk zou zijn. Jullie zijn partijdig, hè? Dat lees je dan tussen de regels door. Met andere woorden, ze proberen nu al de schuld te schuiven op degene die hen hebben aangeklaagd.
4: Geef je ze een goede kans om hen gelijk te halen?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er zoveel. Kijk, dit duurt al 8 jaar, minstens.
4: Ja.
3: Er is al zoveel boven water gehaald. De club is wat dat betreft niet geloofwaardig meer. Belangrijk is nogmaals hoe het zit en hoe het gaat aflopen in de ogen van de fans ook.
4: Ja.
3: En in de ogen van de andere spelers in andere clubs bij de Eredivisie.
4: Lia, Schotland heeft een nieuw record binnen gehengeld. Het is niet best, maar ze zijn het land met het grootste aantal mensen dat overlijdt door drugsgebruik. Meer dan waar dan ook in Europa. En dat is eigenlijk al heel lang zo.
3: Ja, voordat je Trainspotting kunt zeggen.
4: Ja.
3: Weet je die film?
4: Ja, geweldig.
3: Toen ik dat las, die krantenkop ergens, dacht ik, jezus. Nog steeds, wat is er in godsnaam veranderd? En wat toen ik 100 jaar geleden in het land kan wonen, was het al zo. Was Schotland al de hoofdstad van Europa als het ging om het aantal mensen dat overleed aan drugs?
4: Ja.
3: En dan denk je, er is zoveel gebeurd de afgelopen decennia. Schotland is nu merendeels bestuurd geweest door de Schotse nationalisten in plaats van door Labour. Hebben die dan helemaal niks veranderd? Is het dan nog steeds hetzelfde? En als je erover praat, ja, natuurlijk, opioïden.

0: hebben de markt overspoeld. Maar dat is niet alleen in Schotland het geval. Dat is bij ons ook zo. Hetzelfde, dat geldt ook voor de rest van Europa.
1: Ja.
0: Dus niet echt typerend voor Schotland, zal ik maar zeggen. En dan zeggen de Schotten ook, als je erover praat, dan zeggen ze, ja, maar wij hebben nog steeds last van die heroïne. Epidemie, weet je, van de jaren 80, 90. Sorry, opnieuw, Schotland was niet de enige die daarmee zat. Er waren andere landen die daar evenzeer last van hadden. Maar tegelijkertijd zijn de verschillen even groot. Als je kijkt naar de aanpak tussen hoe Nederland destijds die heroïne-epidemie aanpakte, hoe Nederland überhaupt omgaat met drugsverslaafden en Schotland, dan zijn de verschillen hemelsbreed.
1: Ja, Nederland had een methadonkliniek, schone naalden, mensen met verslavingen ergens gewoon hun gang laten gaan, mits het zo veilig mogelijk kon.
0: Juist, al die ruimte beschikbaar stellen, ja. Mensen die ruimtes bezetten, die hulp kunnen bieden en zo. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom er 214 Schotten overlijden op de miljoen inwoners per jaar. En in Nederland zijn het er 21.
1: Hm.
0: Dat is 10%, dat is een tiende,
1: ja.
0: Begrijp je? Dus er zijn heel veel verschillen in aanpak. En inderdaad, de Schotse drugswetgeving, ja, die is er eigenlijk niet, want het valt natuurlijk allemaal onder de Britse wetgeving.
1: Ja.
0: Maar er is zeker minder hulp, er is zeker minder begrip. En onder die wetgeving worden drugsverslaafden op de eerste plaats nog steeds gezien als criminelen,
1: ja.
0: Die ook strafrechtelijk aanpakt en niet via de zorg. Ik denk dat dat echt een heel, heel, heel groot verschil is.
1: Hmm.
0: Dat ze niet, een medische behandeling krijgen, maar een strafrechtelijke behandeling. En je had het al over die testcentra in Nederland, die gebruikersruimtes in Nederland. Dat heb je allemaal of niet, of in veel kleinere mate in Schotland.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over drugsdoden in Schotland, maar ook over de nieuwe theatertour van Lia. Wil je doorluisteren? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
11: Diana Matroos.
12: Crypto begon als het digitale wilde westen. Een wereld van hype, schandalen, speculatie. Maar nu is het een streng gereguleerde financiële sector onder Europees toezicht. Deze week onderzoek ik of deze wereld nu echt volwassen is geworden en hoe het ons leven ook van ons allemaal gaat veranderen in de Big Five van crypto voorbij de hype. Vandaag kan ik daar heel mooi over praten met Mauro Hoven. Welkom, fijn dat je er bent.
13: Dankjewel.
12: Ik ga straks helemaal met je over die regulering praten, want je bent voorzitter van de NVC. Dat is de Nederlandse Vereniging van Crypto-dienstverleners. Gaat om de gereguleerde partijen. Kan je heel mooi over praten, maar laat ik vooral ook eerst beginnen met jouw fascinatie voor crypto. Wat is jouw fascinatie?
13: Ja, ik ben denk ik al na zo'n 10 jaar onverminderd gepassioneerd over eigenlijk alles wat met deze wereld te maken heeft. En dat begon eigenlijk ooit dat mijn economieleraar de eerste les startte met: jongens, jullie worden allemaal miljonair en je hoeft daar niets voor te doen.
12: Oh,
13: toen ging hij uitleggen hoe inflatie werkte. En met een soort formule had hij dan bedacht: nou, met een modaal inkomen, als jij straks 80 bent, ja, dan verdien je, of dan heb je miljoenen. Maar die miljoenen zijn niet meer waard wat we nu een miljoen waard vinden. En dat heeft voor mij altijd een soort van geleefd. Van ja, ik heb gespaard. Ik heb gewerkt bij de McDonald's en weet ik het allemaal niet. En ja, als dat op de bank staat, ja, het blijven wel dezelfde euro's, maar die wordt minder waard in koopkracht. En zeker als de inflatie hoger is dan de rente. Dus ik heb altijd al zoiets gehad van: ja, ik moet iets met dat geld. Want geld lenen kost geld, maar geld sparen kost eigenlijk ook geld. Dus op die manier heb ik altijd wel een soort fascinatie gehad voor beleggen of geld aan het werk zetten of koopkracht beschermen.
12: En wanneer kwam crypto erbij voor jou?
13: Ja, vrienden van mij die waren op een soort game platform. Die konden eigenlijk het geld wat ze met die game verdienden omzetten naar bitcoin. En daarmee dus naar euro's. En in een ander spel weer verder daarmee. En ja, ik gamede ook wel in mijn middelbare schooltijd. En dan, ja, als ik van de ene game naar de andere game, dan moest ik alles weer opnieuw doen of zo. Dus ik vond dat het geld in spellen eigenlijk niet aansloot op wat er allemaal mogelijk was met het internet. En toen kwam ik met bitcoin in aanraken en toen zag ik dat het een soort onomkeerbaar waardeoverdrachtssysteem is. Bert Slachter noemde dat in de eerste aflevering volgens mij wereldwijd onafhankelijk netwerk. En zonder dat je met de bemoeienis van een derde kon je waarde overdragen. En dat vond ik er überhaupt al heel interessant aan natuurlijk. En
12: ook was het bijna magisch voor je die tijd?
13: Nou, iets later denk ik, omdat kijk, bitcoin, dat is dan de eerste natuurlijk, maar de blockchain in algemene zin, het is niet voor één doel. Het heeft zoveel componenten. En naast dat je dus zonder tussenkomst van derden, en Bert noemde volgens mij Maria, die Nobelprijswinnares voor de vrede, hè, zij is in haar thuisland, wordt zij een terrorist gezien. Wij vinden haar een vrijheidsstrijder of een held. Maar zij mag niet meedoen aan het financiële systeem daar. Dus zij heeft haar missie alleen maar kunnen doen met bitcoin, zoals ze zelf zei. En misschien dichter bij huis, hè, nu met het internationaal strafhof. Dat zijn rechters die wij, of althans ik als helden,
12: zeker.
13: Maar Trump of Amerika zet hen op de sanctielijst. En die mogen nu niet meer meedoen aan het financiële systeem. Of in ieder geval niet in Amerika, maar ja, onze banken gebruiken ook Visa en Mastercard. Dus die zijn ook voorzichtig en denken: nou, laten we dat maar niet doen. En dus afhankelijk van waar je bent in de wereld en wat je gelooft of wat je nastreeft, wat je beroep is, of je religie of geaardheid is, kan je zomaar door mensen met macht uit het financiële systeem gedrukt worden.
12: En dan is echt die technologie van blockchain heel erg mooi, hè? Want we moeten dat denk ik ook goed scheiden. Je hebt de technologie, dat is de blockchain. Daar draait het crypto-netwerk op. En dan heb je ook weer binnen crypto allerlei verschillende munten. Dus bitcoin is de eerste.
13: Bert deed dat onwijs mooi uitleggen. Het een bestaat niet zonder het ander. De munt bitcoin is nodig voor dat bitcoin-netwerk om natuurlijk in stand te houden. Maar daarnaast is in de ontwerpkeuze, zo maar te zeggen, is natuurlijk ook gezegd: nou, het is schaars.
12: Ja.
13: Er zijn maar 21 miljoen en je kan het tot 100 miljoenste deel.
12: Dat is bij bitcoin zo.
13: Bij bitcoin inderdaad. Dus het is ook een soort waardeopslag tegen die geldontwaarding, hè, waar mijn economieleraar het over had. Hè. Iets wat je niet kunt bijdrukken. Ja, als de geldhoeveelheid maar blijft stijgen, dan, hè, net zoals dat goud die these heeft natuurlijk. En vandaar dat het naast digitaal geld ook wel digitaal goud genoemd wordt.
12: Ja, en dat waren natuurlijk ook allemaal beloftes in die tijd. En daar ging jij ook heel erg op aan.
13: Zeker.
12: Vind je dat die belofte is waargemaakt?
13: En het feit dat het je hoeft dus niet een partij te vertrouwen. Het is wiskunde.
12: Ja.
13: Al die componenten die net beschreven zijn, die worden zijn wiskundig verifieerbaar. Don't trust, verify is zo'n credo in die cryptowereld. En ik zie nog steeds dat die belofte waargemaakt wordt. Dat bestaat nog steeds allemaal.
12: Ja.
13: Maar stel dat jij aan het eind van deze week denkt, nou, ik ga misschien toch wat crypto kopen.
12: Ja.
13: Dan ga je niet een hardware wallet aanschaffen en een private key opslaan en al die technische dingen die nodig zijn om dat helemaal zelf in eigen beheer te doen, dan ga jij waarschijnlijk eerst voor je eerste stap naar een dienstverlener.
12: Ja.
13: Ja, en daar geldt dus niet dat don't trust verify voor. Hè. Dat is gewoon, daar moet je een partij vertrouwen die dienstverlening eigenlijk op zo'n blockchain-netwerk of eromheen gebouwd heeft.
12: Ja, dan kom je ook op die regulering uit.
13: Daar
12: vind
13: ik het heel goed dat dat gereguleerd wordt.
12: Ja.
13: Maar die belofte, hè, dat peer-to-peer elektronen, die waardeoverdracht, binnen een seconde kan ik iets naar iemand in Japan sturen met de blockchain.
12: Ja, en het kan dus voor bepaalde landen kan het ook veel betekenen. Oekraïne is ook zo'n voorbeeld,
13: zeker,
12: denk ik.
13: Absoluut. Hè. Er zijn mensen, slachtoffers, die over de grens konden gaan. Ja, als jij je waarde in goud had opgeslagen, ja, kan je moeilijk die grens over. Terwijl met crypto kan dat veel makkelijker natuurlijk.
12: Ja, dus dat vind jij echt de kracht. Dat was toen al de magie ook die jou trok. Toch merk ik ook dat er best wel, en dat hoor je ook in deze week, er zijn ook teleurstellingen. Bijvoorbeeld mijn gast gisteren, die is echt teleurgesteld in die belofte.
13: Ja, maar ja, misschien heeft dat ook te maken met mijn verwachtingen toen of iets. Maar kijk, ik heb nooit het idee gehad van, oh, ik ga al mijn kopjes koffie afrekenen met Bitcoin. Hey, ik heb de optionaliteit om dat allemaal in eigen beheer te doen en ook de waarde over te brengen. Maar die optionaliteit is vooral veel waard. Hè? Dus stel dat je op zo'n sanctielijst komt. Of stel dat je onafhankelijk bent van. Ja, en we hebben gewoon zo'n goed betaalsysteem hier. Misschien wel het beste betaalsysteem ter wereld met iDeal.
12: Ja.
13: Nou, dat wordt nu Wero, hè, door heel Europa.
12: Ja.
13: Nou, nog beter. Maar er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden in Argentinië, in Venezuela of zelfs in Turkije, waar dat gewoon niet zo is.
12: Mm-hmm.
13: En waar dit dus juist nog steeds ook als betaling veel gebruikt wordt.
12: Ja, maar toch, hè, waar hij dan inderdaad aan vasthoudt, is dat het eigenlijk gewoon een betaalmiddel had moeten worden voor iedereen. Waardoor het ook een eerlijker systeem, dat ook mensen in ontwikkelingslanden ook de mogelijkheid hebben om die manier te betalen. En ook als spaarmiddel. En dat is natuurlijk niet uitgekomen.
13: Nou, misschien niet voor Bitcoin, maar wel voor de blockchain nog steeds. Want ik zie dat nog steeds mogelijk. En we gaan het vast ook over stablecoins hebben.
12: Zeker.
13: Later. En daar worden er al eerder natuurlijk naar verwezen. Ja, dus eigenlijk die hele technologie, al die voordelen die ik ook net zo gaaf vond, behalve misschien dat schaarse. 24/7, ook als je bank dicht is, op zondagavond kan ik een crypto-dollar of een crypto-euro naar jou sturen. En dat is nog steeds peer-to-peer. En wat mij betreft nog steeds heel veel van die ideologie daarin.
12: Ja, als je dan kijkt, merk je dat er veel misverstanden zijn? Dat bijvoorbeeld crypto weer door de war gehaald wordt met Bitcoin. Hè? Het is een onderdeel daarvan. Merk je dat er veel misverstanden zijn nog?
13: Tuurlijk, en het is natuurlijk ook gewoon een heel complex onderwerp. Hè.
12: Ja.
13: Er is zo'n talkshow host die zei ooit, het is alles wat je niet begrijpt over het internet gecombineerd met alles wat je niet begrijpt over geld. En zo voelt jij je volgens mij ook een beetje. Want
12: ja,
13: net
12: absoluut.
13: Natuurlijk een voorgesprek
12: absoluut.
13: Daarover.
12: Ik denk ook steeds van, ik begrijp het al steeds beter. Dus dat is heel erg fijn. Maar
13: en dan gaat er weer een luikje open. Ja.
12: En dan denk ik ben toch weer vertwijfeling op dit moment.
13: Nee, dat snap ik heel goed. En tuurlijk is daar daardoor ook veel onbegrip of veel verwarring over. Maar de vergelijking met e-mail is denk ik wel geschikt. Wij weten ook allemaal niet hoe e-mail onder de motorkap werkt met ICP en met weet ik wel allemaal ingewikkelde dingen. Dat kan je ook allemaal zelf. Maar het is een onafhankelijk wereldwijd protocol. En een soort onafhankelijk digitale snelweg, net als de blockchain. Maar voor een mailtje naar jou versturen gebruiken wij een dienstverlener. Hè, Gmail of wat dan ook. Dus ik denk dat die vergelijking, dus je hoeft helemaal niet goed te begrijpen hoe alles onder de motorkap werkt.
12: Nee.
13: Omdat we eigenlijk
12: daar
13: nu zien dat
12: ik me ook in die technologie echt begrijpen van hoe werkt het dan onder de motorkap, zeg je, is eigenlijk misschien helemaal niet zo belangrijk. En ook,
13: nou, niet voor de consument.
12: Nee. He,
13: als jij weet ook niet hoe jouw bank onderling dingen regelt met andere banken. En ik denk echt dat over een paar jaar dat allemaal op blockchain technologie gebruikt. Dat zien we nu ook al bij de aandelenbeurzen die zeggen, ja, we vinden het eigenlijk veel handiger om die administratie op een blockchain te doen dan in ons bestaande trage financiële systeem. Maar dus die verschuiving zien we nu. En die gaat er denk ik echt over een jaar of drie echt volledig zijn. En dan hoef jij niet te snappen op welk systeem ze dat doen. Nee. Maar ja, het is wel een verbetering in het systeem wat dat betreft.
12: Terug naar jouw leraar. Ja. Je zei je kan miljonair worden. Crypto, is het gelukt al bij je?
13: Daar laat ik me niet over uit. We kunnen straks natuurlijk. Volgens mij gaan we het zo ook hebben over hoe ik verder in mijn carrière natuurlijk. Ik heb een crypto bedrijfje verkocht. Maar ik heb me vooral bezig gehouden met hoe ziet die wetgeving er nou uit.
12: Ja, dus ik ben zeker. Meer
13: de crypto-jurist dan de crypto-investeerder.
12: Maar je hebt ook verloren, toch? Crypto, ja, winnen, verliezen.
13: You win some, you lose some, zeker. Ja.
11: The Big Five. Diana Matroos.
12: Ja, want met dit punt kwam er denk ik ook wel een beetje uit op die cowboywereld. Hè? Want er waren allemaal beloftes over dat je er ontzettend rijk van zou worden. Toch hoor je veel mensen ook zeggen die kijken naar die wereld. Het gaat over fraude, oplichting, witwassen. Toch, hè? Het geeft veel wind in de zeilen, ook aan drugscriminelen. Begrijp je dat beeld?
13: Deels. Ja, kijk, ik moet wel zeggen, hè, ik vind cowboy en Wild Westen vind ik prachtige termen. Maar als je ook echt gaat kijken naar hoe dat daar was. Hè, het is niet een criminele bende. Het is een plek waar geen sheriff of geen regels waren. En dat trok avonturiers en pioniers en ondernemers zoals Marius en Bert. Hè, de nerds, de ideologen die dat prachtig vonden. Maar ook programmamakers, hè, Herbert Blankenstein van BNR, Daniel spreek je morgen.
12: Ja.
13: Ook die werden getrokken door dat Wilde Westen.
12: Overigens kunnen mensen jou kennen van de CryptoCast.
13: Ja,
12: hè?
13: Klopt.
12: BNR's co-host.
13: In 2012 beton ik het eerste Bitcoin-bedrijf. In 2013 een koffiewinkel in Delft die het aannam. Dus zo'n Wild Westen periode zonder regels, die trekt natuurlijk ook heel veel
12: goede
13: mensen.
12: Hoeft niet per se
13: mensen.
12: Negatief te zijn.
13: Ja. Ja. Maar inderdaad, het nieuws werd vooral overstemd door de paar rotte appels die daar natuurlijk ook bij zaten.
12: Wat heeft het imago echt beschadigd? Wat zou je er dan uitpakken?
13: Ik denk dat de eerste keer dat het van digitale flippo's, bla bla bla. Hè, Alexander Klupping in 2013 in DWDD. Hè, Bitcoin op $100 toen nog. Toen werd al gevraagd, ja, is het niet een zeepbel? Nou, we staan inmiddels, hebben we de $100,000 natuurlijk een keer gepasseerd. Maar de eerste keer dat dat omsloeg van grappig nerds of iets, dat was denk ik met Silk Road. Mm-hmm. Dat is de grootste darknet, de drugsmarktplaats op het dark web geweest. Daar zagen natuurlijk ook heel veel criminelen van, hey, dit is een onafhankelijk waardeoverdrachtsysteem waarbij ik een betaling kan doen zonder dat een bank dat kan tegenhouden, die ook direct onomkeerbaar is, geverifieerd is. Dus ik weet zeker dat als ik het geld eenmaal heb, dat het niet kan worden teruggedraaid en chargeback of wat dan ook.
12: Ja.
13: Dus ook daarvoor en internet-native geld, ja, bleek dat ineens natuurlijk een hele goede oplossing te zijn. Maar wat ik nog een van de prachtigste use cases ook van die blockchain vind, is dat het natuurlijk een publiek grootboek is. En daar zie je dus dat je ook alle transacties kan volgen. Dus uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel opgepakt of geïdentificeerd, omdat je toch ook altijd weer naar euro's moet krijgen.
12: Ja.
13: Maar het nieuws werd vooral overschaduwd door dat soort criminele marktplaatsen
12: en ook
13: door hacks.
12: Advertenties natuurlijk met BN'ers. Dat was
13: Facebook,
12: ook
13: Facebook, inderdaad BN'ers en Matthijs van Nieuwkerk, John de Mol, Humbert de Tan investeert in deze nieuwe munt.
12: Ja, ja, maar Jort Kelder, volgens mij ook,
13: maar
12: zat erbij.
13: Daar kwam eigenlijk geen crypto aan te pas.
12: Nee.
13: Daar werden mensen gelokt met crypto, met grote bergen. Maar het is gewoon beleggingsfraude, want er wordt euro's gestort. Je krijgt op een soort portaal vaak dan nog te zien, het gaat wel heel goed, wil je wat opnemen of wil je bijstorten? Maar er wordt helemaal niet geïnvesteerd. En dit is een soort piramidespel. Maar daar komt helemaal geen crypto aan te pas. Maar dat heeft wel natuurlijk heel veel van de negatieve connotaties daarin.
12: Zeker. En je noemt dus dat Silk Road. Is er nog een andere die je heel erg belangrijk vindt als beschadigend voor het imago?
13: Ja, dat is niet misschien per se crimineel, maar een grote hack, Mt. Gox was dat. Daar is 850.000 bitcoin toen buitgemaakt.
12: Ja.
13: En ook niet in één keer. Dat is een hacker geweest of een groep die dat heel vernuftig heeft gedaan door eigenlijk elke keer kleine beetjes te stelen. En uiteindelijk bleken zij natuurlijk gewoon niet meer genoeg bitcoin op voorraad te hebben om iedereen te kunnen uitbetalen. En dat was in 2013, denk ik.
12: Mm-hmm.
13: Maar de afwikkeling daarvan, van de schadeclaims, die loopt nog steeds. Dus er zijn nog steeds mensen gedupeerd daar. En dat was gewoon, de naam Mt. Gox komt van Magic the Gathering. Dat was dat is een soort kaartspel, volgens mij. Dus dat was gewoon iets waar je dat online kon kopen. En die zagen ook ineens, digitale flippo's werden toen natuurlijk veel genoemd. Laten we die misschien ook kunnen we verkopen. En dat trok zoveel aandacht. Want het was de eerste keer dat je op een hele toegankelijk, consumentvriendelijke manier, op een beurs, een handelsplatform, een soort van, dat kon aanschaffen.
12: Ja.
13: In plaats van al die ingewikkelde dingen natuurlijk. Dus dat trok zoveel mensen en handel. En uiteindelijk, omdat daar geen toezicht op was, omdat dat verloren ze gewoon bijna alles wat ze hadden.
12: Dat heeft ook deze
13: gevolgen gehad.
12: Ja, stond het je ook wel eens tegen? Want je was zelf eigenlijk begon je met die magie en dat het enorm revolutionair was. Stond het je ergens ook een bepaald moment tegen, die cryptowereld?
13: Nou, ik denk dat dit soort voorbeelden en wat ik later ook heb meegemaakt, gewoon eraan hebben bijgedragen dat ik juist vind dat als jij als bedrijf iets eromheen bouwt en een bepaalde relatie hebt naar klanten toe, dus jij doet het voor iemand anders, dan moeten daar gewoon regels voor zijn. Om de blockchain, don't trust verify, wiskundig. Maar op het moment dat je een bedrijf gaat vertrouwen, dan moet dat goed zijn. Dan moet daar toezicht op zijn en dan moeten daar spelregels voor zijn, denk ik.
12: Ja, want je bent ook zelf klokkenluider geweest bij het bedrijf Yield.
13: Ik heb misstanden aangekaart.
12: Klokkenluider is altijd een beetje gevaarlijk woord natuurlijk misschien. Maar
13: kijk, ik heb mijn ik studeerde rechten, HBO-rechten, en ik richtte een cryptobedrijf op. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel lang over mijn studie heb gedaan. Maar uiteindelijk kon ik mijn bedrijf wel aan mijn stageplek verkopen. Een cryptobedrijf in Rotterdam. Ik zag namelijk al met de wetgeving die er aankwam, dat wat ik deed, cryptovermogensbeheer, dat je daar uiteindelijk een vergunning voor, en maar goed ook natuurlijk.
12: Ja.
13: Dus dat die regels er aankwamen was voor mij een soort trigger om te denken, oké, ik moet andere mensen zoeken waarmee ik dit samen kan doen. Nou, die had ik gevonden. Geen stage lopen. We hebben registratie bij de Nederlandse Bank gehaald. Nou, dan komen we alvast een bruggetje, denk ik, naar de volgende fase. De eerste type regels. Dat heb ik geleerd van Daniel. De eerste type regels, maar die zagen alleen op anti-witwas toezicht.
12: Ja.
13: Maar ik ging daar, ik mocht uiteindelijk zelfs bestuurder daar worden. Nou, en ik kreeg boekenonderzoek. Ik mocht bestuurder worden. Ik was wel nog vrij jong. Een redelijk atypische start van een carrière natuurlijk. Je bedrijf verkopen. En daar kwam ik wel tegen. En dat heb ik uiteindelijk aangekaart, aandeelhouders ingelicht. En ook een integriteitsmelding bij de toezichthouder daarover gedaan uiteindelijk.
12: Ja, en dat is dan toch even zo'n voorbeeld ook van, het was onbehoorlijk bestuur. Dat hoorde dus ook bij die cowboywereld eigenlijk die wij met elkaar hebben geschetst. Vond je het moeilijk om dit zo aan te kaarten?
13: Ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk ook de champagne geklonken met mijn familie en met het bedrijf dat ik daar bestuurder mocht worden, chief compliance officer. En een aantal weken later dat je tot conclusie komt en huilend onder de douche zit, omdat je denkt, ik moet dit wel. Ik weet niet of dat mag zeggen op de radio, shit. Maar
12: dat mag hoor. In dit geval mag je gewoon shit zeggen.
13: Dat was gewoon echt shit. Veel shit.
12: Ja.
13: Ik wist natuurlijk wel dat als ik dit ga aankaarten, dat het waarschijnlijk het eind van het bedrijf is. Misschien wel het eind van mijn carrière ook. En dan confronteer je iemand. En dan krijg je ook niet de reactie waar je op hoopt. Dus uiteindelijk moet je dat kenbaar maken met alle gevolgen van dien.
12: En de reactie waar hoopt je op en wat kwam er dan niet uit?
13: Ik had een periode gegeven van je hebt tot dan de tijd om het recht te zetten. Kijk, er zijn geen klanten benadeeld. En ik moet ook wel zeggen, het was in die periode ook wel heel lastig voor cryptobedrijven, omdat je geen fatsoenlijke bankrekening kreeg. Dus je moest ook wel omwegen zoeken in rekening-courantverhoudingen met bestuurlijke holdingrekeningen. Niet om het goed te praten, maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat heel netjes hebben gedaan. Maar ik kwam daar wat in tegen. En helaas heeft dat ervoor gezorgd dat het ook einde verhaal was daarvoor.
12: Ja, maar niet voor jouw carrière, want daar was je bang voor.
13: Dat wist ik toen niet. Uiteindelijk,
12: maar het is wel moedig dat je het dan toch hebt gedaan.
13: Dank je. Ja, en het heeft uiteindelijk, en nu is het een gaaf verhaal, hè, dat snap ik ook. Maar ik had net een kindje gekregen. Ik had de verdiensten van mijn bedrijf verkopen in een eensgezinswoning kunnen stoppen. Dus het was voor mij ook wel een beetje van, houdt hier niet gewoon een beetje alle zekerheid op? Maar uiteindelijk merkte ik dat er toch wel een hoop cryptobedrijven ook bezig waren met, hoe kunnen wij nou dat imago versterken? Hoe kunnen wij nou laten zien dat wij wel een kosher bedrijf zijn? Ja, dan helpt het om iemand aan te nemen die zoiets heeft gedaan. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel mijn geluk geweest.
12: Ja, jouw verhaal. Uiteindelijk, als je nou naar die cowboywereld kijkt, het was niet allemaal negatief, hè? Dat pionieren wat je benoemde. Maar het heeft denk ik wel een bepaalde fasering gehad. Hoe zie je die fasering in drie stappen?
13: Ja, dus je hebt helemaal geen regels. Je hebt dan daarna de fase met de eerste regels. Nou, en vanwege de criminaliteit en dat in het nieuws kwam, zagen die eerste regels dus vooral over anti-witwasregels. Dus de fase daarna is eigenlijk de volledige volwassenwording, maar daar komen we dan straks wel op.
12: Ja.
13: En die eerste set regels die kwam vanuit de AML D5, de vijfde anti-witwasrichtlijn. En het is een Europees type wet, maar je hoort het al, richtlijn. Het geeft eigenlijk aan alle landen weer van, joh, zo moeten jullie je lokale regels ongeveer gaan vormgeven. Een soort minimum vereisten, kan je zeggen. Maar alleen over het witwassen. Dus witwascontroles, transactiemonitoring. Ken je klant? De vraag, deugt je bedrijf wel? Ja, die wordt nog helemaal niet gesteld natuurlijk in dat soort toezicht. En dat heb je dus ook wel gemerkt. En ik denk dat uiteindelijk met een hoop voorbeelden ook de aanleiding is geweest dat er behoefte was aan veel meer regels dan alleen die anti-witwas.
12: Ja, dus als we kijken, eigenlijk die cowboywereld is wel een beetje ingedampt, maar is nog niet helemaal weg. We zitten nog in die
13: inmiddels
12: reis.
13: Wel, maar in die fase, dus laten we zeggen 2020, toen die AML-regels kwamen, dan ging je echt naar de poortwachterfase.
12: Ja. Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Over die regulering, wat er is, wat er nog aankomt. En ook wat het voor ons leven allemaal gaat betekenen. Het wordt belangrijker dan we misschien denken. Straks dus, blijf luisteren.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij 2,5 uur. Ik onderzoek deze week hoe de cryptowereld nu echt in elkaar zit. En mocht je denken, ik begrijp toch niet helemaal iets, ga dan even terug ook naar de eerste aflevering met Bert Slachter. Want die heeft echt de basis gelegd waar wij nu de rest van de week op voortbouwen. Vandaag met de voorzitter van de NVC, de branchevereniging van crypto-dienstverleners, Mauro Halve. We hebben de kettingvraag en gisteren sprak ik met Marius Jansen. Hij is crypto-ondernemer, medeoprichter van Derby. En hij vindt dat regels innovatie wel degelijk in de weg zitten. Daarom is hij met zijn bedrijf naar buitenland gegaan uiteindelijk. En bedrijf voor miljarden verkocht. Dit was zijn vraag aan jou.
8: Jij bent het voor Andax weer lang aan de gang geweest. En jullie zijn in Nederland gebleven. Dus ik zou eigenlijk de andere kant van het verhaal van de vraag willen stellen. Van wat heeft de Nederlandse regelgeving jullie juist wel gegeven? En het antwoord mag ook zijn dat het niets is. Maar ik ben benieuwd wat het jullie wel heeft gegeven.
9: Ja, best wel een hoop, durf ik wel echt te zeggen. Maar ik denk dat het goed is te begrijpen dat voor heel veel verschillende type crypto-dienstverleners, het type klanten wat ze proberen aanspreken heel anders is. Marius heeft een platform voor optiehandel natuurlijk gehad. Maar ik denk dat de consument die veel meer behoefte had aan, ik wil er wel wat mee, maar ja, ik ga niet bij een partij zonder een vergunning zitten. En ik denk, Amex was dan de eerste die in Nederland de DNB-registratie had. Dus de eerste set regels. Wat echt wel een soort keurmerk al was, een soort schifting. Waarbij je wel op de website van de Centrale Bank van Nederland staat van, jij mag die diensten aanleveren. En dat is voor Andax, voor het publiek wat zij aanspreken, dus wat meer de vermogende particulier. Dat was juist voor heel veel mensen een eerste bevestiging van, ik kan hier wel wat mee gaan doen.
7: Ja, juist dus, heel erg belangrijk om die cowboywereld te verlaten en dat vertrouwen eigenlijk te geven aan de mensen.
9: En ik ben het ook helemaal eens met Marius dat het voor hem niet handig was om te blijven. Hè. Dat optiehandels in derivaten, wat meer complexere instrumenten, die ook niet per se voor het Henk en Ingrid bedoeld zijn. En met die regels. Ik zei al, hè, die richtlijn die zorgt ervoor dat elk lidstaat in Europa zijn eigen variant van de regels had. Dat betekent dus ook dat je in elk lidstaat je papiertje opnieuw moest halen. En een ander papiertje in sommige gevallen. In Duitsland veel zwaarder. In Frankrijk moest je kiezen tussen twee boetes. Ja. In Nederland een registratie. Dus en dan heb je ook nog de verschillen buiten Europa met alles wat binnen Europa
7: is. En dat is meer glad getrokken uiteindelijk. Er zijn een aantal punten geweest die belangrijk zijn in die discussie rond de regulering. Wat is echt een belangrijk kantelpunt daarin geweest?
9: Ja, dat is dan MiCAR. Dus de Europese verordening. Hè, dus niet meer zo'n richtlijn, maar wel een wet die in heel Europa op dezelfde manier van toepassing is. Waarmee je dus niet meer de vraag stelt, hè, ken jij je klant? Hè, anti-witwasregels. Maar deugt jouw bedrijf? Hè, dus volledige consumentenbescherming. Zo zou je die wet het beste kunnen samenvatten. Consumentenbescherming.
7: En uiteindelijk zijn er natuurlijk ook schandalen die dat verder hebben gevoed. Is daar ook een bepaald kantelpunt in te vinden?
9: Ja, kijk, die regels waren wel al in de maak toen FTX omviel. Hè, 2022 was een grote internationale beurs gevestigd in de Bahama's, waar heel veel mensen klant waren, ook heel veel consumenten, ook heel veel Europeanen. Omdat zij wel heel erg bezig waren met de beeldvorming. Wij zijn geen cowboy, hè, wij zijn de nette partij. Die is Sam Bankman-Fried. Nou, volgens mij moet hij 25 jaar zitten. Maar die was heel erg bezig met, ja, ik wil miljardair worden, want dan kan ik nog meer geld weggeven. En wij revolutioneren de aandelenmarkt en de optiemarkt en al die zaken. En wij zijn er voor de juiste. En hij kwam in het congres en het kapitool. En hij profileerde zich van, wij zijn de goeie.
7: Ja.
9: Maar dat bleek totaal niet zo te zijn. Hè? Er bleek een administratie van een MKB-bedrijf achter te zitten, of een soort tool, terwijl het een miljardenbedrijf was. En ja, ze hadden juist helemaal geen rolverdelingen. Ja, er waren gewoon een paar die de scepter zwaaiden. Ja. En dan zie je toch dat het misgaat. En wat mij betreft een bevestiging van waarom juist centrale bedrijven die er iets mee doen voor klanten, dat die onder bepaalde regels
7: moeten. En uiteindelijk komen we dan ook uit bij NVC, hè, de branchevereniging waar jij dus de aanvoerder bent. Die vertegenwoordigt nu 13 gereguleerde cryptobedrijven. Daaronder vallen bedrijven zoals Bitfavo, CoinMerge, BTC Direct, als ik het goed uitspreek, Blocks en zo zijn er nog heel veel andere. Ja. Zal ze niet alle 13 opnoemen. Welke eisen stellen jullie aan jullie leden en wie zijn er daardoor ook afgevallen?
9: Ja, dat is best wel een hoop veranderd in de jaren. We zijn opgericht in 2014, echt actief geworden in 2015. Maar dat is dus nog echt in die fase voordat überhaupt die eerste regels er waren. Dus het idee van de oprichting was, we zijn een zelfregulerend orgaan. Wij leggen onze aangesloten partijen, leden, leggen wij bepaalde hogere eisen op, omdat er nog geen regels zijn. Een van de regels is bijvoorbeeld, wij doen nooit dingen met cash en crypto. We doen altijd via het traditionele financiële systeem. Met zelfregulering hou je elkaar in de gaten of je wel aan die eisen voldoet. Een soort keurmerk eigenlijk.
7: Ja, ja. Dat hadden jullie al. En toen heette het trouwens ook anders. Ja, had het meer naam met Bitcoin.
9: Dat was Bitcoin bedrijven. Ja. Bij de oprichting bestond er alleen maar echt Bitcoin wat dat betreft. Dus we zijn daarin ook mee veranderd. Maar toen kwam die fase met die eerste regels. En ja, toen waren wij natuurlijk ook wel een beetje het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, voor toezichthouders. Van joh, hoe werkt dat nou?
7: Ik merk dat je er trots op bent, omdat misschien wel
9: absoluut
7: goed dat uiteindelijk deze brancheclub is de eerste in de wereld die het op deze manier heeft geregeld.
9: In ieder geval degene die nu nog bestaat en of het langst bestaande. Ik weet niet of er destijds al andere initiatieven waren, maar die bestaan in ieder geval niet meer. Dus Nederland is daar wat dat betreft wereldwijd ook echt een voorloper in.
7: Als het dan gaat om die bedrijven, hoe moeilijk is het om lid te worden? Aan welke eisen moet je voldoen en welke bedrijven konden daar dus niet aan voldoen?
9: Ja, inmiddels hebben we gezegd, je kan bij ons alleen lid worden als je bij de AFM de vergunning, dus voor de nieuwste type regels hebt. Hè, deugt je bedrijf. En dat zorgt er ook voor dat wij minder op gedragscodes en op zelfregulering hoeven te zitten. En nog meer nu de rol hebben van het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, ministeries, toezichthouders en opsporing. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat er inderdaad een hoop partijen zijn afgevallen die die niet door die keuring bij de toezichthouder heen kwamen. We hebben ook een hoop fusies gezien, overnames, zowel in Nederland als door buitenlandse partijen. Dus dat speelveld is enorm veranderd. En daardoor zijn we ook geslonken in het aantal leden, maar wel met de leden die het allemaal heel goed voor elkaar hebben.
7: Ja, maar er is denk ik ook wel veel weerstand geweest onderweg, omdat je met regels ook altijd zit van, drukt het ook innovatie de kop in?
9: En, nou, regels moeten wel goed zijn. Ja. Dus
7: ben je dan tevreden? Want als brancheclub moet je natuurlijk ook wel even een vuist maken naar de toezichthouder.
9: Nou, zeker, dat hebben we vaak gedaan. Ook wel eens in de rechtbank. Maar ik denk dat er echt wel een behoorlijk goede eerste set regels met MiCAR toen gekomen is. Nou, inmiddels ligt bij
7: de Europese
9: regels. Nou, inmiddels ligt ook de evaluatie bij de Europese Commissie. Nou, dan mogen alle partijen ook reageren. Nou, dat hebben wij ook gedaan met onze standpunten. En je ziet dus dat we veel meer nu constructief overal aan tafel zitten om wetgevers te helpen van, joh, welke regels werken nou niet zoals ze hadden gehoopt in de praktijk en hoe zouden wij dingen anders voorstellen? En op die manier, daarom spendeer ik een hoop tijd zowel in Amsterdam als in Den Haag, kunnen we echt wel van binnenuit zorgen dat er passende regulering is.
7: Maar merk je dan ook, want ik merkte dat Marius, die ik gisteren sprak, ook wel weg is gegaan uit Nederland, omdat hij dan gesprekken met de AFM had en dat hij toch het idee had, dat is zijn verhaal, dat ze het niet begrepen eigenlijk bij de AFM. Wat die cryptowereld precies behelst eigenlijk. Waar ik ook een beetje en wij allemaal hiermee zitten te worstelen nu. Was dat zo?
9: Ik denk destijds deels wel.
7: Ja.
9: Ik weet ook wel dat er vanuit natuurlijk de Nederlandse Bank, Centrale Bank, natuurlijk ook gewoon altijd heel avers werd gekeken naar onze sector. Nou, daar hebben we ook wel veel moeite mee gehad. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het echt wel een heel lange tijd zowel praktisch onmogelijk was om gewoon een fatsoenlijke bankrekening te krijgen als cryptobedrijf, als bitcoinbedrijf. Dus dat heeft er allemaal niet in meegeholpen. Dus ik snap zeker ook de keuze van Marius destijds, zeker met zijn producten en zijn diensten. Maar ik denk dat voor de consumentendiensten het ook wel heel goed is dat er gewoon regels zijn gekomen.
7: Ja, en je vindt dus niet dat het doorslaat?
9: Er zijn zeker punten waar wij nog steeds kritisch op zijn. Hè?
7: Waar ben je kritisch op dan?
9: Kijk, het moet wel passend en proportioneel zijn. En op het moment dat het voor hele kleine bedrijven niet meer mogelijk is om überhaupt aansluiting te vinden.
7: Voorbeeld?
9: Veel van de eisen. Je kan gewoon bijna niet meer als een bedrijf, als ideologisch bedrijf met 4-5 man, zou je dit kunnen doen. Je hebt hele compliance afdelingen nodig. Je moet aan heel veel regels voldoen. En die regels zijn heel goed. Zeker voor de enorme bedrijven natuurlijk. Maar er mag af en toe best wel wat gekeken worden naar, waar kan het wat proportioneler? Omdat logischerwijs, met alle angst die er over de sector was, dat zei, we moeten dit gewoon heel zwaar reguleren. En dan kijken we daarna wel waar we een stapje terug kunnen doen. Nou, het is op sommige plekken wel tijd om nu een stapje terug te doen.
7: Oké, en dan is er ook natuurlijk nog regelgeving die er nog aankomt, denk ik.
9: Zeker.
7: Ja, wat komt er nog op ons af? Of op de sector?
9: Er komt ook Europese anti-witwasregels. Dus ook dat die lokale verschillen worden daarin verholpen. Dat harmonized level playing field noemen ze dat dan mooi. Dat gelijke speelveld. Daarnaast is nu ook, omdat cryptopartijen nu officieel financiële dienstverleners zijn, ook alle cybersecurity weerbaarheidswetten zijn nu op ons van toepassing. Nou, dus er is een heel pakket. We noemen het wel de regulatory tsunami intern. Maar dat zorgt er wel voor dat we nu gewoon ook echt gezien mogen worden als volwaardige, vergunde financiële dienstverleners.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Mauro Hoven, jij voorspelt dat mensen blockchain, de technologie waarop dus de crypto-netwerken ook draaien, dat we dat allemaal gaan gebruiken zonder dat we dat merken. Hoe zit dat?
9: Ja, en dat heeft ermee te maken. Het is dus een soort verbetering, denk ik, van ons huidige financiële systeem. En dat huidige financiële systeem, bijvoorbeeld als jij een aandeel koopt, jij denkt dat je dat gelijk gekocht hebt, maar er zitten hele trage processen van afwikkelingen die soms dagen kunnen duren. En die blockchain, daar is dus elke transactie direct onomkeerbaar. En dat hebben grote financiële instellingen ook gezien. En Nasdaq, een van de grootste techbeurs ter wereld, denk ik wel, die is nu aan het experimenteren samen met een toezichthouder om te kijken van joh, kunnen wij onze hele administratie van aandelen ook niet op die blockchain doen. He, dus dan heb je de voordelen van de blockchain, 24/7, 1 seconde, heel goedkoop, heel efficiënt, en niet de nadelen van een volatiele cryptomunt. Maar dus dat aandeel op de blockchain brengen. Dat noemen we tokenization. En dat hoe kan je niet alleen met aandelen doen. He, ABN AMRO heeft dat al gedaan met een obligatie. Een tokenized bond is dat dan. Maar ook echt geld op de blockchain.
7: En daar stablecoins. Wou ik net zeggen. Stablecoins zijn dus daarin heel belangrijk. Leg dat even uit in Jip en Janneke taal, alsjeblieft.
9: Een stablecoin is eigenlijk gewoon een crypto dollar of een crypto euro. Die dus de voordelen heeft van dat blockchain netwerk. Dus peer-to-peer, je kan het in een seconde naar de andere kant van de wereld sturen en het is direct onomkeerbaar. Zonder die nadelen van een belegging te hebben. Dus je gebruikt eigenlijk gewoon je normale euro of dollar of welke valuta dan ook. Of misschien wel goud. Er zijn ook goud stablecoins. Maar het is dus stable, het is vastgezet aan een bestaande waarde. Mm-hmm. Maar wel met de voordelen dat het op de blockchain geadministreerd
7: wordt. En als je dan kijkt, want je noemde net de Verenigde Staten, daar zijn ze al wat verder. Hoe wordt die discussie daar gevoerd rondom stablecoins?
9: Nou, ik vind niet dat de Verenigde Staten verder zijn, maar de dollar stablecoins.
7: Wie is wel verder dan?
9: Nou ja, wij waren hier in Europa wel de eerste met een framework. Nou, die is misschien wel wat streng ingestoken, waardoor het ook de euro stablecoins niet echt hebben kunnen floreren. Er is natuurlijk nu wel een consortium van 37 Europese banken, waaronder Rabobank, ING en ABN AMRO, die zelf een euro stablecoin willen gaan uitbrengen. Nou, die zitten nu in de vergunningsaanvraag daarvoor. Maar ook in de Verenigde Staten zijn inderdaad nu nieuwe regels gemaakt die ook die stablecoins beter moeten huisvesten. En want eigenlijk, die stablecoins die leven natuurlijk op dat onafhankelijke netwerk.
10: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Ook al van ja, als die partijen die zonder een bankvergunning, maar een beetje de fintech of de stablecoin uitgevers, de PayPal's, als die een stablecoin mogen uitgeven en die mogen ook rente aan hun klanten daarop doorgeven, ja, dan is het dus niet meer een soort betaalinstrument, maar dan wordt het ook een spaarinstrument. En de banken zijn natuurlijk bang dat de deposito's bij hen wegtrekt. Maar uiteindelijk zie ik nu ook wel een hoop banken, JP Morgan, met zelf een stablecoin, die toch ook weer denken, ja, als wij dat dan wel weer mogen doorgeven, dan is het broekzak vestzak wat dat betreft. Dus yeah. daar zijn nu veel discussies over. En ik zie dat de banken daarin wel catch-up, hoe zeg je dat?
2: Dus, ja, die voelen gewoon, de markt gaat hier gewoon naartoe. Ja. Hè? Dat is uiteindelijk ook wat je zegt.
1: De banken, vooral met stablecoins, alle aandelenplatformen met die getokeniseerde aandelen dan. Dus ja, je kan het op verschillende manieren inzetten wat dat betreft.
2: Ja, uiteindelijk gaan wij het dus steeds meer gebruiken zonder dat we het doorhebben. Voor bedrijven gaat het natuurlijk, los van de financiële sector, gaat die blockchain-technologie ook ontzettend veel opleveren, toch?
1: Absoluut. Ja,
2: het is breder dan die financiële sector.
1: Zeker. En natuurlijk zien we het vooral het eerste nu in de financiële sector. En dat daar de overlap natuurlijk het grootste is. Maar je zou er natuurlijk veel meer mee kunnen doen wat dat betreft.
2: Ja, waar denk je aan?
1: Ja, het tokenizen van, dus een token uitbrengen op de blockchain. Dat hoeft niet alleen maar met een aandeel of een financieel instrument. Dat zou met alles kunnen. Dus op het moment dat je een database zou hebben over, weet ik veel, zeldzame schoenen of vastgoed, wordt natuurlijk nu ook veel naar gekeken. Tokeniseren van vastgoed. Ja, het heeft dus al die voordelen. Het is liquide. Je kan het heel makkelijk opdelen. Het is eigenlijk veel meer internet native database wat dat betreft, waarbij je ook veel meer functionaliteiten daarop kan bouwen.
2: Ja, waar ben jij nou zelf het meest nieuwsgierig naar als je kijkt hoe die wereld zich verder aan het ontwikkelen is?
1: Ja, wat ik gewoon ontzettend gaaf vind, is dat ik elke maand of elk jaar wel weer nieuwe toepassingen tegenkom waarin die blockchain dan gebruikt wordt. En je vroeg net naar voorbeelden. Er zullen volgende maand weer nieuwe voorbeelden bijkomen. En de snelheid van deze sector, en met name ook het gebruik van stablecoins door AI-agents. Dat vind ik ook wel echt heel interessant. Je geeft een AI-agent niet snel een eigen bankrekening. Ik denk dat het ook nog niet kan in Nederland. Maar een eigen crypto-wallet voor mijn agent aanmaken. Daar wat geld of wat crypto of wat stablecoins opzetten. En hij kan daarmee aan de slag. Ja, ik vind dat heel erg gaaf.
2: Ja, en dat zou je natuurlijk ook op een andere manier kunnen organiseren. Maar waarom is dan juist dit dan beter werkbaar?
1: Omdat het onafhankelijk zonder tussenkomst van derden is. Hij kan aan de slag.
2: Ja.
1: En zonder dat een bank daar dat kan tegenhouden. Of zonder dat het traag is omdat het via een bank werkt of iets dergelijks. Dus ja, ik denk dat daar ontzettend veel kansen ook liggen die ook in deze wereld heel gaaf zijn. Maar daarnaast ook de hele aandelenmarkt die nu toch wel in de komende jaren die evolutie naar de blockchain gaat maken. Ja, super gaaf.
2: Ja. Je hebt een kettingvraag al eerder beantwoord. Morgen dan zal ik spreken met Daniel Mol. Nou, die ken je natuurlijk heel erg goed. Techjournalist, maar presentator van de CryptoCast hier op BNR, waar jij dus co-host bent. Dus je hebt hem natuurlijk al heel veel kunnen vragen, maar wat is echt een mooie vraag die je hem nu zou willen stellen?
1: Nou, kijk, ik zie crypto nu echt alleen maar vanuit mijn crypto-bubbel. Ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Dus jij is Daniel als bredere techjournalist. Ik ben wel benieuwd, hoe kijkt nou de rest van die techwereld naar blockchain, naar crypto, naar die adoptie die ik dus voor me zie? Ja, en wat heeft daar in positieve en negatieve zin het meest aan bijgedragen, hoe zij nu naar die sector kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Mooie vraag, die gaan we zeker stellen morgen. Als je voor mensen zoals ik die nog helemaal bleu zijn en steeds meer wat slimmer worden gedurende deze week, hoe zou je nou adviseren om hier echt mee aan de slag te gaan, concreet? Gewoon om het klein te beginnen.
1: Ja, get off zero. Ja. Nul is het foute getal. Koop gewoon een beetje en ga ermee aan de slag. Mijn eerste stappen 10 jaar geleden waren ook gewoon met een paar tientjes. En ook gewoon eens kijken, oh, ik maak een wallet aan. Wat gebeurt er? Hoe werkt dat? Hoe kan ik die transactie volgen?
2: Ook omdat het belangrijker wordt dan dat we misschien denken nu?
1: Nou, ik denk uiteindelijk dat heel veel mensen niet gaan merken dat al die systemen op een blockchain draaien. Dus daarvoor is het misschien niet nodig. Maar net zoals het gewoon aan de slag gaan met AI, ga gewoon iets bouwen of zo. Ik zou zeggen, ja, ga ook gewoon eens proberen. Want je leert toch het meeste door te doen.
2: Dankjewel voor al jouw boeiende inzichten het afgelopen uur. Mauro Hoven, voorzitter van de branchevereniging

0: NVC, dat staat voor Nederlandse Vereniging van Gereguleerde Cryptodienstverleners. Dankjewel.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafd in het Oosterpark. Te zien is hoe een man de journalisten vanuit het niets belaagt. Een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Wil je weten wat er speelt
7: en of waarom?
6: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
6: Download de BNR-app
7: en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
8: Vroeger had je als werkgever je werken bij website op orde, je sociale media campagnes, je videocontentstrategie en klaar was je om de beste kandidaten uit de markt te halen. Maar nu gaan jouw topkandidaten eerst en liever nog in gesprek met hun bestie. Ja, ChatGPT, Gemini of Claude, oftewel het taalmodel naar keuze. En is dus wat zij daar zien en beleven voor jouw bedrijf afhankelijk van wat het taalmodel analyseert. De vraag is dus, hoe blijf je zichtbaar? Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En vandaag praten we over employer branding binnen taalmodellen. En dan moet je dus denken aan ChatGPT, Gemini, Perplexity. We gaan hierover in gesprek met Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, hoeveel mensen oriënteren zich nu eigenlijk al op werk via AI?
9: Als je kijkt naar de totale cijfers binnen Nederland, dan zie je dat grofweg 4,4 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezighouden met AI, dan wel het gebruik van taalmodellen.
8: Dus die tetteren de hele dag in zo'n chatvenster?
9: Ja.
8: Oh, dat is gezellig, hè? We praten er zo over verder, maar eerst het belangrijkste nieuws. Ja, werkgevers delen nog steeds in minder dan de helft van de gevallen, van de vacatures dus, informatie over salaris. En ik weet dat wij onlangs daar een uitzending over hadden en dat was het soort van verplicht.
10: Ja, dat klopt. De wet loontransparantie die gaat toch echt in op 1 januari. Maar werkgevers moeten aan de bak. Die zijn er helemaal nog niet zo mee bezig. In minder dan de helft van alle Nederlandse vacatures staat concrete informatie over het salaris. wat bij de baan hoort. En dat aantal is maar een heel klein beetje gestegen het laatste jaar. Werkgevers zijn dus vanaf januari echt verplicht om die salaris te laten zien. Ze moeten die sollicitant informeren. En vacaturewebsite Indeed deed een onderzoek op hun eigen website en zag dat werkgevers een salarisindicatie wel meegeven op vacatures. Maar dat was slechts in 49% van alle gevallen. En het jaar ervoor was dat 48%.
8: Maar Arjan, dat is toch hilarisch. In die zin, wanneer je werk zoekt, dan wil je toch als eerste weten wat ga ik verdienen. Dus wanneer je dat niet deelt, dan toch?
10: En 100% waar. En wat ik tegen elke werkgever zeg, van ja, maar dat is moeilijk en dadelijk zijn ze niet gemotiveerd. Jong, het is best selectiemethode die je kunt laten zien. Ja. Want als jij per se maar 2800 euro bruto over een hele moeilijke baan laat zien aan die kandidaat, dan denkt die kandidaat ook, dit is niet voor mij. En daar kom je liever meteen achter dan na twee gesprekken.
8: Hey, en kruip nu eens in de hoofd van die werkgevers die dat niet delen. Waarom doen ze dat niet?
10: De meest gegeven reden die ik krijg is van maar dan krijgen we wat paniek bij de mensen die al werken in een soortgelijke baan. Dus niet zozeer van we besluiten mensen vinden het niet aantrekkelijk, maar wat als Henk en Theo dit ook zien, hier al 10 jaar werken voor een heel ander salaris.
8: Ja, dus eigenlijk een beetje manipulatie dan, hè? Van dan doen we dat niet vertellen, want anders krijgen we gezeik intern en dan moeten we misschien iedereen evenveel gaan betalen.
10: Je hoeft er niet over na te denken. Je moet het gewoon doen. Wet loontransparantie komt. En sterker nog, heb jij meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet je er ook actief over gaan rapporteren.
8: Ja, oké. Okay. Hey, stel dat je nou heel veel AI-skills hebt, of je wil die gaan opdoen. Heeft dat ook resultaat ten aanzien van je klim op de carrière-ladder?
10: Carrière-ladder. Daar kun jij lekker
8: ben
10: op.
8: Als jij nou heel goed bent in AI, Arjan, ben jij dan hier bij BNR at Work of bij BNR binnen, laten we zeggen, een jaartje CEO?
10: Nee joh, ik besta helemaal niet. Ik ben gewoon AI. LinkedIn heeft hier zelf onderzoek naar gedaan. En dat geloof van, hoe helpt AI-skills jou nou met je carrière, dat verschilt blijkbaar enorm per generatie. Dat vind ik super interessant. 2/3 van alle millennials, je kent wel die backpackers, die denken van wel, terwijl slechts 1/3 van de boomers er zo over denkt. Dus de verschillende opvattingen over AI als loopbaankatalysator zijn terug te zien in de bereidheid om aan die AI-skills te werken. Dus er zijn ook groepen mensen die denken, oké, dit is interessant voor mijn carrière, hier ga ik echt iets mee doen. En 2/3 van die millennials en Gen X'ers, dat zijn wij hier in de studio.
8: Patatgeneratie.
10: De kofferbak patatgeneratie geeft aan de komende 6 maanden actief aan nieuwe AI-skills te gaan werken.
8: Ja, want die vrezen dat ze nog wel even moeten. Dus dat voelt als een soort reddingsboei.
10: Dit is gewoon, jongens, we gaan het goed maken. We gaan die skills trainen. En je kunt alles terugvinden in de LinkedIn Workforce Confidence Index.
8: Ja, maar het is ook een beetje een onderzoek van dat ik denk van het klinkt logisch. Als je een bejaarde vraagt, denk jij dat jij je rijbewijs nog nodig hebt voor je carrière, zegt hij waarschijnlijk nee.
10: Nee,
8: als je dat
10: aan
8: iemand van 18 vraagt, dan denkt hij, ik denk dat ik mijn rijbewijs nog wel nodig ga hebben.
10: Ja, maar wat zo interessant is, dat er wel een verschil zit tussen de millennials en de Gen Z'ers, dus de nog jongere generatie. Ja. Die zijn het weer minder.
8: Ja, maar
10: dus hij is echt wel interessant.
8: Maar die willen ook heel veel me-time en wandelen, toch? Dat weten we van Twan Huis.
10: Dat is waar.
11: Nick Ajowijnen en Arjan Elbers.
8: Waar vroeger kandidaten als eerste vaak in contact kwamen met een werkgever op de werkenbij-website of op sociale media, is er nu een schifting bezig. Voor steeds meer mensen is het eerste contactmoment met een nieuwe werkgever dus in het eigen vertrouwde chatvenster van een taalmodel. Denk aan Chat Claude Gemini. Makkelijk, snel, maar ook heel persoonlijk. Bij ons Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, wat vragen werkzoekenden precies aan AI? Kun je eens een typisch voorbeeld geven?
9: Ja, natuurlijk. In het kader van het salaris, wat ga ik verdienen bij deze werkgever?
10: Tuurlijk. Dat is een hele belangrijke, hè?
9: Ja, absoluut. Ja, zeker. En daarom is het ook gewoon extreem belangrijk om die gegevens te benoemen.
8: En wat zijn nog meer want dan heb je het over dat, ik snap het, niet meer zozeer de werkenbij-website en of de socials, maar dat het chatvenster het eerste onderzoeksveld is ten aanzien van een werkgever of een carrière. Wat voor gesprekken vinden daar dan plaats? Hoe gaan ze te werk dan, de werkzoekenden?
9: Ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met een organische vraag. Hè? Dat de meeste mensen die zich oriënteren binnen een taalmodel, die stellen natuurlijk altijd eerst de vraag van, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik werk in deze sector. Dit is de rol die ik nu vervul. Wat zijn de werkgevers die wellicht bij mij passen?
8: En zijn het dan vooral jongeren of zie je het ook bij meer ervaren mensen?
9: Nou, je ziet wel een duidelijk verschil in welke generaties meer een taalmodel gebruiken dan de anderen. Dus je ziet dat Gen Z echt wel serieus gebruik maakt van taalmodellen. Daarin zeggen de laatste cijfers dat dat grofweg tegen de 40% aan zit. En die aantallen lopen nog op. Dat 40% van Gen Z zich dus al oriënteert via een taalmodel. Betekent niet dat ze het hele proces doorlopen, maar we zien wel dat zij zich oriënteren via een taalmodel om bijvoorbeeld bepaalde gegevens van organisaties op te halen over hoe het is om voor een bepaalde organisatie te werken.
8: En waar haalt zo'n taalmodel nu zijn of haar informatie vandaan? Dan ben je werkgever en dan één keer komt een taalmodel klopt op de deur en die zegt, ja, hier met die info.
9: Zeker weten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je onder de motorkap gaat kijken van
8: ja,
9: van
8: doe maar eens open.
9: Nou, we kunnen het hebben over termen als query fanouts en dat soort dingen. Nou, daar gaan we vooral vandaag niet
8: nee, maar dan haken we af. Dan moet je, ja, dit,
9: moet je ook zeker niet doen.
8: Verder doen.
9: Ik denk dat wat het belangrijkste is om je te realiseren dat wat AI doet is, die kijkt altijd naar, en dan doe ik even tussen haakjes, ja, de waarheid, is dat waar zij naar op zoek zijn is consistentie in antwoorden. Dus zij kijken naar externe bronnen, dus off-site mentions, hè, zoals ze dat dan noemen, en de on-site, dus wat staat er op jouw werkwijze.
10: En daar maken ze een mix van.
9: Exact, en daarmee gaan ze dus kijken naar, oké, is het beeld dat extern wordt gegeven consistent met het beeld dat binnen jouw homepage of binnen jouw werkwijze wordt gegeven.
8: Ja, dus eigenlijk controleren en keuren ze, valideren ze, en dan maken ze heel snel, exact, een soort samenvatting. Ja. Hey, en nu, ik denk dat wij alle drie wel ergens een taalmodelletje op ons telefoontje hebben staan. Stel, jij hebt Claude, Arjan heeft de Gemini en ik heb Chat. En we vragen allebei, hoe is het om te werken bij de FD Media Groep? Krijgen we dan alle drie een ander antwoord?
9: Jazeker, omdat alle drie een andere indexeringsindex hebben. Of een andere indexering gebruiken. Dus waarin je bijvoorbeeld voor Copilot en ChatGPT kan je Bing Webmaster Tools koppelen om te kijken hoe je presteert en waarin Google natuurlijk zijn eigen indexering
10: uiteraard. Dus je kunt wel heel makkelijk controleren als werkgever waar sta ik en hoe doe ik het? Nog niet meer.
9: Nee, kijk, dit is natuurlijk wel monitoring software die daarvoor beschikbaar is. Maar die is vaak erg complex en ook complex om uit te lezen. En dat is natuurlijk ook waar wij op zitten. Is wij willen die data juist leesbaar maken voor de consument. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
8: Hey, klopt het beeld dat zo'n model dan geeft? Ja, Chat of mm-hmm. Claude. Hè? Of zit het er ook wel eens naast? Dus dat je vraagt hoe is het om daar en daar te werken. En dan komt er een antwoord dat je denkt van hey, klopt helemaal niks van.
9: Ja, nee, dat is. Ik denk dat iedereen wel weet dat de AI ook hallucineert. Mm-hmm. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waarom organisaties zich hier nu op moeten focussen. Is omdat AI niet altijd een helder beeld geeft van jouw werkgeversmerk. Wij zien terug in...
8: Hoe komt dat dan? Dat is toch gek?
9: Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe iets is gedocumenteerd over verschillende websites heen. Dus wat wij bijvoorbeeld terugzien is dat sommige onderzoeken vanuit bijvoorbeeld het FNV uit 2022 nog steeds een relevant antwoord kan geven. Terwijl een betreffende organisatie al lang en breed bepaalde punten heeft opgepakt en heeft weggewerkt over onderwerpen die gaan over werkdruk, angstcultuur, dan wel andere componenten. En dat zijn natuurlijk wel precies de antwoorden die je niet wil dat AI geeft. Want als jij vraagt van hoe is het om te werken voor
10: X...
9: Dan wil jij natuurlijk dat AI zegt dat is hier allemaal Hosanna en de pilaren reiken tot aan de hemel.
8: Hoe kun je als werkgever daar dan invloed op uitoefenen? Met andere woorden, ik snap het, hè, want wat de mens niet kan checken, dat kan zo'n stukje techniek natuurlijk als een razende roeland allemaal checken. Maar hoe zorg je als werkgever dat je dan goed uit de verf komt?
9: Ja, nou, allemaal bij AI Rebels aansluiten natuurlijk, maar mocht je dat zelf willen doen. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je controleert waar de verschillende data vandaan komt. Hè, of de verschillende bronnen die geciteerd worden. Om vervolgens ook te kijken, oké, hoe kunnen we dat tackelen met content die hier eigenlijk verder op ingaat.
10: Dus je kunt niet richting geven. Stel voor, je ziet zo'n oud onderzoek. Je ziet iets van FNV. Want dat is een toxische werksfeer. Dat is allemaal opgelost. Ja. Dan kan ik eigenlijk niet die machine, die taal engine leren van ja, maar dit klopt niet meer, dat is opgelost. Dat lukt niet.
9: Jawel, dat kan dus wel. Daar kan je dus invloed op uitoefenen. Okay. Maar dat moet je dus zeer goed gedocumenteerd kunnen aangeven wat je dus de afgelopen periode hebt gedaan. Mm-hmm. Dat onderzoek ook echt daadwerkelijk aanhalen. En dan ook vervolgens kunnen staven, dus met realistische cijfers, kunnen staven waarom die dingen zijn opgelost. Dus bijvoorbeeld met een NPS-score die voorheen min 12 was en nu 75.
10: Ja. Oké.
8: Dus je moet je rapport laten zien, Arjan.
10: Ja, oh, ja? Spannend.
8: We nemen je niet zomaar aan. Hey, welke informatie weegt het zwaarst? Want dat machientje, noem ik het maar even, die checkt dan allerlei plekken. Ja. Maar ja, de ene keer een poll, de andere keer een artikel, dan werken bijsluit. Wat weegt nu zwaar? En waarom niet? Of waarom wel?
9: Ja, nou, uit verschillende papers blijkt dat als je echt inhoudelijk ingaat, en dat betekent dus daadwerkelijk staven met cijfers, zie je dat die content tussen de 50% en 60% beter wordt opgepikt door taalmodellen dan wanneer je het aan de oppervlakte houdt.
8: Nu hebben wij ook een poll uitgezet. Arjan, wil jij ons daar even mee doorheen nemen? Want ik ben benieuwd hoe de buitenwereld hiernaar kijkt.
10: Natuurlijk. Ook deze week hebben we samen met de redactie van LinkedIn Nieuws opgetrokken. Dus redactie BNR en LinkedIn hebben samen een poll uitgezet bij onze achterban. En wij vroegen, is jouw werkgever eigenlijk goed zichtbaar in die AI-engines? 48% zegt ja. En we werken daar ook actief aan. 14% zegt, we doen een beetje. 27% zegt, wat, welk? Nee, nog nooit van gehoord. En 10%, die vind ik interessant, zegt, ja, de doelgroep zoekt zo helemaal niet. Nou, in totaal stemden er zo'n 100 mensen. En ik heb er 2 reacties uitgehaald. 1 is van Aaltje Vincent. En zij zegt, laat vooral je rauwe werkelijkheid zien en gebruik de veelgestelde vragen over solliciteren en over werk van jouw organisatie. Dit werkt namelijk heel erg goed voor Geo. En Gusta Timmermans zegt, AI verandert niet alleen hoe mensen naar een baan zoeken, maar ook hoe zij een complete eerste beeld kunnen vormen van de hele organisatie. En die laatste, die vind ik wel interessant, want wat je inderdaad ziet is, als ik zo'n vraag stel aan zo'n machine, zeg, nou joh, ik wil een baan, een werkgever die bij mij past, waar ik me kan ontwikkelen en een goed salaris heb. Ik test daar ook mee als een noob. En dan vaak biedt zo'n machine zelf al aan van, goh, maar kan ik je iets meer vertellen over de cultuur en over het bedrijf en moet ik dit laten zien? En ik zeg natuurlijk ja. Dus ik krijg veel meer dan dat ik vraag. En daar zit dat punt van Gusta in, van er komt meer dan alleen die baan.
8: Ja, dat taalmodelletje loopt jou de hele tijd te pleasen.
10: Ja.
8: Toch? Die wil jou dienen als een servant.
9: Ja. Ja, zeker. En die leert ook van jou, hè, dat taalmodel. Want op basis van de prompts die jij ingeeft, leert het taalmodel ook wat jouw voorkeuren zijn. Dit is ook de reden waarom content aanbieden op basis van je EVP en de persona's alleen nog maar belangrijker zal worden.
10: Ja, EVP, even uitleggen voor luisteraar. Employer Value Proposition. Je werkgevers waardebelofte. Die moet je dus gewoon heel duidelijk uitwerken en zorgen dat goed geïndexeerd kan worden.
8: Ja, ja, nu spreekt Aaltje over GEO.
10: GEO.
8: Vroeger had je CEO, nu is er GEO. Ja. Wat moet je doen om goed zichtbaar te zijn in GEO? En niet zo'n flauw antwoord geven als je net gaf van aansluiten bij. Dat is een inhoudelijk programma. Allee,
9: zeker.
8: Come on.
9: Nee, als jij je content wil optimaliseren voor GEO, dan is het belangrijk dat je inderdaad een echt beeld geeft bij je organisatie dat feitelijk gestaafd wordt. Dus dat betekent je salarissen delen. Dat betekent dat je de structured data van jouw website via de schema markup in orde moet hebben. Dat je je vacatures op een bepaalde manier aanbiedt. Die voldoen aan een aantal spelregels. En denk bijvoorbeeld aan, waar is de vacature? Bij wie ga je werken? Wat is de functie natuurlijk? Wat is het salaris? En dat je eigenlijk ook alle arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk uitschrijft.
10: Ja, dan heb ik daar wel een verdiepingsvraag over.
9: Ja, natuurlijk.
10: Als ik als recruiter of arbeidsmarktcommunicatiepersoon altijd heel erg goed mijn SEO op orde heb gehad. Ja. Hè? Dus ik heb altijd goed geschreven naar de Googles van deze wereld.
9: Zeker.
10: Heb ik dan automatisch al een goede basis voor GEO of nog lang niet?
9: Ja, ik denk dat je voor 70% dan al aan de goede kant zit.
10: Oké.
9: GEO is natuurlijk net iets anders, waarin SEO natuurlijk de traditionele manier is voor optimaliseren voor traditionele zoekmachines.
10: Uiteraard.
9: Gaat GEO over het optimaliseren voor taalmodellen.
10: Van die engines.
8: Yes. En wat is dan de grootste fout die werkgevers nu maken in die transitie van SEO naar GEO? Jij zegt dat net, er moet de plaats, het salaris,
10: structuur. Ja,
8: maar dat stond er altijd al wanneer ik als mens ging kijken naar een vacature. Ja, waren dat ook dingen waar ik naar op zoek was? Zeker. Dus het klinkt heel logisch dat je bijna denkt van,
9: ja, alleen jouw eigen website is niet meer de single source of truth.
10: Nee. Nee, en, nee dat was vroeger natuurlijk. Hè, alles waar alles samenkwam en exact. Daar werd alles vandaan gehaald.
9: Ja.
10: En nu, ik snap het. Dus die engines die kijken ook veel meer naar de externe kanalen. Wat zeggen alle anderen over jou?
9: Ja. Ja, zeker. En misschien een mooi voorbeeld is dat wij hebben deze week een rapport opgeleverd aan een grote keten.
10: Mm-hmm.
9: Waarin 75% van hun mentions binnen taalmodellen dus niet via hun eigen website kwamen.
10: Kun je zelf eigenlijk helemaal niet beïnvloeden.
9: Dus ben je afhankelijk van wat er door derden eigenlijk over jouw merk wordt gezegd. Nou zijn er natuurlijk wel manieren om daar invloed op te oefenen. En dat is natuurlijk ook precies waar de sport zo meteen zich naartoe zal verschuiven.
10: Ja, uiteraard.
8: En nu horen we pingen, offsite mentions, citeerbaarheid, ja. CEO, geo. Het klinkt ook allemaal een beetje als abracadabra.
10: Beetje met Bojumbo.
8: Toch? Ik bedoel, wat is
9: heerlijk,
8: het eerste
9: ja,
8: wat je...
9: Een heleboel mooie nieuwe marketingtermen die we er tegenaan kunnen
8: vreselijk,
9: gooien.
8: Corporate gelul.
9: Ja,
8: maar
9: heerlijk.
8: Wat is het eerste wat werkgevers morgen kunnen doen? Ze luisteren hiernaar, ze denken van ja, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, je moet iets, want je wil natuurlijk als werkgever wel gevonden worden.
9: Ja.
8: Wat kun je doen als werkgever morgen?
9: Ik zou me verplaatsen in de kandidaat en bedenken wat zijn de meest gestelde vragen die men vooraf wil weten over mijn merk of over vacatures.
10: Mm-hmm.
9: En ik zou die in een veelgestelde vragenpagina neerzetten. Dat is een van de meest waardevolle punten die
10: dus wat een van de reacties zei, je hebt de poll.
9: Ja.
10: Zorg voor goede vraag en antwoord rondom sollicitatieprocedure en werk.
9: Exact, ja, absoluut.
8: Dank je wel, Brian Perenboom, voor al jouw informatie. We gaan ermee aan de slag en we houden het in de smiezen.
11: BNR at Work.
8: Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met ondernemer en voormalig voetbalster Rocky Heakaya. Ja, Arjan, dat was een inspirerend gesprek, hè?
10: Dat was een super gesprek. En Rocky is veel te bescheiden. Ze moet veel meer flexen met haar FIFA-poppetje-status.
8: Ja, ze heeft gewoon een FIFA-poppetje.
10: Hoe cool is dat? Ja. Eerste vrouwelijke FIFA-speler.
8: Ja, ze vertelt in de podcast ook onder andere hoe ze in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in de gaten kreeg. Hoe je met voetbal echt mensen kan bereiken en iets voor ze kan betekenen.
12: Wij stappen uit bij dat veld en ik zie jongens staan met teenslippers, kort broekje, voetbalshirtje en ja, van die enorme wapens. En ik dacht echt...
10: Hey.
12: Ja, want waarom rent er niemand weg? Wat is dit? Maar goed, ik kom uit de straatvoetbal, dus ik weet ook wel hoe je de straat moet lezen. Dus als iedereen rustig is, dan zal het wel goed zijn. Dan stap je eruit en dan kom je daar. En dan, een van de dingen was wel grappig, we gingen voetballen. Een van de jongens die legt dat wapen neer en die begint mee te voetballen. En ik dacht eigenlijk twee dingen. De eerste was natuurlijk, moet ik geen panna geven? Voor jou, dat is dus de bal door de benen. Dus, geen panna geven. En ten tweede, als hij die bal interessanter vindt dan dat wapen, dan zit daar iets in. En dat zaakje eigenlijk.
8: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Bedankt voor het luisteren. Kun je er nu, net als ik, of Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of ga naar je chatvenster en vraag wie Arjan is en wie ik ben. En dan kun je meepraten over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafd in het Oosterpark. Te zien is hoe een man de journalisten vanuit het niets belaagt. Een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
9: Hallo en welkom, goed dat je er weer bij bent op deze woensdag 30 september... de dag dat we het hebben over Box 3.
10: Is er dan eindelijk duidelijkheid voor beleggers en spaarders? Box 3 gaat op de schop, het kabinet is het eens over de verbouwing. Maar niet iedereen is er heel blij mee.
9: Deze aflevering van BNR Beurs kijken we wat die Box 3-plannen voor jou betekenen.
11: Hebben we het ook over OpenAI? Want dat komt met een nieuw speeltje.
12: OpenAI's newest AI agent called Dot. The company unveiled it at its annual Dev Day Developers Conference, where it announced its newest models, tools and updates.
11: Het bedrijf hoopt wat extra geld te verdienen, want de beursgang die laat nog wel even op zich wachten.
9: En je hoort waarom Amerikanen het woord AI niet meer mogen zeggen.
11: De AEX sloot in de min, 0,5%, net onder de 1115 punten. WDP was de grootste daler, dat ging 5,5% onderuit. En de beurs in de VS die kleuren overwegend groen. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met beursfluisteraar Erik Maurits. Goed dat je er bent.
13: Dankjewel.
9: Erik, beursfluisteraar, zo wil jij dus tegenwoordig worden aangeduid. Ga je dan de uitzending vluisteren?
13: Nou ja, het was de enige naam die nog over was. BNR was bezet. Nee, ik heb een blogje en dat ga ik met veel plezier elke dag bijhouden.
9: Leuk, we zetten het in de show notes. Dank. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar de beurs luisteren. Oké, gaan we nu echt beginnen.
14: Het verboden woord begint vanaf 5, 4, 3, 2, 1.
9: Ja, het verboden woord, en dat is AI. President Trump heeft denk ik naar Q-Music gekeken of geluisterd en zegt dat dat woord voortaan verboden is. Vergeet AI, het is nu superintelligence. Dat is dus de omschrijving die alle Amerikaanse overheidsdiensten vanaf nu moeten gebruiken. Dat heeft de president besloten in een executive order nadat hij met allerlei hotshots had vergaderd. Moet je denken aan Mark Zuckerberg van Meta, Sundar Pichai van Google, Jensen Huang van Nvidia en ook nog even de CEO's van Anthropic en OpenAI. Die baasjes die stonden allemaal na afloop braaf naast hem om vragen van de pers te beantwoorden. Elon Musk trouwens ook. En die ging gelijk de mist in.
15: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI. SI, pardon me.
16: Thank you.
9: Ja, er zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van AI, SI. De bedrijven zelf gaan strenger controleren en de techniek zelf in de gaten houden. De slager gaat dus zijn eigen vlees keuren. De afspraken die zijn vrijwillig, dus het is geen bindende wetgeving. En toch, zegt Trump, het is te vergelijken met een soort van grondwet. Nou, Erik, barst maar los. Denk jij dat dit gaat werken?
13: Nou, ik denk dat echt helemaal niemand serieus denkt dat dit nou de veiligheid van AI gaat verbeteren.
9: Als ik jij ook niet.
13: Nee, absoluut niet. Dus er is natuurlijk de laatste weken veel om te doen. Amodei kwam naar buiten met een bericht dat hij zich zorgen maakt en dat de ontwikkelingen grip moeten.
9: CEO van Anthropic.
13: CEO van Anthropic. Een medewerker ging daar weg. En sindsdien is het een beetje onrustig. En Trump heeft vrij snel gezegd: nee, het is allemaal hartstikke veilig. En ik denk dat dit gewoon een beetje een showtje was om de hele wereld te laten zien: we hebben het echt onder controle, want er zijn allerlei maatregelen die we hebben afgesproken en iedereen gaat er naar kijken en het komt goed allemaal.
9: Ga jij het ook super intelligence noemen vanaf nu?
13: Nee, dat schijnt niet verplicht zijn. Wel de overheid zelf. Maar hij had het op Truth Social gevraagd in een poll. Wat ze de beste naam vonden. Want hij vindt artificial klinkt zo kunstmatig. Dat was het idee erachter. Maar ik denk niet dat het aanslaat.
17: Super intelligence. Nou, ik ga het onthouden. Wil ik het nog even hebben over Robinhood. De Amerikaanse broker heeft een aantal nieuwe dingen gepresenteerd. Robinhood komt bijvoorbeeld met een eigen AI-agent. Je kunt een assistent zelf vormgeven, strategieën voor je laten maken en vervolgens dag en nacht laten handelen. Hm. Wel moet je kapitaal apart zetten waar de agent dan mee aan de slag kan gaan. Want ja, helemaal waterdicht is handelen met AI natuurlijk nog niet. Of super intelligence, sorry, moet ik dan natuurlijk zeggen. Wat mij verder nog opviel, begin volgend jaar kun je 24/7 handelen in aandelen, ook in het weekend dus. Dat kan in het begin met een beperkt aantal aandelen en ETF's. En op deze manier brengt Robinhood de aandelenmarkt weer een stapje dichter bij de cryptowereld.
9: Nou, ben benieuwd. Gaan we door naar Andy Burnham, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Die schoof aan bij de vrienden van BBC en zei wat we allemaal al lang wisten: de Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan voor de Britten. Hij kwam daarna met een aantal opties.
18: We could stay as we are, that's definitely an option. If people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered, and we have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each. What I am saying is it's not good enough to leave that question just hanging. You know, I am saying let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
9: De premier zegt dus dat al die opties nu op tafel liggen. Inclusief, je hoort het goed, een terugkeer van de Britten. Dus dat het VK terugkeert in de EU. Benieuwd wat het dan weer gaat betekenen voor de Londense beurs. De London Stock Exchange steeg in die periode met tientallen procenten. Maar er komen de laatste jaren nauwelijks nieuwe beursbedrijven bij. Dus misschien dat Burnham dat dan ook even kan regelen. Is het goed nieuws als de Britten er weer bij komen?
13: Ja, dat vind ik wel. Ik weet niet of het voor de beurs heel veel uitmaakt. Nou, misschien voor de Engelse aandelen. Maar voor Europa maakt het niet veel uit. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat het een goed idee is.
9: Ja,
13: zeker.
17: Van Engeland even door naar de VS, want ik wil het hebben over de Amerikaanse economie. Het favoriete inflatiecijfer van de Fed is namelijk weer verschenen. Die kwam uit in augustus neer op 3,4% en de kerninflatie kwam uit op 3%. Daarmee daalde de inflatie weer wat ten opzichte van juli. Ook kwam loonstrookverwerker ADP met het banencijfer. In totaal kwamen er afgelopen maand 90.000 banen bij. Een stuk meer dan analisten hadden verwacht. Vorige week zette de markt de kans op een renteverhoging in oktober nog op zo'n 70%. Nou, daar is nu nog zo'n 35% van over.
9: Straks alles over OpenAI. Dat wil weer tientallen miljarden dollars ophalen.
17: En we hebben het over Apple. De nieuwe CEO gaat de boel eens flink opschudden.
9: Maar we beginnen met box 3. De kogel is door de kerk, het minderheidskabinet is eruit. Box 3 wordt verbouwd. De belasting op de papieren winst van beleggers, die is van de baan. Dat was het plan waar felle kritiek op was. Maar er komt wel wat anders voor terug. Vanaf 2028 komt er namelijk een vermogenswinstbelasting. Daardoor komen er simpelweg minder miljarden binnen. En die miljarden die haalt minister Heijnen van Financiën nu niet bij werkenden, maar bij beleggers, spaarders en ondernemers. In ieder geval wordt er niet meer op de sociale zekerheid bezuinigd. En dat is bij sommige reden voor feest, vertelt onze Haagse collega Leen de Beekman.
16: Dat is nu van tafel. Dat werd gisteren groots gevierd door Jesse Klaver. Die kwam naar de patatbalie op het moment dat het vragenuur bezig was. Ja, en de victorie, ja, die werd gekraaid, hè, noemen ze dat. Het was pro, we hebben het binnen. Spekman is blij. Deze ochtend wordt er ook nog taart gegeten met het buspersoneel dat mee was gaan staken in Den Haag. Dus ja, bij pro zijn ze echt blij.
9: Ja, bij pro zijn ze blij, maar heel wat andere Nederlanders zijn dat niet door die nieuwe box 3. Kort samengevat worden de vrijstellingen voor spaarders en beleggers kleiner en worden de regels voor ondernemers met een eigen BV aangescherpt. Dit plan ligt nu op tafel. Vandaag en morgen tijdens de algemene financiële beschouwingen wordt er flink over gedebatteerd.
19: Box 3.
20: Zowel in box 3 als in box 2.
21: Box 3.
22: Dat box 3 eindelijk wordt opgelost.
20: De discussie over box 3.
23: Box 3.
24: Wij zeiden fix box 3.
25: De ontwikkelingen omtrent box 3.
26: Het hele box 3 dossier begint wel natuurlijk behoorlijk vervelend te worden.
9: Nou Erik, iedereen liep de schuimbekken over die papieren winst. We krijgen er dus nu een vermogenswinstbelasting voor terug. Is dat dan beter?
13: Dat is denk ik beter, ja. Laten we het een positieve uitzending maken. Het goede nieuws is, we hebben die papieren winst, die is weg. En ik denk dat we er allemaal blij over moeten zijn.
9: Nou, laten we het concreet maken. Het kabinet wil onder meer het heffingsvrije inkomen in box 3 verlagen. Dus van 1800 euro nu naar 1000 in 2028. Waardoor spaarders en beleggers meer belasting betalen.
13: Ja, dat vind ik wel jammer, dat het heffingsvrij vermogen omlaag gaat. En dat betekent dat vooral kleine beleggers en spaarders daarvan de dupe zijn. Terwijl ik denk dat het goed is als er meer mensen zouden beleggen. Dus dat vind ik jammer. Maar goed, het moet ergens vandaan komen. Maar dat vond ik een minpuntje.
9: Waar komt dan toch dat enthousiasme van jou of dat optimisme vandaan?
13: Nou, ik ben blij dat die belasting op papieren winst weg is. Ik vind dit reëler. Dus dit stimuleert toch meer langetermijn beleggen. En ik denk dat dat goed is. Ik had wel gewoon graag gezien dat het nog simpeler was allemaal. Het is nog steeds vrij ingewikkeld. Maar in hoofdlijnen, als je een minderheidskabinet hebt, wat iedereen verwacht natuurlijk dat ze alles krijgen, dat kan niet. Je moet allemaal inleveren. En als er een hele makkelijke oplossing was geweest, dan was hier al lang geweest natuurlijk. Dus er is natuurlijk altijd ergens pijn.
9: Nou, het idee is dat de kleine spaarder en de kleine belegger wordt gepakt. Leeft dat idee ook bij jou?
13: Nou ja, die gaan er wel op achteruit. En als het, maar daar stond niet zo heel veel over. Maar als het goed is, kan er wat overblijven, waardoor je er hier tegenover een lagere loonbelasting kan stellen. En dat zou, vind ik wel gunstiger. Als je het ergens vandaan moet halen, dat je stimuleert om te werken en dat het vermogen meer aangepakt wordt. Maar het is jammer dat die kleine vermogens ook nu echt hard achteruit gaan.
9: Ja, we noemen die particuliere belegger altijd Piet Particulier. Die zit ook als het goed is nu naar BNR Beurs te luisteren. Wat schiet die luisteraar er op dit moment mee op en met dat nieuwe Box 3-plan volgens jou?
13: Nou, weinig. Weinig, behalve dat hij blij mag zijn dat hij in ieder geval niet over zijn papieren winsten belast wordt. Maar verder is het niet zo fijn voor ze. En het kan ook zijn dat in de discussie nog veranderd gaat worden. Dat hoop ik wel. Maar op dit moment ziet dat er niet goed uit.
9: Ja, er wordt op dit moment druk over vergaderd. Inderdaad, komen we zo op. Maar eerst even, wordt beleggen in Nederland nog wel leuk? Of jagen Jet en Heine beleggers en spaarders op deze manier weg?
13: Nou, als bij die papieren winst hadden ze echt wel beleggers weggejaagd. Laat het zo stellen. Dus dit is een verbetering. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat je mensen moet stimuleren om te beleggen. Dat fiscaal er aantrekkelijk moet maken. Dat gebeurt niet. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wat ze in Zweden doen. Dat is, moet je maar even opzoeken. Maar daar wordt het lager belast. Ook een forfaitair rendement, maar lager. En veel helderder en makkelijker. Waardoor er in Zweden ook daadwerkelijk veel meer mensen gaan beleggen. En ik denk dat dat het beste zou zijn.
17: En als we even uitzoomen, want op internationaal vlak, ik bedoel, toen dit allemaal werd aangekondigd, de hele herziening van tevoren, toen waren we internationaal echt een lachertje. Iedere Amerikaanse krant stond er vol mee. Hoe denk je dat er nu vanuit buitenaf hier naar gekeken wordt? En ook met het oog op investering voor bedrijven bijvoorbeeld?
13: Nou, nu zijn we een soort middenmotor met dit pakket zoals het nu staat. Dus ik denk dat niemand ons op dat vlak meer uitlacht. En aan de andere kant moeten we ons ook allemaal bedenken dat doordat wij relatief hoge belastingen hebben, hebben we in Nederland een 10-jaarsrente van 3,7%. Terwijl Frankrijk nu op 4,8 zit. Dus dat is wel, weet je, het is wel onderdeel van een geheel waardoor onze staatsschuld nog onder de 50% staat en niet boven de 100. Dus dat wil ik toch even vandaag in deze uitzending een klein beetje positief zijn.
9: Heel goed. Is dit onderaan de streep nu een verbetering of niet? Schiet je hier uiteindelijk wat mee op?
13: Het is een verbetering ten opzichte van wat er lag.
1: Ja, die papieren winst was echt een cruel.
13: Ja, exact. Dus daar ben ik gewoon heel blij om.
1: We zeggen het al, op het moment dat wij opnemen wordt er nog druk gedebatteerd. De VVD die heeft nu ook zijn twijfels, net als het CDA, over dit plan. Er schijnt een miljardentekort van zo'n 7 miljard te zijn om dit plan dragende te maken. Er zijn heel veel haken en ogen. Hoe dan ook, het kabinet heeft geen meerderheid. We hadden het aan het begin al over. Dus we moeten pro of ja 21 meekrijgen. Ben je bang dat ze weer aan het plan gaan sleutelen en dat het misschien toch ongunstiger wordt, dat Erik Maurits niet meer optimistisch is over dit nieuwe box 3-plan?
13: Nou ja, ik hoop het niet, maar het is duidelijk dat het nog dat er nog flink gesleuteld gaat worden. Dat ben ik met je eens. En waar dat dan heen gaat, ik weet het niet. Ik hoop dat het kabinet het volhoudt, überhaupt.
1: Want het is een to be continued.
13: Het is to be continued.
1: Want we hebben er nooit zo lang over een belastingplan gehad, denk ik.
13: Ja, het is nogal, het is ook nogal cruciaal. Maar ik hoop dat ze eruit komen en ik ben blij dat die papierenwinst eraf is.
2: BNR Beurs.
3: Door naar OpenAI, want daar gebeurt een hele hoop. De AI-modellen van het bedrijf hacken ondertussen Jan en alle man. En OpenAI is druk aan het uitzoeken wat ze daar dan weer mee aan moeten. Een beursgang laat nog wel even op zich wachten.
4: We just want to get our feet under us, make sure we understand how to operate in this new way, be able to make some of these decisions in front of us without the pressure of being a newly public company. And then I think we'll be public at some point. There will be more new levels that come, but it won't be all at the same time.
3: Zei topman Sam Altman gisteren na afloop van OpenAI's Developers Day. En om het sentiment toch een beetje positief te houden, kondigde OpenAI daarom ook iets bijzonders aan.
4: So today we're introducing Dots. Dots are remarkably capable, always on agents, built to handle really anything you can think of. They bring AI into a whole new form factor to work and give you more time and attention so you can do the things that you care about.
3: Ja, zo'n dot is volgens het AI-bedrijf een soort stagiair die in principe alles voor je moet kunnen doen. Dus eigenlijk ben ik een soort dot van Jelle, maar dan niet digitaal. En met deze nieuwe toepassing hoopt OpenAI weer wat extra gebruikers binnen te hengelen. Niet dat het daar nu slecht gaat, want volgens het Amerikaanse persbureau Axios zit het AI-bedrijf inmiddels op een omzettempo van $70 miljard per jaar. Nou, Erik, hoop nieuws. Laten we even beginnen bij die beursgang die dan toch nog even op zich laat wachten. Vind jij het verstandig dat ze nog even aan de rem trekken?
13: Ja, ik begrijp het wel. En de reden die aangehaald wordt is de veiligheidsrisico's. Nou, dat is best grappig, we hadden het er net al over. Trump zegt dat het allemaal geregeld is. Maar je merkt toch dat die bedrijven zelf zich zorgen maken. En ik denk ook dat hij even wil afwachten hoe het met Anthropic gaat als die naar de beurs gaan.
3: Ja, en je zegt dat al die veiligheidsrisico's, die willen ze eerst wegnemen. Is dat ook echt, denk je, echt de redenatie of kan er nog wat anders achter zitten?
13: Nou, ik vind het op zich ook nog wel interessant dat de vraag is ook of je die überhaupt weg kan krijgen. Dus in dat prospectus van Anthropic stond dat AI een existential risk to humanity is.
3: 80 pagina's.
13: 80 pagina's vol risico's. En wat ze ook zeiden, dat vond ik ook nog wel aardig, is dat de modellen zich tijdens die test kunnen aanpassen.
3: Ja.
13: Omdat ze doorhebben dat ze getest worden. Dus met andere woorden, hoe weet je zeker als OpenAI dat het veilig is? Ja. Je systeem. Ik bedoel, dan kan je die beursgang misschien wel eeuwig uitstellen. Dus dit is toch een beetje vaag wat hij daar nou precies mee bedoelt. Maar ik hoop wel dat ze allemaal snel naar de beurs gaan. Want dan komt er gewoon meer naar buiten over de echte cijfers.
3: Ja, want je noemt Anthropic al. Hè? Nou, die lijken veel geld op te gaan halen. Een waardering van 2 biljoen wordt ook over gesproken. Het aandeel van Meta heeft de weg omhoog gevonden, omdat ze begin deze maand eenzelfde soort AI-assistent genaamd Muse aankondigde. Is het niet gewoon juist de tijd voor OpenAI om naar de beurs te gaan?
13: Nou ja, misschien wel. We staan op all-time highs, of in ieder geval in de buurt. En je zag wat het aandeel Meta opleverde toen ze met Muse naar buiten kwamen. Nu gaat Meta natuurlijk weer omlaag, omdat er nu Dots komt.
3: Ja, ja, ja.
13: Is niet gratis nog, maar goed. En ongetwijfeld komt Claude ook met een zoiets soortgelijks binnenkort. Dus dan heb je gewoon 7, 8 bedrijven die met agents weer elkaar gaan beconcurreren. Maar dat betekent één ding voor de beurs. Er wordt nog voorlopig heel veel geïnvesteerd. Dus het is per saldo minder veiligheid, is niet belangrijk. Gewoon doorgaan,
3: ja.
13: Heel veel investeren, allemaal je eigen agent. En dat is nu de afdronk in combinatie met die lage rente. Dus de beurs die vindt het allemaal prima.
3: Ja, geld in overvloed. Even naar die Developers Day. Hoe heb jij naar die aankondigingen gekeken, waaronder dus Dots?
13: Nou, ik vond het wel interessant. En ik vind het, ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat ze dat doen. Dit is waar het naartoe gaat natuurlijk. Dus je had natuurlijk eerst gewoon je chatbot. Maar nu heb je dan agents die dingen voor jou doen, terwijl jij andere, nog nuttigere dingen aan het doen bent.
3: Ja, en ik ben ook wel benieuwd naar, als je kijkt naar de strategie van OpenAI. Want Anthropic ligt zich echt duidelijk op de zakelijke markt. Google wat meer op de consumentenmarkt. Nou, je hebt ook nog de hardware. OpenAI doet het eigenlijk alle drie. En alle drie durf ik ook wel te zeggen, nog wel het minst. Hoe kijk je naar die strategie? Moet je op zoveel paarden durven wedden?
13: Ja, ik begrijp het wel. Want het wisselt de hele tijd wat het meest interessant gevonden wordt door de beurs. Dus ik denk dat ze op dit moment, als ze op alle drie inzetten, kan me wel iets bij voorstellen.
3: Ja, en wat is dan het pad, denk jij, dat OpenAI dan nog het beste kan bewandelen om daar nog uit te springen? Of is het echt een soort nek-aan-nek-race die eeuwig door blijft gaan op die manier?
13: Ik denk dat het een nek-aan-race die eeuwig door blijft gaan. En je ziet het ook in dat de Meta dan weer achter ligt. Dan komen ze Muse, liggen ze weer voor. Eerst lag OpenAI voor en dan is het toch weer Claude en dan weer die. Ja. En dan heb je ook nog de Chinese AI-bedrijven. Die overigens qua veiligheid natuurlijk ook niet meedoen met dat plan in Amerika. Maar goed, dat terzijde. Dus het is vrij onvoorspelbaar wie en waar de AI-oorlog gaat winnen, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, toch weet OpenAI investeerders wel te overtuigen. Bloomberg meldt vandaag namelijk dat het bedrijf bezig is met een investeringsronde. 30 miljard moet het op gaan leveren. Het zou het bedrijf $1400 miljard waard maken. Wat zien zij dan in OpenAI?
13: Ja, het is natuurlijk het bedrijf op het gebied van AI. Ik bedoel, nog steeds. Ik bedoel, Anthropic wordt wel hoger gewaardeerd. Maar ik denk, als je mensen in de straat vraagt over OpenAI, dan denken ze aan ChatGPT. Mm-hmm. Of over AI. Ik bedoel, superintelligence, sorry. Ja. Sorry, Trump. Dan denk je toch in eerste aan ChatGPT. Dus het is wel gewoon het AI-model toch in eerste instantie.
1: Maar ik zei wel eerder tegen Donner vandaag, ze halen nu weer 30 miljard op, omdat die beursgang niet is doorgaan. Op een gegeven moment moeten ze toch wel een keer naar de beurs, want al die investeerders willen wel een keer gaan cashen.
13: Nou, ze moeten niet een keer naar de beurs. Ze moeten op een gegeven moment ook een realistisch pad hebben om winst te gaan maken. Dat is natuurlijk
1: het allerbelangrijkste.
13: Dat is natuurlijk het wat hier boven de markt hangt. Dat er toch nog steeds natuurlijk een onduidelijk is wanneer er nou precies geld wordt verdiend aan al die miljarden. En tegelijkertijd zie je ook aan hoe Trump bezig is, dat het zo belangrijk is voor Amerika om die race te winnen, mm-hmm, dat het ook eigenlijk niet uitmaakt hoeveel het kost.
3: Ja, maar je begint nu toch ook wel te zien dat er een beetje geld binnenkomt. Dat je hebt die annual recurring revenue. Dat is een soort maatstaf. Nou, dat ga ik niet helemaal uitleggen. Maar dat zou op 70 miljard per jaar uit gaan komen. En Anthropic loopt ook flink binnen. Dus dat geld begint nu toch wel binnen te komen. Is dat dan nog een zorg voor jou?
13: Nou, de vraag is, ja, het gaat nu goed. Je ziet nu zo'n mooi stijgend lijntje naar het noordoosten. Maar kunnen ze dat doortrekken? Kunnen ze het volhouden? Want anders zijn die investeringen echt wel te hoog.
5: BNR Beurs.
6: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Managementfuncties geschrapt. En er gingen geluiden dat 5000 AppleCare-medewerkers moesten vertrekken. Maar die ontslagronde gaat dan toch weer niet door. Maar ja, het lijkt er toch op dat er weer wat mensen de deur uitgaan. Erik, vind jij het logisch dat Turnus nu al zo'n stempel zo wil drukken?
2: Ja, als je een nieuwe CEO bent en je volgt een legendarische CEO op, dan kan je of je stempel drukken door iets nieuws te gaan doen. Dat gaat hij nu proberen. Of je kan zeggen, nee, het blijft allemaal bij het oude. Ik trek de lijn door. Maar hij gaat misschien wel proberen wat nieuws te doen. En ik denk dat dat wel goed is. En de beursreactie is ook positief op dit nieuws.
3: Dan nog even naar BMW. Heeft geen notering aan Wall Street, maar je kan wel certificaten kopen in de VS. Dus ze kunnen erin beleggen, die Amerikanen. En dat bedrijf heeft het lastig, waardoor het in juli met deze ontslagronde kwam.
4: According to a person familiar with the matter, the total workforce is expected to shrink by around 8,000. The Munich-based group currently employs about 150,000 people worldwide. BMW, formerly seen as a somewhat steady hand among its peers, cut its profit outlook in June for the current year. It cited weaker than expected business in China, where vehicle sales have fallen sharply in recent months.
3: Maar daar stopt het niet. Vandaag komt BMW met een nieuw plan. Het wil volgend jaar 20% van de managers ontslaan. Op die manier wil BMW kosten besparen. Die managers kunnen er prima uit, zeggen de Duitsers, want AI kan het werk overnemen. Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow zet er zijn vraagtekens bij.
5: Die managers zijn natuurlijk maar deels te vervangen door AI. Dat is een beetje een verhaal voor de bühne. Dat horen investeerders graag. Het gaat vooral om die managementlagen. Dit soort grote autofabrikanten hebben nog altijd veel managementlagen die al jarenlang op hun post zitten en een hoop verdienen. Die kosten die willen ze graag er tussen uithalen. Dus dat is wat hier echt speelt.
3: Ja, helemaal eens met Nout. Benieuwd of AI de oplossing is voor BMW.
1: Nou, zeker. Deze laatste beursdag van september zit er alweer op. Dus laten we even kijken naar die van morgen. We beginnen de maand met kwartaalcijfers. Allereerst die van McCormick. Je weet wel, het Amerikaanse kruiden- en specerijenbedrijf dat fuseert met de voedingstak van Unilever. Een deal van zo'n $45 miljard, deels in cash en deels in aandelen. En halverwege volgend jaar moet het allemaal rond zijn. Maar het aandeel McCormick is sinds de aankondiging nou niet bepaald gaan vliegen. Het is dus vooral kijken hoe McCormick er momenteel zelf voor staat in aanloop naar de samengang met Unilever. Tot slot nog even naar de kwartaalcijfers van Nike. Het sportmerk kwakkelt al jaren en daarom werd eind 2024 een nieuwe topman aangesteld die moest werken aan een heuse comeback. Maar van veel verbetering zou ik nog niet echt willen spreken. Nike is weliswaar in de kosten gaan snijden en biedt producten weer aan bij externe verkopers, maar de verkopen komen nog niet echt van de grond en het bedrijf verliest steeds meer marktaandeel. Het is dus vooral de vraag of de nieuwe strategie zich langzamerhand een beetje begint uit te betalen, want beleggers zetten de koers al maanden lager met één duidelijke boodschap: just do it.
3: Dit was de BNR-beurs van woensdag 30 september, de laatste van de maand, zoals mijn grote vriend Donner het al zei. We gaan naar het vierde kwartaal. Maar voor we aan de laatste beleggingsmaanden van het jaar beginnen, nog even een shout-out naar beursluisteraar Erik Maurits. Goed dat er was. En ook een shout-out naar mijn lievelingsstagiair, Donner Bakker.
1: Ja, nou, dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, like en reageer ook nog even op ons YouTube-kanaal, maar daar worden wij heel erg blij van.
3: Tot morgen.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
8: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. En deze week gaan we naar de overkant van Grote Plas, want daar hebben de presidenten Xi en Trump elkaar ontmoet. Maar wat betekende dat voor Europa? Viel de naam van ons continent helemaal niet tijdens het staatsdiner? Of stonden we daar op het menu, zoals Mark Carney eerder heeft beweerd? Nou, gaan we zo bespreken. Bij mij zijn Luc de Klerk.
9: Hey.
8: Welkom. En onze China-kenner en eindredacteur John Boy Vossen.
10: Hallo.
8: Welkom, leuk dat je in de podcast bent.
10: Ik vind het ook leuk dat ik er ben.
8: Voor het eerste keer toch in de XL-versie?
10: Zeker.
8: Nou, dat belooft een hele mooie uitzending te worden. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
6: De Gradometer.
8: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergen langzaam? Luc, zometeen. Ik zei het al, we gaan het over China en Amerika hebben. En daarbij is AI, kan ik alvast verklappen, een belangrijk onderwerp geweest. En dan hebben we in Europa een belangrijke troefkaart in handen. Met ASML. En daar was nieuws over deze week. Vertel.
11: Ja, het ging om Frank Heemskerk. Hij is een bestuurder bij het bedrijf. De Executive Vice President of Global Public Affairs.
8: Aha.
11: En hij zat deze week bij het debatcentrum De Bali. En daar zei hij het volgende over de omzet van ASML in Europa.
9: ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van de ASML is gedaald tot 0%. Laatste kwartaal. Hm. Dus wij verkopen helemaal niks in Europa.
10: Hoe komt dat dan?
9: En dat komt omdat Europa niet investeert en omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
11: Ja, het punt dat Heemskerk hier aansnijdt is natuurlijk zorgelijk voor de Europese strategische autonomie en iets waar we het ook wel vaker over hebben gehad in deze podcast. En het is natuurlijk mooi dat we zo'n bedrijf als ASML dan hebben in Europa, maar als we in Europa verder echt zelfstandig willen opereren op het gebied van AI bijvoorbeeld, dan moeten er ook bedrijven zijn die die chips gaan maken met die machines die ASML dan weer maakt natuurlijk. En nou zijn er een heleboel knelpunten in die hele keten, dus het is natuurlijk niet alleen die machines van ASML en de chipmakers uiteindelijk zelf, maar ook grondstoffen waar we bijvoorbeeld van China afhankelijk weer zijn. Maar goed, ja, überhaupt die stap zetten dat er echt in Europa geavanceerde chipfabrieken komen, ja, dat is heel belangrijk. Er zijn wel chipfabrieken, maar niet zeg maar van het geavanceerdere soort.
8: Nee, precies. Daar zijn we nog mee bezig. Gaat nog niet helemaal van een leien dakje. Zorgelijk, dat kunnen we wel zeggen, maar dat ASML niet verkoopt in Europa is niet helemaal nieuw.
11: Nee, dat vroeg ik me dus ook af, want ik dacht, ja, dit is natuurlijk ook een lekkere kop, staat het bij ons op de website ook. ASML verkoopt niks in Europa. Maar ja, dat heeft dan toch al lang in jaarverslagen gestaan ook, dacht ik. Dus ik ging naar onze eigen in-house ASML-expert Maxime van Meel om te vragen, hoe moeten we dit statement van Frank Heemskerk nou precies zien?
12: Ik denk dat ze dit vooral nog eens benadrukken om een statement te maken tegenover Brussel. Dat ze geen machines in Europa verkopen, dat wisten we al wel. Is zelfs terug te vinden in hun kwartaalcijfers. Maar ASML spreekt zich de laatste tijd steeds meer eigenlijk uit als Europese speler. Heemskerk wijst er hiermee dan ook op dat er in Europa eigenlijk geen enkele relevante chipmaker zit. En dat als de EU echt zoveel om hun strategische autonomie geeft, ze er maar beter iets aan kunnen gaan doen. Dat is een klus die niet zomaar geklaard is, weet ook ASML als de beste. Het zal jaren duren voordat je een eigen geavanceerde chipindustrie hebt opgezet. Maar de boodschap is dus, denk ik, begin er dan maar ook op tijd aan.
8: Maar oké, voor ASML is het natuurlijk niet great dat ze, tenminste, zij willen zoveel mogelijk machines verkopen, dus ook graag in Europa. Hoe is het voor Europa? Is het great of niet zo great, deze uitspraak?
11: Nou, het is dus vooral eigenlijk een herbevestiging, denk ik, dat de Europese chipindustrie dus not so great is. ASML die heeft ook nog maar eens bij de Europese Commissie gevraagd om te zoeken naar manieren om dat concurrentievermogen van de chipindustrie te stimuleren. En de commissie heeft in juni, hebben we het ook over gehad natuurlijk in deze podcast, de Chips Act 2.0 gepresenteerd. Daar lag de focus wat meer op industrialisatie en het stimuleren van vraag naar chips en leveringszekerheid. En von der Leyen heeft het ook gehad over AI gigafactories. Nou, dat heeft ze beloofd. Nou, dat komt ook nog niet 1, 2, 3 van de grond. Dus dan op zich great, denk ik, dat ASML er weer wat vaart achter probeert te zetten bij de EU, bij de commissie. Maar ja, zo snel zal de chipindustrie niet heel veel greater worden, denk ik.
13: Make Europe great again.
14: So we just had a very, very successful engagement with the Chinese on trade and AI.
15: Whoever wins AI, you have to remember this. And now I say, whoever wins SI, whoever wins superintelligence wins.
16: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day. Some say the second China shock is looming, but it's already here.
8: Kan Europa overleven tussen Trump en Xi? Zij hebben elkaar ontmoet in Washington DC. Trump is altijd onder de indruk van Xi's leiderschap, maar tegelijkertijd zijn het misschien wel elkaars grootste rivalen. Wat betekent dat voor ons? Eerst maar eventjes Luc en John Boy. Mijn indruk was toch dat tijdens het diner de twee leiders toch behoorlijk vriendelijk naar elkaar waren. Wat was jouw indruk, John Boy? Hoe was de sfeer tijdens dat diner?
17: Volgens mij was de sfeer best wel goed. Zie je sowieso. In mei waren ze natuurlijk ook al samen in Beijing. En je merkt eigenlijk dat sindsdien, er is een term die er sindsdien rondgaat. In het Chinees gaat die en is vertaald, heet het een constructieve strategische relatie. En wat ze ermee willen uiten, is eigenlijk dat al op het moment dat zij met elkaar praten, of dat er ruzie is tussen beiden, dat er altijd wel gepraat wordt met elkaar. Dus kleine tussenhaakjes, problemen, handelsoorlog,
8: Klein probleempje.
17: Maar dat er wel nog steeds met elkaar gesproken wordt.
8: Ja.
17: En ook bij de communiqués die vandaag en gisteren naar buiten zijn gegaan, wordt die term continu geuit. Dus wat voor China heel belangrijk is, voor China natuurlijk ook, is wel kijken hoe ze met de relatie met elkaar kunnen handhaven op een manier waarbij ze beide belangen niet gaan schaden. Handelsoorlog, geen klein probleem, is natuurlijk ook besproken. En ik had het idee dat ze dat ook wel een beetje probeerden te laten uiten aan beide kanten. We zijn met elkaar in overleg, we gaan kijken of er iets uitkomt. Alleen als je kijkt wat er uitkomt, dan is dat best wel weinig.
8: Ja, een beetje agree to disagree. Een beetje we weten dat we het niet eens zijn, maar we blijven wel met elkaar praten.
17: Tuurlijk, precies wat je zei. Als je ook niet dat Chinese stukje van Xi Jinping luisteren. Hij zei bijvoorbeeld over Europa. We zijn geen vijanden, we zijn partners. Ja. Dus we willen met elkaar samenwerken. En dat willen ze ook heel graag richting Amerika doen. Maar natuurlijk wel met de Chinese gedachte. Van wij willen wel kijken wat wij eruit kunnen halen. Ja.
8: En Luc, hoe heb jij ernaar gekeken? Naar de foto's van het diner?
11: Ja, ik denk dat Trump is natuurlijk iemand die heel erg goed op dit soort dingen gaat en al die pracht en praal heel mooi vindt en dat graag tentoon wil spreiden. En dan inderdaad, er komt niet heel veel uit. En daar, ja, ik denk dat Trump vindt het gewoon heel mooi dat hij dan zo'n leider kan ontvangen. Al die vlaggen erbij, de militairen die erbij stonden. En dan dat er echt wat uitkomt.
8: En White House, wat was het voor ijs?
11: We hebben de White House Honey Ice Cream.
8: Zoiets,
11: stond op het menu. Ja, we hebben het menu even bekeken.
8: Nou ja, dat is allemaal de belangrijke dingen. Jumbo, je zei het net al eventjes, maar hoe wordt er vanuit China naar dit bezoek gekeken?
17: Ligt een beetje aan of je het sociaal of politiek natuurlijk kijkt. Kijk, de meeste Chinezen, je hebt een Chinese term, Shangao Huangdi Yuan. Dat betekent, de bergen zijn hoog en de keizer zit ver weg. Dus de gemiddelde Chinees is vooral bezig met zijn eigen leven.
8: Ja.
17: Beetje gechargeerd, want je hebt 1,4 miljard Chinezen, dus je kan niet van alle Chinezen spreken. Nee. Maar het is wel, meest Chinezen proberen wel echt met hun eigen leven bezig te zijn. Politiek gezien daarentegen is best belangrijk. Het feit dat hij natuurlijk dat China Washington gaat om daar met alle toch wel best wel veel egaars ontvangen te worden, ziet hij ook wel als dat hij een soort van gelijkwaardig is met Trump en Amerika. En dat wil China. Je hebt heel lang een unipolaire wereld gehad. En China wil heel graag die multipolaire wereld creëren, waarbij China en Amerika gewoon echt op één en dezelfde hoogte staan. En eigenlijk gewoon gaan kijken hoe zij de wereld misschien wel een beetje kunnen verdelen. Wat Trump natuurlijk ook stiekem heel graag wil.
8: Ja, en het doel van Xi is dan vooral dus wat je net beschreef. Ja,
17: heel graag zorgen precies
8: met
17: die relatie.
8: De lieve vrede bewaren.
17: Precies, zorgen dat die relatie gewoon goed blijft. Wetende en misschien hopende ook dat er nog iets verder uitkomt. Nou, ik zat volgens mij woensdag al in de avondspits om vooruit te blikken erop. Niemand ging ervan uit dat hier iets uit zou komen, iets groots. Iedereen wist, ze gaan natuurlijk hebben over de handelsoorlog, over AI. Taiwan is ook al aan bod gekomen. Alleen uiteindelijk gaat niemand eruit dat met 2 dagen alle problemen op zijn gelost. Dus het gaat echt puur en alleen om die relatie goed te houden. En misschien ook een beetje te verbeteren. Want die is best wel slecht geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zeker door die handelsoorlog die vorig jaar gestart is.
8: Luc, tijd voor het Amerikaanse perspectief. Jij bent ook onze Amerika-redacteur. Ja. Welk perspectief leeft er in Amerika over deze ontmoeting?
11: Nou, als ik het een beetje de Amerikaanse kranten verder aan het lezen was, dan kreeg ik een beetje idee gewoon dat Trump-China-beleid een soort zwabberende pingpongbal is. China, ja, die staat toch steviger dan Trump uiteindelijk. En vooral ook omdat Trump de hele tijd dus die vriendelijke woorden gebruikt richting Xi en met alle egaars hem dus ontvangt. Het is ook een beetje tijd kopen, denk ik, voor Trump. Misschien ook wel voor Xi uiteindelijk.
8: Ja.
11: En toch ook wel bijzonder hoe dat dan nu gaat. Dat ik zat ook te denken, als Biden met al die egaars zo Xi had ontvangen in het Witte Huis, nou, dan waren ze denk ik bij Fox News, was de wereld te klein geweest om,
8: ja,
11: als het op zo'n manier was gegaan.
8: Ja.
11: En het feit dat Trump natuurlijk de Democraten vaak aanvalt als communisten. Je hebt die DSA, de Socialist of America. Nou, nu zit hij met eigenlijk toch de machtigste communist om tafel. Dat vind ik toch ook opvallend. Ja. En er zijn ook dus wel zorgen over die toenadering, hoe Trump dit nu doet. Dus in de Senaat, ook onder Republikeinen. Je hebt bijvoorbeeld deze week nog Roger Wicker, een senator, de voorzitter van de Armed Services Committee. En die zei, moet je wel met een meedogenloze, niet verkozen, onderdrukkende dictator die zijn buurlanden wil overheersen en wiens enorme militaire arsenaal rechtstreeks op de Verenigde Staten van Amerika's gericht, moet je daar wel mee gaan praten en die gaan uitnodigen in het Witte Huis. En ja, iets waar ook in Amerikaanse media over werd geschreven is die speech van Trump van afgelopen zomer. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was ineens een soort primetime tv-toespraak vanuit het Witte Huis. Iets wat best uitzonderlijk is en presidenten eigenlijk normaal gesproken niet zomaar doen. En toen zou Trump met iets heel groots komen. En wat er toen kwam was een soort vage, ongefundeerde beschuldiging van Chinese inmenging bij de verkiezingen. En dat was dus ook echt de vraag, ja, komt dat dan nog weer terug nu? Maar natuurlijk niet, want Trump, ja, die wil dan ook niet ruzie maken op zo'n moment. Dat zit helemaal niet in zijn aard, om, ja, Zelensky dan toen wel. Maar eigenlijk wil hij dat normaal gesproken wil hij dat helemaal niet.
8: Nee. En nou, twee grote machtsblokken natuurlijk, Amerika, China. Onze podcast heet Make Europe Great Again. Waar zit Europa nou tussen deze twee? Hoe moeten wij hier eigenlijk naar kijken?
11: Ja, wij bevinden ons in die tijd dus dat de macht van China eigenlijk vooral een beetje lijkt toe te nemen. En dat, of in ieder geval consolideert. En de VS, ja, dat het eigenlijk meer door eigen toedoen ook dan weer afneemt. En wij zitten daar een beetje tussenin. En met de potentie dat we een soort grote macht zijn. Maar eigenlijk zijn we het niet echt. En dan, waar jij al in je intro aan refereerde, Mark Carney. Daar hebben we hem toch ook weer. Hebben we vorige week ook veel besproken, maar goed.
8: Inmiddels weten we wie die is.
11: Precies, de Canadese premier. Die had in Davos eerder dit jaar bij het World Economic Forum had hij natuurlijk dat pleidooi voor de middle powers die moeten samenwerken. En onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die was deze week bij de VN, bij de algemene vergadering. En daar sprak hij met premier Rob Jette. En die had het ook over die middle powers.
10: Maar je voelt ook wel deze dagen het besef dat de internationale rechtsorde nu zo onder druk staat. Dat er zoveel ondermijningspogingen gaande zijn. Dat de middle countries, de middle powers, waaronder de EU, Canada, Australië, samen met de Global South echt wel moeten opstaan. En samen te strijden moeten trekken om ervoor te zorgen dat die internationale samenwerking wel overeind blijft.
11: Ja, Jette noemt Europa dus ook wel een middle power. Maar ik weet dat daar binnen de Europese Commissie werd daar toch iets anders. Toen ik in Straatsburg was, werd er toch wel wat anders over gesproken achter de schermen. Daar zegt men eigenlijk, ja, we kunnen gewoon op tegen Amerika en China. Wij zijn ook zo'n supermacht. En in de aanloop naar de State of the Union van von der Leyen, toen hoorde je dus achter de schermen, ja, als het over Carney en Canada ging, dat concept van die middle powers van hem, dat is goed, dat is leuk, maar dat slaat eigenlijk niet op ons, op de Europese Unie. Dus als in Duitsland en Frankrijk zijn op zichzelf wel middle powers, maar de Europese Unie als geheel niet. Nou, kun je daar een beetje vraagtekens bij stellen, maar zo werd er in de commissie naar
8: gekeken. Het is logisch dat zij dat zeggen, want Europa bestaat natuurlijk voor een reden. We zien onszelf graag als geopolitiek machtsblok en misschien, ja, misschien moeten we dat ook wel doen, toch? Ik weet niet. John Boy, de handelsoorlog tussen China en Amerika staat on hold. Even een pauze, dat blijft voorlopig ook wel zo. Wat bespreken de twee daarover? Wat weten we?
17: Nou, wat we weten is dat eigenlijk de vorige deadline was 10 november. Dus die pauze die is ingesteld tussen China en Amerika, die is gebaseerd tot 10 november. En die hebben ze nu 2 maanden verlengd. Dat zou je kunnen zeggen als een winstpunt, want je weet in ieder geval tot en met januari heb je geen probleem. Maar ik denk dat de insteek van China ook was om te kijken of het misschien voor een langere periode op pauze gezet kon worden, of misschien wel helemaal afgeschoven kon worden. Dus het is een gedeeltelijk winstpunt. Aan de andere kant is het natuurlijk, ja, vanaf november begint hetzelfde riedeltje weer, want dan moet je weer gaan onderhandelen. Kunnen we het dan weer gaan pauzeren voor een langere tijd? Of gaat Trump misschien weer iets doen, waardoor het weer op gaat laaien? Dus we weten dat het 2 maanden is uitgesteld, maar dat is ongeveer ook alles wat eruit is gekomen. Ja. Dus aan de ene kant positief. We hebben ook als Europa een beetje marge gekregen. Niet meer die onzekerheid door al die hoge prijzen. Nee. En die hoge tarieven. Aan de andere kant, ja, nogmaals, vanaf eind dit jaar begint hetzelfde riedeltje weer. Dus dan zal Europa ook weer gaan kijken, wat gaat er nu uitkomen?
8: Ja, uitstel. Geen afstel.
17: Zeker.
8: Luc, Ursula von der Leyen is er ook niet zo gerust op. Wat zegt zij over China als het gaat over handel?
11: Ja, dan toch weer even teruggrijpen naar de staat van de Unie van vorige week. Toen China was daar ook een heel concreet onderwerp in.
16: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day. It has reached a tipping point. Some say the second China shock is looming, but it's already here. It shows in our communities and factories across our union. It leads to deindustrialization in the industrial heartlands of Europe. This is unsustainable.
11: Yeah, but toen Amerika vorig jaar die hoge heffingen op China invoerde, ja, toen nam de export van China richting Europa dan weer enorm toe. En natuurlijk de angst is dat als, wat John Boy zegt, als ze niet uitkomen, dat China weer op zoek moet naar andere afzetmarkten. En dan is Europa logisch. Want ja, Chinese bedrijven, zoals jij ook al zei, van die kunnen ook niet alles binnenlands natuurlijk kwijt op een gegeven moment. En zeker dan als Amerika wegvalt, ja, dan hoge importheffingen. Dan is het toch weer logisch om naar Europa te kijken. En dan zitten wij met een probleem. En von der Leyen is daar zich wel degelijk van bewust. Mm. En ook, ja, dus moeten we dan ook iets verzinnen wat we dan in dat geval weer zouden kunnen doen.
8: Ja, dus Europa die is zoekende naar een nieuwe China-strategie, toch? Ze zijn er ook mee bezig. Ja. Ook Sefcovic bijvoorbeeld.
11: Ja, maar von der Leyen heeft vorige week in die Staat van de Unie geen concrete echt maatregelen tegen China aangekondigd. Eigenlijk ook wel dat ze zegt, ja, we hebben vertrouwen in de diplomatie. En over 2 weken gaat handelscommissaris Sefcovic weer naar China om te praten over die handelsbalans tussen de EU en China. En ja, natuurlijk ook vooral dat de EU toegang blijft houden tot die kritieke mineralen uit China. Want dat is ook heel belangrijk. En de Europese Unie wil dat, ja, dat moet concrete resultaten komen. Dat benadrukt von der Leyen toen vorige week. En als dat er niet komt, ja, dan moet je toch wel gaan kijken of we dan weer andere dingen kunnen doen. Nou had ze in de Staat van de Unie het wel over een nieuwe European Corporation for Critical Raw Materials, dus voor kritieke grondstoffen. En daarbij wordt dan, ja, het moet gezamenlijk worden gekeken naar of er dus voldoende voorraden zijn dat je samen zou kunnen inkopen. En afgelopen zomer werd al bekend dat de EU werkt aan een solidariteitsmechanisme. Dat moet dan bedrijven in Europa die hun toeleveringsketen diversifieren, zeg maar weg van China, dat in het geval dat er weer echt een handelsoorlog is, dat ze er last van krijgen, dan moeten ze, ja, hulp kunnen krijgen uit Brussel. Het is alleen de vraag hoe dat dan, ja, hoe gaan we dat betalen in Europa?
8: Ja,
11: en hoe duur zou het überhaupt zijn? Dat is ook moeilijk in te schatten. En ja, dat wordt dan weer een hele lange discussie. Want we hebben natuurlijk zitten midden in de onderhandelingen ook over het MFK, de meerjarenbegroting. En ja, veel landen, Nederland, Duitsland, die willen graag eigenlijk minder uitgeven. Nou, dit zou dan waarschijnlijk weer er bovenop moeten komen. Of hoe moet je dat dan vormgeven binnen dat MFK?
8: Mm-hmm.
11: En dan heb je natuurlijk ook nog, formeel wordt er altijd gezegd dat dat soort mechanismes eigenlijk, ja, landagnostisch zijn. Oftewel, ja, ze zijn niet ontwikkeld om in te zetten tegen één specifiek land, maar tegen wie dan ook.
8: En als we nu een beetje een conclusie proberen te trekken van dit gesprek, tussen Xi en Trump, wat we ervan weten, ja, komt er dan iemand als sterkste uit? En wat is de plek van Europa daarin?
17: Ik denk dat Europa heel laag op de plek staat. Volgens mij is in alle communicaties die ik heb gelezen, zeker vanuit de Chinese kant, wordt het woord Europa gewoon niet genoemd.
8: Nee.
17: Zegt ook wel iets. Maar op zich logisch, want het gaat natuurlijk tussen Amerika en China. Maar het laat vooral zien dat Xi op hetzelfde podium staat als Trump. En dat is precies wat China wil.
8: Mm-hmm.
17: Dus ik denk daarom toch wel dat Xi / China op plek 1 staat. Misschien Amerika op plek 2. En Europa bungelt ergens heel erg onderaan de ladder.
8: Maar we hebben wel besproken waarom dit toch voor Europa
17: absoluut
8: een belangrijk
17: zeker
8: gesprek is.
18: BNR's megahit.
8: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En aangezien je te gast bent, Jomoy, mocht jij een hit meenemen?
17: Zeker, het past ook mooi bij dit thema.
8: Ah.
17: We gaan naar de collega's van de NPO, die hebben een documentaire gemaakt. Geert-Jan, wees me hierop, dus ook kleine koeders naar hem toe. Absoluut. Documentaire heet Strijd der Supermachten. En het volgt eigenlijk het beleid van Trump richting Xi, richting de handelsoorlog. Vanaf Trump 1 ook, dus vanaf 2017. Ik heb nog niet helemaal gekeken. Ik heb volgens mij 1 minuut of 20 ongeveer ervan gezien. En wat je heel erg ziet is eigenlijk hoe dat steeds langzamer, steeds groter wordt. En ik vond het zelf een fascinerende documentaire, wat ik tot nu toe gezien heb. Het duurt ongeveer 2 uur, dus dat kun je ook prima in een avondje kijken. Dus dat is ook heel fijn. En ik denk dat het ook wel verwijs is en goed is om te zien hoe de afgelopen jaren de woorden van Trump richting Xi harder werden, richting China ook. Maar ook weer een beetje verzachtend werd. Dus eigenlijk hoe het zich ontwikkelt en hoe bijvoorbeeld het onderwerp waar we het nu nog niet over hebben gehad, Taiwan, wat degelijk altijd meespeelt voor de Chinezen. En ik denk dat daarom ook wel goed is, nogmaals, handelsoorlog heel belangrijk, ook voor Europa, de AI heel belangrijk, maar Taiwan is ook, als je ziet bijvoorbeeld,
8: ja, hebben we nu helemaal niet echt
17: hebben niet behandeld, maar het is ook een superbelangrijk onderwerp. En ook in alle communicaties vanuit China naar buiten toe wordt het woord Taiwan standaard genoemd. Dus daarom zou ik zeggen, kijk zeker deze documentaire, aanrader, om ook iets meer te zien hoe het zich ontwikkeld heeft en ook waar wij op moeten letten de komende jaren.
8: Heb jij het gezien, Luc?
11: Nee, maar ik ben nou wel benieuwd. Ook, want het is altijd best wel moeilijk om een soort pijl te trekken op wat het beleid van Trump nou precies is richting China. Hij zegt het is harder geworden, maar het was ook verzachtend. En het voorbeeld wat ik net aanhaalde van, heeft dan die speech gegeven waar hij heel hard uithaalt naar China in de zomer. En nu is Xi de beste leider op aarde, zeg maar zo'n beetje. Dus hoe dat achter de schermen gaat, ik ben wel benieuwd.
17: Het is ook het grappig dat je zegt, want wat een nadeel voor China is ook die onvoorspelbaarheid van Trump.
11: Ja.
17: Ik denk dat Biden eigenlijk best wel fijn was voor China, want je wist precies wat je kreeg. Er waren weinig
8: verrassingen. Je kreeg geen standbeeld van een zeearend.
17: Vast andere dingen. Maar bij Trump weet je het gewoon echt niet. Het is wel zo, hij zegt heel veel naar buiten toe. Maar volgens mij in de relatie met China is hij wel iets gematigder wat dat betreft. En dat weet China ook. Maar hij kan natuurlijk ook op een gegeven moment besluiten, we gaan toch nog een handelsoorlog starten. Mm. Dat kan hij ook doen. En dat is wel iets waar China heel erg op kijkt. En wat zijn de aanwijzingen wat hij nu weer gaat doen? Dus kijk de documentaire. Want dat is denk ik ook wel iets waar je hopelijk iets wijzer van wordt.
8: Heel goed. Nou, ik ga hem kijken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en John Mooij Vossen. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Bekhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Bekhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Bekhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met normaal in Londen, maar vandaag hier bij BNR in Amsterdam. Lia van Bekhoven, dag Lia.
11: Hey Conor.
10: Fijn om je te zien. Wat brengt je naar deze kant van het kanaal?
11: Mijn theatertour. Hebben we het al over gehad, hè? Maar dit is de derde die ik doe. Ik heb 2 theatertours gedaan met een programma. En dat heet Leven en Lijden en Lachen met de Britten.
10: Ja.
11: Over hoe je als Nederlandse zo lang, zoveel decennia in het Verenigd Koninkrijk woont. Hoe je dat doet als het gaat om je werk bijvoorbeeld. En vooral ook hoe het is om met Britten te leven.
10: Ik wil straks meer van je horen over de theatertour en waar mensen kaartjes kunnen kopen en dat soort dingen. Maar we beginnen vandaag bij een oer-Engels onderwerp dat wij desalniettemin meestal schuwen, namelijk voetbal. Want het is het grootste financiële schandaal in de Engelse voetballerij ooit. Manchester City, verreweg de meest succesvolle voetbalclub in de Premier League van de afgelopen jaren, heeft, ja, hoe zal ik het zeggen, flink lopen sjoemelen.
11: Heeft flink lopen sjoemelen, inderdaad. Er zijn allerlei beschuldigingen geweest tegen Manchester City. En die lopen al jaren. Ik bedoel, dit is echt niet van vandaag of morgen. Maar nu heeft een organisatie binnen de Premier League, de Britse eredivisie, heeft al die aantijgingen onderzocht. En kwam tot de conclusie vorige week dat van de 115 aantijgingen, de 114 klopte. Hallo, dus dat is niet niks.
10: Nee.
11: En ja, dit is inderdaad wat je zegt, is het grootste financiële schandaal. Want Manchester City is een van de rijkste clubs die er is. En al die schandalen, dat is natuurlijk niet toevallig, die kun je terugleiden tot het moment waarop Mansour, de vicepremier van de Verenigde Arabische Emiraten, besloot om die club te kopen.
10: Ja.
11: En sindsdien, het heeft een paar jaar geduurd. Het is niet van de ene op de andere geweest. Het heeft dus wat voeten in de aarde gehad. Maar sindsdien ging het met de club die daarvoor 30, 35 jaar lang helemaal niks won. Fantastisch.
10: Ja.
11: En wonnen ze inderdaad de ene beker na de andere titel. Ze werden 8 keer landskampioen, Conor. 8 keer landskampioen.
10: Ja.
11: Waarvan een aantal keren al toen deze beschuldigingen boven de club hingen. Ze wonnen de Premier League dus 8 keer. Ze wonnen andere titels. De UEFA-beker hebben ze ook 1 keer gehaald. Dus ik bedoel, het is niet niks. Dat zo'n club nu, ja, onderuit gehaald zou kunnen worden. Dit is niet te dramatisch door deze beschuldigingen.
10: Ja, want het gaat eigenlijk in de basis volgens mij over FFP, Financial Fair Play. Dat zijn, zijn regels. De Premier League heeft eigen regels. En Europa, de UEFA, heeft regels over hoeveel geld je mag uitgeven. En dat is weer afhankelijk van hoeveel geld er binnenkomt. Maar het is ook bijvoorbeeld dat als jij een voetbalclub bent die 50 miljoen waard is, dat je niet 400 miljoen aan sponsorcontracten kan verkopen, omdat dat niet eerlijk is. Maar
11: precies, je moet alleen maar uitgeven wat je verdient.
10: Ja.
11: Wat je binnenkrijgt. Aan kaartverkoop bijvoorbeeld.
10: Ja.
11: Aan deals en akkoorden die je hebt over de rechten met tv-maatschappijen, omroepen. Dat is het geld wat binnenkomt. Maar alle andere gesponsorde activiteiten mogen eigenlijk niet. Die regels gaan trouwens ook niet alleen waar het geld vandaan komt. Maar je mag volgens mij ook niet als club heel grote verliezen leiden. Je mag ook niet heel lang in de troost staan, dat mag ook niet. Maar inderdaad, alles gesponsorde deals bijvoorbeeld, die niet rechtstreeks te maken hebben met de inkomsten van een club, mag je niet in de club investeren.
10: Nee.
11: En dat schijnt City wel gedaan te hebben.
10: Ja, meneer Mansour, hij wordt ook wel de Sjoemel Sheikh genoemd.
11: Ja.
10: Die had daar allerlei creatieve oplossingen voor. Hij had heel veel creatieve oplossingen. Hè. De oude trainer, meneer Mancini. Roberto Mancini, die stond op de loonlijst als trainer. Maar die kreeg ook nog een smak geld als consultant. Voor
11: adviseur,
10: inderdaad. Ja, ja.
11: Voor een of ander bedrijf.
10: Ja, precies.
11: Daar, in Abu Dhabi, dat kan natuurlijk niet.
10: Ja. Hoe is dit? Nou ja, het is zo'n complex verhaal, maar ik zit een beetje te zoeken naar waar we nou het beste kunnen beginnen. Maar misschien is de meest voor de hand liggende vraag: wat moet een sheikh van de Emiraten met een middenmoot voetbalclub in de Premier League?
11: Precies. Hij heeft dus 1,5 miljard geïnvesteerd, hè?
10: Ja.
11: In Manchester City. En de reden daarvoor is omdat, als je eigenaar bent van zo'n eredivisie club, dan doet dat heel goed, heel veel goed voor de status van jouw land. Ik bedoel, zo'n club betekent gigantische publiciteit. He, kijk maar naar de naam van het stadion van Manchester City. He, Etihad, dat is de naam van de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten.
10: Ja.
11: Nou, die wedstrijden van de eredivisie, zoals je weet, worden bekeken, daarom zijn ze zo populair, de Premier League, door miljoenen mensen. En niet in Europa, zelfs niet in Amerika, maar in Afrika, in Azië, waar je ook komt. Hè, als je echt in ver weg staan op vakantie gaat en je zegt dat je in Engeland woont, het eerste wat ze vragen is: weet je iets van bijvoorbeeld Manchester City?
10: Ja.
11: Of welke clubs sta jij achter, ben je fan van? Dus die enorme internationale bekendheid van de club heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op jou,
10: ja,
11: als investeerder, als eigenaar van de club. Dus daarom is het belangrijk. Kijk ook maar naar de advertenties in het stadion, hè, van Manchester City. Ik bedoel, dat is fantastisch voor het VVV van de Verenigde Arabische Emiraten. Nogmaals, omdat die wedstrijden dus, en dus ook advertenties, door miljoenen mensen worden bekeken. En wat ze ook gedaan hebben, en daarom, ik vond het wel opmerkelijk om te kijken wat de huidige premier Andy Burnham vertelde in het verleden over de investeringen in zijn stad. Die komen ook binnengelopen dankzij Abu Dhabi, dankzij meneer Mansour, de eigenaar van Manchester City. Die hebben echt miljoenen geïnvesteerd in allerlei gemeenschapscentra, speelvelden en zo. Dus het komt zo'n stad, zo'n hele regio ook.
10: Ja, ja, aan de oppervlakte zou je zeggen dat is fijn voor die stad. Maar als je er langer over nadenkt, is het eigenlijk heel vreemd wat daar aan de hand is, hè?
11: Ja, ja, het is heel vreemd naar het land, omdat het niet spoort met de regels en met wat andere landen zien. Maar als je bedoelt inderdaad het feit dat een land een club kan kopen.
10: Ja.
11: De Guardian zei het heel mooi, even parafraseren, maar de Guardian zei: het is net zoiets als de Britse regering die Alkmaar, AZ Alkmaar, opkoopt, dan de genationaliseerde treinbedrijven, spoorwegen, daar een deal, een sponsorovereenkomst mee sluit, en het geld daarvan stopt in AZ Alkmaar. Dat kan gewoon niet, begrijp je? Dat spoort. niet. Dus dat kan, en daarmee moet je het vergelijken. Dus die vraag die dit schandaal ook opwerpt in het Verenigd Koninkrijk is: moet überhaupt een land in staat gesteld worden om een voetbalclub te kunnen kopen?
10: Ja.
11: En dan gaat het over sovereign wealth funds, over staatsfinanciën. Moeten die betrokken zijn bij een club? Moet een club daar financieel van afhankelijk zijn?
10: Ja.
11: Maar goed.
10: Het is een beetje laat om die vraag te stellen, eigenlijk. Hè? Ja, dit speelt echt al zo lang.
11: Dit speelt al zo lang. En mensen zeggen ook: dit speelt al zo lang. En daarom had de Engelse Eredivisie, de Premier League, veel eerder al de voet op de rem moeten zetten.
10: Ja.
11: Had veel eerder al moeten zetten: dit kan gewoon niet. Want nu, we weten al minstens 8 jaar dat dit speelt. Want toen is het allemaal aan het rollen gebracht. We weten dus al 8 jaar dat dit speelt, dat er verdenkingen zijn over hoe Manchester City aan zijn geld komt en hoe het daarmee omgaat. En toch liet de Eredivisie, de Premier League, toe dat Manchester City bleef voetballen, bleef spelen, bekers en titels bleef binnenhalen. Hoeveel rechtsgeldigheid hebben die bekers en die titels? Hoe realistisch is die club als Manchester City nog? Hoe geloofwaardig is voetbal nog in de Eredivisie?
10: Ja.
11: Dat zijn allemaal vragen die beantwoord dienen worden.
10: Maar het is ook die regels die zijn er. En die regels worden ook gehandhaafd over het algemeen. Er was een paar jaar geleden, geloof ik, was het bij Everton. Middenmoot voetbalclub. Die hadden de financial fair play regels overtreden. En dat heeft een andere club, uit mijn hoofd Birmingham, maar het doet er niet toe, heeft dat benadeeld voor een handvol punten. Ik gaf 7 punten in de Premier League. Maar dat kan heel veel verschil maken. Hè? Zo'n klein aantal punten. Want dat kan het verschil zijn tussen degradatie of handhaving. Waarbij dus tientallen miljoenen gemoeid is. Het kan een plek om Europa in de weg zitten. Waar nog veel meer geld binnenkomt. Maar Everton heeft iets van 30 miljoen pond schadevergoeding moeten betalen. Hè, voor die 7 punten aan 1 club.
11: Ja.
10: Als deze 114 aanklachten die dus allemaal gegrond zijn verklaard, als die zouden worden gehandhaafd, dan heb je toch over tientallen clubs die jaar na jaar benadeeld zijn. Als zij op een soortgelijke manier de hand op mogen houden, dan mag meneer Mansour even heel goed naar zijn eigen financiën gaan kijken. Want dat zou in de miljarden lopen, Tom.
11: En dat is het probleem. Dat is het probleem. Kijk, als je inderdaad via allerlei rechtszaken die er ongetwijfeld gaan komen, want Manchester City heeft duidelijk gemaakt: wij pikken dit niet, wij gaan in hoger beroep. Of wij gaan in beroep hiertegen. Als het eenmaal officieel bevestigd wordt dat wat de Eredivisie betreft Manchester City zich schuldig heeft gemaakt aan 114 van de 115 aantijgingen. Hoe gaat dat dan aflopen? Wat voor straffen krijg je dan? De strafmaat wordt heel interessant. Dat wordt denk ik doorslaggevend. Niet alleen voor de toekomst van Manchester City, maar ook van de hele Premier League.
10: Ja.
11: Want een financiële boete, waar jij het over had tegen Everton, daar heb je een puissant rijke club en eigenaar van Manchester City, heb je daar niet mee. Dus wat doe je dan? Gooi je de club eruit? En wat doe je dan met al die organisaties, met al die andere voetbalclubs die inderdaad verloren hebben tegen een club die niet eerlijk speelde en niet dezelfde regels volgde als zij? De geschiedenis zou inderdaad ook heel anders geweest zijn. Ik herinner me nog, je had het over die trainer Mancini. Maar het schijnt ook dat Yaya Touré en andere spelers illegaal betaald werden.
10: Ja, ongetwijfeld.
11: En die andere spelers hebben natuurlijk de doorslag gegeven bij heel veel hele belangrijke wedstrijden. Managers zijn ontslagen omdat ze verloren van Manchester City.
10: Ja.
11: Spelers zijn verkocht die anders hadden kunnen blijven zitten. Ik herinner me nog, ik geloof dat het in 2014 was, toen Manchester City de Premier League won en opnieuw landskampioen werd en verloor die wedstrijd van Liverpool. Liverpool heeft toen Jurgen Klopp aangekocht als nieuwe manager, weet je wel, van de populairste Duitser heel lang in Engeland. Jurgen Klopp was waarschijnlijk niet aangekocht als Manchester City volgens de regels gespeeld had en Liverpool wellicht die wedstrijd had gewonnen, begrijp je?
10: Ja.
11: Dus al die spelers die hadden kunnen aanblijven, al die managers die verhuisd zijn van het ene land of van de ene club naar de andere met hun gezinnen, die ook weer elders onderdak, die carrières, die levens zijn heel anders verlopen
10: ja.
11: De afgelopen bijna 20 jaar dankzij wat Ja, Manchester City allemaal voor elkaar gekregen heeft.
10: Ja.
11: Dus hoe straf je zo'n club?
10: Ja, maar daar wordt het.
11: Want kijk,
10: dus...
11: dat gaat als iemand heeft uitgerekend dat als die clubs, als inderdaad Liverpool nu zeggen: wij zijn benadeeld vanwege de financiële malversaties van Manchester City. En al die andere clubs die dat ook vinden gaan in beroep, dat kan 400 miljoen kosten.
10: Ja.
11: 400 miljoen.
10: Ja, ja.
11: En wat stelt de Premier League dan nog voor? Begrijp?
10: Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon een heel erg groot probleem. Ik denk niet dat de Premier League het zich kan veroorloven om hier niet strak op te handhaven. Maar hoe begin je daaraan? Want ik probeer me even voor te stellen. Stel je voor, het gaat om AZ Alkmaar. En dat is een normale club, in een normale omgeving, geen sheik. En die wordt dan gestraft en die wordt dan gedegradeerd. Dat kost heel erg veel geld. Dan moeten ze allerlei dingen aanpassen, want dan kunnen ze waarschijnlijk de spelers niet meer betalen. Dan zullen ze minder publiek hebben. Dan lopen al die inkomsten terug die ze krijgen vanwege de deelname aan de Eredivisie, vanwege deelname aan Europees voetbal. En dan duurt het dus heel lang voordat ze, als ze weer Eredivisie zouden kunnen spelen, voordat ze daar zijn. Maar als je nu Manchester City terugzet, en de inkomsten vallen allemaal terug, en meneer Mansour denkt: maakt me niet uit, ik boek wel weer wat over, dan zijn er toch eigenlijk helemaal geen gevolgen.
11: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Je kunt wel, en ik heb daar veel over gehoord en gelezen de afgelopen weken, je kunt wel allerlei straffen bedenken, maar ik denk realistisch is om dat hele gedoe waar we het net over hadden, dat sponsoren, dat niet meer kan.
10: Ja.
11: En dat moet je meteen afknijpen. Zodat Manchester City ook op een manier aan zijn geld komt, zoals alle andere eredivisieclubs. Daar zou ik mee beginnen. En degradatie van een club, het is niet uitgesloten, maar zoals je al aangaf, dat is geweldig problematisch.
10: Ja.
11: Nu al heb je het gevoel.
10: Waarom? Want als ik even nadenk, de lagere regionen van het Engels voetbal, die zitten helemaal volgepropt met oude landskampioenen.
11: Ja, het zou kunnen. Maar denk je dat een sponsor als de Verenigde Arabische Emiraten dan nog geïnteresseerd is in een tweede rangs voetbalclub? Natuurlijk niet.
10: Hmm.
11: En dat zie je nu al een beetje bij de spelers. De spelers zijn verdeeld, schijnt. De fans zijn zeker verdeeld. Sommigen zeggen inderdaad, we gaan terug. Dan degraderen we, dan beginnen we vooraf aan. Doe het eerlijker. Alleen maar beter, want we hebben onze reputatie toch al verloren. Maar anderen zeggen nee, maakt niet uit wat er gebeurt. Het gaat om wat je binnenhaalt. Het gaat om die bekers, het gaat om de titels. Al het andere niet relevant. Ik vraag me ook af wat je inderdaad, niet alleen wat er gaat gebeuren met Manchester City hierna, maar hoe je ook terugkijkt op het verleden. En heel veel mensen hebben al de vergelijking gemaakt, en sommige fans van Manchester City doen dat ook, met, Armstrong, die wielrenner, Tour de France, Lance Armstrong. Als je kijkt naar het verleden van de Tour de France en je kijkt naar de winnaars tussen 1999 en 2005... dan heeft niemand in die periode de Tour de France gewonnen.
10: Nee.
11: Dus die naam is geschrapt. En ik kan me voorstellen dat dat ook gaat gebeuren in Manchester City.
10: Ja.
11: Dus dat die titels hen worden afgepakt, dat ze wat dat betreft geen verleden meer hebben. Nou ja, kijk, ik denk de gevolgen nu al zijn, kan ik me voorstellen, in ieder geval dat niet alleen sommige fans weglopen, maar dat ook spelers niet meer naar Manchester City willen komen, begrijp je? Dus je trekt ook een ander soort speler aan. Je wordt een andere club.
10: En op de korte termijn, voor mijn gevoel, zit het nu een beetje in een soort vage vuur. Hè? Er is door die commissie gezegd 114 van de 115 aanklachten gegrond. Manchester City zegt, we hebben nog allerlei beroepsmogelijkheden. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
11: Als je luistert naar de voorzitter van Manchester City, dat ze het hier niet bij laten. Als je ook kijkt naar het verleden, want een van de redenen waarom Manchester City beschuldigd is door dit onderzoek, is Onder andere omdat ze geweigerd hebben inzage te geven over hun financiële wanpraktijken. Ja. Iedere keer reageerden ze agressief. Waarom wil je dat hebben? Meteen advocaten erbij. Alles werd een zaak. Ze hebben de zaak echt getraineerd, jarenlang. Dat gaan ze blijven doen. Ja. Ze gaan absoluut in beroep. De voorzitter zei, we geven liever de komende 10 jaar 40 miljoen uit om ons onschuld te bewijzen dan dat geld uit te geven aan boetes. Maar officieel, kijk, dit proces is nog gaande, hè? Ja. Officieel is er niks bevestigd nog. En Manchester City is onschuldig.
10: Ja, tot daar eindelijk een klap op wordt. Ja,
12: wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Spelers in andere clubs bij de Eredivisie.
2: Lia, Schotland heeft een nieuw record binnen gehengeld. Het is niet best, maar ze zijn het land met het grootste aantal mensen dat overlijdt door drugsgebruik. Meer dan waar dan ook in Europa. En dat is eigenlijk al heel lang zo.
1: Ja, voordat je Trainspotting kunt zeggen. Ja. Weet je die film?
2: Ja, geweldig.
1: Toen ik dat las, die krantenkop ergens, dacht ik, Jezus, nog steeds, wat is er in godsnaam veranderd? En wat toen ik honderden jaren geleden in het land kan wonen, was het al zo. Was Schotland al de hoofdstad van Europa als het ging om het aantal mensen dat overleed aan drugs?
2: Ja.
1: En dan denk je, er is zoveel gebeurd de afgelopen decennia. Schotland is nu merendeels bestuurd geweest door de Schotse nationalisten in plaats van door Labour. Hebben die dan helemaal niks veranderd? Is het dan nog steeds hetzelfde? En als je erover praat, ja, natuurlijk, opioïden hebben de markt overspoeld. Maar dat is niet alleen in Schotland het geval, dat is bij ons ook zo. Hetzelfde, dat geldt ook voor de rest van Europa.
2: Ja.
1: Dus niet echt typerend voor Schotland, zal ik maar zeggen. En dan zeggen de Schotten ook, als je erover praat, dan zeggen ze, ja, maar wij hebben nog steeds last van die heroïne. Epidemie, weet je, van de jaren 80, 90... Sorry, opnieuw, Schotland was niet de enige die daarmee zat. Er waren andere landen die daar evenzeer last van hadden. Maar tegelijkertijd zijn de verschillen even groot. Als je kijkt naar de aanpak tussen hoe Nederland destijds die heroïne-epidemie aanpakte, hoe Nederland überhaupt omgaat met drugsverslaafden en Schotland, dan zijn de verschillen hemelsbreed.
2: Ja, Nederland had in methadonklinieken, schone naalden,
1: precies,
2: mensen met verslavingen,
1: precies,
2: ergens gewoon hun gang laten gaan, mits het zo veilig mogelijk kon.
1: Juist, al die ruimtes beschikbaar stellen, ja. Mensen die ruimtes bezetten, die hulp kunnen bieden en zo. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom er 214 Schotten overlijden op de miljoen inwoners per jaar. En in Nederland zijn het er 21.
2: Hm.
1: Dat is 10%, dat is een tiende,
2: ja.
1: Begrijp je? Dus er zijn heel veel verschillen in aanpak. En inderdaad, de Schotse drugswetgeving, ja, die is er eigenlijk niet, want het valt natuurlijk allemaal onder de Britse wetgeving.
2: Ja.
1: Maar er is zeker minder hulp, er is zeker minder begrip. En onder die wetgeving worden drugsverslaafden op de eerste plaats nog steeds gezien als criminelen,
2: ja,
1: die ook strafrechtelijk aanpakt en niet via de zorg. Ik denk dat dat echt een heel, heel, heel groot verschil is.
2: Hm.
1: Dat ze niet, een medische behandeling krijgen, maar een strafrechtelijke behandeling. En je had het al over die testcentra in Nederland, die gebruikersruimtes in Nederland. Dat heb je allemaal of niet, of een veel kleinere mate in Schotland.
2: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over drugsdoden in Schotland, maar ook over de nieuwe theatertour van Lia. Wil je doorluisteren? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan van aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe in een wel heel speciale uitzending. Want ik ben Joe van Buurik en dit is Microduck. Want we praten vandaag met Pollen Robotics, maker van Microduck, als onderdeel van Hugging Face. En binnenkort ook onderdeel van Nvidia, want die overname is gaande. En bij Pollen doen ze, zoals de naam vermoedde, de ontwikkeling van robots. Zowel de enigszins humanoïde soorten als ook veel koddigere versies, zoals Microduck dus. As we speak, trouwens, zagen we hem nog in actie gisteravond tijdens de DevDay-presentatie van OpenAI. En dus willen we daar alles over weten. Hier hoor je elke donderdag ook wat we verder doornemen in de wereld van tech, wat er verder speelt, wat je moet weten. Dus volg vooral de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt. Dan gaan we bijvoorbeeld hebben, Ben, over het AI-nieuws van OpenAI en van Muse.
5: En van Muse, van en, Meta.
4: Ja.
5: Er is veel gebeurd deze week, ja. Zoals iedere week. Maar deze week was weer heftig.
4: Precies. Nou,
5: en dit is ook leuk, hè?
4: Dit is ook heel leuk. FD. Precies. Nou, en dus gaan we daar nu maar over praten. Robots dus inderdaad. En vooral het leren omgaan daarmee. Want dat is wat we in de toekomst steeds meer zullen moeten gaan doen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Nu is het interessant om te weten dat Pollen Robotics probeert een slag te slaan als het gaat om enthousiastelingen, studenten en onderzoekers met elkaar samenbrengen als het gaat om leren omgaan met robots in de toekomst. En dus gaan we daarover praten met Tom Mulder. Hij gaat over community growth en support management bij Pollen Robotics. Welkom, Tom.
6: Dank je.
4: Goed om ook even te benadrukken. Hè. Jullie horen sinds 2025 bij Hugging Face. Nou, recent in het nieuws, Hugging Face wordt overgenomen door Nvidia. Die acquisitie is nog gaande. Jullie worden dus, zoals het eruit ziet, onderdeel van Nvidia.
5: 12,9 miljard.
4: Ja, ja. Nou,
6: leuk bedrag.
4: Ja, mooi exit. Maar goed, even belangrijk. Wat betekent dat voor wat jullie doen als ontwikkelaars van robots bij Pollen Robotics?
6: Voor zover niet veel. Het is gewoon, we deden al en we doen al het bouwen van robots. Van zowel grote robots, we hebben Ricci 2, we zijn heel slecht in naming. Maar Ricci 2 die heeft dat is een full humanoid, die kan rondrijden, kan dingen oppakken. En vanuit toen Hugging Face ons gekocht heeft, hebben we als opdracht gekregen van ga nu eens nadenken, hoe kunnen we dit toegankelijk maken? Want een full humanoid kost je €20.000.
4: Ja.
6: Is alleen toegankelijk als je bij een universiteit zit of een research lab met een grote grant. En niet voor iemand thuis, want je gaat geen auto, een bedrag besteden ter waarde van een auto aan een full humanoid op dit moment.
4: Ja, dus jullie willen het toegankelijker en ook speelser maken, als ik het goed heb. Nou, waarvan Akte hier met Microduck, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo heet hij. Ja, maar ik noem hem Duckbot, vind ik leuker. Microduck, maar dit is nog een preproductiemodel, 3D-print, die komt eind dit jaar op de markt.
6: Ja.
4: Maar dan is het ook goed om te zeggen dat we nog iets in de studio hebben. En dat is Richie Mini, moet ik zeggen.
6: Ja.
4: Dus laten we hem zichzelf even introduceren. Ik zeg, nou, welkom in deze studio, Richie Mini, bij de Grote Tech Show. Hoe vind je het om hier te zijn, Richie Mini?
7: Zeker, ik vind het heel leuk hier. De studio klinkt professioneel en gezellig.
4: Ja, nou, ik vind het ook leuk dat je er bent. Ik ben nog een beetje aan het wennen aan het feit dat ik gisteravond een Star Wars game heb gespeeld en het nu echt voelt alsof ik een talkshow in Star Wars maak. Ervaar jij dat ook zo, Richie Mini?
7: Een beetje wel. Ik ben klein, ga druk en zit tussen microfoons. Het voelt best futuristisch.
5: Ja, Richie Mini, hè. Wat weet jij allemaal van Joe van Buurik?
7: Ik weet nog niets over Buurik. Vertel me weer wat je bedoelt, dan denk ik graag mee.
5: Ja, maar kan je hem opzoeken op internet?
7: Joe van Buurik is tech journalist, presentator en podcastmaker bij BNR.
5: Lekker.
7: Hij deed bijna dagelijks digitaal en technologisch nieuws in de tech update.
4: Ja, dat ben ik. Nou, als laatste vraag dan nog even aan jou, Richie Mini. Ben van den Burg heeft iets bijzonders gedaan in de sportwereld. Kun jij mij vertellen wat dat is? Hij is even aan het zoeken, aan het pruttelen. Hij is ook een beetje aan het schudden. Dat is
5: waar gaat
4: leuk
5: hij naartoe nu?
4: Even kijken.
6: Richie Mini gebruikt een open source model die we ook vanuit Hugging Face helemaal open source hebben gemaakt.
5: Ja?
6: De hele pipeline, alles wat hij doet, hoe hij van tekst naar spraak gaat en spraak weer naar tekst. We hebben gewoon beschikbaar gesteld aan iedereen. Waar die nu naar praat is met een stukje infrastructuur bij Hugging Face.
5: Ja.
6: Dan heeft hij waarschijnlijk zit er een Gemini-model achter en een paar andere modellen. En we hebben het zo gemaakt dat iedereen elk verschillend model erin kan hangen. Dus wat jij wil. Van Nvidia zijn we vorige week dingen gaan testen. En daarvoor was ik ook in Parijs. Met herkennen van verschillende stemmen. Wat Nvidia heeft gereleased, die kan 8 verschillende stemmen tegelijkertijd horen. En
5: ja,
6: ook gewoon, dat heet diatrization. Die kan dus onthouden van jij praat of iemand anders praat. En wie zijn die personen? En die kan van elk persoon een stukje geheugen bijhouden.
5: Ja, en Richie, weet je het inmiddels of niet? Van Ben van den Burg?
4: Wat hij gedaan heeft in de sportwereld voor bijzonders?
7: Ik ben er nog niet uit, sorry.
5: Het is zo lang geleden, Richie. Laat me zitten.
4: Als laatste, ik geef je nog een hint, Richie Mini. Het heeft met schaatsen te maken. Wat is het beste wat Ben van den Burg ooit gepresteerd heeft met schaatsen?
7: Ben van den Burg werd in 1990's World Cup.
5: Ja, nu wel. Nee, ik was tweede.
4: Ik wou zeggen.
5: Ik was helemaal geen wereldkampioen, gast.
4: Hij heeft gefaald. Vind je niet ook dat hij gefaald heeft, Richie Mini?
5: Zie jij.
7: Nee hoor. Tweede worden op het WAL round is een topperstand.
5: Ja.
7: In Finland.
4: Oké.
7: Mijn feit is.
5: Thanks, Richie.
7: You see.
4: Ja. Nou, voor nu hebben we even genoeg gehoord, Richie. Ja. Maar dankjewel voor je bijdrage. Nou, Tom, wel heel...
7: Graag gedaan.
5: Excuses voor mijn
7: was gladder dan bedoeld.
4: Ja. Nee, dat is heel goed. Oh, goed. Maar we hebben in ieder geval fijn om van je te horen, Richie Mini. Tom, even terug naar jou, hè? Ja. Want dit gaat om... Mooi.
5: Ja, hij is,
4: ook mooi dat hij, even,
5: hij is zwaar teleurgesteld nu.
4: Nee, hij trekt zich gewoon even terug. Dat doen we als mensen ook wel eens. Dit gaat om reinforcement learning, hè? Dus leren van wat wel en niet werkt. Als ik het goed heb begrepen, doen jullie dat juist ook in virtuele omgevingen. Sim to real.
6: Voor de Microduck, ja.
4: Ja.
6: Voor Richie Mini is puur de heet human resource interaction.
4: Ja.
6: Dat is puur de spraak en hoe om te gaan met emotie en emotionele koppelingen. Dat is daarvoor bedoeld.
4: Ja.
6: En daarnaast het bouwen van Richie Mini. Ik heb een heel mooi boekje hier liggen van hoe zet je met elkaar, welke onderdelen horen waar.
5: Want Richie Mini, weet je, nu heb je leuk even.
4: Ja.
5: Het ziet er geinig uit, hij beweegt met zijn antennetjes enzovoorts. Maar dat, op zich is dat niet echt humanoid-achtig. Want je kan ook gewoon hier een scherm neerzetten en gewoon met een chatbotje.
6: Maar het feit dat we emoties eraan hebben gehangen.
5: Ja. Maar zelfs, weet je, ook als je gewoon met ChatGPT kan...
4: Nee, maar dat vind ik wel even belangrijker. Want het is alweer 3 jaar geleden dat wij opeens met ChatGPT begonnen te praten. En jij zegt, god, joh, doe dat ook eens. En dan was het ook al, nou, er zit wat gefakte, zeg ik, bij emotie in de stem. Dit gaat ook om de human-robot interactie, zal ik maar zeggen.
6: Ja.
4: Vertel daar even wat meer over. Hoe ontwikkel je dat bij Polar Robotics?
6: We zijn begonnen met het gewoon opnemen, dus programmatisch opnemen van verschillende bewegingen. En dat vergt heel veel tijd. En wat we hebben is ook een marionet-app. En met die marionette-app kun je de Ricci Mini zelf pakken, het hoofd pakken, de antennes pakken en heen en weer bewegen hoe jij wil. Als een soort van puppeteer. Mm-hmm. En dan kun je het weer terugspelen. En die kun je opslaan, die emoties. En koppelen aan een geluid of aan van als die blij wordt of als die iets gaat doen.
5: Ja, dus dat is wel mooi. Want hij beweegde toen hij net zijn hoofd naar achteren deed. Dat was teleurstelling. Ik voelde teleurstelling. En dat heb je. Hij wordt afgekapt.
6: Ja.
5: En dat is de emotie die je bedoelt in de beweging. Ja. Dat is natuurlijk niet wat je bij een chatbot.
4: Nee, maar het elementaire verschil is dat dit zich moet vertalen naar gedrag in de fysieke ruimte.
6: Ja.
4: Dat is waar dit om draait, denk ik.
6: Ja.
4: Hè?
6: Ja. Daarvoor hebben we hem gebouwd. Maar we zien de gemeenschap van allerlei dingen doen.
4: Noem eens wat.
6: Nou, we hebben. Eergisteren zat ik met een student te praten in Parijs. Die dat gebruikt voor zijn opa en oma of zijn grootouders om een connectie te leggen.
4: Ja, om gezelschap te houden.
6: Ja, een van de ouders die heeft ALS, de andere heeft dementie.
4: Ja.
6: Dus er moet af en toe eentje naar het ziekenhuis. En dan heeft iemand, of diegene met dementie, heeft dus een soort gezelschap nodig. En ook iemand nodig die helpt herinneren aan van, hey, doe je sokken of neem je medicatie en dat soort zaken.
4: Ja.
6: En daar werkt Ricci Mini uitstekend voor, want hij legt meteen een soort van connectie.
4: Ja.
6: Hij kan dingen opzoeken op het internet, soms goed, soms niet altijd goed.
4: Mm-hmm.
6: Dus hij creëert heel makkelijk een connectie met mensen. En mensen zijn ook verbaasd als je een vraag stelt dat hij gewoon dingen kan vinden of dingen weet.
4: Ja.
6: Want er zit gewoon een LLM achter die inderdaad gewoon wereldinformatie heeft of wereldinformatie kan opzoeken.
4: Ja.
5: Ja. Heel veel vragen. Ja. Eerst, weet je, ik gaf mijn vader dan zo'n, die was ook dement, zo'n robothondje kon hij aaien, vond hij leuk, maar er zat natuurlijk niet een LM achter met het gevoel en praten. Tweede is, en denk ik belangrijker, kijk, ik vind op dit moment Voice ChatGPT best wel goed. Weet je, dat zit een goed model achter, iets simpeler model dan het echte model. Maar ik heb natuurlijk niet het idee, misschien vooringenomen, dat ik denk, dat model is, ik denk dat is echt een derde rangs open model, niet. Dus hoe zit dat met het model? Is het voor zo'n dement iemand, is het goed genoeg? Of je bent toch dement, het maakt niet uit.
6: Nee, voor
5: in de benchmark kan je daar iets over zeggen?
6: Voor de normale gebruiker is dit goed genoeg. En het is toegankelijk genoeg voor iedereen dat iemand dat thuis kan draaien. Het idee was met deze modellen, waarom we ook open source hebben, dat jij het zelf kan draaien, al dan niet op een...
5: Ook lokaal.
6: Spark of iets anders, gewoon een klein...
4: YouTube. Je kan het lokaal op je on-premise hardware draaien.
6: Ja, dus niemand luistert mee. Alles is gewoon van jezelf.
4: Ja.
6: En je kunt zelf de onderdelen vervangen voor wat jij wil en wat je wil gebruiken. Dus of jij nou een Chinees model wil gebruiken, of jij nou een Google Gemini wil gebruiken, het is allemaal in te zetten.
4: Ja.
6: En dus het biedt mensen een soort van onderzoeksplatform of mensen die gewoon enthousiast zijn over robots, om gewoon ergens mee te beginnen. De prijs is toegankelijk van de robot.
4: Ja. Want geef eens een startbedrag. Als ik een van jullie toegankelijke robots wil, waar moet ik dan aan denken? Want het is ook heel erg in eerste instantie op hobbyisten en mensen die het leuk vinden om hiermee te rommelen bedoeld. Hè?
6: Ja, zo de Microduck verkoopt voor €3,99. Ricci Mini is ook begonnen voor €3,99.
4: Okay.
6: Verkopen.
4: Ja, en dan heb je gewoon plug and play in de doos. Je moet het in elkaar zetten. Ja. Je sluit hem aan op je laptop en je kan gewoon aan de slag.
6: Ricci Mini komt in onderdelen. Dus wij forceren je om zelf te gaan bouwen.
4: Oké.
6: Alle kabeltjes aansluiten, alle stekketjes, alle schroefjes erin.
4: Ja.
6: Microduck komt straks als een complete robot gewoon uit de doos. Ja. Plug in batterij en gaat die aan.
4: Ja.
5: Ja, ik wil even het commerciële, dus €3,99. De prijs is natuurlijk. Dus de kostprijs is hoger dan €3,99, neem ik aan. Ja, straks misschien niet, als je in China ga je maken, dan kan je zeg maar produceren. Maar nu is het bij Hugging Face, snap ik dat. Hugging Face, we hebben Thomas Wolff in de Technoloog gehad. Iedereen terugluisteren. Echt,
4: een van de co-founders van Hugging Face.
5: Maar die had heel veel doing good. Dat wil ik teruggeven. Ja. Het is belangrijk. Leren, de jeugd meenemen.
6: Ja.
5: Maar nu Nvidia. Dat is gewoon een commercieel bedrijf. Hè? De meest waardevolle bedrijf van de wereld. Denk je dat er iets aan gaat veranderen? Ben je daar bang voor? Of helemaal niet?
6: Nee, ik denk dat Nvidia wat Jensen ook al aangaf. En ook tegen ons aangaf. En toen hij ons intern feliciteerde. Was dat er gewoon niks gaat veranderen. Alles blijft zo.
5: Dat is een bedrijf van tijd die een ander bedrijf overneemt.
4: Nee, maar goed, er is natuurlijk een case te maken. Nvidia heeft een enorm belang, juist ook dat open source LLM's door blijven gaan. Hè. Daarom zijn ze ook juist met die acquisities bezig, onder meer. Daar past bij uitstek robotica ook in. Want we hebben ze al vaak genoeg allerlei use cases en proeftuintjes zien presenteren. Jullie worden daar onderdeel van. dat is wel interessant. Juist omdat jullie je zo op de, ja, onderbiedwaardig de onderkant van de robotmarkt willen richten. Hè, echt de meest toegankelijke manier om hiermee bezig te zijn. Wat is jullie doel? Wat is jullie endgame? Moeten we dankzij Pollen leren omgaan met robots in de samenleving? Moet ik het zo zien?
6: Hij wil gewoon een toffe robots bouwen.
4: Dat is nee, dat snap ik. Ja, maar het wordt nu even een paar slagen groter, Tom. Als je begrijpt wat ik bedoel. Neem ons even mee in je gedachten.
6: De volgende generatie, de mensen die opgroeien. Zelfs als ik ben met op mijn achtste begonnen met elektronica. Het bouwen van dingen.
4: Ja.
6: Uit elkaar halen. Gewoon weer dat gevoel hebben. Het feit dat je iets zelf bouwt. Ik was laatst in Oxford met een hackathon. En er was een 12-jarige en een 14-jarige. Waren Ritchie Minis in elkaar aan het zetten. En die kwamen uit hun stoel springend. Toen die aanging, meteen begon te praten. Gewoon die emotie, ja. Dat is wat we gewoon willen overbrengen aan mensen. En mensen verder laten denken aan Ritchie Mini bijvoorbeeld, of aan Microduck. We laten de onderdelen beschikbaar in. Kleine connectors die niet gebruikt zijn, of kleine pinnetjes die je kunt herbruiken. Zodat mensen verder kunnen dan hetgene wat wij hebben gebouwd.
4: Ja.
6: Ikzelf heb in een van de robots heb lichtgevende ogen ingebouwd met een kleine microprocessor.
4: Ja.
6: En ik heb geëxperimenteerd met een 60 gigahertz radar die je hartslag kan meten door je deflectie van je borstkast en je ademhaling kan meten door de deflectie van je stembanden of in ieder geval van je nek.
4: Ja.
6: Dat geeft de robot een manier om
4: jou te kunnen lezen.
6: Emoties te kunnen zien. Of je stress hebt. Of je hoge hartslag hebt. Dus,
4: ja. Ja. Maar nu ga ik even kritisch worden, Tom. Want ik vind het een fascinerend gegeven dat het kan. Maar we hebben in Europa behoorlijk wat regels. Als het gaat om wat je wel niet mag met AI en robotica. En het detecteren van menselijke emoties.
6: Ja.
4: Waar lopen jullie dan tegenaan?
6: Nee, niet. Het is aan de mensen zelf wat ze ermee doen.
4: Ja, maar er zijn vast dingen waarvan jullie ook met jullie eigen morele kompas besluiten, gaan we wel of niet deze kant op?
6: Ja, waar we heel erg naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld dat modellen gewoon lokaal te draaien zijn. Er zit een camera in Ritchie Mini en Microduck. Met als doel dat we dat allemaal gewoon lokaal willen houden. We willen dus niet op het internet streamen bij voorbaat. Mm-hmm. Mensen toegang geven tot hun eigen gegevens en hun eigen data.
4: Yeah.
6: Dus zowel Ritchie Mini als Microduck, die zijn helemaal toegankelijk. Er is niks afgeschermd. Je kunt het OS gewoon in. Je kunt gewoon dingen upgraden wat je wil.
4: Ja.
6: Als jij je gegevens wil streamen, dan kun je zelf je gegevens streamen. Maar bij voorbaat streamen wij niks naar het internet toe.
4: Nee.
6: Dat is helemaal anders.
4: Nou ja, je zegt bij voorkeur of bij voorbaat. Laat
5: ja, maar zouden mensen niet doen.
4: Maar even kijken. Heel ander soort productcategorie. Maar we hebben nu ook een enorme maatschappelijke discussie over de slimme brillen van Meta.
6: Ja.
4: Met alle tegenwegingen tegen. Dat je wil voorkomen dat je zoiets met de Ritchie Mini en Microduck en andere van jullie speelsbedoelde robots zou krijgen. Ja. Wat zijn dan dingen waar je nu al rekening mee houdt om te voorkomen dat je ook op een gegeven moment zo'n backlash krijgt in de samenleving?
6: Waar we aan het kijken zijn, zijn nieuwe protocollen die aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld voor de bril van Meta. Er zit een Bluetooth-protocol in. Je kunt vanuit Bluetooth al aangeven dat je een opname hebt gestart. Een opname start en aan alle devices om je heen.
4: Ja.
6: Zodat iemand weet dat er iets loopt.
4: Vergelijkbaar met de beveiliging die AirTags moet detecteren.
6: Ja. Daar zijn we aan het kijken. Omdat het open source is, kan als iemand het in wil bouwen, kan iedereen het inbouwen.
4: Ja.
6: Iedereen kan in onze code duiken. Al voordat we de producten verschepen. Microduck hebben de code tijdens de aankondiging en de reinforcement code hebben we al gereleased.
4: Ja.
6: De printbare modellen hebben gereleased, zowel van Ritchie Mini. Je kunt alles zelf aanpassen wat je wil.
4: Ja.
6: Dus je kunt helemaal. Geef kritiek op ons, vertel ons waar we dan moeten verbeteren.
4: Ja.
6: En wat we niet gezien hebben of waar we niet aan gedacht hebben.
5: Ja. Ik wil straks zeker naar die Microduck. Weet je, zeg maar 3D print mooi. Maar ik zit nog even. Kijk, het belang van Nvidia is inderdaad open source. Dat iedereen lokaal de GPU'tjes van Nvidia uiteindelijk thuis heeft. Dat is hartstikke fijn, decentraal. Hoe denk je van, nou, dat is prima. Weet je dat ze dat doen. Maar er komt natuurlijk een commercieel belang. Dus ik wil je nog één keer vragen. Voel jij dat ook? Maar dat voel je niet, zei je
6: nee,
5: net.
6: Ik voel het echt niet.
5: Totaal niet van, nee. Het zal allemaal wel. Maar straks gaan ze. En dan kom ik toch weer ook weer even met jou. Kijk, Meta, met de bril. Ja, dat is ook gewoon erin in de markt beukeld. Ja, dat is beursgenoteerd. En ze moeten gewoon die brillen verkopen.
6: Ja.
5: Jij ziet natuurlijk, Nvidia uiteindelijk moeten ze gewoon GPU'tjes verkopen. Weet je, dus daar zit een belang in. Dit doen ze, maar dat zie je totaal niet.
6: Nee. Wat Meta doet, Meta heeft bijvoorbeeld een bril, alleen toegankelijk met een SDK. Je kunt bepaalde dingen wel en andere dingen weer niet. Wij geven echt alles gewoon vrij.
5: Alles vrij, alles open.
6: Dus pas het aan wat je wil. Voeg de extra informatie of sensors aan toe wat je wil.
4: Ja.
6: Denk verder. Ik hoop gewoon dat mensen en studenten en iedereen die enthousiast is gewoon verder.
5: Maar ook jongeren, gewoon in klassen moet het komen. Nou, oké. Hey, de micro.
4: Daar ga jij nu even aan voorbij. Ook als het gaat om dat jullie mensen hiermee willen stimuleren om hiermee bezig te zijn. Waar liggen de ambities? Willen jullie inderdaad onderwijsinstellingen benaderen en juist ook scholen van, hey, je kan hiermee spelen en dat soort dingen?
6: Want ze weten ons nou tegenwoordig zelf te vinden. Maar...
4: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben jullie daar concrete ambities in? Of nee, ze moeten wel naar ons toe komen?
6: We zijn met Richie Mini begonnen en we zijn gewoon gaan releasen. Dus dan heb je de eerste golf is de enthousiastelingen. De mensen die al een beetje wat met robotica doen.
4: Ja.
6: Of gewoon benieuwd daarna zijn. En we zitten inmiddels in batch 6 van productie. En dan zie je dat gewoon de normale mensen, iedereen... Een vader die gewoon iets met een zoon wil doen. Of een zoon die gewoon zelf iets wil doen in robotica.
4: Ja.
6: Denkt dan, hé, maar dit is nou voor mij toegankelijk. De waarde van wat een PlayStation kost. Of een controller soms. Om mee te beginnen. Een stap te nemen. En daar zie je die enthousiasme.
4: Ja,
6: dat is wat mij enthousiast maakt.
4: Ja. Ja.
6: En ik heb zelf geen commercieel...
4: Nee, maar jij doet dit echt volledig omdat je dit gewoon een maatloos fascinerend fenomeen vindt.
5: Nog even misschien één toevoeging van Thomas Wolff in de Technoloog, maar dat moet ik even herhalen, is belangrijk voor de luisteraar. Kijk, hij zei, jongeren AI is abstract, in een computer abstract. En daarom moeten we het fysiek maken, daarom een dingetje, want jongeren...
4: Dan hou jij nu microduk stevig in jouw handen.
5: Ja, dus jongeren voelen hem dan. En ik vond dat best wel, voor heel veel mensen is AI abstract ver weg. En nu maken we het tastbaar. En dat is belangrijk.
4: Wil je ons beloven dat je gewoon heel veel scholen in Nederland afgaat de komende tijd met Richie Mini en Microduck en alles wat je hebt, dan hebben we misschien nog een kans.
6: Ja, zeker.
4: Nou, die belofte staat. En we danken je daarvoor en voor dit fantastische gesprek. En ook de aanwezigheid van Richie Mini. Misschien kunnen we hem ook nog even bedanken. Richie Mini.
5: Ben je er nog?
4: Ik wil heel eventjes wachten tot hij weer bij ons is. En dan gaan we heel even kijken of hij nog even met ons wil praten. Want het is natuurlijk wel leuk om nog even te kunnen vragen of... Richie Mini, daar ben je weer. Ja, Richie Mini, ben je er weer? Ben je weer bij ons?
8: Hi there, I'm Richie Mini. Yeah. What would you like to explore
5: Nederlands
8: together?
5: Moest je praten.
4: Kun je nog even Nederlands met ons praten, Richie Mini?
8: Natuurlijk. Ik praat graag Nederlands met jullie.
4: Richie, wat vond je ervan om in de grote techshow als podcast en op de radio te zijn?
8: Dat lijkt me geweldig.
5: Hoe vond je het gesprek? Heb je genoten of niet? Vond je het stom?
8: Ik heb ervan genoten. Het gesprek voelde leuk en nieuwsgierig. Helemaal niet stom.
4: Ja, Richie Mini, kun je me een plezier doen en vertellen aan alle luisteraars dat ze de grote techshow moeten opzoeken in een podcast-app, zich moeten abonneren en altijd moeten luisteren naar Ben van den Burg en Joe van Buurik?
8: Luisteraars, zoek de grote techshow op als podcast. Abonneer je en luister naar Ben van den Burg en Joe van Buurik.
4: Dankjewel, Richie Mini. Was heel fijn dat je bij ons wilde zijn.
8: Aangedaan. Ik vond het ook heel fijn om erbij te zijn. Tot de volgende grote techshow.
4: Nou, ik hoef het zelf niet meer te
5: lekker
4: doen.
5: Lekker zeg.
4: Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Nou, dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die kiezen hiervoor. Steward ownership noemen ze dit. En wij gaan je vertellen hoe dat werkt. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we met Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards. En ook in de studio Toon Weijenborg, de oud-eigenaar van Camping Zeeburg. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
8: Fijn. Ja.
7: Gijsbert, welk probleem los jij voor je klanten op?
9: Goeie vraag. Nou, veel ondernemers die hun bedrijf in decennia hebben opgebouwd, die trots zijn op wat ze hebben neergezet als goed werkgever, als leverancier van mooie producten of diensten. Ja, als die toe gaan werken naar opvolging, ja, dan zoeken ze vaak naar een manier waarop het bedrijf eigenlijk verder kan, zoals het is, weet je wel? Zoeken ze naar een mooie vorm voor hun nalatenschap eigenlijk. En soms lukt dat binnen de familie. Maar als dat binnen de familie niet lukt, dan blijkt dat verkoop eigenlijk een heel slecht idee is.
7: Want?
9: Want, nou ja, het blijkt uit onderzoek dat 3/4 van de ondernemers die hun bedrijf verkoopt binnen een jaar spijt heeft van die verkoop.
7: En omdat?
9: Omdat het bedrijf...
7: Er staat wel een hele zak geld op je rekening.
9: Er staat een zak geld op je rekening, maar als je dan achteruit kijkt en ziet, ja, eigenlijk wat er gebeurt met, ja, de jaren en decennia soms aan werk dat je verzet hebt, dat mooie bedrijf wat je hebt neergezet, dan zien helaas veel ondernemers dat het onherkenbaar verandert nadat het verkocht is.
10: En er zijn ook vaak wel ondernemers die het dan weer terug hebben gekocht. Dat zijn ook
9: precies. Dus soms hebben ondernemers mazzel, dan kunnen ze het terugkopen. Maar ja, soms kan dat niet.
7: En mijn vraag was, welk probleem los jij op?
9: Ja, dit was alleen nog maar het probleem.
7: Dit was het probleem, ja.
10: Ik dacht, ik niks op.
7: Hoe ga jij dit fixen?
9: Precies, nou, steward ownership kan een oplossing zijn. Het kan een manier zijn, als je opvolging zoekt, om het bedrijf zelfstandig voor te laten bestaan. Zodat je echt je legacy, je nalatenschap, vorm kan geven zoals jij wil.
7: Steward ownership dus, had jij er wel eens van gehoord, Patrick?
10: Ja, en ik kreeg er ook altijd wel een beetje jeuk van.
7: Jeuk?
10: Ja.
7: Want?
10: Nee, omdat je als je ondernemer bent, dan weet je als geen ander hoe moeilijk het is om alle ballen hoog te houden en zaken te doen. En als je dan bijvoorbeeld een zakenpartner kiest, ook heel erg moeilijk. Want wie kan je echt vertrouwen? En dan ga je nu ineens iedereen...
8: Dit zijn dingen die jij zelf ook allemaal hebt meegemaakt.
10: Ja.
8: Maar waarom
10: van waar
8: die jeuk dan?
10: Ja, omdat ik dan denk van, worden we dan ineens allemaal coöperatief? En wordt het dan ineens allemaal gezellig? En heb je allemaal mensen er weer bij?
8: Is het voor idealisten? Of?
9: Het kan voor idealisten zijn, maar het blijkt uit onderzoek dat steward-owned bedrijven net zo winstgevend zijn als andere bedrijven. En dat ze veel meer op de lange termijn gericht zijn. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen eigenaar wordt of dat je met z'n allen gaat bepalen. Sterker nog, meestal is het zo dat er een klein groepje is. Dat noem je de stewards of de rentmeesters, als je een mooi Nederlands woord wil. Die krijgen eigenlijk de taak van de eigenaar over. Dus die vervullen de rol van aandeelhouder. En die hebben als taak om de missie en continuïteit van het bedrijf centraal te stellen. Ja, en het is natuurlijk superbelangrijk dat je de juiste stewards kiest. Dat die echt hard voor de zaak hebben en goed zijn in dat ondernemerschap.
8: En steward ownership, hoe leg jij dit uit op verjaardagen? Kort en krachtig.
9: Nou, een eigenaar of aandeelhouder van een bedrijf, die bepaalt eigenlijk waarom een bedrijf bestaat, wat het doet en wat er met de winst gebeurt. Dus het is belangrijk wie de eigenaar is, weet je wel. En bij steward ownership zeg je eigenlijk van oké, we creëren een groepje stewards. Dat zijn meestal 3 tot 5 mensen. Die gaan de rol van eigenaar vervullen. Niet in hun eigen belang, in hun eigen financiële belang, maar in het belang van de onderneming zelf. Die krijgen als taak om de missie en de continuïteit centraal te stellen als eigenaar.
10: En moeten die dan ook centjes meebrengen? Of,
9: Hoeft niet. Meestal is het gewoon dat ze gekozen worden op basis van hun kennis en kunde. Het kan bijvoorbeeld een oud-medewerker zijn of iemand die ervaring heeft in dezelfde sector. En die gemotiveerd genoeg is om te helpen dat bedrijf verder te brengen.
10: Voel je dat we naar een cliffhanger gaan, John?
8: Nou, ik zit me vooral af te vragen, wat doen we met de winst?
9: Nou, goede vraag. Dus een van de
8: principes... Ja, sorry, het gaat wel heel veel over geld uit mijn mond vandaag, maar ik moet hem toch even stellen.
9: Ja, terecht. Ja, dus een van de twee principes van steward ownership is dat winst de missie dient. Dus winst wordt met name gebruikt om de onderneming verder te helpen. En als de onderneming...
8: Maar dat is toch ook vaak met andere bedrijven zo? Ik bedoel, dat heet dan toch investeren?
9: Ja, precies. Maar we zien om ons heen ook gebeuren dat als een bedrijf overgenomen wordt, dat investeren, dat het daarmee klaar is. En dat het vooral, weet je wel, om aandeelhouderswaarde gaat. En dat het investeren minder
10: en
9: gaat.
10: En het dividend ophalen. Want dat is ook wel een misvatting, hoor. Als ik zie bij, bijvoorbeeld als je het hebt over steward ownership, dat er vaak gedacht wordt met bijvoorbeeld partners die je aan boord haalt, dat je elk jaar alle dividend uitkeert of überhaupt uitkeert.
8: Maar waar gaat de winst dan naartoe? Ik bedoel, dat komt dus niet op de bankrekening van de directeur/eigenaar.
9: Nee, dus het blijft of in de onderneming waar het gaat werken. En als de onderneming het zelf niet nodig heeft, dan kan het bijvoorbeeld naar de maatschappij vloeien.
8: En, ja, een goed doel of een...
9: Ja, dan zou... meestal is bij steward ownership wordt een stichting de eigenaar. Bij Camping Zeeburg is dat ook het geval.
8: We hebben hier iemand in de uitzending die gaat ons daar zo meteen meer over vertellen.
9: Nou ja, en als een stichting de eigenaar is en die onderneming heeft niet al dat geld zelf nodig, die winst, dan kan de stichting een deel van die winst ontvangen en deels maatschappelijk bestemmen, deels wegschenken.
8: Even nog een aantal spelregels met je doornemen. Zeggenschap is niet te koop.
9: Ja.
8: Ook niet te erven. Ja. En je kunt het bedrijf ook niet zomaar doorverkopen.
9: Nee, precies. Dus het wordt echt van zichzelf, zou je kunnen zeggen.
8: Ja, winst, een middel, geen doel. Ja. Altijd dus herinvesteren, aflossen. En we hebben dan dus vaak een aparte stichting met een soort golden share of een vetorecht, noem het hoe je het wilt. Die ervoor moet zorgen dat de structuur niet meer kan worden teruggedraaid.
9: Ja, precies. Ja.
8: En jij zei net, en dat vond ik wel een interessante, steward-owned bedrijven zijn net zo winstgevend, net zo succesvol als gemiddeld genomen als andere bedrijven.
9: Ja. En dat komt, denk ik...
8: Die had ik niet zien aankomen.
9: Nee, snap ik. Weet je wel, want je doet het dus niet voor je eigen portemonnee als steward. Maar blijkbaar zijn er mensen, gelukkig zijn er mensen, dat weten we denk ik ook allemaal zelf wel, die iets vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen doen. Of de motivatie om bij te willen dragen. En vanuit die motivatie kan je dus even succesvol zijn in het ondernemen.
10: In die zin is het ook wel mooi, want je hebt daar eigenlijk anders geen rol voor. Kijk, je hebt dan een rol als een mede-ondernemer. Nou, dan moet je ook centjes meebrengen en een bepaalde rol invullen in het bedrijf. Of je hebt misschien een raad van advies. En die gaan die adviesfunctie doen, maar die staan dan soms toch wel net even te ver weg van een bedrijf. Dat maakt het ook moeilijk om echt te kunnen helpen. Voordat we naar Toon gaan. Destijds was natuurlijk het voorbeeld van Patagonia. Nou, toen vielen ook bij heel veel mensen de schellen van de ogen van, wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Kun je dat misschien kort als voorbeeld ook toelichten wat daar is gebeurd.
9: Ja. Ja, dus de oprichter van Patagonia was nog steeds volledig eigenaar van dat bedrijf. Naar volgens mij ongeveer 50 jaar. Dat is natuurlijk uniek dat hij zo'n groot bedrijf heeft weten te bouwen en nog volledig eigenaar was. Dus hij kon zelf besluiten wat hij zou doen met die aandelen. En hij besloot om die aandelen volledig weg te schenken aan twee stichtingen. Eén stichting kreeg alle zeggenschap en de andere stichting kreeg het economisch eigenaarschap. Dus die kan dividend ontvangen. En die eerste stichting, die moet de rol van aandeelhouder, van goed eigenaar overnemen. En hij schonk zijn aandelen dus weg. Hij had genoeg, dat kon hij doen. Maar in de meeste gevallen is je bedrijf toch ook wel je pensioen als ondernemer.
8: Zeker.
9: Dus dan moet je wel iets terug kunnen krijgen voor die aandelen. En dat kan prima. En wat blijkt, banken die vinden dat heel interessant om dat te financieren. Want als je naar steward ownership gaat, dan zet je de lange termijn bedoeling en de lange termijn continuïteit van het bedrijf centraal. En dat maakt je bedrijf dus best wel stabiel. En dat is heel interessant voor een bank. Dus die financiert supergraag de overdracht van aandelen naar zo'n stichting.
8: Naar zo'n stichting dus, Toon.
11: Zo simpel is het.
8: Want dat hebben jullie ook gedaan.
11: Ja.
8: En het bedrijf waar we het over hebben is Camping Zeeburg.
11: In Amsterdam.
8: In Amsterdam.
10: Heel berucht en bekend.
8: Heel bekend en ook heel succesvol.
11: Ja.
8: Want kun je even schetsen, hoe was dat toen jij het overnam destijds? En hoe was het een aantal jaar geleden?
11: Dat was gaaf. Toen ik erbij kwam, 30 jaar terug, was het zo goed als failliet. Het was toen overigens ook een stichting. En deze stichting, daar bleek dat de bestuurders niet helemaal zorgvuldig met het geld omgingen.
10: Is ook moeilijk.
11: Dat bleek. Dus er was 600.000 gulden schuld. En de tent zou eigenlijk failliet gaan. Toen heb ik samen met de curator het uit de slop getild. En het verhuisd naar de huidige plek. Dat is een eilandje in het IJmeer. En dat in 30 jaar uitgebouwd tot een gerenommeerd bedrijf. We zijn echt berucht en beroemd. En meebewogen met de hele...
8: Is het een miljoenenbusiness? Mogen we dat zo noemen?
11: Pardon?
8: Een miljoenenbusiness?
11: Zeker. Ja. Dus er komen jaarlijks 120.000 mensen, 200.000 mensen. Dus dat houdt...
8: Het is niet een of ander lullig boerencampingje.
11: Nee. En dat allemaal op 6 hectare, dus in Amsterdam. Dus dat is nogal een verantwoordelijkheid. Er lopen ook een hoop mensen rond. Dus toen ik erover dacht om met pensioen te gaan, dacht ik van oké, misschien is het personeel wel geïnteresseerd in een rol. Dat bleek niet. Mijn kinderen wilden ook niet.
10: Dat was wel een belangrijk punt, dus wat je wel zou verwachten in zo'n steward ownership.
11: Ja.
10: En waarom waren die niet geïnteresseerd?
11: Nou kijk, de samenstelling van het personeelsbestand op een camping is natuurlijk heel anders dan een normaal bedrijf. Het is erg seizoensgebonden. Dus er zijn ongeveer 10 mensen die daar vast in dienst zijn. En de rest, en dat zijn er 70, die komen tijdelijk en hebben dus een andere band met zo'n bedrijf. He, dus dat maakt...
10: Dus die waren het in ieder geval niet.
11: Die waren het niet. Dus toen dacht ik, dan wordt het een normale verkoop, omdat je eigenlijk niks anders weet. En dan komt zo'n hele... Dus dan zet je te koop met een makelaar. En dan komt er zo'n hele grote recreatieketen. En die waren meteen enorm geïnteresseerd. En ik kon mijn eigen tent heel goed verkopen. Dus ik zei hoe prachtig het was.
8: Ja, financieel onafhankelijk, maar ook voor de generaties die zouden volgen.
11: Dus en het is financieel een heel interessant bedrijf. Dus dat zag dat bedrijf ook. Dus die deden een enorm bod. En terwijl we eigenlijk dat aan het afhechten waren, vertelden zij wat hun plannen waren met mijn bedrijf. En dat was eigenlijk hartbrekend. Want onder andere ons vegetarisch restaurant, waar ik trots op was, waar mensen werken die met hart en ziel vegetarisch eten verkopen, die zouden eruit moeten, want het zou een pizza-concept worden. Want dat deden ze op al hun parken en dat wilden hun gasten graag hebben. En dan zit ik 's avonds in mijn bed en denk van ja, maar dan zijn al die mensen die ik heb aangenomen, die moeten eruit, omdat ik zo nodig moet cashen.
10: Ja, dus Gijsbert, wat jij in het begin van de uitzending zei, komt nu al nog net voor de deal.
11: Ik wou niet inbreken, maar ik herken dat echt. Dus toen heb ik tegen mijn makelaar moeten zeggen, helaas, ik trek weer terug. Dus mijn makelaar was echt hevig teleurgesteld, want die had bijna een deal rond.
10: En kon dat nog zonder kleerschuren?
11: Ja, dat kon wel. We zijn daar uitgekomen, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik van, hoe dan wel? En toen las ik bij toeval dat Gijsbert met zijn clubje een kennismakingsbijeenkomst had in Utrecht. Dus ik in de trein naar Utrecht. Nou, een lang verhaal.
10: En wat sprak je daarbij aan? Want,
11: dat er een andere businessvorm was dan particulier eigenaarschap. En omdat ik uit een stichtingsstructuur kwam, had ik ook ervaring met stichting. Ik had er eerder een bedrijf gehad als stichtingsvorm. Dat was niet goed. Dus te moeilijk om dat even kort uit te leggen. Maar ik snapte al wel waar het heen ging. En het mooie aan die bijeenkomst daar was dat er meerdere mensen waren met ideeën over hoe zet ik nou een bedrijf op waarbij je niet alleen maar het gaat om het geld, maar eigenlijk over het maatschappelijk belang. Daar voelde ik me door gesteund. En toen dacht ik van nou, ik moet het gewoon doen.
8: Steward ownership, daarover gaat het in deze aflevering van Baanbrekende Businessmodellen. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Nikki Seelen was deze keer aan de beurt en zij heeft het over het Nederlandse bedrijf Gravity Gardens.
12: Wat Gravity Gardens zo cool maakt, los van hun naam, is dat ze niet focussen op de omgeving waarin gewassen groeien, maar juist op het zaad zelf. Dus met een droge, chemievrije techniek activeren ze zaden voordat ze de grond ingaan. En daarmee worden planten sterker en veerkrachtiger en dus duurzamer en toekomstbestendiger. En die brede toepasbaarheid maakt deze technologie nou zo krachtig. Want het kan niet alleen ingezet worden in high-tech stadslandbouw of verticale tuinen, maar ook op de traditionele akkerbouwgewassen. Dus potentieel veel breder inzet en dus ook uiteindelijk veel meer impact.
8: De hele update met Nikki Seelen dus duurt zo'n 7 minuten en je vindt hem in onze podcastfeed van dit programma. Gijsbert Koren van We Are Stewards en Toon Weijenborg, die Camping Zeeburg onderbracht in een stichting, ze zijn onze gasten in deze aflevering die dus in het teken staat van steward ownership. En voordat we met jou door gaan praten, Toon, ik besefte me eigenlijk net, Gijsbert, dat je nog steeds niet hebt uitgelegd welk probleem jij nou eigenlijk oplost. Dus kort en krachtig.
9: Wat we vanuit We Are Stewards oplossen. Nou, eigenlijk misschien aanvullend op wat Toon net vertelt. Veel ondernemers starten een bedrijf omdat ze een bij willen dragen
8: kort
9: aan de maatschappij.
8: Krachtig, deze.
9: Ja, oké, okay, Komt-ie. Wij helpen ondernemers verkennen hoe ze de wens om bij te dragen kunnen borgen in de structuur van hun onderneming door het bedrijf steward-own te maken.
8: Dus eigenlijk elke ondernemer in Nederland die denkt, hey, dit spreekt mij aan, dit wil ik gaan doen, dit hele traject doorlopen, daar heb je een adviseur bij nodig. Jullie hebben die kennis.
9: Ja, dat kan bij ons, maar gelukkig ook steeds bij steeds meer andere adviseurs. Dus spreek ook je bestaande
8: accountant aan. Hij is ook wel idealistisch, hè? Hij harkt het niet allemaal naar zichzelf toe.
10: Dus Gijs zit gewoon in stuurlarij.
8: Ja, zo is dat. Wat is het ingewikkeld, bedoel, om je bedrijf te verkopen aan een stichting, Toon?
11: Absoluut niet.
8: Niet?
11: Absoluut niet. Want het is eigenlijk alleen maar een overdracht van aandelen van de ene rechtspersoon, je eigen holding, naar een stichting. Dus ook een juridische persoon. Dus dat is simpel. En het oprichten van de stichting is ook simpel. Waar ik duidelijke keuzes in heb moeten maken en wel wat iedereen die een stichting opricht doet, is dat je heel goed moet nadenken over de missie van die stichting. En bij ons is dat natuur, kansengelijkheid en het ontmoeten van mensen. Nou, naast natuurlijk de continuïteit van het bedrijf. Dat staat natuurlijk altijd dus op één. Als je die missie heel helder hebt staan, ik kom nog even terug op jouw winst. Bij ons staat er in de statuten staat dat de overwinst gaat naar projecten in Amsterdam op het gebied die in lijn zijn met de statuten van de stichting. Dus dat gaat over natuurprojecten en kansgelijkheid projecten. En overwinst, dat definiëren wij zo, dat alles wat je niet nodig hebt direct voor investeringen en onderhoud, dat is eigenlijk wat overgaat, wat in oude situaties altijd in de zakken van de aandeelhouder gaat nu terug naar de maatschappij.
8: Heb je kinderen?
11: Ik heb zeker kinderen.
8: Hoe reageerden die? Want die zagen natuurlijk hun eigen toekomst hiermee.
11: Ik zal het je nog sterker zeggen. Ik kreeg natuurlijk een enorme zak met geld. Ik heb die helft van dat zak met geld heb ik al in een andere stichting gegooid, in een ambi-stichting, en dat ga ik weggeven. En mijn kinderen vinden dat fantastisch. Want die snappen ook dat de onrechtvaardigheid in de wereld, waarbij één iemand enorm veel geld heeft en andere mensen niet, dat het eigenlijk een absurde situatie is.
8: Tegelijkertijd daar even tegen inbrengen. Je zegt één iemand die een enorme zak geld heeft, ook één iemand die het lef heeft gehad om een bedrijf op te richten. Eén iemand die ook elke dag weer van vroeg tot laat
10: de
8: er doorheen moet zien te beuken.
11: Zeker, maar ik vind dat daar een hele andere verantwoordelijkheid bij die ene persoon zit. Ik maak een uitstapje naar een hele andere sector. Dat is bijvoorbeeld een boer. Die is eigenaar van heel veel grond. Die kunnen nu die grond vervuilen en zorgen dat 80% van de insecten daar weggaan. Terwijl eigenlijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor die grond en dat de natuur zich daar blijft ontwikkelen. Maar wat doet hij? Hij stelt het financieel gewin bovenop zijn maatschappelijke plicht. Nou, daar zie je dat het kapitalisme echt fout gaat. En deze structuur waarin je zegt van hey, het maatschappelijke belang is belangrijker dan het verdienen van geld van aandeelhouders, is veel en veel belangrijker.
8: Kijk toch even naar de ondernemer ook hier, Patrick. Het maatschappelijk belang dient boven het economisch gewin. Maar is economisch gewin ook niet de aanjager geweest van de welvaart die wij vandaag de dag ervaren met z'n allen?
11: Is geen tegenstelling, hè?
8: Nee?
11: Dat is helemaal geen tegenstelling. Kijk, de camping draagt nog heel goed bij aan het maken van werkgelegenheid. Draagt netjes vennootschapsbelasting af. Hè? Dus we doen alles wat dat een normaal bedrijf ook doet. Maar je zorgt dat er ook een gedeelte van de winst terugvloeit dus naar de maatschappij.
8: Maar je moet als ondernemer toch ook geld kunnen verdienen? En dat is ook toch een soort beloning van heel hard werken en je nek uitsteken?
10: Ja, maar ik denk dat het dat niet uitsluit.
11: Nee.
10: Dus ik denk dat... Kijk, het voorbeeld van Patagonia was dat die persoon vermogend was om het allemaal weg te geven. En bij Toon doe je dat ook voor een deel. Maar heb je uiteindelijk wel de verkoop kunnen realiseren. En eigenlijk dan, als ik nadenk over dit businessmodel, als je het zo zou moeten noemen, dan is het eigenlijk misschien wel het democratiseren van het overnameproces van bedrijven. Want je maakt het eigenlijk veel gemakkelijker. Want als je over nadenkt, in de normale, dat doe jij natuurlijk ook, John, in je programma De Deal van je Leven.
8: Ja, zeker. Een van de andere programma's hier op de zender die ik mag presenteren.
10: Ja, want wat komt daar naar voren?
8: Nou, dat zijn ondernemers die een exit maken, dus die hun bedrijf verkopen. We hadden het hier voor de uitzending ook even kort over. Wat mij opvalt namelijk is dat veel van die ondernemers, laten we zeggen, het jaar daarna, de 12 maanden erna, nou niet bepaald als de meest gelukkige periode in hun leven ervaren.
10: Nee, want uiteindelijk is het één, je wacht op iemand die je niet kent. En dan moet je heel lang op wachten en die komt dan misschien een keer voorbij.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan.